0: Niet, hè? Dan praten we erover.
1: Dan praten we erover. Willen. Alleen het lastige is, wie ga je nu nog overtuigen om aandelen Micron te kopen? Ik bedoel...
0: Maar we zijn hier toch niet alleen maar om mensen te overtuigen aandelen te kopen. Je kunt mensen toch net zo goed overtuigen aandelen van de hand te doen.
1: Zeker.
0: Heb jij weer uitgenodigd?
1: Zeker weten. Ik bedoel, ik was redelijk vroeg. Ik heb ze op 800 verkocht.
0: Ja, heb je er spijt van?
1: Nee. Want ik bedoel, het is geen schaken of wiskunde met één uitkomst. Het is natuurlijk een soort kunst beleggen. Dus je moet dat mooie middenstuk pakken en niet proberen de top of de bodem te pakken. En dat kan ik sowieso niet.
0: Hoe luister je naar de bespiegelingen van de heer Merks, Martine?
2: Nou ja, dat is inderdaad. Maar er is wel wat aan de gang in de sector. Ik zit ook niet in Micron belegd. Ik heb er ook niet in belegd. Dus ik heb het ook niet op 800 verkocht. Maar ik zit weer in andere chipfabrikanten. Want zijn natuurlijk niet de enigen die heel hard aan de weg timmeren. En het is een trend die je natuurlijk ook bij de andere partijen ziet. Dat de vraag zoveel groter is dan het aanbod. En dat ze allemaal natuurlijk ook sturen op langere termijn contracten. Omdat de chipmarkt van nature wat cyclischer is. Dus dat. Nou, en nu zeggen ze ook, nou, wat wij in de pijplijn hebben. Nou ja, we kunnen tot en met 2028 is het echt omzet verzekerd. Maar ja, als je wil investeren, heb je natuurlijk ook iets meer zekerheid voor die langere termijn nodig. Maar ja, als je het zo bekijkt, de cijfers van Micron vielen natuurlijk redelijk overeen met hoe het kwartaal loopt bij Samsung. Dus zal daar niet zo heel erg veel nieuws uitkomen. Maar zijn er daardoor de verwachtingen, of mede daardoor de verwachtingen bij Samsung ook hoog gespannen? Terwijl het natuurlijk ook wel elkaars concurrenten zijn.
1: Maar Samsung en SK Hynix, de andere Zuid-Koreaanse HBM-fabrikant, zijn iets interessanter nog om te volgen dan Micron. Met als hoofdreden, we zijn nu allemaal bezig met AI agents, large language models, en daar heb je zogenaamde HBM-chips voor nodig. En Micron heeft een marktaandeel van 19%, Samsung rond de 30 en SK Hynix rond de 50. Dus zij zijn echt gewoon technologieleider, marktleider. En wat zij gaan uitspreken voor hun toekomstverwachtingen zijn voor Micron ook heel erg belangrijk. Want het is wel de derde speler en er zijn er maar drie.
0: Ja, want er zijn er maar drie. Jij zegt, ik ben ook in die fabrikanten belegd, maar dit zijn dan toch de drie?
2: Ja, nou, ik bedoel, die zijn er. Maar je hebt ook nog TSMC. Is natuurlijk ook niet een heel onbelangrijke speler op deze markt. Maar ik bedoel, zij zitten net in een ander segment. En inderdaad, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Als je ook kijkt wat de verwachtingen voor Samsung zijn, is dat ze door het eerst bij de omzet door de 100 biljoen Taiwanse won gaan. Nou ja, dat is ook. Dat bedoel, het zijn allemaal bedragen op een gegeven moment. De groeipercentages zijn natuurlijk extreem. Beleggers denken op dit moment ongeveer dat de bomen echt tot in de hemel groeien.
0: Nou ja,
2: denk
0: tot
2: ik,
0: in 2028.
2: Nou ja, bedoel, dan lopen die langlopende contracten af. Die willen ze natuurlijk ook een beetje gaan openbreken. En bedoel, en ze kunnen nog steeds de prijzen goed verhogen. En dat, daar blijkt ook wel een beetje de prijskracht uit van natuurlijk al die producenten, dat Nvidia daardoor ook zijn prijs ook moet verhogen. Dus dat die dat niet meer zelf kunnen opvangen, maar dat die dan ook zeggen, nou, we zetten het ook weer door naar de eindklant.
0: Ja, en dat gaan wij klanten uiteindelijk ook weer merken als we bijvoorbeeld een telefoon afrekenen.
2: Ja, dat heeft bijvoorbeeld, dat zijn er weer andere chipjes. Maar als je kijkt naar Apple, die heeft natuurlijk ook al gezegd, de prijzen moeten omhoog. Dat is dan bij Samsung, is dat het onderdeel wat net iets minder loopt, zeg maar. Maar daar is ook eigenlijk op dit moment helemaal geen aandacht voor. Het is een beetje hetzelfde als je kijkt naar Microsoft, dat dan de Xbox het wat minder deed. En denkt iedereen ook, ja, dat is zo'n minor detail in die hele cijfers. Dat is op dit moment helemaal niet belangrijk.
0: Hey, en de vraag is inderdaad, hoe lang die bomen dan tot in de hemel blijven groeien? 2028 wordt vaak genoemd. Is het inderdaad dan maar de vraag wat er daarna komt? Want de varkenscyclus is ook nooit ver weg als je het over dit onderwerp hebt.
1: Klopt, maar het wordt elke keer weer extremer. Weet je, ik kijk bijvoorbeeld zelf naar elke kwartaal de cijfers van Google, omdat ze steeds meer investeerden. Weet je, op een gegeven moment zaten ze op 100 miljard per jaar aan database datacenters investeringen. Ik denk, nou ja, het zal wel niet meer worden dan dat. Nou ja, we zijn inmiddels aan beland van rond de 200 miljard. Dus zolang die investeringen elk kwartaal verhoogd worden, zal het nog wel eventjes doorgaan. Maar waar ik persoonlijk bang voor ben, is nu de rente die hard aan het stijgen is. Want als de rente nul is, dan is een toekomstige kaststroom een stuk meer waard dan als de rente 5 is, zoals nu.
0: Dus donkere wolken.
2: Nou, dat weet ik niet, want op zich kan je ook denken van dat de economie wat minder rentegevoelig is geworden, omdat het dus de vooruitzichten voor de investeringen, dat die nog zo gunstig zijn, dat ze dat er nog steeds voor over hebben, om dat geld uit de markt te trekken, ook tegen wat hogere percentages. En natuurlijk is het niet zo dat het helemaal geen rentegevoeligheid is, want het speelt ook op andere vlakken, maar voorlopig willen ze dat nog graag ook dat soort percentage betalen, omdat ze er veel meer van verwachten.
0: Ja, Karel, kom op.
1: Het is een deelsegment natuurlijk. Waar ik naar kijk met de rente, zijn de renteverschillen. Ja, kijk naar een Duitsland en een Frankrijk. Ik bedoel, die renteverschillen lopen nu heel hard op. Ze zijn inmiddels beland op het hoogtepunt van de eurocrisis. Ja, toen was het probleem niet Frankrijk, maar Italië en Griekenland.
0: Ja, dus tussen de Duitse en de Italiaanse rente lag volgens mij nog weer op een hoger niveau dan wat we nu zien tussen Duitsland en Frankrijk.
1: Ja, klopt, klopt. Maar ja, Italië is nu geen probleem, want Meloni heeft wel de juiste afslag genomen. In Frankrijk is de verkeerde afslag aan het nemen. Kijk, en op het moment dat die rentestijgingen kwamen, omdat het economisch zo goed ging met AI, dan liep het allemaal gelijk op en niet zo schokkerig als nu.
0: Als je vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht wil brengen, dan zou je kunnen zeggen, doe er wat aan je capaciteit. Nou, dat hebben al die grote fabrikanten ook wel aangegeven. Maar ik las een eerder stuk van jou, Karel. Ik ben een groot bewonderaar. Je zegt, als we nu eens zorgen dat er minder mispaksels uit de fabriek komen, dan los je ook een hoop op.
1: Ja, klopt. Dat is mijn punt. Van de HBM-chips.
0: Ik dien het even aan hier.
1: Nee, hartstikke dankjewel. Ik bedoel, van elke chipsbakje op zo'n mooie bakplaat. Kijk, ik dacht altijd, 100% van wat je bakt kan je gebruiken. Dat is niet zo. Je kan maar 50-55% gebruiken.
0: En vijf, weinig. De helft mislukt.
1: Ja, klopt. Maar het zijn hele moeilijke chips. En weet je, die gooi je gewoon in de afvalbak. Weet je, nu zijn duizenden en duizenden ingenieurs bezig om de yield omhoog te krijgen. Ik bedoel, op korte termijn is dat goed. Want ik bedoel, je kan alles voor de hoofdprijs verkopen. Maar op een gegeven moment zit je inderdaad bij overcapaciteit.
0: Als jij wel eens wat bakt, Martine, kom je dan op 100% score uit?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee?
2: Nee, die illusie heb ik niet. Dus,
0: hier de winst?
2: Tuurlijk zit daar ook winst. Alleen, kijk, je ziet ook natuurlijk dat die chips steeds nog ingewikkelder worden. Dus kleiner. Dus het gaat ook steeds door. En dan kan je ook weer zeggen, ja, die simpele chips die we ook voor heel veel dingen nodig hebben, daar is de productiviteit natuurlijk weer wel hoger van. Alleen, het ontwikkelt zich steeds verder. En dat zal nog even. Die race blijft ook gewoon doorgaan. En dat zie je natuurlijk ook weer. Ja, dan is ASML is daar ook volop op aan het inzetten. Dat ook daar de productiviteit omhoog gaat. En dat doen ze ook weer met oudere machines. Met software-updates en zo.
0: Wij racen naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Martine Afkamp en Karel Merk, de leden van het beleggerspanel. En we hebben het over jullie laatste transactie. Nou, Karel heeft al voldoende gezegd over Micron. Heeft hij al een tijdje geleden van de hand gedaan. Jij hebt een beetje afgebouwd als het om DSM gaat.
2: Ja.
0: Firmenich voor de volledigheid.
2: Ja, DSM Firmenich voor de inderdaad. Nou ben ik natuurlijk vermogensbeheerder en lange termijn belegger. En ik had ze in juni gekocht, rond de 71 euro.
0: Echt niet lange termijn.
2: Ja, nou, daarom ik blijf ook zitten. Maar het was niet met het idee van dat ik dan in augustus of september, zeg maar, al ging afromen omdat het zo goed ging. Maar wat wij altijd doen als een belang te groot wordt, naar onze zin in de portefeuille, dan romen we af. Omdat je inderdaad, niemand heeft die glazen bol. Je kan niet in de toekomst kijken. En ik wil geen belangen die groter zijn dan x%. Dus nou, en aangezien ik nog wel heel veel vertrouwen heb in de toekomst van DSM 4, meneer, als je ook ziet hoe de hele sector erbij ligt, dat het allemaal steeds meer vertrouwen in komt. En dat zij ook wel echt in volume groeiden bij de cijfers, in plaats van dat ze prijsverhogingen doorvoerden. En dat ze ook aan klanten winnen. Dus ja, dat is voor ons voldoende reden om te blijven zitten. Ja,
0: maar je hebt je gewoon in je eigen discipline gehouden.
2: Ja.
0: Karel, welke verre orde zoeken wij op?
1: Brazilië.
0: Gelukkig zeg.
1: Klopt.
0: Wordt die herfst.
1: Een van de beste aandelendagen ooit gisteren. 5% valutawinst, 10% aandelenwinst. Dus het optelt zit je plus 15%.
0: Brazilië, de financiële markten en politiek niks met elkaar te maken, toch? Of wel?
1: Jawel. Ja, zeker weten. Ik bedoel, we hadden natuurlijk redelijk socialistisch onder Lula. We gaan waarschijnlijk naar de zoon van Bolsonaro. En dat betekent iets minder cadeautjes uitdelen, iets pro-bedrijfsleven. En beleggers zijn echt dol enthousiast hoe het nu in Brazilië gaat.
0: Jij ook?
1: Zeker. Ik bedoel, wat ik ook wel eens gezegd heb van, als je in Amerika belegt, moet je ook in Brazilië beleggen. Omdat Brazilië allemaal dingen heeft die beter zijn dan in de Verenigde Staten. Waaronder betere onderzoeksjournalistiek. Dus ze staan hoger op de persvrijheidlijst. Ze hebben een leidende centrale bank die eerder dan de Fed de rente verhoogt op het moment dat de inflatie ontstaat. Dus ik vind het heel erg interessant om naar Brazilië te kijken.
0: Dan, voordat ik Art Royakkers op mijn dak krijg, zeggen we Nike of Nike?
2: Doordeenleverbaar wat mij betreft. Maar ik zeg meestal Nike.
0: Dan gaan we naar Nike. Het bedrijf heeft het al tijden lastig, is op allerlei vlakken ingehaald door de concurrentie als Adidas en New Balance. Vorige week kwam Nike met nieuwe cijfers. Die vielen weer tegen. Het bedrijf kondigde aan banen te schrappen. Het aandeel daalde met bijna 9% op één dag. En dit jaar ging het aandeel zelfs al bijna door de helft. Terwijl ze, Martine, toch al een tijdje bezig zijn met de hersteloperatie. Waarom lukt dat maar niet?
2: Nou, omdat ze natuurlijk een paar jaar een beetje sapig achterover hebben gehangen. En dachten dat het allemaal vanzelf wel binnenkwam en dat klanten wel gewoon bleven komen. En ze dachten over, nou, die retailers die hebben we helemaal niet meer nodig, dus die Footlocker gooien we eruit.
0: Ja, maar daar zijn ze van teruggekomen,
2: ja,
0: toch?
2: Daar zijn ze van teruggekomen. Maar ja, dat is zo in de echte wereld. Zijn die schappenplaatsen zijn al ingenomen en consumenten gaan door met hun leven. En die zijn naar andere merken gaan kijken. Ze verliezen het op alle kanten in China. Dat is natuurlijk de grootste markt voor heel veel partijen. Nou,
0: en er nu ook Chinese sneakers te zijn voor de Chinese klant.
2: Ja, dat willen ze dan. Maar daar zijn ze dan ook weer een paar jaar later mee dan Adidas dat gedaan heeft. Want Adidas is dan de grootste concurrent altijd van ze. Maar ja, ondertussen zijn er ook heel veel Chinese merken gekomen. En we hebben ook natuurlijk hier in het Westen gewoon On en Hoka en, Lululemon en noem maar op. En dat zijn allemaal veel populair. Nou ja, het zijn allemaal veel populairdere merken onder jeugd. En gewoon als je dan naar streetwear wil en gewoon lifestyle. Nou ja, daar verliezen ze toch.
0: Je kan niet meer aankomen zetten met Michael Jordan en Serena Williams.
2: Nee, dat wordt een beetje oudbollig op een gegeven moment.
0: Over mode gesproken. Karel, wat vind jij ervan?
1: Wat ik ervan vind? Ja. Ja, ik heb helemaal niks met mode. Maar omdat ik wist dat we dit onderwerp gingen bespreken, heb ik gisteren even in de sportschool rondgekeken. En het valt echt op, niemand heeft Nike's, iedereen heeft Adidasjes. Dus ja, het lijkt wel voorbij.
0: Ja, wat moet je nu doen? Want er wordt dan ook gezegd, die positie in de Dow Jones die komt ter discussie te staan. Is dat overigens erg of is dat meer prestige? Waar
1: dat is
0: dan over?
1: Erg, want wereldwijd gaan we steeds meer beleggen in ETF's. Ja. Dus op het moment dat je uit een index wordt gegooid, heb je niet meer die maandelijkse stroom aan kapitaal van de ETF-beleggers. Dus je wil in zoveel mogelijk indices zitten als aandeel. Dus als je ergens uit wordt gegooid, nou ja, dan moet er ook gewoon elke Dow Jones ETF moet verplicht alle aandelen Nike verkopen.
0: Nou, maar we moeten ook weer niet doen alsof Nike totaal uit het beeld is verdwenen. Want volgens mij, als je puur kijkt naar hoeveel Nike's er worden verkocht, nog altijd de nummer 1 of niet?
2: Ja, in volume zeker. Dus het is zo erg is het nog niet. Ze hebben het grootste marktaandeel nog. En inderdaad, nou ja, als ze dan uit de Dow gaan, ja, dit is in 2013 zijn ze met veel bombardie ingegaan. Dat is altijd veel leuker natuurlijk om te vertellen. Ze zijn al uit de S&P 100 gegooid. Dus zijn, het gebeurt al, zeg maar. Maar ja, bedoel, het is ook niet zo raar.
0: In volume de nummer 1 van de hele wereld. En toch doen we hier alsof het dood en begraven is. Dat moet ook nog wel te reanimeren zijn dan.
2: Ja, nou ja, ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is er nog wel meer nodig dan een paar mensen iedere derde ontslagronde doorvoeren, zeg maar. Want dat kost ook weer geld. Ze willen naar kostenbesparingen.
0: Een Nike-veteraan teruggehaald. Ja. Iemand die eigenlijk al met pensioen was, die daar weer op de rails moest krijgen. Die heeft ook wel gezegd, we gaan het op een andere manier doen.
2: Ja, maar die zegt ook eerst nog meer pain for the gain komt.
1: Ja, rustig wachten. Want we hebben nu 14 kwartalen achter elkaar met omzet krimp. Nou ja, wacht maar een keer tot er groei is en dan gaan we er weer naar kijken.
0: Ik zag de 10 uitgangspunten van Nike, die gingen rond op social media bij de oprichting. Punt 1, our business is change. Nou, prima. Ik zou zeggen, leef daarnaar. Punt 9, it won't be pretty. Maar punt 10, if we do the right things, we make money near automatic. Nou, jongens.
2: Het kan zo makkelijk zijn, zou je zeggen.
0: Het kan zo makkelijk. En dan is met name belangrijk om China terug te veroveren?
2: Nou, of je dat echt terug kan veroveren. Ze willen het in ieder geval wel weer op de rit zetten. Maar ja, aan de andere kant, als je dan regio's, als je herin gaat delen in 3 regio's, en dan ga je China een beetje op de grote hoop vegen van Azië, zodat je zegt, nou, China rapporteren we even niet meer apart. Dat zegt, oh, dat is wel ook wel een teken aan de wand wat je er zelf dan de komende tijd van verwacht. En ze hebben natuurlijk daar ook de touwtjes aangetrokken, dat ze
0: minder plekken te kopen, minder plekken zodat ze meer regie hebben.
2: Ja, nou, ja, precies. En dat was nou net waarom het fout ging in het Westen. Maar ze hadden, aan de andere kant hebben ze zoveel daar gedumpt en tegen allerlei noodprijzen daar de markt op gegooid, dat je ook geen premium merk meer bent. En dat om dat dan weer terug te krijgen, ja, nou, het kan altijd.
0: Nog, punt 10 is toch nog ver weg.
1: Thomas, wat je ook niet moet vergeten, ze hebben behoorlijk tegenwind, de consumenten aandelen, want ik bedoel, de rente gaat omhoog. Dus dat betekent dat over 12 à 18 maanden consumenten minder geld kunnen uitgeven. En het eerste waar bezuinigd wordt, zijn gewoon luxe consumentengoederen. Dus ik bedoel, ze hebben ook niet echt de tijd mee.
2: Maar dan kunnen ze misschien weer al die dingen die in de ramp zijn voor weinig kwijt.
0: AkzoNobel verkoopt de decoratieve verftak voor 1,2 miljard aan Nippon Paint, melden beide bedrijven eerder deze week. En dat terwijl Nippon eerder aan had gegeven eigenlijk de hele Aziatische tak over te willen nemen. Akzo wilde zelf de coatingactiviteiten in handen houden. En het aandeel stond gisteren een kleine 2% in de plus. Geen al te onstuimig feestgedruis, maar de deal kan blijkbaar wel bekoren, Karel.
1: Waarschijnlijk wel. Ik bedoel, volgens mij zijn de aandeelhouders akkoord. Alleen de toezichthouders nog niet. Dus die moeten er eerst even naar kijken of er geen belangenverstrengeling of de gedominante marktposities ontstaan. En als het, volgens mij is het zo dat als de toezichthouders akkoord zijn, dan gaat het 12 maanden later stopt de Amsterdamse beursnotering.
0: Ja, je hebt het nu over de totale fusie van het bedrijf met Axalta.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dit was natuurlijk nog een reactie op het feit dat ze toch nog 1,2 miljard hebben gekregen voor die decoratieve tak in Azië.
1: Ja, dat is een goede deal. Volgens mij is het 21 keer de EBITDA-winst. Dat is mooi. Nu zijn de komende fusies iets meer fusie van gelijken. Dus ja, jammer dat er weer een mooi bedrijf weggaat uit Amsterdam.
0: Ik heb begrepen, Martine, dat jij het maar een lastig aandeel vindt, zeker om in te beleggen. Waarom?
2: Nou, ik heb er nooit in belegd, omdat er altijd wat is. Of er zijn hoge grondstofprijzen, of er is weer dit, of er is weer dat. En nou ja, dit is dan, je hebt het net over die koersstijging van 2% gisteren op die verkoop aan Nippon. Maar ja, als je dan kijkt, ze hebben natuurlijk eerder een bod gehad, niet alleen van Nippon alleen, maar ook natuurlijk in combinatie met de Amerikaanse partij.
0: Ja, om het hele bedrijf over te nemen.
2: En dat was omgerekend een bod in contanten van €73. Nou, dan heb je nog een lange weg te gaan om te bewijzen dat jij in die fusie met Axalta meer gaat toevoegen.
0: Ja, want dat zouden ze niet zitten.
2: Nee, want ze hadden toen al bedacht natuurlijk dat ze met Axalta samen zouden gaan. En ze hebben ook gezegd van markten waar we geen leidende positie hebben, daar wilden we vanaf. Ze hadden eerder al in Pakistan verkocht.
0: Maar hier, dit past
2: erbij. Ja, en daar hebben ze wel goede prijzen voor gekregen. Die anderen ook. Dus in die zin is dat mooi. Maar ja, nu moet het ook wel gaan bewijzen dat en die synergievoordelen er altijd aankomen en dat ze samen meerwaarde kunnen gaan toevoegen.
0: Ja, maar dat moet je in zo'n situatie altijd bewijzen, toch? Dat geldt op een bepaalde manier ook nu voor Arcadis, waar we het vorige week in dit panel over hadden. Als je zegt, we doen het liever op eigen kracht. Nou, laten we maar zien dat je het ook echt beter kunt.
2: Alleen, bedoel, dit is wel echt, je hebt er ook geen moment voor opengestaan. Arcadis ook niet, maar AkzoNobel ook niet echt, zeg maar. Het was echt gewoon niet bespreekbaar. En dan zegt ze, nou, ja, we zullen de tijd zal het moeten leren. Maar bedoel, er is nog meer aan de hand dan dat je alleen synergievoordelen kan halen. Want ook daar, je hebt te maken met grondstofprijzen. En die blijven natuurlijk. En als je die coatingstak, waar ook de automobielsector bij hoort, dus die industriële coatings, ja, dan moet je daar ook van alles voor verwachten. En dan ben je dus ook van de economie afhankelijk.
0: Maar AkzoNobel altijd wat? Ver weg blijven, begrijp je wat Martine zegt?
1: Ja, precies. Ik bedoel, wij bij beleggersbelangen kijken ook heel vaak naar PPG, gewoon de Amerikaanse concurrent. Die doet op alle vlakken veel en veel beter, weet je. En ik snap dat wij Nederlanders graag kijken naar Nederlandse aandelen. Maar sommige bedrijven hebben concurrenten over de grens die beter zijn.
0: En liever uitgenodigd worden door CBS of CNN, laat het even weten. Dan
1: als jij dat kan regelen, wou ik me aanbevolen, Thomas.
0: Maar je zegt, het is wel jammer dat AkzoNobel weer die Nederlandse...
1: Ze
0: blijven volgens mij met het hoofdkantoor wel in Nederland, maar ze laten hun notering dan...
1: Klopt, maar ik denk altijd van, hoe gaat het op lange termijn? Hetzelfde met Shell en Unilever, die gewoon langzaam beetje bij beetje wegtrekken.
0: Vind je dat hetzelfde rijtje, Martine? Shell, Unilever, AkzoNobel?
2: Ja, want ze zijn allemaal op zoek naar een hogere waardering. En die denken ze dan ook in de Verenigde Staten te kunnen krijgen. En natuurlijk heeft dat voor Nederlandse aandeelhouders gaat dat wel impact hebben. Ze krijgen natuurlijk eerst nog die extra dividenduitkering. Maar ja, daarna krijg je met andere regels. Of tenminste, ja, en andere. Ook ligt het aan je bank, ligt aan je hoe de dividenduitkeringen gaan, hoe je dat kan verrekenen.
0: Was veel gedoe ook over de beloningen? Voor de bestuurders?
2: Ja, nou, daar was iedereen het wel over eens dat die heel goed voor zichzelf hadden gezorgd. Hè?
0: Ja, en het duurzame karakter. Moeten we ook nog maar zien of dat in de nieuwe constellatie overeind blijft, of doet het er niet zoveel toe voor een verf- en coatingfabrikant?
2: Nou ja, doet het er wel toe. Alleen, kijk, ik denk dat helemaal in ieder geval met het mondbeleiden van het duurzaam beleid, dat bij heel veel bedrijven iets minder aan de gang is op dit moment, omdat het iets minder populair geworden is. Maar vaak wordt het in de praktijk nog steeds wel gedaan, zelfs bij Amerikaanse bedrijven. Dus daar maak ik me dan niet gelijk heel veel zorgen over.
0: Karel Merks was hier om te spreken over Koreaanse, Amerikaanse en Nederlandse aandelen. Fantastisch, van beleggersbelangen. En Martine Afkamp was er gelukkig ook. Meldt zich misschien morgen alweer in dit programma. Fantastisch,
2: weer.
0: Van Vintessa Vermogensbeheer.
4: Dit beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras, zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde twee dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Europese banken willen een versoepeling van de regels, onder meer rondom kapitaalbuffers. Pas dan kunnen ze echt concurreren met de Verenigde Staten. En wat er ook voor nodig is, een sterkere Europese bankenunie. Ook Nederlandse banken kunnen een rol spelen in die consolidatie. Maar wat als dat ten koste gaat van die eigen Nederlandse banken? Dat en meer bespreek ik met Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Fijn dat je er bent.
5: Ja, fijn.
4: Laten we maar beginnen met iets wat bijna voortdurend op de agenda staat, namelijk hoeveel regels er gelden voor banken. Ook rondom die kapitaalbuffers. De Telegraaf pakte daar vorige maand mee uit. Groot stuk. Banken willen lagere kapitaalbuffers. Maar dat heeft dan ook te maken met een andere regelgeving. Wat vind jij van die oproep?
5: Nou, kijk, de oproep moet iets genuanceerd worden in de zin van, wij willen niet algemene zin lagere kapitaalbuffers. Wij willen een aantal extra kapitaalseisen die nu op dit moment dubbel op zijn, over relatief lage risico's onnodig hoog zijn. Dat soort kapitaalbuffers of kapitaalsvereisten willen wij dat er goed naar gekeken wordt. Dat er eigenlijk onnodige kapitaalseisen worden versimpeld of gewijzigd of vervallen. In algemene zin zijn wij gewoon voorstander van hele goede, sterke buffers.
4: Als je zegt kapitaaleisen die vervallen, dan worden dat toch minder buffers? Of zie ik dat verkeerd?
5: Ja, en dan de totale buffer wordt dan natuurlijk uiteindelijk lager, omdat hij nu op dit moment onnodig hoog is. Maar dat is iets anders dan dat je de magische grens die je hebt, waar je zegt, nou, deze bufferhoogte vinden wij, staan we helemaal achter. Je wilt goed gecapitaliseerd zijn als bank. Je wilt goede buffers hebben. Wat we zien echt is dat er soms onnodige dubbelingen zijn. Stapeling voor hetzelfde portefeuille moet je zowel op nationaal niveau als op ECB-niveau, Europese Centrale Bankniveau, extra kapitaal houden. Maar een heel mooi ander voorbeeld is een MKB'er. Als je dus een kredietrating hebt rondom een MKB-bedrijf, dan hoef je geen extra kapitaal te houden. Maar voor een MKB-bedrijf is een kredietrating aanvragen best duur en ook complex. Op het moment dat dus zo'n MKB'er geen kredietrating heeft, moeten wij extra kapitaal aanhouden. Terwijl je voor zo'n MKB'er prima qua zelf kan zien wat daar nou de risico's zijn en je dat ook echt bewust mee.
4: En is dit dan het moment om met zo'n pleidooi te komen, als het bijvoorbeeld in dit programma dagelijks gaat over wat hogere rentes kunnen betekenen, over mogelijke onrust op financiële markten? Is dit dan het moment om te zeggen, nou, we moeten toch eens kijken naar zaken die we simpeler kunnen regelen?
5: Nou, kijk, simpele regelen is sowieso heel fijn. We hebben ook een hele hoog rapportagedruk. We doen heel veel dubbele rapportages. Kost allemaal geld. Er wordt heel gedetailleerd gestuurd op allerlei dossiers. Je wil niet weten hoeveel documenten je onder één lening, onder één krediet moet zetten. Of het nou om een huis gaat of om een lening aan een bedrijf. Ongelooflijke dossiers moet je opbouwen. Je moet eindeloos rapporteren. Dus dat soort dingen willen we echt versimpelen. Maar daar is ook draagvlak voor bij de Europese Commissie. Draagvlak voor bij de Europese Centrale Bank. Dus versimpeling, daar gaat het ook over. Dat is echt aan de rapportagekant. Maar ook versimpeling van de regels. Want we hebben zoveel gedetailleerde kapitaalseisen ook. Dat je kan zeggen, kunnen een aantal kapitaalseisen vervallen. Omdat die of onnodig zijn. Omdat ze toegesneden zijn aan een risico wat in de praktijk heel laag is. En daar wil je het goede gesprek over aan. Nogmaals, buffers als zodanig zijn wij voor. Je moet ze alleen wel veel slimmer in gaan zetten.
4: Als je dat slimmer inricht, dan kan er ook kapitaal vrijkomen. En dat kapitaal kan dan ook ten gunste komen aan de economie. Vinden we in Europa ook belangrijk. Daarvan zegt Harold Benink, hoogleraar Harold Benink, verbonden aan de Tilburg University, in diezelfde Telegraaf. Als je het zo belangrijk had gevonden om het geld in de economie te pompen, had het dan de afgelopen dikke, vette jaren iets minder aan je aandeelhouder gegeven.
5: Nee, kijk, het gaat vaak om het risicoprofiel. Dus het wordt duurder. Je hebt een casus, wil een financiering doen van een bedrijf. En als je daarin financiert met een iets hoger risicoprofiel, moet je dus een relatief hoog kapitaal aanhouden. Dat betekent dat voor die klant de rente omhoog gaat. En dat betekent dat er een bepaalde grens is aan wat een klant wil betalen, kan betalen om een financiering te krijgen. En mislukken dus financieringen, omdat het risico dan net iets te hoog is. En als je dat wel zou nemen, moet je extra kapitaal aanhouden. Maar dat is duur. Dus er zit helemaal geen verband. Ik vind dat een hele rare redenering. Er zit helemaal geen verband bij het aandeelhouderswaarde. Je keert uit aan de aandeelhouder. Ook omdat je graag wil dat aandeelhouders blijven investeren in jouw bank. Dat is namelijk ook heel belangrijk voor stabiliteit. Dat investeerders in jouw bank willen investeren. En jou ook steunen. Maar het gaat veel meer over die individuele leningssituatie, waarin je extra kapitaalseisen krijgt op een klant waarvan je zegt, ja, maar deze is helemaal geen risico. En daar hebben we het over.
4: Het gaat ook over financieren aan bedrijven waar wel een zeker risico aan verbonden zit. Je hebt volgens mij ook het convenant ondertekend dat samenhangt met de komst van de Nationale Investeringsinstelling.
5: En we hebben een intentieverklaring getekend.
4: Precies. Fijn dat je het zegt, want daar wilde ik het nou precies over hebben. Ik had vorige week een gesprek met de topvrouw van Invest International, Melanie Maas-Gesteranis.
5: Ja. Goede bekende van mij. Ja.
4: Dat begrijp ik. En zij draagt samen met InvestNL ook echt die Nationale Investeringsinstelling. We hadden het over convenanten, over intenties, over goede bedoelingen. Maar ik vroeg naar de harde toezeggingen vanuit de financiële sector. Zijn die er?
5: Nou, de intentieverklaring is heel erg gericht om van de NII, Nationale Investeringsinstelling, een groot succes te maken. Om het echt te laten werken. Op dit moment werken en investeren banken, lenen banken al. Veel casuïstiek van de InvestNL doen ze mee. Hè. Er is vaak een cofinancieringssituatie. We hebben in het kader van de intentieverklaring ook gekeken, dat staat ook in de intentieverklaring, naar als je nou bijvoorbeeld extra kapitaal aan InvestNL, of aan Nationale Investeringsinstelling toevoegt, dan kunnen wij onze, wat dan heet, multiplier. Hè, dan krijgen we met die cofinanciering ontstaat er een multiplier. En die multiplier is zo rond de 3,5, soms 4 als je geluk hebt. Dat betekent dat wij, als er hoe meer kapitaal er bij NII is, hoe meer wij kunnen meefinancieren. En je dus van 30 kun je dan 90 miljard maken.
4: Maar dat kapitaal moet dan komen van het ministerie van Financiën.
5: En dat kernkapitaal komt dan van een ministerie van Financiën. Of omdat de NII straks obligaties kan uitgeven. Met garantieinstelling neemt de multiplier toe. Zonder garantieinstelling neemt de multiplier af.
4: Moet dan dus ook allemaal nog wel geregeld worden.
5: Ja, zeker. Maar dat staat ook in de intentieverklaring. Dat wij ongelooflijk graag een succes willen maken van een Nationale Investeringsinstelling. Dat wij echt gaan co-financieren. We hebben wel natuurlijk afgesproken dat elke bank ook binnen zijn eigen policy daar zelf over beslist. Dus de ene bank zal dat vaker doen dan de andere bank. Dus we konden geen generieke toezegging doen. Afhankelijk ook van het soort project is de ene keer een pensioenfonds, de andere keer een verzekeraar en weer een andere keer een bank geïnteresseerd.
4: Ja,
5: dus kortom, dat is maatwerk.
4: Ja. Op zich wachten, want die hebben dat volgens mij niet ondertekend.
5: Nee, de pensioenfondsen hebben dat niet ondertekend, maar die hebben wel verklaard dat zij ook graag willen samenwerken met de NII. En ook als het hun past, hè, want dat is wat we niet weten, er komt er 3,3 miljard bij. We werken nu al samen, dus wij weten hoe succesvol het kan zijn. En door die extra gelden ontstaat er een multiplier van tussen de 3,5, zoiets. Waardoor wat wij extra financieren, er dus ook extra geïnvesteerd wordt in Nederland.
4: Maar er moet er dus nog wat loskomen vanuit het ministerie van Financiën in de vorm van een garantiestelling of extra kapitaal.
5: We zijn voor nu blij met die 3,3, want dan kunnen we alvast beginnen. Ja.
4: Willem laat gisteren aan, dus zei het is wel snel op, die 3,3.
5: Ja, zeker, maar dan kunnen we alvast beginnen. En wij hopen, dat staat ook in de intentieverklaring, dat we het goede gesprek kunnen voeren om uiteindelijk hoe hoger het kernkapitaal gaat worden, hoe meer die multiplier ook gaan werken in termen van miljarden. En we hebben met elkaar uitgesproken in het overleg ook wat eraan vooraf is gegaan, dat dat dus de werking zou kunnen zijn. En wij, ongeacht het aantal het geld wat erin zit, we er een succes van willen maken. Maar we hebben ook uitgesproken, nou ja, hoe meer kernkapitaal, hoe groter het succes.
4: Ja, precies. Nee, want het een heeft al met het ander te maken. En Peter Wennink was volgens mij op zoek naar 100 miljard. En nu, inclusief de multiplier, kom je op 30 miljard uit.
5: Ja. Ja, en dat betekent dat wij ook gepleit hebben om meer kernkapitaal toe te voegen. We weten allemaal dat de overheid op dit moment niet dik in zijn financiële middelen zit. Dus op dit moment respecteren wij de keuze van de overheid. We respecteren, maar we hebben ook gezegd dat betekent dus 30 en geen 100. Nou, dat eerlijke open gesprek hebben we met ze. En daarom dat deze intentieverklaring die opties ook keurig opschrijft. Maar de kern is dat wij gewoon een startschot geven aan een instelling die in potentie nu al, maar ook op termijn, heel succesvol kan zijn voor de Nederlandse economie.
4: Ben je klaar voor box 3?
5: Altijd.
4: Dat zijn er niet veel. Mag jij gelukkig wel.
5: Ja, maar
4: wat hebben banken eigenlijk te maken met box 3?
5: Nou, heel simpel. Wij gaan niet over box 3, maar wij leveren vooraf ingevulde aangiftes aan bij de Belastingdienst.
4: Ja. Dat is en dat betekent service dat, van de zaak.
5: Dat is service van de zaak. Dat doen wij geheel gratis en voor niks. Daar krijgen we, nou ja, dat is ooit zo gevraagd aan ons. En wij doen dat gratis en voor niks. Ik denk, be good and tell it, momentje voor de banken. Wij doen dat gratis en voor niks. Wij doen dat voor eigen rekening. Dat mag ook inderdaad gewaardeerd worden dat wij dat doen. Want dat ontzorgt mensen en het ontzorgt de Belastingdienst. In de kern is het zo dat wij de afgelopen jaren gewoon hebben meegesproken met het ministerie over hun eerste intentie om een aanwasbelasting te doen. Toen hebben wij gezegd, nou, een aanwasbelasting vinden wij prima, want die is voor ons heel eenvoudig uit te voeren in die taak van een vooraf ingevulde aangifte.
4: En jullie kijken dan puur met de bril van de uitvoerder op?
5: Ja. Ja, wij hebben geen politieke mening. Voorkeur. Nee, wij hebben geen mening. Dat hebben we toen ook steeds gezegd. Wij hebben wel aangegeven, aanwasbelasting is voor ons het makkelijkst uitvoerbaar. Toen kwam steeds vaker, ik denk zo'n 2 jaar geleden, kwam dat wat scherpere debat over dat het toch een winstbelasting moest worden. En toen hebben wij ons wel voorbereid ook meteen op die winstbelasting, van wat betekent dat nou voor ons. Dat is echt een hogere gedoefactor, een winstbelasting, maar we kunnen het. Toen hebben we gezegd, ja, aanwas is makkelijker, maar kunnen we het? Ja, we kunnen het. Mits er een aantal problemen wel worden opgelost, een aantal verduidelijkingen nog plaatsvinden. Nou, daarover zijn we op dit moment in gesprek met het ministerie.
4: Maar ja, verduidelijking, die heb je sowieso nog nodig als je kijkt naar de uitkomst van dit debat.
5: Zeker, en dat betekent dat als we nu definitief de winstbelasting aan de orde is. Wij een aantal onderwerpen hebben van we zeggen, wij kunnen het uitvoeren, maar we hebben altijd gezegd, zowel bij de aanwas als bij de winstbelasting, vanaf het moment dat alles duidelijk is, we noemen dat de specs, hè, dus de specificaties allemaal duidelijk zijn, hebben wij 18 maanden nodig om het te integreren in ons systeem.
4: Dat is 1,5 jaar. Ja. Als het dan gaat, ik pak even de kalender erbij, over invoering van die belasting in 2028, dan gaat dat dus niet lukken.
5: Nee. Dat hebben we ook gewoon gecommuniceerd. Dat communiceren wij ook heel ontspannen. In de zin van, wij hebben dat jaren al gezegd. We hebben ook niet gepleit voor de winstbelasting. Integendeel, het is voor ons moeilijker. Maar we hebben in het politieke debat servicegericht ons opgesteld dat het politiek maakt keuzes. Wij hebben gekeken of het kan. Ja, het is lastiger, maar het kan.
4: In die 18 maanden, daar moet ook nog alles mee zitten, of niet? Want ik kwam wat experts tegen in de krant en die zeiden 18 maanden, dat is optimistisch.
5: Voor ons hebben we 18 maanden hebben wij gecommuniceerd ook naar het ministerie, maar onder een hele belangrijke voorwaarde, dat alle specificaties helder zijn. Neem bijvoorbeeld een van de dingen die waarschijnlijk wel nu duidelijk gaan worden, is dat je al het aankopen van aandelen, hoe bereken je dat? Hoe bereken je de waarde van aandelen? Nou, we gaan nu waarschijnlijk uitkomen op gemiddelde, dat je het gemiddelde mag rekenen. Nou, prima uitvoerbaar voor ons. Maar wat nog helemaal niet duidelijk is live events. Stel dat, wat wij live events noemen, iemand gaat scheiden, je hebt een de verkoopwinst van het woning moet worden berekend en ingevuld in die aangifte die wij aanleveren. Hoe reken je dat? Wordt dat toegerekend aan degene die wordt dat, mag het historisch meegenomen worden door een van de partners? Of moet er meteen worden afgerekend? Nou, iets heel praktisch, maar kan ongelooflijk. Dat is een politieke keuze ook weer. Wat doen wij met mensen die een huis verkopen als gevolg van scheiding en mag je het bewaren tot de volgende keer? Of moet het meteen worden afgerekend? Nou, dat is zoiets. met een live event. En dan moet je dus inderdaad even een keuze over maken.
4: Zijn, maar dan zouden we het weer zelf moeten gaan doen. Dan pakken we ons
5: een jaar lang, je zult het dat ene jaar zelf moeten doen, ja.
4: Ja. Wat vind je eigenlijk?
5: Althans, dan? Want jullie wij gaan het hiervan niet doen.
4: Ja, maar jullie zitten hier als uitvoerders toch om tafel. Het duurt maar en het duurt maar. Misschien hebben jullie toch ook al eerder gedacht, nou, we gaan nu naar links of we gaan naar rechts. We zijn toch al begonnen met de voorbereidingen. Jullie hoeven daar niks voor te krijgen, maar er zit toch al tijd in. Zit werk in. Ja.
6: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. We gaan naar een dilemma in dit gesprek als je wil kiezen, heel graag.
3: Het dilemma.
2: Mag je het achteraf wel nuanceren hoor. Als een grote Nederlandse bank wordt opgeslokt door een nog grotere Europese bank, is dat prima. Of nee, we willen als sector alleen consolidatie als dat niet ten koste gaat van Nederlandse banken.
4: Je wil dat ik daar even natuurlijk een kort en krachtig antwoord op geef?
2: En dan achteraf mag je zeggen, en wel hierop.
4: Dus
2: het dilemma is, een Nederlandse bank mag prima worden opgeslokt. Of nee, dat mag eigenlijk niet als het ten koste gaat van een Nederlandse bank. Die Europese consolidatie.
4: Ik geef daar een heel genuanceerd antwoord op. Wij zijn voor consolidatie, wij zijn voor bankunie.
2: Maar niet als een Nederlandse bank daar eventueel door wordt opgeslokt.
4: Wij denken wel dat het heel belangrijk is dat we met elkaar als samenleving, als politiek, gaan nadenken over hoe wij Nederlandse banken kunnen houden in de Nederlandse samenleving, in de Nederlandse economie. Je gaat consolideren, maar het is toch echt veel fijner, en overdoen veel landen dat natuurlijk om ons heen, als er ook echt Nederlandse banken in Nederland blijven.
2: Ja, maar dat klinkt alsof we daar nog aan moeten beginnen. Aan die voorbereiding.
4: Nou, ja, op dit moment is natuurlijk de situatie in Nederland door de bankenbelasting niet zo gunstig. Dat als er een vrijwillige fusie plaatsvindt, een consolidatieslag plaatsvindt, en in die onderhandeling wordt gekeken naar hoe duur is het om in Nederland een bank te hebben, of hoe duur is het om in een ander land een bank te hebben, dan heeft de bankenbelasting daar een negatieve impact op. En dat is ook precies waar we aandacht voor vragen. Koester je Nederlandse banken. Zorg dat ze zo goed staan opgesteld dat zodra de consolidatie aan de orde is, je met elkaar kan zeggen, we houden in ieder geval een Nederlands bankenvestigingsklimaat voor Nederlandse banken die gunstig is. Dat doen overigens alle landen.
2: Maar het schiet ook niet echt op met die grensoverschrijdende Europese bankenfusies, toch? De afgelopen jaren zijn er niet een bepaald reclamespot geweest.
4: Nee, dat komt omdat die regels, dat je eigenlijk harmoniserende regels wilt voor de Europese bankenunie. Je wilt dat iedereen zo makkelijk mogelijk grensoverschrijdend kan bankieren, of een bank eigenlijk grensoverschrijdend zonder extra kosten en gedoe zijn vak kan uitoefenen, zijn werk kan doen. En zolang we die bankenunie niet hebben, is dat stukken moeilijker. En daarom gebeurt het niet. Zodra je die regels gaat aanpassen, gaat harmoniseren, zal de consolidatie als vanzelf gaan komen.
2: Maar is het altijd in het belang van banken om maar groter te willen worden? Arnoud Boot, we hebben hem eerder gezien in dit programma, die zei afgelopen zomer tegen mij, het fundamentele probleem is dat banken dit spel alleen kunnen spelen omdat er impliciete overheidsgaranties onder liggen. Banken hebben relatief weinig eigen vermogen op hun balans. Het zijn in feite de zwakst gefinancierde grote ondernemingen die je in een economie kunt vinden. Toch kunnen ze goedkoop geld aantrekken omdat iedereen ervan uitgaat dat overheden uiteindelijk zullen ingrijpen als het misgaat. En dat verandert de prikkels. Dit is een spel dat meer om macht gaat dan om wat echt goed is voor de financiële markten.
4: Nou, dat ben ik gewoon niet met hem eens. Je praat over, als je kijkt naar Amerika, daar is echt heel veel geld bij één bank. Dus je kunt echt hele grote dingen doen. Wat je wil is dat
2: JP
4: grote,
2: Morgan,
4: JP Morgan bijvoorbeeld, die overigens ook lid bij ons is met zijn Nederlandse brand.
2: En is dat gezond hebben. Of niet?
4: Ik denk dat je ontzettend, voor een aantal type projecten, voor een aantal type investeringen, heb je hele grote banken nodig. Omdat die hele grote risico's dragen met hele grote investeringen. Een kleine bank kan geen windmolenpark financieren. Een kleine bank kan geen grote industriële complexen financieren. Die hele grote bedrijven, die kunnen ze niet financieren. Dus je hebt grote banken nodig om grote bedrijven te financieren. Dan heb je breed kapitaal. Als zo'n bank ook nog moet spreiden, en dat is heel verstandig als die gaat spreiden, dan wil je dat een grote bank kan ook beter spreiden over grote economieën.
2: En die grote bank is groter dan de grootste Nederlandse bank op dit moment?
4: Op dit moment is de Nederlandse bank, de echte grote banken zitten in het buitenland.
2: Ja, dus die grote Nederlandse banken zijn, als het over die Europese consolidatie gaat, eerder de prooi dan de jager.
4: Dat hangt er vanaf wat voor soort consolidatie er plaatsvindt. Je hebt de hele grote jongens, maar en afhankelijk van hoe die gaan opereren in zijn consolidatieslag, zullen ze meer of minder gaan kijken naar Nederlandse banken. Het kan ook zijn dat een grote Nederlandse bank kijkt naar een kleinere of middelgrote speler en een aantal middelgrote spelers aan zich wil binden of een fusie daarmee wil aangaan. Dan nog altijd blijft er de keuze, waar ga ik mij vestigen? En de kern is, wij willen heel graag pleiten voor een gezond vestigingsklimaat voor welke bank dan ook, om een Nederlands bankenstelsel mogelijk te houden. De absolute belang daarvan is, kijk naar de coronatijd. Wij zitten heel dicht op die Nederlandse economie. Met Nederlandse banken

0: banken zit je dicht op de Nederlandse economie. Kijk naar zo'n NII die we hebben ondersteund. Dat komt omdat je Nederlandse banken hebt. En daar ga je ervoor, voor die Nederlandse economie.
1: Maar het is dus toch ook terugkomend op bepaalde stokpaardjes. Zo'n bankenbelasting werkt dan niet mee?
0: Nee, zo'n bankenbelasting is dus nadelig. Als je kijkt naar het totale fiscale klimaat, is die in Nederland relatief ongunstig voor banken. En dat betekent dat als het fiscaal gunstiger is in een ander land, dan is de kans dat in geval van een vrijwillige fusie er ze samen besluiten om naar dat andere land te gaan.
1: Zie je het dan ook echt gebeuren? Want misschien sta ik hier al te lang, maar ik denk Europese banken, consolidatieslag, het zal mijn tijd wel duren. We hebben het er veel over, maar feitelijk gebeurt er vrij weinig.
0: Ja, je ziet wel dat de druk toeneemt. Ik denk dat ook door de dreiging vanuit Rusland er allerlei geopolitieke ontwikkelingen, de ontwikkeling in Amerika, de druk neemt toe. Je ziet dat het gesprek daarover op Europese commissieniveau in het Europarlement echt aan toenemen is. Maar het is pijnlijk. Het betekent ook dat er landen zijn die hun regelgeving moeten loslaten en die van een ander moeten gaan implementeren.
1: Maar het volmaken van een Europese kapitaalmarktunie. Ja, ik denk de volgende keer dat we elkaar spreken, dat we nog altijd niet bij het laatste hoofdstuk zijn.
0: Nee, zeker niet. Het is echt een lang traject. Iedereen wil graag het beste voor zichzelf. Je hebt 27 landen die gaan voor hun eigen belang. En het vraagt om over je schaduw heen te springen van veel landen om het echt mogelijk te maken.
1: Mehdi van der Laan was hier, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Maarten Molenaars. Hij is van Element 61, consultant op het gebied van AI-implementatie. Dus daar hebben ze het druk. Abonneer je op de Top van Nederland, dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
6: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen en daarom slaat het COA opnieuw alarm. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieken is bijna geen plek. Het tekort zou niet komen doordat meer mensen naar Nederland komen, maar doordat asielzoekers veel te lang in de opvang zitten door lange procedures. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en reed zonder rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance lag is oké en meegenomen door een andere ambulance. En de Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden. In de jaren 50 en 60 had ze grote rollen in Hollywood-klassiekers als North by Northwest en On the Waterfront, als tegenspeelster van Marlon Brando. Daar kreeg ze een Oscar voor. Eva Marie Saint was ook deze eeuw nog te zien in allerlei films. Ze werd 102. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
9: The online auction site eBay launched the e-commerce revolution when it was founded more than 20 years ago.
10: Inmiddels telt eBay 182 miljoen kopers wereldwijd en er worden 1,5 miljard producten aangeboden. Een onvoorstelbaar aantal.
11: GameStop heeft ruim 55 miljard dollar over voor eBay. Opvallend, want het is dus echt een stuk kleiner.
12: Why did I bid on this?
13: That is really throwing me off right now.
14: Ja, snel in de laatste seconde nog even een bod doen en zo de buit binnenhalen. Of het nou gaat om speelgoed, stripboeken, auto's, knuffels. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het vinden op eBay. Al sinds de begindagen van internet is die site heer en meester op het gebied van de online veilingen. Maar ja, zijn de aandelen van eBay ook een goed bod waard? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de veilingsite, zodat jij als belegger kan bepalen wat een eBay-aandeel nou echt waard is. Vertel je natuurlijk ook het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Tehoepoering, analist en vermogensbeheerder van Evermogensbeheer.
15: Hoi Nina.
14: eBay, ja, ik ben wel van Marktplaats. Daar koop ik echt met enige regelmaat wat. Sinds ik een huis heb in Frankrijk moet ik alles tweedehands en zo leuk en goedkoop mogelijk hebben. Heb jij wel eens wat op eBay gekocht?
15: Ja, maar niet vaak. En het grappige is overigens wel, komen straks op je. Ik ben van Marktplaats. Marktplaats was van eBay.
14: Ja, was. Ja. Was. Maar inderdaad, ja.
15: Ik koop wel regelmatig ook op Marktplaats.
14: Ja,
15: maar
14: ook?
15: In Nederland is dat echt natuurlijk the way to go.
14: Precies.
15: En eBay wat minder. Maar ja. Als jij echt specifiek iets zoekt, een verzamelaarsobject bijvoorbeeld. Ja, op eBay kun je van alles vinden. Of auto-onderdelen. Dus vanuit dat perspectief.
14: Fascinerend, ja. Heb jij het gehad, of heb je het als eBay nu in je portefeuille?
15: Nee, en ik heb het niet in portefeuille, maar misschien wel goed voor de luisteraar om te weten dat het bedrijf nu 50 miljard waard, dus echt groot. En ook de koersperformance is echt super. We komen straks nog een stukje historie natuurlijk voorbij, maar ja, kocht je 10 jaar geleden, betaalde je $25.
14: Mm-hmm.
15: Ja, inmiddels staat de koers ruim $100. Dus het aandeel eBay doet het op de beurs gewoon hartstikke goed.
14: Ja. Altijd een belangrijke disclaimer hier, hè, voordat je denkt dat wij advies gaan geven. Dat is helemaal niet zo. Wij geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En Jim heeft weer een leuk feitje. En volgens mij gaat dat over het duurste item ooit wat op eBay is verkocht.
15: Ja, dat ga ik zeker benoemen. Maar er schiet mij ineens nog een heel leuk feitje te binnen.
14: Ja?
15: Vorige week hadden we het over Adyen. En daar komt dan ook het begrip take rate voorbij. Wat verdient Adyen in dit geval nou aan een transactie? Nou, dat is ongeveer 0,16%.
14: Nee, dus Adyen, eBay bedoel jij?
15: Nee, ik bedoel Adyen.
14: Oh.
15: De take rate.
14: Ja?
15: Adyen verdient 0,16% aan een transactie. Dus 16 cent op een transactie van 100 euro.
14: Ja.
15: Nou, bij eBay is diezelfde take rate, namelijk wat verdien je nou aan een transactie op het platform, is heel relevant voor beleggers. Ter vergelijking, de take rate van eBay die ligt op bijna 14%. Dus als er iets verkocht wordt voor $100, gaat er $14
14: naar eBay.
15: Naar eBay voor
14: dus
15: de bemiddeling.
14: Van het product.
15: Ja, van wat jij maar verkoopt op dat platform.
14: Want dat heeft Marktplaats niet. Je verkoopt daar niet op van wat je verkoopt voor de prijs een bepaald percentage.
15: Nee, je kunt bij Marktplaats heel veel gratis plaatsen. Dat is natuurlijk heerlijk voor Nederlanders. Verkoop je wat duurdere spullen of wil je dat je bovenaan staat, dan ga je advertentiekosten betalen.
14: Ja.
15: Bij eBay gaat het vooral allemaal om de take rate. En dat is de daadwerkelijke verkoopopbrengst of transactieopbrengst voor eBay.
14: Mm-hmm.
15: Dat is bijna 80%. En ja, eBay verdient ook steeds meer aan advertising, zodat je dus wat prominenter zichtbaar bent. En derde punt, dat zijn de stores. Maar dan hebben we eigenlijk het businessmodel van eBay. Daar gaan we niet over hebben. Maar het schoot me ineens te binnen. Ja, wat is nou een leuk feitje dat de take rate gewoon bijna 14% is.
14: Dat is echt groot, ja. Maar ik ben
15: en
14: wel
15: zeker
14: toch benieuwd,
15: als je dure spullen verkoopt.
14: Wat is nou het duurste geweest?
15: Ja, dat is al een tijdje geleden. Je kon bieden op een jacht, geen klein jacht. Het was 123 meter met een helikopterplatform. Dat hoort op zo'n jacht natuurlijk. Een bioscoop, een paar VIP-suites, eigen spa. En dat was 2006. Nou, je kon daarop bieden. Er was een Rus en die bood uiteindelijk $168 miljoen. Nou, dat is het duurst verkochte item. Toch lekker als je dan een take rate 14%. Van 14% hebt.
14: Dat is heel lekker, inderdaad. Nou, mooi. eBay is dus uitgegroeid tot een site. Ja, die echt ook voor de rich and the famous, die daar dan toch gaan zoeken en gaan kopen. Maar het is ooit klein begonnen. Het verhaal van eBay begint op een septemberdag in 1995. Het jaar waarin dit een revolutie ontketende in de wereld van computers. Ik weet het nog als kleine Nina dat je de Windows 95 opstartte. Het besturingssysteem dat nu nog steeds trouwens op heel veel computers de standaard is. Vlak na de introductie van Windows 95 neemt computernerd Pierre Omidjar uit San Jose in Silicon Valley een vrije dag, want hij wil een beetje gaan experimenteren met programmeertaal. Het zijn dus de begindagen van het internet. Hij is benieuwd of hij een platform kan bouwen dat kopers en verkopers bij elkaar brengt. Nou, dat kan die, dat lukt. Het eerste wat hij verkoopt is een kapotte laserpen. Hè? Zo'n laserlampje dat je kan gebruiken bijvoorbeeld bij presentaties om je kat op stang te jagen. Hij zet het online voor $1 en hij verkoopt het uiteindelijk voor $14,83. Dat is toch een beetje gek. Hij mailt de koper voor de zekerheid ook om nog even te checken. Yo, heb jij wel door dat dit een kapotte laserpen is? Wil je daar echt bijna $15 voor betalen? En die man zegt ja, ik verzamel kapotte laserpennen. Nou, dat is fascinerend dat dat dus bij elkaar komt. De koper en de verkoper. Omidjar noemt zijn website op dat moment Auction Web. En het gaat gelijk hard. Dat herinnert hij zelf zich ook.
16: During that first two-year period, we were growing 20-50% every month. Every single month. And some months were 70%. But on that, for 2 years, sustained growth like that. I don't think anybody's, ever done that. And it was terrifying, it was exhilarating and terrifying at the same time, because at any moment the whole system could have just come crashing down and we were racing to stay ahead of the demand. It was pretty challenging.
14: Ja, dat zegt Pierre dus. In juni 1996, toen bestonden ze dus nog geen jaar, is er al voor ruim $7 miljoen aan spullen verkocht via Auction Web. In 1997 verandert Auction Web dan de naam naar eBay. En de naam komt van een ander bedrijf van Pierre Omidjar. Hij heeft Echo Bay Technology Group. Maar de naam EchoBay.com bestaat op dat moment al. Dus hij maakt er dan maar eBay van. Ja, hoe een iconische naam dus eigenlijk per ongeluk kan ontstaan. Dat is toch mooi. Rond diezelfde tijd wordt ook het feedbacksysteem geïntroduceerd. Want online iets kopen bij een totale vreemde, dat was zeker in die tijd, en misschien nu nog steeds, is toch wel een beetje spannend. Want wordt het wel opgestuurd als je het geld betaald hebt? Is het product wel echt? Is het zoals omschreven? Nou, door feedback te geven kunnen mensen elkaar beoordelen en kun je dus ook vertrouwen opbouwen. Dat werkt als een trein, zegt deze eBay-medewerker van het eerste uur.
17: No one had ever seen anything like it before. Remember, the internet was a rather new thing. So you've got all these people who are very excited about this new site, and now they have a way of kind of creating a reputation not only for themselves, but for each other. And it was the smartest thing we ever did in the first 3 years of the company. I'm not so sure we would have grown without it.
14: Nee, dat feedbacksysteem doet echt wat het moet doen. Vlak daarna wordt het miljoenste item verkocht op eBay. Een stuk speelgoed van Sesamstraat. Ja, zo simpel kan het zijn. Het is dus allemaal razendsnel gegroeid. En dat blijkt ook wel uit het moment dat ze naar de beurs gaan. Dat is september 98. Dan bestaan ze pas 3 jaar, Jim.
15: Ja, dat is best wel spectaculair geweest. eBay ging naar de Nasdaq uiteraard. Dat was voor $18 per aandeel. En het aandeel dat was populair. En ze deden het natuurlijk omdat ze geld wilden hebben voor groei. Dus marketing, overnames, klein beetje cash ook. Maar het ging voor $18 per aandeel naar de beurs. Nou, aan het eind van de dag meer dan $53. Dus op één dag 200% hoger. En daarmee was eBay op de beurs in één keer bijna 2 miljard waard. Nou, wat wel zo is, en dat is misschien wel goed om te beseffen, als je nu denkt van, $18 en het aandeel dat staat nu $100. Nou, het is een aantal keren gesplitst. En als je het helemaal terugrekent, dan heb je nu ongeveer $5700 voor je $18 investering van toen.
14: Wow.
15: Dus er was groeigeld nodig. Ze gingen veel overnames doen. Nou, dat komt zo dadelijk ook wel weer. En dat was echt wel een bijzondere beursgang natuurlijk. En ook midden in de internethype.
14: Ja.
15: En het bijzondere was bij eBay, die maakte ook nog winst. Nou, dat was echt uniek in die tijd, dat je een internetbedrijf had dat winst maakte. Dus er was veel vraag naar eBay.
14: Ja, nou, en dat voelt eBay natuurlijk ook. Ze krijgen geld binnen, dus kunnen ze ook uitbreiden door andere sites en bedrijven over te nemen. Halfway.com wordt toegevoegd. Dat was toen een site waar je boeken en computergames kon kopen. Het Frans bedrijf iBazaar is ook overgenomen. In 2002 volgt een hele belangrijke aankoop: PayPal. Voor $1.4 miljard. PayPal wordt daarmee de belangrijkste manier om te betalen op eBay. Maar alvast even een kleine fast forward. Uiteindelijk wordt PayPal toch echt te groot. Ze worden groter dan eBay. Daarom wordt het in 2015 weer afgesplitst. Krijgt het een eigen beursgang. Toch, Jim? Zo is dat gegaan toen?
15: Ja, dat klopt inderdaad, want PayPal had toen ook al last van een activistische aandeelhouder, later ook nog een keer. In dit geval Carl Icahn, bekende belegger. En die zei van PayPal, dat groeit zo hard, maar eigenlijk staat eBay de groei in de weg. Je moet dat bedrijf gewoon afsplitsen.
14: Oh, ja.
15: Nou, dat is gebeurd, dus PayPal ging apart naar de beurs, ook naar de Nasdaq, een eigen beursgang. En eigenlijk na de eerste dag was het bedrijf al meer dan 50 miljard waard tegenover 30 miljard van eBay.
14: Ja.
15: Nou, wat gebeurde er? Als je aandeelhouder in eBay was, dan had je ineens daarna ook aandelen PayPal. Dus voor elk aandeel eBay kreeg je een aandeel PayPal.
14: Mm-hmm.
15: Om nou te voorkomen dat die aandelen PayPal in de kaas stortten, werd daar ook een soort van reverse split gedaan. Dus er werden 2,6 aandelen bij elkaar gevoegd, waardoor de koers van eBay gevoelsmatig gelijk bleef. En het heeft wel gewerkt inderdaad, hè? Want direct was PayPal groter dan eBay.
14: Ja, terug naar begin jaren 2000, daar waren we gebleven. eBay doet een hele hoop overnames. Bijvoorbeeld in november 2004 Marktplaats.nl. Is wel leuk, hebben ze €225 miljoen voor betaald. Ze nemen een belang in StubHub, een website om tickets door te verkopen. Dat is $310 miljoen op zich. Denk je, nou, mooie investering. Dat hebben ze in 2020 ook weer doorverkocht voor $4 miljard. Dus wat dat betreft zijn ze wel goed in zaken doen. Er ontstaat in de loop van de jaren wel kritiek op eBay. Met name de verkopers die klagen over de hoge kosten. Want jij hebt het natuurlijk over percentage wat je af moet dragen. Take rate, 14%. En je moet ook nog advertentiekosten betalen om je advertentie überhaupt op eBay te mogen zetten. Dus ze zeggen toch van dit is niet helemaal waar we blij mee zijn. Dus er komt een beetje gemor en een beetje kritiek binnen bij eBay. Toch doet het met de aandelenkoers eigenlijk niet zoveel. Sterker nog, als in 2020 iedereen thuis komt te zitten vanwege corona, dan schiet de koers omhoog, want iedereen heeft tijd om schoon schip te maken, zet zijn zooi op eBay en zijn pareltjes. Dus we gaan massaal online kopen, bestellen en verkopen. Daar profiteert eBay van. En dan gebeurt er in mei van dit jaar ook nog iets dat de koers wat verder opdrijft.
18: De Amerikaanse videogameketen GameStop wil online marktplaats eBay overnemen. Er ligt een bod op tafel van 48 miljard euro. GameStop wil dat eBay een concurrent wordt van webwinkelconcern Amazon. De overnamepoging is bijzonder opvallend, want eBay heeft een marktwaarde van bijna 4 keer GameStop.
14: Maar wacht even, wij hebben GameStop lang geleden ook doorgelicht. Is een winkel voor computerspellen, het is een meme-stok. Op Reddit ging het toen sky high omdat allerlei beleggers er short op gingen. En beleggers zeiden, nee, we gaan dit aandeel even juist heel... we gaan eigenlijk die mensen in hak zetten, die institutionele beleggers. Hoe kan dit? Wat is dit voor verhaal? Want GameStop kan eBay toch helemaal niet kopen?
19: Kijk, je kunt altijd zeggen, ze claimen een belang te hebben van 5%. Dus ze hebben al belang in eBay. Daarmee hebben ze ook wel, je zou kunnen zeggen, invloed. Een stoel aan tafel.
14: Ja.
19: Dus, maar GameStop moet iets. Dit is eigenlijk een bedrijf dat langzaam ter ziele gaat. Want videogames kopen in een winkel, ja, dat gaat natuurlijk. Het is een soort free record shop. Dat houdt een keer ergens op te bestaan.
14: Mm-hmm.
19: Het is een noodlijdend bedrijf. Dus ze verleggen nu eigenlijk de focus naar misschien meer het zijn van een investeringsmaatschappij. Hebben we natuurlijk ook gezien met MicroStrategy, wat tegenwoordig Strategy heet, die eigenlijk bitcoins kopen. En dat is dan nu de Strategy.
14: Ja.
19: Het kan zijn dat GameStop heeft gedacht van we moeten echt iets heel anders. En dan gaan we kijken of we misschien wel eBay kunnen overnemen.
14: Ja, maar dat doen ze dan omdat zij willen eigenlijk die tweedehands spullen. Zij willen een soort ophaalfilialen worden.
19: Ja.
14: En dan kunnen de GameStop winkels, die kun je dan gebruiken als een soort partnership. Dan kun je daar je spullen ophalen of brengen.
19: Ja, maar als Nina van der Dungen nu zegt, ik ga BNR overnemen. Het kan allemaal wel.
14: Nee, dat kan niet.
19: Dat kan zeker wel. Je kunt gewoon een bod doen.
14: Ja,
19: iedereen mag dat. Alleen het is natuurlijk niet realistisch dat dat hier gaat gebeuren. Want waar gaat GameStop de cash vandaan halen? Als het nou een succesvolle onderneming was, dan hadden ze ook een track record waarmee ze konden laten zien van, wij gaan dat integreren en daar een succes van maken.
14: Hmm.
19: Er is natuurlijk niemand die dit gelooft.
14: Nee.
19: Tenminste, ik niet.
14: Nee, laten we maar eens eventjes naar de fundamentele analyse gaan. En voordat we het gaan hebben over de laatste cijfers, is het tijd voor een SWOT-analyse van eBay. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Sterke punten van eBay, Jim.
19: Nou, wereldwijde marktplaats met heel sterke netwerkeffecten. Want je weet natuurlijk gewoon, er zijn miljoenen kopers op het platform. En ze claimen dat er 135 miljoen verschillende kopers actief zijn op het platform. Dus als jij iets hebt wat je wilt aanbieden, dan heb je ineens wereldwijd een megapubliek.
14: Ja.
19: En andersom ook, als je iets wilt kopen, je vindt het op eBay.
14: Op eBay.
19: Oh, ja.
14: Het is wel een hele grote concurrent geworden, nee.
19: Ja. Ja, zeker. Vinted is een concurrent. Maar eBay richt zich ook heel erg op fashion. En dat is dus ook waarom ze zo'n overname doen van Depop. Dat is puur strategisch.
14: Mm-hmm.
19: Omdat ze daarmee dus hun bestaande kopersgroep kunnen bedienen. Op meerdere fronten een breder aanbod krijgen. En verder kunnen groeien. Nou, dan een heel ander belangrijk sterk punt is dat ze een asset light model hebben. Zoals dat dan prachtig heet.
14: Wat is dat?
19: Ze houden geen voorraden aan. Het is niet dat je iets koopt van eBay.
14: Nee,
19: maar
14: dat klopt.
19: Jij kan als winkeltje een loods hebben met daarin allemaal spulletjes. Die verkoop je via eBay.
14: Het is gewoon de messenger alleen.
19: eBay brengt kopers en verkopers bij elkaar. Ja.
14: Ja.
19: En daarvoor betalen de kopers of de verkopers vorstelijk.
14: Mm-hmm.
19: Nou, daardoor hebben ze dus weinig assets ook op de balans of voorraden. En hebben ze ook een hele mooie marge van bijna 30% op de totale omzet die ze boeken.
14: Zwaktes.
19: Ja, het is wel een beetje dat ze op twee snelheden groeien. Dat is gek als ik dat zo misschien zeg. Maar in Amerika groeiden ze heel hard op jaarbasis, 24%. Maar internationaal was de omzetgroei 6%. Dus dat valt wel een beetje tegen. Dus je ziet, in Amerika groeit de omzet hard. Maar wereldwijd, dan zie je dat ze marktaandeel verliezen. Dus je kunt je ook afvragen van is Amerika niet echt gewoon de markt waar eBay het van moet hebben?
14: Ja.
19: Dan, als je het hebt over het verleden, dan is het wel een beetje wisselvallig geweest als je naar de strategie kijkt. Met overnames, je noemde al eventjes Skype, maar ook PayPal. Dat is dan wel echt een succesverhaal.
14: Zeker.
19: StubHub. Die werden allemaal overgenomen, omdat het dan een add-on zou zijn. Maar later werden ze toch weer verkocht. Dus Je ziet wel dat aan de ene kant dat ze overnames doen. Heel veel overnames hebben gedaan, ook in het verleden, die echt waarde toevoegen. Maar ook een aantal die niet kernactiviteit blijken en weer verkocht moeten worden.
14: Ja, maar daar pakken ze dan wel dikke winst op. Dus vind ik wel sterkte.
19: Ja, met StubHub bijvoorbeeld is dat absoluut de situatie. Ja.
14: Oké, zijn er kansen?
19: Nou, ik denk toch wel dat circulaire wat jij noemde, dat is echt wel een kans. Het is helemaal niet meer raar om te zeggen dat je een dure merkbroek of zo hebt gekocht.
14: Tweedehands hebt. Sterker nog, dan ben je eigenlijk een baas als je daar maar €20 voor hebt betaald.
19: Ja, en dan heb je daarmee misschien als bedrijf dus ook wel een stukje rugwind. En zeker als je dat doet op e-commerce vlak, of noemen ze ook wel re-commerce, heb ik gelezen. Wist ik ook niet, maar recycle
14: omdat het
19: en online.
14: Ja, re-commerce komt terug in de verkoopcirkel. Ja,
19: dat sluit heel goed aan ook bij de kernpropositie van eBay. En ik denk dat er wel een trend is die gaande is en waar eBay heel makkelijk op kan aansluiten door het te faciliteren. Dus ze hoeven niet eens iets te doen.
14: Nee. Bedreiging je dan nog?
19: Dat soort gekkigheid van GameStop, dat kan wel afleiden. Kan een bedreiging zijn. Ik denk niet dat het goed zou zijn als er een hoge bod komt en de volgende activistische aandeelhouder zich meldt. Nou ben ik niet zo bang voor GameStop. Maar wel als ze zich echt zouden gaan bemoeien met hun 5% belang. Kun je beter toch een Icahn of een Elliott hebben die wel echt bezig is met het verbeteren van de bedrijfsvoering en het rendement op kapitaal.
14: Laten we even de boeken openen van eBay.
19: Ja, de cijfertjes. En de cijfers van eBay die waren jarenlang niet zo heel goed. Vooral als je keek naar omzet. En dat heeft er ook wel mee te maken omdat ze weer onderdelen verkochten. Maar ja, de omzet van 2000, nou 2017 zou je kunnen zeggen, tot en met 2023, 2024, die lag op 10 miljard.
14: Ja.
19: Dus er was te weinig groei. Nou, het lijkt er wel op dat eBay de omzetgroei nu wel weer te pakken heeft. 2024 ging hij naar 10,3 miljard. 2025 was 11 miljard. En voor dit jaar wordt een omzet verwacht van 12,5 miljard. Deels ook gekochte omzet. Dus er zit weer groei in. En de verwachting is ook dat het verder gaat oplopen. Volgend jaar ruim 13 miljard. 2028 14 miljard. En dat uit zich dankzij die mooie marge ook in een oplopende EBITDA. Want die EBITDA die lag een aantal jaren lang op 3 miljard en is zelfs een tijdje gedaald.
14: Ja.
19: Dat was natuurlijk niet gunstig voor de aandelenkoers. Maar als je over een lange termijn kijkt, doet het aandeel eBay het gewoon erg goed.
14: Volgens mij hebben we een hele hoop informatie om een oordeel te vellen, Jim. Voor wie kan een aandeel eBay interessant zijn?
19: Nou, voor degene die gelooft in verdere groei van e-commerce en met name via marketplaces, en die ook het vertrouwen ziet of krijgt van het verleden dat eBay heeft met 30 jaar historie, waarin het toch wel heel succesvol is geweest dankzij overnames, dankzij toevoegingen en ja, echt een gevestigde naam is wereldwijd. Want als je wereldwijd iets wilt kopen en ja, toegang wilt hebben tot 160 miljoen potentiële kopers, dan is eBay wel het platform.
14: Dit was eBay Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast ook wel dat we een podcast hebben. De podcastversie is een stuk langer van eBay met meer diepgang en duiding. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over iets heel anders, wel weer heel leuk. Franse cosmetica bedrijf is het L'Oréal.
19: Ja, ik had het net over 30 jaar geschiedenis, maar we gaan volgens mij 100 jaar terug in de tijd.
14: 100 jaar terug, ja, een heel boeiend bedrijf. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in de BNR-app of in een andere podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En ik ben Nina van den Dungen.
19: En ik Jim Terpoering.
14: Doei doei.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen en daarom slaat het COA opnieuw alarm. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieken is bijna geen plek. Het tekort zou niet komen doordat meer mensen naar Nederland komen, maar doordat asielzoekers veel te lang in de opvang zitten door lange procedures. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en reed zonder rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance lag is oké en meegenomen door een andere ambulance. En de Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden. In de jaren 50 en 60 had ze grote rollen in Hollywood-klassiekers als North by Northwest en On the Waterfront, als tegenspeelster van Marlon Brando. Daar kreeg ze een Oscar voor. Eva Marie Saint was ook deze eeuw nog te zien in allerlei films. Ze werd 102. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
7: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over het nieuwe Box 3-voorstel. Want cryptobeleggers komen er bekijkt vanaf. En de Amerikaanse voorspellingswebsite Polymarket wil het verbod in Nederland van tafel krijgen. Dit is CryptoCast 450, toch een soort van jubileum. En tegenover mij zit Mauro Halve, goed dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. Ja, en Mauro, we kunnen het er niet over hebben, want het is heet nieuws op dit moment. Het Box 3-voorstel wat er ligt. Want de cryptosector maakt zich zorgen over dat nieuwe voorstel waar het kabinet momenteel druk mee bezig is. Even kort uitgelegd, vanaf 2028 moet er een vermogenswinstbelasting komen. Maar cryptovaluta, met uitzondering van zogeheten ETP's, vallen hier pas vanaf 2030 onder. En daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, waar jij toevallig de voorzitter van bent, samen met andere Nederlandse cryptopartijen een position paper opgesteld met de aanpassingen voor het nieuwe voorstel. Mauro, even korte resume. Wat gaat er nu precies veranderen voor cryptobeleggers?
8: Ja, je zei het al deels. Hè. Er is natuurlijk lange discussie geweest. Moeten we nou naar aanwasbelasting of naar vermogenswinstbelasting? Ja. De twee verschillende meetmomenten eigenlijk waarop je belasting moet afdragen. De een pas bij verkoop en de ander tussentijds over papieren winst die je nog niet verzilverd hebt. En we waren eigenlijk in eerste instantie heel blij om te zien dat het kabinet dus zei van nou, nee, we gaan inderdaad naar vermogenswinstbelasting. Maar alleen voor financiële instrumenten. Ja, en als je dan gaat kijken, en er is in latere debatten het ook over gegaan, ja, dan word je op één hoop geveegd met Pokémon-kaarten, cognac, whisky, kunst als beleggingsobject en dergelijke. En dat is ontzettend zonde. Want crypto en ook edelmetaal, goud en zilver als belegging, die gaat dus niet mee. En je noemde het al, 2030. Maar ja, dat is ook maar een voornemen. Moeten we ook nog maar eens zien of dat inderdaad alleen maar voor 28
7: en 29. Kabinet ook nog vallen?
8: Nou ja, er kunnen tal van redenen zijn waarop dat vertraging natuurlijk oploopt. En dat is gewoon ontzettend schadelijk voor onze branche, maar ook voor de belegger.
7: Ja, maar ook als je het even uit elkaar trekt. Je zegt financiële instrumenten. Daar kunnen Bitcoin wel, of crypto, kunnen daar wel onder vallen. Als het maar in een soort beursgenoteerd product is ingebracht. Dus dan, en terwijl crypto op een exchange, dat is het rare.
8: Nou,
7: bij een crypto bedrijf, dat is dan weer geen financieel instrument. Dus eigenlijk ook het pak papier wat je eromheen doet om de belegging, dat maakt dan ineens heel erg uit.
8: Ja, absoluut. Er slijt de spijker op zijn kop. Je gaat de verpakking belasten. En dat is dus eigenlijk wat ons betreft deels van het probleem. Want hier gaat natuurlijk arbitrage door plaatsvinden. Ja. Op het moment dat jij je bitcoin dus in een ETF vorm, zo'n BlackRock ETF, ETF bij je broker hebt. En je hoeft daar niet tussentijds op af te rekenen. Hè? Dus stel, je hebt €20.000 aan crypto, van beleggingen. En dat verdubbelt in dat jaar.
7: Ja.
8: Maar het jaar daarna halveert het weer. Nou, heb je helemaal geen winst gemaakt. Maar over die €20.000 winst ga je wel 36% belasting moeten aftikken.
7: Ja.
8: Nou, vooral voor de kleine spaarders en beleggers. Ja, die moeten het dus alsnog gaan verkopen om dat te doen. En ja, dat schaadt je vermogensgroei. In juist die belangrijke eerste fase voor veel beleggers. Ja.
7: Nou goed, er is al heel veel discussie over. De cryptosector die laat zich horen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg die zei dat dan de opname van crypto in dit verhaal, in de novelle, dus de aanpassing op de wet, feitelijk niet kan. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
8: Nee, dat klopt gewoon niet. En dat is eerder politieke onwil dan dat het niet kan. Kijk, die novelle, dat is dus een soort wetsamendement.
7: Ja.
8: Als iets al in de Eerste Kamer ligt. Hè. De Eerste Kamer kan zelf geen amendementen voorstellen. Dus dan moet er een novelle, ook weer wel weer via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer, om een bepaalde kleine wijziging te doen. En dus er is al een instrument waarin het begrip wordt uitgebreid. Want financiële instrumenten zaten hier eerst ook niet in. Hè. Alleen start-ups en dan vastgoed zat er in uit mijn hoofd. Dus ja, om daar een categorie bij te plaatsen, ja, dat kan. Hè?
7: Ja.
8: Maar goed. Maar ook het begrip, daar werd dan ook naar verwezen. Hè, ja, maar het is niet hetzelfde, dus dat kan niet onder financiële instrumenten. Dat begrip wat uit de WFT, de Wet Financieel Toezicht, komt, daar wordt crypto ook al in genoemd. Daar wordt MiCA al in genoemd. Daar worden crypto-dienstverleners al in genoemd. En ook voor de uitvoeringen, DAC 8, hebben we het hier natuurlijk ook wel vaak over gehad. Ja. De eerste rapportage aan de Belastingdienst komt 31 januari 2027 al bij hen binnen. Over transacties, over klanten.
7: Ja, dat is een soort richtlijn vanuit Europa die zegt, hey, je moet je transacties, of de cryptobedrijven moeten transacties gaan melden aan de Belastingdienst.
8: Nou, en de banken hebben al laten weten, hè, dat ze 2028 ook helemaal niet gaan halen om aandelen aan te leveren. Terwijl wij in 2027 al wel in ieder geval een groot gedeelte van die data kunnen aanleveren. En ook historische aankoopprijzen zouden niet per se nodig hoeven te zijn. In België is dit jaar het ingegaan, waarbij 1 januari 2028 als startwaarde dus zou kunnen dienen.
7: Ja.
8: Nou, goed, heb je dit op een ander moment gekocht? Oké, prima. Maar dus ik vind het noemen van ons in één adem met dan die Pokémon-kaarten, met totaal ander type beleggingen.
7: Ja.
8: En dan zeggen dat dit niet kan, ja, dat klopt gewoon niet.
7: Ja, daar kreeg ik een beetje het gevoel van, wij maken al bij BNR al 8 jaar journalistiek over crypto. Dat is ook een beetje, ik vond het een beetje een soort belediging of zo. Een beetje kleinerend.
8: Ja, pijn, hè?
7: Ja, nou ja, gewoon. En er zijn 2 miljoen Nederlanders die in crypto beleggen. Dus dat
8: hebben jarenlang van alle kabinetten gehoord, word nou volwassen, ga je aan die regels houden, word nou financiële dienstverleners. Europa kwam met MiCAR, nou, heel vergelijkbaar aan MiFID voor financiële instrumenten. Wel expres een ander, maar het is eerder zusterwetgeving dan een restcategorie. En wat ik ook echt heel belangrijk vind, DORA is ook van toepassing op al onze cryptodienstverlener.
7: Dat is cybersecurity
8: wetgeving voor de financiële sector.
7: Ja.
8: Dus wij moeten ons vanuit Europa houden aan alles wat voor financiële instellingen geldt. En dan komt Nederland op fiscaal beleid zeggen, nee, jullie zijn geen financiële instrumenten.
7: Ja. Goed, nou ook, we hebben ook wat nieuws uit het heden. Want maandagavond, we nemen dit op dinsdagochtend, was de minister en staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën in de Eerste Kamer om het voorstel toe te liggen. En dit zei hij.
9: Dan nog één extra zin naar aanleiding van de vraag van Pro over crypto's. Dat is gewoon wat het is gegeven, de route van de novelle. Het is overigens wel zo dat als mensen in een fonds beleggen die weer zelf in crypto's belegt, dus het fonds belegt dan in crypto's, dat zij wel in de vermogenswinst vallen. Dus daarmee wordt de groep mensen waar vermogenswinst nog even niet voor geldt natuurlijk wel steeds kleiner.
7: Ja, hij zegt dus eigenlijk, het maakt niet zoveel uit, want je kan ook gewoon naar een beursgenoteerd product overstappen en dan is het probleem opgelost. Volgens mij slaat hij daar de plank juist weer mis.
8: Ja, dan kijk, los van het feit dat hij dus nu al blijkbaar terugkomt van het feit dat het dus feitelijk niet kan. Het kan dus blijkbaar wel, maar het is hij noemde het de prijs van de snelle route. En ik denk dat hij totaal onderschat om hoeveel beleggers het hier gaat. Totaal onderschat dat als al die mensen dus inderdaad naar zo'n fonds, naar een afgeleide product wat weer aanvullende risico's met zich meebrengt, vaak van buitenlandse beheerders. En dat gaat dus allemaal weg bij de Nederlandse bedrijven die in Nederland belasting betalen, die in Nederland miljoenen toezicht betalen en dus bijna 2 miljoen Nederlandse klanten hebben.
7: Ja, ja, miljarden onder beheer. Ja.
8: Nou ja, daarom. Ja, ik vind dat slaat de plank gewoon mis.
7: Ja, ja, ja. Jullie zijn er zo boos over als NVC dat er een position paper is geschreven. Jullie zijn in de pen geklommen. Vertel eens, wat staat daarin? Wat stellen jullie nou voor?
8: Ja, dus we hebben dat gezamenlijk met een aantal andere partijen gedaan. Partijen kunnen ook mee ondertekenen daarin. Dus we zijn blij dat ook al andere partijen, onder andere ook de goudindustrie, dat ook heeft onderschreven. Nou, we hebben het eigenlijk onderverdeeld in effecten voor de belegger, voor de industrie en voor de overheid.
7: Ja,
8: en
7: bij dus de belegger, drie grote stakeholders in dit verhaal.
8: Nou, precies. En bij die belegger zien we dus inderdaad vooral dat waterbedeffect. Hè. Die prikkel om dus over te stappen naar zo'n financieel instrument. En je ruilt dus je eigendom van crypto in voor een vordering op een uitgever, hè, op een afgeleide product met jaarlijkse productkosten, handel alleen binnen beursuren. Eigenlijk alles wat wij ook gaaf vinden aan crypto wordt daar natuurlijk ondermijnd. En ja, daarnaast natuurlijk de gedwongen verkoop voor partijen. Of voor de belegger. Dus koersbewegingen van 50% of meer per jaar, die zijn best wel normaal in crypto. Die kunnen zomaar gebeuren. En we zagen net al het voorbeeld, verdubbelt het en halveert het daarna weer. Ja, moet je dus wel gewoon heel veel belasting betalen. En je mag het ook niet de verlies terugrekenen. Ja. Dus dat is ook echt kwalijk taal.
7: Okay, dus dat is voor de belegger. Dan hebben we de cryptopartijen, want die worden natuurlijk hier ook doorgedupeerd. Die gaan klanten verliezen.
8: Ja, absoluut. En dat is gewoon oneerlijk. En zeker gezien, het gaat ook wel echt in tegen het overheidsbeleid wat er gegolden heeft. En het toezichtsbeleid erin. Consumenten krijgen al jaren het advies. Beleg nou alleen bij vergunningshoudende partijen. Het is een heel kader, heel framework opgebouwd, juist om die partijen goed te reguleren. Consumentenbescherming, zo kan je eigenlijk die wet het beste samenvatten. En ja, 1250 FTE in deze sector, dat is alleen al direct. En dan de hele indirecte schil daaromheen. Ja, je noemde het al, miljarden onder beheer, 2 miljoen Nederlanders. Dat heeft gewoon extreem grote gevolgen. Ik ben echt bang dat die partijen gaan verdwijnen.
7: Ja, en dat lijkt me niet des VVD's om dat nou te willen. Want de minister van Financiën is gewoon een VVD'er.
8: Nou, lijkt me des alle partijen niet om te willen natuurlijk. Nee. Het is gewoon een goed gereguleerde sector. Alle partijen, er zijn veel partijen verloren die zich niet aan die strenge regels konden conformeren. Nou, alle partijen die dus nu over zijn gebleven, waarvan de AFM dus zegt, nou, we houden hier goed doorlopend toezicht op. Ja. Die krijgen het klap in het gezicht.
7: Ja. Tot slot hebben we dan ook nog de overheid. Wat zijn daar de gevolgen?
8: Ja, op het moment dat je dus iedereen gaat verplaatsen, ga je dus nu met die aanwasbelasting waarschijnlijk ook geen belasting heffen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gewoon ontzettend onhandig ook om dit budgetneutraal te gaan doen. Maar daarnaast, ja, die partijen die gaan hier dus ook minder op verdienen, minder belasting betalen. Maar ik denk dat het belangrijkste punt wat we nog niet genoemd hebben, dat echt vooral is dat er voor bezitters meerdere stelsels tegelijk gaat gelden. Dus die complexiteit die daarmee is. Stel, je bent een fatsoenlijke, normale belegger. Je hebt 70% aandelen in ETF's. Ja. Je hebt een deel crypto en je hebt een deel goud. Ja, dan ga je dus voor dat allemaal aparte administratie moeten bijhouden. En ik denk ook wel echt dat er juridische kwetsbaarheid daarin zit. Hè. Dus het kerstarrest zei eigenlijk dat ons oude stelsel een strijd was met de EVRM dan. Hè, dus economisch gelijke beleggingen verschillend belasten op basis van alleen juridische vorm. Ja, dat roept gewoon weer vergelijkbare vragen op. Dus het is maar de vraag of dit echt gaat stand houden. Los van het feit dat dan die 2013 natuurlijk ook, of 2030 ook een intentie is. En niet nu al in de wet van.
7: Ja, precies. Ja. Nou, heel kwetsbaar allemaal. Tot slot, wat is nou hier de oplossing van? Is er een makkelijke oplossing? Als meneer Ehrenberg luistert, staatssecretaris.
8: Ja, absoluut. Je kan cryptoactiva dus gewoon heel makkelijk opnemen in die novelle. Omdat het al gedefinieerd is in zoveel wettelijke kaders. Hè? En ja, daarnaast, ja, mocht dat dan niet lukken, ja, dan hadden wij nog wel een terugvaloptie, ook een optie B beschreven. He, dus crypto valt dan in 2028 en 2029 in ieder geval niet formeel onder die aanwas. Maar met renteloos uitstel van betaling tot verkoop tot 2030. He, dus een achtervaartse verliesrekening van minstens 1 jaar. Dat samen, waar ook de motie Eertmans en Bikker om heeft gevraagd. Ja, dat zou wat dat betreft ook nog in ieder geval een heel groot deel van die problemen oplossen.
7: Ja, nou precies. Genoeg oplossingen in ieder geval. En dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Waar wij ook iedere week met veel plezier naar kijken is de markt, de cryptomarkt. En we gaan deze week weer een prijsanalyse doen. En die komt van Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
10: Hey Daniel.
7: Bert, ja, ik gok dat jij ook met deze box 3 perikelen bezig bent geweest. Maar ik hoop dat je ook een beetje naar de grafiek hebt gekeken. Want we zitten alweer in oktober. Bitcoin sloot september af boven de $83.000. Dat is een belangrijk niveau, heb je ons eerder verteld. Wat maak je daaruit op?
10: Ja, het maandslot van september gaf de Bitcoin-markt een extra aanwijzing dat we in het vroege begin van een nieuwe bullmarkt zitten. Hè. Dus augustus sloot op $78,500. Dat is net onder het 12-maandse gemiddelde. September sloot op $83,500. Dus een heel stuk boven dat 12-maandse gemiddelde. Want die was ook nog weer aan het dalen. En voor beleggers die een trend volgen, is dat een signaal. Ook zien we 3 stijgende maanden achter elkaar. En een RSI, dus een momentumindicator, die naar boven de 50 stijgt. En het is het hoogste maandslot in 9 maanden. En dat bij elkaar, ja, dat zie je eigenlijk niet in bearmarkten. Dat zijn allemaal, ja. Dan ontstaat het beeld dat past beter bij een bullmarkt. Dus het maandslot van 1 oktober, dus 30 september, het einde van september, is een extra aanwijzing dat we aan het begin staan van een nieuwe bullmarkt. Geen garantie, maar voor veel beleggers is dat nu wel het basisscenario geworden.
7: Ja. Hoe kijk je dan naar september als maand op de cryptomarkt? Hoe is die geweest?
10: Ja, als je alleen naar die slotkoers kijkt, dan lijkt het misschien niet heel spectaculair. Een stijging van 6%. Maar dat verbergt wat er midden in de maand september gebeurde. Want de koers die daalde in het begin van september eerst naar $75,000 op 16 september. En knalde toen in een paar dagen met 17% omhoog naar 87 op 21 september, 5 dagen later. En daarmee brak de koers door die $83,000 heen. Dat is een belangrijke.
11: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ja, als daar wat vertrouwen en rust terugkeert, dan valt een belangrijke tegenwind weg, ook wel voor de cryptomarkt. 3 november, dan zijn de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Het zou best kunnen dat de regering Trump iets uit de hoge hoed tovert om mensen met iets meer optimisme de stemhokjes in te sturen. En dat kan wel helpen.
3: Ja, precies. Ja, volgens mij las ik laatst dat elke Amerikaan $5,000 of zo gaat krijgen van Donald Trump als hij stemt voor de Republikeinen. Gaan we zien of hij dat gaat waarmaken. Ja. Toch nog even die obligatierentes, hè, want die ja, nu gaan ze gewoon nog steeds omhoog, de verkeerde kant op, met name de langlopende rentes. In hoeverre vormt dat op dit moment nog een risico voor crypto?
2: Ja, het gaat bij de obligatiemarkt niet alleen maar om de hoogte van de rente, maar ook om de snelheid waarmee de rente beweegt. Ja. Een hogere volatiliteit van obligaties betekent dat beleggers minder risico ermee willen nemen, minder leverage, meer marge aanhouden. En dat is vaak vooral wat impact heeft. En dat zien we ook de laatste tijd, dat die beweging eigenlijk heel snel is voor zo'n enorme markt. Het kan best zijn namelijk dat een rente van 5-6% prima past bij de Amerikaanse economie zoals die nu is. We zien bijvoorbeeld ook forse economische groei. 6,3% jaar op jaar en boven de 8% als je het afgelopen kwartaal annualiseert. Ja. Dus ja, misschien is 5-6% eigenlijk ook gewoon wel best. Het gaat vooral om die snelle beweging. Tech is ook niet erg gevoelig voor rente. En tech drijft nu de aandelenindexen, staan rond all-time highs. We zien nu soms tech en crypto tegelijk met de rente stijgen. Dus de rente stijgt en tech en crypto ook. Het risico voor crypto is niet in eerste instantie de hoge rente zelf, maar de mogelijkheid dat door die hoge rente of door de snelheid waarmee het beweegt problemen ontstaan op de obligatiemarkt of in het banksysteem. Zo'n soort schok treft alle markten en dus ook crypto.
3: Ja, precies. De onrust die daaruit volgt. Goed, nou, we gaan het allemaal blijven volgen. Oktober. Wie zal het zeggen? Dankjewel, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Mauro, wij spreken nog even door over Polymarket. Dat is ook toch wel een gedeelde hobby van ons, om dat te volgen. Want die proberen het verbod in Nederland van tafel te krijgen. De Amerikaanse voorspellingssite bevestigt dat aan het FD, onze collega's. En dat het een rechtszaak is begonnen in Den Haag. Ja, nou ja, we weten, Polymarket, Mauro, is een website. Je kan inzetten op allerlei gebeurtenissen, voorspellingen. Die werd in februari verboden door de kansspelautoriteit. Waarom gebeurde dat ook alweer?
4: Ja, het was toen vooral veel in het nieuws gekomen omdat de Nederlandse verkiezingen daar nogal veel op werd gewed. Ja. Miljoenen gingen daarin om. En naast inderdaad sportsbetting, naast allerlei verschillende, ja, wat jij zegt, op gebeurtenissen inzetten, ja, trok dat vooral natuurlijk de kijker van toezichthouders en dergelijke. Ja. En de kansspelautoriteit, KSA, die ziet een kansspel daarin omdat de waarde van een positie afhangt van een toekomstige gebeurtenis die de gebruiker niet kan bepalen. Zo hadden ze dat gedefinieerd.
3: Ja, vind ik geen onredelijke stelling.
4: Nee, daar kan je best wat voor zeggen, inderdaad. En ze hebben dus toen een last onder dwangsom op 17 februari uitgegeven, omdat de KSA dus vond dat het bedrijf achter Polymarket zonder vergunning die kansspelen aanbood op een Nederlandse markt en ook aan Nederlanders gericht. Ja. En dat het ging dan om €420.000 per week met een maximum van €840.000, dus voor 2 weken. Ja. En uiteindelijk hebben ze die boete dus ook van €420.000 werd verbeurd, omdat Polymarket pas na de deadline de Nederlandse gebruikers blokkeerde.
3: Ja, ja, ja. Hoe kijk jij nou als voorzitter van de branchevereniging voor cryptobedrijven, hoe kijk jij nou naar zo'n verbod? Want Polymarket, in feite, is natuurlijk ook ergens een cryptobedrijf. Ik vind het ook een gokbedrijf, maar het is ook een cryptobedrijf.
4: Ja, je kan dus moeilijk zeggen van oké, we moeten deze partij of dit platform verbieden, maar je moet natuurlijk wel verbieden waar ze geen vergunning voor hebben. Je moet het beestje bij de naam noemen wat dat betreft. En daar moet denk ik goed naar gekeken worden. En ja, heel vergelijkbaar met het eerste deel wat we net hebben besproken. Je moet dingen wel passend doen. En ja, voor al die financiële producten die je ook daar kan vinden, ja, daar bestaat gewoon al regelgeving voor. En daar heb je dus een MiFID 2 vergunning voor nodig. Ja. Voor al het wat gokken is en sportgokken en dergelijke, ja, daar zijn ook al regels voor en die zijn lokaal in Nederland.
3: Dus, ja, dus niet per, dus niet één Europese regelpakket, nee, maar allemaal
4: precies,
3: per lidstaat.
4: Alle gokregels zijn per lidstaat. Je kan dus niet paspoorten als je dus in één land een vergunning hebt. En ja, dat lijkt me volledig terecht dat je nou goed gaat kijken wat bieden jullie aan en ja, wat daarvan is dus verboden.
3: Oké, nou ja, Polymarket denkt dus nu dat ze een kans maken om dat verbod aan te vechten. Welke argumenten hanteren zij?

0: Ja, zij zeggen dus geen goksite te zijn, maar aanbieder van financiële producten. En dat dat dan onder de AFM zou moeten vallen en niet onder de KSA. Dus dat eigenlijk de KSA daar niets mee te maken heeft met dat verbod. Dat zij dat niet zouden mogen opleggen. En zij beroepen zich dan op, het is handel tussen gebruikers. En je koopt een contract van een ander. Dus het is niet een aanbieder die zegt, nou, plaats hier je gok en ik betaal jou uit. Ja. Het is onderlinge handel. En daar hebben ze op zich best een punt, denk ik. Dat is heel vergelijkbaar met hoe futures contracten natuurlijk ook werken.
1: Ja, maar verwacht jij dat ze kans maken? Of,
0: Nou, ik denk dat ze een kleine kans hebben om de volledige winst te pakken. Dat ze misschien een gedeelte daarvan halen. Vooral met dat argument over financiële contracten. Ja, dat is best denkbaar. Maar goed, ze hebben ook geen MiFID-vergunning, hè? Laten we dat ook niet vergeten. Nee. Maar dat zou in ieder geval, omdat de rechtbank nu vooral gaat beoordelen of de KSA het aanbod terecht onder de kansspelwet bracht. Dat is een vrij smalle vraag. En dat zou dus per contract of per product offering kunnen verschillen.
1: Ja, precies. Nou ja, Polymarket, we weten in ieder geval, ze hebben een hoop investeringsgeld ook om dit soort rechtszaken te kunnen voeren. En eventueel een nieuwe markt kunnen aanboren. Dit gaan we natuurlijk ook allemaal blijven volgen, want Polymarket is wat ons betreft denk ik ook gewoon een cryptobedrijf, hè?
0: Deels wel.
1: Deels wel, ja. Maar ook een gokbedrijf. Nou goed. Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan wij het over hebben en wie is de gast?
0: Ja, we hebben Willem-Jan Smits van Watson Law te gast. En wij gaan het eens even hebben over MiCAR 2. Hoe moet dat er dan uitzien?
1: Een nieuwe crypto, hè?
0: Is het wel al tijd voor MiCAR 2? Is natuurlijk ook vooral mijn vraag. Nee, dus er is een wetsconsultatie geweest. De Europese Commissie heeft gezegd, joh, we gaan MiCAR evalueren. Nou, afhankelijk van de evaluatie komt er misschien wel of niet een MiCAR 2. Maar heel veel partijen, waaronder de Centrale Bank, de AFM, Ministerie van Financiën en allerlei belangenorganisaties, waaronder ook wij, hebben daar publiek op gereageerd. Dus we gaan eens kijken wie vindt welke route wenselijk.
1: Precies, ja, nou, er is nogal wat aan op te merken. Want ja, je kan ook denken, regelgeving, het zou allemaal wel. Maar dit gaat ook veel veranderen voor Nederlandse consumenten.
0: Zeker, maar ook bijvoorbeeld de banken hebben ook veel gereageerd. Ja. Omdat voor stablecoins er natuurlijk onderdelen in zit. Zelfs prediction markets kwam voor in de questionnaire. Dus daar gaan we het allemaal over
1: gaan we allemaal doornemen. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Unbelievable.
1: Unique warrior.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Over 20 jaar is kwaadaardige huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Nu staan prostaat- en borstkanker nog bovenaan, maar dat gaat veranderen, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Huidkanker ontstaat vaak door veel en lang onbeschermd zonnen, maar is meestal wel goed te behandelen. In het Drentse Hogeveen is het al een paar dagen onrustig door jongeren die zich misdragen. Ze vallen bijvoorbeeld voorbijgangers lastig en gooien met vuurwerk, meldt de regionale omroep. Gisteravond zijn in Hogeveen zeker 6 mensen opgepakt en sommigen zijn nog geen 18. De Zweedse politie heeft geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij had volgens Zweedse media een mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. De koninklijke familie liep geen gevaar, want er was niemand thuis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. En het einde van een voetbaltijdperk. Lionel Messi heeft na ruim 20 jaar zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. De Argentijnen wonnen thuis met 3-0 van Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook nog uit een strafschop. Hij is nu geen international meer, maar speelt nog wel bij de Amerikaanse club Inter Miami. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Dinsdag 6 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die je kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. Dan is het iets met een icoontje van een wolkje bij het programma Boekenstein en de Wijk. Daar moet je dan op klikken. En dan kan je het intikken of inspreken. Je vraag, doe dat vooral. Want volgens mij weet ik inmiddels hoe je dat moet doen om het dan in te gaan starten. Dus dat wil ik graag een keer proberen. Vandaag bespreken we onder meer lessen van de geschiedenis. De aard van de mens bespreken we ook. Maar we beginnen bij Geert Windruiken. Denk ik dat je dat zo uitspreekt. Die vraagt, hoe gaat het nou eigenlijk in de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne? Vindt daar ook iets van verzet plaats of sabotageacties, waardoor het Russische leger in problemen raakt? En hoe moet ik die bezetting van die gebieden eigenlijk zien? Onder welke omstandigheden moeten de mensen daar leven?
8: Nou ja, die omstandigheden zijn dus verschrikkelijk, dat weten we inmiddels wel. Maar dat verzet, dat bestaat er nog wel. Je hebt natuurlijk gewoon passief verzet of eigenlijk niet geweldloos bezet door het uitdelen van flyers of het achterlaten van flyers. Want anders word je natuurlijk ook onmiddellijk opgepakt, die oproepen tot iets, dat zijn vooral vrouwen die dat doen. We zien ook dat individuen actie ondernemen. Dat zijn individuele sabotageoperaties. Logisch dat individuen zijn, want die zijn minder kwetsbaar als je dus niet weet waar ze aan verbonden zijn. Er zijn wel groepen, Artes bijvoorbeeld, die partisanenoperaties uit te voeren. En dat is ook wel nodig, want we hebben het nogal eens een keer in de podcast gehad over bijvoorbeeld Battlefield Air Interdiction. Dat betekent dus dat je ver achter het front de aanvoerlijnen wil verstoren. Dan is het wel handig dat je informanten daar hebt zitten. Ja, je kunt niet alles, schijnt het, met technische middelen doen. Maar dan heb je dus dat soort lui wel nodig, die informatie kunnen doorschijnen naar de Oekraïners, die vervolgens hun operaties tegen die doelen kunnen gaan starten. Dus ja, nee, het gebeurt nog steeds.
9: Ik heb ook gelezen dat de Russische bezetting van die gebieden lijkt minder op een normale militaire bezetting en steeds meer op een poging de gebieden institutioneel, cultureel en demografisch in Rusland op te nemen.
8: Nou, logisch, want ze zijn onderdeel van Rusland volgens de wet Of dat allemaal nou juridisch houdbaar is, ja, dan krijg je natuurlijk dit. Dat is een vrij logische constatering.
9: Ja. Je moet niet denken aan een klassieke partisanenoorlog met grote gewapende groepen in bossen. Maar het verzet bestaat veel vaker uit informatie doorspelen aan Kiev, spoorwegsabotage, aanslagen op collaborateurs, het fotograferen van Russische troepenbeweging en kleine clandestine netwerken.
8: Nou ja, goed, dat is wat ik heb gezegd in het kader van die Battlefield Area Interdiction. Ja.
0: Ik zie het soms ook, we hebben natuurlijk heel weinig informatie hier vandaan, hè? Dat sowieso. Ik zie het soms, vind ik dan zo apart, in kaartjes ingetekend. Bijvoorbeeld Melitopol is bekend. Dan staat het zo van gearseerd van in het Russisch gebied. Van dit is een partisanengebied. En bijvoorbeeld ook in Donetsk, in zeg maar vlak achter Liman, in bezet gebied, heb je dan ook zo'n dorpje waar dan partisanenactiviteit staat?
8: Nou ja, logisch. En dat en daar kun je maar beter geen Russische official zijn. Want als je ervan uitgaat dat die partisanen er actief zijn, dan ben je leven niet zeker, hoor. Er zijn heel veel voorbeelden van dat die Russen om zeep worden geholpen.
0: Michael Komen heeft sinds 4 jaar geen enkele aflevering gemist. Is ook vanaf het eerste moment pluslid. En heeft zelfs meerdere mensen in zijn omgeving ook pluslid gemaakt. Nou, Michael, geweldig. En hij heeft ook een vraag. Nou ja, en dan zie je, dat helpt dat toch. Hè? Dan, ja. Zijn vraag gaat over appeasement en de voorspellende waarde van de geschiedenis. En dat is een heel verhaal. Ik vat het even kort samen. Hè. Jullie zeggen vaak van, nou ja, dus appeasement. Je ziet dan dus bij Chamberlain, dat gaat dan fout. Je geeft een vinger en het wordt één grote ellende. Dus dat moeten we niet meer doen. Maar, zegt Michael, dicht je de geschiedenis dan niet een te grote voorspellende waarde toe? Ten tweede, als we dat dan toch willen, zijn er in de ellenlange lijst oorlogen uit de menselijke geschiedenis ook al voorbeelden te vinden waar gebiedsafstand wel deel van een akkoord of een wapenstilstand was. Dus ja, kijken we niet te veel naar die ene les van Chamberlain.
9: Ik vind het een uitstekende vraag. Het is ook een uitstekend historicus. Hè? Geschiedenis levert geen natuurwetten op. Een historicus kan beter zeggen, München leert ons onder welke omstandigheden concessies gevaarlijk kunnen zijn. Hè? En dan wordt het interessant. Bij Hitler werkte appeasement averechts omdat 3 elementen samenkwamen. Hitler had revisionistische doelstellingen. Die wilde gewoon veel meer gebied veroveren dan alleen maar het Sudetenland. Hè? Hij interpreteerde westerse concessies als bewijs van zwakte en ook gebrek aan politieke wil. En er bestond geen geloofwaardig mechanisme om verdere expansie af te schrikken. En dat is iets anders dan te zeggen dat gebiedsafstand per definitie appeasement is. Want er zijn natuurlijk oorlogen te vinden die geëindigd zijn met territoriale concessies. Natuurlijk zijn die er, hè? Finland moest na de winteroorlog van 1939-1940 gebied aan de Sovjet-Unie afstaan.
8: Nou, dat was geen appeasement.
9: Nee, maar Finland bleef bestaan als onafhankelijke staat. En na de Tweede Wereldoorlog zijn eveneens grenzen gewijzigd zonder dat iedere wijziging automatisch tot een nieuwe oorlog leiden. Hè? Met andere woorden, ik zou zeggen, München voorspelt de toekomst niet. München waarschuwt dat vrede door concessies alleen duurzaam is als de andere partij werkelijk genoegen neemt met de nieuwe status quo. En nog een laatste opmerking. Vietnam is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van een verkeerde interpretatie van appeasement. De Amerikanen gingen maar door omdat ze dachten, we moeten van München leren. Terwijl het natuurlijk helemaal niet goed ging.
0: Oh ja? Speelde dat ook een rol in de discussie toen?
9: Dat speelde een grote rol. Huh? En weet je, en de Amerikanen hebben natuurlijk ook later beseft dat ze met name binnenlands via de publieke opinie gewoon Vietnam niet konden winnen. Militair konden ze het wel, maar binnenlands niet. Hè? Dus München moet je dus heel genuanceerd toepassen.
8: Nou ja, toegeven, kijk, ik denk, ja, jij bent meer historicus dan ik. Ik heb ook wel geschiedenis gestudeerd, maar ik heb me helemaal bekwaamd in de internationale betrekkingen. Dat is gewoon politicologie. En dat werkt dus wel met bepaalde wetmatigheden. En daar kijk ik dan naar. Je kijkt niet zozeer naar de geschiedenis, maar je kijkt gewoon van wat gebeurt er in bepaalde dynamieken. En wat gebeurt er als de krachtsverhoudingen zich op een bepaalde manier ontwikkelen? En hoe wordt daar dan gebruik van gemaakt? Nou ja, daar kan je boeken over schrijven. Maar wat er bijvoorbeeld gebeurd is in de Krim in 2014, is dat nou appeasement of niet? Ik denk dat dat dichtbij komt. Want de Russen die hebben iets gedaan wat absoluut niet mocht. En wij hebben gedacht van, laat maar zitten. Kunnen toch niks doen. En misschien kunnen we op deze manier even tijd winnen. Daar hebben we natuurlijk op zich wel spijt van gehad. Want dit heeft ertoe geleid dat Poetin gewoon door is gegaan. Die heeft gezien, het Westen is hartstikke zwak. Dat werd ook ingegeven door het hele idee hoe wij echt onderuit zijn gegaan in Afghanistan, waar we uiteindelijk, wanneer was dat, in 2020, hè, zijn we daaruit teruggetrokken. Zonder dat we daar een overwinning hebben geboekt. En ja, dus dat telt dus op bij het idee dat het Westen zich niet kan verdedigen, dat hij niet echt een speler kan zijn op militair niveau in dit soort conflicten. En dan zie je dus dat een potentaat als Poetin verder gaat. Dus ik kijk daar anders tegenaan. Ik kijk niet naar die historische wetmatigheden, maar ik kijk gewoon van hoe die krachtsverhoudingen zullen ontwikkelen en wat dan de ambities zijn van leiders zoals Poetin. En dan ga je gewoon kijken of ze machtspolitiek kunnen gaan bedrijven en misschien ook wel een militaire interventie uit te kunnen voeren. Nou, dus dat is een hele andere manier om daarnaar te kijken. En als historicus, want ik ben allebei, zou ik zeggen van nee, dat kan dus niet op grond van historische analogieën. Ja.
0: Nee, maar dus als ik jullie beide goed hoor, dan denken jullie dat in elk geval in deze situatie, bijvoorbeeld met een revanchistisch Rusland, zoals een revanchistisch Hitler, de les van Chamberlain wel toepasbaar is. Dat je dus hier inderdaad moet oppassen dat je je zwak toont, want dan gaat die door.
8: En dat is natuurlijk ook de reden waarom het Westen, met name Europa, zo zit te hameren op steun aan Oekraïne. Want als je dat dus niet geeft, ja, dan zal die oorlog verder gaan. En die oorlog is eigenlijk in 2014 begonnen met de annexatie van de Krim.
0: Gaan we naar Katelijne Rodenburg. Die reageert op de podcast van 1 oktober, waarin Rob de Wijk zei dat de kans dat China de huidige geopolitieke machtsstrijd gaat winnen buitengewoon groot is en dat land op technologisch gebied eigenlijk al gewonnen heeft. Dat klinkt bekend. Maar Katelijne zegt, kan hij toelichten waarom hij die kans zo buitengewoon groot inschat? Hij zei, denk namelijk, dat democratieën vanwege bijvoorbeeld innovatie, vrijheid en rechtszekerheid op lange termijn misschien wel de betere kaarten hebben. Je ziet natuurlijk ook, ik ga even schuin door de vraag heen, dat Xi Jinping rechtsregels aan zijn laars lapt, dat investeerders dat niet leuk vinden. Ja, zou je dus op die grond niet kunnen denken dat democratische, vrije landen op termijn economisch betere papieren hebben dan zo'n dictatuur als China?
8: Nou ja, op technologisch gebied hebben de Chinezen het al gewonnen en dat is een feit. He, dus er is een Australisch instituut dat bijhoudt en die heeft 64 kritieke technologieën geïdentificeerd en op 57 gebieden leiden op dit ogenblik die Chinezen. En op AI-gebied, daar vindt op dit ogenblik de strijd op plaats en daar is het eigenlijk gewoon 1-1. He, dus dat AI dat bestaat uit heel veel zaken die je met elkaar kunnen vergelijken. Dat is de technologie. En als je kijkt wat de modellen kunnen, dan ligt de Amerikanen een heel klein beetje voor, maar dat is maar procenten. Maar als het gaat om, je kunt ook vergelijken in termen van geld, in publicaties over AI, en dan zie je ongeveer dat het grosso modo gelijk is op dit ogenblik. Maar die AI-race is wel heel erg belangrijk om te bepalen wie uiteindelijk toch in staat is om zijn economie daardoor te kunnen laten groeien. En om daardoor ook de machtigste te worden op economisch gebied en op militair gebied. En nou, dat is de strijd die op dit ogenblik gaande is. Is het nou zo dat de innovatie in westerse landen beter is omdat er democratieën zijn? Nou, voor Amerika geldt dat wel, maar voor Europa geldt dat bijvoorbeeld absoluut niet. Dus er is iets meer nodig dan alleen maar een democratie. En instituties die innovatief kunnen zijn. Want Europa loopt echt gillend achter bij de Verenigde Staten en bij China. Dus de Chinezen die hebben dit al gewonnen. Maar de grote vraag is of ze dit uiteindelijk kunnen omzetten in een hele grote, hegemoniale, economische en militaire macht. Nou, militair misschien nog wel, maar economisch vraag ik het maar af. Dat hebben we ook wel vaker besproken. Dan moet je, en dan ben ik het wel eens met de vraagsteller. Want dan moet je gaan kijken wat de Nobelprijswinnaars Acemoglu, Johnson en Robinson daarover hebben gezegd. Ja. En die hebben gezegd van, nou, de instituties doen het toe. Dus dan praat je inderdaad over democratische instituties. Daarin heeft zij gelijk. Alleen de grote vraag is op dit ogenblik hoe lang die machtsstrijd duurt. Het kan best zijn dat Europa het beste uit de strijd komt. Dat heb ik ook wel gesuggereerd. Ook interessant genoeg nog aan het slot van de laatste theatertour die we hebben gehouden. Dat was eind vorig jaar. Maar het zal deze keer denk ik ook nog wel een keer te sprake komen. Dus het kan. Maar het hele probleem is dat dus door die machtsstrijd die nu op dit ogenblik gevoerd wordt, en dat is een geostrategische machtsstrijd, waarbij Europa, als het niet uitkijkt, vermalen wordt tussen de Chinezen en de Verenigde Staten, wij wel moeten gaan leren, ondanks dat wij zo democratisch en volgens haar zo innovatief zijn, hoe wij die strijd moeten voeren. En dat is niet gemakkelijk op dit ogenblik. Dus daarom moet ik nog zien wat er gebeurt. Kijk, Amerika die helpt zichzelf naar de verdommenis op deze manier. Mm-hmm. Ook al gaat het technisch en economisch goed. Maar dit heeft heel veel weg, Amerika, van een klassieke neergang van een hegemoniale macht. Dat heeft er heel veel van weg. Nou, daar kunnen we eindeloos over praten hoe dat in elkaar steekt. Maar dat heeft er veel van weg. En nu is de grote vraag, wie wordt hier de winnaar van? Op dit ogenblik heeft China de beste kaarten, maar over 10, 15 jaar zou Europa er kunnen zijn. Maar dat weten we op dit ogenblik niet en dat heeft ook te maken met het feit dat wij ongelooflijk afhankelijk zijn van Chinese grondstoffen, Chinese halffabrikaten en daarmee kan China ook machtspolitiek bedrijven. En wij Europeanen hebben in die hele geostrategische strijd die nu gevoerd wordt, heel weinig machtspolitieke instrumenten in handen om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken.
9: Weet je, Acemoglu, Robinson en Johnson zeggen dus je hebt een rechtsstaat nodig om echt tot duurzame economische groei te komen. Hè? Dan moet je wel goed bedenken, China heeft zonder die rechtsstaat wel verbluffend veel groei in het verleden laten zien. Hè? Dat moet je gewoon goed verdisconteren. En wat ook nog aan de hand is, is dat China heeft natuurlijk fantastische papieren. Maar het echte debat is eigenlijk nog open. Hè? China's enorme industriepolitiek, laten we wel zijn, dit voert een enorme industriepolitiek, weegt dat zwaarder dan de zelfcorrigerende instituties, bondgenootschappen en wetenschappelijke openheid van democratieën. Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Rob noemt een heel goed argument van ja, luister, Europa is een democratie, maar technologisch is het niet nummer 1. Hè?
8: Nee, dat komt door de politiek.
9: Ja, dat komt door de politiek. Hè? Dus met andere woorden, kijk, om het heel concreet te maken, als er één briljante Chinees opstaat, hè, en die zegt van, ik weet een andere weg naar snelle chips dan de ASML-route. Ja, dat zal ik zie toch wel erg omarmen als dat gebeurt. Hè? En dat kan dus gebeuren. Ik geloof wel zelf op de lange termijn dat democratieën en ook open democratie en open competitie, dat wel hele belangrijke voorwaarden zijn voor succes. Maar China heeft natuurlijk waanzinnig veel bereikt zonder al die.
8: Maar je moet echt een groot onderscheid maken. Technologische innovatie. Waar een democratie niet per definitie in het voordeel is, maar en zeker niet het Europese systeem die in het voordeel is, waar iedereen gewoon zijn plaster over moet doen. In Amerika kan dat wel, omdat dan een veel rauwere economie heeft, waarbij de ruimte wordt gegeven aan winnaars. Dat is in Europa veel minder het geval. In China kan je dus door een autocratische regering, een staatskapitalistisch land, kan je er dus van uitgaan dat die regering onwaarschijnlijk veel geld wil pompen in een technologische ontwikkeling. Maar of het vervolgens duurzaam is, dat is een politieke vraag. En dan kom je terecht bij zaken als de rechtsstaat, maar ook bijvoorbeeld in hoeverre zijn investeringen en bezit veilig in handen van dit soort autocraten. Als het niet het geval is, dan hollen investeerders natuurlijk weg. Ook dat is gezegd in de vraag. Dus Het is een veel genuanceerder beeld dan dat, dan wat uit de vraag blijkt. Het klopt gedeeltelijk, maar het klopt niet helemaal.
0: Was dat niet ook een zo'n ding met de enorme industrialisatiegolf, zeg maar, in de jaren 50, die in de Sovjet-Unie veel sneller ging dan in het Westen onder Stalin? En dat mensen in het Westen echt dachten van shit, als dit zo doorgaat, dan worden we binnen 50 jaar totaal overvleugeld door de Russische industrie.
8: Ja. Ruimtevaart in de Sovjet-Unie. Iedereen schrok zich helemaal te pletter dat ze al zo ver waren. Algemene paniek. Door een paar piepjes uit de ruimte. He, dus dat is absoluut zo. Dus ik ben, wat dat betreft, ben ik niet helemaal pessimistisch. Met name over
0: Europa. Daar bleken ze dus ook na een eerste fase die je best wel gewoon van bovenop kan leggen. Je moet 100.000 tractoren bouwen. Dat lukt wel, maar dan daarna kom je niet echt verder als het systeem niet deugt.
8: Nee, maar dat is absoluut juist. En dat gebeurt dus in China op dit ogenblik ook. Want gezien de technologische voorsprong die ze hadden, hadden ze by far de eerste economie in de wereld moeten zijn. Echt by far. We hebben wel al sinds een jaar of 10, een voorsprong in koopkrachtpariteit. Dus ze kunnen al veel meer kopen, de gemiddelde Chinezen, dan de Amerikanen bijvoorbeeld. Daar liggen ze voor. Maar het is dus niet zo dat die economie ervoor heeft gezorgd dat ook op andere gebieden, of die technologie ervoor heeft gezorgd dat ook op andere gebieden, militair en economisch, China gewoon echt mijlenver voor ligt op de rest. Dat is gewoon niet zo. En dat heeft te maken inderdaad met de remming van het systeem.
0: Dan gaan we naar Thomas Lam, die ook wil reageren op de podcast van 1 oktober. Want daar hadden we een heel uitgebreide verhandeling over zeeschildpadjes. Die net als Europeanen niet adaptief gedrag vertonen. Arjan reageert hierop, schrijft Thomas, met de stelling dat mensen in tegenstelling tot zeeschildpadden kunnen leren van elkaar. Nou zegt Thomas, dat is natuurlijk waar. Wij mensen zijn in staat tot sociaal leren. Het probleem is echter dat we heel slecht zijn in leren door kennisoverdracht. En dat we vooral leren vanuit ervaring. Onze gedrag wordt voor een deel, groter deel bepaald door de dieperliggende delen van ons brein, zoals de basale ganglia en de striatum, de impliciete geheugengebieden, waar op basis van leerervaring gewoontepatronen liggen opgeslagen, niet alleen in gedrag, maar ook in denken, cognitie en affect voelen. Daarom heeft het ook zo weinig zin om een ander met argumenten te overtuigen. Vanuit evolutionair oogpunt en onbewust aangestuurde intuïtieve neigingen is ook goed te verklaren waarom mensen irrationeel stemgedrag vertonen. Lees The Righteous Mind van Jonathan Haidt om te begrijpen waarom sommige mensen rechts en andere mensen links stemmen. Met andere woorden, zegt Thomas, wij zijn nauwelijks beter dan de zeeschildpadjes. En er is alle reden om pessimistisch te zijn.
8: Nou, dan moet Arie jammer antwoorden, want die heeft behalve verstand van zeeschildpadjes ook verstand van hersenen.
9: Ik heb dus bij mijn flat, jongens, is een grote vijver. En er zit een schildpad, een hele grote, die zit een beetje rond te varen. En af en toe zit ik met mijn verrekijker te kijken. Ik vind het echt een beetje merkwaardig. Ik heb nog nooit een schildpad in een vijver gezien.
0: Vertoont die adaptief gedrag?
9: Nou ja, ik ben bang dat hij er ook uitkruipt en zo. Maar goed, ik vind het een ongelooflijk leuke vraag. En mijn antwoord is, we zijn veel beter dan zeeschildpadden in het overdragen van kennis, maar misschien minder goed dan we zelf denken in het vertalen van die kennis naar politiek gedrag. Hè? Nou, laat ik het even afpellen, want ik vind het zo'n leuke vraag dit. Zijn neurowetenschappelijke discussie is, de conclusie is een beetje te sterk. Hè? Hij heeft hartstikke gelijk dat mensen lang niet uitsluitend rationale informatieverwerkers zijn. We zijn hartstikke irrationeel daarin. Hè? Mm-hmm. En ook klopt het dat politieke overtuigingen niet simpelweg veranderen doordat je iemand een goed argument... Ik heb wel eens met een wappie in een café in Twente gezeten. Nou, een argument speelde geen enkele rol, kan ik je vertellen. Hè? Maar dan maakt hij het een grote sprong. Omdat mensen veel impliciet leren, zegt hij, zouden mensen slechts via kennisoverdracht leren. Dat volgt niet. Mensen zijn juist buitengewoon goed in sociaal leren. Een groot deel van de menselijke cultuur bestaat daar doordat wij vaardigheden en kennissen van anderen overnemen. Zonder ze allemaal zelf proefondervindelijk te ontdekken. En zelfs overtuiging werkt. Er bestaat een enorme psychologische en neurowetenschappelijke literatuur over attitude change en persuasion. Alleen is het effect afhankelijk van onder meer bron, groepsidentiteit, emotie, herhaling en hoe sterk een bestaande overtuiging is. Maar Kijk, we kunnen ervaringen dus cumulatief opslaan in taal, boeken, instituties en onderwijs. Maar waar hij natuurlijk wel een punt heeft, is, ja, dat kan allemaal wel, we kunnen leren, dat is ook mooi. Maar het vertalen van die kennis naar politiek gedrag, hè? Dus proberen mensen dus te inspireren of te stimuleren om op verstandige partijen te stemmen. Ja, daar gaat het wel vreselijk mis. En steeds weer, ik zag dat mevrouw Mona Keijzer heeft nu 10 zetels in de peilingen. En ik vind haar opmerkingen niet altijd potentieel Nobelprijsniveau. Maar weet je, ik vind wel dat wij meer kunnen leren dan zeeschildpadjes, hoor. Dat vind ik wel.
8: Nou, toon dat maar eens aan, Arendt-Jan. Ja.
0: Dank Thomas voor deze vraag. En de anderen ook. Dank jullie voor de antwoorden. En tot morgen.
8: Dan maar.
9: Tot morgen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Over 20 jaar is kwaadaardige huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Nu staan prostaat- en borstkanker nog bovenaan, maar dat gaat veranderen, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Huidkanker ontstaat vaak door veel en lang onbeschermd zonnen, maar is meestal wel goed te behandelen. In het Drentse Hogeveen is het al een paar dagen onrustig door jongeren die zich misdragen. Ze vallen bijvoorbeeld voorbijgangers lastig en gooien met vuurwerk, meldt de regionale omroep. Gisteravond zijn in Hogeveen zeker 6 mensen opgepakt en sommigen zijn nog geen 18. De Zweedse politie heeft geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. De koninklijke familie liep geen gevaar, want er was niemand thuis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. En het einde van een voetbaltijdperk. Lionel Messi heeft na ruim 20 jaar zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. De Argentijnen wonnen thuis met 3-0 van Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook nog uit een strafschop. Hij is nu geen international meer, maar speelt nog wel bij de Amerikaanse club Inter Miami. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
8: Welkom op deze dinsdag 6 oktober, de dag dat we het hebben over Besi.
9: Bank of America is minder enthousiast over het aandeel Besi. En komt met een koopadvies. En dat is een advies waar beleggers van schrikken.
8: We hebben het deze keer over het fenomeen koopadvies. Moet je daar nu gelijk achteraan hollen en verkopen? We zoeken het zo meteen voor je uit.
10: Dan hoor je ook over de AI-bedrijven. Die halen miljarden op bij investeerders, zoals het Chinese DeepSeek.
11: We are seeing that they are raising at least $12 billion. So significant investor appetite for AI and tech.
10: Deze BNR-beurs hoor je of het terecht is dat investeerders zoveel geld stoppen in de AI-bedrijven.
8: En we hebben het over de comeback van het aandeel SpaceX.
10: De AIX die sloot 0,4% in de plus op 1128 punten en een beetje. Grootste stijger is Exor met een plus van 2,7%. En de beurzen in de VS die zijn hartstikke groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Niels Koerts van Stockwatch en de podcast Het Beurscafé. Welkom Niels.
12: Dankjewel voor de uitnodiging.
8: Goed dat je er bent Niels. En Niels. Ik wil beginnen met Elon Musk. Die is blij. Hij is weer in genade aangenomen door president Trump. Hij zit dus weer dicht bij de macht en hij is op papier weer een biljonair.
13: Elon Musk's net worth topped $1 trillion again on Monday as stocks for his companies SpaceX and Tesla climbed after markets opened, restoring the controversial tech mogul's trillionaire status after he first hit that milestone earlier this year. Forbes estimates Musk's net worth surged by $30.6 billion since Friday, and he's by far the richest person in the world.
8: Komt dus omdat zijn aandelen Tesla en SpaceX het goed doen. Gisteren ging het aandeel SpaceX als een raket, waardoor die dus weer goed is voor meer dan $1,000 miljard. Ben je ook enthousiast geworden over het aandeel SpaceX, Niels?
12: Mij niet bellen, Jelle. Nee, met dat soort het bedrijf is natuurlijk extreem hoog gewaardeerd. En dat kan wel eens in tranen gaan eindigen. Maar tot nu toe, het verrast mij wel hoor, die stijging. Ik had het bij de beurs gewoon niet aanzien komen. Nee.
10: Iets belangrijkers, jongens. Waarmee poederen jullie de neus?
8: Niet?
12: Dat vraag je aan ons.
10: Geen make-up?
8: Nee,
12: dat zit er voor mij niet in. Dat heeft ook weinig zin bij mij.
10: Oké, nou dan zijn jullie veilig. Ik vraag het namelijk om gezondheidsredenen. Want ik begrijp dat er honderden rechtszaken lopen tegen L'Oréal vanwege bepaalde make-up producten met talc daarin. En een vermeende aanwezigheid van asbestdeeltjes daarin. Daar kun je natuurlijk ook je neus mee poederen.
14: Omdat je het waard bent.
10: Ja. Maar goed, naast een matte finish loop je daar misschien ook wel wat minder leuke zaken mee op. Maar goed, wat is dus nu het nieuws? L'Oréal is aan het onderzoeken of het zijn aansprakelijkheid voor dat soort zaken kan onderbrengen in een aparte entiteit.
14: en die dan weer kan verkopen aan een externe investeerder. Een beetje technisch verhaal, maar je zou dan denken, welke investeerder zit er nou te wachten op massaclaims? Nou, daar heb je gespecialiseerde partijen voor. Die betaalt L'Oréal dan. En dan krijgen ze een bepaald bedrag om die claims over te nemen. En als de afwikkeling nou weer goedkoper uitvalt, dan is dat dus winst voor die gespecialiseerde partijen. Dus ja, zo heb je eigenlijk een handeltje in aansprakelijkheid. En zo loopt, zo hoopt in ieder geval L'Oréal niet zozeer de gezondheidsrisico's, als wel de financiële risico's hiervan dan enigszins te beheersen.
8: Ja, moeten we het ook nog even hebben over box 3. De Haagse soap die jou als belegger elke dag nu bezighoudt. In de Tweede Kamer werden over moties gestemd vanmiddag. En ondertussen had minister Eelco Heijnen van Financiën nog een boodschap voor beleggers. Zij zullen de komende jaren heel precies hun administratie bij moeten houden. Wie zijn of haar aandelen met winst verkoopt, moet dit zelf bij de Belastingdienst melden, zegt Heijnen tegen RTL Z.
15: Sowieso ligt een bewijsplicht natuurlijk altijd bij de belastingplichtige. Die moet aangeven waar rendementen worden gehaald en dat moet je ook netjes opgeven. Maar hoe het precies al met de uitwerking zit, dat de staatssecretaris en ik zijn er nu allemaal in kaart aan brengen. En zodat dat netjes in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer melden.
16: Dus voor een belegger zou het in principe moeten de telp goed gaan bijhouden. Vandaag kost ik zoveel Ahold, morgen ook al zoveel Shell.
15: Dat zou kunnen, maar er zijn ook weer beleggingsportefeuilles die dat voor je kunnen aangeven. Het belangrijkste is nu dat we die stap zetten naar vermogenswinst, dat die vermogensaanwas, fictieve rendementen, op die papieren winsten. Daarom zie ik iedereen, doet dan ons niet aan.
8: Het kabinet wil die vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat gaan banken niet redden, zegt Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken in BNR Zaken doen. De sector krijgt de IT-systemen niet op tijd aangepast om dat nieuwe Box 3-systeem in te voeren. Ja, Niels, ik zei het al, het is echt een soap. Eerst maar even naar dat plan van Heijnen, dat je als belegger dus alles handmatig moet gaan bijhouden.
12: Ja. Zie het al voor je, je bent een beginnende belegger. Je hebt al je moed bijeen verzameld om überhaupt naar die beurs te gaan, hè, waar je toch best wel wat risico kan lopen. Stel, je bent ook financieel niet heel goed onderlegd, maar je hebt uiteindelijk aangedurfd en dan mag je ook nog eens een keer alles gaan bijhouden. Want en als je dat niet goed doet, dan krijg je een boete. Ik denk niet dat dat heel erg motiveert om te gaan beleggen. Dat terwijl we in Nederland, dat zegt de politiek ook, we willen juist dat er geïnvesteerd wordt in Nederland. Ja, dan helpen dit soort maatregelen helpen totaal niet. En ja, de banken zeggen al van het is onuitvoerbaar. Dit wordt echt één groot drama. Dus nee, het is echt te triest voor woorden.
8: Ja, je hebt altijd zo'n mooie interviewvraag. Wat gaat er door je heen? Maar ik zie het al aan jou.
12: Ja, als ik dit soort dingen hoor, ik word er ook gewoon boos van. Omdat, ja, hij moet beter weten, Heijnen, dat dit gewoon niet gaat werken. Maar hij zit gewoon gevangen.
14: Blijkbaar. Hoe moet hij beter weten dan? Want volgens mij is Heijnen zelf een belegger, denk je?
12: Nee, dat is wel
14: de andere Eelco?
12: Dat is wel echt het probleem in Den Haag. Dat, en daardoor is het ook zo uit de hand gelopen dat vooral binnen de VVD de mensen die hierover gaan gewoon geen beleggers zijn en zich daardoor ook minder kunnen verdiepen in wat je als belegger nodig hebt. En dat is gewoon heel erg zonde. En het is één grote chaos geworden. Ik ben echt van mening dat links en rechts er echt wel uit kan komen om tot een goede box 3 te komen. Alleen op dit moment is het gewoon vooral een modder gooien.
8: Ja, het zijn allemaal tussenstapjes. We hadden het vorige week woensdag hadden we het over box 3 in BNR-beurs. We hadden het afgelopen vrijdag hadden we het erover. In november moet er dan echt een definitief plan liggen. Wat denk jij, wat voor plan wordt dat?
12: Ik denk dat die vermogenswinstbelasting er absoluut in 2028 niet gaat komen. Dat is gewoon, daar durf ik wel een paar flessen wijn in te zetten.
8: Oké.
14: Nou, gaan wij door. Waren topmannen bij AI-bedrijven, zei het misschien een beetje lafjes, maar toch wel aan de rem trekken. Het gaat toch om iets te hard met die ontwikkelingen. Verzet onder burgers tegen de komst van datacenters groeit. En beleggers die vragen zich af of we straks niet met enorme overcapaciteit zitten. Maar ondertussen maakt de CEO van Nokia zich een stuk minder druk.
17: If we could build 2x faster, our customers could build 2x faster, they probably would.
14: Ja, te veel aan het bouwen echt niet, zegt die Justin Hotard. We zitten echt nog maar in de early days hiervan. Nou ja, Nokia is natuurlijk niet meer een maker van de 3310 en andere mobieltjes die we niet meer gebruiken, maar ze zijn echt een grotere speler in de AI-infrastructuur aan het worden. Dus natuurlijk zegt hij dit. En ja, beleggers die geloven het volgens mij ook wel dat Nokia daar een belangrijke rol in zal kunnen gaan blijven spelen, voor zover ze dat niet al doen. Het aandeel staat sinds een jaar nu al bijna 130% in de plus.
8: Straks hebben we het over ons Europese antwoord op al die AI-reuzen.
14: Ja, dat is Mistral, zegt de CEO van Mistral. En de Fransman gaat een stapje verder. Volgens hem heeft hij een beter AI-model dan de Chinezen.
8: Dat zo, eerst naar BSI. Dat ging vandaag flink onderuit. 5,4% maar liefst. De chipmachinemaker kreeg een koopadvies van Bank of America om de oren. Dat is wat minder enthousiast geworden over BSI, waardoor beleggers dus gingen verkopen. Bij ASML is het net omgekeerd. De Amerikanen zijn over die chipmachinemaker wel enthousiast, waardoor de koers juist omhoog ging. Volgens Bank of America is ASML een groot risico geworden voor BSI, omdat het zich ook bezighoudt met hybrid bonding. Een manier van chips bundelen, net een terrein waar BSI groot in is. Niels, reden voor ons om het deze keer over die koopadvies te hebben. Maar eerst even, snap jij dat die Amerikanen net wat minder enthousiast zijn geworden?
12: Ja, want je zei op een koopadvies om de oren, het is van de kooplijst geschrapt. Ja. Dat is wel een belangrijke, en ook het koersdoel gehalveerd. En de belangrijkste reden waarom dat gebeurt is gewoon één ding. Ze zeggen, ja, ASML kan wel eens een flinke concurrent gaan worden voor BSI. Dat is op dit moment nog niet het geval. Dan zie je echt dat in die chipproductiecyclus dat ASML echt in een ander gedeelte zit. Meer in het fabricagedeel, dus een beetje het middendeel. En BSI aan het einde, met het verpakken, het packaging. Mm-hmm. Ze waren nog geen concurrenten. Maar Bank of America zegt van ja, dat kan wel eens gaan veranderen.
8: Ben je het met ze eens? Is ASML een groot risico geworden voor BSI?
12: Nou ja, ze zijn wel heel erg bezig met die ontwikkeling. Ook met het verpakken. Dus hebben ze wel, daar gaan ze met name volgend jaar wat meer over zeggen. En ja, BSI, het kroonjuweel, dat is dat hybrid bonding. En dat is echt een geavanceerde manier om bijvoorbeeld chips op elkaar te stapelen en elektrisch met elkaar te verbinden. En dat zouden dan toe moeten leiden dat chips ook sneller worden, dat het allemaal wat minder energie slurpt. Dus dat is echt de technologie van BSI. Daar zijn ze nu veruit de beste in. Ja, maar op het moment dat ASML daarbij gaat komen.
14: Ja, maar je loopt toch niet in één keer die enorme. Hè, daar is BSI al echt jarenlang ontzettend veel aan het investeren daarin. Dat haal je toch niet in één keer
12: dat
14: in?
12: Dat klopt, alleen dat hele adoptie van hybrid bonding, dat wordt juist een beetje uitgesteld, dat meer in de toekomst. Dus dat geeft ook een ASML langer de kans om bij te komen. Dus ja, en met de kennis die ASML heeft, is het niet uitgesloten dat ze bij gaan komen. Het is, ik zeg echt niet van, nou, ASML gaat BSI inhalen met hybrid bonding, maar omdat er een risico is dat het gaat gebeuren, zegt de markt, ja, ik wil hier ook een lagere prijs voor het aandeel BSI betalen.
8: Jij zei net eerder, ASML komt volgend jaar met meer duidelijkheid daarover. Ja. Dat betekent dus dat je als BSI-belegger even een jaar lang in onzekerheid zit.
12: We verwachten met name bij de Capital Markets Day, dan verwachten dat ASML daar veel meer toelichting over gaat geven. Dan zal er meer duidelijkheid over komen. En tot die tijd is het ook gewoon gissen.
8: Hoe dan ook, het is van dat kooplijstje afgehaald. Ja. Dachten wij, het is leuk om het te hebben over die koopadvies. Hè? Want je kan adviseren, koop een aandeel, hou het even vast of verkoop het. Wat vind jij van dat hele systeem?
12: We gebruiken het bij Stockwatch zelf ook, omdat we gewoon weten.
8: Je bent er voorstander van?
12: Ja, nou, kijk, we weten dat particuliere beleggers het fijn vinden om wat houvast te krijgen. Dus ze vinden het fijn om te weten wat mensen vinden van een bepaald aandeel, wat analisten. Dus daarvoor is het echt wel handig. Alleen als je kijkt naar het track record van zakenbankanalisten, dan zijn die, als het gaat om het geven van koopadviezen, zijn die helemaal niet zo heel erg goed. Die kooptips of buy ratings die ze geven, die presteren een beetje in lijn met de markt. Maar, dus die zou je in principe kunnen negeren. Maar wanneer het wordt met name interessant als een zakenbank minder enthousiast wordt of zelfs een aandeel op de verkooplijst zet. Want dat is eigenlijk tegen het belang van een zakenbank in. Want een zakenbank wil eigenlijk dat hun klanten zoveel mogelijk handelen in een aandeel. Nou, dat doe je natuurlijk met koopadvies, want dan gaan mensen lekker kopen. En ook, ja, een koopadvies, dat vindt een bedrijf zelf natuurlijk ook wel fijn. Hè? Dus het is allemaal wat makkelijker om wat extra informatie uit het management te peuren. En dus als je dan negatief gaat zijn, ja, dan is dat toch wel even een soort van kleine rode vlag.
14: Maar verkopen is ook handelen, toch? Dus alleen hold zou
12: in dat geval. Je ziet vaak dat er meer transacties worden gedaan bij koopadviezen. Want vaak heb je een aandeel nog niet. En als er dan koop komt, ja, dan kun je hem dus gaan kopen. En ja, een verkoopadvies voor een aandeel wat je toch al niet hebt, dan komt er geen transactie uit.
8: Voor de mensen die net zijn begonnen met beleggen of pas een korte tijd bezig zijn, wat moeten ze nu met al die koop- en verkoopbeslissingen? Hoe moeten ze dit echt gebruiken in hun?
12: Ja, ik zou toch vooral zelf je eigen huiswerk wel blijven doen. En dat is wel het allerbelangrijkste. Ga zelf ook rekenen.
14: Zeker als je zegt dat het voor een bank andere belangen gelden.
12: Ja, ze zijn niet helemaal onafhankelijk. En dat geeft bijvoorbeeld partijen als Stockwatch ook weer de kans. Want wij hebben geen relatie met die bedrijven die we analyseren. Wij hebben er geen belang bij.
8: Jij zegt dat jullie beter zijn dan Bank of America.
12: Nou, ik zeg niet per se beter, maar wel meer onafhankelijk daarin. En daarom hebben wij ook die toegevoegde waarde daarin.
8: Er is vaak ook kritiek op die rapporten dat ze veel te veel macht hebben. Dus dat ze veel te veel de koersen bepalen. Ben je het daarmee eens?
12: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Omdat heel simpel, kijk, dat geldt ook voor mij. Ik kan iedere dag roepen dat een aandeel omhoog moet gaan. Maar als er niet wordt gepresteerd, ja, dan gaat uiteindelijk toch gewoon die koers omlaag. En dat geldt ook voor zakenbankanalisten. Ze kunnen iedere dag roepen bijvoorbeeld dat ASML een heel goed aandeel is. En stel dat onverhoopt die resultaten verslechteren, ja, dan gaan gewoon die koers omlaag. Dus uiteindelijk op lange termijn volgt de koers gewoon de winst van een bedrijf. En ja, op korte termijn kunnen zakenbankanalisten kunnen even koersimpact hebben. Mm-hmm. Maar uiteindelijk loopt dat er ook wel weer uit.
8: Nu wordt het heel vaak mooi gebundeld in zo'n analistenrapportje. De ene keer is die openbaar, de andere keer komt die wat later tijdens de handel naar buiten. Heb je dan niet altijd als particulier een achterstand op de rest, op de grote jongens?
12: Ja, kijk, het is wel bepaalde expertise die je dan mist. Maar ja, kijk, ik ben blij van mening dat als belegger je moet niet te veel willen handelen. Het gaat toch uiteindelijk gewoon om wat is een bedrijf waard en probeer het ook wat langer vast te houden. En dan is het echt niet erg dat je geen toegang hebt tot zakenbankrapporten.
5: BNR Beurs.
8: Gaan we door naar het Chinese DeepSeek. Dat staat op het punt om miljarden dollars op te halen.
11: This is a company that has been in the news. This is a company that has been in headlines and is supposed to be heading toward that IPO. We are seeing that they are raising at least $12 billion.
8: Ja, 12 miljard dollar halen de Chinezen op. En dat is veel meer dan gedacht. Sterker nog, het AI-bedrijf had nog veel meer geld kunnen ophalen. Investeerders staan dus in de rij met hun geld. Zo ook bij het Amerikaanse OpenAI.
11: OpenAI in particular. Bloomberg has learned that they are in $30 billion funding talks. Bringing in some huge Middle East investors. So speaking to some of the geographic appetite. Some of the geographic diversity coming for these AI companies. So that's OpenAI. And we know that they have been pushing back their timeline for an IPO. That's a theme that we've been hearing. This fund could potentially bridge to that IPO.
8: De Amerikanen en Chinezen halen dus bakken met geld op voor hun AI-modellen. Maar dat maakt de CEO van het Franse AI-bedrijf Mistral niet zenuwachtig. Hij komt vandaag juist met een nieuw AI-model en is vol zelfvertrouwen. Hij zegt dat het nieuwe model op bepaalde onderdelen beter presteert dan de Chinese AI-modellen. Jawel. En dat Europa prima kan concurreren met China en de VS. Nou, nogal een uitspraak. Wel leuk ja. Dat we vol zelfvertrouwen zijn. Zeg ik heel chauvinistisch als Europeaan. Wat zeg jij? Kan Europa mee in die AI-reis?
12: Hele mooie beweringen en dat is allemaal fantastisch. Maar als je dan gewoon gaat kijken naar de waardes van de bedrijven. Mistral wordt een beetje gewaardeerd op 25 miljard.
8: Aha.
18: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je per

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Of dat gaat lukken.
2: En mensen moeten het ook gaan gebruiken. Jelle en ik hebben vandaag op de redactie wel geteld één iemand gesproken die Mistral gebruikt.
3: Collega Elisa, ja.
1: Was positief?
2: Ja, het maakte ook wel wat foutjes. Maar goed, dat vond ik dan niet heel onderscheidend. Want cloud en chat maken ook foutjes.
3: Zeker.
2: Maar zij was in ieder geval niet negatief.
1: Okay.
2: Maar ja, goed, we moeten het wel dan breder gaan adopteren.
3: Als het naar de beurs zou gaan, dat Mistral, zou je er dan in investeren?
1: Dat hangt allemaal af van de waardering. Dat is echt het eerste antwoord. Ik ben analist, dat is het eerste antwoord dat je altijd geeft. Kijk, iets kan nog een geweldig bedrijf zijn. Maar als je de hoofdprijs moet betalen, dan kan een heel goed bedrijf geen interessante belegging zijn.
3: Iets heel anders of iets heel anders. Ik had het er net over zo'n DeepSeek, hè. Had bakken met geld op, OpenAI ook. Investeerders staan echt in de rij met geld. Ze hadden gewoon nog veel meer geld in willen leggen. Waarom is dat? Dat die beleggers zo staan te dringen om hun geld erin te stoppen.
1: De markt verwacht toch uiteindelijk dat een winner takes all een markt gaat worden. Die markt voor AI-modellen. Dus als er één veruit de beste is, dat die dan de hele markt pakt. En dan daar willen beleggers wel gewoon een hoge prijs voor betalen. En natuurlijk is het ook een enorme groeimarkt. Het staat pas aan het begin. Mm-hmm. Dus dat snap ik dan wel. Alleen zelf ben ik dus een type belegger die liever even de ontwikkelingen afwacht en liever die bedrijven koopt als ze al winstgevend zijn. Dan betaal ik maar misschien een wat hogere prijs, maar dan heb je ook minder risico. Want ik weet nog steeds niet welk model het beste gaat zijn. En om daarop te speculeren, ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Dus ik ben altijd liever een belegger die dan wat later instapt en dan gewoon rustig afwacht.
3: Ja, en dus het risico een beetje mijt, want het is best wel een behoorlijk risico als er zoveel mensen zoveel geld instoppen.
1: Zeker, ja, nee, dat is het ook. Dus ik ben daarin een andere type belegger. Ik hou meer van die waardebedrijven die lekker een beetje saai zijn, die al goed verdienen. En op die manier kun je ook gewoon als belegger vermogen opbouwen tegen gewoon wat lager risico. En misschien doe je dan in een echte bullmarkt zoals waar we nu in zitten, doe je het misschien iets minder. Maar als het dan hard zakt, dan blijft het in principe ook weer wat, blijft je eigen portefeuille weer wat beter liggen.
4: BNR Beurs.
2: Dan gaan wij even kijken hoe het erbij staat aan de andere kant van de Atlantiek op Wall Street. De Dow Jones die krijgt er 16 erbij vandaag. 17 erbij voor de S&P 500. En de Nasdaq staat, as we speak, op 17e in de plus. En dan wil ik nog even aftrappen hier op Wall Street met de fusie der fusies. De samengang is vandaag voltrokken. Paramount Skydance pakt Warner Brothers voor $110 miljard.
5: And finally, it has happened. The acquisition of Paramount to buy Warner Brothers Discovery Skydance is down 2%. So it finally closed just moments ago this morning.
2: Ja, Skydance, dat is dus een nieuwe naam. Dat wisten we al. Maar je kan hem dus vanaf nu ook vinden in je beleggers-app. En weet jij wat de ticker is, Niels? Een gokje.
1: Nee, ik heb niet gekeken, Milou.
2: Het is Skid. Beetje goor, vond ik. Maar dat terzijde.
3: Scheuren we door naar Uber. Dat heeft een overname gedaan. Wel iets mindere order dan waar jij het over had. Het koopt Escader, een Amerikaans platform voor catering en maaltijden op kantoor. Goed voor bijna $2,5 miljard. Dat overnamehapje doen ze voor Uber Eats om zo de maaltijdbezorger te laten groeien. Nou, Uber Eats krijgt er wel echt een serieus bedrijf bij. Het is al sinds 2007 bezig, heeft een miljarden omzet en zou winst maken. Nou, iets dat ze bij Uber Eats, denk ik, wel kunnen waarderen.
2: Nou, en dan wil ik nog even naar Booking.com. Dat sleept namelijk zijn eigen ondernemersraad voor de rechter. Gaat om een verschil van inzicht, laat ik het zo noemen, over thuiswerken. Booking wil dat de 7000 medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam daar minimaal 2 dagen per week zijn. Tjongejonge. Nou, de OR die wil dat niet. En het gaat niet eens om een wijziging in het beleid, want het zou sinds 2022 de aanbeveling zijn, zegt Booking. Maar ja, medewerkers die zouden dat dus negeren, niet of amper op kantoor komen. En dat is niet goed voor de teambuilding, de samenwerking en de productiviteit, vindt Booking. Maar ja, als de praktijk jarenlang vrij thuiswerken is geweest, dan kan dat informeel blijkbaar toch een arbeidsvoorwaarde worden. Dus ja, dan zou zomaar kunnen blijken dat de macht van Booking om te beslissen over waar hun eigen werknemers hun werkuren volbrengen, ja, toch vrij beperkt is.
3: Heb ik toch nog een mooi verhaal over Apple. Om precies te zijn over hun allereerste computer, de Apple One. Een vrij zeldzaam model, gebouwd door medeoprichter Steven Wozniak zelf, waar er nog maar 75 stuks van zijn.
6: This one is particularly special because it's signed by Steve Wozniak on the board and it comes with a signed letter from Steve Jobs. It was really the first pre-assembled personal computer that came to market. The motherboard came pre-assembled in such a way that you could bring it home and hook it up directly to a monitor and it was ready to go. When Apple released it, it was available for 660

0: $6, and our pre-sale estimate is $500,000 to $800,000.
1: Ja, voor een PC uit de jaren 70, prima bedragje. 8 ton.
2: Koop je.
1: Als ze denken op te gaan halen. Ja.
2: Nou, de dinsdag zit er bijna op, dus is het nog even tijd om te kijken wat er woensdag staat gebeuren. Nou, nog geen grote kwartaalcijfers, maar het wordt toch een spannende dag. We krijgen namelijk een inkijkje in de notulen van de laatste Federal Reserve-vergadering, toen de Fed de rente verhoogde. En dat wordt interessant in het licht van

0: daar mag over gestemd worden.
1: Dit was de BNR Beurs van 6 oktober. Wij danken Niels Koert van Stockwatch.nl en podcast Het Beurscafé. Goed dat je hier was.
2: Ja, graag gedaan.
1: En je bent weer vrolijk geworden. Je was aan het begin een beetje boos.
2: Ja, over box 3, dat is echt vreselijk.
1: We moeten Heine hier niet erbij halen in de studio.
2: Doe
1: alsjeblieft een heel ongemakkelijk gesprek. De VVD ook niet.
2: Nee.
1: Ben je ook klaar mee?
2: Nou, ik ben nog steeds lid. Ik ben loyaal.
1: Oh, je bent nog lid?
2: Ja, ik ben nog steeds lid. Hm? Ja, daarom ben ik zo boos, weet je. Dus.
0: Ja, nou maak je hem weer boos. Hij was helemaal relaxed.
1: Sorry. Maar we zijn blij dat je er was.
0: Ja,
1: en ben blij dat we toch nog met een glimlach de uitzending uitzetten.
0: Inderdaad. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je ons nou zien glimlachen? Kijk dan ook eens op YouTube. Dan kun je het met eigen ogen zien. Morgen bijvoorbeeld, want dan staan wij hier weer, Jelle.
1: Weer met z'n tweeën, hè?
0: Ja.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zegt haar advocaat tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben, tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. En nieuws over 2 voetbalhelden. Lionel Messi heeft gescoord in zijn laatste interland voor Argentinië. Hij benut in de thuiswedstrijd tegen Benin een penalty en daarmee zit zijn interlandcarrière erop na meer dan 20 jaar. En Cristiano Ronaldo blijft ondanks een ruzie met de bondscoach toch beschikbaar voor het Portugese elftal. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Ja, als de geopolitieke realiteit de afgelopen tijd iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat Europa nieuwe vrienden moet maken op het wereldtoneel. Misschien is dat wel Japan. Het zit al jaren ingeklemd tussen aan de ene kant de Verenigde Staten, China aan de andere kant. Dus daar gaan we het eens over hebben. Dat doe ik met Casper Witz. Welkom in deze week van de nieuwe vrienden van de EU. Je bent universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Sinoloog, Japanoloog. Ik heb hier je boek voor me liggen. Schreef samen met Remco Breuker. Het kracht van middenmacht. Het belang van, wat is het, Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Mooi dat je er bent.
6: Leuk om er te zijn.
5: Jarenlang gewoond, hè, Japan?
6: 11 jaar in totaal.
5: Wat kunnen wij kazige Nederlanders eigenlijk nog steeds maar niet begrijpen van de Japanners?
6: Ik denk, voor ons lijkt de gemiddelde Japanner extreem beleefd. Mm-hmm. En wij gaan er dan vrij snel van uit dat dat dan onoprecht is, als het ware. Dus als een Japanner naar je lacht, dan is dat alleen maar vanwege de sociale conventies. Maar mijn ervaring in Japan is echt dat eigenlijk onder die beleefdheidslaag wel degelijk ook een warme laag zit. In de zin van, als een Japanner vriendelijk tegen je is en glimlacht, meestal menen ze dat ook gewoon.
5: Ja, ja, ja. Hetzelfde als wat we altijd zeggen over Amerikanen. Die zijn, dat is allemaal nep, dat idee.
6: Vind ik wel een beetje, maar daar heb ik dat dan ook nooit gewoond.
5: Ja, oké. Okay. Ja. Jij zegt, de relatie tussen Europa en Japan is beter dan ooit. Klopt dat?
6: Ik denk het wel.
5: Ja. Waar zie je dat concreet aan?
6: Je kan heel veel concrete voorbeelden noemen, zoals er is in 2019 een groot vrijhandelsverdrag gesloten tussen de EU en Japan. Sindsdien is onze handel ook met maar liefst 20% gegroeid. Ja, dat is een heel in cijfers uit te drukken ding. Maar ik denk, je ziet het ook heel erg aan een enorm groeiende interesse in Europa voor Japan. Niet alleen dingen zoals populaire cultuur, dat was al langer zo. Maar ook, ja, hoe gaat het daar op politiek gebied? En hoe kijken zij naar de wereld en ook naar de huidige problemen in de wereld? En daar gaan we het denk ik vandaag over hebben. Ja. En hetzelfde is aan de gang in Japan. Zij willen eigenlijk veel meer nog met Europa doen.
5: Ja.
6: Juist omdat de VS steeds onbetrouwbaarder wordt en we allebei worstelen met een onberekenbaar China ook, et cetera.
5: Ja, dus kijken we dan meer naar elkaar. Tegelijkertijd in het boek dat ik net noemde, je schreef samen met Remco Breuker, omschrijf je dat er wel geteld 1 ambtenaar in Den Haag zich bezighoudt met landen als Japan en Zuid-Korea. Eentje. Wat zegt het over de ambitie van onze regering?
6: Ik denk de vraag stellen is genoeg wat dat betreft. Ik denk, Ergens zeggen wij in Nederland heel veel van nu. Van, oh ja, geopolitiek is belangrijk. Ja. Alles is in flux, alles verandert. En de internationale orde trilt op haar grondvesten. Maar het blijft heel erg aan de oppervlakte. Dus er is, denk ik, nog te weinig echt het besef dat ook, ja, onze manier van omgaan met de rest van de wereld ook echt wel moet veranderen. Puur omdat het Westen gewoon steeds minder dominant wordt. Gewoon qua aandeel in de wereldeconomie, westerse landen gewoon steeds minder melk in de melk te brokkelen. Zoals ik al zei, de relatie met de VS is natuurlijk niet meer wat het geweest is. Mm. Dus we kunnen eigenlijk niet anders dan veel meer investeren in die kennis en überhaupt interesse kweken in niet-westerse delen van de wereld. Het gaat natuurlijk niet alleen om Japan of Oost Azië, maar ook pakweg Afrika. Ja. Ja, dat is voor ons erg moeilijk.
5: We moeten ons wat bescheidener opstellen?
6: Ja, en opener. Ik denk, we zijn ook wel heel erg een beetje in slaap gesust door het feit dat we er ook heel lang mee konden wegkomen. Dat we eigenlijk ons alleen maar hoefden te richten op de westerse wereld. Mm. We konden gewoon eigenlijk schuilen onder de paraplu van de Amerikanen. Mm. Het was ook misschien, we hebben onszelf verteld dat het niet nodig was om echt veel, ja, te investeren in die in de rest van de wereld en in kennis daarin. En dat is nu, ik denk dat we het toch wel over eens moeten zijn, dat dat niet meer houdbaar is. Ja. Maar ja, die urgentie ontbreekt, ja, zeker bij de overheid. Ik denk ook bij jullie in de media en bij ons aan universiteiten en denktanks.
5: Oh ja, op wat voor manier?
6: Nou, puur over de hoeveelheid aandacht. Ik denk dat wij bijvoorbeeld erg veel bezig zijn met de laatste tweet van Donald Trump en wat dit nu weer betekent. Ja, of nu met
5: de midterms.
6: Ja, de midterms is een goed voorbeeld, ja. Dat in extreem veel detail horen over de midterms, wat er in Texas gebeurt en in Maine, et cetera. Wat op zich niet verkeerd is. Maar het is wel zo dat er is niet echt een equivalente interesse in bijvoorbeeld wat er in China gebeurt. Mm-hmm. Als er het grote partijcongres plaatsvindt volgend jaar, is eens in de 5 jaar enorm belangrijk om te kijken van, ja, waar gaat China naartoe? Ja, de interesse en de aandacht daarvoor bij de media is een fractie van wat het is, ja, voor de Amerikaanse midterms. Ja. Terwijl het misschien nog veel, veel belangrijker is. Ja, en daar moeten we echt van af. Van die, ja, toch transatlantische reflex, dat we ons heel erg richten op de VS. En denken, ja, er wel mee weg te kunnen komen.
5: En daar moeten we van af. Omdat je zegt, daar moeten we vanaf, van die Atlantische reflex, die transatlantische reflex, dat die hang naar Amerika en een beetje negeren, of in ieder geval te weinig kijken naar andere landen, naar China, naar Japan bijvoorbeeld. En leg nog één keer uit waarom jij vindt dat we daar vanaf moeten?
6: Nou, omdat het niet meer in sync is met de realiteit. De wereld werkt gewoon niet meer zo. En ja, onze toekomst zal gewoon voor een groot deel bepaald worden in, zeker in Oost-Azië, wat toevallig mijn vakgebied is. Ja. Maar ik denk ook in het mondiale zuiden. Dus plekken zoals India, Afrika, zoals ik al zei, Latijns-Amerika. En ja, als wij daarin mee willen, als Nederland en EU, dan zullen we daar dus meer mee moeten. En ja, daar kan je denk ik moeilijk mee oneens zijn. Ja.
5: Als je naar Japan, Europa kijkt, wie heeft de ander harder nodig? Japan, Europa of Europa, Japan?
6: Ja, het is erg moeilijk om te zeggen. Misschien Japan-Europa, omdat Japan toch echt wel in een precaire situatie zit nu. Wat betreft, ja, de geografische ligging is gewoon best wel lastig. Ja. Japan is echt omringd door autoritaire staten die zeer expansionistisch bezig zijn.
5: Ja, Rusland hebben we het dan over, Noord-Korea, China.
6: En China, ja, precies. Ja. Dat zijn er drie. Terwijl wij hebben eigenlijk maar eentje in onze achtertuin. Dat is Rusland. Nou, die dreiging delen we dan. Ja, Japan is echt een beetje omringd. En ja, wat op dit moment ook begint te wringen is natuurlijk dat de trouwe bondgenoot, waar ze al 80 jaar op kunnen leunen, de VS, steeds minder betrouwbaar is.
5: Mm-hmm. Hoe merken ze dat in Japan?
6: Nou, toch ook wel het gedrag van Trump. De manier waarop hij met China omgaat. En de manier waarop hij laat zien dat alles vooral transactioneel is. Mm-hmm. En dat hij niet goed lijkt te beseffen wat de bondgenoten zoals Japan, maar ook Zuid-Korea voor de VS betekenen. Maar ik denk het grote verschil met Europa daarin is wel dat Europa heeft eigenlijk wel degelijk de optie om het zonder de VS te doen. En we zijn daar ook serieus naar aan het kijken natuurlijk, van meer onze eigen defensie.
5: Industrie, ja, in de kaart zetten. Of
6: ja, precies. En daar gewoon de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat we zelf die buffer tegen de Russen gaan opbouwen. Ja. Die optie hebben we gewoon.
5: En in Japan heeft die niet?
6: Minder, denk ik. Want zij hebben natuurlijk niet een EU waarin ze ook ingekapseld zijn. Hè. Ze hebben sowieso ook historisch gezien lastige relaties gehad. Bijvoorbeeld met een democratische buurman zoals Zuid-Korea. Mm-hmm. Dus Japan is wel erg op zichzelf aangewezen in de regio. Hij heeft daar overigens wel een goed geopolitiek antwoord op gevonden, denk ik. Maar daar komen we nog op. Mm-hmm. Maar ik denk dus wel dat voor hen meer van existentieel belang is dan voor ons. Ja. Om de VS echt aan hun zijde te houden. En om de VS zeg maar aan boord te houden. Wat betreft hun eigen defensiestrategie, ja. Geopolitieke strategie.
5: En als ik dan puur economisch of transactioneel denk, dan luister ik naar je opsomming. Japan heeft 3 buurlanden, of tenminste buurlanden, het is een eiland, maar ze kijken erop uit, zou ik maar zeggen. Ja, Noord-Korea, China, Rusland, alle 3 nucleaire macht ook. Dat is nogal een kruidvat daar, zeg maar. Dus ik snap dat Japan dan denkt, nou, misschien moeten de banden met Europa aanhalen. Maar waarom zouden wij dat doen?
6: Ja, voor ons geldt...
5: We hebben het zo druk met Rusland hier.
6: Klopt, maar dat is dus juist ook een gedeelde dreiging. Want Rusland en Japan zijn dus ook bijna buurlanden. En Rusland is ook heel expansionistisch bezig, juist in die regio. Dat ziet er wel iets anders uit dan de oorlog in Oekraïne. Maar Rusland is wel degelijk ook het zogenaamde Russische Verre Oosten aan het militariseren. Dus daar steeds meer soldaten plaatsen en dat soort dingen. Ja, en... Ik denk echt de gedeelde dreiging voor Japan en Europa is ook echt die samenwerking tussen Rusland en China. Mm-hmm. Dus zonder China zou Rusland de oorlog in Oekraïne absoluut niet kunnen voortzetten. Mm-hmm. Dus echt, China kan wel degelijk gezien worden als de motor achter die Russische oorlogsinspanning. Ja, dat is voor ons echt een enorm groot probleem. Maar ja, en die Russisch-Chinese axis in Oost-Azië ziet Japan als grote dreiging ook voor wat er in de toekomst misschien gaat gebeuren wat betreft een oorlog tegen Taiwan, China misschien gaat beginnen.
5: Ja, want het is misschien goed om uit te leggen. Jij hebt het geografisch natuurlijk scherp op je netvlies. Misschien niet alle luisteraars. Taiwan ligt ten zuiden van Japan. Maar dat is een soort, ja, dat ligt daar in het midden van de Zuid-Chinese Zee zo'n beetje. Hè. Daar komt een heleboel vaarverkeer, internationaal verkeer komt daar voorbij eigenlijk. En dat is de manier waarop Japan bevoorraad wordt.
6: Precies. Ik denk het belangrijkste om te weten, het basisfeit dat eigenlijk de Japanse geopolitiek bepaalt en waarom ze vroeger het idee hadden dat ze imperialistisch rijk eigenlijk moesten opzetten, was het feit dat Japan van zichzelf heel weinig grondstoffen heeft.
5: Yeah.
6: Dus voor 1945 hadden ze zoiets van, we moeten delen van Azië veroveren om die grondstoffen te krijgen. Mm. Bijvoorbeeld olie uit wat nu Indonesië is. En heel veel andere dingen uit het Koreaanse Schiereiland en Noord-China. Nou ja, sinds 1945 doen ze dat op de internationale markt. Ook vanwege hun bondgenootschap met de VS. Maar ja, bijvoorbeeld olie uit het Midden-Oosten en vloeibaar aardgas uit vooral Zuidoost-Azië komt inderdaad grotendeels door de Zuid-Chinese Zee en langs Taiwan. Dus dat betekent als de Chinese expansie in die regio toeneemt en succesvol is, dus dat China eigenlijk die Zuid-Chinese Zee steeds meer inkapselt en Taiwan inneemt, betekent dat eigenlijk dat ze wat betreft die aanvoer van de grondstoffen Japan grotendeels bij de strot kunnen vatten en eigenlijk de Japanse soevereiniteit in enorm groot gevaar komt.
7: Art Rooijakkers.
5: Ja, we hebben deze week over de nieuwe vrienden van de EU. Vandaag bespreken we Japan. Dat doe ik met Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, sinoloog en Japanoloog. We hebben het over die Zuid-Chinese Zee en dat China daar expansie drift heeft. Volgens mij is er ook wel een Nederland fregat doorheen gevaren, toch? Vorig jaar, dacht ik. Dat doen we dan ook in het kader van gezamenlijke oefeningen. Maar China wil dat eigenlijk zien als een binnenzee, toch? De Zuid-Chinese Zee. Is van hen, vinden ze min of meer.
6: Klopt. Zij claimen dat historisch altijd al zo geweest is. Ondanks dat dat niet waar is, lijkt het wel zo dat een groot deel van de Chinezen geloven dit echt. En zijn daardoor bezig inderdaad met, als het ware, het militariseren van die zee. Terwijl eigenlijk landen zoals Vietnam, de Filipijnen en Indonesië veel meer met die zee te maken hebben. Dus dat heeft gewoon alles te maken met die aanvoer van cruciale grondstoffen. Ook voor China zelf is heel erg afhankelijk van die Zuid-Chinese zee. En gewoon een enorm groot deel van de wereldhandel loopt daardoor. Dus wie de Zuid-Chinese zee controleert, ja, dat is echt enorm groot geopolitiek belang, zeg maar.
5: Speelde dat de afgelopen tientallen jaren ook al, of is dit een nieuw thema geworden?
6: Het speelde op zich wel, in de zin dat heel veel landen grote delen van die zee claimen voor zichzelf. Maar het is eigenlijk sinds iets meer dan 10 jaar dat China heel actief bezig is met die militarisering. Dus door bepaalde kleine eilandjes in de Zuid-Chinese Zee te claimen, daar militairen neer te zetten, et cetera. Dus onder Xi Jinping, dus de huidige Chinese president, is dat wel erg gewoon een explosief dossier geworden. En dat heeft eigenlijk deels ook geleid tot een soort ontwaking in Japan. Dus een geopolitieke ontwaking in de zin van dat zij hier echt een antwoord op moeten vinden. Want als dit fout gaat, dan kan Japan zich eigenlijk niet meer vrij bewegen internationaal.
5: Nee, Japan moet door die zee heen om zijn goederen binnen te halen. En dat zou dan weg kunnen vallen als China dat onder controle krijgt. Zo simpel is het eigenlijk.
6: Zo simpel is het deels. Helaas is het nog iets ingewikkelder. Want een vraag die ik dan vaak krijg, ook wel als ik dit zeg in de media, dan is de reactie soms van de mensen thuis van, ja, maar je kan wel degelijk ook om die Zuid-Chinese Zee heen varen natuurlijk. Als je voor olie uit het Midden-Oosten brengt bijvoorbeeld, kan je langs Australië varen. Ja. En in principe dan via de Stille Oceaan naar Japan. Nou, het is niet alsof olie bederft of zo. Het probleem daarvan is eigenlijk dat, zeker als China Taiwan in handen krijgt samen met de Zuid-Chinese Zee, betekent dat ook dat China's toegang tot het westelijke deel van de Stille Oceaan ook opeens veel makkelijker wordt. Ja. Want vanuit Chinese optiek gezien is die toegang nu bijna geheel afgesneden.
5: Door Taiwan?
6: Eigenlijk door alle landen om China heen. Dus ja, China ziet Japan. Van Japan, eigenlijk Zuid-Korea, zijn natuurlijk ook veel Amerikaanse soldaten. Zuid-Korea, Japan, Taiwan en dan de Filipijnen zijn allemaal landen die sterke banden hebben met de VS. Ja. En min of meer vijandig staan ten opzichte van China. Of in ieder geval in potentie. En dat betekent dat China dus heel weinig vrije toegang heeft tot de Stille Oceaan. Zeker in een toekomstig militair conflict. Zeker als het gaat om onderzeeboten ongezien die Stille Oceaan in krijgen. Nou ja, als China Taiwan in handen krijgt, is dat in één klap fundamenteel anders. Want Taiwan is eigenlijk de toegang daartoe voor de Chinezen. Mm-hmm. Vanuit Taiwan zal het gewoon veel makkelijker zijn om ook met onderzeeboten in het westelijke deel van de Stille Oceaan actief te worden. Dus dat betekent dat ook de oostkust van Japan
5: ook kwetsbaar is.
6: Ja, in een toekomstig conflict heel kwetsbaar zal worden als China Taiwan in handen krijgt. Dus dat betekent dat ook het omvaren of bijvoorbeeld grondstoffen halen alleen maar uit de VS voor Japan dan niet echt de makkelijke optie zou zijn die je misschien in eerste plaats zou denken.
5: Ja.
6: Hoe dan ook, dit alles betekent dus dat dit is de grote vraag in de Japanse Japanse geopolitieke denken. Van hoe kunnen we deze uitdaging eigenlijk het hoofd bieden en zorgen dat dit een nachtmerriescenario niet gebeurt. Ja.
5: Nou, is het interessant natuurlijk, zoals je het schetst, dat speelt dan. Er zullen toch veel luisteraars denken, dat is aan de andere kant van de wereld. Waarom zouden wij, wat ik al vroeg, waarom zouden, is dat in ons belang? Tegelijkertijd, het interessante is dat Japan heel nadrukkelijk bezig is met de oorlog in Oekraïne. Andersom wel. Waar komt die interesse vandaan? Die betrokkenheid?
6: Ja, nee, is inderdaad een hele interessante vraag. Heel erg belangrijk ook. Het viel mij ook op dat 2022, toen de oorlog begon, had je hier natuurlijk ook heel veel Oekraïense vlaggen overal. Iedereen was er heel erg mee bezig. En zag je dat in Japan eigenlijk precies hetzelfde aan de gang was. Dus een enorm groot deel van de Japanners die achter Oekraïne staat, die voor hele strenge sancties is tegen Rusland, ook als het Japan zelf economisch zou raken, et cetera. Ik denk dat dat komt omdat Japan zich de laatste decennia erg is gaan identificeren met toch een internationale orde gebaseerd op regels en verdragen. Mm-hmm. En als allerbelangrijkste gewoon internationaal recht.
5: Mm-hmm.
6: En ik denk dat de gemiddelde Japanner en zeker de politici en beleidsmakers in Tokio het toch zien alsof de Japanse naoorlogse welvaart, die naoorlogse vrijheden en democratie heel erg samenhangen met internationale samenwerking met andere democratische staten. Ja. En toch die internationale orde gebaseerd op regels. En die oorlog tegen Oekraïne was zo'n flagrante schending van dat alles, dat gewoon enorm binnenkwam voor de Japanners. Mm-hmm. En daarbovenop maken ze heel erg de link met een mogelijke oorlog tegen Taiwan. Ja. Dus het idee is dat als het Rusland lukt op een bepaalde manier succes te boeken in Oekraïne, zal dat eigenlijk een enorme aanmoediging zijn voor China om hetzelfde te doen in de eigen regio. Dus in Oost-Azië om oorlogen te beginnen. Allereerst tegen Taiwan. Ja, en dat is gewoon het nachtmerriescenario voor de Japanners.
5: Ja, om alle redenen die je net schetste.
6: Ja, en dat betekent dus ook dat Japan enorm genereus is geweest wat betreft financiële steun aan Oekraïne, net zoals wij. Sterker nog, ik denk dat Japan Waarschijnlijk buiten het Westen, dus buiten Europa en Noord-Amerika. Het land is dat absoluut het meest heeft bijgedragen voor de Oekraïnse defensie en op financieel gebied, op andere gebieden. En die daar ook het meest mee bezig is. En ook internationaal veel lobbyt voor zeg maar doorgaan met steun aan Oekraïne. Ja. Ja, toch vooral omdat zij heel erg die link maken met Taiwan. En ze hebben het dan ook over. Een beroemde uitspraak van de toenmalige premier in Japan in 2022 was: het Oekraïne van vandaag kan het Oost-Azië van morgen zijn. En in ons boek hebben Remco Breuker en ik dat ook als allereerste zin, noemen we dat eigenlijk. Van zo staan eigenlijk de democratische landen in Oost-Azië in de wedstrijd. En zeker Japan.
5: Ja, ja. Wat natuurlijk, dat betekent dan dat Japan dus al sinds 22, nou, misschien daarvoor al bezig is met die wereldorde, met de sterke China, ook met de minder betrouwbare Verenigde Staten, met Rusland, de dreiging daarvan. In het begin van het uur zei hij, hier hebben we het er, die geopolitieke werkelijkheid, daar hebben we het over, maar we beleiden het met de mond. Dus er is maar één ambtenaar in Den Haag die hiermee bezig is. Wat doen ze in Japan met die voorsprong? Wat doen ze al concreet anders dan wij als je op die manier naar de wereld kijkt?
6: Ja, ik denk een groot verschil is dat in Nederland zal je inderdaad wel een ambtenaar hebben die bij buitenlandse zaken rondloopt. Maar ik denk dat in Japan, komt ook omdat China een buurland is natuurlijk. Dat is ook te verwachten. Maar heb je veel meer echt op elk ministerie en op alle lagen van de ambtenarij. En overigens ook de media en universiteiten. Gewoon heel veel China-kennis. Misschien zoals wij in Nederland ook veel meer gewoon basiskennis hebben van bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Puur omdat dat buurlanden zijn. Dus dat zie je gewoon in Japan, dat die basiskennis over China veel groter is. En dat is ook echt een van de dingen waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Gewoon, hoe meer je samenwerkt met Japan, hoe meer kennis je binnenhaalt.
5: Ja.
6: En het is ook gewoon puur logisch dat, en dat is ook weer een reden dat wij ons boek hebben geschreven, dat Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn natuurlijk altijd al buurlanden geweest van China en hebben dus de meeste ervaring van de omgang met dat land. Al honderden, misschien wel duizenden jaren lang. Dus het is enorm logisch om veel meer te gaan kijken naar samenwerking met die landen. Als wij China-beleid willen opzetten. Maar wij zitten nog te veel in het stramien dat wij China-beleid eigenlijk bedrijven alsof het een soort geïsoleerd probleem is. En die
5: vanuit Europa bedoel je?
6: Ja, en die enorme rijkdom waar we eigenlijk ons voordeel mee hadden kunnen doen in Japan blijft nog grotendeels onbenut. Ja, en dat voorbeeld van dat er te weinig ambtenaren zijn in Nederland die zich daarmee bezighouden is een goed voorbeeld, denk ik, van hoe wij maar heel langzaam wakker worden uit die geopolitieke winterslaap.
5: Ja. Ja, en de media dus ook. Daar wees je al op dat wij in de media er ook weinig mee doen. Want
6: helaas,
5: het verhaal dat jij vertelt. Het is niet één dat je heel veel hoort in de media. Dus wat dat betreft is dit een uitzondering, dit
6: gesprek.
5: Straks wil ik het heel graag met je hebben over de Japanse, ook de binnenlandse politiek, hoe het daar dan mee zit. Want daar moeten we dan ook wel meer van weten. Dat is een dominante partij, is al sinds 1955 de macht daar, toch?
6: En met twee korte onderbrekingen, inderdaad.
5: Nou, we gaan het er zo over hebben. En dan ook over bijvoorbeeld de omgang met de Verenigde Staten en Rusland. Dus blijf vooral luisteren. Ga ik zo verder in gesprek over Japan. Tot zo.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zegt haar advocaat tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben, tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. En nieuws over 2 voetbalhelden. Lionel Messi heeft gescoord in zijn laatste interland voor Argentinië. Hij benut in de thuiswedstrijd tegen Benin een penalty. En daarmee zit zijn interlandcarrière erop na meer dan 20 jaar. En Cristiano Ronaldo blijft ondanks een ruzie met de bondscoach toch beschikbaar voor het Portugese elftal. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week zijn we op zoek naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie dan. Nu de geopolitieke verhoudingen op de tocht staan. Vandaag op het menu onze nieuwe vriend Japan. Dat bespreek ik met Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Hij is sinoloog, Japanoloog en auteur van het boek samen met Remco Breuker. De kracht van middenmacht, het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Is die middenmacht, was dat nou toevallig gekozen? Want er had natuurlijk de huidige premier van Canada in die beroemde speech van een poosje geleden het ook over, Mark Carney, dat de middenmachten in de wereld zich moeten verenigen. Dat de enige manier is om te verhouden tot die grote machten.
7: Nou, niemand gelooft het als we het zeggen. Maar wij waren dus al met het boek bezig toen de Carney speech kwam. Dus we hadden dezelfde titel al. Dus eigenlijk was het het middenmachten idee.
6: Brilliant minds think alike is het dan, toch?
7: Of hij heeft het van ons gejat.
6: Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. Wat betekent het in het geval van Japan, een middenmacht zijn?
7: Nou, ik denk een middenmacht is uiteindelijk een land dat niet andere de wil op kan leggen zoals een grootmacht dat kan. Dat is eigenlijk alleen de VS en China die dat kunnen. Maar wel een land dat machtig genoeg is om, als ze samenwerken met andere middenmachten, wel degelijk ook de internationale spelregels te beïnvloeden en misschien zelfs te bepalen. En juist om die reden moet Europa dus meer samenwerken volgens ons met Zuid-Korea, Japan en Taiwan. Dus de democratische landen van Oost-Azië.
6: Na de Tweede Wereldoorlog was Japan helemaal geen middenmacht, toch? Er was niet zoveel meer van over.
7: Klopt. De economie lag natuurlijk wel in duigen. Aan de andere kant was het wel, zeg maar, binnen 10 jaar zaten ze eigenlijk alweer op het niveau waar ze eind jaren 30 op zaten. Okay. Dus het is wel zo dat er die industriële basis die Japan.
6: Die was er.
7: Die is eigenlijk vanuit 19e eeuw tot midden 20e eeuw opgebouwd. En die was er natuurlijk nog grotendeels.
6: Ja.
7: Dus die economische groei is echt enorm snel gegaan.
6: Ze mochten alleen qua middenmacht, je hebt het dan over economie, je hebt het denk ik ook over defensie, toch? Hè? Dat militaire aspect.
7: In principe
6: ook
7: wel.
6: Ja. Nou heeft Japan, dat noemen ze een zelfverdedigingsleger, dat is na de Tweede Wereldoorlog zo ingericht, omdat ze militair gezien klein gehouden moesten worden. Maar wat betekent dat eigenlijk?
7: Ja, er zijn dus in Japan vrij veel normen die als het ware toch een soort druk leggen op dat leger, dat minder actief mag zijn, vooral buiten de eigen lands- en zeegrenzen. En ja, dat stamt eigenlijk vanaf meteen na de Tweede Wereldoorlog is er die nieuwe grondwet aangenomen, waarin Japan eigenlijk het recht op zelfverdediging lijkt af te wijzen. Al is het allemaal iets vager geformuleerd, hoor. Maar ze hebben dus wel degelijk een leger, alleen mag het geen leger heten, zelfverdedigingstroepen. En zeker de laatste jaren worden hun activiteiten ook steeds meer opgerekt. Dus wat binnen die grondwet nog steeds mogelijk is. Ja. En bijvoorbeeld kunnen ze wel degelijk in het buitenland actief zijn als het om een kwestie gaat die min of meer existentieel is voor de Japanners zelf.
6: En dat is dan ook een kwestie van definitie misschien, dat laatste.
7: Ja, en daarom is ook nu er een enorme ruil ontstaan tussen China en Japan. Omdat de huidige premier min of meer impliceerde dat een oorlog om Taiwan wel eens een kwestie zou kunnen zijn die het voortbestaan van Japan bedreigt. Ja. Zo zei ze dat een beetje terloops in het parlement. En,
6: maar ja, daar zit heel veel achter die woorden. Ja, want dat betekent dus dat je dan een leger daarvoor zou kunnen inzetten.
7: Dat zou dan misschien geïmpliceerd worden. Maar het kan dus niet. Sommige mensen zeggen van, ze zei dat Japan militair actief gaat worden in een oorlog rondom Taiwan. Dat heeft ze niet gezegd. Maar het leek wel degelijk zo geïnterpreteerd te worden door de Chinezen. Dus die zijn. Het is afgelopen oktober is dit gebeurd, november. En die zijn sindsdien enorm boos op Japan. En de relatie is eigenlijk slechter dan die in decennia geweest is tussen die twee landen. Dus.
6: Als we eens naar die politiek kijken, want we zien Japan dan als een vriend, democratische vriend. Tegelijkertijd, ik zei het al, de dominante partij, Liberaal-Democratische Partij, sinds 1955 aan de macht. Jij zei met twee korte tussenpozen. En de huidige premier is Sané Takaichi.
7: En min of meer, Takaichi.
6: Takaichi, excuus. Is een vrouwelijke premier die dus dit soort woorden uit, waar China dan meteen heel boos om wordt. Wat voor premier is zij? Wat is haar verhaal?
7: Ja, zij is eigenlijk, als je naar de laatste verkiezingsoverwinning kijkt, eind vorig jaar, is het de premier die de grootste parlementaire meerderheid ooit heeft gehaald in Japan. Dus zij lijkt enorm populair te zijn onder de mensen. Maar zij komt wel uit de min of meer rechtsnationalistische vleugel van die regeringspartij, de LDP. Dus zij heeft een reputatie van toch vrij harde lijn op internationaal gebied. Zeker als het gaat om relaties met China. Dat ze toch een strenger China-beleid voorstaat. Ook wel een, je kan zeggen het pro-Amerikaans beleid. Maar ik denk eerlijk gezegd dat alle Japanse premiers dat wel deels hebben. Puur omdat Japan zo leunt op de VS.
6: Ook qua defensie, hè? Er zitten enorm veel Amerikaanse militairen daarop. Ook in Okinawa bijvoorbeeld.
7: Klopt. Ja. Zijn inderdaad er is gewoon een militaire alliantie eigenlijk tussen die twee landen die best wel zeldzaam is, zelfs voor de Amerikanen. Dus dat betekent dat als Japan in oorlog komt, dat de VS dus verplicht is om die oorlog samen met Japan te voeren. Niet andersom overigens, maar dus dat is een erg hechte band. Ja, dat is dus min of meer te verwachten, hoor, van een rechts-Japanse premier, dat ze daar blij mee zijn.
6: Pro-Amerikaans is, ja. Gisteren had ik de gast Casper Kerkel, hij is historicus en politicus aan de Radboud Universiteit. We hadden het over het Verenigd Koninkrijk. Ook een mogelijke vriend van de EU, ondanks die Brexit. Vraag of een beetje of teruggaan naar je ex wel een goed idee is. Had deze kettingvraag voor jou.
3: Ik was wel benieuwd naar de premier die daar sinds oktober 2025, geloof ik, nu zit. Sanae Takaichi. Zij wordt de Iron Lady genoemd. En dat deed mij natuurlijk meteen denken aan Margaret Thatcher. Dat is, geloof ik, ook haar politieke held. En ik vroeg mij heel simpel af, is dat in haar beleid, in haar optreden als premier al zichtbaar? En wat doet dat met samenwerking met Europa of met andere gebiedsdelen?
6: Ja, de Margaret Thatcher van Japan.
7: Klopt, dat is een leuke manier om haar te framen natuurlijk. Daar dweept zij zelf ook wel mee. Dus Takaichi heeft inderdaad sinds haar jeugd al een soort bewondering voor Margaret Thatcher. Ze heeft ook wel veel met haar gemeen. Bijvoorbeeld zijn allebei toch afkomstig uit conservatieve rechtse partijen waar de elite een enorme dominante rol speelt. Mm-hmm. Dus veel mensen komen uit bepaalde politieke elite kringen in die partijen. Dat is voor beide vrouwen niet het geval. Ze hebben zich echt opgewerkt vanuit de krochten van die partij. Ook allebei van dus niet-elitaire afkomst. Een beetje lagere middenklasse ongeveer. En de meest interessante overeenkomst is misschien wel dat beide vrouwen totaal niet geïnteresseerd lijken in politiek die met vrouwenrechten, et cetera, te maken heeft. Dus zij doen geen moeite om hun eigen doorbraak eigenlijk te gebruiken om vrouwen te stimuleren. Dat is wel een groot verschil met bijvoorbeeld een Angela Merkel of de voormalige Taiwanese president Tsai Ing-wen. Die waren veel meer een voorbeeld misschien voor andere vrouwen. Takaichi wijst dat eigenlijk bijna af in de zin van... ik ben harder zelfs dan alle mannen om me heen. Hmm. En het interesseert mij nog minder, dit soort softe thema's. Nou, dat had Margaret Thatcher ook wel een beetje. Het is wel een heel groot verschil op economisch gebied. Takaichi's politiek is niet bepaald van het neoliberalisme en minder overheid. Juist meer overheidsstimulus en zo. Op internationaal gebied zie je de gelijkenis wel een beetje. Van die toch vrij hardere houding die Thatcher had ten opzichte van de Falkland Islands en zo. Sommige mensen maken dan wel de link met hoe Takaichi zich opstelt ten opzichte van China als het om Taiwan gaat. Mm. In de zin van, ik wijk niet voor dreigementen voor andere landen, dat soort dingen. Ja, maar het is een hele interessante vergelijking die zij dus zelf vaak maakt en daar ook mee dweept.
6: Ja. En het feit dat zij dus zich zo opstelt. We hadden het net even over die Amerikaanse samenwerking. Dat als Japan een oorlog komt, dan zal Amerika daarbij moeten helpen. Hoe kun je dan, want die verhouding is aan het veranderen, maar hoe kun je daar dan als Japan zijnde van losmaken? Want je zei al eerder in dit gesprek, wij doen dat in Europa, zijn er in ieder geval, proberen dat. Maar voor Japan is dat praktisch onmogelijk.
7: Ja, je kan echt wel zeggen dat het inderdaad wel een prioriteit is in dat Japanse geopolitieke denken om de VS te blijven betrekken bij die veiligheidsarchitectuur in Oost-Azië. Mm-hmm. Dus dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Er wordt ook enorm gelobbyd door de Japanners in Washington. Ze hebben enorm goede persoonlijke banden met allemaal individuele senatoren bijvoorbeeld in beide partijen. En misschien wel beter dan welk land dan ook, denk ik. Want overigens, in ons boek zeggen we ook dat dit een ding is waar Europa weer zijn voordeel mee kan doen.
6: Ja.
7: Door samen te gaan werken met de Japanners in Washington om de Amerikanen te beïnvloeden.
6: Ja.
7: Bijvoorbeeld als het nu om internationaal recht gaat. Dus dat staat erg onder druk door de Amerikanen. Nou ja, als er één land is dat ook heel erg daaraan hecht, net zoals wij, is dat Japan. Dus dat is ook weer iets waar we mee moeten en kunnen samenwerken.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, vandaag hebben we het over Japan, nieuwe vriend van de Europese Unie van Europa. Dat doe ik met Casper Witz, sinoloog. Hij is ook Japanoloog en schrijver van het boek De Kracht van Middenmacht, waarin het ook over Japan gaat en ook over Zuid-Korea en Taiwan. Dat zijn dus drie landen om China heen. Ja, we hebben het over Japan gehad, dat als je vanaf Japan zo naar het westen kijkt, dan zie je daar China liggen, Noord-Korea, Rusland. Drie autoritaire landen die niet per se het beste met Japan op hebben, volgens mij, alle drie. Of wel?
7: Nee, absoluut.
6: Nee.
7: En wat ook belangrijk is dat zijn inderdaad, jij zei het al eerder, allebei nucleair bewapende staten.
6: Ja, ja.
7: Japan natuurlijk niet. Bovendien is dit natuurlijk ook het grote nationale trauma van Japan.
6: Nogal,
7: het feit dat zij het enige land zijn die ooit slachtoffer is geworden van een nucleaire aanval. En dus dat zorgt ook onder de gemiddelde Japaner best wel voor wat angst. En misschien zelfs paniek.
6: Ja, ja. Paniek, ja.
7: Wel als het om Noord-Korea gaat, denk ik. Omdat Noord-Korea toch zo'n onberekenbare factor is in die regionale politiek. Dus daar maakt zich men erg zorgen over. En natuurlijk niet onterecht, denk ik.
6: Nee. Tegelijkertijd, als we heel even de andere bril opzetten. Dat kan met jou, want je bent ook sinoloog. Stel, Japan lukt het om de banden aan te halen met Europa. Lukt het om daarmee tegenwicht te bieden aan dat Chinese... die Chinese dreiging. Hoe kijken ze daar in Beijing naar?
7: Ja, ik denk, men is erg negatief over Japan en China in het algemeen. China doet ook heel erg zijn best om dit soort ontwikkelingen te framen alsof Japan teruggrijpt naar het duistere verleden. Dus vroeger was Japan een imperialistische staat. En als ze nu weer investeren in defensie of samenwerken met de rest van de wereld, is dat om eigenlijk hetzelfde te doen als vroeger. En dat betekent dat ze China weer eronder willen houden en dwars willen zitten. Ja, dus dat zie je in de media heel erg. Ik denk de gemiddelde Chinees... Ja,
6: is dat sentiment wel...
7: Heeft dat sentiment inderdaad voor een groot deel. Aan de andere kant is het, als je naar de Chinese Chinese strategie kijkt, zeker op regionaal gebied, zo dat wat Japan nu beoogt, en dat is heel erg de banden aanhalen met Zuidoost-Aziatische landen bijvoorbeeld, zoals de Filipijnen, Indonesië, heel erg westerse landen betrekken bij de veiligheid in die regio. We hebben het over die Nederlandse fregatten gehad in de Zuid-Chinese en Oost-Chinese zee. Dat is deels, of eigenlijk voor een groot deel gekomen door Japanse initiatieven. Van kom je mengen in deze regio. Laten we als democratische landen meer doen in onze regio. Al die stappen die Japan in die richting zet, zijn eigenlijk op een subtiele wijze gericht op het toch een antwoord geven en tegenwicht geven aan die Chinese strategie van regionale dominantie.
6: En dat zien ze in China dan ook? En hoe kijken ze daarna, dit soort initiatieven?
7: Zij zien dat echt als een soort inmenging in Chinese aangelegenheden. Ja. Dus als andere landen zich mengen in de situatie in Taiwan of in de Zuid-Chinese zee, dat vinden zij uiteindelijk binnenlandse kwesties. Dat accepteren ze eigenlijk absoluut niet. Mm-hmm. Dus dat leidt tot enorm veel wrijving en frictie in de regio. Daar moet wel bij gezegd worden dat als je naar de andere landen kijkt waar het om gaat, dus de Zuidoost-Aziatische landen, dat die juist heel erg de Japanse houding verwelkomen. Mm. Dus een land als de Filipijnen ziet Japan echt als een heel nuttig en welkom tegenwicht aan die Chinese invloed in de regio en aan de Chinese expansie.
6: Ja. Nou, dan kom ik toch nog een keer terug bij de vraag die ik je eerder dit uur ook stelde. Want je beschrijft een situatie die complex is, laat ik het zo benoemen. In die Zuid-Chinese zee met landen die zich proberen te verhouden tot een China dat een soort expansiedrift lijkt te hebben mogelijk. Dat speelt daar allemaal. Dan zitten wij hier in Nederland, proberen we Oekraïne te steunen. Er wordt gekrakeeld over de vrijheidsbijdrage in Den Haag. Mensen zien de lasten stijgen. Dus een luisteraar die nu naar jou luistert denkt, ja, waarom moeten wij ons toch gaan bemoeien met Japan en met alles wat daar speelt?
7: Dat is inderdaad een begrijpelijke vraag. De Japanners benadrukken heel erg die verwevenheid van de verschillende conflicten. Dus verwevenheid van de veiligheid in Oekraïne en eigenlijk in Europa met die in Oost-Azië.
6: Ja.
7: Ik denk wel dat ook die Japanse visie steeds meer ingang krijgt. Je ziet ook in het Westen dat steeds meer herhaald wordt. Bijvoorbeeld door Mark Rutte in de NAVO. Mm. Ik denk dat die visie, dat we daarvan kunnen leren, omdat het inderdaad wel degelijk zo is dat een crisissituatie in Oost-Azië, dus bijvoorbeeld een Chinese oorlog tegen Taiwan, zou voor ons enorme economische consequenties hebben. Dus wordt wel eens geschat dat zo'n 10% van het mondiale BNP zou kunnen afschaven. Ook is Taiwan dominant in de chipsector, zoals de meeste mensen wel weten. Dat betekent dat alles wat wij gebruiken eigenlijk deels afhankelijk is van stabiliteit in die regio. Mm-hmm. Ja, en als daar een kink in de kabel komt wat betreft die productielijnen voor chips, kunnen we onze borst nat maken, want dan kunnen we op technologisch gebied heel weinig meer uitvoeren. Ja, en dat is ook een kwestie van, als China die chipindustrie in handen krijgt, zou het een enorme dominante positie geven aan China. We kunnen nog wel even doorgaan.
6: Er zijn genoeg argumenten, zeg je maar, om er wel bij betrokken te zijn.
7: Misschien nog wat allerbelangrijkste is, wat abstracter, denk ik, is dat ik denk echt de prioriteit in de Chinese mondiale strategie is die regionale dominantie. Mm. Dus het feit dat ze in de regio die democratische landen eigenlijk
8: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Op A neem de Veiligheidsraad, daar zitten de Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk hebben een permanente zetel, om wat te noemen. Japan en India bijvoorbeeld niet. Dat is misschien ook wel raar dan, toch? Of niet? Als je het ook over middenmachten hebt.
2: Zeker, vind ik ook. En ja, als wij ook pleiten voor meer aandacht voor perspectieven uit niet-westerse landen, denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we kijken naar plekken zoals Afrika. Dat is natuurlijk een heel divers continent, maar ook geen enkel Afrikaans land heeft natuurlijk ook een zetel in de Veiligheidsraad. Dus je zou kunnen zeggen dat de Afrikaanse Unie bijvoorbeeld daar een zetel zou moeten hebben. En inderdaad India, et cetera. Dus dat is een belangrijke discussie om te hebben. Dat die westerse dominantie van na de Tweede Wereldoorlog is ook in die instituties denk ik niet meer houdbaar. Maar ik denk wel dat het gevaar is dat China zich nu heel erg opwerpt als de spreekbuis van
1: voor die landen.
2: Voor die landen. Ja. En dat eigenlijk wat China beoogt is inderdaad veel verandering in dit soort instituties. Maar vooral verandering die uiteindelijk China zelf voordeel zal opleveren. Ja. Terwijl als je echt, denk ik, Afrikaanse perspectieven of Zuid-Aziatische perspectieven als uitgangspunt neemt, zou ook die nieuwe internationale orde fundamenteel anders uitzien dan China wil.
1: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen komt Rajiv Lakshmiprasad langs. Hij is geopolitiek analist bij het Haags Instituut Geopolitiek. Jullie kennen elkaar volgens mij.
2: Ja, heel goed.
1: Medeoprichter daar is co-host ook van de podcast Geopolitiek. Nu, je mag een kettingvraag stellen.
2: Ja, mijn kettingvraag aan Rajiv is, hij is natuurlijk heel veel met India bezig. Ik heb het vandaag over Japan gehad. Mm-hmm. Ik denk wat die twee landen gemeen hebben is een erg moeilijke relatie met China. We hebben allebei territoriale disputen ook met China. Op wat voor manier brengt dit India en Japan dichter bij elkaar? Zouden die twee landen meer kunnen samenwerken op China-gebied?
1: Ja, mooie vraag. Ik ga het morgen stellen, want dan hebben we het inderdaad dus over India, dat misschien ook wel een nieuwe vriend van de EU kan worden. Casper Witz, dank voor de inzichten dit afgelopen uur. Ik ben een stuk wijzer geworden. Dus dank daarvoor. Universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, sinoloog en Japanoloog. En hij schreef dus ook dat boek De Kracht van Middenmacht samen met Remco Breuker. Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Onze aflevering is terug te luisteren. Doe dat als podcast. Dat kun je in onze eigen app doen. Er hangen nog veel meer andere podcasts op je te wachten. Dus ik zou lekker eens gaan kijken daar. Je hoeft in ieder geval niks te missen. Genoeg te luisteren daar. Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorne 5 kilometer, 20 minuten vertraging, want er zijn daar twee rijstroken dicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben, stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huid kanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde, is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na twee injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is gisteravond een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Daarbij brak een ambulancemedewerker zijn arm. De automobilist is opgepakt. Hij reed zonder bewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd in een andere ambulance gezet en maakte het naar omstandigheden goed. Er zijn snel honderden extra opvangplekken nodig voor asielzoekers. Het COA zegt dat steeds meer mensen op straat dreigen te belanden. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Het tekort komt niet doordat meer mensen naar ons land komen om asiel aan te vragen. Volgens het COA zijn de trage procedures het probleem. En in Argentinië is een einde gekomen aan een tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. En het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, en dan zo meteen aandacht voor het kabinet. Jette, dat hoeft niet meer te kiezen tussen links en rechts, want die keuze is al voor ze gemaakt. Hoe dat zit, hoor je zo van politiek verslaggever Leendert Beekman in onze podcast Ochtendnieuws en nog veel meer natuurlijk.
8: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Vergaderen. Ga voor een meeting met een uitzicht. En vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Event Chips.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Jouw warme winterse meeting op het water. Zeventships.nl.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Steeds meer olie uit het Midden-Oosten vindt zijn weg naar de rest van de wereld via pijpleidingen over land. Toch blijft de benzineprijs aan de pomp onverminderd hoog. Hoe dat zit, hoor je om 10:50 van Philip Bokelo, senior econoom bij ABN AMRO, in De Economische Stand van Nederland.
16: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
17: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
19: Bas van Werven.
7: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 7 oktober 2026. We hebben weer een goed gevulde podcast. En Maxime van Meel, die naast me zit, die weet wat we gaan doen. Maxime, goedemorgen.
20: Goedemorgen, ja. 7 oktober, dus Israël staat vandaag stil bij de Hamas-aanval. Een aantal jaar terug. Welke rol speelt dit in de verkiezingscampagne van het land? Dat hoor je zo. En het is woensdag, dus dan hebben we ook weer een column van buitenland commentator Bernard Hammelburg voor je klaarstaan.
7: Nou, je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR Nederland, Binnenhof van de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint echt op dat Binnenhof. Want er is nog van alles aan de hand. Het kabinet hoeft niet meer te kiezen tussen links en rechts. Want die keuze is al voor ze gemaakt. Want zoals de verhoudingen nu liggen, kan het kabinet niet anders dan steun zoeken bij de linkse oppositie. Bij Pro en Volt. Dat is eigenlijk de afdruk naar de algemene politieke beschouwingen in de Senaat, in de Eerste Kamer. Hoe dat nou precies zit, gaan we bespreken met politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Bas.
7: Ja, je zou kunnen zeggen, het kabinet is veroordeeld tot zaken doen met Pro en Volt.
21: Ja, zeker, omdat de weg over rechts dicht is. De premier was duidelijk richting BBB, 11 zetels in de Senaat. We gaan het stikstofbeleid, wat zij eisen, niet afzwakken in ruil voor steun voor het belastingplan en de begrotingen. Nou, hier hoor je premier Jette daarover.
22: Ik hoop dat de BBB-fractie het belastingplan op zijn merites wil beoordelen. Want er zitten denk ik een aantal hele grote bewegingen in die ook de afgelopen jaren door BBB zijn bepleit. Onder andere op het gebied van accijnzen en het versterken van de luchtvaartsector in Nederland. De brief, ja, die is verstuurd voor de zomer. Dat is het staande kabinetsbeleid. Die brief wordt niet ingetrokken, gaat wat ons betreft niet van tafel. Sterker nog, we zijn vanuit de Taskforce Landbouw, Natuur en Stikstof volop bezig met de uitwerking. En we hopen eind deze maand de eerste drie uitgewerkte voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen of aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.
21: Ja, dus en zonder BBB kom je over rechts niet ver in de Senaat. Nee, in de Tweede Kamer kan je nog aan de meerderheid komen met Ja 21 en SGP. Maar beide te klein in de Senaat om tot, nou, niet eens in de buurt te komen van de meerderheid. Daarbij heeft SGP nog medisch-ethische eisen, waar het kabinet ook niet mee gaat instemmen. PVV en FVD, daar hoef je ook niet op te rekenen. Ja, en zelfs met alle andere kleine rechtse partijtjes, denk aan 50+, ja, Hou je het ook niet. Dus ja, rechts is op dit moment in de Senaat onhaalbaar.
7: Ja, precies. Dus het kabinet is inderdaad voor wat betreft de Eerste Kamer voordeel tot Pro.
21: Ja, in ieder geval Pro, met Volt erbij. Dan kan je nog een beetje door het midden heen, met ChristenUnie bijvoorbeeld. Maar ik moet toch wel zeggen, rechts heeft het kabinet in de armen gedreven van Pro, in ieder geval de Senaat.
7: Ja, maar Pro heeft eisen gesteld voor steun aan het belastingplan ook, hè?
21: Dat klopt, Bas, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Ja. Zij zeggen ook, we gaan het belastingplan niet steunen als er niet aan onze eisen voldaan wordt.
7: Precies.
21: He, leg die rekening niet neer bij werkenden, maar bij mensen met vermogen, ja, of grote bedrijven. Mm-hmm. We weten dat ligt moeilijk bij de VVD. Ja. Maar dan moeten we ook even kijken, wat is er gisteren nou in de Tweede Kamer gebeurd bij de stemmingen rondom box 3? Want D66 en het CDA, en we hebben het over het belasten van vermogen, wat Pro vraagt, ja, die denken daar toch echt heel anders over
7: dan, VVD.
21: Dan de VVD.
7: Ja.
21: En dat hebben we dus gezien bij een stemming over het belasten, het schenken op papier, om dat te gaan belasten, ja, een motie van de ChristenUnie. Dat is gewoon gesteund door het CDA en D66. Hmm. En dat zegt wel iets over de koers waar zij naartoe willen. Ook richting dat belastingplan.
7: Ja, nou, de VVD staat wat dat betreft wel openlijk in het hemd, zo blijkt het.
21: Ja, op dit moment wel, Bas.
7: Die zullen zich afvragen, waarom doen wij nog mee met dit kabinet? Maar dit terzijde. In het Catshuis gaat het kabinet in gesprek met sociale partners over het hervormen van het sociaal stelsel. Allemaal leuk, maar wordt er meteen ook met het mes op tafel onderhandeld? Of kopje koffie misschien? Nee?
21: Kopje koffie, kijken staan de neuzen dezelfde kant op.
7: Ja, ja.
21: Iedereen gaat de agenda's trekken. En dan wordt er bepaald hoe ziet het tijdpad er de komende tijd uit.
7: Dan is inderdaad wel de vraag die overblijft. Staan die neuzen een beetje dezelfde kant uit?
21: Ja, bijna.
7: Oh.
21: De bonden willen weten van het kabinet, maakt hij ons niet vooral verantwoordelijk voor de taakstelling, dus de bezuiniging van 6,8 miljard. Want daar zijn wij namelijk niet voor op aarde om te bezuinigen voor een kabinet.
7: Nee.
21: Nou, en Hans Velbrief, de minister, begrijp dat.
23: Ik ben wel optimistisch over de gesprekken en ik ga daar nu nog geen bedragen aan plakken, want dat doe ik weer hetzelfde als waarvoor de vakbeweging niet wilde komen. Namelijk, we willen liever niet over geld praten, eerst even over inhoud en maatregelen om het beter te maken voor mensen. Dus dat gaan we nu eerst doen.
21: Ja, en de werkgevers, Bas, die vinden het vooral belangrijk dat er nu eindelijk een keer gesproken wordt, want zij hadden liever al veel eerder aan tafel gezeten. Ze zeggen, grote problemen in Nederland, De economische groei is te laag. Ja. Er gebeurt te weinig. De arbeidsproductiviteit is te laag. Laten we met elkaar aan tafel gaan.
7: Ja, precies. En kom met duidelijkheid. Hè? Dat hoorden we gisteren precies. Uit het onderwerpspanel. Duidelijkheid is niet erg dat het pijn doet af en toe, maar duidelijk zijn. Wanneer moeten de sociale partners eruit zijn, Leendert?
21: Officieel in het voorjaar, al laat minister Vuilbrief ook wel wat ruimte.
0: Er zit wel flink wat druk op. Want met de voorjaarsnota moet er eigenlijk een sociaal akkoord liggen. Zo las ik dat in de brief.
23: Ja, dat zo kun je de brief lezen. Ik denk zelf wel, ik zei het al tegen uw collega. Je kunt je ook wel voorstellen dat je deels klaar bent met het voorjaar en deels ook later. Ik weet het gewoon niet. Dan moeten we rustig gaan bekijken. Laten we nou de druk hebben. We hebben de druk eraf gehaald door zeg maar, die bedragen uit de begroting te halen. Ik ga niet nieuwe druk erop leggen. Dat heeft geen zin, dat moet je niet doen.
7: Ja, eerst koffie met een appelpuntje vandaag.
21: Ja, want, en die druk, Bas, 1 juni, ja. De voorjaarsnota, de 27e voorjaarsnota, moet dan richting de Tweede Kamer. Dat voelt natuurlijk nu heel ver weg, ja, op 7 toch. Oktober. Ja. Vandaag moeten ze eerst om 9 uur met elkaar het katshuis in.
7: Precies, wat ik al zeg, met een appelpuntje.
21: Ja,
7: en precies. Een kopje koffie. Hopen we. Dankjewel. Politiek verslaggever Leonard Beekman. Maxime, weet je nog dat verhaal van die CIA-baas... bij wie thuis $40 miljoen aan goudstaven werd gevonden?
1: Ja, nou, ver weg, ja.
7: Sinds gisteren weten we dat hij nog veel meer heeft gejat van de CIA. Oh, en die zo'n klein beetje ook. Ah. Hoeveel precies, hoor je over een minuut of 10.
2: Ochtendnieuws.
20: Ik ben benieuwd. Israël staat vandaag stil bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023, precies 3 jaar geleden. Daarbij vielen 1200 doden en werden ruim 250 mensen gegijzeld. 85 daarvan die zouden dat niet overleven. Het vormde de aanleiding voor Israël om de oorlog in Gaza te beginnen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ligt het dodental daar inmiddels boven de 73.000. We praten erover met onze Israël-correspondent Ralf Dekkers. Goedemorgen, Ralf.
19: Goedemorgen.
20: Hoe wordt er in Israël vandaag stilgestaan bij deze dag?
19: Door heel het land op, ik geloof, iets van 400 plaatsen zijn ceremonies, maar ook protesten tegen de regering. Maar het begon ongeveer een half uur geleden, vooral op dat festivalterrein, het Nova Festivalterrein, waar honderden doden vielen op die dag. Met een grote ceremonie om 6:29, het moment dat de aanval 3 jaar geleden begon hier in Israël.
20: Ja, het trauma is groot, kan ik me voorstellen, maar ook nu nog, hoe groot... Zit dat er nu nog in?
19: Dat zit er nog steeds in. Er is natuurlijk ook geen moment van rust geweest in de afgelopen 3 jaar. Oorlog op oorlog hebben we hier gezien. En ik geloof, je hebt bijvoorbeeld een hotline hier voor mensen met mentale problemen. Die is meer dan 1 miljoen keer gebeld de afgelopen 3 jaar. Met name de mensen rondom Gaza die daar wonen. En de soldaten die gediend hebben in het leger. Nou ja, een groot deel daarvan kan met PTSS. En de geestelijke gezondheidszorg hier wordt overstelpt nog steeds door mensen met psychische problemen.
20: Ja, 1200 doden, dat zijn er 1200 te veel, zou je kunnen zeggen. Maar goed, aan de andere kant dus ook minimaal 73.000 doden in Gaza. Het grootste deel van de wereld heeft zich ondertussen afgekeerd tegen Israël. Wat maakt dat daar los? Merk jij dat daar, ja, als je nu die 3 jaar terugkijkt, dat daar echt toch een verandering heeft plaatsgevonden?
19: Nou ja, hier is vooral onbegrip over die internationale kritiek. Ik had afgelopen week einde ook een interview met de president hier, Herzog. Die is echt woedend, niet alleen op de rest van de wereld, maar vooral ook op Nederland. Dat natuurlijk de afgelopen, 2 weken geleden, sancties tegen Israël heeft ingesteld. Dus ze voelen onbegrip en dat maakt het trauma alleen maar dieper. Maar zoals je zegt, inderdaad, 74.000 doden in Gaza. Een aantal dat inmiddels ook hier in Israël toch wel wordt erkend. Maar zeggen ze er dan altijd in ieder geval hierbij. 24.000 daarvan waren Hamas-terroristen.
7: Ja, anderzijds, er zijn ook nog steeds protesten. Die waren er ook al tijdens de oorlog in Gaza. Tussen het IDF en Hamas. Zijn die protesten er ook nog steeds? Want er is ook een groot Israëlisch volksdeel wat het niet eens is, hè, met die stellingname.
1: Er zijn wel protesten. Er zijn vandaag ook veel protesten, maar die zijn met name gericht tegen de regering. Ja. En ook, er zijn ook protesten voor de huizen van ministers die destijds dienden, maar ook niet meer in de regering zitten. En er blijft natuurlijk vooral de vraag, hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? Wat is er fout gegaan in de aanloop naar 7 oktober en wat is er op die dag zelf fout gegaan? Nou ja, premier Netanyahu houdt natuurlijk al 3 jaar lang zo'n onafhankelijk onderzoek tegen. En die vraag wat er is misgegaan is ook dominant bij de verkiezingen die later deze maand zullen plaatsvinden hier in Israël.
7: Over 3 weken. In hoeverre speelt 7 oktober daar een rol?
1: Hele grote rol. Ja. Ik geloof dat meer dan de helft van de Israëli's zijn stem laat bepalen, mede door wat er op 7 oktober is gebeurd. Dat belooft natuurlijk weinig goed, zou je zeggen, voor Netanyahu. Maar je ziet toch dat hij hier en daar toch wel weer aan het terugkrabbelen is. En ik zou hem zeker niet uitvlakken voor die verkiezingsdag op 27 oktober hier in Israël.
3: Dank. Israël-correspondent Ralf Dekkers.
7: 130.000 burgers zouden moeten worden opgeleid tot zogenaamde burgerreservist. Motie van het CDA erover heeft een meerderheid gehaald in de Tweede Kamer. De NOS schrijft erover. En die burgerreservisten, dat zijn gewoon vrijwilligers die bij het uitbreken van een grote crisis voorkomen dat er chaos ontstaat in ons land. En ook het kabinet staat achter de wens van de Kamer. Vooral belangrijk om de eerste 3 dagen, die befaamde 72 uur... naar bijvoorbeeld een overstroming, een stroomstoring of zelfs een oorlog, de rust in het land te bewaren. Verwachting is dat politie, leger en hulpdiensten de orde dan niet in hun eentje kunnen handhaven. En dan moet je dus van dat soort opgeleide burgervrijwilligers hebben die als technisch, logistiek of veiligheidskundig expert kunnen worden ingezet. Initiatief van Burgerreserve, een organisatie die trainingen en relevante vaardigheden geeft aan bedrijven en particulieren, maar de Kamer wil nu dat het kabinet daar grootschaliger gebruik van gaat maken. Alleen, het enige jammer is, we willen wel, maar ja, we zijn Henny en we kennen niet. De geld ervoor is er niet.
3: Ja, de portemonnee is leeg.
7: Ja, dus de Tweede Kamer wil dat het kabinet bijvoorbeeld oefenterreinen, lesruimtes van Defensie beschikbaar stelt, omdat de initiatief van burgerreserve verder tot volle wasdom te krijgen.
3: En van nu 1000 mensen die worden opgeleid, las ik, naar 130.000.
7: Ja.
3: Met en extra ruimte.
7: Zelf je lunchpakket meenemen.
3: Ja, inderdaad. Je bammetje moet je thuis smeren. Maar goed, wel een goed initiatief verder. Tientallen laadstations langs de snelweg die komen over 2 jaar mogelijk zonder stroom te zitten. Daarvoor waarschuwen laadpaaluitbaters en brancheverenigingen in een brief aan het kabinet, waar het FD dan weer over schrijft. Het kabinet gaat volgend jaar vergunningen voor laadpunten langs snelwegen veilen. Het gaat om ruim 150 vergunningen die nu vooral in handen zijn van marktleider Fastnet. En straks mogen ook andere partijen, dus denk aan bijvoorbeeld een Shell of een Total Energies, een bod uitbrengen op die laadplekken. De bedrijven willen dat de aansluiting op het stroomnet verplicht wordt overgedragen als een laadlocatie van eigenaar wisselt. Vertrekkende uitbater is namelijk verplicht om laadstations op te ruimen. En infrastructuur zoals kabels en batterijen die worden dan weggehaald en de netaansluiting opgezet. Dus heel veel gedoe om er vervolgens weer precies hetzelfde neer te zetten.
7: Ja.
3: Nou, dus vrezen die laaduitbaters zonder stroom te komen te zitten, omdat het stroomnet dan overvol is. En als er dan een nieuw bedrijf komt en een nieuwe aansluiting, ja, dan heb je weer een probleem. Tenzij de oude en nieuwe eigenaar dus afspraken maakt over de overname van de voorzieningen en de gecontracteerde netcapaciteit. Maar ja, dan zijn nieuwkomers dus afhankelijk van gevestigde partijen zoals Fastnet. En dat is allemaal oneerlijk en daarom dus die brief aan het kabinet.
7: Ja. Handel voor Rijnen. Nieuwe beursdag. Milou Brandt van BNR Beurs met de hoogtepunten.
5: Nou, nog geen grote kwartaalcijfers, maar het wordt toch een spannende dag. We krijgen namelijk een inkijkje in de notulen van de laatste Federal Reserve vergadering, toen de Fed de rente verhoogde. En dat wordt interessant in het licht van het zwakke banenrapport van vorige week. Er kwamen zo'n 50.000 minder banen bij dan verwacht. Beleggers lijken daardoor opgelucht, omdat het de kans op nog een renteverhoging verkleint. Maar is die opluchting terecht? Daar geven de notulen hopelijk wat meer zicht op. Verder valt op dat Adyen een buitengewone aandeelhoudersvergadering houdt, ingelast om te stemmen over het voorstel van de Raad van Commissarissen om Chris Vogelsang te benoemen tot lid van diezelfde RVC. Ervaren type in de bankenwereld. Hij zat in het bestuur bij ABN AMRO. Was zelfs even de beoogd opvolger van Gerrit Salm als topman daar. Ja, Adyen heeft roerige maanden achter de rug met overnames, een onverwachts vertrek van de CFO in mei. Dus het online betaalbedrijf, ja, dat kan ongetwijfeld nog een ervaren, stabiele factor erbij gebruiken. En daar mag over gestemd worden.
7: Nou, je kunt uiteraard vanavond weer naar BNR Beurs luisteren. Vanavond om 6:30, elke werkdag live op de zender. Of als podcast in de podcast-app van BNR.
20: Je weet ons te vinden.
7: Dat zou ik zeggen. We gaan naar de krant.
20: Ja, het FD. De NAM keert weer miljarden aan dividend uit. Afspraak met het Rijk geschonden, dat schrijft het FD op de voorpagina. Aandeelhouders Shell en ExxonMobil die krijgen een superdividend van 1,4 miljard euro uitgekeerd. Vorig jaar maakte het bedrijf al 3 miljard over aan de aandeelhouders. Daarmee wordt een belangrijke afspraak over de financiële gezondheid geschonden. In 2018 is afgesproken namelijk dat de NAM financieel robuust moet blijven om aardbevingsschade in Groningen te kunnen vergoeden. De NAM schrijft nu dat het eigen vermogen zelfs negatief zou kunnen worden door die dividenduitkering.
7: Dan in diverse media. Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Belangrijkste reden voor de toename is volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van de Raad van Bestuur, dat het aantal ouderen in Nederland stijgt. Ja, we vergrijzen. Huidkanker wordt volgens het centrum de meest voorkomende vorm van kanker in 2045. Goeie nieuws is, veel huidkankergevallen kun je redelijk goed genezen.
20: Dat is dan weer iets prettiger. Ja. Nou, het AD, de laatste volksvertegenwoordiger van NSC, stopt ermee. Europarlementariër Dirk Goting die stapt uit de partij. Reden voor zijn vertrek is de speech die oud-BBB'er Mona Keizer geeft tijdens de algemene ledenvergadering van NSC dit weekend. Hij zegt, ik ken Mona Keizer al heel lang en zij staat voor een heel andere politieke koers dan ik, zegt hij in de krant.
7: Ja. Dan nog even naar dit. Wellicht herinner je nog dat we een paar maanden geleden een verhaal brachten over een nogal hoge CIA-bos bij wie $40 miljoen in goudstaven werd aangetroffen in zijn appartement.
20: Ja.
7: Nou, die meneer, die heet David Rush, 49, die bekende gisteren voor de rechtbank in Virginia dat hij niet 40, maar bijna $200 miljoen aan overheidsgeld heeft gejat.
20: Wel eerlijk.
7: Om een luxe leventje te leiden. Ja, dankzij uitgebreide rechtbankdocumentatie weten we ineens veel meer over 's mans machinaties. Hij verzon een zeer geheim overheidsprogramma om de aankoop van luxe onroerend goed in Zuid-Florida te rechtvaardigen, dat hij vervolgens dan met winst wilde verkopen. Het was zo geheim dat zelfs zijn bazen er niets van wisten.
20: Dan heb je het
7: zo
20: goed.
7: Dan heb je het geheim. Ja, en dat bij de Central Intelligence Agency. Ja. Die staan ook wel een beetje in hun hemd, hoor. Dat doet wel pijn. Wat had hij nou voor deals gesloten? Hij ging 4 grote vastgoeddeals ontwikkelen met een waarde van totaal $145 miljoen. En dan moet je natuurlijk af en toe naartoe vliegen vanuit Virginia, hè, vanuit Langley, Virginia. Dus dan vlieg je per business class. Dus er zit ook een rekeningetje bij van $1.8 miljoen. En
20: als je de goudstaven toch
7: tickets hebt. Business slap, precies. En dan moet je de last mile natuurlijk. Want hoe kom je dan bij je vastgoed? Natuurlijk per peperdure BMW. Ja, en dan moet je ook in Virginia weer van het vliegtuig van naar huis. Dus zeg maar nee, je krijgt er 2 BMW. Het gaat goed zo. Nou, in ieder geval heeft de man dus bekend. Kan een straf tegemoet zien van maximaal 20 jaar. En hij zal zoveel als mogelijk moeten gaan terugbetalen.
20: Oh nee, echt? Oh, ja, dat dacht dat hij het mocht houden.
7: Nee. En op 28 januari volgend jaar hoort hij hoe de straf gaat uitvallen.
6: De column van Bernard Hammelburg.
8: Kort na de barbaarse inval van Hamas in Israël en de kidnapping van ruim 200 burgers, vandaag 3 jaar geleden, bezocht de Amerikaanse president Biden het rouwende land. Zijn boodschap aan premier Netanyahu: geef niet toe aan het oerinstinct van wraak, want dat leidt tot een enorm verlies onder burgers en kost je de sympathie van de wereld. Maak niet de fout die wij na 9/11 maakten, zei Biden doelend op de oorlogen in Afghanistan en Irak. Beide oorlogen verloor Amerika tegen de Taliban in Afghanistan en de Sjiïtische milities in Irak. Zoals de oorlog in Korea niet verder kwam dan een wapenstilstand, en zoals de oorlog in Vietnam na 12 jaar en het verlies van 58.000 Amerikaanse soldaten eindigde in een overwinning van de Vietcong. Ook het machtige Sovjetleger was in 1989 na 10 jaar oorlog in Afghanistan verslagen door de Mujahideen, voorgangers van de Taliban. Overweldigende militaire slagkracht is machteloos tegen schijnbaar zwakke vijanden, terroristen, rebellen en guerrilla's. En dat geldt evenzeer voor Israël, dat Hamas en Hezbollah hooguit een tijdje tot zwijgen kan brengen, maar niet voorgoed kan uitschakelen. Had Israël dan na de grootste aanslag op Joden sinds de Holocaust en het lot van de gijzelaars niets moeten doen? Nee, maar het land had moeten doen waarin het goed is: nadenken, plannen, een strategie uitstippelen en een exit-strategie gereed hebben. Het feit dat de aanval als een totale verrassing kwam, al beweert dagblad Haaretz dat Netanyahu door de Emiraten was gewaarschuwd, liet zien dat de inlichtingendiensten hadden gefaald. Wat ook bleek uit een funest gebrek aan kennis over de omvang van het tunnelcomplex in Gaza. Bij de oorlog tegen Iran door de Verenigde Staten en Israël komen de aanvallers er alweer achter hoe moeilijk het is om te winnen. Sterker nog, tot nu toe heeft Iran de beste kaarten en geeft geen krimp. De trieste waarheid, 3 jaar na die vreselijke dag, is dat Israël door het falen van een uitsluitend op machtsbehoud navigerende regering niet is omarmd, maar is geïsoleerd. Met als gevolg een haast ongeëvenaarde golf van antisemitisme. Dat was er latent altijd al. Maar de wereld zou er toch wat anders uitzien als Netanyahu 3 jaar geleden naar Joe Biden had geluisterd.
20: De NAM keert opnieuw een miljardendividend uit aan Shell en Exxon. Maar ja, ze moeten ook geld overhouden voor die gedupeerde Groningers. Blijft dat er dan nog wel liggen? Zometeen meer in de Ochtendspits.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over het grote polderoverleg en een gesprek met Cesar Duygulu, eigenaar van uitzendgroep Home of People. Ik vraag hem of de nieuwe certificering de uitzendbranche vanaf volgend jaar permanent opschoont. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
25: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
26: Banky, dat is toch geen woord?
25: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
27: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
28: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
27: Banky. Banky. Steengoed in vermogen.
29: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
30: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
31: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
30: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
32: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
33: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
34: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
35: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van?
0: Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bung. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
2: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder is het nog vrij rustig onderweg. De eerste dagelijkse files beginnen te verschijnen. Wel is er al veel oponthoud bij de Maasvlakte, bij de Zuurhofbrug. Op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam is vannacht een ongeluk met een vrachtauto gebeurd. En de brug is daarom dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 19:30. Ook de andere kant op, richting de Maasvlakte, rijdt het langzaam bij de brug. Op voorgaande dagen kon het verkeer hier nog over de vluchtstrook, maar ook die is nu gesloten. Al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit en dat kost je onderweg nu al zo'n 50 minuten. Dit zorgt ook voor vertraging op omliggende wegen, zoals de N218 en de N57. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij hectometerpaal 213,1.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huidkanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na 2 injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is gisteravond een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Daarbij brak een ambulancemedewerker zijn arm. De automobilist is opgepakt. Hij reed zonder bewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd in een andere ambulance gezet en maakte het naar omstandigheden goed. Er zijn snel honderden extra opvangplekken nodig voor asielzoekers. Het COA zegt dat steeds meer mensen op straat dreigen te belanden. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Het tekort komt niet doordat meer mensen naar ons land komen om asiel aan te vragen. Volgens het COA zijn de trage procedures het probleem. En in Argentinië is een einde gekomen aan een tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. En het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, keert opnieuw een miljard dividend uit aan Shell en ExxonMobil. En dan is de grote vraag, maar wacht even, is er dan nog wel geld om die gedupeerde Groningers te kunnen compenseren? Nou, wellicht niet, gaan we zo over praten in de ochtendspit.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu
19: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Hey ondernemer,
23: hier Nadia van der Vlies
22: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
23: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
22: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
23: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
1: Al meer dan 100 jaar hoort L'Oréal bij de grote cosmetica-merken. Met de slogan, omdat je het waard bent, weet het bedrijf miljoenen mensen aan te spreken. Maar zijn de aandelen het ook waard? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR, of nu als podcast.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
7: Goedemorgen. En we openen deze nieuwsdag vandaag om 6:54, zoals we dat wel vaker doen. Alleen is het vandaag woensdag 7 oktober 2026. En naast me zit Maxime van Meel.
6: Goedemorgen.
7: Maxime, wat gaan we allemaal doen het komende half uur?
6: Nou, Amerikanen die kunnen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Ja. Een korte termijn oplossing. Maar wat gebeurt er op de lange termijn? En heeft dat gevolgen hier in Europa? Dat hoor je zo meteen. Een geluidsverschilletje. En een nieuwe oude trend onder vakantiegangers die opleeft. Zo min mogelijk uitvoeren. We gaan straks uitleggen hoe je dat nou precies doet.
7: Lukt mij nooit.
6: Ja.
7: Dat is jammer. Maar heel goed jammer. Om die tip te krijgen. We gaan eerst naar een verhaal uit het FD vanmorgen. Want NAM keert van aandeelhouders Shell en ExxonMobil een superdividend uit van 1,4 miljard. Blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse aardoliemaatschappij over 2025, waar het FD over schrijft en dus in gekeken heeft. En met die dividenduitkering schenden de oliebedrijven eigenlijk een belangrijke afspraak met de overheid over de financiële gezondheid van NAM. Die moet namelijk de aardbevingsschade in Groningen vergoeden. We gaan erover praten met Herman Preuring, en die is hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en een expert op het gebied van die Groningse gaswinning. Meneer Preuring, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, om welke afspraak gaat het dan precies? Want NAM, dat zeg ik al, moest financieel robuust blijven, juist om die compensatie te kunnen betalen, toch?
8: Ja, die afspraken zijn gemaakt in 2018, akkoord op hoofdlijnen. Toen duidelijk was dat de gaswinning in Groningen zou worden afgebouwd en uiteindelijk ook stopgezet. En daar zijn afspraken gemaakt tussen de aandeelhouders van NAM, Shell en ExxonMobil aan de ene kant en de staat aan de andere kant.
7: Ja, en zijn dat harde afspraken? Ligt er een juridische, echt een overeenkomst onder?
8: Ja, dat is een soort van convenant, maar kun je best als een harde juridische afspraak zien. Hoewel ze altijd wat royaal worden opgeschreven, wat vaag worden opgeschreven, dit soort afspraken, dat er wat ruimte nog is. Maar op zichzelf kun je de aandeelhouders er wel aan houden. Het punt is alleen dat NAM geen partij is bij deze afspraak.
7: Ja, en dat claimen ze ook. En zeggen, ja, die is gemaakt tussen aandeelhouders van de NAM, dus Shell en ExxonMobil, en de Nederlandse staat. En dus die dividenduitkering die kan gewoon doorgaan. Hoe is dat? Want u als hoogleraar bestuursrecht, daar moet u ook een idee over hebben. Klopt dit?
8: Dat is op zichzelf zo. Het is dan wel zo dat als NAM de schadevergoedingen en de kosten voor de versterking in Groningen niet zou kunnen betalen, dat de aandeelhouders kunnen worden aangesproken. Daar is ook in 2018 nog wel discussie over geweest. Maar de toenmalige baas van Shell, Marjan Verloon, heeft in de Tweede Kamer, wat wel bijzonder is dat hij in de Tweede Kamer is verschenen, gezegd, ja, u kunt op ons rekenen. Ja.
7: Dat is...
8: Dus de aandeelhouders die staan er op zichzelf achter. En bovendien is het zo dat NAM ook nog de mogelijkheid heeft om om de aanvullende uitkering op te eisen. Als een kapitaalstorting, een agio heet het dan, boven nominaal. Ja. Maar dat betekent dat het eigen vermogen weer toeneemt. En dan kun je qua solvabiliteit weer boven die 25% uitkomen. Dus ook binnen het bestek van NAM zelf zou het financieel op orde moeten kunnen blijven.
7: Dus hoef je niet te vrezen als Groninger, als aardbevingsschadeslachtoffer, dat je niet gecompenseerd wordt omdat de centen er niet meer zijn. Maar toch, als je dit zo'n beetje ziet, kan ik me ook voorstellen dat er veel Groningers zeggen van, ja, wacht eventjes, mijn schade probeer ik nog steeds te verhalen, ben ik al jaren mee bezig. Ondertussen keert NAM dividend uit. Hoe kan het nou?
8: Nou, dat is voor de Groningers geen probleem, want die hebben op grond van de tijdelijke wet Groningen aanspraken jegens de staat.
7: Ja.
8: Via het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dus die hoeven zich geen zorgen te maken. De Nederlandse belastingbetaler misschien wel, hè, want als de staat niet kan verhalen op NAM,
7: dan moet de staat
8: dan
7: aan de markt.
8: Is het een ander verhaal.
7: Ja.
8: Maar ook daar zou ik me dus niet meteen zorgen over maken.
7: Nee. Even naar het
9: Het verhaal aan zich, even los van het feit dat u hoogleraar bestuursrecht bent, maar hoe kijkt u nou zo'n actie van de NAM? Is dit uitlegbaar?
8: Ja, dat is altijd lastig. Hè. Mensen die gaan uit van een rechtvaardigheidsgevoel, dat snap ik ook wel.
9: Ja.
8: Maar NAM en ook Shell en Exxon, ja, dan zitten we gewoon in een harde zakelijke wereld. En ja. Men zal wel enige compassie met de Groningers hebben. Hm. Maar toch ook weer niet buitengewoon veel. Men moet ook die aandeelhouders te vrienden houden. Ja. En dat is toch een beetje een andere wereld dan waarin Groningers denken, geloof ik. Er zijn ook twee zaken geweest over heffingen van de staat op NAM. En dat zijn dan die eerste procedures waarin de rechtbank in Groningen een uitspraak heeft gedaan. En dan merk je ook wel, ook op een zitting van die zaken, dat de verhoudingen tussen NAM en staat ook wel behoorlijk zijn verhard.
9: Ja.
8: En nu het echt om de afrekening gaat, is het allemaal wat minder vriendelijk.
9: Ja, dat begrijp ik, want er moeten centen worden geschoven. Het andere is natuurlijk wel met deze dividenduitkering. U zegt, uiteindelijk kan NAM dat wel leiden. Zo niet, dan staat op de achtergrond garant. En als u zegt inderdaad, van ja, op het moment dat die twee partijen tegen elkaar staan, is het minder vriendelijk. Kan de overheid niet ingrijpen en zeggen, weet je wat, wij gaan, ja, we staan wel garant, maar niet op het moment dat je dit soort bedragen uitkeert aan dividend. Daar is het niet voor bedoeld.
8: Nee, maar daar kun je toch als overheid niks aan doen.
9: Nee.
8: En dit is ondernemingsrecht en de verhouding tussen NAM en de aandeelhouders. En ja, en dan zit je wel vast aan die afspraak over solvabiliteit. Mm. Dat is zo.
9: Ja.
8: Maar daar heeft men ook een voorziening voor getroffen.
9: Mm.
8: Ja, en dan heb je nog de aandeelhouders als achterwacht. Dus juridisch lijkt dit nog wel aardig afgedekt. Maar het is wel een raar verhaal.
9: Ja.
8: Want er is wel wat winst gemaakt in 2025, maar deze uitkering is veel hoger.
9: Ja.
8: En in 2024 was het trouwens hetzelfde verhaal.
9: Ja, toen was het 3 miljard hè, aan dividenduitkering.
8: Toen was het 3 miljard, ja.
10: Maar ook als staat, je wipt iedere cent, ieder dubbeltje op zijn kant bij de begroting. En dan zo'n gat van 3 miljard. Het heronderhandelen van dit soort akkoorden op hoofdlijnen is geen optie?
8: Nou, je kunt het altijd proberen, maar er vindt nou al een soort onderhandelingen plaats. Lijkt het wel bij de afrekening, hè, bij die verhaalsheffingen op NAM. En dat is een ingewikkelde discussie, want NAM die is qua schadevergoeding en versterking ook, maar vooral ook schadevergoeding, gebonden aan bepalingen uit het burgerlijk wetboek. En wat het IMG heeft gedaan, Instituut Mijnbouwschade Groningen, is soms een beetje ruimhartiger zijn. Ook omdat de politiek daar op heeft aangedrongen. Ja. En dan zie je uiteenlopen wat van de kant van de overheid wordt betaald en waartoe NAM misschien op grond van het burgerlijk wetboek is gehouden. Ja, en wie betaalt dan wat er tussenin zit aan, dat is nog wel een behoorlijk bedrag. Dat zijn ingewikkelde discussies.
9: Ja.
8: En die worden juridisch scherp gevoerd.
9: Dank voor uw toelichting. Herman Breuring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en expert op het gebied van de Groningse gaswinning.
13: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
10: Europarlementariër Dirk Gotink die zegt zijn lidmaatschap op bij NSC. En daarmee is de partij zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger kwijt. Dat schrijft het AD vandaag. De reden voor Gotink om nu uit de partij te stappen is het feit dat Mona Keijzer uitgenodigd is om een speech te geven tijdens de algemene ledenvergadering van de partij. Nou, het partijbestuur probeert de NSC op dit moment nieuw leven in te blazen na, ja, de iets wat dramatisch verlopen verkiezingen van vorig jaar. Nou, hoewel Gotink zegt dat te begrijpen, liggen hij en Keijzer volgens hem zo ver uit elkaar over Europa dat hij niet anders kan dan opstappen. Dit is gewoon een duidelijke keuze voor een politieke koers, zegt hij. Nou, volgens Keijzer is Europa een federale superstaat aan het worden en moet Nederland zich daartegen weren. En Gotink wijst juist op het belang van de EU, hè, als Europarlementariër, voor Nederlandse welvaart en veiligheid. Gotink blijft dus wel in het Europees Parlement. Hij gaat verder als zelfstandig lid van de Europese Volkspartij.
9: Ja.
10: Hij zegt nog niet te willen nadenken over de vraag of hij zich bij een andere partij wil aansluiten.
9: Hij was ooit beleidsadviseur voor het CDA. He?
10: Ja, Goeie
9: je weet
10: tijd.
9: Maar nooit. Ja, Monarchijzer was
10: best wel. Misschien kan hij ook wel terug. Ja,
9: je weet maar nooit. De Tweede Kamer wil dat Defensie minder afhankelijk wordt van Amerikaanse bedrijven. Gisteren, tijdens de behandeling van de defensiebegroting, waren zowel de coalitiepartijen en de oppositiepartij pro voor het versnellen van Europese wapenproductie. Maar uit beantwoording van Kamervragen over de begroting blijkt dat precies het omgekeerde gebeurt, schrijft NRC vandaag. Dit jaar werd er minder materieel ingekocht in Europa, en juist meer in Amerika, wat we dus niet willen. Het percentage materieel dat Defensie in Nederland of Europa aanschaft daalde dit jaar van 80% naar 60%, terwijl er dus meer werd ingekocht in Amerika. Bijna een derde van alle wapens die Defensie kocht in de eerste maanden van dit jaar kwamen uit de States. Tijdens de behandeling van de begroting vroegen verschillende partijen het kabinet dus om die Europese productie en inkoop te versnellen. Defensiewoordvoerder Michelle Jachtenberg van D66 presenteerde een routekaart voor Europese soevereiniteit, waarin ze een overzicht gaf van de wapensystemen waarvoor Defensie nog steeds afhankelijk is van de Amerikanen. Maar gaf ook aan, joh, er zijn Europese alternatieven. Sommige partijen denken dat zo'n Europese aanpak kan helpen dit proces te versnellen. VVD pleit bijvoorbeeld voor een Europese markt voor defensiematerieel. En Pro vraagt zich of grote gezamenlijke Europese wapeninkomen kopen gecoördineerd kunnen worden door de Europese Commissie. Dus gezamenlijk de markt in voor wapens. Mandy van der Plas van de ABB is bij ons. Mandy, 7:15. En de hele Maasvlakte is gewoon vast, hè? Goed, begrijp ik.
0: Ja, klopt. Het staat daar alle kanten op helemaal vast. En dat komt door, ja, we kunnen kort zijn, de Zuurhofbrug. Op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd bij die brug met een vrachtauto. En de weg is daarom dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 7:30. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A15 naar de Maasvlakte. Daar ging het verkeer al een tijdje over de vluchtstrook. En dat zorgde voor veel oponthoud. Maar ook die vluchtstrook is nu dicht. Al het verkeer wordt omgeleid via de op- en de afrit. Dat duurt nog tot 10 oktober. En de vertraging is op dit moment ruim een uur. Nou, het staat hierdoor ook op omliggende wegen volledig vast, zoals de N218. Daar is de vertraging ook ruim een uur. Verder meldt Flitsmeister ook wat snelheidscontroles, onder andere op de A30 van Barneveld naar Ede. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 16,2.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
20: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
24: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
12: Ja,
24: nee,
12: ja,
24: dit is wel een...
9: Ja, en dan nog even terug naar dat eerdere decreet deze week van Donald Trump. Die zei dat Amerikanen nu tijdelijk in ieder geval rode diesel mogen tanken zonder dat ze daarvoor brandstofbelasting kopen. En eigenlijk die rode diesel wordt alleen maar gebruikt bij tractoren, landbouwwerktuigen, dat soort dingen, grote groenten.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: 11. En je houdt de dieselvraag ook in stand. Hè? Dat blijft daardoor hoog. Waardoor je ook nog steeds te maken hebt als economie met die hoge dieselkosten. Ja. Terwijl wanneer je de belastingen niet zou verlagen, of niet de rode diesel beschikbaar zou stellen aan iedereen die op de openbare weg rijdt, dan heb je toch een prikkel aan, geef je toch een prikkel aan mensen om minder diesel te gaan gebruiken, waardoor je minder afhankelijk wordt en daardoor ook minder kwetsbaar voor hoge dieselprijzen. Dus per saldo is het niet gunstig voor de economie. Het is alleen gunstig op korte termijn, ja, voor mensen die diesel willen gebruiken, ja, op de openbare weg.
2: Nou, sterker nog, het is electoraal helemaal een winpuntje, denk ik, hè, voor Trump.
1: Het, nou, kost, is het, lijkt
2: het, kost
1: een,
2: ja, het kost de staat
1: van geld.
2: Precies. Als we kijken naar het wereldwijd effect hiervan. Hè, we weten dat veel diesel kwam oorspronkelijk of werd overgeslagen in Iran of kwam uit Iran. Door de afsluiting van de straat van Hormuz in zekere mate zien we dat er veel minder diesel de wereld in komt. Dat zien we ook aan de pomp hier. Hè, we betalen hoge prijzen. Door dit verhaal in Amerika, wat gaat er gebeuren? Gaat de exportpositie van Amerikaanse diesel daardoor omhoog? Gaan we dat merken aan de prijzen aan de pomp in Nederland?
1: Ja, het gevolg hiervan wel is dat de vraag naar diesel hoger blijft. Hè, want de prijs wordt lager voor Amerikaanse automobilisten.
2: Ja.
1: Daardoor is de wereldwijde vraag ook hoger. En dat heeft een prijsopdrijvend effect. Hm. En de dieselmarkt is heel erg schaars. Vanwege de redenen die u al noemt. Met, ja, een aanbod vanuit het Midden-Oosten.
2: Ja.
1: De prijs is heel erg hoog, ook in Nederland. Dus het zal een prijsopdrijvend effect hebben, hm, ook hier.
2: Ja, en rode diesel is alleen maar diesel, normale diesel met een kleurstofje erin, hè? Dry, dyed.
1: Zo is het.
2: Zo heet het ook, ja.
1: En zo is het.
2: Ja. Trump zegt, we gaan hier bakken geld mee besparen.
3: A typical trucker will save over $100 every time they fill up, so it's more than $100 each time. And this order will also drive down the cost of all goods, including grocery prices, very substantially, and it's an honor to do it.
2: Nou, inderdaad, het wordt goed verkocht als een electoraal gewin, hè?
1: Inderdaad, ja, we besparen daarmee geen kosten. Of de Amerikanen besparen geen kosten, want de overheid geeft geld aan de burgers. De overheid kost het geld.
2: Ja.
1: Dus per saldo word je niet rijker.
2: Nee.
1: In eerste instantie. En ten tweede, de prijs van diesel zal gaan stijgen in de Verenigde Staten hierdoor. Ja. Want rode diesel is aantrekkelijk vanwege het belastingvoordeel. Mm. Maar omdat veel mensen dan rode diesel willen gaan gebruiken, gaat de prijs omhoog.
2: Ja.
1: Dus per saldo zal dit ook betekenen dat boeren en iedereen die nu rode diesel gebruikt te maken krijgt met hogere brandstofkosten.
2: Ja, met prijsstijgingen. En dat is wat hij niet wil, denk ik. Maar we gaan het zien. Michiel Mulder, dank. Energie-econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen.
4: Nou, als je op vakantie gaat, dan doe je dat waarschijnlijk sowieso al, in ieder geval om een beetje tot rust te komen. Maar steeds vaker is het doel ook om echt helemaal niets te doen.
2: Ja.
4: Wat jij nu gaat doen, Bas. Jij gaat achteroverleggen.
2: Ja.
4: Je gaat het voorbeeld geven.
2: Ja.
4: En dat blijkt allemaal uit een nieuw trendrapport van Lemongrass, een Brits marketingmerk voor de reis- en toerismesector. En dat gaan we bespreken met Marco van Leeuwen, docent en specialist toerisme aan de Hogeschool van Breda. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Wat is het verschil tussen relaxen op vakantie en helemaal niks doen? In hoeverre, ja, Bas hangt al achterover hier. Die,
5: Klaar. Nou, het gaat er met name om dat je minder gaat doen. Dus een minder druk programma, meer ruimte aan jezelf geven om openheid te vinden en eigenlijk veel aan het toeval over te laten. Kijk, we komen met z'n allen uit een fase waarin we na corona zo'n inhaaleffect hadden. We wilden allemaal meer, sneller, slimmer op vakantie, veel doen, bucketlisten afvinken. We noemen dat een beetje het revenge-gedachte, de revenge-travel-gedachte. Maar ja, als je nu kijkt, dat willen ze niet meer. Je ziet een beweging van mindere drukte, kiezen voor vaker dichtbij. En mensen vertrouwen ook meer op elkaar dan op AI. Dus je ziet een andere beweging ontstaan.
4: Oké, dus het is een soort post-COVID, ja, een nood om uit te rusten van het snelle werkleven dat we daarna zijn ingevlogen dan.
5: Ja, en je noemt zelf het snelle werkleven. Daar zit natuurlijk ook bij dat we met z'n allen altijd aanstaan. Ik noem het zelf even infobesitas. Uit een ander Amerikaans onderzoek zagen we ook dat de mens in 2015 46 keer per dag de telefoon oppakte. Nu, in 2026, doen we dat 205 keer. Dus dat betekent dat we iedere 5 minuten die telefoon in onze handen hebben. Ja, als je zo leeft, dan wil je misschien op vakantie ook minder prikkels. En misschien zelfs helemaal niks.
4: Ja, hoe nieuw is dit nou? Ik kan herinneren, oké, als kind, wij gingen

0: We gingen altijd naar de Franse Côte d'Azur en dan gingen we 3 weken lang iedere dag aan het strand liggen en helemaal niks doen.
1: Jij kan dit
0: maar
1: gewoon.
0: Ik ben hier heel goed in, maar ik kan me voorstellen dat dat misschien niet bij ieder gezin zo was. Nee. Is dit iets dat, dat al eerder is voorgekomen?
2: Als je terugkijkt naar de jaren 80, dan zie je vaak dat mensen bijvoorbeeld 3-4 weken naar een camping gingen en dan had je een minder vast programma en dan liet je een beetje de dag ontstaan zoals die was. Dus ja, het zijn golfbewegingen. Het is ook geen losstaande trend. Het is echt een samenkomen van bewegingen die al langer spelen. Slow travel, willen langzamer reizen.
1: Ja.
2: Het is ook back to basics, terug naar het eenvoudige. Goed eten, goed bewegen, menselijk contact, minder complexiteit. Ja. Er zitten allerlei bewegingen onder.
1: Ja, nog eventjes, hoe speelt de toerisme sector daarop in? Want die constateren het ook. Hey, je ziet ook reizen aangeboden waarbij je zegt van inderdaad, contact luw, we hebben geen wifi, laat je iPad vooral thuis. De telefoon niet oppikken, dat soort dingen. Daar kan je inderdaad, daar kan je als toerisme sector natuurlijk wel ook iets mee doen, hè? Dat gebeurt ook.
2: Ja, klopt, jazeker. Dus de pakketreis die heeft gewoon een minder vol programma. Dus je gaat minder aanbieden om meer ruimte te geven.
1: Ja.
2: Soms moet je ook gewoon adverteren met onze accommodatie is digital detox. Dus je kunt niet eens online.
1: Nee.
2: En dan gaat het met name erom dat je niet meer programma's aanbiedt met allemaal afvinklijstjes waarin je laat zien, dit kun je allemaal doen, maar bied een aantal dingen aan met diepgang. En dat is wat ze doen.
1: Ja, en dat is nog duurder ook vaak, hè, dan die oude veelgevulde
2: dat zou kunnen. Het ligt aan hoe je de diepgang zoekt.
0: Ja. Ja, wij zorgen ervoor dat jij niks hoeft te doen. Dat, en daar betaal je voor. Sowieso die pakketreis, die is ook weer een beetje in de opkomst, toch? De voorgefabriceerde het reisbureau plan, zeg maar.
2: Ja, er zitten 2 dingen achter. In AI zie je toch wel het onderzoeken dat mensen het gaan gebruiken, maar ze vertrouwen het niet altijd. Dus het woord van een adviseur die zegt, och, ik ben daar geweest en om de hoek dat ene restaurantje, dat komt toch net wat menselijker over. En daarnaast hebben we het laatste jaar in alle geopolitieke ontwikkelingen, Midden-Oosten, is zekerheid een heel belangrijk goed geworden. Dus als je een pakketreis boekt, dan ben je gewoon verzekerd en beter beschermd. En dat is wat mensen heel belangrijk vinden.
0: Ja, doet dit nog iets met de locatie waar mensen heen gaan? Is dit inderdaad echt een zon-zee-vakantie? Of gaan mensen verder naar de andere kant van de wereld om stil te liggen?
2: Nee, juist niet. We blijven dichter. We zoeken het wat meer nabij, dus dichterbij. Dan heb je ook wel een mooie uitspraak. Near is the new far. Dus dichterbij zie je steeds mensen gaan bewegen. Ja. Dichter in de omgeving, maar ook gewoon nabij in eigen Europa.
1: Ja,
0: near is the new far en infobesitas. Ja, mooi, veel geleerd. Ja. Dank. Marco van Leeuwen, docent en specialist toerisme aan de Hogeschool van Breda.
1: Nou, dan in het kader van Infobesitas zometeen in de ochtendspits. Vakbonden en werkgeversorganisaties die gaan vandaag met elkaar in gesprek met het kabinet over de hervorming van het sociaal stelsel. Bezuinigingen zijn van tafel, maar is daarmee alles klaargezet voor een succesvolle voorjaarsnota? Dat is de vraag. Zometeen in de ochtendspits.
3: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
10: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
11: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
14: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Ongewenst gedrag op de werkvloer is in steeds meer organisaties een thema. Maar wat is nou ongewenst gedrag en wat niet? Hoe pak je dit onderwerp op een goede manier aan voor alle partijen? Je hoort het straks om 4:30 in BNR at Work.
16: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Nu in de BNR-app.
0: Gotink stapt uit NSC na uitnodiging Mona Keizer. Partij verliest laatste volksvertegenwoordiger. Slovenië profiteert van Trumps omdoping AI tot superintelligence. Zuid-Koreaanse bank getroffen door cyberaanval met Chinese AI-tool Artex. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: En wij gaan naar Mandy van der Plas van de AWB. Mandy staat helemaal vast op de Maasvlakte, hè?
19: Ja, dat klopt. In het hele land begint het nu langzaam aan drukker te worden. Maar vooral die Maasvlakte, die springt er nu uit. Dat komt door problemen bij de Zuurhofbrug. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam is die brug dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 7:30. En ook de andere kant op, richting Europoort, is de brug dicht door veiligheidsmaatregelen. Al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit en dat kost je onderweg ruim een uur. Het rijdt hierdoor ook langzaam op omliggende wegen, zoals de N218 tussen Oostvoorne en Spijkenisse. Hier is de vertraging in beide richtingen ook ruim 60 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Lexmond is het oponthoud nu 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook meerdere flitsers, onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 4,3.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is een opmars omdat meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. Politie fouilleert de jongeren om te checken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Volgens haar advocaat is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen. Na 2 jaar daling is de arbeidsproductiviteit in Nederland weer gestegen met 2,5%, zegt het CBS. Vooral de handel en industrie droegen bij aan de groei. Waardoor dat precies komt, is niet helemaal duidelijk. In de energie- en communicatiesector is de arbeidsproductiviteit juist gekrompen. En Lionel Messi heeft na 208 interlands afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. In een vriendschappelijk duel met Benin maakte hij zijn laatste doelpunt. Het werd 3-0. Het stadion en de straten eromheen waren vol. Na afloop bedankte Messi geëmotioneerd zijn fans. Hij blijft nog even spelen voor Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Met 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In Azië staan de beurzen in de min. De Nikkei verliest 17e, de Hang Seng Index 16e en de Kospi-index 1,3% omlaag. Nou, dan zijn er nog wat nieuwtjes. Iran heeft een aanval op tankers door de Straat van Hormuz opgevoerd, schrijft CNBC. Het lijkt het voorlopig herstel van de olie-export vanuit de Persische Golf wat onder druk te zetten. Er wordt nog steeds ruim 20% minder olie verscheept dan uit die regio dan eerder. En als we kijken naar de Brent crude, de future, $101.48. West Texas Intermediate kost $90 per vat. En dan SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, is in gesprek met banken en investeerders over de aankoop van $40 miljard aan chips van Nvidia, schrijft Bloomberg. Volgens de Financial Times wil het bedrijf ongeveer $10 miljard ophalen via bankleningen en nog eens $30 miljard met schuldpapier, met obligaties. Die gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium en of het uiteindelijk tot een deal komt, dat weet niemand. Zelfs Elon Musk niet. Al het beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De bonden en werkgeversorganisaties gaan vandaag in gesprek met het kabinet over de hervorming van het sociale stelsel. We weten, de bezuinigingen zijn van tafel. Er is daarmee alles gezegd. Kunnen we naar een snelle voorjaarsnota? Dat is de vraag. Die gaan we zo meteen hopen te beantwoorden ook in de ochtendspits op BNR.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
21: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
22: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
23: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
24: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
25: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
26: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app.
27: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 6:06 op deze woensdag, de 7 oktober 2026. Het is buiten nog pikkendonker. Naast me zit Maxime van Mil.
0: Goedemorgen.
1: En die weet ook wat wij allemaal gaan doen zometeen.
0: Dat is zeker zo. Nou, het is 7 oktober, 3 jaar na de aanval van Hamas op Israël. Eerder spraken we al met onze Israël-correspondent. Zometeen hebben we het over de impact van die ene dag op de verhoudingen daar in het Midden-Oosten. Met onze correspondent in het Midden-Oosten. En we hebben het over de toch enigszins zorgwekkende terugkeer van de pest, de zwarte dood in Rusland. Mogelijk zou er weer iemand mee besmet zijn, maar de Russische autoriteiten ontkennen dat. Wat is daar nou precies aan de hand? Zo meteen.
1: We gaan eerst naar het politiek discours wat zich ontwikkelt in Den Haag. Vakbonden en werkgeversorganisaties die gaan vandaag spreken op het Catshuis met het kabinet om daar te praten over de hervorming van het sociaal stelsel. Want we weten, dankzij Pro, zijn de bezuinigingen van 6 miljard van tafel getennist. Maar Jette en Heijnen van Financiën die verwachten dat de sociale partners nog met een voorstel komen waarmee ze nog meer geld kunnen besparen. Nou, Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot voor de onderhandelingen van de komende maanden. Want er moet uiteindelijk een voorjaarsnota komen waar dat soort dingen in uitgewerkt zijn. Maar er wordt vandaag vooral balans opgemaakt, zegt politiek verslaggever Leendert Beekman.
4: Kopje koffie, kijkers staan de neuzen dezelfde kant op. Iedereen gaat de agenda's trekken. En dan wordt er bepaald hoe ziet het tijdpad er de komende tijd uit.
1: Ja, nog geen beslissingen dus, maar alleen maar het tijdpad afspreken, zegt Leendert Beekman. We gaan erover praten met Paul de Beer, die is emeritus hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer de Beer, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, bezuinigingen zijn dan weliswaar van tafel. Maar betekent dat inderdaad dat we gewoon fijn aan de taart en de koffie gaan, agenda's trekken en daarmee is de kous af?
5: Nee, daarmee begint het pas, denk ik.
1: Ja, precies.
5: Het kabinet heeft ook aangegeven dat ze in principe weliswaar deze bezuinigingen van tafel hebben gehaald, maar dat we nog steeds streven naar bezuinigingen op de sociale zekerheid.
1: Ja, precies. Laten we even naar Hans van de Heuvel gaan van de CNV. Die vertelde gisteren aan tafel bij Jeroen Pauw dat hij nog wel wat te doen ziet, maar er wel positief in staat.
6: Ik heb wel eens de beeldspraak gebruikt dat wij door het kabinet op 3-0 achterstand zijn gezet, doordat ze al wat bezuinigingen hadden ingeboekt en ook al vast stond waar, wanneer en hoe laat. Ja. En daarna zei ik, kom even gezellig daarover onderhandelen. Dat is eigenlijk -3 achterstand. Het scorebord is na heel veel duw- en trekwerk naar 0 gegaan. Het is 0-0, maar de wedstrijd gaat nu, als je die termen zou willen spreken, gaat morgen pas eigenlijk echt beginnen.
1: Nou, dat verwoordt daarbij precies wat u net zegt. Maar inderdaad, de inzet van de bonden, wat gaat die worden? Laten we daar eens over filosoferen.
5: Ja, ze hebben natuurlijk vooral ingezet nu op het van tafel halen van bezuinigingen. En dat betekent eigenlijk dat ze zeggen, we willen voorlopig de uitkeringen blijven zoals ze zijn.
1: Precies.
5: Maar ze hebben eerder wel eens wensend geuit ten aanzien van bijvoorbeeld de WIA, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat ze die eigenlijk wat genereuzer willen maken. Mm-hmm. Dat ze ook mensen die bijvoorbeeld minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, dat die ook een uitkering krijgen en die krijgen nu geen uitkering. Ja. Dus dat zal het stelsel alleen maar duurder maken.
1: Ja, zeker. Dat wordt natuurlijk lastig. Aan de andere kant, werkgeversorganisaties die zullen aandringen op een aantal andere dingen. He, 2 jaar loonbetaal, doorbetaling loon bij ziekte, dat is iets wat heel veel bedrijven nekt en waarvan ze hebben gezegd, dat willen we niet.
5: Zeker. En ook dat, als je dat wil gaan beperken, zal het betekenen dat er meer collectief gefinancierd moet worden.
1: Ja, dat is duur, hè?
5: En dan zullen de kosten dus ook alleen maar omhoog gaan. Ja. Mm-hmm. Kijk, de enige manier om uiteindelijk te bezuinigen op de sociale zekerheid zonder dat de uitkeringsaanspraken worden beperkt, is zorgen dat er minder instroom is, minder mensen voor het arbeidsongeschikt worden.
1: Ja.
5: Of dat de uitstroom groter wordt, meer mensen weer aan het werk gaan.
1: Ja.
5: En het is de vraag of de vakbonden en werkgevers daar voorstellen voor hebben die echt effectief zullen zijn.
1: Ja, want dat zou wel heel goede en effectieve oplossingen zijn die niet al te veel geld kosten.
5: Zeker, uiteindelijk is dat natuurlijk de oplossing die voor iedereen het beste is. Het is voor de mensen zelf natuurlijk beter om niet in de uitkering te komen. Het bespaart geld uit en je kunt dan de uitkeringsvoorwaarden in stand houden.
1: Mm-hmm. Hoe lopen de hazen op dit moment? Wie hebben er de beste kaarten in handen, zoals Trump dat altijd roept, hè?
5: Ja, op het oog lijkt het natuurlijk dat de vakbonden sterk staan, omdat ze natuurlijk een overwinning hebben geboekt, doordat de bezuinigingen nu van tafel zijn. Maar nu ligt er ook wel een beetje het initiatief bij hen. En het zal denk ik voor hen niet meevallen om echt met voorstellen te komen waarvan het aannemelijk is dat ze op termijn gaan leiden tot minder mensen in een uitkering.
1: Ja.
5: Dus in die zin staan ze er toch niet zo goed voor als je misschien zou denken. Aan de andere kant, ja, het kabinet is nu terug bij nul. Want ze wilden die bezuinigingen en ze staan nog steeds op nul. Dus die zullen ook alle mogelijke moeite moeten doen om de andere partners een kans te geven om met voorstellen te komen die ook iets zullen opleveren.
1: Iets in te brengen.
5: In zekere zin denk ik dat de werkgevers nog de meest gunstige positie hebben. Want die hoeven niet per se iets.
1: Nee.
5: Die loon door betaling bij ziekte, die wil ze waarschijnlijk wel wat beperken. Maar die hebben niet, denk ik, zulke hoge ambities als de vakbonden hebben.
1: Ja. Even naar de zet van Jetten en Veilbrief natuurlijk. Hè. Heine, de sociale partner nu al uitnodigen om op tafel te gaan met een kopje koffie. Is dat slim? Ik vind van wel.
5: Ja, het lijkt me wel. Kijk, dat hoort ook gewoon in de Nederlandse traditie. Hè, van eerst zit er flink wat actie gevoerd. Dat hebben we natuurlijk gezien de afgelopen maand.
1: Ja.
5: En daarna ga je aan tafel zitten. En dan ga je toch langzaam maar zeker zoeken naar een weg om er gezamenlijk uit te komen. En uiteraard hoef je dan niet, als je daaraan begint, al precies te weten waar je gaat uitkomen.
1: Ja.
5: Maar het zou wel eens een lang traject kunnen gaan worden, denk ik.
1: We hoorden eerder Veilbrief zeggen, nou, 1 juni 2027 is de deadline. Dus we hebben alle tijd.
5: Ja, nou ja, dat is een behoorlijk lang traject, inderdaad.
1: Precies,
5: maar eigenlijk moeten we natuurlijk, kun je het ook anders zien. We zijn nu eigenlijk al misschien wel 20 jaar bezig om te kijken hoe we de instroom in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen verminderen. Terugtrekken. Ja. Dat leek aanvankelijk succes toen we de WAO vervingen door de WIA. Ja. Toen nam de instroom ook echt af. Mm-hmm. Maar hij neemt nu opnieuw weer fors toe. Ja. En eigenlijk niemand weet precies wat je eraan kunt doen. Eén probleem is natuurlijk dat er veel instroom is van middenleeftijdsgroepen. Dus pakweg 35 en 50 jaar. Vaak ook vrouwen die uitvallen. Ja. Met mentale problemen, burn-out en dergelijke. Dus dat zou je moeten proberen aan te pakken. Maar ja, hoe doe je dat? Dat weten we eigenlijk niet.
7: Ja, dan is de korte klap inderdaad van, nou weet je wat, we gaan de bezuinigingen gewoon weghalen. Maar dat werkt niet. Dat is niet goed voor de staat en voor de staatskas. En voor ons allemaal, eigenlijk. Nee. Dank, Paul de Beer. Emeritus hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Beursnieuws dan. Ruimtevaartbedrijf SpaceX wil voor $40 miljard aan chips van Nvidia kopen. Het bedrijf van Elon Musk is in gesprek met banken en investeerders hierover, want die moeten het gaan bekostigen, schrijft Bloomberg. De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium en of het uiteindelijk tot een deal komt, is op dit moment niet duidelijk. Volgens de Financial Times wil SpaceX ongeveer $10 miljard ophalen via bankleningen en nog eens $30 miljard via obligaties. De enorme investering laat zien hoe groot de vraag naar rekenkracht voor AI natuurlijk is. Daarvoor zijn die Nvidia-chips cruciaal en al helemaal bij SpaceX. Dat ondertussen Space SI heeft, geloof ik.
7: Super intelligence,
0: niet meer SpaceX AI. Ja, bij sluiting van de Amerikaanse beurzen zijn zowel SpaceX als Nvidia allebei iets hoger gesloten.
7: En dan nog even naar die Krista Pike. Weet je wel, die mevrouw die ter dood veroordeeld werd in Tennessee. En die
0: super bijzonder verhaal.
7: Injecties kreeg ter uitvoering van de doodstraf. En daarna in het ziekenhuis belandde. Die is bij bewustzijn en aanspreekbaar.
0: Ongelooflijk.
7: Ze noemen haar herstel medisch gezien ongekend. Dus zowel de artsen als de advocaten. Maar ze krijgt nog wel intensieve zorg. Advocaten denken dat het lang gaat duren voordat ze weer volledig hersteld is. Maar ja, twee dodelijke injecties. Zij was namelijk veroordeeld tot de doodstraf, omdat ze in 1996 op 18-jarige leeftijd een vrouw heeft mishandeld en vermoord, vrij ernstig. En ze zou de eerste vrouw zijn die in Tennessee in 200 jaar de doodstraf kreeg. Nou, die kreeg ze ook, maar na het indienen van de injecties, van het toedienen van de injecties, klaagde ze over pijn in haar arm. De armen zijn opgezwollen, die hebben brandwonden. De ader kon niet gevonden worden na allerlei hele nare toestanden. Maar in ieder geval, ondanks de verwondingen, zit ze nog steeds met hand- en voetboeien aan het bed vastgeketend. En er wordt onderzoek gedaan naar de mislukte executiepoging. Daardoor is ook de baas van de strafgevangenis inmiddels ontslagen. En heeft Tennessee als staat besloten de komende tijd geen doodstraffen meer uit te voeren. En vandaag komt er een persconferentie van de advocaten van mevrouw Park. We gaan naar Mandy van der Plas van de ANWB. Mandy, een ongeluk op de A12 nu. Waar precies?
9: Dat klopt. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar ging het mis bij knooppunt Oude Rijn. De weg is nu net weer vrijgegeven. Ik zie u net op mijn scherm veranderen. Maar de vertraging is nog wel een klein kwartier. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij hectometerpaal 3,7.
8: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
0: Precies 3 jaar geleden viel Hamas Israël binnen. Bij de aanval werden zo'n 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. En zo begon 3 jaar aan oorlog en geweld in het Midden-Oosten die de regio ingrijpend hebben veranderd. Israël begon een grootschalige oorlog tegen Hamas in Gaza, raakte in gevecht met Hezbollah in Libanon en voerde oorlog met Iran. En grote delen van Gaza en Zuid-Libanon die zijn verwoest en in de verschillende conflicten zijn inmiddels honderdduizenden mensen omgekomen, waaronder ruim 70.000 alleen al in Gaza, waardoor Israël zelf ook fors onder internationale druk is gekomen, zegt correspondent Ralf Dekkers.
10: Hier is vooral onbegrip en dat maakt het trauma alleen maar dieper. Maar zoals je zegt, inderdaad 74.000 doden in Gaza. Een aantal dat inmiddels ook hier in Israël toch wel wordt erkend. Maar zeggen ze er dan altijd in ieder geval hierbij, 24.000 daarvan waren Hamas-terroristen.
0: Zo klinkt het dus vanuit Tel Aviv. Maar wat hebben die 3 jaar gedaan met de machtsverhoudingen in de rest van de regio van het Midden-Oosten? We bespreken het met Tara Kenkhuis, onze correspondent daar. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Tara, als je nou die 3 jaar na 7 oktober de balans opmaakt, hoe staat het er nu voor daar in het Midden-Oosten?
11: Ja, de menselijke tol is natuurlijk in ieder geval enorm. Ralf noemde net een aantal in de 70.000. Internationaal wordt er vaak uitgegaan van het aantal van 186.000 van de Lancet. Onder wie bijvoorbeeld 247 journalisten. In Libanon gaat het om 9.000 mensen die zijn omgekomen. En ook in Iran duizenden mensen. Hele familielijnen die zijn opgehouden te bestaan in Gaza. En de verwoesting is ook enorm qua fysieke schade. Op satellietbeelden van Google Maps die afgelopen week geüpdate zijn, zie je dat er bijvoorbeeld op hele plekken in Gaza en Zuid-Libanon, waar eerder flatgebouwen, speeltuinen en wegen stonden, nu alleen nog hoopjes puin liggen.
0: Ja, nou voor 7 oktober leek het alsof die Palestijnse kwestie eigenlijk steeds meer naar de achtergrond verdween. Is dat nu nog überhaupt voor te stellen dat dat ooit weer gebeurt? Of dat dat ooit richting enige oplossing gaat?
11: Ja, dat is wel behoorlijk omgeslagen. Voor 7 oktober waren bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Israël samen met de VS bezig voor mogelijke normalisering, toetreding tot de Abrahamakkoorden. Dat is nu echt wel een stuk verder weg. Met name omdat Saudi-Arabië herhaald heeft dat toenadering tot Israël alleen mogelijk is als er ook een geloofwaardig pad komt naar een onafhankelijke Palestijnse staat. Dat is iets wat Israël altijd tegenhoudt. En we zagen natuurlijk ook in de publieke opinie de afgelopen jaren dat Palestina het recht van de Palestijnen op verzet tegen bezetting, op belegering, toch echt wel veel meer gedragen wordt dan daarvoor.
0: Ja, nou, Israël heeft Hamas, Hezbollah, Iran militair flinke klappen toegebracht, heeft hard uitgedeeld, maar die as van verzet die houdt wel langer stand dan verwacht. Hoe kan dat nu als je nu terugkijkt?
11: Ja, dat zit hem met name in de manier van oorlogsvoering. Kijk, de relatief goedkope drones, raketten van Iran, Hezbollah en de Houthis, die kunnen, dat gaat echt om drones soms van maar een paar honderd dollar, of tot misschien maximaal 10.000, 15.000 dollar. Die kunnen Israël en de Verenigde Staten dwingen om hele dure luchtverdediging van miljoenen in te zetten. En dat is natuurlijk hele slimme, strategische, asymmetrische oorlogsvoering, noemen ze dat. Tegenover een veel sterkere tegenstander is het een succes als je blijft bestaan en dus constant een klein beetje schade aan kan richten en zo de ander tot hoge kosten jaagt.
0: Ja, nou kan ik me ook voorstellen dat het Midden-Oosten ook wel anders is gaan kijken naar het Westen in die paar jaar. Al helemaal nu de VS bijvoorbeeld in Iran zich heel erg heeft gemengd. Als je terugkijkt, hoe ziet dat eruit? Wat is er echt iets veranderd in de blik van het Midden-Oosten op het Westen?
11: Ja, zeker wel. Ik denk eigenlijk op twee manieren. Ten eerste meer zowel onder het algemene publiek als onder de politieke elite, dat er echt wel een soort van erosie heeft plaatsgevonden van het Westen als voorvechter van humanitaire en mensenrechten. Dat er echt wel wordt gezien dat de reactie van het Westen op de aanvallen van Israël, op de genocide van Israël in Gaza, dat daardoor echt wel wordt gezien als hypocrisie van het Westen en dat ze daarmee niet echt meer een geloofwaardige voorvechter is van mensenrechten over de hele wereld. En ten tweede natuurlijk meer geopolitiek, heel concreet, dat de Golfstaten heel erg op het Westen en met name de VS leunde de afgelopen, 40, 50 jaar als beschermheer. Weet je, de Golfstaten kochten dan wapens van de VS in ruil voor ook bescherming tegen bijvoorbeeld de dreiging van Iran. Dat vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen. Voorbeeld bijvoorbeeld uit de praktijk vandaag nog. Eerst Pakistan, Turkije en Saudi-Arabië hebben natuurlijk in augustus een defensiepact gesloten. Saudi-Arabië is aan het vechten tegen de Houthis. Belde vorige week Trump om hulp te krijgen bij die luchtaanvallen. Trump zei nee. En nu hebben dus Pakistan en Turkije onder dat Mekka-pact besloten om zelf troepen te sturen naar Saudi-Arabië. Dus je ziet ook dat geopolitiek, met name de Golfstaten, zich toch ook proberen weg te oriënteren van de VS. Of in ieder geval proberen met meerdere landen hun verdediging te verzorgen.
0: Ja, dank. Tara Kenkhuis, onze Midden-Oost-correspondent. En een hele analyse van haar hand is te vinden op de website van BNR over al die verhoudingen in het Midden-Oosten en wat daar de afgelopen 3 jaar is gebeurd.
7: Ja, dan in het Verre Oosten in Rusland is vorige week een laboratoriummedewerker ineens omgekomen. Die mevrouw werkte bij een laboratorium waar men onder meer met allerlei infectieziektes bezig is. Het verhaal luidt dat ze wellicht een buisje heeft laten vallen met haar in de pestbacterie. Dan gaat het om longpest, dus niet builenpest, maar longpest. Honderden mensen die contact met haar hebben gehad staan inmiddels onder medisch toezicht. Er zijn troepen naartoe gestuurd, maar wat er precies gebeurd is, dat zeggen de Russen niet. De Russische Gezondheidsdienst zegt alleen dat die vrouw een longontsteking met een onbekende oorzaak heeft gekregen en daar binnen een paar dagen aan overleed. Maar er wordt door de lokale autoriteit ontkend dat ze aan de pest is overleden. Tegelijkertijd heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika aan de bel getrokken, Rubio, en gezegd: kom nou door met transparantie, we willen weten wat er aan de hand is. En meerdere ziekenhuizen in de buurt zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Nou, dat tegenstrijdige berichten er zijn, dat is wel duidelijk en dat roept nogal wat vragen op. We gaan erover praten met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
7: Nou, gaan er verschillende verhalen rond. Wat is er gebeurd? Wat kunnen we daarover zeggen?
12: Ja, er is eigenlijk nog niks vastgesteld. Hè. Er is geen bewijs dat het inderdaad om de pest gaat. En dat komt ook, wat je al zei, dat de Russische autoriteiten gewoon geen transparantie tonen. Ze zou dus een reageerbuisje met een pestmonster hebben kapotgemaakt per ongeluk. Dat is gebroken. Daardoor zou het kunnen zijn ontstaan. Ze zou het, dat is een andere versie, mee hebben genomen, de ziektekiem uit Thailand. Of ze zou op een werkbezoek in de naburige Republiek Buryatië, dat ligt aan de overkant van het Baikalmeer, dus ook in de buurt van Irkutsk, dat ze daar zou hebben opgelopen in die regio. Maar goed, ja, de Russische autoriteiten ontkennen dus dat er pest zou zijn vastgesteld. Dan hebben we het nog steeds over een ernstige longontsteking met een onbekende oorzaak. Dus ja, we weten het gewoon nog steeds niet.
7: Nee, en dan ga je daardoor inderdaad 200 mensen isoleren. Dat is natuurlijk het verhaal. Dat zeggen de Russische autoriteiten wel. Uit voorzorg, ja, geen pest, maar wel 200 man isoleren. Hoe kan je dat rijmen?
12: Nou, niet. Nee. Dat is natuurlijk heel raar.
7: Precies,
12: waarom doe je dat? Hè? Als het een geïsoleerd geval van een longontsteking is. Ja, longontsteking is normaal gesproken niet besmettelijk. Dus waarom doe je dat? Hè? Er is ook een afgelopen maandag in een kraamkliniek wordt er onderzoek gedaan naar zwangere vrouwen die eventueel iets hebben opgelopen. Waarom is dat? Er zijn allerlei aanwijzingen dat de autoriteiten zelf rekening houden met iets veel ernstigers. Ja. Ook al zeggen ze dat er geen pest is vastgesteld. En daarom ja, blijft het heel erg vaag.
7: Ja, wat zijn er nog meer voor aanwijzingen dat het inderdaad heeft? Behalve ziekenhuizen die gesloten zijn en mevrouw met zwangerschappen. Wat is er nog meer? Want ik zei ook, volgens mij zijn er ook troepen naartoe gebracht. Of zoiets.
12: Nou, geen troepen. In ieder geval is afgelopen zaterdag het hoofd van de Russische Gezondheidsdienst speciaal naar Irkutsk gevlogen. Dat is nogal een afstand. Waarom heeft die mevrouw dat gedaan? De gouverneur van Irkutsk, die heeft wel bevestigd dat zij is gekomen omdat er een zeer ernstige infectie is vastgesteld. Ja. Dat is natuurlijk toch vrij verdacht. Daarnaast zijn de mensen die al noemde, die bijna 200 mensen die in quarantaine zijn geplaatst, die zijn met ziekenwagens opgehaald. Oh, die werden begeleid door medewerkers van de veiligheidsdienst FSB. Ook dat is een zeer veeg teken. Dat gaat ook niet zomaar. Nee. Ik las zojuist nog op een lokaal Telegram-kanaal die daar heel goed onderzoek doen, die de ontwikkelingen goed bijhouden. En die schreven dat er ook afgelopen zaterdag mannen in oranje pakken bij het ziekenhuis zijn ingegaan. Die hebben het hele ziekenhuis gedesinfecteerd. Dat stonk als de hel, zeiden de omwonenden. Dat was verschrikkelijk. Het wijst allemaal niet dat het om de pest gaat, maar het wijst wel dat de autoriteiten de situatie heel serieus nemen.
7: Nou, laten we dan maar uitgaan dat het toch inderdaad een uitbraak is van pest, maar dan van long pest, heel eng, want het is erop van mens op mens makkelijk over te dragen. Alleen, de kenners zeggen wel, ja, je bent binnen 24 uur zo ziek dat je niet meer naar buiten komt, dus de kans dat je anderen aansteekt is niet zo groot. Het is geen builenpest, hè, wat de middeleeuwen zorgde dat de bevolking in Europa werd gedecimeerd met al die zwarte lymfocyten die op je lijf uitbraken onderhuids.
12: Ja, nee, je hebt de builenpest, die wordt veroorzaakt door vlooienbeten. Die komen van ratten. We hadden in de middeleeuwen wat minder hygiënische toestanden natuurlijk, waardoor dat ontstond. De longpest is echt, dat gaat in je longen zitten, zoals het al zegt. En dat kan dus inderdaad door ademhalingsdruppels, hele fijne druppeltjes, kan dat worden overgebracht. Die is veel besmettelijker dan de builenpest, zoals we die in de middeleeuwen hadden. Maar goed, ja, we weten dus nog steeds niet wat het is. Of we dat ooit aan de weet zullen komen, is ook maar zeer de vraag.
7: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman. Ja, de populariteit van Donald Trump staat op een historisch dieptepunt. Een maand voor die tussentijdse verkiezingen, die midterm elections. En daarom trekken de Republikeinen de portemonnee. Ze steken $700 miljoen in advertenties. Zijn ze geschrokken of gaat dit ze redden? Gaan we zo bespreken met Jan Posma, onze man in Washington.
3: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
13: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
14: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
17: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
26: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
18: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
19: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
29: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
30: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
31: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat inmiddels 240 kilometer file en daarmee is het nu iets drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Het is vooral erg druk rond de Maasvlakte door een ongeluk en door wegwerkzaamheden bij de Zuurhofbrug. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is bij die brug de linkerrijstrook dicht na een ongeluk met een vrachtauto. De vertraging is hier ruim 30 minuten. De andere kant op, richting Europoort, is de brug helemaal dicht. Het wegdek is in slechte toestand en daarom wordt al het verkeer op- en afgeleid via de op- en afrit. De vertraging is ruim een uur. Dit veroorzaakt ook file op de omliggende wegen, zoals de N218 tussen Oostvoorne en Spijkenisse. Daar is de vertraging in beide richtingen ruim een uur. En verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht is de vertraging nu ruim 30 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 58,9.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is een opmars omdat meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hoogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. Politie fouilleert de jongeren om te checken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Volgens haar advocaat is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen. Na 2 jaar daling is de arbeidsproductiviteit in Nederland weer gestegen met 2,5%, zegt het CBS. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. Waardoor dat precies komt, is niet helemaal duidelijk. In de energie- en communicatiesector is de arbeidsproductiviteit juist gekrompen. En Lionel Messi heeft na 208 interlands afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. In een vriendschappelijk duel met Benin maakte hij zijn laatste doelpunt. Het werd 3-0. Het stadion en de straten eromheen waren vol. Na afloop bedankte Messi geëmotioneerd zijn fans. Hij blijft nog even spelen voor Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Met 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Ja, nog net 30% heeft hij als populariteitsindex nu, Donald Trump. En dat is een historisch dieptepunt, zo'n maandje voor de tussentijdsverkiezingen. Dat doet pijn. En dus hebben de Republikeinen gezegd, alles op alles, 700 miljoen in een advertentiecampagne. Maar gaat dat helpen? Gaan we zo bespreken met onze man in Washington, Jan Posma.
21: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
22: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
23: De wereld verandert, markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
22: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
24: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
25: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit.
0: Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
29: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: En Maxime van Mil. Ja. Jazeker, want het is woensdag 7 oktober 2026. 7 minuten over 19:30. En het wordt een beetje lichter buiten. Het wordt de laatste lekkere nazomerdag vandaag, geloof ik.
7: Geniet er nog maar even van.
6: Geniet er nog even van.
7: Dan wordt het koud.
6: Ja.
7: En nat.
6: Maar het nieuws blijft altijd vers.
7: Inderdaad.
6: En ook nu weer, wat gaan we doen?
7: Nou, we lopen zelfs heel erg op de zaken vooruit, want we blikken vooruit op 2030... Want dan moet er een suikertax komen. Maar ja, we moeten nu al na gaan denken. Wat voor afwegingen maak je daarin? Vanaf welk percentage ga je dat dus die invoeren op een bepaald product? Ja. En het laatste nieuws uit de techwereld, zoals altijd, krijg je van onze collega Joe van Buurik.
6: En zelfs in zoetzure komkommer, augurken, zit gewoon zoet, hè?
7: Ja, ja. Inderdaad. Ja.
6: Voel.
7: Noem je Joe van Buurik nou een zoetzure komkommer?
6: Nee, niet. Nee. Ook niet augurk. We gaan eerst naar de Republikeinen, want die trekken flink de portemonnee in aanloop naar de Amerikaanse midterms. Sinds begin september hebben ze voor meer dan $700 miljoen aan advertenties ingekocht. En dat terwijl de populariteit van president Donald Trump naar een nieuw dieptepunt is gezakt. Want nog maar 32% van de Amerikanen is tevreden over Donald Trump. Blijkt uit een nieuwe peiling van Reuters en het bureau Ipsos. Wat speelt er mee? Wat dacht je? De hoge prijzen aan de pomp en in de supermarkten door de oorlog in Iran. En ook onder onafhankelijke kiezers en Latino's die hem in 2024 juist aan de overwinning hielpen, daar neemt de steun af. En dus wordt er nu zelfs geld gestoken in staten die normaal gesproken rood kleuren. En ja, geacht werden veilig te zijn voor de Republikeinen. Daar gaan we over praten met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Bas.
6: Ja, $700 miljoen aan advertenties. Dat is een bedrag, zeg. Is dat normaal voor midterm elections?
8: Ja, dat is een heel groot bedrag sowieso. Maar het past wel in die ontwikkeling van die campagnes die steeds meer geld verslinden. Even ter vergelijking, Democraten die hebben voor diezelfde periode voor zo'n $430 miljoen spotjes. Dus ook een heleboel, maar wel echt minder dan die Republikeinen. Maar je ziet gewoon, die campagnes worden steeds duurder en dat kost miljarden. En dat is op dit moment ook de grote kracht van de Republikeinen. Er zijn heel veel organisaties, superpacks, van die actiegroepen die onbeperkt kandidaten mogen hebben. Helpen. Die hebben allemaal heel veel geld opgehaald voor Trump. En dat geld wordt nu allemaal dus voor die kandidaten, congreskandidaten uitgegeven.
6: Ja, en dat is interessant, want die campagnes die gaan uiteindelijk uit van Trump, die je helemaal niet kunt kiezen als Amerikaan, hè? Het gaat om deelstaatverkiezingen eigenlijk.
8: Ja, klopt. Het zijn de congresverkiezingen. Dus het gaat om het huis, het gaat om de senaat, het gaat ook om gouverneurs en allemaal mensen die daaronder nog zitten. Maar Trump die gelooft, ik ben eigenlijk de enige die het tij kan keren. Ik ben de enige die de boodschap kan verkopen dat het eigenlijk heel goed gaat met dit land. Dus ik moet altijd de hoofdpersoon zijn in deze campagne. Dus ja. Hij is ook deze week begonnen met allemaal rallies weer te houden. De spotjes waarin hij de hoofdrol speelt. En daar zit ook iets heel raars aan die spotjes. De waren namelijk allemaal spotjes ook hier op tv te zien. En die waren betaald met belastinggeld. Ja. En er werd gezegd van ja, dat is een soort Postbus 51 spotje. Nou, als je ze bekijkt, echt keiharde campagnespotjes. En ja, Trump heeft nu een beetje teruggekrabbeld en heeft gezegd van oké, dat zal ik niet meer doen. Mensen werden daar toch wel erg boos om. Maar de 10 miljoen die al was uitgegeven, die gaat hij niet terugbetalen. Ja, dat is weg.
6: Maar gelukkig is er nog een ander klein potje. Wel interessant, want ze gaan dus ook, wat ik al zei, in een aantal staten, rode staten, gaan ze waar ze eigenlijk gewoon goed zitten, gaan ze geld uitgeven.
8: Ja, Republikeinen maken zich echt enorm zorgen. En Trump die zegt er wel van, hé, ik kan het redden. Maar die Republikeinen zien ook van, wacht eens even, Trump is heel impopulair op dit moment. Dus ja, hoe staat het er nu voor ons voor? Gaat dat op ons afstralen ook? En je ziet op dit moment dat die kaart eigenlijk, de kansen voor die Republikeinen eigenlijk slechter worden in plaats van beter. Het Huis van Afgevaardigden, daar zag je al geruime tijd eigenlijk dat de Democraten daar wel eens de meerderheid zouden kunnen pakken. Dat is nog steeds zo. Maar ook in de Senaat wordt het nu steeds lastiger. En daar zijn echt dieprode Republikeinse staten waar nu echt gevochten moet worden met die Democraten. Ohio, Texas, Iowa, Alaska, Kansas, om er maar een paar te noemen. Ja. North Carolina. Allemaal staten waarvan je van de meeste kan zeggen, normaal gesproken gewoon typisch Republikeins. Winnen ze gewoon, geen geld uitgeven. Ja, maar, en nu moeten ze daar dus echt keihard voor vechten. Ja.
6: Laten we er één uitpakken. Van Texas vond ik een hele opvallende. He, daar staat Ken Paxton, een Republikein, tegenover de Democratische kandidaat James Tallarico. Ken Paxton is laatst nog eventjes op een hele lollige Trumpiaanse manier afgezekerd door Trump.
8: Ja. Het is, die Paxton, dat is een heel raar verhaal. Trump die voert wel campagne voor hem. Trump heeft hem ook aangewezen. Hij zei van, die Paxton moet het gaan doen. Dit gaat om de Senaat in Texas. Maar je ziet dat Trump helemaal niet enthousiast is over die man eigenlijk. Dus ook als hij voor hem campagne staat te voeren, dan maakt hij steeds lullige grapjes over zijn kleding, over hoe hij eruit ziet, wat hij doet. Dus dat is hoe Trump aan hem denkt. Maar dat is ook hoe de Republikeinen eigenlijk naar hem kijken. Die zijn allemaal helemaal niet enthousiast over hem. Die man heeft al eens eerder een functie in Texas gehad. Uiteindelijk is hij toen impeached door zijn eigen partij. Vanwege allerlei omkopingsproblemen. Schandalen. Ja, echt een groot probleem. Dus hij is echt heel impopulair. En dan staat dus voor de Democraten nu iemand tegenover, die James Tallarico, een jonge, religieuze, progressieve kandidaat. Ja. En die is dus heel populair. Dus Democraten denken nu, wij willen eigenlijk altijd al Texas pakken. Lukt steeds net niet, maar misschien dat het dit jaar wel echt zou kunnen.
6: Nou, we gaan zien of dat gaat lukken. Maar inmiddels is Amerika helemaal in campagnestand.
8: Ja, dat kan je echt wel duidelijk zeggen. Ja. Dat is eigenlijk aan het einde van de zomer was het al een beetje, merkte je het al. Het congres deed al niet zoveel meer. Washington is echt al een tijdje stil. Maar Trump die is dus vorige week ook aan zijn campagnerallies begonnen. Die gaat echt het hele land door voor die kandidaten dus. Dus het is nu echt heel stil. En alles begint nu om die campagne te draaien. En je hoort ook al dat in de staten waar het dus echt vechten is, in Texas bijvoorbeeld, daar word je al gek van de campagnespotjes. Dus dit is echt de eindsprint. En we moeten nog een maand.
6: Ja, zeker. Nou, en nog eventjes naar het andere, want er staat veel op het spel van de Amerikanen. Ik zei het al even in de intro, die betalen ze blauw aan de pomp. Die zien hun kosten voor levensonderhoud geweldig stijgen. Krijgt Trump daarvan de rekening gepresenteerd?
8: Ja, dat is de grote vraag. Op dit moment is dat in ieder geval wel wat je ziet. Dat mensen daar echt boos over zijn. En dat Trump ook wel inziet dat dat echt een probleem is. Het is gewoon, je kan het wel hebben over al die dingen die wel gelukt zijn. Of zoals Trump nu doet, het over criminaliteit hebben. Dat is altijd de immigratie en criminaliteit. Daar wil hij het liefst over hebben. Want hij weet dat zijn achterban daar altijd snel of boos of blij wordt van wat hij heeft gedaan. Maar die benzineprijs en die dieselprijs, dat is natuurlijk wat al die mensen elke dag merken. Bij de pomp, de supermarkt, waar alles duurder is. Dus dat is echt zijn grote probleem. En vandaar dat hij ook met een presidentieel decreet kwam om het gebruik van rode diesel wat makkelijker te maken. Om dan een soort verlichting, in ieder geval een beetje ook in die staten waar veel Republikeinen, waar veel boeren wonen, te geven. Ik denk niet dat het uiteindelijk echt wat gaat doen. Want uiteindelijk, alles blijft gewoon duur. En die benzine en die diesel natuurlijk ook. Ja. Er gaat nu een kwartje vanaf voor die mensen die rode diesel mogen gebruiken. De gemiddelde prijs is rond de $6.5. Dus dat schiet niet op.
6: En dat zei Amerika-correspondent Jan Posma. Dankjewel, Jan. Het is 7:15 daarmee. En daarmee gaan we ook naar Mandy van der Plas van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits. De Maasvlakte stond al vast. We hebben een ongeluk op de A12 gehad. En nu is de A4 aan de beurt, begrijp ik, Mandy.
9: Ja, dat klopt. Het wordt een soort bingo onderhand. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Roelof Arendsveen. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is nu ongeveer een kwartier. Verder meldt Flitsmeister onder andere een flitser op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 81,2.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
7: De overheid wil vanaf 2030 suiker in eetwaren gaan belasten. Hoe hoog die belasting wordt en op welk suikerpercentage die ingaat, is nog niet besloten. En het RIVM heeft daarom onderzoek gedaan met een suikertax die ook geldt voor dingen als ontbijtgranen. Zou 42% van onze suikerinname belast worden. Als de tax alleen geldt voor producten met de meeste suiker, zoals taart en snoep, gaan we extra betalen voor een derde van onze suikerinname. De economische impact van de suikertax bespreken we met Bram Wouters, gezondheidseconoom aan het Radboud UMC. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
7: We hebben het over een tax op suikerhoudende producten. Voor de duidelijkheid, gaat het dan alleen om voedsel? Of is frisdrank hier bijvoorbeeld ook een partij in?
10: Nou, de tax waar we het nu over hebben gaat alleen maar over voeding, dus niet over frisdrank. Er geldt in Nederland al een gebruiksbelasting op niet-alcoholische dranken. Daar heeft de coalitie ook van afgesproken dat ze die slimmer gaan inrichten, zodat die ook vooral suikerhoudende dranken gaat belasten. Want nu is dat gewoon één uniform tarief, ongeacht hoeveel suiker erin zit. Maar daarnaast wil het kabinet dus ook een belasting inheffen op andere voeding. Dus zeg maar vaste producten.
7: Ja, het idee is dat er ook wat geld op wordt verdiend bij zo'n tax, kan ik me wel voorstellen. Maar vooral dat mensen hun gedrag ook echt gaan aanpassen. Minder suiker in hun dieet nemen. Heeft dit ook echt zin?
10: Het heeft wel zin hoor. Dus we zien in internationale studies, dat gaat dan wel eigenlijk vooral over suikerhoudende dranken, want dat is gewoon de meest gebruikelijke belasting op suiker. Zien we echt wel dat mensen hun gedrag ook wel een beetje aanpassen. Hè?
11: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeels.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: De prijs van een product verhoogt, gaat de consumptie zeg maar 0,5% tot 1% omlaag. En dus mensen reageren ook wel op kleine prikkels. Wat ik denk dat het meest voor de hand ligt, is dat er een vast bedrag per liter of zo wordt ingevoerd op producten met veel suiker. Dus we hebben toen zelf gerekend met bijvoorbeeld 1,10 euro. Voor alle producten met meer dan 6% suiker.
2: Oké, en waarom is dat? Dat je dan dus een vast bedrag op een hoeveelheid doet en niet per se een soort een percentage dan?
1: Nou, het is denk ik iets makkelijker in de uitvoering. En wat ook wel helpt, hè, zeker als je verschillende staffels zou maken. Hè, dus dat je voor producten tussen de 6 en de 20% 1,10 euro doet en dan daarboven nog wat hoger. Dan geef je producenten bijvoorbeeld ook de kans om zeg maar producten net iets gezonder te maken, waardoor ze in zo'n lagere staffel vallen. En dat kan ook helpen, hè, want dan doen de producenten eigenlijk het werk voor ons als consumenten. En want die hebben dan een duidelijke prikkel om dat product echt onder die bepaalde grens te krijgen. Door bijvoorbeeld suikervervangers erin te doen of gewoon minder suiker. Dus dat kan ook weer bijdragen aan een betere uitkomst. Hè. Dus dan gaan wij niet hoeven wij als consument niet eens minder te gaan consumeren, maar dan maakt de producent het product gewoon goedkoper voor ons.
2: Ja, dank. Bram Wouters, gezondheidseconoom aan het Radboud UMC.
3: Tech Update.
4: En daartoe is in de studio aangeschoven niemand minder dan Jo van Buurik.
5: Goedemorgen Bas en Max.
4: En we beginnen in Brussel, waar ze werken aan een nieuwe wet. Een nieuwe fikse belasting op met name de grote Amerikaanse techreuzen, begrijp ik.
5: Is wel de bedoeling.
4: En hoe heet die wet? Weet het al?
5: Nou, er is een bestaand voorstel. CORE, Corporate Resource for Europe. Ja, dat zou dan dus een soort big tech tax worden. Daar is vaker over gesproken. Ja. Maar hoe ga je dat nou insteken? Want ja, we weten allemaal wat er gebeurt. Zodra er een Apple of een Google of een Meta wordt aangewezen, die dan gelijk op de achterste benen springen. En president Trump er ook nog even bij om te zeggen dat dit verkapte nieuwe handelstarieven vanuit de EU zijn, wat het eigenlijk ook wel een beetje zijn. Maar toch wordt er nu dus serieus gepraat binnen de Europese Commissie over dit voorstel, meldt de Financial Times op basis van 6 officials. Het is ook weer praten over begrotingentijd, hè, zowel bij verschillende lidstaten als op Europees niveau. En ja, dan willen ze toch wel dat er wat meer geld van de Amerikaanse grote techbedrijven naar Europa vloeit. Er ligt dus al een voorstel waarbij elk bedrijf dat meer dan 100 miljoen euro omzet per jaar draait, daarvan wat moet afdragen aan de EU. Dat is dus dat CORE, Corporate Resource for Europe. Maar ja, dat zou nog relatief weinig opleveren. Dus ze willen eerst nog een keer terug langs de tekentafel. En belangrijk, ze willen dat middelgrote Europese bedrijven enigszins ontzien zouden kunnen worden. Want anders ben je vooral je eigen spelers.
4: Bedrijven aan het kapot maken.
5: Precies. Dus ja, dat is wel interessant om te zien. De vraag is, hoe gaat het uitgewerkt worden? Hoe zorg je dat de Amerikanen zich niet al te beledigd gaan voelen? En moet het bij elkaar samen met nog 4 andere maatregelen 60 miljard euro per jaar toevoegen aan de Europese kas.
4: En wat nooit weg is. Nog even naar zo'n Amerikaanse techreus. Die doet in ruimtevaart, daar weet je al over wie ik het heb. En ook in SI.
5: Ja, AI het nog wel.
4: Ze heet SpaceX SI tegenwoordig.
5: Nog niet officieel.
4: Nog niet officieel. Maar Leon heeft dat wel. Elon
5: inderdaad. Ja, maar goed, er wordt nu onderhandeld. Ja, nee, ja, je weet het niet. Letters gaan verhaspelen, dan kunnen we van alles doen. Er wordt onderhandeld. Het gaat niet over de naamswijziging, maar over 40 miljard dollar aan financiering. Mm-hmm. Daarover wordt gesproken met Apollo Global Management, die al nauw betrokken is bij onder meer Nvidia, om te zorgen dat er een pool met honderden miljarden beschikbaar is. Want ja, Nvidia heeft belang bij die geld en dat daar geld als water uit blijft lopen. Dus ja, ook nu een schuldenconstructie waar SpaceX dan zich in zou begeven om 40 miljard dollar los te weken en een nieuwe lading Nvidia-chips te kunnen bestellen. Mm. Nou, dat fenomeen kennen we, een beetje broekzak, vestzak, maar op die manier werkt het. Onlangs ook al de 60 miljard die chipmaker Broadcom via een nieuwe deal met Anthropic beschikbaar zou stellen. Laten we in de prospectus richting de IPO van de AI-ontwikkelaar. En Anthropic, ja, die zijn klant bij Musk en SpaceX. Mm-hmm. Die huren de volledige capaciteit in AI-data Center Colossus 1. En Musk heeft al gezegd, er is ook Colossus 2. Die moet honderden duizenden nieuwe chips hebben. En daar hebben we geld voor nodig. Dus zo werkt dat.
4: Dan nog even naar meer tech, want dat hoor je vanmiddag in de grote techshow om 3 uur op BNR met Ben van den Burg en met jou en waarschijnlijk met een gast of 2.
5: Nee, dit keer hebben we de CEO van 11 Labs, het meest waardevolle AI-bedrijf van Europa. 23 miljard euro gewaardeerd.
4: Ja?
5: Ontwikkelaar van AI-spraakmodellen en zijn daar world leading in.
4: Ik wou net zeggen, stuurt hij zichzelf of wordt het zijn algoritme?
5: Ik zal toegeven, overigens, we hebben dit keer collega Daniel Mols, vervanger van Ben, maar we zijn bij de CEO zelf in zijn werkkamer te gast.

0: Het is een echt mens.
1: Het is een echt mens, het is geen AI.
2: Gelukkig
1: allemaal. Met een CEO van vlees en bloed. Mooi. Het is best wel interessant.
0: Hartstikke goed. Vanmiddag om 3:00 hier op BNR Live. Dankjewel, Joe van Buurik.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: De column van Bernard Hammelburg.
5: Kort na de barbaarse inval van Hamas in Israël en de kidnapping van ruim 200 burgers, vandaag 3 jaar geleden, bezocht de Amerikaanse president Biden het rouwende land. Zijn boodschap aan premier Netanyahu: geef niet toe aan het oerinstinct van wraak, want dat leidt tot een enorm verlies onder burgers en kost je de sympathie van de wereld. Maak niet de fout die wij na 9/11 maakten, zei Biden doelend op de oorlogen in Afghanistan en Irak. Beide oorlogen verloor Amerika tegen de Taliban in Afghanistan en de Sjiïtische milities in Irak. Zoals de oorlog in Korea niet verder kwam dan een wapenstilstand, en zoals de oorlog in Vietnam na 12 jaar... en het verlies van 58.000 Amerikaanse soldaten eindigde in een overwinning van de Vietcong. Ook het machtige Sovjetleger was in 1989... na 10 jaar oorlog in Afghanistan verslagen door de Mujahideen, voorgangers van de Taliban. Overweldigende militaire slagkracht is machteloos tegen schijnbaar zwakke vijanden, terroristen, rebellen en guerrilla's. En dat geldt evenzeer voor Israël, dat Hamas en Hezbollah hooguit een tijdje tot zwijgen kan brengen, maar niet voorgoed kan uitschakelen. Had Israël dan na de grootste aanslag op Joden sinds de Holocaust en het lot van de gijzelaars niets moeten doen? Nee, maar het land had moeten doen waarin het goed is: nadenken, plannen, een strategie uitstippelen en een exit-strategie gereed hebben. Het feit dat de aanval als een totale verrassing kwam, al beweert dagblad Haaretz dat Netanyahu door de Emiraten was gewaarschuwd, liet zien dat de inlichtingendiensten hadden gefaald. Wat ook bleek uit een funest gebrek aan kennis over de omvang van het tunnelcomplex in Gaza. Bij de oorlog tegen Iran door de Verenigde Staten en Israël komen de aanvallers er alweer achter hoe moeilijk het is om te winnen. Sterker nog, tot nu toe heeft Iran de beste kaarten en geeft geen krimp. De trieste waarheid 3 jaar na die vreselijke dag is dat Israël door het falen van een uitsluitend op machtsbehoud navigerende regering niet is omarmd, maar is geïsoleerd. Met als gevolg een haast ongeëvenaarde golf van antisemitisme. Dat was er latent altijd al, maar de wereld zou er toch wat anders uitzien als Netanyahu 3 jaar geleden naar Joe Biden had geluisterd.
0: Nou, één ding is wel prettig voor het kabinet, want ze hoeven niet meer te kiezen tussen links of rechts, want dat is al gemaakt voor ze, die keuze. Hoe dat zit, gaan we zo bespreken met politiek verslaggever Leendert Beckman.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt. Om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
8: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
9: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl. www.bnrzaken.nl.
2: Thomas van Zuil.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over het grote polderoverleg en een gesprek met Cesar Duygulu, eigenaar van uitzendgroep Home of People. Ik vraag hem of de nieuwe certificering de uitzendbranche vanaf volgend jaar permanent opschoont. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
14: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
16: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Klopt! Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar Fiverr.ai.
17: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
18: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
19: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
20: Nee, weet ik niet, sorry.
18: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
21: Nu in de BNR-app.
22: Nederlandse staat halveert belang in ABN AMRO naar 10,5%. Kabinet zoekt steun over links. Rechts heeft kabinet in armen van pro gedreven. En arbeidsproductiviteit stijgt na jaren van krimp. Groei van 2,5%. Dat en meer lees je in de BNR-app.
23: En wij gaan naar Mandy van der Plas van de ANWB. Nou, Mandy, het is druk, hè, geloof ik.
24: Ja, vooral voor een woensdagochtend is het opvallend druk. Drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Het is vooral erg druk rond de Maasvlakte door problemen bij de Zuurhofbrug. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort is die brug dicht. En dat komt omdat het wegdek in slechte toestand is. Het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je onderweg ruim een uur. Het rijdt daardoor ook langzaam op de N218 van Oostvoorne naar Spijkenisse. En ook de andere kant op staat het vast. In beide richtingen ongeveer 60 minuten vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat het vast bij knooppunt Deil door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je 20 minuten. Door een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam viel er bij Roelofarensveen. Hier is het oponthoud 10 minuten. En op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort is de vertraging bij Barneveld ruim 20 minuten. Ook dit komt door een ongeluk. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,7.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan een terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig. Als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren, dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, zegt het kankercentrum. Het komt vooral door vergrijzing. Er zijn meer ouderen en die worden ook steeds ouder. Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen nog prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijd heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie flink wat minderjarigen. NSC, ooit de partij van Pieter Omtzigt, verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Europarlementariër Gotink stapt op, meldt het AD. Reden is dat NSC zijn oog heeft laten vallen op Mona Keizer. Die heeft volgens Schoting totaal andere politieke ideeën dan hij. En dus ben ik gedwongen te kiezen, zegt hij. En Christa Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is bij bewustzijn. Dat zeggen haar advocaten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt is nog niet te zeggen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden, vanaf morgen koeler en rond de 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Gaan we naar de beurzen kijken. De Nikkei 16e lager, de Hang Seng 17e lager en de Kospi verliest 1,1%. En de Nederlandse staat heeft bekendgemaakt dat ze zijn belang in ABN AMRO verder gaan afbouwen. Ooit gered in de crisis jaren 2011. Nu een belang nog over van 10,5%. Terugkomend van de huidige 20,7%. Dus we gaan van een vijfde naar een tiende. Meldt de NLV, de stichting die namens de staat onderhandelt de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert. En Iran heeft zijn aanvallen hervat op tankers in de straat van Hormuz, schrijft CNBC. En het lijkt er dus op dat het voorzichtig herstel van de olie-export vanuit de Persische Golf daarmee onder druk komt te staan. Dat zien we ook terug in de olieprijs. De future die noteert inmiddels voor een vat Brent crude 101,55. En West Texas Intermediate kost $90 per vat. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Nou, het kabinet hoeft niet meer te kiezen tussen links en rechts. Dat is wel lekker rustig. De keuze is al voor ze gemaakt. Maar hoe gaat dat nu in het kabinet verder? We gaan zo verder praten met politiek verslaggever Leendert Beekman.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
20: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
27: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
28: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
29: Nee.
30: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
29: Nee, ik weet het niet, sorry.
28: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
27: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
31: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
32: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
33: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
34: In de BNR-app.
33: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
34: Download de BNR-app. En blijf scherp.
33: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: 6:08. Goedemorgen. We zijn op de helft van deze ochtendspits. En op de helft van deze week. 7 oktober 2026. Woensdag dus de facto is het bijna weekend. Maxime van Mil, goedemorgen.
35: Nou, inderdaad, goedemorgen. Wat een vrolijk begin.
0: We hebben nog een hele hoop te doen. Wat gaan we doen zometeen?
35: Straks hebben we het over de afgelopen 3 jaar in Israël. Ja, het zal je niet zijn ontgaan. Het is 3 jaar terug dat Hamas aanviel daar. Hoe hebben die jaren nu invloed op de aanstaande verkiezingen, is de vraag. En op vakantie gaan we tegenwoordig niet meer gewoon uitrusten. We gaan over het algemeen echt helemaal niks meer doen. En we kijken hoe dat de toerisme sector nou precies verandert.
0: Zullen we dat zo eens proberen zelf, hoe dat werkt in de
35: Laten
0: studio?
35: Laten we dat lekker doen.
0: Lijkt me handig.
35: Ik begin alvast.
0: Eerst naar het kabinet. Dat hoeft niet meer te kiezen tussen links en rechts. Want die keuze is al voor ze gemaakt. Tenminste, dat lijkt de afdrong te zijn na de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer, in de Senaat. Want zoals de verhoudingen nu liggen, kan het kabinet niet anders dan steun zoeken bij 2 partijen
23: de linkse oppositie, namelijk Pro en Volt, zegt politiek verslaggever Leendert Beekman.
4: De premier was duidelijk richting BBB, 11 zetels in de Senaat. We gaan het stikstofbeleid, wat zij eisen, niet afzwakken in ruil voor steun voor het belastingplan en de begrotingen. Nou, hier hoor je premier Jette daarover.
6: Ik hoop dat de BBB-fracties het belastingplan op zijn merites wil beoordelen. Want er zitten denk ik een aantal hele grote bewegingen in die ook de afgelopen jaren door BBB zijn bepleit. Onder andere op het gebied van accijnzen en het versterken van de luchtvaartsector in Nederland. De brief, ja, die is verstuurd voor de zomer. Dat is het staande kabinetsbeleid. Die brief wordt niet ingetrokken, gaat wat ons betreft niet van tafel. Sterker nog, we zijn vanuit de Taskforce Landbouw, Natuur en Stikstof volop bezig met de uitwerking. En we hopen eind deze maand de eerste drie uitgewerkte voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen of aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.
4: Ja, dus en zonder BBB kom je over rechts niet ver in de Senaat. Nee, in de Tweede Kamer kan je nog aan de meerderheid komen met JA21 en SGP. Maar beide te klein in de Senaat om tot, nou, niet eens in de buurt te komen van de meerderheid. Daarbij heeft SGP nog medisch-ethische eisen, waar het kabinet ook niet mee gaat instemmen. PVV en FVD, daar hoef je ook niet op te rekenen. Ja, en zelfs met alle andere kleine rechtse partijtjes, denk aan 50PLUS, ja, hou je het ook niet. Dus ja, rechts is op dit moment in de Senaat onhaalbaar.
23: Ja, precies. Dus het kabinet is inderdaad voor wat betreft de Eerste Kamer veroordeeld tot pro.
4: Ja, in ieder geval pro. Met Volt erbij. En dan kan je nog een beetje door het midden heen. Met ChristenUnie bijvoorbeeld. Maar ik moet toch wel zeggen, rechts heeft het kabinet in de armen gedreven van pro. In ieder geval de Senaat.
23: Ja, maar pro heeft eisen gesteld voor steun aan het belastingplan ook, hè?
4: Dat klopt, Bas. Dat kan je natuurlijk ook zeggen. Ja. Zij zeggen ook, we gaan het belastingplan niet steunen als er niet aan onze eisen voldaan wordt.
23: Precies.
4: He, leg die rekening niet neer bij werkenden, maar bij mensen met vermogen, ja, of grote bedrijven. Mm-hmm. We weten dat ligt moeilijk bij de VVD. Ja. Maar dan moeten we ook even kijken, wat is er gisteren nou in de Tweede Kamer gebeurd bij de stemmingen rondom box 3? Want D66 en het CDA, en we hebben het over het belasten van vermogen, wat pro vraagt, ja, die denken daar toch echt heel anders over dan de VVD.
23: Ja.
4: En dat hebben we dus gezien bij een stemming over het belasten, het schenken op papier, om dat te gaan belasten, een, ja, motie van de ChristenUnie. Dat is gewoon gesteund door het CDA en D66. Mm. En dat zegt wel iets over de koers waar zij naartoe willen. Ook richting dat belastingplan.
23: Ja, nou, de VVD staat wat dat betreft wel openlijk in het hemd, zo blijkt.
4: Ja, op dit moment wel, Bas.
23: Die zullen zich afvragen, waarom doen wij nog mee met dit kabinet? Maar dit terzijde. In het Catshuis gaat het kabinet in gesprek met sociale partners over het hervormen van het sociaal stelsel. Allemaal leuk, maar wordt er meteen ook met het mes op tafel onderhandeld? Of kopjes koffie misschien? Nee?
4: Kopje koffie, kijken staan de neuzen dezelfde kant op.
23: Ja, ja.
4: Iedereen gaat de agenda's trekken. En dan wordt er bepaald hoe ziet het tijdpad er de komende tijd uit.
23: Dan is inderdaad wel de vraag die overblijft, staan die neuzen een beetje dezelfde kant uit?
4: Ja, was, ja, bijna.
23: Oh.
4: De bonden willen weten van het kabinet, maakt hij ons niet vooral verantwoordelijk voor de taakstelling, dus de bezuiniging van 6,8 miljard. Want daar zijn wij namelijk niet voor op aarde om te bezuinigen voor een kabinet.
23: Nee.
4: Nou, en Hans Velbrief, de minister, begrijp dat.
7: Ik ben wel optimistisch over de gesprekken en ik ga daar nu nog geen bedragen aan plakken, want dat doe ik weer hetzelfde als waarvoor de vakbeweging niet wilde komen. Namelijk, we willen liever niet over geld praten, eerst even over inhoud en maatregelen om het beter te maken voor mensen. Dus dat gaan we nu eerst doen.
4: Ja, en de werkgevers, Bas, die vinden het vooral belangrijk dat er nu eindelijk een keer gesproken wordt, want zij hadden liever al veel eerder aan tafel gezeten. Ze zeggen, grote problemen in Nederland, de economische groei is te laag,
23: ja,
4: er gebeurt te weinig, de arbeidsproductiviteit is te laag. Laten we met elkaar aan tafel gaan,
23: ja,
4: zitten.
23: Precies. En kom met duidelijkheid, hè? Dat hoorden we gisteren
4: precies
23: uit het ondernemerspanel. Duidelijkheid is niet erg dat het pijn doet af en toe, maar duidelijk zijn. Wanneer moeten de sociale partners eruit zijn, Leendert?
4: Officieel in het voorjaar, al laat minister Velbrief ook wel wat ruimte.
8: Er zit wel flink wat druk op, want met de voorjaarsnota moet er eigenlijk een sociaal akkoord liggen. Zo las ik dat in de brief.
7: Ja, dat, zo kun je de brief lezen. Ik denk zelf wel, ik zei net al tegen uw collega, je kunt je ook wel voorstellen dat je deels klaar bent met het voorjaar en deels ook later. Ik weet het gewoon niet. Dan moeten we rustig gaan bekijken. Laten we nou de druk hebben. We hebben de druk eraf gehaald door, zeg maar, die bedragen uit de begroting te halen. Ik ga niet nieuwe druk erop leggen. Dat heeft geen zin, dat moet je niet doen.
23: Ja, dus eerst koffie met een appelpuntje vandaag.
4: Ja, want, ja, en die druk, Bas, 1 juni, ja, de voorjaarsnota, dus 27, de voorjaarsnota moet dan richting de Tweede Kamer. Dat voelt, ja, natuurlijk nu heel ver weg,
23: ja,
4: op 7
23: toch
4: oktober.
23: Ja.
4: Vandaag moeten ze eerst om 9 uur met elkaar het Catshuis in.
23: Ja, nog drie kwartier.
0: Appeltaartje wordt nu binnen gefietst, waarschijnlijk ergens.
35: Ik hoop het voor.
0: Ja, politiek verslaggever Leendert Beekman.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, dan gaan we nog even terug naar de kredietcrisis van 2008.
35: Ja, want de Nederlandse staat brengt het belang in ABN AMRO alweer verder terug. Het huidige belang van 20,7% wordt nu teruggebracht naar 10,5%. Dat meldt de NLFI, de stichting die namens de staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert en dus ook in ABN AMRO. Nou, dat werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om destijds de bank van de ondergang te redden. In 2015 naar de beurs gebracht en sindsdien is de staat de afgelopen jaren vooral stapsgewijs bezig aan het afbouwen van dat belang. Mm-hmm. Maar ja, we zien nu toch wel dat ze flink op het gaspedaal trappen hier. Want ze zijn, ik geloof, in het afgelopen jaar al van ruim 25% naar 20. En nu dus nog eens verder. En het ziet er goed uit, want ze verdienen er zelfs misschien nog wel een beetje op over al die jaren heen.
0: Ja, nou, dat zie je maar. Dat was een goede reddingsactie. Ik kan me nog die persconferentie herinneren dat ze daar met z'n drieën stonden.
35: Ja.
0: Ja, mooi.
35: Prachtig.
0: Dan gaan we naar Mandy van der Plas van de ANWB. Want ja, het is een drukke woensdagmorgenspits. Nu op de A4 een file en het komt er een ongeluk, Mandy.
10: Ja, dat klopt. Het is bijzonder druk voor deze woensdagochtend. Inderdaad, ongelukken hier en daar, zoals op die A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen is de linkerrijstrook dicht en dat kost je onderweg 15 minuten. Daarnaast is het nog altijd erg druk rond de Maasvlakte door werkzaamheden op de Zuurhofbrug. Op de A15 en ook op omliggende N-wegen loopt de vertraging op tot ruim een uur. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 108,2.
11: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
13: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
14: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig. Ja, nee, dit is wel een...
35: Israël die staat vandaag stil bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023, precies 3 jaar geleden. Daarbij vielen 1200 doden en werden ruim 250 mensen gegijzeld, waarvan 85 het niet zouden overleven. Het vormde de aanleiding voor Israël om de oorlog in Gaza te beginnen, de militaire acties daar weer in te zetten. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ligt het dodental daar in Gaza inmiddels boven de 73.000 mensen. Onze Israël-correspondent Ralf Dekkers vertelt ons hoe deze dag wordt herdacht in Israël.
15: Door heel het land, op ik geloof iets van 400 plaatsen, zijn ceremonies, maar ook protesten tegen de regering. Maar het begon ongeveer een half uur geleden, vooral op dat festivalterrein, het Nova Festivalterrein, waar honderden doden vielen op die dag, met een grote ceremonie om 6:29, het moment dat de aanval 3 jaar geleden begon hier in Israël.
35: Ja, het trauma is groot, kan ik me voorstellen, maar ook nu nog, hoe groot zit dat er nu nog in?
15: Dat zit er nog steeds in. Er is natuurlijk ook geen moment van rust geweest in de afgelopen 3 jaar. Oorlog op oorlog hebben we hier gezien. En ik geloof, je hebt bijvoorbeeld een hotline hier voor mensen met mentale problemen. Die is meer dan 1 miljoen keer gebeld de afgelopen 3 jaar. Met name de mensen rondom Gaza die daar wonen en de soldaten die gediend hebben in het leger. Nou ja, een groot deel daarvan kan met PTSS. En de geestelijke gezondheidszorg hier wordt overstelpt nog steeds door mensen met psychische problemen.
35: Ja, 1200 doden, dat zijn er 1200 te veel, zou je kunnen zeggen. Maar goed, aan de andere kant dus ook minimaal 73.000 doden in Gaza. Het grootste deel van de wereld heeft zich ondertussen afgekeerd tegen Israël. Wat maakt dat daar los? Merk je dat daar, als je nu die 3 jaar terugkijkt, dat daar echt toch een verandering heeft plaatsgevonden?
15: Nou ja, hier is vooral onbegrip over die internationale kritiek. Ik had afgelopen weekend ook een interview met de president hier, Herzog. Die is echt woedend, niet alleen op de rest van de wereld, maar vooral ook op Nederland. Dat natuurlijk de afgelopen, 2 weken geleden, sancties tegen Israël heeft ingesteld. Dus ze voelen onbegrip en dat maakt het trauma alleen maar dieper. Maar zoals je zegt, inderdaad 74.000 doden. doden in Gaza. Een aantal dat inmiddels ook hier in Israël toch wel wordt erkend. Maar zeggen ze er dan altijd in ieder geval hierbij. 24.000 daarvan waren Hamas-terroristen.
23: Ja, anderzijds, er zijn ook nog steeds protesten. Die waren er ook al tijdens de oorlog in Gaza. Tussen het IDF en Hamas. Zijn die protesten er ook nog steeds? Want er is ook een groot Israëlisch volksdeel wat het niet eens is, hè, met die stellingname.
15: Er zijn wel protesten. Er zijn vandaag ook veel protesten, maar die zijn met name gericht tegen de regering. Ja. En ook, er zijn ook protesten voor de huizen van ministers die destijds dienden, maar ook niet meer in de regering zitten. En er blijft natuurlijk vooral de vraag, hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? Wat is er fout gegaan in de aanloop naar 7 oktober en wat is er op die dag zelf fout gegaan? Premier Netanyahu houdt natuurlijk al 3 jaar lang zo'n onafhankelijk onderzoek tegen. En die vraag wat er is misgegaan is ook dominant bij de verkiezingen die later deze maand zullen plaatsvinden hier in Israël.
23: Over 3 weken. In hoeverre speelt 7 oktober daarin een rol?
15: Hele grote rol. Ja. Ik geloof dat meer dan de helft van de Israëli's zijn stem laat bepalen, mede door wat er op 7 oktober is gebeurd. Dat belooft natuurlijk weinig goed, zou je zeggen, voor Netanyahu. Maar je ziet toch dat hij hier en daar toch wel weer aan het terugkrabbelen is. En ik zou hem zeker niet uitvlakken voor die verkiezingsdag op 27 oktober hier in Israël.
35: Al dus onze Israël-correspondent Ralf Dekkers.
23: Nou, en 10 minuten voor half negen. Als je nou met vakantie gaat, dan doe je dat waarschijnlijk om een beetje tot rust te komen. Maar steeds vaker zoeken mensen ook naar een doel om echt helemaal niets te doen. Dus op 1 plek liggen aan een zwembad. Niet eens een boekje erbij, maar gewoon niks. Blijkt uit een nieuw trendrapport van Lemongrass. Dat is een Brits marketingmerk voor de reis- en toerismesector.
35: Ja, en dat betekent vooral even terugschakelen.
23: Nou, ga het nu doen.
35: Ja, ga maar lekker achterover liggen. Ik neem het over. Vertelt Marco van Leeuwen, docent en specialist toerisme aan de Hogeschool van Breda.
1: Het gaat er met name om dat je minder gaat doen. Dus een minder druk programma, meer ruimte aan jezelf geven om openheid te vinden en eigenlijk veel aan het toeval over te laten. Kijk, we komen met z'n allen uit een fase waarin we na corona zo'n inhaaleffect hadden. We wilden allemaal meer, sneller, slimmer op vakantie, veel doen, bucketlisten afvinken. We noemen dat een beetje de revenge-gedachte, de revenge-travel-gedachte. Maar ja, als je nu kijkt, dat willen ze niet meer. Je ziet een beweging van mindere drukte, kiezen voor vaker dichtbij. En mensen vertrouwen ook meer op elkaar dan op AI. Dus je ziet een andere beweging ontstaan.
35: Oké, dus het is een soort post-COVID een nood om uit te rusten van het snelle werkleven dat we daarna zijn ingevlogen dan.
1: Ja, en je noemt zelf het snelle werkleven. Daar zit natuurlijk ook bij dat we met z'n allen altijd aanstaan. Ik noem het zelf even infobesitas. Uit een ander Amerikaans onderzoek zagen we ook dat de mens in 2015 46 keer per dag de telefoon oppakte. Nu, in 2026, doen we dat 205 keer. Dus dat betekent dat we iedere 5 minuten die telefoon in onze handen hebben. Ja, als je zo leeft, dan wil je misschien op vakantie ook minder prikkels. En misschien zelfs helemaal niks.
35: Ja, hoe nieuw is dit nou? Ik kan herinneren, oké, als kind, wij gingen altijd naar de Franse Côte d'Azur. En dan gingen we 3 weken lang iedere dag aan het strand liggen en helemaal niks doen.
23: Jij kan dit
35: maar
23: gewoon.
35: Ik ben hier heel goed in. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien niet bij ieder gezin zo was. Nee. Is dit iets dat al eerder is voorgekomen?
1: Als je terugkijkt naar de jaren 80, dan zie je vaak dat mensen bijvoorbeeld 3-4 weken naar een camping gingen en dan had je een minder vast programma en dan liet je een beetje de dag ontstaan zoals die was. Dus ja, het zijn golfbewegingen. Het is ook geen losstaande trend. Het is echt een samenkomen van bewegingen die al langer spelen. Slow travel, willen langzamer reizen. Ja. Het is ook back to basics, terug naar het eenvoudige. Goed eten, goed bewegen, menselijk contact, minder complexiteit. Ja. Dus er zitten allerlei bewegingen onder.
23: Ja, nog eventjes, hoe speelt de toerisme sector daarop in? Want die constateren het ook. En je ziet ook reizen aangeboden waarbij je zegt, inderdaad, contact luw, we hebben geen wifi, laat je iPad vooral thuis. De telefoon niet oppikken, dat soort dingen. Daar kan je inderdaad, daar kan je als toerisme sector natuurlijk wel ook iets mee doen, hè? Dat gebeurt ook.
1: Ja, klopt, jazeker. Dus de pakketreis, die heeft gewoon een minder vol programma. Dus je gaat minder aanbieden om meer ruimte te geven. Ja. Soms moet je ook gewoon adverteren met onze accommodatie. Is digital detox, dus je kunt niet eens online.
2: Nee.
1: En dan gaat het met name erom dat je niet meer programma's aanbiedt met allemaal afvinklijstjes waarin je laat zien, dit kun je allemaal doen, maar biedt een aantal dingen aan met diepgang. En dat is wat ze doen.
2: Ja, en dat is nog duurder ook vaak, hè, dan die oude veelgevuldige
1: dat zou kunnen. Het ligt aan hoe je de diepgang zoekt.
35: Ja. Ja, wij zorgen ervoor dat jij niks hoeft te doen. En daar betaal je voor. Sowieso die pakketreis, die is ook weer een beetje in opkomst, toch? De voorgefabriceerde, het reisbureau plan, zeg maar.
1: Ja, er zitten twee dingen achter. In AI zie je toch wel het onderzoeken dat mensen het graag gebruiken, maar ze vertrouwen het niet altijd. Dus het woord van een adviseur die zegt, ach, ik ben daar geweest en om de hoek dat ene restaurantje, dat komt toch net wat menselijker over. En daarnaast hebben de laatste jaren in alle geopolitieke ontwikkelingen, Midden-Oosten, is zekerheid een heel belangrijk goed geworden. Dus als je een pakketreis boekt, dan ben je gewoon verzekerd en beter beschermd. En dat is wat mensen heel belangrijk vinden.
35: Ja. Doet dit nog iets met de locatie waar mensen heen gaan? Is dit inderdaad echt een zon-zee-vakantie? Of gaan mensen verder naar de andere kant van de wereld om stil te liggen?
1: Nee, juist niet. We blijven dichter. We zoeken het wat meer nabij, dus dichterbij. Dan heb je ook wel een mooie uitspraak. Near is a new far. Dus dichterbij zie je steeds mensen gaan bewegen. Ja. Dichter in de omgeving, maar ook gewoon nabij in eigen Europa.
2: Ja, dat is wel mooi. Near far, daar moeten we naartoe.
35: De near far.
2: En met de informatietas. Marco van Leeuwen zei dat, docent en specialist toerisme aan de Hogeschool van Breda. Toen kwam jij nog dit tegen, hè?
35: Ja, iets minder near far. Far near, iets meer far near. Ja. Oké, goed. Ja, het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn onderzoekers al jaren, decennia, eeuwen zelfs, bezig met uitzoeken wat er nou in vredesnaam in een specifiek oud manuscript uit de middeleeuwen staat. Mm-hmm. Het Voynich-manuscript, zo heet het. Het is een setje papier met diagrammen, bloemenachtige tekeningen, plaatjes van naakte vrouwen en een hele hoop tekst waar geen touw aan vast te knopen is. En er zijn al tal van pogingen gedaan om die hele zaak nou te ontcijferen. Is het misschien een muziekstuk of een soort van gebruiksaanwijzing? Of is het allemaal totale bullshit en heeft iemand het voor de lol allemaal op papier gezet in de middeleeuwen, een beetje gekrabbeld? En zijn wij nu een hele zoektocht aan het doen naar iets dat helemaal niet zin kan maken.
2: Maar nu gaan we zeker met AI aan de gang?
35: Nou, nee. Oh. Onderzoekers, nieuwe onderzoekers, die hebben er ook nog eens een keer naar gekeken en die hebben geconcludeerd, misschien hebben we al die jaren verkeerd naar deze hele zaak gekeken.
2: Oh.
35: Want in een artikel dat nu in het tijdschrift Digital Medievalist staat, claimt nieuw onderzoek dat de sleutel misschien wel eens in de volgorde van lezen zou kunnen liggen. Oh. Nou, die onderzoekers die zeggen, misschien zijn die bladzijdes al die tijd gewoon door elkaar gehusseld geweest.
2: En moeten we ze
35: anders lezen?
2: Ja, ja.
35: Ze hebben tot nu toe altijd de papieren als een soort boekje gelezen. Dus je vouwt telkens een bladzijde om. Maar met een vouw in het midden. Maar misschien was het gewoon een stapeltje losse papieren op elkaar.
2: Nee.
35: En is daar een soort rug in gebonden. En hebben we het daardoor de hele tijd fout gezien. Aha, daar is dan misschien de oplossing. Dus opnieuw beginnen dan maar. Want met deze nieuwe ontdekking is nog steeds geen definitieve vertaling gevonden. De hele boel moet opnieuw ontcijferd worden. En dan is het hopen dat het nu dan toch opeens wel ergens op slaat.
2: Ja, zo niet, dan is het jammer voor
35: ons. Dan is het misschien toch echt totale bullshit.
2: NAM keert opnieuw een miljarden dividend uit aan Shell en ExxonMobil. En dan is de grote vraag, blijft er dan nog genoeg geld over wat NAM nog moet afdragen aan de gedupeerden van de gascrisis in Groningen? Zometeen weer in de Ochtendspit.
3: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Het moment dat alles begint.
16: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
17: Provider, it starts here.
18: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
17: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
6: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op het winterse borrel bij Z-Eventships.
19: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
6: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-Eventships.nl.
20: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
21: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
20: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
26: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
25: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
27: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
28: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Al lijken de eerste files inmiddels wel weer korter te worden. Het staat nog steeds volledig vast rond de Maasvlakte. Daar is op de A15 van Rotterdam naar Europoort de Zuurhofbrug dicht. Dit is omdat het wegdek in slechte toestand is. Al het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid en dat kost je ruim een uur. Het rijdt daardoor onder andere ook langzaam op de N218 van Oostvoorne naar Spijkenisse. Bij de aansluiting met de N57 is het oponthoud ruim 60 minuten. Ook staan er wat files door ongelukken, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen is de linkerrijstrook dicht en dit kost je 15 minuten. Verder is de A15 van Gorkum naar Rotterdam weer vrij na een ongeluk bij Papendrecht. Hier is de vertraging nog 3 kwartier. Verder meldt Flitsmeister meerdere snelheidscontroles. Onder andere op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 108,2.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
30: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan hun terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig. Als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren, dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, zegt het kankercentrum. Het komt vooral door vergrijzing. Er zijn meer ouderen en die worden ook steeds ouder. Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen nog prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijd heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie flink wat minderjarigen. NSC, ooit de partij van Pieter Omtzigt, verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Europarlementariër Gotink stapt op, meldt het AD. Reden is dat NSC zijn oog heeft laten vallen op Mona Keizer. Die heeft volgens Gotink totaal andere politieke ideeën dan hij. En dus ben ik gedwongen te kiezen, zegt hij. En Christa Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is bij bewustzijn. Dat zeggen haar advocaten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt is nog niet te zeggen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden. Vanaf morgen koeler en rond de 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De NAM keert opnieuw een miljardendividend uit aan Shell en ExxonMobil. Dat zijn 2 belanghebbenden. En dan is de grote vraag voor veel Groningers: blijft er dan nog wel geld voor ons over als gedupeerden? Gaan we zo beantwoorden die vraag in de ochtendspit.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
20: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
7: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
20: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
8: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
11: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 5:30, 7 oktober 2026. Het is woensdag. De zon schijnt, laatste nazomerdagje. Maxime van Meel naast me.
35: Genieten, ja.
2: Alleen maar één grote...
35: Uithouden met mij, ja.
2: Dat gaat helemaal lukken.
35: Ja, het komt helemaal goed.
2: Het is helemaal gezellig. Wat gaan we doen?
35: De usual suspects. Een vooruitblik op het openen van de beurs aan het Tamrak krijg je zometeen. En de mobility update.
2: Ja,
35: van Nout Broekhoff, uiteraard. Mm-hmm. Zoals altijd.
2: Ja, en dan hebben we nog wat andere leuke dingen om te larderen. Zeker. Maar we beginnen bij de NAM in het Noord-Nederlandse. Want dat keert zijn aandeelhouders, Shell en ExxonMobil, een superdividend uit van 1,4 miljard. Blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse aardoliemaatschappij over 2025, waar het FD vandaag over schrijft. En met die dividenduitkering schenden de oliebedrijven een belangrijke afspraak met de overheid over de financiële gezondheid van het bedrijf dat de aardbevingsschade in Groningen moet vergoeden. Kan het nog wel uit? Dat is bottomline de vraag. Nou, Herman Breuring is hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, expert op het gebied van de Groningse gaswinningen, vertelt ons wanneer die afspraken zijn gemaakt en waarom.
12: Die afspraken zijn gemaakt in 2018, akkoord op hoofdlijnen. Toen duidelijk was dat de gaswinning in Groningen zou worden afgebouwd en uiteindelijk ook stopgezet. En daar zijn afspraken gemaakt tussen de aandeelhouders van NAM, Shell en ExxonMobil. Aan de ene kant en de staat aan de andere kant.
2: Ja, en zijn dat harde afspraken? Ligt er een juridische, echt een overeenkomst onder?
12: Ja, er is een soort van convenant, maar kun je best als een harde juridische afspraak zien. Hoewel ze altijd wat wat royaal worden opgeschreven, wat vaag worden opgeschreven, dit soort afspraken, dat er wat ruimte nog is. Maar op zichzelf kun je de aandeelhouders er wel aan houden. Het punt is alleen dat NAM geen partij is bij deze afspraak.
2: Ja, en dat claimen ze ook. Ze zeggen, ja, die is gemaakt tussen aandeelhouders van de NAM, hè, dus Shell en ExxonMobil, en de Nederlandse staat. En dus die dividenduitkering die kan gewoon doorgaan. Hoe is dat? Want u als hoogleraar bestuursrecht, daar moet u ook een idee over hebben. Klopt dit?
12: Dat is op zichzelf zo. Het is dan wel zo dat als NAM de schadevergoedingen en de kosten voor de versterking in Groningen niet zou kunnen betalen, dat de aandeelhouders kunnen worden aangesproken. Daar is ook in 2018 nog wel discussie over geweest. Maar de toenmalige baas van Shell, Marjan Verloon, heeft in de Tweede Kamer, wat wel bijzonder is dat hij in de Tweede Kamer is verschenen, gezegd, ja, u kunt op ons rekenen. Ja.
2: Dat is...
12: Dus de aandeelhouders die staan er op zichzelf achter. En bovendien is het zo dat NAM ook nog de mogelijkheid heeft om om de aanvullende uitkering op te eisen. Als een kapitaalstorting, een agio heet het dan, boven nominaal. Ja. Maar dat betekent dat het eigen vermogen weer toeneemt. En dan kun je qua solvabiliteit weer boven die 25% uitkomen. Dus ook binnen het bestek van NAM zelf zou het financieel op orde moeten kunnen blijven.
2: Dus hoef je niet te vrezen als Groninger, als aardbevingsschadeslachtoffer, dat je niet gecompenseerd wordt omdat de centen er niet meer zijn. Maar toch, als je dit zo'n beetje ziet, kan ik me ook voorstellen dat er veel Groningers zeggen van, ja, wacht even, mijn schade probeer ik nog steeds te verhalen, ben ik al jaren mee bezig. Ondertussen keert NAM dividend uit. Hoe kan het nou?
12: Nou, dat is voor de Groningers geen probleem, want die hebben op grond van de tijdelijke wet Groningen aanspraken jegens de staat.
2: Ja.
12: Via het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dus die hoeven zich geen zorgen te maken. De Nederlandse belastingbetaler misschien wel, hè, want als de staat niet kan verhalen op NAM,
2: dan moet de staat
12: dan
2: aan de markt.
12: Is het een ander verhaal.
2: Ja.
12: Maar ook daar zou ik me dus niet meteen zorgen over maken.
2: Nee. Even naar het... Het verhaal aan zich, even los van het feit dat u hoogleraar bestuursrecht bent, maar hoe kijkt u nou zo'n actie van de NAM? Is dit uitlegbaar?
12: Ja, dat is altijd lastig. Hè. Mensen die gaan uit van een rechtvaardigheidsgevoel, dat snap ik ook wel.
2: Ja.
12: Maar NAM en ook Shell en Exxon, ja, dan zitten we gewoon in een harde zakelijke wereld. En men zal wel enige compassie met de Groningers hebben. Maar toch ook weer niet buitengewoon veel. Men moet ook die aandeelhouders te vrienden houden. Ja. En dat is toch een beetje een andere wereld dan waarin Groningers denken, geloof ik. Er zijn ook twee zaken geweest over heffingen van de staat op opnam. En dat zijn dan die eerste procedures waarin de rechtbank in Groningen een uitspraak heeft gedaan. En dan merk je ook wel, ook op een zitting van die zaken, dat de verhoudingen tussen NAM en staat ook wel behoorlijk zijn verhard.
2: Ja.
12: En nu het echt om de afrekening gaat, is het allemaal wat minder vriendelijk.
2: Ja, dat begrijp ik, want er moeten centen worden geschoven. Het andere is natuurlijk wel met deze dividenduitkering. U zegt, uiteindelijk kan NAM dat wel leiden. Zo niet, dan staat de staat op de achtergrond garant. En als u zegt inderdaad, van ja, op het moment dat die twee partijen tegen elkaar staan, is het minder vriendelijk. Kan de overheid niet ingrijpen en zeggen, weet je wat, wij gaan, ja, we staan wel garant, maar niet op het moment dat je dit soort bedragen uitkeert aan dividend. Daar is het niet voor bedoeld.
12: Nee, maar daar kun je toch als overheid niks aan doen.
2: Nee.
12: En dit is ondernemingsrecht en de verhouding tussen NAM en de aandeelhouders. En ja, en dan zit je wel vast aan die afspraak over solvabiliteit. Dat is zo.
2: Ja.
12: Maar daar heeft men ook een voorziening voor getroffen. Ja, en dan heb je nog de aandeelhouders als achterwacht. Dus juridisch lijkt dit nog wel aardig afgedekt. Maar het is wel een raar verhaal.
2: Ja.
12: Want er is wel wat winst gemaakt in 2025, maar deze uitkering is veel hoger.
2: Ja.
12: En in 2024 was het trouwens hetzelfde verhaal.
2: Mm. Ja, toen was het 3 miljard, hè? Aan dividenduitkering.
12: Toch was het 3 miljard, ja.
35: Maar ook als staat, je wipt iedere cent, ieder dubbeltje op zijn kant bij de begroting. En dan zo'n gat van 3 miljard. Het heronderhandelen van dit soort akkoorden op hoofdlijnen is geen optie?
12: Nou, je kunt het altijd proberen. Maar er wordt nou al een soort onderhandelingen plaats, lijkt het wel, bij de afrekening, hè, bij die verhaalsheffingen op NAM. En dat is een ingewikkelde discussie, want NAM die is qua schadevergoeding en versterking ook, maar vooral ook schadevergoeding, gebonden aan bepalingen uit het burgerlijk wetboek. En wat het IMG heeft gedaan, Instituut Mijnbouwschade Groningen, is soms een beetje ruimhartiger zijn. Ook omdat de politiek daar op heeft aangedrongen. Ja. En dan zie je uiteenlopen wat van de kant van de overheid wordt betaald en waartoe NAM misschien op grond van het burgerlijk wetboek is gehouden. Ja, en wie betaalt dan wat er tussenin zit aan dat is nog wel een behoorlijk bedrag. Dat zijn ingewikkelde discussies. Ja. En die worden juridisch scherp gevoerd.
35: Dat zei Herman Breuring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en expert op het gebied van de Groningse gaswinning.
1: Goedemorgen. Ochtendspits.
2: 130.000 burgers zouden moeten worden omgeleid tot zogenoemde burgerreservist. Motie van het CDA daarover heeft een meerderheid in de Tweede Kamer gehaald. En daarover schrijft de NOS. Die burgerreservisten zijn vrijwilligers die niet naar McDonald's of Burger King trekken. Nee, maar die bij het uitbreken van een grote crisis voorkomen dat de chaos in Nederland uitbreekt. En ook het kabinet staat achter die wens. Het is een initiatief van Burgerreserve, organisatie die training en relevante vaardigheden geeft aan bedrijven en particulieren. Maar nu wil de Kamer dus dat het kabinet grootschaliger gebruik gaat maken van die burgerreservist. Vooral belangrijk om die eerste 72 uur na een overstroming, een stroomstoring of een oorlog, ja, gewoon weer de chaos een beetje in goede banen te leiden. Verwachting is dat politie, leger en hulpdiensten dat niet alleen kunnen. En dus moet je dan vrijwilligers hebben die technisch, logistiek of veiligheidskundig iets kunnen bijdragen. Hartstikke mooi. Kamer wil graag. Burgerreserve heeft het initiatief. Geld. Dat is er niet. Dus de Tweede Kamer wil dat het kabinet bijvoorbeeld oefentrein en lesruimtes van Defensie beschikbaar stelt voor dat initiatief.
35: Mooi. In dat kader ook. De EU bereidt zich stilletjes voor op Russische dreiging. Dat schrijft Politico op basis van anonieme functionarissen en diplomaten. Er zijn sinds de drone bij het vliegveld in Leipzig in augustus werd gesignaleerd verschillende gesprekken gevoerd tussen ambassadeurs van alle 27 lidstaten in beperkte vorm. Wat betekent dat er geen telefoons of assistenten bij aanwezig waren. Hoewel er natuurlijk al langer wordt gesproken over de dreiging. Er is al een soort gereedschap. Gaan de gesprekken nu over mogelijk grotere aanvallen met veel slachtoffers. Daarbij ging het dus ook over de inzet van noodhulpteams, het vrijmaken van EU-geld voor de getroffen staat en de wijze waarop de leiders van EU-instellingen met elkaar moeten communiceren in het geval dat. Nou, het voeren van gesprekken op Europees niveau ligt gevoelig. Omdat de EU dan de rol van de NAVO eigenlijk op zich neemt, zouden critici dan stellen. Ook is de angst dat het voor veel verwarring zou kunnen zorgen en daardoor ook weer vertraging op zou kunnen leveren. Daarnaast heerst er ook veel wantrouwen. Een anonieme functionaris uit een land in het oosten van Europa stelt bijvoorbeeld tegenover Politico dat informatie ofwel in de media terechtkomt ofwel rechtstreeks naar Moskou gaat.
2: Wij gaan rechtstreeks naar Mandy van der Plas van de AWB. En die meldt nog steeds problemen op de A4, Mandy.
28: Ja, door een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, bij Roelof Arendsveen om precies te zijn. De linkerrijstrook is hier al een tijdje dicht en de vertraging hangt hier nog steeds rond de 20 minuten. Verder begint het ondertussen wel iets rustiger te worden onderweg. Al staan er nog steeds lange files, onder andere bij de Maasvlakte. Ook meldt Flitsmeister nog meerdere snelheidscontroles. Zo wordt er nu geflitst op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle, bij hectometerpaal 213,1.
1: Blik op de beurs.
2: Ja, nog een kwartiertje open de beurs de deuren. En dus gaan we kijken vooruit met onze analist Martine Hafkamp van vandaag, directeur van Fintesse Vermogensbeheer. Martine, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Wat zegt de future?
5: Dat we iets lager aan de dag gaan beginnen. En dan zou je denken, ach, dat is jammer, want de Nasdaq en de S&P 500...
2: Ja, die
5: sloten weer opnieuw de koers. Ja. Ja. Maar ja, we hebben weer olieprijzen die omhoog gaan. Ja. En dan de rente loopt weer wat op. Want het gaat misschien toch weer niet zo heel veel olie door de straat van Hormuz. Ja. Omdat Iran natuurlijk de aanvallen wat lijkt op te voeren.
2: Precies.
5: En ook nog die Houthi-rebellen in Jemen die druk bezig zijn met Saudi-Arabië. Dus dat drukt dan een beetje de feestvreugde.
2: Ja. Zeker, geen feesthoedie. Dan, welke aandelen gaan we in de gaten houden vandaag?
5: Nou ja, we hebben Shell, die kwam met een trading update. Dat is natuurlijk een voorproefje voor de echte cijfers die op 29 oktober kwamen. Nou, positief, eigenlijk overwegend positief waren ze. Hogere gasproductie en vooral die sterke raffinagemarges, die vielen echt positief op. Dan is het ook nog mooi dat dan de vrije kasstroom wel zodanig lijkt te zijn dat het aandeleninkoopprogramma gewoon door kan gaan. Nou, ja. Dat vinden beleggers heel erg fijn natuurlijk. Hm. En dan hebben we ook ABN AMRO, waarvan de staat heeft gezegd, we gaan het belang verder afbouwen. We gaan naar 10,5%.
2: Ja, dus precies. Ja, ik ben benieuwd wat ze daarmee op gaan halen. Maar dat is wel mooi om te zien. Ja, en Shell natuurlijk inderdaad, het is hogere marges, maar het lage volumes. Wat zijn er nog meer aan dingen die...
5: Ja, ze hebben natuurlijk de integratie of de overname van ERC Resources, die zit nu helemaal in de cijfers verwerkt. Dus daarom zie je bij de gasproductie dat die opgevoerd is.
2: Wat gaan we nog in macro zin doen? Zijn er nog belangrijke dingen? Ja, de notulen van de vet.
5: Nou ja, de vette notulen op zich zullen ze niet zo opzienbarend zijn in de zin van dat het rentebesluit unaniem genomen was natuurlijk. Ja. Maar wie weet, beleggers zoeken naar hints wat de Fed de komende tijd gaat doen. Ook al heeft Wars gezegd, we gaan daar niet meer zoveel over vertellen. Nou, er komen nog een paar Fed-bestuurders ook vandaag weer.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Te krijgen. Verschillende Duitse media melden nu een akkoord tussen de verkeersminister in Duitsland en Tesla. Duitsland steunt die goedkeuring onder voorwaarden. Een van die afspraken zou zijn dat FSD de maximumsnelheid met maximaal 10% mag overschrijden. 10%. Dat is om gewoon ook mee te kunnen komen in het verkeer. Zeker in Duitsland is dat belangrijk, waar de limieten soms er helemaal niet zijn.
2: Nee, dus dan mag je 10% boven zwart als je kan.
1: Dat denk ik dan weer niet. Verder is Duitsland niet te spreken over die term, full self-driving. Die term zou misleidend zijn. Het is namelijk gewoon een geavanceerd rijhulpsysteem. Ja. De auto rijdt niet volledig zelf. Je moet altijd kunnen ingrijpen. Je mag wel even je handen van de schuur halen.
2: Het vaarheersysteem.
1: Wat? Je spreekt zo goed Duits. Tesla komt de Duitsers nu tegemoet. Mm-hmm. En wil de naam van full self-driving, dat systeem dus veranderen in Tesla Assisted Driving. Dat zou toch wel echt een enorme knieval zijn voor Duitsland.
3: Marketing is ook wel vervelend voor
1: ze moeten heel veel veranderen, inderdaad. In de auto's kan dat gewoon met een software-update op de website, kun je dat gewoon aanpassen. Ja. Ze willen zo graag dit breed in Europa op de markt krijgen. En ze zien gewoon in dat ze Duitsland daarvoor
2: niet
1: nodig hebben.
2: Precies, als ze het niet doen. Ja.
1: En zoveel is duidelijk, ze willen Duitsland erbij.
3: Maar het wordt dan alleen in Duitsland?
1: Nou ja, dat is de grote vraag. Nee. Dat haal ik nu nog niet uit die berichtgeving. Het zou toch wel Europees breed moeten zijn. Dat ga je niet alleen voor Duitsland doen. Ja. Dit zou wel een enorme opluchting voor veel FSD-gebruikers in Nederland zijn, die vanuit Duitsland of van Nederland naar Duitsland gaan. En dan, het is geofenced, het systeem. Dus je kunt in de Duitsland
2: kan je niet meer.
1: Maar straks dus wel. En het is een doorrijland voor heel veel mensen. Dus dat zou wel mooi zijn.
2: Waar je in de intro over gaat, naar assisted driving. Inderdaad, als Maxime. We gaan ons rijgedrag aanpassen. En dat komt allemaal door die gestegen brandstofprijzen.
1: Ja, bijna 70% van de automobilisten past het rijgedrag aan. Ruim een derde laat de auto vaker staan. En kiest vaker voor een ander vervoermiddel. Kom ik zo op terug. 1 op de 3 rijdt bewuster. Bijvoorbeeld wat minder ritten of wat zuiniger proberen te rijden. Niet alleen maar op die cruise control 135, hè Bas. Nee. Slechts 32% gebruikt de auto nog even vaak als voorheen. Mm-hmm. Blijkt uit onderzoek in opdracht van autoverzekering.nl. Alternatieven zijn dan de fiets. Veruit het populairste alternatief. 27% van de ondervraagden zegt vaker op de fiets te stappen. Slechts 4% kiest vaker het openbaar vervoer. Dat zegt ook alweer veel over de populariteit.
2: En de van prijs. Het OV.
1: En de prijs, heel goed.
2: Hey, dan gaat Amsterdam binnenkort een maximumsnelheid van 20 km/u op het fietspad
1: instellen. Testen. Ja, testen inderdaad. Ja.
2: En geldt het dan ook voor fatbikes?
1: Alle fietsen. Ja, is tegen de grote snelheidsverschillen op het fietspad. Het geldt dus ook voor elektrische fietsen.
2: En voor wielrenners, van die mannen met zo'n pet op en een condoom aan. Ja.
1: Maar die mogen eigenlijk 25, zeker die elektrische fietsen. Ja. Dus deze proef vindt dus plaats op de Amstelveense weg. Rond het Vondelpark daar. Waarom daar? Omdat het fietspad is daar erg smal, erg druk, veel zijstraten, dus gebeuren veel ongelukken. Dus het is echt te doen om de verkeersveiligheid.
3: Ja, dat is waar je om de haver klapt door iemand van een fietsbezorging of inderdaad een fatbike of een elektrische Van Moven die sideswiped.
1: Bekend stukje Amsterdam, zeker. Ja. Ze gaan het doen door verkeersborden op te hangen, uiteraard. We kennen Amsterdam, heel veel verkeersborden, ook heel veel 30 borden in de stad. Wegmarkeringen en een teller om te laten zien, u rijdt te hard. Er wordt dus niet een boete opgelegd als je te hard rijdt. Het wordt allemaal wel geregistreerd. En er wordt gekeken, vooral aan het begin en het eind, hebben mensen hun snelheid aangepast.
2: Ja,
1: De gemeente verwacht de resultaten in het begin van 2027 te publiceren. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren.
2: En dan is hij gelanceerd. De lang verwachte nieuwe volledig elektrische Jaguar. De 001 heet die, geloof ik.
1: Ja, dit is nu de Type 0101.
2: Type 01. Het was een ontzettende roze of lichtblauwe wokwolk. Ja. In een wokcampagne. Daarna is de CEO eruit gedonderd. Auto is er wel gekomen. Is het wat? Want ik lees natuurlijk veel recensies van journalisten. Die zijn unaniem. Het is een fantastische auto.
1: Ja, het is een volledig elektrische GT. Een slagschip van een auto. Ga het maar eens bekijken op de autosites.

0: En ze blijven dus ook trouw aan die studiemodellen die we al eerder hebben gezien. Alleen ze hebben niet meer die rare
1: kleuren. Nee, ze hebben andere kleuren, ja. Dus maar het is nu wel de USS Nimitz, maar dan met een stuurtje erin.
0: Ja, dat zou je het ook kunnen zeggen. Nee, Jaguar toont wel echt big balls. Dit is ruim een jaar geen auto's verkopen. En nu dit. Een grote elektrische auto die juist in dat segment, in het topsegment, niet zo lekker verkoopt. Dat segment doet het, is gewoon lastig. Denk maar eens aan de Porsche Taycan.
1: Er zijn veel bedrijven van afgestapt. Die zijn terug naar verbranding moeten doen.
0: Inderdaad, ja. Maar de specs zien er echt supergoed uit. 3 elektromotoren. Het vermogen loopt op tot ruim 1000 pk. 0 tot 100 in 3,2 seconden. Een batterij van bijna 120 kWh groot. Meer dan 700 km actieradius. Snel laden tot 350 kW. Dus binnen 13 minuten laad je 320 km bij.
1: Ja. Kost het nooit?
0: Ja, nou, omgerekend gaat het naar 150.000 euro. Zegt men. Jij valt stil?
1: Oh. Ik vind het wel een bedrag. Ja.
0: Ja, het is zeker een bedrag.
1: Voor een elektrische auto.
0: Maar het is ook niet verkeerd wat ze aanbieden.
1: Nee. Kan het mee met Mercedes, met BMW, met de topmodellen?
0: Dat is natuurlijk de vraag.
1: En daar willen ze natuurlijk in gokken.
0: Ja, en ze kijken niet zozeer naar volume van hoeveel auto's, maar meer van de marge die daarop te pakken is. Ja. Dus Jaguar wordt gewoon een kleiner merk, maar wel hoop wel meer te kunnen verdienen met die elektrische auto's. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook echt gaat gebeuren. Het ziet er niet verkeerd uit eigenlijk. Het ontwerp zal niet iedereen even mooi vinden.
1: Nee.
0: Maar er zal zeker wel een markt voor zijn, verwacht ik. Of die markt groot genoeg is, dat gaan we zien.
1: En dat is in de toekomst. Dankjewel, Noud Broekhoff. In het Catshuis wordt vandaag het succes van het poldermodel waar is op de proef gesteld. Hè? Kan je met koffie en een stukje taart kan je er naartoe. Maar ja, de sociale partners zitten daar om tafel met het kabinet. En we weten, er zijn wat toezeggingen gedaan onder druk van de Tweede Kamer. Hoe gaan we eruit komen? Zometeen onze politiek verslaggever ter plaatse bij het Catshuis, Sophia van Lille.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
7: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Onder Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
13: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
15: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
16: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
17: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
18: Nee.
19: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
18: Nee, weet ik niet, sorry.
17: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
16: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
22: Nu in de BNR-app.
23: Nederlandse staat halveert belang in ABN AMRO naar 10,5%. Europese Commissie wil Amerikaanse techreuzen laten meebetalen via brede belasting voor groot bedrijf. En Nederlandse automobilist dreigt te betalen voor Trumps gratis rode diesel. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: En wij gaan naar Mandy van der Plas van de ABB. Mandy, nog steeds een ongeluk op de A9, begrijp ik?
24: Dat klopt, ja. Op de A9 bij Amsterdam-Bijlmermeer. En dat ongeluk veroorzaakt nu vooral veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer is het oponthoud 20 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ging het ook mis bij Roelof Arendsveen. De linkerrijstrook is daar al een tijdje dicht en dat kost je nu 20 minuten. Verder is het nog steeds erg druk rond de Maasvlakte door de Zuurhofbrug in de A15 van Rotterdam naar Europoort. Want die brug is dicht en al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid. Dat kost je onderweg 30 minuten. En dit veroorzaakt ook weer files op omliggende wegen, zoals de N218 Oostvoorne richting Spijkenisse. Daar is de vertraging vanaf Oostvoorne een half uur. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,7.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil harder optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen, staat in het wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De komende 20 jaar neemt het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna een kwart toe. Volgens het Kankercentrum komt dat vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. Maar ook roken, drinken en overgewicht hebben invloed. Nu zijn borst- en prostaatkanker bij vrouwen en mannen nog de meest voorkomende vorm. Dat wordt huidkanker. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. De politie had ook gisteravond weer zijn handen vol aan jongeren in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De groep rijdt rond op fatbikes, veroorzaakt overlast en valt mensen lastig, onder meer met vuurwerk. Ook gisteren werden er weer een aantal opgepakt. Een deel is minderjarig. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, zegt de jury. Ik koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kijken we eventjes naar de handel op de Damrak. Die is net aangevangen. Daar staat 0,3% lager op 1124,5 punt. Wat zien we dan? Nou, eigenlijk heel gek. We zien alle chippers naar beneden lopen. Besi opnieuw een klappie. 3,9% lager. Prosus 1,9% lager. Magnum 1% eraf. Maar kijken we naar de andere chippers. ASM International 1,1% lager. En ASML bungelt een beetje rond het slot van gisteren. 0,0% op dit moment erbij. Zijn er winnaars? Jazeker wel. KPN 0,9. Inpost 0,5. Shell uiteraard door toegenomen druk in het Midden-Oosten. Want de Iraniërs zijn weer begonnen op schepen te schieten. 0,5% erbij. En de SBM Offshore staat 0,1% lager trouwens in dat verband. Brent Crude 101,37. Hebben nog één fonds niet gehad. ABN AMRO Bank. Want de staat gaat zijn belang verder afbouwen. Tot ruim 10% komt van 20. Een procent verlies op het Damrak. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. En zo praten wij over de politiek. Want in het Catshuis wordt op dit moment het succes van het poldermodel maar eens op de proef gesteld. Want de sociale partners, werkgeversorganisaties, bonden en kabinet zitten bij elkaar. En komen ze tot een sociaal akkoord, is de vraag. Gaan we bespreken zo meteen met Sophia van Lille, onze politiek verslaggever. Die staat daar bij de deur van het Catshuis, de posten.
0: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Al meer dan 100 jaar hoort L'Oréal bij de grote cosmetica-merken. Met de slogan, omdat je het waard bent, weet het bedrijf miljoenen mensen aan te spreken. Maar zijn de aandelen het ook waard? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
5: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 7 over 9. Het laatste uurtje van deze ochtendspits is een feit. Het is woensdag 7 oktober 2026. Naast me nog steeds Maxime van Mil.
7: Goedemorgen.
1: En buiten schijnt de zon nog steeds. De laatste mooie nazomerdag. Geniet er even van vandaag.
7: Ik ga mijn best doen.
1: Gaan we echt doen.
7: Inderdaad. Maar zo de hele middag nog, hè? Nadat wij klaar zijn hier.
1: Ja, maar we hebben de hele dag BNR. En we gaan nu nog even kijken wat we het voor komende half uur doen. Zeg, er is nog een hoop te beleven.
7: Ja, straks hebben we het over ABN AMRO. Jij hebt het al gehoord. De staat bouwt nu wel heel hard het belang in de bank af. Naar 10,5% gaat de overheid daar dan ook nog wat aan verdienen aan dat belang. Onderaan de streep. Het lijkt er namelijk wel op. Dat bespreken we zo. En verder natuurlijk ook nog een terugblik verder op de beursopening.
1: Juist. Maar we gaan eerst eventjes naar Politiek Den Haag. Want werkgevers en werknemers die praten vandaag in het Catshuis met het kabinet over een nieuw te sluiten sociaal akkoord. We weten, de bezuinigingen zijn voorlopig op de sociale zekerheid van tafel. Maar daarmee is de rekening nog zeker niet definitief verdwenen. En zeker ook niet bij de werkgeversorganisaties. Nou, Koen van Oostrom, voorman van de VNO-NCW, zegt dat hij uitkijkt naar dat gesprek. En dat zei hij zojuist toen hij bij het Catshuis aankwam.
8: Ik ben heel erg blij dat we er zijn vandaag. Ik ben in mei begonnen en eigenlijk in mei al gedacht, het zou mooi zijn om direct met de bonden aan tafel te gaan. Het heeft wat langer geduurd, maar vandaag is een hele mooie dag. De zon schijnt en ik ben eigenlijk optimistisch dat we een heel goed gesprek gaan hebben. Ik ben heel nieuwsgierig naar de uitkomsten.
9: Wat is voor u de belangrijkste hervorming die gedaan moet worden in dit poederakkoord?
8: Ik denk dat iedereen weet dat we op dit moment heel veel mensen hebben die met verzuim te maken hebben. Heel veel bedrijven hebben last van loondoorbetaling bij ziekte. Dat is een van de grote onderwerpen. En daaromheen zit voor mij economische groei. Het is ontzettend belangrijk dat we de koek groter maken. Dan wordt die veel makkelijker te verdelen.
1: Ja, aldus Koen van Oostel, de voorman van VNNCW, in gesprek met de parlementaire pers bij het Catshuis. We hoort al, het allerbelangrijkste is toch inderdaad die doorbetaling van loon bij werknemers die ziek worden. Bij verzuim betaalt de werkgever 2 jaar salaris door. Stel dat je een MKB-bedrijf hebt en 2 van je 5 mensen die worden ziek, dan staat het water je aan de lippen. We gaan naar politiek verslaggever Sophia van Liel, want die tekende dit op uit de mond van Koen van Oostrom. Staat namelijk bij het Catshuis. Nou, Sophia, allereerst, wij maakten vanmorgen een grap, er komt vast appeltaart met koffie. Is de firma Maison van den Boer al geweest met de taart?
10: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
10: Geen cateringbusjes. Mm. En ook Hans Pekman, die ons net even te woord nog stond, die zei, hij had een hele grote rode rugzak om zijn toch wel slordige bloesje, moet ik wel even zeggen. En hij zei, er zit helaas geen taart in mijn rugzak. Maar hij zei wel, ik ben in feestelijke stemming, want we zitten weer aan tafel met elkaar.
1: Ja.
10: Dus vrolijk was hij wel.
1: Ja, nee, zo begint zo'n bijeenkomst vaak wel met de sociale partners. Maar wat mogen we ervan verwachten? Want er zijn toch wel wat heikele puntjes op tafel. Dat kwam van Oostrom net al mee.
10: Precies, ja, want hij begon over die loondoorbetaling bij ziekte.
1: Precies.
10: En daar denken de werkgevers toch echt wel heel erg anders over dan de werknemers. Dat is al een verschil.
1: Mm-hmm.
10: Hans Beekman zei juist ook, ja, die verkorting, daar zien zij weer helemaal niks in. Eén ding zijn ze het over eens, en dat is ook het kabinet. Die via, die moet op de schop. Daar moeten we echt iets aan doen. Maar hoe dan? Ja, dat is inderdaad ook weer een heikel punt waar ze allemaal over verschillen.
1: Ja, precies. Van doorbetalen kan eigenlijk niet, want dat kan niet uit. We moeten alleen zorgen dat er minder mensen in die via terecht gaan komen. Maar nogmaals, dat is eigenlijk een beetje het mantra van de bonden. Van de werkgevers. Want die werkgevers zeiden gisteren nog in een survey van het ondernemerspanel, het maakt ons niet uit wat eruit komt, als er maar beleid komt. Nou zit er een hele kabinetsdelegatie, hè? Van de minister van Sociale Zaken tot de premier, de minister van Financiën, economische zaken, alles zit aan tafel met al die partijen. Hoe gaan we dat aanvliegen? Wat gaan we met die pijnpunten doen? Want ja, het kabinet heeft natuurlijk al een hele hoop gegeven aan de bonden, maar de werkgevers nog een beetje in de kou laten staan.
10: Precies. En er reden hier zojuist ook een heleboel geblindeerde auto's naar binnen met al die kabinetsleden. Je zei het al, Jette, Heijnen, Herberts, Thierry Aartsen, Hans Velbrief natuurlijk. En zij zullen de ondernemers eerder tegemoetkomen, denk ik, dan de bonden. Maar er is wel haast bij. Want er is nog steeds die bezuinigingsopdracht. Die is nu wel verplaatst van de post van sociale zaken.
1: Mm-hmm.
10: Maar die is niet weg. Die is nog bij financiën. Er rijdt hier even een ambulance langs.
1: Ik hoor het, ja.
10: Maar die is dus niet weg.
1: Nee.
10: En haast is er nog steeds. Koen van Oostrum, die zei wel, wij willen wel vaart maken, wat hem betreft liever vandaag dan morgen.
1: Mm-hmm.
10: Hans Spekman, die maakt een hele relaxte indruk. Die zei, zo'n sociaal akkoord, dat hebben we in het verleden gezien, dat duurt niet een half jaar, dat duurt niet tot de voorjaarsnota, maar soms wel 1 jaar of 2 jaar.
1: Nou, dat is nog wat. En tussentijds zou die bonden dus inderdaad kunnen zeggen, nou, maar weet je, we gaan nog eens eventjes wat druk zetten op de ketel. Maar wacht even, ze hebben al een hele hoop binnengehaald. En het punt is, ja, die bezuiniging is van tafel. Maar de minister van Financiën zit wel met een gat van 7 miljard.
10: Precies, ja. Dat gat is dus niet helemaal weg.
1: Nee.
10: We weten dat heeft Heijnen neergezet als een soort prijsbijstelling.
1: Ja, precies.
10: Bij de aanvullende post.
1: Ja, precies. Ja.
10: Ja, en wat dreigt als de bonden niet leveren? Want zoals Heijnen het zegt, is het, jullie wilden die bezuiniging van tafel. Dat hebben wij gedaan. Anders gingen jullie staken, hebben we ook gezien.
1: Ja, kom maar door.
10: Maar nu is het aan jullie om te leveren.
1: Ja.
10: En als dat niet gebeurt, Dan gaan we het alsnog voelen. Want dan komt die beruchte kaasschaaf. Ja. En dat zal vooral het ministerie van Onderwijs gaan voelen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook pijnlijk, want ook dat moet Spekman gaan uitleggen. Dus dat die met een heel relaxed, zelfgehaakte rugzak daar binnenkomt lachend en er is niks aan de hand, dat is misschien een beetje voorbarig?
10: Nou, ik denk dat het vooral ook een onderhandelingsmethode is. Want hij wil heel erg laten zien aan het kabinet, wij gaan niet bezwijken voor die druk. Bezuinigingen is een opdracht voor het kabinet, niet voor de bonden. Dus het is ook hart tegen hart direct.
1: Ja, zeker. Nou zeg je net, Spekman zegt vooral dat voorjaarsnota, dat komt wel. We hebben eerder Veilbrief al horen zeggen van, nou, 1 juni 2027 is mogelijk een haalbare kaart. Ze weten dus dat er, ja, wat dat betreft wel wat bokkige gesprekken gaan gevoerd worden. Worden er vandaag al, is dat je inschatting of niet, afspraken gemaakt? Of is dit gewoon een soort snuffelstage van de sociale partners?
10: Ja, het is bijna ceremonieel vandaag.
1: Ja, ja.
10: Het is eigenlijk een soort signaal van, we komen weer met z'n allen aan tafel. Dit keer constructief, want we weten die gesprek voor de zomer. Mm-hmm. Dat was natuurlijk best wel pijnlijk, want toen was al duidelijk, als jullie niet bewegen, al dus de bonden, ja, dan komen we ook niet verder. Dit is wel de eerste keer eigenlijk symbolisch dat ze met z'n allen aan tafel zitten. Maar dit is dus slechts een startschot.
1: Zeker, en wel interessant te weten inderdaad daar wat je net zegt. Als die voorjaarsnota niet in elkaar gesleuteld wordt, ja, dan heeft hij er maar één mogelijkheid. En dat is de kaasgraaf over alle departementen halen, punt.
10: Ja, en wat jij net ook al zei, er is een verschil wel tussen de woorden van van Veilbrief en van Heijnen.
1: Ja.
10: Want Heijnen zei ook bij de algemene financiële beschouwingen heel erg duidelijk, zei hij, die begroting moet rond, we weten, hij is van dat huishoudboekje. Dus anders, terwijl Veilbrief zegt, ja, we kunnen, het voorjaar is een eikpunt en we kunnen daarna ook wel weer verder kijken.
1: Juist. Nou, er moet nog een hele hoop water door de Rijn of koffie door het katshuis voordat we een stukje verder zijn, hè?
10: Dat denk ik ook, ja.
1: Denk ik ook. Dankjewel voor nu. Politiek verslaggever Sophia van Lille bij het katshuis in Den Haag. Mandy van der Plas van de ANWB. Hoe staat het erbij op de weg? Want we hadden een drukke ochtendspits.
11: Dat klopt, ja. Voor een woensdagochtend was het opvallend druk. Inmiddels worden de files snel korter. Het rijdt alleen nog langzaam rond de Maasvlakte. En ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A9 bijvoorbeeld bij Amsterdam-Bijlmermeer, daar ging het mis vanmorgen. En dit veroorzaakt nu vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Vanaf naar de west tot aan knooppunt Watergraafsmeer is het oponthoud bijna 30 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij hectometerpaal 213,1.
25: Blik op de beurs.
1: Ja, die beurs opende een kwartier geleden. We gaan even kijken hoe het erbij staat. Nou, op dit moment een verlies van 0,4%. Eigenlijk al wat we aan de future zagen. We gingen wat inleveren, 1124 punten. En met name moeten we natuurlijk even kijken wat de oliefondsen doen. Zij ook, analist Martine Hafkamp, directeur van Vitesse Vermogensbeheer.
12: Shell die kwam met een trading update. Dat is natuurlijk een voorproefje voor de echte cijfers die op 29 oktober kwamen. Nou, positief, eigenlijk overwegend positief waren ze. Hogere gasproductie en vooral die sterke raffinagemarge. Dus die viel echt positief op. Dan is het ook nog mooi dat dan de vrije kaststroom wel zodanig lijkt te zijn dat het aandeleninkoopprogramma gewoon door kan gaan. Nou, dat vinden beleggers heel erg fijn natuurlijk.
1: Ja, en op dit moment zien we ook door de situatie in het Midden-Oosten, waar de Iraniërs opnieuw zijn gaan schieten op allerlei schepen, dat de olieprijzen wat aan het oplopen zijn. Nou, dat speelt uiteraard SBM Offshore en Shell in de kaart. SBM wint 1%, is daarmee de hoogste stijger op het Damrak. Shell 0,7% hoger. Zijn er ook andere fondsen? Ja, gisteren deden met name in de Nasdaq nieuwe records. De chippers het heel goed, bij ons niet. Besi 3,7% lager. ASM International staat 2,5% lager. En ASML verliest 0,9%.
23: Ja, en dan ABN AMRO natuurlijk.
1: En natuurlijk even dat ABN AMRO.
23: 1,4% in de min, het aandeel. Mm-hmm. En dat is na het nieuws dat de Nederlandse staat zijn belang gaat afbouwen verder. Van de huidige 20,7% gaan we terug naar 10,5% van de aandelen. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert. En bij ons is Corné van Zijl, beursanalist van Cardano. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
23: Goed moment om die aandelen nu van de hand te doen. We gaan wel hard, hè?
13: We gaan. Dit is echt. Wat dat betreft zit de wind volledig mee. De winsten gaan heel erg hard omhoog. Het zijn uitermate gunstige omstandigheden voor banken. Je ziet dat alle banken het eigenlijk heel erg goed doen. De winstverwachting is ten opzichte van een jaar is 50% verhoogd. En beleggers waarderen dat dus ook nog eens. De waardering is flink omhoog gegaan. Hè. Een jaar geleden betaalde hij 6 keer de verwachte winst. Nu 12 keer voor ABN AMRO. Dus ja, dat betekent dat die koers echt door het dak is gegaan. Iets meer dan een jaar geleden betaalde je €15 voor een aandeel. En gisteren was dat 42. Ja, dat gaat nu iets vanaf vanwege dit aanbod. Maar ja, dit is echt beter dan dit kan het eigenlijk niet. En dat zal NLFI ook hebben gedacht.
23: Ja, de vorige verkoop van een belang door de staat werd in juli afgerond. 4e stap in een plan om de bank verder te privatiseren. Nou, die leverde al 2,5 miljard op. Beurswaarde bedroeg vandaag zo ongeveer 34,5 miljard euro. Gisteren bij sluit. Wat gaat de staat hier nou mee ophalen als we kijken naar die verkoop?
13: Ja, nou ja, met deze kleine korting die je dus vandaag hebt, zal dat iets onder de 3,5 miljard zijn. Ja, dat is. Dat kan de staatskas wel even gebruiken. Maar ja. Je mist ook de dividendinkomen.
23: Ja, dat is wel een mooie meevaller. Topvrouw Mariet Beraar die zegt tegen persbureau Bloomberg dat ze blij is met dat besluit. Ja, goed. Minder inmenging van de staat betekent ook meer bonus voor haar misschien dan uiteindelijk.
13: Nou, die bonusregels zijn over. Die liggen gewoon vast. Daar zal waarschijnlijk weinig aan veranderen. Maar die staatsbemoeienis. Hoe kleiner het belang, hoe kleiner de kans dat er in de Tweede Kamer over ABN AMRO gediscussieerd wordt. En dat vinden ze alleen maar prettig. Ze willen geen staatsbemoeienis. Want dat verstoort de gang van zaken alleen maar. Dus ik kan me dat ook wel iets bij voorstellen.
23: Ja, en kan het dan nu alleen nog maar beter gaan met dat aandeel, nu de staat dus daar zich minder in aan het bemoeien is? Dat betekent dus ook dat de bank misschien nog wat verder kan gaan met bezuinigingen. Nou goed, daar is mevrouw Margriet Braar ook niet vies van, een beetje bezuinigen. Hebben we al gezien. Zie je dat nog verder gebeuren?
13: Ja, laat dat beetje maar weg, want ze is wel met de bottenbijl erin gegaan. En dat kon ook wel, mevrouw Beraar. Ja, hij heeft wat minder link met Nederland. En ik kan dus ook wat makkelijker die keiharde bezuinigingen doorvoeren. En dat doet ze ook. En uiteindelijk is dat, ja, hoe efficiënter een bedrijf gerund wordt, hoe beter het. Dus ja, ik vraag me af of het nog beter kan dan dit. Die winsten zijn al zo hard omhoog gegaan. De rente is voor hun heel erg gunstig. Ze ontvangen veel en hoeven al die spaarders maar heel erg weinig te betalen. Er gaan bijna geen bedrijven failliet. De economie is niet briljant, maar kwakkelt lekker door. Maar is ook niet in een recessie. En ook dat is dus gunstig. Dus ze hoeven weinig af te schrijven aan slechte leningen. Ja, ik zou niet weten waar er nog meer mee kan zitten. Dus ik denk dat dit wel een heel mooi moment is.
23: Ja, nou heeft het die redding van ABN heeft ruim 20 miljard gekost. Bijna 30 miljard in 2008. Als we nu kijken naar wat het ze nu oplevert, hoe staan we er dan voor?
13: Ja, eigenlijk is dat een vraag die je helemaal niet moet beantwoorden. Want de overname is gedaan om enorme schade aan de economie te vermijden.
23: Ja, uiteraard.
13: Ik vergelijk het altijd. Ja, je gaat ook niet kijken als we dijken neerzetten, wat kost het allemaal niet? En je moet gaan kijken wat het voor schade beperkt. En zo moet je eigenlijk ook naar ABN AMRO kijken. Maar voor de boekhouders onder ons, er zit een klein plusje op.
23: Ja, en dan is het positief. Dus ja, dan mag je er gewoon naar kijken. Dan zeg je, oké,
13: dus dat is positief. Destijds is het dan misschien
23: op de lange termijn wel een goede investering geweest. Nou, dat was het sowieso om de schade te voorkomen. Maar
13: het was. Ik zeg altijd maar, het was geen investering. Je deed het niet voor je lol, je deed het echt.
14: Om te redden.
13: Stel je voor dat de bank niet gered was en ABN AMRO failliet was gegaan, waren al die spaarders hun geld kwijt geweest. En dat had een enorme schade opgeleverd.
23: Dank Corné van Zijl, beursanalist van Cardano.
15: De column van Bernard Hammelburg.
16: Kort na de barbaarse inval van Hamas in Israël en de kidnapping van ruim 200 burgers, vandaag 3 jaar geleden, bezocht de Amerikaanse president Biden het rouwende land. Zijn boodschap aan premier Netanyahu: geef niet toe aan het oerinstinct van wraak, want dat leidt tot een enorm verlies onder burgers en kost je de sympathie van de wereld. Maak niet de fout die wij na 9/11 maakten, zei Biden doelend op de oorlogen in Afghanistan en Irak. Beide oorlogen verloor Amerika tegen de Taliban in Afghanistan en de Sjiïtische milities in Irak. Zoals de oorlog in Korea niet verder kwam dan een wapenstilstand, en zoals de oorlog in Vietnam na 12 jaar... en het verlies van 58.000 Amerikaanse soldaten eindigde in een overwinning van de Vietcong. ook het machtige Sovjetleger was in 1989 na 10 jaar oorlog in Afghanistan verslagen door de Mujahideen, voorgangers van de Taliban. Overweldigende militaire slagkracht is machteloos tegen schijnbaar zwakke vijanden, terroristen, rebellen en guerrilla's. En dat geldt evenzeer voor Israël, dat Hamas en Hezbollah hooguit een tijdje tot zwijgen kan brengen, maar niet voorgoed kan uitschakelen. Had Israël dan na de grootste aanslag op Joden sinds de Holocaust en het lot van de gijzelaars niets moeten doen? Nee, maar het land had moeten doen waarin het goed is, nadenken, plannen, een strategie uitstippelen en een exit-strategie gereed hebben. Het feit dat de aanval als een totale verrassing kwam, al beweert dagblad Haaretz dat Netanyahu door de Emiraten was gewaarschuwd, liet zien dat de inlichtingendiensten hadden gefaald. Wat ook bleek uit een funest gebrek aan kennis over de omvang van het tunnelcomplex in Gaza. Bij de oorlog tegen Iran door de Verenigde Staten en Israël komen de aanvallers er alweer achter hoe moeilijk het is om te winnen. Sterker nog, tot nu toe heeft Iran de beste kaarten en geeft geen krimp. De trieste waarheid 3 jaar na die vreselijke dag is dat Israël door het falen van een uitsluitend op machtsbehoud navigerende regering niet is omarmd, maar is geïsoleerd. Met als gevolg een haast ongeëvenaarde golf van antisemitisme. Dat was er latent altijd al. Maar de wereld zou er toch wat anders uitzien als Netanyahu 3 jaar geleden naar Joe Biden had geluisterd.
14: De populariteit van Donald Trump staat op een historisch dieptepunt een maand voordat die midterm elections zijn. En dus trekken de Republikeinen alles uit de kast om te zorgen dat ze gaan winnen. Ze steken honderden miljoenen dollars in advertenties. Maar gaat dat ze helpen? Gaan we zo bespreken met onze man in Amerika.
17: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
18: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
21: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Vanmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
22: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
20: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
27: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
28: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
27: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
28: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
29: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
30: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
31: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
32: Hey ondernemer! Hier.
0: hier Nadia van der Vlies
2: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
0: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
2: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
0: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
3: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
4: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
5: Al meer dan 100 jaar hoort L'Oréal bij de grote cosmetica-merken. Met de slogan, omdat je het waard bent, weet het bedrijf miljoenen mensen aan te spreken. Maar zijn de aandelen het ook waard? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu als podcast.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files worden nu snel korter. Wel is het nog wat druk bij de Maasvlakte, want daar staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De Zuurhofbrug is dicht en al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook. Dat kost je onderweg 15 minuten. Ook zijn er wat ongelukken gebeurd hier en daar, zoals op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is het oponthoud 15 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht ging het mis bij Lexmond. Hier ruim 20 minuten extra reistijd. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht ligt glas op de weg bij Voorburg. Twee rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ruim 30 minuten. Ook meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A22 van Beverwijk naar Velzen bij hectometerpaal 14,6.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil harder optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen, staat in een wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De komende 20 jaar neemt het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna een kwart toe. Volgens het kankercentrum komt dat vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. Maar ook roken, drinken en overgewicht hebben invloed. Nu zijn borst- en prostaatkanker bij vrouwen en mannen nog de meest voorkomende vorm. Dat wordt huidkanker. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. De politie had ook gisteravond weer zijn handen vol aan jongeren in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De groep rijdt rond op fatbikes, veroorzaakt overlast en valt mensen lastig, onder meer met vuurwerk. Ook gisteren werden er weer een aantal opgepakt. Een deel is minderjarig. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, zegt de jury. Die koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zet 10 Amerikanen op een rij en 3 vinden Trump een held en 7 vinden hem afschuwelijk. En dat in de aanloop naar de midterm elections op 3 november. Ja, wat ga je dan doen? Nou, de Republikeinse Partij heeft het antwoord. En dat is $700 miljoen groot. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen van onze man in Amerika.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
26: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
24: Yes!
32: Cijfers vertellen veel,
1: maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
21: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Vanmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
22: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
9: Het laatste half uurtje van deze ochtendspits met Maxime van Mil. Het is 4 minuten over 9:30 namelijk. We gaan straks het zonnetje in, maar om 10:00 begint BNR's Big Five. En Art Royakkers praat de hele week over de nieuwe vrienden voor de Europese Unie. Want ja, we moeten een beetje op zoek naar nieuwe vrienden. En wonen die dan in Japan of in Canada of in Engeland? Of nou, vandaag horen we met wie we deze dag gaan doornemen als het gaat om het zoeken van nieuwe vrienden.
13: Maar eerst nog een half uurtje ochtendspits.
9: Ja, en wat gaan we doen?
13: We gaan eigenlijk weer de gebruikelijke riedel. En daarbij hoort ook natuurlijk Jo van Buurik met het laatste nieuws uit de techwereld. Zoals altijd, klaar voor ons.
9: Dat wou ik zeggen, maar we gaan eerst naar Amerika. Want we weten het, 3 november zijn de midterm elections. Eigenlijk de deelstaatverkiezingen, zeg maar even, van Amerika. Waarin er senatoren worden gekozen, gouverneurs worden gekozen, noem maar op. En waarin ook een gesternte is waarin Donald Trump het niet zo lekker doet. Want uit de nieuwe peiling van Reuters en Ipsos blijkt dat nog maar 32% van de Amerikanen tevreden is over Trump. Dat heet de approval rate. Nou, historisch laag, vooral de hoge prijzen en de oorlog met Iran, die spelen daarbij een rol. Als je aan de pomp komt, dan betaal je inmiddels $5-6 voor een gallon benzine. Dus nog steeds 4 liter. Lietertje voor een dollar, ja, wij zouden het graag willen, maar daar vinden ze het verschrikkelijk. En dus hebben de Republikeinen bedacht, we gaan de portemonnee trekken, want we moeten die kiezer binnen gaan hengelen. Sinds begin september hebben de Republikeinen voor $700 miljoen aan advertentieruimte ingekocht. En dat wel die populariteit dus zo laag staat. Nou, wat willen ze nou? Met name de onafhankelijke kiezer en de Latino's, die Trump in 2024 aan een overwinning hielpen, die moeten ze binnen zien te hengelen, want hun steun neemt af. En dus wordt er zelfs geld gestoken, ja, in vooralsnog rode staten, waar de Republikeinen altijd gewoon goed scoorden. En dat is een trend die eigenlijk al langer bezig is, zegt Amerika-correspondent Jan Postma.
14: Dat is een heel groot bedrag, maar het past wel in die ontwikkeling van die campagnes die steeds meer geld verslinden. Even ter vergelijking, Democraten die hebben voor diezelfde periode voor zo'n $430 miljoen spotjes. Dus ook een heleboel, maar wel echt minder dan die Republikeinen. Maar je ziet gewoon, die campagnes worden steeds duurder en dat kost miljarden. En dat is op dit moment ook de grote kracht van de Republikeinen. Er zijn heel veel organisaties, superpacks, van die actiegroepen die onbeperkt kandidaten mogen helpen, die hebben allemaal heel veel geld opgehaald voor Trump. En dat geld wordt nu allemaal dus voor die kandidaten, congreskandidaten uitgegeven.
9: Ja, en dat is interessant, want die campagnes die gaan uiteindelijk uit van Trump, die je helemaal niet kunt kiezen als Amerikaan. Hè? Het gaat om deelstaatverkiezingen eigenlijk.
14: Ja, klopt. Het zijn de congresverkiezingen. Dus het gaat om het huis, het gaat om de senaat, het gaat ook om gouverneurs en allemaal mensen die daaronder nog zitten. Maar Trump die gelooft, ik ben eigenlijk de enige die het tij kan keren. Ik ben de enige die de boodschap kan verkopen dat het eigenlijk heel goed gaat met dit land. Dus ik moet altijd de hoofdpersoon zijn in deze campagne. Dus ja. Hij is ook deze week begonnen met allemaal rallies weer te houden. De spotjes waarin hij de hoofdrol speelt. En daar zit ook iets heel raars aan, die spotjes. De waren namelijk allemaal spotjes ook hier op tv te zien. Mm-hmm. En die waren betaald met belastinggeld. Ja. En er werd gezegd van ja, dat is een soort Postbus 51 spotje. Nou, als je ze bekijkt, echt keiharde campagnespotjes. Trump heeft nu een beetje teruggekrabbeld en heeft gezegd van oké, dat zal ik niet meer doen. Mensen werden daar toch wel erg boos om. Maar de 10 miljoen die al was uitgegeven, die gaat hij niet terugbetalen. Ja, dat is weg.
9: Maar gelukkig is er nog een ander klein potje. Wel interessant, want ze gaan dus ook, wat ik al zei, in een aantal staten, rode staten, gaan ze, waar ze eigenlijk gewoon goed zitten, gaan ze geld uitgeven.
14: Ja, Republikeinen maken zich echt enorm zorgen. En Trump die zegt er wel van, ik kan het redden. Maar die Republikeinen zien ook van, wacht eens even, Trump is heel impopulair op dit moment. Hoe staat het er nu voor ons voor? Gaat dat op ons afstralen ook? En je ziet op dit moment dat die kaart eigenlijk de kansen voor die Republikeinen eigenlijk slechter worden in plaats van beter. Het Huis van Afgevaardigden, daar zag je al geruime tijd eigenlijk dat de Democraten daar wel eens de meerderheid zouden kunnen pakken. Dat is nog steeds zo. Maar ook in de Senaat wordt het nu steeds lastiger. En daar zijn echt dieprode Republikeinse staten waar nu echt gevochten moet worden met die Democraten. Mm-hmm. Ohio, Texas, Iowa, Alaska, Kansas, om er maar een paar te noemen. Ja. North Carolina. Mm-hmm. Allemaal staten waarvan je van de meeste kan zeggen, normaal gesproken gewoon typisch Republikeins. Winnen ze gewoon, geen geld uitgeven. Ja, maar en nu moeten ze daar dus echt keihard voor vechten. Ja.
9: Laten we er één uitpakken. Van Texas vond ik een hele opvallende. Daar staat Ken Paxton, een Republikein, tegenover een Democratische kandidaat, James Tallarico. Ken Paxton is laatst nog eventjes op een hele lollige Trumpiaanse manier afgezekerd door Trump.
14: Het is, die Paxton, dat is een heel raar verhaal. Trump die voert wel campagne voor hem. Trump heeft hem ook aangewezen. Hij zei van, die Paxton moet het gaan doen. Dit gaat om de Senaat in Texas. Maar je ziet dat Trump helemaal niet enthousiast is over die man eigenlijk. Dus ook als hij voor hem campagne staat te voeren, dan maakt hij steeds lullige grapjes over zijn kleding, over hoe hij eruit ziet, wat hij doet. Dus dat is hoe Trump aan hem denkt. Maar dat is ook hoe de Republikeinen eigenlijk naar hem kijken. Die zijn allemaal helemaal niet enthousiast over hem. Die man heeft al eens eerder een functie in Texas gehad. Uiteindelijk is hij toen impeached door zijn eigen partij. Vanwege allerlei omkopingsproblemen, schandalen. Ja, echt een groot probleem. Dus hij is echt heel impopulair. En dan staat dus voor de Democraten nu iemand tegenover, die James Tallarico, een jonge, religieuze, progressieve kandidaat. Ja. En die is dus heel populair. Dus Democraten denken nu, wij willen eigenlijk altijd al Texas pakken. Lukt steeds net niet, maar misschien dat het dit jaar wel echt zou kunnen.
9: Nou, we gaan zien of dat gaat lukken. Maar inmiddels is Amerika helemaal in campagnestand.
14: Ja, dat kan je echt wel duidelijk zeggen. Ja. Dat is eigenlijk aan het einde van de zomer was het al een beetje, merkte je het al. Het congres deed al niet zoveel meer. Washington is echt al een tijdje stil. Maar Trump die is dus vorige week ook aan zijn campagnerallies begonnen. Die gaat echt het hele land door voor die kandidaten dus. Dus het is nu echt heel stil. En alles begint nu om die campagne te draaien. En je hoort ook al dat in de staten waar het dus echt vechten is, in Texas bijvoorbeeld, daar word je al gek van de campagnespotjes. Dus dit is echt de eindsprint. En we moeten nog een maand.
9: Ja, zeker. Nou, en nog eventjes naar het andere, want er staat veel op het spel van de Amerikanen. Ik zei het al even in de intro, die betalen ze blauw aan de pomp. Die zien hun kosten voor levensonderhoud geweldig stijgen. Krijgt Trump daar van de rekening gepresenteerd?
14: Ja, dat is de grote vraag. Op dit moment is dat in ieder geval wel wat je ziet. Dat mensen daar echt boos over zijn. En dat Trump ook wel inziet dat dat echt een probleem is. Het is gewoon, je kan het wel hebben over al die dingen die wel gelukt zijn. Of zoals Trump nu doet, het over criminaliteit hebben. Dat is altijd de immigratie en criminaliteit. Daar wil hij het liefst over hebben. Want hij weet dat zijn achterban daar altijd snel of boos of blij wordt van wat hij heeft gedaan. Maar die benzineprijs en die dieselprijs, dat is natuurlijk wat al die mensen elke dag merken. Bij de pomp, de supermarkt, waar alles duurder is. Dus dat is echt zijn grote probleem. En vandaar dat hij ook met een presidentieel decreet kwam om het gebruik van rode diesel wat makkelijker te maken. Om dan een soort verlichting, in ieder geval een beetje ook in die staten waar veel Republikeinen, waar veel boeren wonen, te geven. Ik denk niet dat het uiteindelijk echt wat gaat doen, want uiteindelijk alles blijft gewoon duur. En die benzine en die diesel natuurlijk ook. Ja. Er gaat nu een kwartje vanaf voor die mensen die rode diesel mogen gebruiken. De gemiddelde prijs is rond de $6.50, dus dat schiet niet op.
9: Nee. Dat blijft een duur grapje. Amerika-correspondent Jan Postma.
13: In Rusland is vorige week een laboratoriummedewerkster overleden die mogelijk besmet was met de pestbacterie. Honderden mensen die in contact met haar kwamen, die staan inmiddels onder medisch toezicht. Maar wat er precies is gebeurd, dat blijft onduidelijk. De Russische gezondheidsdienst zegt dat bij de vrouw een longontsteking met een onbekende oorzaak is vastgesteld en de lokale autoriteiten ontkennen dat ze aan de pest is overleden. Tegelijkertijd zijn meerdere ziekenhuizen uit voorzorg in quarantaine geplaatst en juist die tegenstrijdige berichten die roepen vragen op van wat is er nou precies aan de hand daar? Nou, volgens Rusland-correspondent Joost Bosman is er nog veel onduidelijkheid.
15: Er is geen bewijs dat het inderdaad om de pest gaat en dat komt ook dat de Russische autoriteiten gewoon geen transparantie tonen. Ze zouden dus een reageerbuisje met een pestmonster hebben kapot gemaakt per ongeluk. Dat is gebroken. Daardoor zou het kunnen zijn ontstaan. Ze zou het, dat is een andere versie, mee hebben genomen, de ziektekiem uit Thailand. Of ze zou op een werkbezoek in de naburige Republiek Buryatië, dat ligt aan de overkant van het Baikalmeer, dus ook in de buurt van Irkutsk, dat ze daar zou hebben opgelopen in die regio. Maar goed, ja, de Russische autoriteiten ontkennen dus dat er pest zou zijn vastgesteld. Dan hebben we het nog steeds over een ernstige longontsteking met een onbekende oorzaak. Dus ja, we weten het gewoon nog steeds niet.
9: Nee, en dan ga je daardoor inderdaad 200 mensen isoleren. Dat is natuurlijk het verhaal. Dat zeggen de Russische autoriteiten wel. Uit voorzorg, ja, geen pest, maar wel 200 man isoleren. Hoe kan je dat rijmen?
15: Nou, niet. Nee. Dat is natuurlijk heel raar. Waarom doe je dat? Hè? Als het een geïsoleerd geval van een longontsteking is. Ja, longontsteking is normaal gesproken niet besmettelijk. Dus nee. Waarom doe je dat? Hè? Er is ook een afgelopen maandag in een kraamkliniek wordt er onderzoek gedaan naar zwangere vrouwen die eventueel iets hebben opgelopen. Waarom is dat? Nee. Er zijn allerlei aanwijzingen dat de autoriteiten zelf rekening houden met iets veel ernstigers. Ja. Ook al zeggen ze dat er geen pest is vastgesteld. En daarom ja, blijft het heel erg vaag.
9: Ja, wat zijn er nog meer voor aanwijzingen dat het inderdaad heeft? Behalve ziekenhuizen die gesloten zijn en mevrouw met zwangerschappen. Wat is er nog meer? Want ik zei ook, volgens mij zijn er ook troepen naartoe gebracht of zoiets.
15: Nou, geen troepen. In ieder geval is afgelopen zaterdag het hoofd van de Russische gezondheidsdienst speciaal naar Irkutsk gevlogen. Dat is nogal een afstand. Waarom heeft die mevrouw dat gedaan? De gouverneur van Irkutsk die heeft wel bevestigd dat zij is gekomen omdat er een zeer ernstige infectie is vastgesteld. Ja. Dat is natuurlijk toch vrij verdacht. Daarnaast zijn de mensen die al noemde, die bijna 200 mensen die in quarantaine zijn geplaatst, die zijn met ziekenwagens opgehaald. Oh, die werden begeleid door medewerkers van de veiligheidsdienst FSB. Ook dat is een zeer veeg teken. Dat gaat ook niet zomaar. Nee. Ik las zojuist nog op een lokaal Telegram-kanaal die daar heel goed onderzoek doen, die de ontwikkelingen goed bijhouden. En die schreven dat er ook afgelopen zaterdag mannen in oranje pakken bij het ziekenhuis zijn ingegaan. Die hebben het hele ziekenhuis gedesinfecteerd. Dat stonk als de hel, zeiden de omwonenden. Dat was verschrikkelijk. Het wijst allemaal niet dat het om de pest gaat, maar het wijst wel dat de autoriteiten de situatie heel serieus nemen.
9: Nou, laten we dan maar uitgaan dat het toch inderdaad een uitbraak is van pest, maar dan van longpest, heel eng, want het is erop van mens op mens makkelijk over te dragen. Alleen, de kenners zeggen wel, ja, je bent binnen 24 uur zo ziek dat je niet meer naar buiten komt, dus de kans dat je anderen aansteekt is niet zo groot. Het is geen builenpest, hè, wat de middeleeuwen zorgde dat de bevolking in Europa werd gedecimeerd met al die zwarte lymfocyten die op je lijf uitbraken onderhuids.
15: Ja, nee, je hebt de builenpest, die wordt veroorzaakt door vlooienbeten. Die komen van ratten. We hadden in de middeleeuwen wat minder hygiënische toestanden natuurlijk, waardoor dat ontstond. De longpest is echt, dat gaat in je longen zitten, zoals het al zegt. En dat kan dus inderdaad door ademhalingsdruppels, hele fijne druppeltjes, kan dat worden overgebracht. Die is veel besmettelijker dan de builenpest, zoals we die in de middeleeuwen hadden. Maar goed, ja, we weten dus nog steeds niet wat het is. Of we dat ooit aan de weet zullen komen, is ook maar zeer de vraag.
9: Rusland-correspondent Joost Bosman. Mehdi van der Plas is bij ons van de ANWB. En er ligt nu glas, dat lag er al even op de A12. Is iemand dat aan het opruimen ook, Mehdi?
16: Ja, dat is wel de bedoeling, Bas. Ja, dat hoop ik maar. Nee, als het goed is, is Rijkswaterstaat nu aan de slag om dat weer netjes op te ruimen en de weg zo snel mogelijk vrij te geven. Vooralsnog ligt dat glas er dus nog op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij knooppunt Prins Klausplein om precies te zijn. De rechterrijstrook is daarom dicht en de vertraging hangt hier ongeveer tussen de 25 en 30 minuten. Nou, dan blikken we ook alvast vooruit op vanmiddag. De eerste files van de avondspit ontstaan weer rond een uurtje of 4... en dan loopt de vertraging snel op. Dat komt door een combinatie van woon-werkverkeer en ook door een hoop recreatieverkeer op deze zonnige woensdagmiddag. Het is vooral erg druk in de Randstad en ook in het zuiden van het land staan lange files. Dan maken we weer een sprongetje terug naar het nu, want Flitsmeister meldt nog steeds meerdere snelheidscontroles. Een nieuwe op de lijst is op de A32 van Leeuwarden naar Heerenveen. Daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 61,7.
25: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
17: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
18: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
19: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig. Ja, nee, dit is wel een...
9: Om 10 uur kan je scherp blijven door gewoon de Big Five aan te zetten en te blijven luisteren. Dat kan, want het thema deze week is de Big Five van de nieuwe vrienden van de EU. We zijn al in Engeland geweest, zijn in Japan geweest.
20: Ja. Vandaag gaan we weer op reis, hoor.
9: Gaan we naar?
20: India.
9: Ah,
20: ja, ben je er eigenlijk ooit geweest, Bas?
9: Nee, ook nooit. Jij wel, hè?
20: Ja.
23: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je...

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Canada de hele week.
2: Ja, morgen naar Canada. Ja. Overmorgen gaan we dan ook nog naar Oekraïne.
1: Dat is mooi. Ja. Art Rooijakkers. Nou, veel vrienden maken. Dankjewel. Dankjewel. Om 10 uur, BNR's Big 5.
3: Tech Update.
1: Jo van Buurik.
4: Je vertrouwde techvriend Bas en Maxime. Hallo.
1: Intel benadrukt dat het nog steeds echt gaat samenwerken met Elon Musk aan zijn Terafab chipfabriekproject. Zo'n gigantisch ding wat hij gaat neerzetten.
4: Ja.
1: Waarom moeten ze dat nu benadrukken? Waarschijnlijk omdat ze toch zelf twijfel hebben?
4: Nou, omdat het erop lijkt dat Elon hier toch een beetje opportunistisch in staat.
1: Oh.
4: Of Leon, of zijn we weer letters aan het haspelen vanochtend.
1: Leon Musk.
4: Ja, Mux wil immers de naam SpaceX AI best omdopen.
5: Leon Skum.
4: SpaceX SI, als Trump superintelligence zo'n leuk woord vindt. Ja. Opportunisme ten top. Maar goed, Intel dus. Topman Lip Bhutan, die heeft de zieltogende chipmaker de afgelopen tijd behoorlijk uit de slop getrokken. Ik geloof dat Maxime in BNR Beurs vaak al gehad heeft over hoe goed Intel er tegenwoordig voor staat.
5: De comeback van Intel.
4: Zeker. Ja. Nou, de aandeelhouders hebben er vertrouwen in. Het gaat weer goed. Ja, wat er eigenlijk goed gaat, dat weten we nog altijd niet helemaal. Maar één van die dingen dat gaat bijvoorbeeld goed. En het feit dat 10% van de aandelen ook van de Amerikaanse overheid en dus Trump is. Maar in april ook de aankondiging dat Intel een partner is in het Terafab-project. Elon Musk's megalomane persoonlijke missie om het chiptekort terug te drijven, zodat in elk geval Tesla en SpaceX van halfgeleiders voorzien kunnen worden. Maar goed, eerder deze week liet Musk ergens even vallen dat hij ook in gesprek is met TSMC over een samenwerking voor zijn grote plannen.
1: En dat zijn Taiwanese.
4: Dat zijn Taiwanese. En dat vinden aandeelhouders bij Intel niet zo leuk. Want
1: nee, dat zijn Amerikanen.
4: Betekent onze positie dan nog? Maar goed, dat staat dus al een aantal dagen lichtjes in de min. Het aandeel Intel. Volgens Lip Bhutan is er niks aan de hand. Gaan ze gewoon aan de slag met Elon voor Terafab. Maar het is wel interessant om te zien dat ik vermoed Elon een beetje aan het wikken en wegen is welke partijen hem het meest kan geven als het gaat om wat er überhaupt uit die megachipfabrieken moet gaan rollen.
1: Hij speelt het wel superintelligent.
4: Dat moet gezegd. Ja, ja. Hij zal er zelf een beetje zijn schouders over ophalen, denk ik ook. Die is veel te druk met het veiligstellen van de volgende pot geld. $40 miljard aan financiering. Onder leiding van investeringspartij Apollo. Die wil SpaceX namelijk in kunnen zetten om honderdduizenden nieuwe Nvidia-chips te bestellen voor in de AI-gigafabrieken, genaamd Colossus.
1: Oké, dan nog een interessant bericht over Apple, dat meer slimme spulletjes voor in je huis wil gaan leveren. En daarom gaat optrekken met een Koreaanse techgigant, met Samsung.
4: Nee, niet eens.
1: Niet eens.
4: De grote concurrent van Samsung.
1: Als LG.
4: Ja, nee. Ik zie jou kijken. Het is trouwens eerder gebeurd, maar daar kom ik nog even op terug.
5: De vijand van je vijand is je vriend, toch?
4: Zoiets, in de techwereld weet je het nooit. Hè? Ja. Maar goed, de samenwerking die we niet direct weer zagen aankomen, maar wel degelijk lijkt aan de orde te zijn als het gaat om slimme deurbellen, thermostaten, camera's en dergelijke. Zelfs een slim deurslot. Dus Bas, jouw huis is best slim, volgens mij. Jij hebt dus dit is misschien wel interessant voor jou. En dus heeft Bloomberg dit nu als interessant nieuws op basis van bronnen gemeld.
1: Mm-hmm.
4: Lijkt in eerste instantie dus vooral te gaan om samen op te trekken in het ontwerpen van onderdelen. Onder meer dus camera's voor verschillende doeleinden. Maar dus allerlei slimme huisproducten die in ieder geval in eerste instantie onder de vlag van LG op de markt gaan worden gebracht.
1: Ja.
4: Kan nog wel enkele maanden duren, maar daar zit het leeuwendeel dus.
1: Mm-hmm.
4: Maar Apple heeft volgende week op 13 oktober een presentatie van nieuwe producten. Daar gaan we waarschijnlijk ook hun nieuwe slimme hub zien. Dus zo'n schermpje waarop je van alles kan regelen in je huis, om de boel aan te sturen in je slimme huis. Het lijkt dan misschien een beetje vreemd, Apple en LG, maar ze hebben wel eens vaker dit soort verborgen samenwerking gehad met Logitech ooit, met Belkin, een label van Foxconn, ook met LG, dus lang, lang geleden hebben ze ooit samengewerkt. En by the way, LG leverde displays voor heel veel Apple-producten, dus ze hebben al een relatie.
1: Precies.
4: Maar ja, producten die dan dus zowel vanuit Apple als LG en misschien ook wel onder de beide vlaggen op de markt worden gebracht.
1: Dat is misschien een dingetje.
4: Dat vinden we toch opvallend.
5: Ja. Een pleurisdure deurbel met een Leica-camera krijg je dan.
4: Nou ja, plus het feit, zeg ik ook even bij, dat LG de afgelopen tijd een beetje slecht opkomen te staan is, omdat ze allerlei data van tv-kijkers zouden doorspelen voor advertentiedoeleinden. En dat is ook niet iets waar Apple bij uitstek mee geachteerd wil worden, want privacy is een hele waardevolle belofte van Apple.
1: Dat er wel.
4: Dus het is toch wel interessant dat dit dan gebeurt.
1: Dankjewel, Jo van Buurik.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Dat was de Ochtendspits weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan niet met Maxime.
5: Jawel.
1: Wel met Maxime.
5: Mijn lekker staat
1: goed, gaat gewoon door.
5: Ja, we trekken hem helemaal door.
1: Morgen met Maxime van Mil. Gewoon lekker, weer om 6 uur. Zometeen BNR's Big 5 van de Nieuwe Vrienden van Europa. En spreekt Art

0: De co-host van de podcast Geopolitiek Nu en medeoprichter van het Haagse Instituut voor Geopolitiek. Hij is analist India en heet Rajiv Nachbipersad. En hij is zometeen met Art in de studio om te praten over het meest bevolkte land ter wereld. 1,4 miljard Indiërs. En daar liggen een hele hoop economische kansen. Weet ook de Duitsers al. Dat zo, in BNR's Big Five.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
1: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
3: Beats. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
3: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
6: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
10: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Terugleverkosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
17: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
18: Thomas van Zijl.
19: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over het grote polderoverleg. En een gesprek met Cesar Duygulu, eigenaar van uitzendgroep Home of People. Ik vraag hem of de nieuwe certificering de uitzendbranche vanaf volgend jaar permanent opschoont. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
21: Nu in de BNR-app.
12: Kabinet en sociale partners hervatten gesprekken in Katshuis. Rusland houdt pestgeruchten rond Irkoetsk tegen, maar zet regio hard op slot. En Europese Commissie wil Amerikaanse techreuzen laten meebetalen via brede belasting voor grootbedrijf. Dat en meer lees je in de BNR-app.
0: Bij ons nog Mandy van der Plas van de ANWB. Mandy, de spits is gelukkig bijna voorbij, of helemaal?
14: Ja, nee, bijna. Er staan nog een paar files, maar dat zijn dan ook echt de laatste van deze spits. Op de A12 ligt nog steeds glas op de weg van Den Haag naar Utrecht bij Voorburg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging nog zo'n 10 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voorbij Maden ook 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je 10 minuten. En verder is het nog steeds druk op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is de linkerrijstrook dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met 2 vrachtauto's vannacht. De vertraging is hier een klein kwartier. Verder meldt Flitsmeister meerdere snelheidscontroles. Onder andere op de A4 wordt geflitst vanaf de Belgische grens naar Rotterdam. Daar is het opletten nu bij hectometerpaal 223,5.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken moeten kunnen worden vastgezet, vindt minister Van den Brink. Hij wil er een maximale celstraf van 1,5 jaar op zetten. Zo blijft het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Van den Brink vindt het onacceptabel dat iemand die weg moet, maar blijft dwars liggen. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel, maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of monumentaal pand, dan geldt de verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. De rondvaartboot die gisteren in Zeeland vastliep op een zandbank bij Hoogplaat is terug in de haven van Breskens, meldt de regionale omroep. De opvarenden waren meteen na het vastlopen al van boord gehaald. Vannacht stond het water hoog genoeg en kwam het schip los. Waardoor de boot vastliep is nog onbekend. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al €20.000 opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder andere voormalig Ajax-hit Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam een anonieme donatie binnen van €5.000, maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
22: We zoeken nieuwe vrienden in Europa, nu Amerika toch een minder vanzelfsprekende bondgenoot lijkt. Misschien moeten we onze blik wel richten op India. Je hoort het zometeen in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van Europa.
23: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Eventships.
26: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
25: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-Eventships.nl.
27: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
28: Voor ieder begin, ABN AMRO.
29: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via EY.nl/AI Week.
30: Shape the future with confidence. EY.
1: steeds meer olie uit het Midden-Oosten vindt zijn weg naar de rest van de wereld via pijpleidingen over land. Toch blijft de benzineprijs aan de pomp onverminderd hoog. Hoe dat zit, hoor je om 10:50 van Philip Bokelo, senior econoom bij ABN AMRO, in De Economische Stand van Nederland.
2: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
22: De wereld ziet er steeds anders uit. Amerika lijkt minder vanzelfsprekend een bondgenoot voor de Europese Unie. China blijft een uitdaging. De wereldorde is aan het veranderen. Rusland klopt op de deur. Dus we moeten als Europa zijnde op zoek naar nieuwe vrienden. En daarbij komt één Aziatische grootmacht ineens nadrukkelijk in beeld. Dat is India. Nou, daar gaan we het vandaag eens over hebben in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Vandaag doe ik dat met Rajiv Lakshmi Persaad. Welkom.
4: Dankjewel.
22: Mooi dat je er bent. Geopolitiek analist India bij het Haagse Instituut Geopolitiek.
4: Ja, voor geopolitiek.
22: Voor geopolitiek, excuus. Daar ben je medeoprichter van ook, hè?
4: Dat klopt.
22: Ja, en je bent collega eigenlijk, want je bent een host van de podcast Geopolitiek Nu.
4: Dat klopt. Ja, co-host. Dat klopt. Inderdaad. En dan daar beschrijven we of analyseren we allerlei geopolitieke ontwikkelingen en probeert dat op een leuke, eigenlijk informatieve manier te vertellen.
22: Ja, dat doe je met een collega. Volgens mij hebben jullie al 125 afleveringen gemaakt.
4: Ja, inderdaad.
22: Ja, ik heb de laatste zitten luisteren. Ja. We hebben deze week over de nieuwe vrienden van de Europese Unie, want daar moeten we naar op zoek. Het schoolplein is zich weer een beetje opnieuw aan het husselen. Hè. Er worden nieuwe kliekjes gevormd. Wij zoeken nieuwe vrienden. Wil India eigenlijk vrienden met ons zijn?
4: India wil zeker vrienden met ons zijn. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, de heer Jayshankar, heeft dat ook vaker aangegeven. En sterker nog, als je kijkt naar alle buitenlandse trip die premier Modi, de Indiase premier, heeft gemaakt, dan blijkt dus dat het Europese continent ver bovenuit steekt. Dus als je dus alle reizen naar alle Europese landen bij elkaar optelt, vergeleken met andere continenten, steken we daar echt bovenuit.
22: Ja, dus ze willen ons ook wel zien.
4: Zeker. En India heeft natuurlijk ook nieuwe vrienden nodig. In de zin van dat zij in Amerika goede vriend zagen, zien ze nog steeds. Alleen de spanningen met Amerika lopen natuurlijk ook vanuit India heel erg op.
22: Ja, dus nou, dan ligt het voor de hand. We worden vrienden en dan zijn alle problemen de wereld uit.
4: Ja, dat hopen we.
22: Korte uitzending dit.
4: Ja, nee, inderdaad. Dat hopen we. Alleen er zijn nog wel wat beren op de weg.
22: Ja, die gaan we bespreken het komend uur.
4: Zeker.
22: Ja, ja, ja. Eerst even over jou persoonlijk. Wat is jouw fascinatie, interesse, band met India?
4: Ja, mijn affiniteit met India is eigenlijk al heel lang geleden begonnen. Eigenlijk vanaf jongs af aan. Ik kan me nog herinneren, toen ik 8, 9 jaar was, begon ik al boeken te lezen over India. Even wat over mijn achtergrond. Ik ben zelf in Nederland geboren getogen Hagenees. Een Schildersbuurt en Transvaal. Mijn ouders komen uit Suriname en mijn overgrootouders uit India. En ik was altijd gefascineerd dat ik als het ware een geschiedenis had dat duizenden jaren terugging. En ook zo'n rijke geschiedenis, een rijke beschaving. Daar ging ik dus veel over lezen. En daar is eigenlijk mijn affiniteit mee begonnen. Ja. En het werd steeds interessanter. En zo ben ik eigenlijk blijven aanhaken.
22: Ja, ja, ja. Dus, en waarmee je in zekere zin ook ergens een stukje van je eigen geschiedenis ook onderzoekt.
4: Zeker, en dat vind ik eigenlijk razend interessant.
22: Ja, dat kan ik me voorstellen.
4: Om te zien dat een beschaving dan zo oud is, eigenlijk nog steeds bestaat. En dat het te maken heeft met allerlei uitdagingen en daar allerlei verschillende strategieën voor heeft, dat vind ik gewoon razend interessant. Ja.
22: En haalt de tijd je nu in? Want ik kan me voorstellen dat jij als 8-jarige, hoe oud ben je nu?
4: Nu ben ik 33.
22: Ja, dus dat is dus een jaar of 25 geleden toen jij die fascinatie voor India begon. Toen dachten wij hier in Nederland, in de Schilderswijk, überhaupt, ik in Brabant ook, we dachten er allemaal niet zoveel over na over dat land, toch?
4: Dat klopt. Ik ook niet, hoor.
22: Nee.
4: Het is inderdaad dat India vanaf 2014, laten we zeggen, begon al begin jaren 2000, maar echt vanaf 2014, 16, India zich steeds meer op het wereldtoneel begon te presenteren als een opkomend macht. Ze gebruiken niet de term supermacht of regionale macht, maar een opkomend macht. Die ook graag meer wil doen voor de wereld, met name voor het mondiale zijde. Daar kunnen we zo meteen verder op ingaan. Daar begon het eigenlijk.
22: Ja, ja. En daar begon het. En we hebben het nu over, toch goed om de feiten en cijfers te noemen, de grootste democratie ter wereld. Grootste bevolking ook, 1,4 miljard is
4: dat klopt,
22: te tellen.
4: 1,4 miljard. Ze hebben, dacht ik, vorig jaar China. Vorig jaar of anderhalf jaar geleden hebben ze China ingehaald.
22: Ja.
4: We hebben nu 1,4 miljard mensen. En de projecties zijn dat ze in 2080 ongeveer 1,7 miljard mensen zullen hebben. Dus ongeveer een Europese Unie aan mensen erbij.
22: Ja. Ongelooflijk, hè?
4: Inderdaad. En dat brengt natuurlijk allerlei uitdagingen met zich mee.
22: Ja. Op het gebied van het land zelf wordt er niet groter op.
4: Nee, Dat klopt. En dat zorgt voor allerlei uitdagingen op het gebied van energie, geopolitiek natuurlijk, economie, demografie. En hoe zorg je ervoor dat een demografisch dividend daadwerkelijk een dividend zal worden in plaats van demografische ramp. Ja. En daar zijn ze in India echt mee bezig.
5: Ja. Ik benoemde al dat wij eigenlijk, de tijd heeft je ingehaald, want die fascinatie die je hebt, er is om jou heen nu meer interesse in India.
4: Ja.
5: Je hebt er je werk van gemaakt. Het voelt een beetje alsof wij in Europa, de Europese Unie, India hebben herontdekt als mogelijke partner. Zie je dat ook zo?
4: Dat is ook zo en dat is ook eigenlijk logisch. Ik weet niet hoe het in de jaren 80 was, jaren 90 was ik veel te jong. Maar ik kan me voorstellen dat hetzelfde was met China. Dat China was toen pas net aan het opkomen. Ik denk dat veel mensen ook toen niet echt naar China keken, maar vooral naar Japan en de Aziatische tijgers, Korea, Singapore, Hongkong, noem het maar op. En naarmate China opkwam, keken we steeds meer naar China, vooral de jaren 2000. Mm. En het is eigenlijk, denk ik, logisch dat we nu steeds meer naar India kijken, want ze halen groeicijfers van rond de 7%. Ze hebben een 4 trillion dollar, 4 biljoen is dat Nederlands, economie.
5: Ja.
4: Dus het is logisch dat we daar naartoe kijken. En in de toekomst, als er andere landen in de wereld zullen opkomen, Brazilië bijvoorbeeld, of een Nigeria of een Indonesië, zullen ook steeds meer naar die landen kijken.
5: Ja. En tegelijkertijd handelen we al eeuwen met elkaar vanuit Europa en India, toch?
4: Ja, dus, en dat is eigenlijk heel leuk. Het is niet zozeer dat wij India ontdekken. Ik noem het eerder een herontdekking.
5: Ja.
4: Want als we even heel kort terug gaan in de geschiedenis, dan zagen we al dat tijdens de klassieke periode, dat de Grieken, maar ook de Romeinen al intensief handel dreven met India. Sterker nog, Alexander de Grote wilde India bereiken, omdat daar de rijkdommen waren. En de Romeinen die handelden ook zodanig met India, dat zelfs Romeinse senatoren gingen klagen dat hun vrouwen zoveel geld of goud uitgaven aan Indiase zijde.
5: Oh ja?
4: Dus dat is wel leuk. Natuurlijk begonnen daarna de middeleeuwen, werd een stapje terug gedaan. Maar zelfs in de late middeleeuwen, begin van de renaissance, kwamen er ontdekkingsreizigers. Ja. En waar moest Columbus naartoe? Of
5: precies.
4: Vasco da Gama? India.
5: Ja.
4: Dus zo zag je dat eigenlijk Europa elke keer heeft geprobeerd, of de Europese beschaving heeft elke keer geprobeerd om die connectie met India weer te herpakken.
5: Ja.
4: En dat zien we nu eigenlijk weer terug. Dus dat vind ik wel interessant.
5: Maar we lijken elkaar soms af. We lijken hier in Europa soms even het land uit het oog te verliezen.
4: Ja, dat klopt. En dat heeft allerlei redenen. Middeleeuwen, noem het maar op, de Koude Oorlog. Dus laten we hopen dat het dit keer niet zal gebeuren.
5: In ieder geval worden de banden aangehaald. Je zei al dat premier Modi, vaker naar Europa gaat dan naar andere continenten. Hij was dit jaar nog in Nederland natuurlijk. Zegt dat eigenlijk iets, zo'n bezoek? Dat hij dan hier naartoe komt?
4: Dat zegt heel veel. Je moet het eigenlijk zo bekijken. Het is niet dat een relatie in één keer wordt opgebouwd. Het gebeurt natuurlijk in stapjes. Net zoals elk andere menselijke relatie. Hij is naar Nederland gekomen. Niet zozeer om alleen handel te drijven. Maar eigenlijk ook om een zogeheten speciale relatie aan te gaan. Mm-hmm. Een strategische relatie. Zij noemen dat zelf een strategic relationship. Mm-hmm. Dat is niet alleen een woord. Het heeft ook een echte betekenis. Dat betekent dat twee landen, of in het geval India en een ander land, bij elkaar komen. En dan met elkaar gaan bepalen. Oké, wij willen niet alleen partners zijn, maar strategische partners. En op welke gebieden willen wij strategische partners zijn?
5: Ja.
4: En op die gebieden spreken wij af dat onze ministers, maar ook onze experts en hoge ambtenaren, meerdere keren per jaar bij elkaar komen en elke keer gaan bekijken van hoe kunnen we onze onderlinge relatie op bepaalde onderwerpen intensiveren.
5: Mm.
4: Dus dat zegt wel wat. En dat hebben ze ook met Nederland ondertekend.
5: Ja. Tegelijkertijd is er dan meteen ook in Nederland, want dat doen we dan, we zijn de dominee en de koopman. We gaan ook uitleggen wat er allemaal beter moet in India. Democratisch gehalte bijvoorbeeld. En dat soort zaken wordt dan meteen toch ook wel, in ieder geval in de media, besproken. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, het wordt vooral meer in de media besproken dan tussen de hoogste ambtenaar, tussen politici. Ik denk dat het Nederlands kabinet dat ook moet doen, omdat ze eenmaal, ik denk, vanuit de Tweede Kamer worden gedwongen, of vanuit de Tweede Kamer worden opgedragen om ook mensenrechten aan te kaarten.
5: Ja.
4: Maar het gebeurt wel steeds minder en ook steeds meer rationeler, zou ik het zeggen.
5: Dus, bedoel je dat?
4: Ik bedoel te zeggen, het is niet zozeer dat Nederland vooral de laatste jaren als een soort dominee probeert op te treden. Want Nederland en ook de Europese Unie ziet steeds meer in dat het eigenlijk niet helpt.
5: Mm-hmm.
4: Want we hebben ook andere middenmachten nodig, zoals Indonesië, Japan, Nigeria, Brazilië. Ja, en dat zijn allemaal democratieën die nog in ontwikkeling zijn. En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. En zo'n belerend vingertje, dat helpt echt niet.
5: Nee.
4: Sterker nog, dat zorgt ervoor dat een relatie weer onder druk komt te staan.
5: Ja.
4: En India, naarmate India ook rijker wordt, zul je zien dat ze zich ook steeds meer tegen zullen verzetten. En dat doet ze eigenlijk ook al. Dus elke keer, een klein voorbeeldje, elke keer als een land, Nederland, maar ook elk ander land, mensenrechten willen aankaarten, doet India eigenlijk hetzelfde terug. En niet zozeer om te pesten, maar eigenlijk om te laten zien van, we willen een relatie met jullie aangaan, maar het moet wel op basis van gelijkwaardigheid. Dus als jullie vinden dat jullie over onze democratie en mensenrechten mogen praten, dan is het wel net zo respectvol als wij hetzelfde terug mogen doen. En eigenlijk ook een les van, ja, zo voelt het. En als jullie dat prima vinden, ja, dan kunnen we het daarover hebben.
6: De Big Five. Art Rooijakkers.
22: Ja, we zijn op zoek naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. Vandaag bespreken we India als mogelijke nieuwe vriendschappelijke partner. Dat doe ik met Rajiv Lakshmiprasad. Hij is podcastmaker, maar vooral ook medeoprichter en nu geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. En geopolitiek analist India daar ook. Dus je bent de man om hiervoor te spreken. Als ik India als mogelijke vriend beschouw, nou, dan hebben we het over de dominee, de koopman en het vingertje en de mop en zo. Maar als we dat even opzij schuiven, dan zie ik eigenlijk één punt bij India waarvan ik denk, ja, dat is wel ingewikkeld. Want jij zei, ja, India wil wel vrienden met ons zijn. Maar een heleboel kwesties houdt India zich ontzettend neutraal. Je weet eigenlijk niet aan welke kant ze op willen bewegen. Of het nou om Oekraïne, om Iran, om noem maar op gaat. Dat is ingewikkeld, want dan weet je ook niet precies wat je aan het land hebt.
4: Dat klopt. Vanuit India, dus ik zal je even het India's perspectief uitleggen. Ik denk dat de luisteraar ook aan veel aan heeft.
22: Ja, interessant.
4: Het is niet zozeer dat zij de Europese positie niet begrijpen of willen begrijpen. Ze hebben vaker aangegeven dat zij begrijpen hoe de Europese geopolitieke situatie eruit ziet. Dat Rusland voor Europa een groot geopolitiek gevaar is. Alleen zeggen zij, jullie moeten ook rekening houden met onze historie en onze positie. Wij drijven handel met Rusland, wat vooral is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Omdat wij, als ik al even vanuit India's perspectief mag praten, een bevolking hebben van 1,4 miljard mensen. Mm-hmm. Dat zal groeien naar 1,7 miljard mensen. En wij moeten ervoor zorgen dat ze allemaal toegang hebben tot goedkope brandstoffen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij voldoende grondstoffen binnenhalen, zodat er werkgelegenheid gecreëerd kan worden. En ten derde, het is niet dat India fossiele brandstoffen importeert uit Rusland puur vanwege deze redenen, maar eigenlijk ook om Europa te ondersteunen. Want toen de Oekraïne-oorlog net plaatsvond in 2022... was Europa voor een flink deel afhankelijk van Russische brandstof. Mm-hmm. Met name gas. En ze wilden natuurlijk zoveel mogelijk onafhankelijk worden van Russische brandstoffen. Maar de wereldwijde oliemarkt is heel krap, dat merken we nu ook. Mm-hmm. En dan had India zoiets, wij kopen Russische olie op. Dat had president Biden ook verzocht. Wij kopen Russische olie op in grotere aantallen, zodat de andere wereldwijde bronnen vrijkomen voor Europese leveranciers. En dat is eigenlijk hoe India ernaar kijkt. Van, ja, we hebben tot op zekere hoogte ook in Europa hierbij geholpen.
22: Te helpen. Ja.
4: En elke keer als wij naar Rusland gaan, zetten wij Oekraïne ook op de agenda. En wij bezoeken ook Oekraïne en geven ook zelfs bepaalde vormen van humanitaire hulp. En India heeft zoiets dat wij proberen dus binnen de kaders die wij hebben toch wel zoveel mogelijk rekening te houden met Europese belangen.
22: Ja.
4: En ze zouden graag het omgekeerde ook willen zien. In het begin ging dat moeilijk, maar ik moet zeggen dat de laatste jaren dat wel steeds beter gaat. Met name president Macron van Frankrijk of Alexander Stubb van Finland. Maar ook Ursula von der Leyen, die pakken het steeds beter aan. Dat moet ik wel echt eerlijk zeggen.
22: Ja. Gisteren was hier te gast Casper Witz. Jullie kennen elkaar persoonlijk,
4: ja,
22: volgens mij.
4: Zeker.
22: Hij is universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Sinoloog, Japanoloog. We hadden het over Japan. Dat land stelt zich heel anders op als het gaat om Oekraïne. Staat aan de kant van Oekraïne, zeg maar. Steunt dat land. Hij had deze kettingvraag voor jou. Luister even mee.
7: Mijn kettingvraag aan Rajiv is, hij is natuurlijk heel veel met India bezig. Ik heb het vandaag over Japan gehad. Mm-hmm. Ik denk wat die twee landen gemeen hebben is een erg moeilijke relatie met China. We hebben allebei territoriale disputen ook met China. Op wat voor manier brengt dit India en Japan dichter bij elkaar? Zouden die twee landen meer kunnen samenwerken op China-gebied?
4: Ja, dat klopt. India, goede vraag overigens van Casper. Mm. India en China zijn eigenlijk hele hechte partners. De laatste jaren zijn ze ook samen lid van de Quad. Dat is een soort platform waar Japan, India, Australië en Amerika lid van zijn. Mm. Officieel niet om China in te dammen, maar te zorgen voor samenwerking, maar onofficieel weet iedereen dat het is om, als het ware, te kijken hoe kunnen we Chinese geopolitieke expansie indammen. India probeert steeds meer rekening te houden met Japanse geopolitieke belangen, maar iets als een militaire alliantie of een militaire samenwerking, dat ziet India niet zitten en dat zal India ook niet doen. Omdat heel simpel, Japan wordt ook voor een flink deel beschermd door de Verenigde Staten. Mm-hmm. Er zijn duizenden of zelfs tienduizenden Amerikaanse soldaten.
5: 50.000 Amerikaanse militairen op Okinawa.
4: Op Okinawa inderdaad, de Zuid-Korea hetzelfde geval. India heeft dat niet.
5: Nee.
4: Dus India moet echt rekening houden met als er een oorlog komt, dan moeten wij het toch wel echt zelf doen tegenover China. En de grote angst van India is een twee-fronten-oorlog, waarbij China en Pakistan gezamenlijk India zullen aanvallen.
5: Ja, dan zit India daartussenin geklemd.
4: India zit er tussenin geklemd en de geschiedenis heeft laten zien, dan heb ik over de naoorlogsgeschiedenis, de Koude Oorloggeschiedenis, is dat als het er echt op aankomt dat Amerika, en natuurlijk ook Europa daarbij volgen, India nooit echt militair heeft gesteund.
5: Hmm.
4: En als het militair heeft gesteund, dan was het echt mondjesmaat.
5: Hmm.
4: En in de meeste gevallen was het zelfs zo dat Amerika altijd achter de kant van Pakistan heeft gestaan.
5: Hmm.
4: En dit wetende heeft India zoiets van, ja, daar moet gewoon rekening mee houden van, we kunnen bondgenoten aangaan of partnerschappen, maar we weten als het er echt op aankomt, is de kans enorm dat we er toch alleen moeten rooien.
5: Ja, ja.
4: En van, tegen twee nucleaire machten overigens.
5: Ja, en vandaar ook die toenadering die er was. Want een paar weken geleden was de BRICS-top in New Delhi. Daar was voor het eerst sinds, ik dacht 2019, kwam de Chinese 17. Xi Jinping, 2017, kwam die op Indiase bodem.
4: Ja.
5: Er is ook een ontmoeting geweest. Dat is bijna niet in de media geweest. Daar kregen we nog van op onze kopje bij BNR van een zeer betrokken luisteraar, Alice. Ja,
4: in India was het echt 2 dagen, 3 dagen voor hoofd. Pagina.
5: Terwijl wij het hier dan, we hebben het even opgezocht, ook met de buitenlandredactie besproken, amper bespreken. Is dat terecht dat wij er niet naar kijken?
4: Niet echt. Ik kan vanuit Europese perspectief, wij zijn gewend als er een G7-top plaatsvindt, een G20 of een Europese top, de leiders bij elkaar komen, naar buiten komen, een gezamenlijke verklaring afleggen van dit hebben we met elkaar besproken, dit willen we doen. Veel Aziatische of Afrikaanse landen gaat er niet zo aan toe. Dus de leiders komen bij elkaar. Achter de schermen wordt daadwerkelijk wel het een en ander besproken.
5: Ja.
4: Alleen naar buiten toe is het niet zozeer, ja, dit hebben we allemaal besproken.
5: Nee.
4: Zoals we dat hier wel gewend zijn. En de BRICS-top is daar dus heel belangrijk voor. Want je ziet dat landen zelfs vijanden bij elkaar komen. Bijvoorbeeld Iran, Pezeshkian, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, sprak met de kroonprins van de Emiraten.
5: Terwijl ze toch tegenover elkaar staan.
4: Ja, sterker nog, Iran heeft de Emiraten een paar keer gebombardeerd. Daar heeft de BRICS-top toch wel voor gezorgd. We zagen dat China, Rusland en India bij elkaar kwamen om te kijken van, ja, hoe kunnen we met elkaar in gesprek.
5: Mm-hmm.
4: En het allerbelangrijkste, Trump gaf aan dat BRICS niks voorstelt.
5: Mm-hmm.
4: Maar tegelijkertijd zeggen, als jullie verder gaan, wil ik sancties heffen. Want zijn grote angst is dat de BRICS-landen achter de schermen met elkaar in gesprek zullen gaan van, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we handel kunnen drijven met elkaar zonder al te veel afhankelijk te zijn van de dollar.
5: Yeah.
4: En de landen weten dat je dit niet aan het publiek kan doen, want dan krijg je gelijk sancties of erger aan je hoofd.
5: Mm-hmm.
4: En dat is eigenlijk wel waar de BRICS voor staat. Van hoe kunnen we, ondanks onze grote verschillen, toch kijken waar de overeenkomsten liggen, om zo onze gezamenlijke afhankelijkheid van het Westen of van Amerika of door Amerika gedomineerde instituties verminderen.
5: Ja, toch even voor de luisteraar die niet helemaal weet. BRICS is de. Nee, ja, ik leg het zelf niet uit, zit ik te denken. Dat zijn een heleboel landen. Brazilië, India, China, noem maar op.
4: Ja.
5: Eigenlijk de opkomende economieën, zo worden ze gezien. Misschien zijn ze lang niet meer opkomend, maar zijn ze al dominant.
4: Ja.
5: Die samen verbond zijn aangegaan. Hoeveel landen zijn het inmiddels?
4: Het zijn echt meerdere. Ik heb het even niet geteld. Maar het begon met Brazilië, Rusland, India, China.
5: Ja.
4: Later kwam Zuid-Afrika erbij. Dan Iran, Saoedi-Arabië.
5: Ja, volgens mij zijn het er nu een stuk of 20.
4: Ja, ja.
5: We staan voor een heel groot deel van de wereld. De wereld,
4: derde,
5: economie
4: ongeveer,
5: en bevolking.
4: Ja, ja. Ja. Dus ongeveer 2/3 van de wereldbevolking. Ongeveer 55% van de wereldeconomie.
5: Mogen we daar niet bij als Europese Unie?
4: Frankrijk die heeft een tijdje geleden aangeboden om ook lid te worden.
5: Ja.
4: Frankrijk, als je kijkt naar Europa, is Frankrijk wel altijd het land geweest dat zoveel mogelijk een eigen onafhankelijk buitenlands beleid wilde voeren. Terwijl de rest van Europa toch meer Amerika wilde volgen. Al gaat dat nu ook veranderen. Maar ik kan me voorstellen dat in de toekomst enkele Europese landen zich daarbij zullen voegen. Maar dan moet je als land wel in staat kunnen zijn om een Amerikaanse druk te weerstaan.
5: Ja, want die zijn er niet blij mee als ze dat doen.
4: Nee, dat klopt. Een leuk feitje overigens. Het woord BRICS staat natuurlijk voor Brazil, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.
5: Ja.
4: Is niet door deze landen bedacht, maar door een Amerikaanse bankier.
5: Oh ja?
4: Ja, die had het gewoon over dat dit zijn de opkomende economieën. En hij noemde het BRICS.
5: Ja.
4: En dat is blijven hangen. En uiteindelijk hebben deze landen als het ware het overgenomen.
5: Als een soort geuzennaam ergens.
4: Ja, ja.
5: Ja, ja.
4: En het BRICS is niet een organisatie. Het is niet een organisatie op zo'n manier dat ergens een hoofdkwartier is. Een hoofdkantoor van waar eigenlijk al de evenementen en dergelijke worden georganiseerd. Het is eerder zo dat landen bij elkaar komen en elke keer een voorzitterschap overdragen. Ja,
5: het is eigenlijk een beetje het schoolplein, hadden wij het hier op de redactie over, waar een nieuw klikje zich aan het vormen
4: perfect,
5: is.
4: Ja, ja, ja, perfect. En elke keer is het dan een ander voorzitter. Dit jaar was het India.
5: Ja, ja. Dus daar gebeurt veel. Daar moeten we dan misschien toch wat meer op letten.
4: Zeker, zeker. Dus ook voor de volgende keer, voor de volgende Britstop, zou ik echt willen zeggen, probeer daar meer tijd aan te wijden.
5: Advies van jou en van Alice wordt hierbij aangenomen. We gaan het zo hebben over het wereldtoneel en welke rol wij dan kunnen spelen. Europa, samen met India bijvoorbeeld. En hoe doen we dat dan als Amerika dat dan weer niet wil? Het is allemaal een beetje voorzichtig dansen. Stapje naar voren, stapje naar achter. Hoe moet je manoeuvreren? Ik ga het zo bespreken in het volgende deel van BNR's Big Five over de nieuwe vrienden van de Europese Unie.
8: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland. Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Unbelievable.
17: Unique. Oh, yes.
16: Incredible.
19: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
20: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
19: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
20: Nou, praten over tech.
19: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
20: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
23: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
31: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
32: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
33: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
34: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
35: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nu een paar files die opvallen. Onder andere een op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar is een spoedreparatie aan de gang bij knooppunt Hooipolder en de rechterrijstrook is daarom dicht. Dit kost je 10 minuten. Op de A10 Zuid richting Zaandam een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer. Twee rijstroken zijn hier dicht en dat kost je ongeveer 10 minuten. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn ging het mis bij Barneveld. De linkerrijstrook is hier dicht en de vertraging is bijna 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij hectometerpaal 213,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken moeten kunnen worden vastgezet, vindt minister Van den Brink. Hij wil er een maximale celstraf van 1,5 jaar op zetten. Zo blijft het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Van den Brink vindt het onacceptabel dat iemand die weg moet, maar blijft dwars liggen. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel, maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of monumentaal pand, dan geldt de verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. De rondvaartboot die gisteren in Zeeland vastliep op een zandbank bij Hoogplaat is terug in de haven van Breskens, meldt de regionale omroep. De opvarenden waren meteen na het vastlopen al van boord gehaald. Vannacht stond het water hoog genoeg en kwam het schip los. Waardoor de boot vastliep is nog onbekend. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al €20.000 opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder andere voormalig Ajax-iet Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam een anonieme donatie binnen van €5.000, maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Kunnen we op India bouwen wanneer het geopolitiek echt spannend wordt? En verlegt Europa de komende jaren zijn blik van Washington naar New Delhi? Gaat het zo over hebben. En BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de Europese Unie.
12: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
14: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
16: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
17: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
17: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
18: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
21: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-Passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder 1 naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op epassie.nl. E-Passie. Wellbeing that works.
18: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
22: De tweede half uur alweer van BNR's Big Five vandaag. We zijn op zoek naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. Want de wereld valt uiteen, de nieuwe machtsblokken. En dan is er één land dat razendsnel aan het uitgroeien is tot een geopolitieke macht van formaat. India. Dus misschien is dat wel de partner die Europa nodig heeft. Rajiv Lakshmi Prasad, geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek, is nog steeds hier. Ik kwam er ergens tegen dat jij India wel een partner noemt, maar geen bondgenoot.
4: Klopt.
22: Waar zit het verschil in?
4: Nou, het verschil is, volgens mij, is partner betekent dat je een betere relatie met elkaar wilt aangaan en gaat proberen om de relatie steeds verder te intensiveren. Mm-hmm. In plaats van, ja, we houden het gewoon zoals het is. Dus dat is denk ik een partner. Terwijl een bondgenoot is iemand waarvan je bereid bent om offers te nemen om de positie van de ander te verdedigen.
22: Ja.
4: Zoals wij bondgenoten zijn van, ik zeg maar, zelfs van een Polen. Mm-hmm. Dus als Polen wordt aangevallen, zijn wij als Nederland, hoop ik, nog steeds bereid om flinke offers te nemen om Polen te beschermen. Mm-hmm. Dat is denk ik het grote verschil tussen een partner en bondgenootschap. Het kan natuurlijk ook economische bondgenootschap zijn. Van, als sancties worden gegeven op één land, dat je als ander land zegt, wacht eens even, als je dat doet, dan kom je ook aan mij. En dan ga ik ook tegen sancties heffen. Ja, dat is het grote verschil.
22: Ja. En India heeft het niet zo op dat soort formele bondgenootschappen.
4: Dat klopt, omdat zij eigenlijk daar niet zo goede ervaring mee hebben. Als India wilt graag partnerschappen aangaan in de wereld. Met meerdere. Wat India het liefst wilt, is, zoals ze dat noemen, een echte multipolaire wereldorde. Dat is een belangrijk term overigens. Wat betekent dat? Dat betekent dat de wereld niet wordt gerund door één of twee grote machtsblokken of supermachten. Amerika en Sovjet-Unie vroeger, maar nu Amerika en China.
22: Ja.
4: Maar als het ware dat de wereld wordt gerund door grote regionale machten. Mm. India, Indonesië, Nigeria, Brazilië. En dat ze allemaal op gelijkwaardige voet gezamenlijk bepalen hoe eigenlijk de wereld gerund zou moeten worden. En daar passen bondgenootschappen niet bij. Want volgens India's optiek betekent bondgenootschap dat je als het ware aan geopolitiek kartelvorming doet. En dat is eigenlijk niet goed voor de stabiliteit voor de wereld, één. En twee, hun eigen ervaring leert dat daar waar er sprake was van bondgenootschappen, dat zij zien dat het eigenlijk een lege huls is. Dat niet echt, echt waarde heeft. Als we kijken naar Amerika bijvoorbeeld. Wij hebben een bondgenootschap met de Verenigde Staten. Ik was vorige week in gesprek met de first secretary van de Indiase ambassade. Hadden we een interessant gesprek. Ik mag dit ook gewoon delen.
22: Yeah. En hij zei, een hoge ambtenaar.
4: Ja, dat is de eerste onder, de tweede onder de ambassadeur.
22: Ja, oké.
4: En hij zei, als je kijkt naar Europa en heeft een bondgenootschap met de Verenigde Staten, maar die worden ongevraagd in allerlei oorlogen geworpen. Mm-hmm. Kijk maar nu naar Iran. Het is niet dat wij in oorlog zijn met Iran, maar ongevraagd heeft Trump Iran aangevallen, waarvan wij nu flink hinder van ondervinden. Of hebben Amerikanen zaken gedaan zonder overleg of tegen de Europese belangen in. Als je kijkt naar India, wat is het allergrootste interne probleem van India? Natuurlijk, het grootste geopolitieke rivaal is China. Maar het allergrootste interne probleem is Pakistan. Voor terrorisme dat gesteund wordt door Pakistan. En India heeft in het verleden vaker aangegeven van, zoals wij jullie graag van ons willen dat jullie, of dat wij Rusland op het matje moeten roepen, zo hebben wij dat vaker met jullie gedaan.
22: Als het gaat om Pakistan?
4: Als het gaat om terrorisme dat gesteund wordt door Pakistan.
22: Yeah.
4: Terrorisme die overigens ook wereldwijd voor problemen zorgt. En elke keer gaf Europa daar decennia lang niet aan prijs.
22: Ja.
4: Had ook een flinke koude oorlog reden. Omdat aan Pakistan stond in het westerse kamp.
22: Maar vanwege dat soort ervaringen, zo van, ja, je kan wel bondgenoten zijn, maar uiteindelijk stellen ze je teleur.
4: Ja.
22: Is nu de doctrine, het beleid, partnerschap en geen bondgenootschappen.
4: Precies, partnerschap.
22: En hoe moet ik dan naar BRICS kijken? Want dat lijkt me van buitenaf gezien dan toch een bondgenootschap. Dat
4: nee,
22: is een groep
4: totaal
22: van
4: geen bondgenootschap. Nee, bijvoorbeeld, India en China zit erin. Terwijl India zit China als het allergrootste rivaal.
22: Ja,
4: die hebben om de zoveel tijd weer grensconflicten. En ook nu, Xi Jinping is naar India gekomen.
22: Ja.
4: Maar ook niemand in India denkt is dat het nu weer helemaal goed zal zijn.
22: Nee.
4: En dat ze weer samen door één deur kunnen.
22: Maar kan je dan als Europa zijn op zo'n partnerschap? Oké, geen bondgenootschap, maar een partnerschap. Nou, je kan ook denken tomato, tomato. Maar kun je dan rekenen op India als het geopolitiek echt spannend wordt?
4: Wel op de onderwerpen waar je overeenstemming met elkaar hebt kunnen bereiken. Dus wat India zegt is, wij hebben liever partnerschappen op bepaalde onderwerpen. En wij zorgen ervoor dat wij op die onderwerpen zullen leveren en dat wij daar betrouwbaar in zijn. In plaats van dat je een soort totaal bondgenootschap aan zal gaan, waarbij wij ongevraagd of jullie ongevraagd een soort van rekening moeten houden met elkaars geopolitieke belangen. Wat uiteindelijk, zoals het verleden heeft laten zien, niet echt werkt vanuit het Indiase perspectief. En ook niet zal werken in de toekomst.
22: Ja.
4: En dat India dus zoiets heeft van, laten we liever partners zijn op onderwerpen en op die onderwerpen waar we het eens zijn, weet je dat wij zullen leveren.
22: Ja. Tegelijkertijd balanceert dat land
2: land. Ergens tussen Rusland, Amerika, China misschien wat minder. Maar in ieder geval tussen allerlei machtsblokken.
4: Ja.
2: Je kan dat zien als pragmatisch, als diplomatiek slim. Je kan het ook zien als opportunistisch. Ja, hoe moet je dat dan duiden?
4: Zij zien dat zelf al geopolitiek volwassen. Dat is iets, denk ik, wat wij als Europa ook steeds meer zullen doen. We zullen zien wat de Amerikanen zullen doen. Maar stel je voor de Republikeinen winnen. Of Trump of een MAGA-kandidaat zal de volgende presidentskandidaat worden. En ook echt daadwerkelijk winnen. Dan zullen wij als Europese Unie ook steeds meer onafhankelijker geopolitiek beleid moeten voeren. En kijken van ja, oké, hoe moeten wij dan nieuwe partnerschappen aangaan? Waar kunnen wij dan samenwerken? En misschien zelfs wat opportunistischer te werk gaan. Misschien zelfs met de Iran in de toekomst, wie weet. Dus zij zien het eerder als geopolitiek volwassenheid.
2: Ja. En nogmaals, waar wij nog wat van kunnen leren eigenlijk, zoals je het zegt.
4: Ja, zo kijken zij ernaar.
2: Ja.
4: En nogmaals, ze geven ook aan, ze zien ook dat Rusland een groot gevaar is voor de Europese Unie. Ze zeggen het niet volop, maar je ziet daadwerkelijk dat India wel echt voor kiest om de relatie met Europa te intensiveren. Ja. Ze hebben laatst bijvoorbeeld een hele belangrijke, echt een groot straaljagerdeal. Rusland wilde voor India vijfde generatie straaljagers bouwen. Ja. Waren zelfs bereid voor de source codes te delen. Dat zijn hele belangrijke codes.
2: Ja, ja.
4: India heeft dat afgeketst en heeft gekozen voor een Europees-Frans variant. Wat ook nog eens een tandje lager is qua generatie, 4,5 generatie.
2: Mm.
4: Dat hebben ze gedaan omdat ze ook op defensiegebied met Europa en met name Frankrijk de relatie willen intensiveren.
2: Ja, maar ze willen de relatie intensiveren, maar eigenlijk toch, oké, nou een helikopterdeal die je nu dan noemt, maar wat heb je er als Europa aan het intensiveren van die relatie?
4: Nou flink, India heeft nu een economie van rond de 4 biljoen.
2: Ja.
4: Ze willen graag zo snel mogelijk naar de 10 biljoen gaan en dan gestaag doorgroeien naar de 20.
2: Maar dat er economisch iets te halen valt, snap ik. Maar als je het geopolitiek bekijkt,
4: oh, veel. Als je gewoon wereldkaart voor je haalt. Ja, wij willen zaken doen met India, Indonesië, met Zuidoost-Azië, zelfs met Oost-Azië. Alle schepen moeten gewoon door de Indische Oceaan.
2: Ja.
4: Je hebt een gebied dat heet de Indo-Pacific. En als je naar India kijkt, is een soort een God-given geografie. Het steekt uit in de Indische Oceaan. En je hebt India uiteindelijk nodig als partner om ervoor te zorgen dat ook Europese handelsschepen veilig door de Indische Oceaan kunnen varen.
2: Ja.
4: Daar handel kunnen drijven en desnoods verder kunnen gaan naar Zuidoost-Azië en Oost-Azië. En dat zie je ook steeds meer terug. Met name Frankrijk speelt hier heel erg op in.
2: Ja, omdat als je dus geen goed partnerschap hebt met India, kunnen zij die zee blokkeren.
4: Nou, het gaat niet zozeer om blokkeren.
2: Waar gaat het dan om?
4: Het gaat erom dat je probeert om samen die zeeën open te houden.
2: Ja.
4: Wat het is, in India, in Zuidoost-Azië, Oost-Azië en ook in Europa, die hebben enorm belang bij om de wereldzeeën open te houden.
2: Ja.
4: We zien nu steeds meer wat er gebeurt als je wereldzeeën of choke points, dus flessenhalsen, blokkeert.
2: Ja.
4: Bab al-Mandeb, Straat van Hormuz, Straat van Malakka, de Rode Zee. Dus voor de wereld en voor de wereldhandel is het belangrijk om de wereldzeeën open te houden. Lange tijd deden de Verenigde Staten dat.
2: Ja.
4: Vroeger konden de Britten dat doen tijdens de British Empire. Mm-hmm. Die tijden zijn nu voorbij. Dus moet Europa en India kijken van hoe kunnen we dat gezamenlijk doen.
2: Ja.
4: Op een manier waarbij we niet gelijk een bondgenootschap aangaan. Van als jij wordt aangevallen of iets met jou gebeurt, moeten we gelijk full force ingaan.
2: Nee.
4: En dat is eigenlijk denk ik de weg naar voren. Volgens India's perspectief.
2: Ja. Ze willen blijven scharrelen, India. Ze willen geen vaste relatie.
4: Maar ze willen wel een vaste relatie op bepaalde onderwerpen.
2: Ja.
4: Maar
2: ze willen het ook een beetje open houden.
4: Nou, ze willen open houden.
2: Om het andere kunnen.
4: Ze willen open houden omdat ze eigenlijk geen valse verwachtingen willen hebben.
2: Ja.
4: Ze willen geen valse verwachting van we zijn een totale bondgenoot. En uiteindelijk in de toekomst zullen we teleurgesteld raken in elkaar.
2: Hm.
4: Want de geschiedenis staat vol met bondgenootschappen die uiteindelijk eindigen omdat partners teleurgesteld raken in elkaar.
2: Ja.
4: Zij hebben zoiets van ja.
2: Ook relaties van partners die te
4: dus als ik het heel erg plat mag slaan, zie je het eerder als een soort latrelatie.
2: Ja.
4: En jij zoiets van, ja, misschien is dat beter dan per se met elkaar.
2: We kunnen ook een keer met een ander gaan uiteten.
4: Ja.
5: Ja. Op dreef hoor. Ja? Scharrelen, open houden, met een ander gaan, latrelaties.
2: Ja, nee, we proberen.
5: Ik blijf dit, hè?
2: Toch? Ja, nee, we proberen toch een beetje duidelijk te maken, die geopolitieke keer.
5: Dat was een
4: geopolitiek latrelatie.
2: Ja.
4: Dat heb ik in het verleden ook een keer gebruikt.
2: Jij woont samen toch, Thomas?
5: Ja, ik woon samen met een geregistreerd partner. We houden het, dacht ik in ieder geval, niet zo open.
2: Nee,
5: maar
2: is gesloten aan alle kanten.
5: Misschien moet je mijn geregistreerd partner ook eens vragen hoe dat zit.
2: Ja, heb je een nummer?
5: Ik heb een nummer. Nou, ja, we zijn best wel close met elkaar.
2: Okay. Maar wat ga je doen om 11 uur?
5: Cesar Duygulu is mijn gast. Hij is van Home of People. Dat is een steeds groter wordend uitzendbedrijf. En dat moet ook wel, want die uitzendbedrijven die moeten zich gaan certificeren vanaf volgend jaar. Dus daar moeten eigenlijk de rotte appels er wel uit. En dan moet de lat omhoog. Nou, hij werkt daaraan door zich steeds meer uit te breiden met andere bedrijfjes die misschien op eigen kracht niet redden. Dus daar gaan we het over hebben. En het lobbypanel is er natuurlijk over dat grote polderoverleg. Is dit de opmaat naar een groot sociaal akkoord? Naar een nieuw akkoord van Wassenaar? Naar iedereen die ertoe doet, zit aan tafel.
6: Bij jou?
5: Nee, die zitten nu daar.
6: Oh, okay.
5: En wij gaan dat natuurlijk, zoals we dat doen, hè, zoals je dat zelf al zei, over box 3, de tussenstand,
6: ja,
5: de beginstand.
6: Precies.
5: En dan op
6: ben je reizig geworden voor box 3 gisteren? Oké, okay, dankjewel Thomas. 11 uur, BNR Zaken doen.
5: Het gaat lekker door.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, we hebben het over de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Gisteren kwam daar de term middenmacht vaak voorbij in het gesprek toen we het hadden over Japan. Dat is natuurlijk ook iets wat Europa en India samen misschien kunnen ontwikkelen. Je hebt supermachten, dat zijn landen die de wereld eigenlijk de wil kunnen opleggen. Nou, Amerika, China in zekere zin. Ja. Wij horen, ook volgens de premier van Canada, het land dat we morgen gaan bespreken bij als Europese Unie, als bij de middenmachten. Als je maar samenwerkt, bijvoorbeeld met Canada, dan kun je ook echt iets veranderen, geopolitiek gezien.
4: Ja, precies.
6: Zien ze dat in India ook zo?
4: Dat zien ze in India zeker zo. En de Indiase minister van Buitenlandse Zaken heeft ook vaak aangegeven, de wereld is niet stabiel als het in handen is van enkele supermachten. Maar juist als er sprake is van een multipolaire wereldorde. Een hele idee van de multipolaire wereldorde is dat het wordt gerund door eigenlijk middenmachten. Al gebruik ik zelf niet de term middenmachten. Maar inderdaad, dus zo ziet het in India ook.
6: Ja, ja. Dus ze kunnen dan eigenlijk die middenmachten gaan verenigen eigenlijk.
4: Ja.
6: En dat doe je dan op basis van gedeelde ideeën, waarden. Waar vinden we elkaar in?
4: Dat zit hem voornamelijk in inderdaad gedeelde waarden. Kijk, wat het is, de wereld werd tot nu toe, of niet meer, gerund door, zoals we dat noemen, een liberale wereldorde. En het is een wereldorde gebaseerd op een aantal regels die op zichzelf heel nobel zijn. En ook India ziet ze als heel nobel. Daarom zie je dat in 1947, na de onafhankelijkheid, ze echt vol gingen inzetten op de VN. Van, je mag elkaar niet zomaar aanvallen, iedereen heeft soevereiniteit, geen terrorisme steunen, zorg voor gelijkwaardigheid, noemen hele nobele ideeën. Alleen gaandeweg ziet India steeds meer in, maar ook andere landen in het mondiale zuiden, dat de regels wel heel eenzijdig worden toegepast. Met name door toen de koloniale machten Frankrijk en Groot-Brittannië. En vooral door de Verenigde Staten. Dat daar waar het ten uitkwam, gebruikten ze mensenrechten, democratie om andere landen te straffen.
6: Mm.
4: En daar waar het hen niet uitkwam, gingen ze juist democratische regeringen omverwerpen om eigen geopolitieke doelen na te streven.
6: Dus dan zat er zeker een hypocrisie in dat beleid.
4: Ja, en dat is wat steeds meer voor irritatie zorgt. En naarmate deze landen dus, India, maar ook andere landen, steeds meer rijker zullen worden, mondiger zullen worden, zullen ze zoiets hebben van, ja, een wereldorde gerund door instituties die dit soort liberale regels eenzijdig toepassen, willen we niet meer. We moeten of hervormen, of uiteindelijk zullen we zelf in de toekomst andere instituties moeten oprichten. Daar zijn we nog niet. Maar tijdens de laatste VN-vergadering afgelopen week, zeiden veel van deze landen, ook India, het is echt tijd om de VN te hervormen. Ja. Jette, onze premier, die zei dat ook. De VN moet echt hervormd worden.
6: Mm-hmm.
4: Ja, want zo gaat het gewoon niet langer.
6: Nee, lang zagen wij onszelf hier toch wel, in Europa, in het Westen, als het voorbeeld voor de rest van de wereld. Als het gaat om mensenrechten, als het gaat om democratische waarden. En eigenlijk wat jij zegt is dat die rest van de wereld, die in macht, in economische invloed, in militaire macht, ons begint te overvleugelen, het beu is.
4: Ja, kijk, intern hebben we het heel goed voor elkaar. En ik zeg ook, als een Hongarije of een Polen echt mensenrechten of grote mensenrechten schendingen plegen of democratie afkappen, moeten daar wat van zeggen, want ze zijn lid van één familie. En binnen familie mag je meer tegen elkaar zeggen, ook mondiger zijn tegenover elkaar. Maar andere delen van de wereld, ja, die zijn niet onze familie, die zijn eerder partners. En die hebben zoiets van, ja, we zijn niet met elkaar overeengekomen om te praten over democratie en mensenrechten. Vinden het prima om te praten over economie, militaire samenwerking, kritieke grondstoffen, mijnen en raffineren, noem het maar op. Maar daar waar wij niet met elkaar zijn overeengekomen over bepaalde onderwerpen te praten, moeten we dat dan ook niet doen.
6: Mm-hmm.
4: Ja, en dat is denk ik een bewustzijn dat binnen de Europese Unie en binnen
6: alleen
4: de Europese
6: dan wordt het,
4: landen,
6: dan kom je een beetje op een hellend vlak. Want dan zeg je, oké, wij vinden mensenrechten belangrijk, bijvoorbeeld in het Westen. Maar ja, die schuiven nu even in de relatie, bijvoorbeeld met India, een klein beetje opzij. Want we hebben nou eenmaal die kritieke grondstoffen nodig.
4: Dat zal wel steeds meer gebeuren.
6: Ja,
4: dus dat
6: is een wereld waar we naartoe gaan, zeg jij.
4: Ja, tenzij die landen aangeven, we vinden het prima om het over mensenrechten en democratie te hebben. Maar wederzijds, ze mogen ook hetzelfde doen, hetzelfde zeggen over wat er hier niet goed gaat.
6: Ja.
4: En er moet er wel wat voor tegenover staan.
6: Ja.
4: Dus zo.
6: Wat is dan de kritiek op wat hier niet goed gaat, bijvoorbeeld vanuit India, als ze naar Europa kijken?
4: Nou, als ze naar Europa kijken, dan komen zij zelf met hoe we bijvoorbeeld met migranten omgaan. Mm-hmm. Of ja, discriminatie omgaan.
6: Ja.
4: En dat, ja, volgens mij zeggen ze dat niet echt, omdat ze dat echt op de agenda willen plaatsen. Maar gebruiken ze dat eerder van, ja, als jullie het over ons gaan hebben, dan doen wij het ook terug. Eigenlijk eerder als een soort les van, ja, kijk, zo voelt het als andere landen ook over jouw interne zaken gaan bemoeien.
6: Ja.
4: Ja, hoe dat eigenlijk in de toekomst uit moet zien, is voor mij eigenlijk ook een vraag. Van, ja, ik vind mensenrechten ook heel belangrijk. Ik bedoel, ik vind het heel fijn dat ik kritiek kan hebben op de overheid zonder dat ik zo meteen word opgepakt en gemarteld.
6: Mm-hmm.
4: Maar dan moeten we denk ik echt kijken van, ja, hoe kunnen we dit ervoor zorgen dat we dat wereldwijd kunnen versterken. Wat wel heel belangrijk is en wat mij eigenlijk wel hoop geeft, is, ik weet, er gaat heel veel verkeerd. Ook in India zelf gaat er best wel wat verkeerd als aankomt democratie, wat flink verbeterd mag worden. Maar India heeft zelf aangegeven van, democratie is niet een westers iets. Het is ook een oosters iets. Wij hebben ook een hele oude, duizend jaren oude geschiedenis als het aankomt democratie. En ik denk dat het heel belangrijk is. Want op het moment dat andere landen democratie zien als ook iets eigen, een onderdeel van hun eigen cultuur, dan zie je vaak dat die landen veel meer bereid zijn en volken om het ook te beschermen. In plaats van dat je dat democratie wordt geprojecteerd als een westers opgelegd.
6: Ja, een westers exportmiddel.
4: Een westers exportmiddel. Ja. En dat is eigenlijk heel
8: goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Democratische mondiale zuiden. India is nog steeds een democratie. En ik dat Europa dat ook kan doen als soort van een woordvoerder van het democratische mondiale noorden.
6: Ja, waarbij we dan niks kunnen zeggen over bijvoorbeeld de stand van de democratie in India.
5: Het kan, maar daar moeten we eigenlijk nieuwe manieren voor bedenken. En vaak gebeurt er veel achter de schermen. In plaats van voor de schermen. Ja. Hoe dat precies uitziet. En dat is juist hoe de nieuwe wereldorde eruit zou zien. Dan moeten we met elkaar in gesprek.
6: Zoeken.
5: Want we moeten niet denken dat in Afrika of Azië dat het allemaal dictaturen zijn. Natuurlijk zijn het geen democratieën à la Zweden of Zwitserland. Mm-hmm. Maar het zijn nog steeds democratieën. Mm-hmm. Democratieën die ook zichzelf willen versterken. We zien ook in Afrika, in India ook verkiezingen die relatief goed verlopen. Mm-hmm. Ik denk dat je daar overeenkomsten kan zoeken van okay, wij willen graag met z'n allen democratie beschermen. Hoe kunnen we dat op een respectvolle manier met z'n allen doen?
6: Ja.
5: Dus ja, op die manier.
6: Morgen gaan we het hebben over Canada.
5: Ja.
6: Dat betekent dat jij ook een kettingvraag mag stellen aan de gast van morgen. Dat is Amy Verdun. Ze is hoogleraar Europese politiek en politieke economie en Canada-kenner. Wat zou je van haar willen weten?
5: Canada heeft aangegeven dat ze worden denk ik associate member van de Europese Unie. We moeten nog kijken wat het echt precies zal inhouden. En Mark Carney gaf heel scherp aan dat de middenmachten bij elkaar moeten komen.
6: De
5: Canadese premier. En ik zou graag willen weten, wat verstaat hij of wat verstaat Canada, of het Canada geopolitiek denken, onder middenmachten? Is het alleen de Europese Unie, andere Europese landen met eventueel Korea, Japan erbij? Of wil Canada uiteindelijk ook mondiale Zuidlanden erbij betrekken? India, een Indonesië, een Nigeria, een Tanzania, Zuid-Afrika, Brazilië, Mexico. Of blijft het toch een noordelijk project? Daar ben ik wel echt benieuwd naar.
6: En morgen ga ik het vragen aan Amy Verdun. Zij is al hoogleraar Europese politiek en politieke economie en Canada kenner. Als wij naar India en Europa kijken. Stel dat er wordt naar jou geluisterd hier. Er zitten wat ambtenaren in Den Haag. Die zitten driftig mee te pennen. En die hebben jouw advies gehoord. Stel dat het nou goed gaat. En die stappen worden gezet zoals jij beschrijft. Van, dit is de manier om een partnerschap met India aan te gaan. Waar staat die relatie tussen de Europese Unie, Nederland en India over een jaartje of 10?
5: Over een jaartje of 10? Ik moet zeggen dat heel veel hangt toch wel af van wat de Amerikanen doen.
6: Ja.
5: Stel, de Amerikanen gaan door met hun MAGA-stomzinnigheid, als ik het zo mag noemen. Ze blijven MAGA-presidenten kiezen. Dan denk ik dat Europa gedwongen, en wat misschien ook wel goed is, steeds meer een onafhankelijke geopolitiek beleid zal voeren.
6: Ja.
5: Ik denk aangestuurd door de Fransen en de Duitsers. En ik denk dat de relatie met de India steeds hechter zullen worden. Ik denk zelfs op een manier die we ons nu niet misschien kunnen voorstellen. Maar dat zal zeker hechter worden. Vooral omdat de Indiërs ook te maken krijgen met steeds meer druk vanuit de Amerikanen. En als er één ding is wat verbroedert, is het vaak een gezamenlijk vijandschap.
6: Ja, daar heb je
5: dat
6: gelijk
5: vaak in. Meer dan gedeelde normen en waarden.
6: Ja. Genoeg dus om te volgen de komende jaren. We gaan je ongetwijfeld vaker spreken hier op zender. Rajiv Lakshmi Prasad, dank voor de komst vandaag.
5: Zeker.
6: Geopolitiek analist India bij het Haags Instituut voor Geopolitiek, dat hij zelf mede heeft opgericht. Onze afleveringen zijn terug te luisteren van de Big Five. Dat kun je doen in onze app, waar nog veel meer podcasts in staan. Volgens mij wordt vandaag de shortlist van de Podcast Awards bekendgemaakt trouwens. Nou, misschien zit er wel iets van BNR bij. Dat kun je dus daar doen. Of je favoriete podcastkanaal, hoef je geen aflevering te missen. Maar ik zou nu lekker blijven luisteren naar Thomas van Zijl, want hij staat weer op scherp. Dat betekent meestal veel goeds voor BNR Zaken doen. Tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie.

0: zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
2: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
3: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
4: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
5: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: In de BNR-app.
18: Het kabinet en de sociale partners hervatten gesprekken in het Catshuis. De Nederlandse staat halveert het belang in ABN AMRO. Blijft nu nog 10,5% van over. En de Europese Commissie wil Amerikaanse techreuzen laten meebetalen via een brede belasting voor het grootbedrijf. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Mandy van der Plas bij de ANWB. Goedemorgen.
19: Hi, goedemorgen Thomas.
18: Hoe is het op de weg?
19: Goed, we zijn op dit moment filevrij. Wel meldt Flitsmeister meerdere snelheidscontroles. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag wordt geflitst bij hectometerpaal 4,3. En ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het oppassen. Daar staan ze bij 57,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het Catshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, er moet er wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hoogeveen is helemaal klaar met de al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. Als mensen worden verplicht vanaf 2029 over te stappen op een hybride warmtepomp, moeten ze niet op kosten worden gejaagd. Dat zegt minister Buchholz O'Sullivan. Ze wijst daarbij op subsidies en gunstige leningen. De gedwongen overstap is volgens haar wel nodig, omdat de overgang van gas naar hybride niet in de pas loopt met de klimaatdoelen. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: De polder is na 3/4 jaar dan toch aan zet. Gaat het op korte termijn lukken om tot een breed gedragen sociaal akkoord te komen? Zometeen het lobbypanel in BNR Zaken doen.
0: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
22: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
23: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
24: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
22: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
25: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: In de Friday Move gaat het over tv.
27: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
26: Politiek.
28: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eens.
26: En ik ben er ook.
27: Het is toch heerlijk.
26: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
32: In de BNR-app
31: heb je ook altijd en overal breaking news.
32: Download de BNR-app en blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Welkom. Zometeen gaat het met het lobbypanel onder andere over het regionale openbaar vervoer. Edi Mujagic komt langs met het laatste macro-economische nieuws. En mijn gast is Cesar Duygulu, eigenaar van de uitzendgroep Home of People, over de misschien wel aankomende grote schoonmaak binnen de uitzendbranche. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. De Nederlandse staat gaat zijn belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van de huidige ruim 20% wordt dat teruggebracht naar 10,5%, meldt de NLFI. Dat is de stichting die namens de staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert. Volgens Corné van Zijl van Cardano is het moment om het te doen meer dan goed.
33: De winsten gaan heel erg hard omhoog. Het zijn uitermate gunstige omstandigheden voor banken. Je ziet dat alle banken het eigenlijk heel erg goed doen. De winstverwachting is ten opzichte van een jaar is 50% verhoogd. En beleggers waarderen dat dus ook nog eens. De waardering is flink omhoog gegaan. Een jaar geleden betaalde hij 6 keer de verwachte winst. Nu 12 keer voor ABN AMRO. Dus ja, dat betekent dat die koers echt door het dak is gegaan. Iets meer dan een jaar geleden betaalde je 15 euro voor een aandeel. En gisteren was dat 42. Ja, dat gaat nu iets vanaf vanwege dit aanbod. Maar ja, dit is echt beter dan dit kan het eigenlijk niet. En dat zal NLF hier ook hebben gedacht.
18: Een uitzinnige Corné van Zijl. Topvrouw Margriet Berard is ook blij met het besluit. De staat heeft straks dus nog ruim 10% in handen. Wat er daarmee op korte termijn gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. Kijk nog even naar de stand van de AEX. En ik zie dat die wat inlevert ten opzichte van gisteren. 0,4% blijven er 1123 punten over. Even na ene, meer van onze beursnerd.
1: Lobbypanel.
18: De telefoon lijkt in sneltreinvaart uit scholen te worden verbannen. En lukt het de polder om een alternatief te vinden voor de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid? Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Audrey Keukens is hier van Publion en Tristan Bons van Vastgoed Nederland. Welkom, leden.
2: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: We beginnen toch maar even, omdat ik het niet kan laten met het nieuws van vandaag. Politiek nieuws. De laatste NSC-vertegenwoordiger verlaat het schip. Dirk Groting gaat als één pitter verder in het Europees parlement. Want de toenadering tot Mona Keijzer, dat is hem in het verkeerde keelgat geschoten. Gaan wij nog wat horen van NSC? Of komt het niet tot die actieve doorstarten, Audrey?
19: Nou, ik lijkt mij niet. Maar je weet nooit, hè, in politiek. Het lijkt mij vreemd als daar nu ineens een actieve doorstart komt. Ze moeten weer bij nul beginnen.
2: Ja, ik was hem ook al vergeten. Ik las het nieuws. Ik denk, oh god, ja, Groting, ik zit daar nog. Op dat schip dat al gezonken is. In Brussel dan ook nog, zo ver van Nederland en van alles waar het gaande was.
18: Ja, maar daar blijft hij gewoon zitten, hoor, Tristan. Ja. Alleen niet meer onder de vlag van NSC.
2: Nee, dat weet ik. Maar dan, ik bedacht me ineens, god, die zit daar nog zo ver van alles onder NSC-vlag. Ja, het had al weinig nut meer.
18: Maar als je nu iets wil als NSC, is het dan logisch dat je toenadering zoekt op Mona Keijzer, of is dat een hele andere bloedgroep?
2: Ik denk dat het een hele andere bloedgroep is. Het lijkt me een beetje opportunisme, eerlijk gezegd. Ik denk dat Omtzigt wel het probleem had dat weinig mensen nou precies snapten van zit hij nou aan de linkerkant van het spectrum of de rechterkant van het spectrum. En dat het ambigu was, heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen van links en rechts op hem gestemd hebben.
18: Ja,
2: dat
18: het ging om goed bestuur, ging om andere omgangsvormen.
2: Ja, nou, Mona Keijzer heeft dat niet. De rechtse signatuur.
19: En de vraag is ook, wat is er nog over van het oorspronkelijke NSC?
18: Nou, daar durf ik wel iets over te zeggen. Niet zoveel.
19: Nee, precies. Dus wie zoeken nu toenadering?
18: Oké. Weet je wat? We gaan het over andere vormen van toenadering hebben. Namelijk het overleg op het Catshuis vandaag. En daar gaat het over serieuze zaken. Daar gaat het over 6,5 miljard euro. Geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Inmiddels geschrapt. Maar er moet nu wel een alternatief komen. Er moet worden nagedacht over het anders organiseren van die sociale zekerheid. Is dit de opmaat naar een nieuw akkoord van Wassenaar? We zetten hoog in, Audrey.
19: Nou ja, ik kom uit Wassenaar, dus op zich zou het best leuk zijn. Maar ze zitten nu in het Catshuis, dat is Den Haag. Ja, dus daar hebben we niet zoveel aan als Wassenaarders. Maar het zou fijn zijn als er weer eens een akkoord komt in de sociale, tussen de sociale partners. Dat is hoog tijd. Er is veel veranderd ten opzichte van het vorige akkoord in de sociale zekerheid. Alles staat onder druk, maar ook zijn er veel wetten aangenomen om werknemers beter te beschermen. Wat allemaal helemaal prima is, maar ik denk dat het goed is dat er even opnieuw gekeken wordt.
18: Ja, dat is dit jaar nog gebeurd, als je het hebt over flexwerk bijvoorbeeld.
19: Precies, daar hebben we het hier nog over gehad. Ja. Dus ik denk dat het goed is als we eens even naar het hele kaartje gaan kijken. He, waar kunnen we geld verdienen als Nederlandse economie? Want dat willen we ook nog graag. Anders kunnen alle andere uitgaven ook niet.
18: Nou, Koen van Oostrom zit aan tafel.
19: Precies.
18: Namens VNO-NCW.
19: Precies.
18: LTO zit aan tafel. MKB Nederland zit aan tafel.
19: Ja, dus, maar de vakbonden zitten ook aan tafel. En het kabinet zit aan tafel. En het kabinet heeft een gat te vullen van 6,5 miljard, zoals je net zegt. En Heijnen heeft al gezegd, als het niet uit sociale zekerheid komt, dan haal ik het uit de andere potjes. Dan ga ik met een kaasschaaf over alle ministeries.
18: Ja, waar de minister van Onderwijs nog niet echt van op de hoogte leek te zijn.
19: Nee, de grootste kaasschaaf zou bij onderwijs vallen. Terwijl ik denk, juist in deze maatschappij, dat het heel belangrijk is dat onderwijs, leven lang leren, dat is ook onderwijs, dat mensen die... Een van de onderwerpen is arbeidsongeschikte. Misschien kan je niet meer fysiek werk doen, maar nog wel ander werk doen. Dan heb je onderwijs nodig om tot het andere onderwijs te komen.
18: Minister Heijnen liet vorige week weten dat als het echt tot een goed akkoord zou kunnen komen, dat er uiteindelijk nog wel meer bespaard zou kunnen worden dan wat het kabinet oorspronkelijk voor ogen had. Minister Velbrief, die wel aan tafel zit, in tegenstelling tot minister Heijnen, durfde dat niet zo te herhalen. Maar is dit nu toch ook nog weer een andere manier om die bezuinigingen vorm te geven? Of gaat het over de grotere thema's, over het verdienvermogen, over de positie van werknemer en werkgever, Tristan?
2: Ja, ik vind dat Ilko Heijnen zich best wel als een beetje op de achtergrond een hype Brother Hype Boy opzet. Want hij, elke keer als er een beetje onderhandeld wordt, dan komt hij met een bonnetje van ja, als het niet lukt, dan gaat het naar onderwijs. Misschien kan er nog wel meer bezuinigd worden. Ik vind het een beetje vreemd.
18: Het gaat over verschillende departementen overigens, maar onderwijs werd wel het hardst geraakt.
2: Ja, maar ik heb een beetje het gevoel dat hij Hans een beetje onder druk wil zetten vanuit zijn positie, vanuit een meer VVD-signatuur. En ook denk ik dat in die coalitie er wel een beetje spanning op dat niveau zit, dat hij denkt van nou, ik ga D66 ook door dat onderwijs zo te benoemen, wat echt een D66-punt is. Waarop hij eigenlijk zegt, nou, als het jullie niet lukt op onze manier, dan moeten jullie eigen paradepaardjes eraan geloven. Dus ik vind het wel een beetje opgefokt allemaal.
18: En Triple Hans, dat is FNV, CNV en de minister Hans Velbrief.
2: Ja, inderdaad.
18: Nou,
2: ja.
18: Goed gevonden.
2: Ja, Triple H. En iedereen heet Hans, schijnbaar aan die tafel. Ja, dus
1: behalve Koen.
18: Ja, maar ze zijn wel ook nog allemaal relatief nieuw aan die tafel. Hè? Ja. Als je kijkt naar de werknemers voor mannen en werkgevers, mannen en vrouwen en de ministers. Is dat een voordeel of niet?
1: Nou, ik denk dat als je echt tot een akkoord wil komen en elkaar ook wat gunt, dat het best wel lastig kan zijn. Want ze hebben ook allemaal nog de drang om zich te profileren bij de achterban, omdat ze nieuw zijn.
18: Ja. Maar het is na een maand of 8, hè. Velbrief wil dit volgens mij al vanaf dag 1.
1: Ja.
18: Heeft heel lang in de wachtkamer gezeten. Er zijn acties gevoerd. Moet er wel iets tot stand gebracht kunnen worden, Audrey, of niet?
1: Ja, ik hoop het wel, want dat zou voor de BV Nederland heel goed zijn als er iets tot stand gebracht wordt en als er een paar dingen gaan schuiven.
18: Ja, maar zo'n sociaal akkoord, daar kun je dan alles in meenemen. Het gaat, zoals je zelf al zei, over arbeidsongeschiktheid, hè, over de WIA, over van werk naar werk. Maar het gaat ook over het verdienvermogen. Het gaat over wat er gebeurt met de werknemerspremies. Het gaat over loondoorbetaling bij ziekte. Kun je dit allemaal op één en hetzelfde niveau proberen te regelen? Of gaat dit ook leiden tot verschillende deelakkoorden? Af en toe wat geven, af en toe wat nemen?
2: Daar lijkt het nu wel op. Maar ik vind het wel. Het moeilijkste vind ik in dit geval is, snapt Hans Spekman het perspectief van Hans Velbrief en van Oostrom en Fuik? En vice versa. Snappen ze nu, want ik heb daar nog weinig van gezien. Er is een beetje een opening gekomen van Velbrief. Van nou, we gaan zonder tabellen praten en we kunnen met een clear slate, met een schone rekening beginnen. Maar ik heb nog niet echt gehoord dat Hans Spekman zegt, er is daadwerkelijk een probleem met die WIA.
18: Nou, Spekman zegt wel, dat moeten we op een andere manier organiseren.
2: Ja, klopt. Maar dus het uitgangspunt is niet, er zitten te veel mensen in. En bij Velbrief en de coalitie, VVD roept het natuurlijk ook al 100 jaar, is echt het perspectief, nou, er zitten te veel mensen in die WIA die er niet horen.
18: Nou, Spekman zegt, ze zitten daar niet voor een lol.
2: Ja, klopt. Het is dus een heel ander perspectief, want je zou bijna kunnen zeggen dat anderen zouden beweren van wel. En dus ergens de middenweg vinden tussen die twee, ik vraag me af, zeker zoals Audrey net zegt, met nog die profileringsdrang en dan een tijdsdruk van Ilko Heijnen de hitte op een andere. Ik vind het nu niet de beste formule nu, die er nu ligt.
18: Wat Velbrief zegt, het is een startbijeenkomst, we hebben niet zoveel haast en tegelijkertijd gaat het toch ook weer over wat er volgend voorjaar al gerealiseerd moet worden. Is er nou wel of geen druk? En als die druk er is, is dat dan goed of niet?
1: Er wordt voor dit soort gesprekken altijd druk opgevoerd. Hè? Is het niet van intern tussen de gesprekspartners, is het wel van extern, namelijk de media. Dus die druk is er altijd. Maar ik verwacht niet dat ze vanavond met elkaar op het plein zitten een biertje te drinken en een ondertekend akkoord in een tas hebben.
18: Nou, het is wel gezegd, onder andere door Van Oostrom en Spekman, we kunnen het onderling eigenlijk prima met elkaar vinden. Misschien zouden we eens wat vaker bier moeten drinken in plaats van dit soort formele bijeenkomsten af te wachten.
1: Nou, dat is in het verleden was dat heel gebruikelijk, dat de voormannen van de werkgevers en de werknemers en met elkaar een hapje gingen eten of een biertje gingen drinken. Of de dames. Dus het zou goed zijn als dat weer gebeurt. Hè. Ik wist niet dat het nu niet gebeurde, maar het zou goed zijn als dat wat vaker gebeurt, zodat ze elkaar vinden en zodat ze ook elkaars perspectief leren kennen. Want je kan pas tot een akkoord komen als je begrijpt waar de ander vandaan komt en ook wat kunt en durft te geven.
18: Maar wie of wat wordt de komende maanden, want dat zal het ongetwijfeld wel gaan vergen, het bindmiddel? Hoe gaat dat tot stand komen als jij zegt, er is te weinig onderling begrip voor standpunten?
2: Ja, een goede crisis zou altijd helpen. Maar ik denk het vestigingsklimaat van Nederland. Ik denk dat ook de vakbond, wat prachtige clubs zijn, uiteindelijk ergens moeten begrijpen. Of uiteindelijk ook voor zichzelf wel begrijpen dat een goed vestigingsklimaat ervoor zorgt dat er ook voldoende banen zijn en mogelijkheden tot fatsoenlijk betaald te worden en al die zaken.
18: Maar nu ben je de woordvoerder van VNO-NCW.
2: Nee, gelukkig niet. Maar ik heb dat namelijk in België ook al wel zien gebeuren, dat men door zoveel tegemoet te komen aan de socialistische partijen en de vakbonden het vestigingsklimaat echt omlaag zag plummeten. En toen kwam ook daar op een gegeven moment besef van, hey, waar zijn onze banen, waar zijn onze bedrijven? Ze zagen dat
18: is werkgelegenheid toch een serieus issue?
2: Ja, zeker. Ze zagen plots het autofabrikanten het land uit renden. Nou, wij hebben hier Tata Steel en dat soort zaken. Dus uiteindelijk, aan het einde van de rit, als je kort opgeleid bent, dan is werkgelegenheid een belangrijker issue dan wanneer je het voor het uitzoeken hebt. En vooral als je wat ouder wordt, omdat je lichaam er zo lang meegaat. En dus is het echt van belang dat er veel doorgroeimogelijkheden zijn naar kantoorjobs, naar lichtere jobs, of dat je goede garanties hebt dat wanneer je ziek wordt door die job,
18: door dat werk. Omheen, dat akkoord, waarom zouden we nog tot maart wachten? Huh?
2: Ik hoop
1: dat het om heel veel geld gaat.
18: Oh ja, toch wel.
2: Ik hoop dat het niet zo lang duurt. Nee.
1: Ik hoop ook niet dat het zo lang duurt. En als één van de bewindspersonen dit kan, is het wel Hans Velbrief.
18: Waarom?
1: Nou, is een van de meest ervaren bewindspersonen in dit kabinet. En die staat bekend omdat hij heel goed kan geven en nemen.
2: En hij hoopt op één A4'tje, zoals in Wassenaar.
1: Precies.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: Audrey Keukens en Tristan Bond zijn de leden van het lobbypanel. Het openbaar vervoer verschraalt. Bijna een derde van de ouderen kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het OV. En jongeren die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer doen er steeds langer over om op school te komen, schreef onder andere het AD gisteren. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat maakt zich zorgen en daarom stelt zij dat zij voor alles open staat om de verslechterde bereikbaarheid in de regio tegen te gaan. Tristan, de haltes uit jouw jeugd. Hoe klonken die? Wat waren de namen?
2: Hegdanbroek, Wedersteinbroek. Het was allemaal in de Nijmeegse Lindenholt. En het waren er een stuk meer dan vandaag.
18: Ja, want jij hebt echt diepgaand onderzoek gedaan.
2: Ik heb research gedaan. Ik heb even gegraven. Ik had namelijk al zo'n voorgevoel, maar ik mag hier niet op basis van gevoeletjes praten.
18: Dan hebben we het over Nijmegen nog, het is een serieuze stad.
2: Studentenstad. Daar woonde ik en daar moest ik naar het Montessori College, aan de andere kant van de stad. En dat deed ik met een buslijn, die deed er meer dan een uur over. Maar we hadden vier haltes. We hadden vier haltes in mijn kleine wijkje van Hegdanbroek. En Hotgesproek, dat is er nu nog maar één. En dus ik zie gewoon dat mijn gevoel klopt. 75% van die haltes zijn weg. En dus ik denk dat ook heel veel mensen dit in de afgelopen 20 jaar wel hebben langzaam crabs in a bucket. Het wordt steeds minder lijnen. De frequentie wordt verlaagd. Uiteindelijk hele lijnen verdwijnen, ook in de Aldehof in Nijmegen. Dus daar zijn de buurtbewoners zijn al gaan protesteren van, wij willen graag weer een bus in plaats van een belbus. Dus ik denk wel dat het punt is bereikt dat je nu ziet wat de consequenties
18: waren. Maar het is een gevecht om die bezuinigingen tegen te gaan, om daar iets tegenover te stellen. Ik geloof dat er vorig jaar nog werd gesproken over de Greenwis-gelden. En zo werd er toch nog weer wat geld bij elkaar geschraapt om die bezuinigingen te lijf te gaan. Nu is er op Prinsjesdag gezegd, er komt 300 miljoen euro extra om regionale bereikbaarheid te verbeteren. Dat is blijkbaar nodig om het enigszins op niveau te houden, Audrey. Het is niet om echt zaken te verbeteren.
1: Nee, dat is nodig om het enigszins op niveau te houden. En dat is ook nog, daar moeten alle modaliteiten uit putten. Hè. Dat zijn niet alleen buslijnen, maar dat is ook leerlingenvervoer en andere dingen. Dus dat is een gevarieerd programma. En een beetje een buslijn, ja, dan ben je al snel een miljoen kwijt. Hè?
18: Ja, die zaken die gaan overigens gecombineerd worden. Ja, als het aan de staatssecretaris ligt, die wil wat zaken koppelen. Dus leerlingenvervoer, regulier openbaar vervoer. Ja. Zo kun je creatiever omgaan met wat er al ligt.
1: Ja.
18: En dit zei ze bij WNL.
4: Wat het kabinet nu wil, dat is door een nieuwe manier van het organiseren van het openbaar vervoer, van mobiliteit, van de fiets tot en met de deelauto, bus, om ervoor te zorgen dat het geld wat we met z'n allen in het openbaar vervoer stoppen, dat we dat slimmer gaan doen.
18: Ja, dit zijn dus wel nieuwe voorstellen die een andere weg lijken in te slaan. Is dat verstandig?
1: Nou ja, kijk, als je blijft doen zoals je het deed, dan krijg je wat je kreeg. En dit is in ieder geval een mogelijkheid om te vernieuwen en om te verbeteren. Dus ik vind het goed dat ze buiten de gebaande paden kijken en dat ze kijken naar wat rijdt er al, wat we ook op een andere manier kunnen gebruiken.
18: Ja, bij OVNL, dat is de branchevereniging voor de OV-bedrijven, waren ze niet zo te spreken over wat er met Prinsjesdag naar buiten kwam. Daar zeggen ze, leuk dat extra geld voor onderhoud van rails en asfalt, ook hard nodig. Maar er moet ook nog iets zijn wat er overheen rijdt. Snap je dat ze daar toch in een wat hogere versnelling pleiten voor extra geld?
2: Ja, nou, ik heb dat ook even nagelopen toen ik toch al druk aan het onderzoeken was. Dus die bij zo'n, als zo'n groot bedrijf zo een bepaalde regio mag gaan bedienen, dat heet dan een concessie, dan zit daar een budget aan wat zo'n bedrijf daarvoor krijgt.
18: Krijg je dan voor een paar jaar vaak, voor een langere periode?
2: Ja, 10 jaar of zo. En daar, ik zag dat concessie Arnhem-Nijmegen in dit geval 90 miljoen opleveren en dan de rest moet bijgedrukt worden met winsten vanuit het rijden van die auto's. Nou, dat zijn volgens wat Adrien, het zijn 90 buslijnen in feite.
1: Ongeveer. Ja. Sommige zijn iets goedkoper en sommige leveren wat op en de andere kosten geld.
2: Ja, precies. Dus er zal een hoog variabiliteit in zitten. Maar als je dan gaat nadenken van oké, dat zij meer geld willen hebben, zal er met name erin zitten dat ze de marge te dun vinden en het moeilijk is om te investeren in goede nieuwe bussen. En
18: dat hoort namelijk bij de concessie. Je doet alleen mee als je weet dat je het ook duurzaam kunt aanbieden.
2: Ja, precies.
18: Dus je moet je vloot ook nog vernieuwen.
2: Je moet het echt doen. 30% moet waterstof of elektrisch zijn en dat soort zaken. Dus er zit best wel wat in. Ja, ik blijf het toch een hele ingewikkelde business vinden als je het vergelijkt met de taxibranche of Uber. Als iemand van A naar B moet, dan zorg je
18: ervoor. Het ging allemaal hartstikke simpel de afgelopen jaren, toch?
2: Nou, toen we helemaal van die vergunning af waren.
18: Ja, joh. Hey, en mogen we nog ergens kleine echo horen van corona? Hebben veel van die OV-bedrijven daar ook nog steeds last van?
1: Ik denk een aantal zeker. Want die hebben toen echt wel op de reserves moeten interen, om het zo maar te zeggen. En hebben het maar net gered, een aantal. Dus ja, daar zullen ze nog last van hebben voor nieuwe investeringen.
18: Dames en heren, wat is het snel gegaan met de mobiele telefoon? Zeker de mobiele telefoon op school? Kunnen we nu nog over spreken, maar als het aan het kabinet ligt, dan is dat een zeldzaamheid. Er zijn al heel veel scholen die zeggen thuis of in de kluis. En er komt nu een verscherpt advies van het kabinet om daar ook naar te handelen. Ze kunnen geen wetten op die scholen loslaten, maar wel met dit soort waarschuwingen komen. Ik vond de VO-raad tamelijk kritisch. Die zeggen, joh, het gebeurt al in de praktijk. Dit is een Haagse werkelijkheid. Dit wordt dan voorgesteld als een verscherping. Maar laat ons maar met rust. Die scholen die komen er onderling wel uit. Hoe kijk jij naar deze beweging?
1: Nou, ik heb het ook eens onderzocht. Thuis aan de keukentafel met de puber. Die was het er natuurlijk niet mee eens. Nee. Terwijl op school al thuis en in de kluis of in de kluis geldt. Dus ze mag hem al niet op school hebben. Dat is dus op heel veel scholen al zo. Ja. En dat is de tegenstelling tussen inderdaad de Haaglijkse papieren werkelijkheid en de scholen. De scholen zeggen, joh, laat ons dit zelf fixen. Want de scholen hebben de afgelopen jaren ook iets anders gedaan. Namelijk alles waar je les is, in welk lokaal, van welke leraar, wanneer je les niet doorgaat, staat allemaal in magister of een vergelijkbaar systeem. En het is wel handig als de leerlingen dat zien ook gedurende de dag.
18: Anders zijn ze helemaal onthand.
1: Nou ja, dan moeten ze zoeken.
2: Dan moeten ze papieren agenda gebruiken. Moeten ze het even overschrijven.
1: Ja, maar daar staat het ook niet helemaal in.
2: Ja, nee, ik snap het.
18: Maar het is heel snel gegaan van die mobiele telefoon die overal was, naar dat het nu toch op school, in ieder geval een paar jaar.
2: Eigenlijk ook niet, Thomas.
18: Niet?
2: Nee, nou,
18: het wordt nog interessant.
2: In de operatie is het, het zou mooi zijn. De operatie is snel gegaan. De afgelopen 3 jaar is plots dat beltje zo gevallen. Maar als je kijkt, er waren al onderzoeken 10 jaar geleden, vooral uit de United States en Japan, over hoe slecht het ging met vooral jonge meiden en hun geestestoestand en dat de impact op jonge meiden met depressie, onzekerheid, reputatieschade, pesterijen, dat daar echt het zwaarst viel. En nou, we hebben de afgelopen weken ook heel veel gehad over wat social media met jonge jongetjes doet. Dat heeft weer een heel ander effect gehad. Dat was toen nog niet zo meetbaar. Mm-hmm. En dus 10 jaar geleden was al duidelijk dat social media en de opkomst van depressie bij jonge meiden.
18: Maar dan hebben we het lang laten borrelen.
2: En in dat geval zeg ik, joh, dan hebben we er toch een goede 8 jaar over gedaan. Terwijl die signalen al medisch feitelijk vastgesteld waren. En dat duurt het wel lang.
18: Ja. Maar er wordt nu van alles bijgehaald. En misschien terecht, hè? Die afnemende leesvaardigheid waar we ons in Nederland zorgen over maken. Nou, gevoelens van depressieve aard spelen er een rol bij. En er is een flinke beweging van onderop. Het smartphonevrij opgroeien, het oudercontract dat je kunt tekenen. Is dat nu van doorslaggevende betekenis geweest, Audrey? Of zie jij iets anders?
1: Nee, ja, ik zie iets anders, namelijk het kabinet wil naar die leeftijdsgrens voor social media van 15 jaar. Maar dat duurt gewoon nog. En ze willen eigenlijk alle dingen die ze nu kunnen doen om wel de kinderen wat minder op hun mobiel te krijgen, namelijk op school verbieden, willen ze aangrijpen. Ik denk, een school kan dat prima zelf organiseren. Dus laat die schoolbestuurders dat doen binnen hun eigen omgeving, zoals dat bij hun passend is. En om te zeggen, dat het slecht is voor kinderen, voor jongeren, dat is inderdaad wel bewezen.
18: Nou, het gaat hier om een veilige omgeving op. Het goede hoorde ik de staat te zeggen.
1: Precies.
18: Dus dat is het voornaamste wat zij nu te berden brengt.
1: Ja.
18: Maar dat kunnen scholen zelf.
1: Dat kunnen scholen zelf.
2: Niemand is voor een onveilige omgeving. Nee. Vind ik altijd zo makkelijk gezegd. Ja, we zijn voor, ja, oké. Okay. Maar wat betekent dat dan? En als je dan kijkt naar, zoals we ook hebben gezien, de invloed op jonge gasten van social media en de homofobie die dat teweeg heeft gebracht, dat hebben we allemaal gezien. Dat ze ook spreken over een veilige omgeving op een middelbare school. En dat hou je niet tegen door de telefoons in de kluis te doen. Dat gaat echt over de content die genuttigd wordt. Mag je überhaupt op social media onder een bepaalde leeftijd? Dat is ook allemaal wetgeving die in Europa nu wordt bediscussieerd. Dus ik denk wel dat het kabinet hier een beetje aan window dressing doet en laat zien dat ze zich druk maken over een veilige omgeving. En dit is gewoon een van de knopjes waar ze dachten, hier kunnen we makkelijk aan draaien en dan gaat het volume omhoog en dan komt het in de media.
5: Is gelukt.
2: Is gelukt weer.
5: In het lobbypanel. Ja, ja, hoog zelfs, podium.
2: Ik wou net zeggen.
5: Ja, met fantastische leden. Audrey Keukens van Publion en Tristan Bons van Vastgoed Nederland. Dank jullie bijdrage aan dit panel.
1: Dankjewel.
5: Het is ook terug te luisteren via onder andere de app van BNR. Zometeen praten we vrolijk verder over dat overleg nu tussen het kabinet en de sociale partners op het Catshuis over een mogelijk nieuw sociaal akkoord. En alle neuzen lijken dezelfde kant op te staan. Hoe dat kan, je hoort het van onze politiek verslaggever Michiel Jurjens.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
7: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
9: Al meer dan 100 jaar hoort L'Oréal bij de grote cosmetica-merken. Met de slogan, omdat je het waard bent, weet het bedrijf miljoenen mensen aan te spreken. Maar zijn de aandelen het ook waard? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2:00 op BNR of nu als podcast.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
11: Ontdek wat voor moois Z-Eventships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Eventships.
12: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
11: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-Eventships.nl.
13: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
15: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
20: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
21: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
34: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
35: Unbelievable. Unique. Oh, yes. Incredible.
36: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
37: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
36: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
37: Ja, praten over tech.
36: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
37: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
38: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
39: BNR Verkeer.
0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. We zijn op dit moment filevrij. Wel meldt Flitsmeister meerdere snelheidscontroles. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven wordt geflitst bij hectometerpaal 139,7. En ook op de A30 van Barneveld naar Ede is het nu oppassen bij 16,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het Catshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, er moet er wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hoogeveen is helemaal klaar met de al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. Als mensen worden verplicht vanaf 2029 over te stappen op een hybride warmtepomp, moeten ze niet op kosten worden gejaagd. Dat zegt minister Buchholz O'Sullivan. Ze wijst daarbij op subsidies en gunstige leningen. De gedwongen overstap is volgens haar wel nodig, omdat de overgang van gas naar hybride niet in de pas loopt met de klimaatdoelen. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden, door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Sociale partners in het kabinet, je hoorde het zojuist in het bulletin, waren het Catshuis bijeen om te praten over een sociaal akkoord en ze klinken eensgezind. En 13 jaar na de officiële opening van het Maxima Park in Utrecht heeft dat park eindelijk openbare toiletten. Ook daarover gaat het in BNR Zaken doen.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
17: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Steeds meer olie uit het Midden-Oosten vindt zijn weg naar de rest van de wereld via pijpleidingen over land. Toch blijft de benzineprijs aan de pomp onverminderd hoog. Hoe dat zit, hoor je om 10:50 van Philip Bokelo, senior-econoom bij ABN AMRO, in De Economische Stand van Nederland.
19: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
22: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
23: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
24: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Het kabinet en de sociale partners zijn net klaar met praten. Ze kwamen vanochtend voor het eerst weer bijeen om het te hebben over een nieuw sociaal akkoord. En dat is voor het eerst sinds de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Op het bankje bij het Katshuis zit onze man, Michiel Jurjens, politiek verslaggever, zonnetje erbij. Ze zijn ook net klaar met praten, hoor ik mezelf net zeggen. Ik denk, al klaar met praten, het moet nog middag worden. Gaat het wel goed daar?
5: Goedemorgen, Thomas.
3: Goedemorgen.
5: Nou, ja, dit gesprek stond gepland van 9 tot 11. Okay. En de minister-president en zijn ministers. En ook Hans Spekman van FNV, Hans van Heuvel van CNV, VNO-NCW, MKB Nederland waren er allemaal bij. Hebben nog meer te doen vandaag. Dus dat zij zojuist naar buiten kwamen, dat is precies hoe het gepland was. Maar goed, het is een hele tijd geleden dat er überhaupt gepraat werd. Zij kwamen naar buiten, men kwam vrolijk naar buiten. Ook dat is wel eens anders geweest de afgelopen maanden. En men is het op zich eens als het gaat om de opgave. Zorgen dat de instroom in de via omlaag gaat. Dat mensen sneller van werk naar werk kunnen gaan. En ook dat we de economische groei in Nederland gaan aanjagen. Hoe je daar dan uiteindelijk komt, dat is een tweede. Daar zal nog flink over gediscussieerd gaan worden. Maar men is vooral heel blij dat er gepraat wordt. Bijvoorbeeld ook de minister van Sociale Zaken, Hans Velbrief.
6: Ik ben ook heel blij dat we het formeel hebben afgesproken met elkaar dat we over een aantal weken najaarsoverleg hebben. In dat najaarsoverleg zullen we de agenda vaststellen voor wat we gaan doen de komende tijd. Dus dan worden de antwoorden op deze vragen ook allemaal weer wat harder en duidelijker. Wat je ziet is dat we proberen te zoeken tussen enerzijds zorgvuldigheid, waar werkgevers en werknemers voor pleiten, en anderzijds het gevoel waar ook werkgevers en werknemers zich in herkennen, dat er een aantal dingen zijn die heel snel opgelost moeten worden, waarbij mijn onderwerp, zeg maar, waar ik het meest mee bezig ben geweest de afgelopen tijd, de via de arbeidsongeschiktheid, echt het grote ding is.
3: Nou, er moet dus nog een hoop gebeuren. Wat was dan bij deze startbijeenkomst de belangrijkste boodschap?
5: Nou ja, wat ik net ook al een beetje zei, dat er weer gepraat wordt, dat er weer gesprekken zijn. Dit hele overleg in de polder heeft maanden stilgelegen. Omdat het kabinet zich voornam om te gaan bezuinigen op die sociale zekerheid. Door dus de via omlaag te brengen, de duur van de WW-uitkering te halveren. Nou, en met dat erboven hing, wilden de bonden niet aan tafel. Nou ja, die bezuinigingen die zijn van tafel en dus kan er gepraat gaan worden. En nu is het de bedoeling om dan uiteindelijk tot een sociaal akkoord te komen waar de bonden, maar ook de werkgevers en uiteindelijk het kabinet zich in kunnen vinden. Maar voordat we daar zijn, moet er nog heel veel gaan gebeuren. Maar goed, dan moet er wel gepraat worden en dat gebeurt. Dus dat is wel belangrijk.
3: Maar je legt de nadruk op het woord uiteindelijk. Hoeveel haast wordt er door de verschillende deelnemers aan dit polderoverleg gevoeld?
5: Ja, daar was ook wat onduidelijkheid over, hè, afgelopen week en de afgelopen dagen. Het is gewoon zo dat dit soort overleggen in de polder, dat die lang duren. Dus het is ook wel zo dat het kabinet de afgelopen dagen heel veel blijdschappen uitsprak. En ik doe er nu zelf een beetje aan mee dat er gepraat wordt. Maar we hadden ook niet moeten verwachten dat er deze ochtend in ruim anderhalf uur een sociaal akkoord gesloten zou gaan worden. De bonden zeggen daarbij ook, wij hebben niet een harde deadline. Het moet vooral zorgvuldig gebeuren. Luister even naar wat Hans Spekman, de voorzitter van de FNV, net zei.
7: Zorgvuldigheid is aan onze kant echt heel, heel belangrijk. Omdat dit is, wij zijn allemaal ledenorganisaties. En het moet ook gedragen worden door leden. We hebben ook gezegd dat als het gaat over de via, geïsoleerde via, wij daar natuurlijk met z'n allen wel verbeteringen mogen zien.
5: Ja, dus verbeteringen, die ziet hij wel, die mogelijkheden zijn er. Maar goed, een deadline voelt Spekman en voelen de bonden niet. En Spekman zei daarna ook nog achteraan, hij voelt niet de opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen in die sociale zekerheid op te halen. Het is zo dat die bezuinigingen niet meer op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken staan. Maar het is niet zo dat die bezuinigingen daarmee weg zijn. Ze staan nog in de boeken, zoals het dan gezegd wordt. Ze staan dan op een andere plek. En het is zo dat er in het voorjaar, als er gepraat wordt over de voorjaarsnota, de update over de lopende begroting, ja, als er dan niet een sociaal akkoord ligt, dan zullen er opnieuw pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. En dan kom je bijvoorbeeld uit waar het de afgelopen dagen ook veel op ging, dat er dan mogelijk bezuinigingen elders op andere ministeries dreigen. Dan zou het bij het onderwijs terecht kunnen komen. En ook dat is iets, daar zal Spekman als vakbondsman ook niet op zitten te wachten. Dus ja, er wordt wel gezegd door Spekman dat hij die druk, dat hij die deadline niet voelt. Maar dat is voor het kabinet wel weer net iets anders. En het kabinet zei net ook wel toen ze naar buiten kwamen. Het is wel de bedoeling om de komende maanden al op bepaalde punten voortgang te gaan maken. Dus het is ook niet zo dat er nu achterover geleund kan gaan worden en dat de taart nu al aangesneden kan worden.
8: En toch hoor ik zo af en toe al een vogeltje fluiten. Michiel Jurjens, onze politiek verslaggever, dankjewel.
9: Ongevraagd advies.
8: Het kabinet wil het btw-tarief op bloemen, planten en bloembollen verhogen van 9% naar 21%. De branche maakt zich grote zorgen om het voorbestaan, wil die belastingverhoging zo snel mogelijk van tafel. Maar de tijd begint te dringen, want begin november wordt er over dat plan gestemd, onderdeel van het belastingplan. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de sierteeltsector. Dat komt van Martijn van Helvert van Meijners Holla en Partners, lid van ons lobbypanel. Martijn, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Het gaat om grote woorden die worden gebruikt door sommige van de representanten van die branche. Het is een doodsteek, een financiële strop. Zou jij het ook zo formuleren als je de lobby moet voeren?
10: Dat denk ik wel. Want het is op zich best een stevige verhoging. De marges zijn niet altijd superruim. Zeker niet voor de telers. Dus als dat ineens toch wel een stuk duurder wordt, is dat wel een hele heftige verhoging. Dus het is ik begrijp wel dat ze stevige taal gebruiken.
8: Ja, het komt vaker voor dat er toch wordt gedreigd met een btw-verhoging. Ik herinner me nog de btw-verhoging op boeken en kranten. Sport is ook een keertje aan de beurt geweest, of leek aan de beurt te komen. Dat is toen afgewend. Kunnen wat dat betreft de vertegenwoordigers van de sierteelt dezelfde route volgen om te zorgen dat dat ook hun lot zal worden?
10: Nou, voor een deel wel, in die zin dat daar wel een gecoördineerde actie op gezet is om te kijken hoe je dat kunt afwenden. Kijk, de overheid is eigenlijk altijd bezig om te kijken waar kunnen we belastingen verhogen. En je kunt eigenlijk via verschillende routes, zou ik, als ze mij ongevraagd advies zouden vragen, zou je via verschillende routes kun je lobbylijnen opzetten. En één daarvan is natuurlijk de landelijke lijn, namelijk de overheid heeft geen visie van waar willen we naartoe, maar een aantal ambtenaren op het ministerie van Financiën zijn gewoon die begroting dicht aan het rekenen en kijken waar kunnen we meer geld vandaan. Dus het is niet zo dat men wil dat die bloemen duurder worden. Nee, men heeft geld nodig. Nou, en op het moment dat je dus niet intrinsiek iets wil als overheid, maar dat doet omdat je geld nodig hebt, dan kun je kijken of er alternatieven zijn. En dat is destijds ook met bijvoorbeeld boeken gebeurd.
8: Maar daarvan zou je kunnen zeggen, sport, boeken, dat heeft onze sympathie, dat dient nog een maatschappelijk doel. Als je het hebt over bloemen, dan wordt er toch steeds vaker achteraan gezegd, ja, ook wel vervuilend. Dus is het lastiger om daarvoor te lobbyen, of niet?
10: Ja, ik denk dat daar de sector in het kader van ongevraagd advies in steek heeft laten vallen door dat imago van bloemen te laten verslonzen door een aantal. En het is ook nog heel vaak nepnieuws, hè, dat het niet duurzaam zou zijn, dat het heel giftig zou zijn. Nou, dat zal vast ooit vroeger zijn geweest, maar die sector die is echt enorm verschoond. En dat hebben ze niet goed over de bühne gekregen. Ik weet dat je vroeger had je Henk van Ginkel uit Katwijk, dat was de lobbyist voor de bloemen. Hè. Nou, die wist overal meteen, als je zoiets hoorde, die was er gelijk. Nou, zo'n Henk van Ginkel of zo'n kantoor hebben ze nu niet meer. En dat merk je dat dan andere geluiden de overhand kunnen krijgen. En dat is heel onterecht, maar het beeld bestaat wel. Hè. U zegt dat
8: eind vorig jaar nog bewonersprotesten tegen sierteelt, tijdelijk verbod ingesteld in Drenthe. Ja. Is toch niet allemaal flauwekul?
10: Ja, kijk, allemaal flauwekul. En daar zitten zeker rotte appels bij. Zoals dat overal is, zal dat ook in de sierteelt zijn. Maar in grootste ganzen is dat niet het geval. En dat hebben ze niet goed over de bühne gekregen. Dus daar is echt wel een public affairs, dus het is geen lobbyen. Kijk, lobbyen is natuurlijk met een specifiek doel tijdgebonden ga je iets doen. Bijvoorbeeld een wet tegenhouden of een verhoging tegenhouden. Maar public affairs is eigenlijk die constante communicatie met het omveld. En volgens mij in die public affairs, daar heb ik de bloemen misschien wat minder gezien. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de bloembollen, bijvoorbeeld de bloembollensector, die zijn daar bijvoorbeeld heel actief in. Ook bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten toe. Die zijn bijvoorbeeld aan het kijken, hoe krijgen we die kunnen we een uitzondering krijgen op die terrace. En die hebben een bloemenbollenmol voor het Witte Huis en voor het congres neergelegd. En dan gaan ze allemaal congresleden naar buiten halen en dan mogen ze tulpenkoemen plukken, dat soort dingen. Kijk, dat zie je in. Dus dat imago van bloemen, wat eigenlijk heel positief is. Want iedereen, een bloemetje, jongens, kom op, in deze tijd van digitalisering en social media. Wie wil nou niet echt nog een echte bos bloemen krijgen?
8: Ja, willen we allemaal nog een echte bloem? Of zeggen we, nou, kunstbloemen of nepbloemen, als je het iets huiselijker wil zeggen, dat is er ook een oppers.
10: Kijk, het zijn ondernemers. En in dat ondernemersvak moet je die strijd wel gewoon aangaan. Dus, en dat kan ook wel. Maar dan moet je wel een flinke goede lobby opzetten. Kijk, en het landelijk is natuurlijk één. Maar je kunt ook de mondiale lobbylijn pakken. Hè, van bloemen is iets waar wij heel goed in zijn als Nederland. Ja. Hoe onverstandig is het om die sector af te zwakken. Kijk, het ligt eraan bij welke partijen komt waar ze gevoelig voor zijn. Maar sommige partijen zullen ook wel heel, of ambtenaren, zullen gevoelig zijn voor het feit, oh ja, we hebben een hele sterke sector, dan gaan we juist die sector gaan we afzwakken. Dat is niet verstandig. Dat kun je in die mondiale lijn wel doen. Je kunt de lobbylijn van het individu pakken, bijvoorbeeld. Hè. Het is eigenlijk een ordinaire belasting voor de gewone man, want een bos bloem wordt gewoon duurder. Ja. Wil je nog eens een bloemetje kopen? Nou, en in die landelijke lijn kun je ook de lobbylijn pakken van, het is een rekenmethode die niet uit gaat komen, want het Rijk rekent zich rijk. We krijgen meer inkomsten. Maar dat is niet zo, want we gaan
8: minder bloemen kopen. Ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien bij tabak en bij drank. Ik tel minstens 4 lobbylijnen in 1 ongevraagd advies. En ik dank daarvoor Martijn van Helvert van Meines Holle en Partners.
11: Film en reclame.
8: Upfront maakt geen klassieke reclames rondom sport, dus voldoende te bespreken met Britt Kenter van We Agency, want wij praten elke week over film en reclame. Upfront, voor de mensen die echt onder een steen geleefd hebben.
12: Ja, wat is het?
8: Wat is het ook alweer?
12: Ja, het is een sportvoedingsmerk waarin ze verschillende supplementen hebben en eiwitproducten, opgericht door 3 vrienden in 2020. En nu een ontzettend groot merk.
8: Ja, het is overal, hè?
12: Het is overal,
8: als je het wil zien.
12: Als je het wil zien, inderdaad. En ze doen het marketingtechnisch heel interessant. Eigenlijk een merk waar ik ook wel een klein beetje altijd naar kijken hoe ze het aanpakken.
8: Wat doen ze dan?
12: Nou, ze hebben sowieso afgelopen weekend een ontzettend te gek event georganiseerd. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar het heette The Last Man Standing.
8: Ik heb wel iets van meegekregen. Ook dat de deelnemers moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis met beginnend nierfalen.
12: Oh, dan heb jij iets ander nieuws, denk ik, gehoord. Maar goed, dat wist ik dan weer niet. Oh shit.
8: Ik probeer volledig te zijn, Britt.
12: Oké, dat is overkoepelend buiten dit geval, wat natuurlijk heel erg heftig is. Waren het 170 deelnemers die ieder uur opnieuw 6,7 kilometer lang moesten rennen, lopen en binnen een uur binnen moest zijn en dan vervolgens weer het volgende uur aan de finish moest staan en dat oneindig.
8: Knettergek.
12: Doe me een beetje aan Red Bull denken. Maar ik kijk natuurlijk een beetje van marketingperspectief. Wat ze dan ook hebben gedaan is dus zo lang, en je weet niet hoe lang het is, content gemaakt. Dus met een team waar je u tegen zegt, drones heb ik gezien, content teams, de hele social stond vol, livestream is er geweest. Op de grootste piek had ik gelezen waren er 30.000 mensen die tegelijkertijd keken in een totaliteit van 1,7 miljoen weergaven. Dus ja, zo'n event in een weekend en ja, dat doen ze toch wel heel erg slim.
8: Ja, ik begon natuurlijk heel flauw met ziekenhuisopnames, maar je moet natuurlijk wel zorgen dat het dan vlekkeloos verloopt, want je gaat hier op zoek naar de grenzen van wat een mens kan.
12: Absoluut.
8: Dus je riskeert daarmee ook dat mensen over die grens heen gaan.
12: Ja, nou absoluut. Maar ik moet zeggen, ik heb dat niet gelezen. Dus dat heb je waarschijnlijk een heel goed punt, dat zo is. Maar bij marketingtechnisch gaan ze dus ook heel erg die grenzen opzoeken. Dus hoe kan je zo lang mogelijk content maken en mensen aan je merk verbinden? En dat hebben ze volgens mij echt fantastisch gedaan. Ja,
8: wat is het recept?
12: Nou, ik heb me een beetje verdiept in dit bedrijf al een tijdje. En wat me heel erg opvalt is dat, nou, als je op LinkedIn kijkt van iedereen die er werkt, zijn ontzettend jong en getalenteerd. En ze doen dus alles in-house. Dus van de video tot hun eigen marketing. En ik heb volgens mij echt niemand boven de 30 gezien die daar werkt. Dus dat allereerst. Dus ja, ze zijn echt aan het werk met allemaal werknemers die ook echt daadwerkelijk de doelgroep zijn. Wat ze ook heel erg doen is dat ze dus echt aandacht creëren in plaats van in te kopen. En ze verkopen dus uiteindelijk wel sportvoeding, maar ze verkopen meer dan dat. Ze verkopen echt discipline. Ze verkopen grenzen verleggen, doorzetten. Allemaal van dat soort woorden. Wat eigenlijk bij dan uiteindelijk het supplement of het eiwitreep hoort wat je doet. En ik ben al een tijdje fan, ik moet ook echt zeggen, ze hebben een aantal video's gemaakt afgelopen jaren wat niet helemaal heel lekker viel. Ze hebben bijvoorbeeld de Walking Fridge, de meest bekende commercial van Heineken hebben ze nagemaakt. Ik zou adviseren, doe dat niet, want dat ligt toch altijd een beetje ego-gevoelig in de reclame-industrie. Dus ga daar vandaan. Maar ze hadden recentelijk echt eentje, nou, recentelijk een tijdje terug, waar ik heel erg fan van was, en dat was van 101 Bars. Ja. Weet je wat dat is?
8: Ja, ik weet wat het is, en ik weet ook dat we er naar zouden kunnen gaan luisteren, maar ik weet niet of het weer gelukt is.
12: Thomas, ja, ik stel
8: teleur.
12: Toch?
8: Ik stel teleur.
12: Ja, dan en moet jij maar gaan rappen dan, denk ik.
8: Ik draag mijn lot. Ja, nou, nee, ja, ik denk dat jij het beter kunt. Maar we zien inderdaad, wat zien we eigenlijk? Iemand die aan het rappen is?
12: Ja, 101 Bars is de meest grote online hip-hop platform van Nederland. Dus eigenlijk in zo'n soort studio waarin wij nu staan, maar dan met 101 Bars uiterlijk. En daar komen de meeste rappers naar voren. En wat zij hebben gedaan is dus een grapje gemaakt, waarin dus de marketing manager van Upfront daar staat. Ja. En dus zegt 1+1 Bars.
8: Wat doe jij hier? Heel is dan flauw. Toch een beetje de vraag.
12: Ja, maar uiteindelijk heeft het zoveel views en vond ik het zo'n grappig grapje en hoe ze dat hebben gedaan en zelf hebben ontwikkeld en binnen de doelgroep, want iedereen kijkt daarnaar. Ja, dat vond ik echt goud en briljant.
8: Er komt wel
12: iemand
8: binnen die wel kan rappen, toch? Ik bedoel, dat is uiteindelijk de lol ervan. Die eventjes die boodschap vrij goed weet te verkondigen.
12: Nou, zeker. En, maar zij werkt dus echt bij Upfront. Oh, dus ja, dat is dus het hilarische hier aan en heel erg goed gedaan. Ja,
8: maar ik vind als je iets gewoon hilarisch vertelt, dan kom je nog aan een heel eind.
12: Ja,
8: we doen ons best.
12: Rappen.
8: We doen ons best, ja, zeker. Kunnen ze dit, denk je, volhouden? Want het is hypegevoelig, toch?
12: Ja, het is natuurlijk inderdaad wel hypegevoelig, maar ik denk stiekem dat ze ook een beetje steeds meer kijken naar hoe Red Bull doet.
8: En is dat goed of niet goed?
12: Nou, qua product wat je verkoopt, kan je er van alles van vinden. Marketingtechnisch is dat denk ik wel heel erg goed. Ik denk dat Red Bull zo'n gevestigd merk is, die echt de insaneste video's maken, de content. Het is allemaal van de zotte van de gekken. Dus ik denk dat ze daar stiekem wel even naar gaan kijken. En ja, je ziet ook steeds meer dat veel meer merken, bijvoorbeeld ook ASN, die hebben hun eigen bureau. Ja, iets heel anders.
8: Even schakelen.
12: Ja, maar het is wel een beetje een overkoepelend iets, dat heel veel merken dus in-house nu dingen gaan maken en hun eigen marketing in-house doen. Dus niet zozeer meer naar de reclamebureaus gaan. Dus eigenlijk loopt Upfront daar best wel heel erg in voor. En zie je daar wel echt een trend in. Om gewoon hele slimme mensen en een soort van in-house productie in een bureautje te gaan spelen.
8: En wat vind jij daarvan als professional?
12: Goeie vraag, Thomas. Goeie vraag.
13: Meer snelheid maken?

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Uitgereikt, de gemeente overhandigt de prijs aan een onderneming of een activiteit waar mensen met een handicap zich welkom voelen. In de studio contact met een van de genomineerden. Sterker nog, gewoon hier naartoe afgereisd. Yara Telgekamp van evenementenlocatie Anafora in Utrecht. Welkom.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Wat is de reden van de nominatie?
2: De reden van de nominatie, ja. Wij zijn Anafora evenementenlocatie en restaurant. En wij hebben vorig jaar geïnvesteerd in het plaatsen van openbare zelfreinigende toiletten. We vinden het als Anafora zijn heel belangrijk om een toegankelijke en inclusieve locatie te zijn. En vanaf 2011 dat Anafora gevestigd is in het Maxima Park, zijn er in het park nog geen openbare toiletten gezien.
1: Ja. Hele, want het is een aanzienlijk park.
2: Het is een aanzienlijk park met meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar. 25% van de Nederlanders weerhoudt zich om een openbare plek te bezoeken als er geen openbare toiletten zijn. Dus net zoals dat we Anafora als openbare, toegankelijke, inclusieve plek zien, wilden we van het Maxima Park dat ook maken.
1: Maar waarschijnlijk waren jullie voor heel veel mensen al een openbare, toegankelijke plek. Want mensen die dan toch dachten, ik moet naar de wc, kwamen bij jullie.
2: Ja, die kwamen dan bij ons. Ja, klopt inderdaad. Ja, en dat kon alleen tijdens onze openingstijden. Maar goed, wij zijn ook niet altijd geopend. Dus er was alsnog een groot deel van de parkbezoekers die dan niet van het toilet gebruik kon maken en zich weerhield van een bezoek.
1: Ja, en wanneer dachten jullie, dit gaat voor ons nu toch te ver, we gaan hier dan zelf maar in investeren?
2: Ja, weet je, na al die jaren komen er steeds meer bezoekers in zo'n park en zie je steeds meer nieuwsberichten, steeds meer enquêtes, steeds meer dingen voorbij komen van hoe groot die behoefte is aan die toiletten. En toen hebben we gezegd, nou, als de gemeente het niet gaat doen, dan gaan we met hun hulp het zelf voorzien.
1: Oh, maar wel met hun hulp?
2: Ja, met hun hulp. Ja, we hebben toegankelijkheidssubsidie gekregen om onder andere minder valide toiletten plaatsen, zodat ook zij gebruik kunnen maken van openbare toiletten. Toegankelijkheid staat nu bij ons hoger dan ooit in het vaandel. We hebben ook een eigen foundation waar we allerlei toegankelijke activiteiten.
1: Maar dat is wel even interessant, denk ik. Misschien moeten we dat onderscheid wil maken. Jullie zijn geen caritatieve instelling. Moet uiteindelijk ook nog wel iets verdiend worden. Nu trekken jullie toch de portemonnee voor die openbare toiletten. Maar dat is dan vanuit de foundation.
2: Nee, de toiletten zijn niet vanuit de foundation geplaatst.
1: Ik
2: nee.
1: Ik probeer het even makkelijk te houden.
2: Nee, we hebben Anafora is een park, restaurant, evenementenlocatie. Mm-hmm. En we hebben een foundation waarmee we allerlei sociale activiteiten organiseren om buurtbewoners samen te brengen en verbinding te creëren in de wijk om ons heen. Het Maxima Park is eigenlijk onze basis. Dus de toiletten zijn vanuit Anafora geplaatst. Mm-hmm. Maar wel dus met behulp van het toegankelijkheidssubsidie en het ondernemersfonds.
1: En ziet het er dan nog een beetje uit, zo'n openbaar toilet? Want ik kan me voorstellen dat een openbaar toilet beter is dan geen openbaar toilet, maar tja.
2: Sterker
1: is ook maar de een voor de ander, hè?
2: Sterker nog, het zijn zelfreinigende toiletten.
1: Ach joh, dat kan niet misgaan.
2: Het zijn zelfreinigende toiletten, dus iedere bezoeker zit om een schoon, groot, goed toilet. Dat is ook niet vanzelfsprekend, want 20% van de toiletten in Nederland, openbare toiletten, is altijd heel vies.
1: Nou, 20%?
2: Ja, nee, sterker nog, 60% volgens mij. 60, ja. Nee, dus deze zijn helemaal zelfreinigend. Dus het is door Anafora geplaatst, maar met de foundation hebben we ook toegankelijkheid hoog in het vaandel. Dus het is een combinatie van allerlei.
1: Geen grote kruisbestuiving.
2: Geen gewoon restaurant.
1: Weet je wat tegen wie je het opneemt? Want er zijn meerdere genomineerden. Ik zie hier Speeltuin Bankaplein, Kasteel de Haar, Theatermakers van het Filiaal.
2: Klopt inderdaad.
1: Ook allemaal geduchte concurrenten. Of denk je, nou, vlag en wimpel, wij gaan met die prijs aan de haal?
2: Nou, kijk, ik heb vooropgesteld, vind ik het super tof dat ook zij zich zo erg inzetten voor toegankelijkheid. Dus vind ik dat zij allemaal goede concurrenten zijn. Ik moet zeggen dat ik Filiaal Theatermakers heel tof vind dat zij hebben geïnvesteerd in een toegankelijke website. Daar zul je niet zo snel aan denken bij toegankelijkheid. Dus dat vond ik heel mooi om te lezen. Maar ik weet niet waar de jury op let. En het is natuurlijk heel tof dat iedereen iets aan toegankelijkheid doet.
1: We gaan het snel horen. Yara Telgekamp was hier van Anafora.
2: Ja, dankjewel.
1: Ben je zelf MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen hoor je in het tweede uur van BNR Zaken doen Edin Mujagić en een blik op de wereld. Blijf luisteren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.

0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
3: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
4: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
12: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
13: Ik pak je vast.
14: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
15: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
14: Vandaag is er en morgen weten we niet.
15: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
16: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Vanmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
17: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
18: In de BNR-app.
19: Een constructief katshuisoverleg is misschien wel het startschot voor een nieuw sociaal akkoord. De Nederlandse staat halveert het belang in ABN AMRO naar 10,5%. En Duo draait de rentekraan verder open. Een 250.000 oud-studenten gaan fors meer betalen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bij de ANWB Dennis Mooij, zijn we nog filevrij?
20: Ja, inderdaad, er staan op dit moment geen files. We kunnen gelijk door naar het lijstje flitsers. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,3. De A13 naar Rotterdam bij 6,8. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Katshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar één dag per week te staken. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De uitzendbranche heeft het al jaren zwaar, maar dat weerhoudt Home of People er niet van om overname na overname te doen. De grote man meldt zich zo meteen in dit programma. En Edin Mujagić heeft vandaag alleen maar goed nieuws. Dat is ook wel een keer leuk en een goede reden om te blijven luisteren naar BNR Zaken doen.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
25: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
26: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
27: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
28: Unbelievable.
29: Unique. Oh, yes.
28: Incredible.
30: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
31: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
30: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
31: Nou, praten over tech.
30: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
31: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
32: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
34: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
35: In de BNR-app
34: heb je ook altijd en overal breaking news.
35: Download de BNR-app en blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Cesar Duygulu, eigenaar van de uitzendgroep Home of People, over een nieuwe cao, over een nieuw toelatingscriterium voor uitzendbureaus. Maar nu eerst.
34: Macro met Mujagić.
1: Het laatste macro-economische nieuws. En vandaag is daarvoor bij ons Edin Mujagić. Edin, goedemiddag.
36: Goedemiddag, Thomas.
1: Het kan niet elke dag, maar we gaan het vandaag gewoon doen. De vlag uithangen.
36: Zeker. En
1: waarom?
36: Dan meer specifiek de arbeidsproductiviteitsvlag, want deze ochtend zijn we verblijd met het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de arbeidsproductiviteit in Nederland vorig jaar, 2025 dus, in de commerciële sector met 2,5% is gestegen. Dat is wel eens anders geweest.
1: Dat is diezelfde arbeidsproductiviteit waar we speciale adviesraden voor oprichten, waarvan inderdaad, we zeggen, dit zit al jarenlang in het slop. Ja.
36: gaat de goede kant op. Want als ik kijk naar 2024, in dat jaar stagneerde onze arbeidsproductiviteit. In 2023 daalde die fors. En in de hele periode tussen 2010 en nu zagen we een daling van om en nabij 2% per jaar naar bijna 0% per jaar. Dus dit is gewoon goed nieuws. Wat zijn de verklaringen voor die eerdere daling van de arbeidsproductiviteit? Eerste is wat economen de ziekte van Baumol noemen. En even heel simpel weergeven. Stel je eens economie voor met slechts twee sectoren. De ene sector innoveert aan de lopende band en de ander totaal niet. Nou, die beide hebben werknemers nodig, die vechten daarom. Nou, dan moet je hogere lonen gaan bieden, over de hele linie dus. En dan kom je in een situatie dat de loonstijgingen in die niet-innovatieve sector, die gaan ook omhoog. En het produceren in die sector wordt duurder. En dat haalt de hele arbeidsproductiviteitsstijging in het hele land omlaag.
0: Want het is een wet van Baumol, maar het is vaak de kostenziekte.
36: Het is vaak de kostenziekte van Baumol. Wat ook nog meespeelt is, als de welvaart in een land toeneemt, dan hebben wij meer geld over en dan gaan we steeds meer uitgeven aan diensten. Dus die dienstensector van de economie wordt groter. En daar is het doorgaans moeilijker om de productiviteit te laten stijgen dan in een fabriek bijvoorbeeld. Dus dat is ook een van de verklaringen.
0: Maar goed, we gingen ons goede humeur toch niet laten verpesten.
36: Absoluut
0: want we
36: niet,
0: hebben dit blijkbaar onder controle.
36: Nou, het is om te beginnen van groot belang dat de arbeidsproductiviteit weer stijgt. Het is goed voor de economische groei in de toekomst. Houdbare, duurzame economische groei, want dat is wat je wilt. Het is ook iets wat wonderen kan doen voor de inflatie. Want als arbeidsproductiviteit hard stijgt, drukt het inflatie omlaag. Zeg maar kryptonite is voor de Superman, dat is arbeidsproductiviteit voor de inflatie.
0: Dat vind ik mooi gevonden.
36: Allemaal goed nieuws. Arbeidsproductiviteit kan op meerdere manieren stijgen overigens. Door meer mensen te laten werken of langer te laten werken in de productieve sectoren, dan gaat de productiviteit ook omhoog. Je kunt ook meer, wat we dan kapitaalgoederen noemen, dus meer machines, meer nieuwe technologieën gebruiken waar mensen mee werken, helpt ook.
0: Nou, is er natuurlijk wel eens een pleidooi gehouden de afgelopen jaren om als Nederland dan maar eens afscheid te nemen van sectoren waar die arbeidsproductiviteit wat lager ligt. Maar dat zijn ook nog wel grote sectoren waar mensen werken, waar we ons geld mee verdienen.
36: Als je alleen focust op hoe je de arbeidsproductiviteitsstijging hoger kunt laten uitpakken, dan is het natuurlijk per definitie zou het een goede zaak zijn om de activiteit in de sectoren die lage productiviteit kennen, om daarmee te stoppen. Dat is wel zo. Wat ook helpt is dat je beter opgeleide werknemers hebt, of werknemers die met meer ervaring, dus die kunnen dan per uur meer gaan produceren dan daarvoor. En dan laatste is wat met een prachtige naam omschreven wordt, multifactor productiviteit. Wat is dat? Dat vangt eigenlijk de gevolgen voor de productiviteit van ons allen als we meer nieuwe technologieën gaan gebruiken. Nou, 2,5% stijging van de productiviteit in 2025 in de commerciële sector is al uitstekend nieuws. Maar het wordt nog beter, Thomas. Want CBS zegt 2,1% punt daarvan. Dus bijna de hele stijging hebben we te danken aan die multifactor productiviteit. En dat kan erop wijzen, weten we nu nog niet, maar het kan erop wijzen dat het inburgeren van de nieuwe technologieën en toepassingen daarvan in de Nederlandse economie, dat vrij goed gaat.
0: Ik wacht de hele tijd op een komma, maar
36: er is geen komma. Er is geen komma. Dus
0: Je moet het proberen vast te houden dan.
36: Het is allemaal goed nieuws. En nou, hoe zorg je dat je dit vasthoudt? Om te beginnen, je zou ervoor kunnen gaan om werken meer lonend te maken. Dan krijgen dus meer mensen aan het werk, ook in productieve sectoren. Wat zijn nog meer mogelijkheden? Nou, je kunt als overheid nog meer onze bedrijven stimuleren om die nieuwe technologieën op grotere schaal te gaan toepassen in alles wat zij doen. En hoe kun je daarvoor zorgen? Nou, dan noem ik iets wat ik al heel lang hier heb genoemd.
0: Oh, laat me raden.
36: De overheid wat kleiner maken, want daarmee schep je ruimte om inkomstenbelasting te verlagen, zodat meer mensen kunnen gaan werken. Daarmee zorg je er ook voor, want arbeidsproductiviteit is dus met 2,5% gestegen in de commerciële sector. Dat is wel een belangrijke toevoeging. Want de arbeidsproductiviteit in de overheidssector, Als we een nul hadden gehaald afgelopen jaren, was dat goed nieuws. Die zakt namelijk per jaar. Nou, hoe groter de overheid, des te moeilijker het wordt voor de arbeidsproductiviteit over de hele linie, in het hele land, te gaan stijgen. Dus ook als je de overheidssector wat zou verkleinen.
19: Valt daar bijvoorbeeld ook de zorg onder, waarvan je kunt zeggen.
36: Valt de zorg ook onder.
19: Arbeidsproductiviteit en zorg. Er zijn in de zorg misschien andere dingen ook belangrijk.
36: Maar het schijnt dat de overheid meer is dan zorg alleen. Dus er zijn andere terreinen waar je heel kritisch naar zou kunnen kijken, zodat je die economie meer ruimte geeft, om die arbeidsproductiviteit te laten stijgen. Dus het is allemaal goed nieuws, Thomas. En nu gewoon zien vasthouden, zodat CBS volgend jaar meldt, na een geweldige stijging van productiviteit in 25... is die ook in 26 hard gestegen.
19: Dan moeten we die vlag echt gaan ontwerpen. Ben ik benieuwd waar je mee komt.
36: Ben ik inderdaad wel met je eens, ja.
19: Edi Mujagić, dank je wel en tot morgen.
3: Blik op de wereld.
19: Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat tijdens de aanval van Hamas op Israël 1200 doden vielen. Meerdere regeringsleiders hebben daar vanochtend via social media op gereageerd. Zo stelt commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de onbeschrijfelijke wreedheid en terreur nooit meer mogen voorkomen. En de EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept Hamas op de wapens neer te leggen. Na die aanval voerde Israël aanvallen uit op onder andere Gaza en Iran. Hoe staat het nu met het leger van Israël en de stand van het land? Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag Thomas.
19: Hoe staat het ervoor met dat Israëlische leger nu er op meerdere plekken een oorlog gevoerd moet worden?
4: Ja, je kunt wel zeggen dat het Israëlische leger behoorlijk verzwakt is. Op meerdere plekken, inderdaad. Gaza, Libanon, Syrië, Iran. Maar ook op de Westbank is het Israëlische leger actief. Qua mankracht hebben de Israëli's wel behoorlijk ingeboet. Normaal is de sterkte van het actief dienende personeel in het Israëlische leger zo rond de 180.000 mannen en vrouwen. Maar op dit moment zijn er zelfs zo'n 15.000 vacatures. En niet alleen maar in reguliere infanteriesoldaten, maar ook in specialistische functies. Daarnaast hebben de Israëli's de beschikking over ongeveer 450.000 à 460.000 reservisten, die normaal zo'n 55 dagen per jaar opkomen. Maar door aan de ene kant het tekort bij de actief dienenden en aan de andere kant die langdurige oorlog op vele fronten, dienen die nu zo'n 80 tot 100 dagen zelfs per jaar. En dat put ze gewoon uit. Je kunt wel stellen dat het Israëlische leger oorlogsmoe is. En ja, als je naar de reservisten kijkt, die natuurlijk gewoon normaal onder de bevolking leven, kun je ook zeggen dat die bevolking oorlogsmoe is. Dus dat is één groot probleem, waardoor ze, denk ik, een oorlog op meerdere fronten niet meer langdurig kunnen volhouden.
19: Nee, want dat duurt nu al 3 jaar. Je zegt moeheid bij de bevolking, bij de militairen. Je moet de artillerie kunnen blijven inzetten. Je moet de luchtmacht kunnen blijven inzetten. Daar komt een einde aan.
4: Ja. Daar komt het einde aan, ja. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met datgene wat ze al verstookt hebben aan munitie. Ja. Op Gaza, in Libanon, in Syrië en zeker ook richting Iran. Aan offensieve munitie heb je het over bommen en raketten. Ook artillerie heeft heel veel geschoten op Gaza. Ook daar is behoorlijke deuk in de voorraad gekomen. En dan hebben we het nog niet gehad over de luchtverdedigingswapens. Door de aanvallen met raketten vanaf Hamas, vanaf Hezbollah, maar zeker ook vanaf Iran, is het raketarsenaal van de luchtverdediging in Israël behoorlijk uitgedund. En aangezien de Amerikanen dat probleem ook hebben en er meerdere klanten zijn die met grote spoed op raketten zitten te wachten, vergeet ook Oekraïne niet, blijft dat dus ook voorlopig een probleem.
19: Over 3 weken dan zijn er parlementsverkiezingen. Dat zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Die aanval op 7 oktober, nu 3 jaar geleden. Zijn er partijen, politici met plannen om het heel anders aan te gaan pakken?
4: Ja, de Israëlische oppositie, daar wordt daarnaar gekeken met name. Het is de vraag of hoeveel verandering je daarvan mag verwachten. Israël was na de aanval van Hamas op 3 oktober 2017... 23. 7 oktober 23. Was het heel erg eensgezind. Ook eensgezind in het feit dat Hamas moest worden aangepakt. En hard worden aangepakt. Maar Hamas is geenszins helemaal verslagen. Het is nog steeds gewapend. Hezbollah is niet verslagen. Iran is niet verslagen. Dus Israël is nog steeds omringd door vijanden. En dus kun je zeggen dat het beleid van Netanyahu verre van succesvol is geweest. Als je puur naar deze militaire insteek kijkt. En de bevolking is ook lang niet meer zo eensgezind. Want die is die oorlog moe, die wil er vanaf. En die raakt steeds meer verdeeld. Dus wat die verkiezingen dan precies gaan opleveren, daar moeten we nog even op wachten, ben ik bang.
19: Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor jouw blik op de wereld. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Cesar Duygoodu van Home of People, de uitzendgroep, en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, ik begin bij jou.
5: Ja, goedemiddag.
19: Want Shell heeft de handelsresultaten gepubliceerd vandaag. En dat heeft natuurlijk ook van alles te maken met de oorlogen op verschillende fronten. Wat blijkt er uit die cijfers?
5: Nou, een paar dingen die natuurlijk uit de cijfers komen in verband met oorlogen is dat sommige productie wat minder is. Maar in het algemeen zie je dan natuurlijk dat ze kunnen profiteren van de hogere olie- en gasprijzen. Is niet zo heel verwonderlijk. Dus je kan ook afvragen waarom ze vandaag hoog staan. Is dat om de trading update of is dat om de hogere olieprijs?
19: Een beetje erbij, geloof ik, hè, vandaag.
5: Ja, maar als je onderliggend kijkt, dat is natuurlijk wel belangrijk, zie je dat gasproductie nou waarschijnlijk zal toenemen. Nou komt dat ook deels door het ERC resources, dat volledig in de cijfers is opgenomen vanaf 2 september. En je ziet dan LNG juist een beetje naar beneden gaan. Nou, dat is weer niet zo heel vreemd, omdat dus veel van die productie uit Hormuz komt en omdat er langer onderhoud is. Dan zie je bij chemie, zie je daar de resultaten onder druk staan. Nou, dat staan ze al een paar jaar. Ja. Daar hebben ze in de afgelopen jaren al 4,2 miljard op verloren.
19: Ja, je kan er ook vanaf als je wil.
5: Nou, dat willen ze ook natuurlijk. De Amerikaanse activiteiten staan nadrukkelijk wel in de verkoop. Er zijn ook naar verluid wel zijn er wel gegadigden voor.
19: Ja, ExxonMobil wordt genoemd.
5: Ja, of LyondellBasell. Maar Europa zou ook nog op de nominatie komen te staan. Maar daar hebben ze dan weer niet zo'n heel erge haast mee. Want je ziet ook de raffinagemarges dat die natuurlijk echt bijna verdubbelen. Ja. Nou, dus het is een overwegend is het dan wel onderliggend positief. Ze zien het ook met vertrouwen tegemoet. Voor beleggers is ook altijd interessant, want ze willen natuurlijk ook altijd aandelen inkopen. Ook al is de kasstroom daar soms niet helemaal naar. Dus er was ook een deel van de vorige aandelen inkoop, die hadden ze dan doorgeschoven naar het afgelopen kwartaal. Maar ze gaan ook lekker door met aandelen inkopen. Ze willen natuurlijk nog steeds die onderwaardering eruit krijgen ten opzichte van de Amerikaanse conculega's. Nou, of je dat 1, 2, 3 lukt als je geen notering daar hebt, dat of alleen daarheen maar helemaal heen verplaatst.
19: Daar staan we al wel een tijdje mee bezig.
5: Ja, daar zijn ze heel erg mee bezig. En er wordt natuurlijk echt, het hele bedrijf wordt geherstructureerd. En als je alleen al naar het afgelopen kwartaal kijkt, is het natuurlijk echt een stortvloed aan nieuws dat ze ook nog in Canada allemaal weer uitbreiden. Dat ze natuurlijk ook veel meer naar Azië willen verplaatsen. Niet verplaatsen, maar daarheen makkelijker de productie heen kunnen verschepen. Dus er is echt heel veel aan de gang. Natuurlijk alle hernieuwbare, dat zijn dan de laagrenderende activiteiten, die moeten er zoveel mogelijk uit. En er wordt echt gewoon op winstgevendheid.
19: Ja, daar is Shell overigens niet uniek in, hè?
5: Nee, dat doen ze allemaal. Dat is allemaal een beetje een terugtrekkende beweging. Dus ze zijn daar inderdaad niet uniek in. Maar ja, kijk, wij hebben er hier altijd ietsje meer mee te maken, omdat we dan gelijk kijken naar Moerdijk bijvoorbeeld. En dat de projecten worden afgeschaald. Of dat het toch bij nader inzien niet doorgaat. Ze zijn echt. Eigenlijk zit er wel een versnelling in. Als je nog kijkt hoe het gaat. Maar ja, beleggers die kijken dan toch ook altijd weer een beetje onderaan de streep. Alleen je moet niet vergeten dat als het allemaal in Hormuz wel weer een beetje open gaat en zo, dat en de vraag naar olie toch een beetje afneemt, dat het op termijn toch wel tot wat lagere olieprijzen zou kunnen leiden.
19: Daarom gaan we in één moeite door naar laadpalen. Cesar, welkom.
6: Dankjewel.
19: Daar ben jij verantwoordelijk voor. Want er is nieuws over die laadpalen en de vraag of dat er wel genoeg zijn. Hè. Er komt ook een nieuwe wet om die wagenparken te elektrificeren. Althans, een prikkel daarvoor, de pseudo-eindheffing.
6: Correct.
19: Dus dat betekent dat het druk wordt.
6: Het wordt heel druk. Zoals we vandaag ook hebben kunnen lezen, is dat ze verwachten dat er lange files langs de snelwegen komen om de auto's te kunnen te gaan laden. Ik vraag me af of we nu wel met z'n allen de juiste stappen zetten. Vooral nu we al weten en zien dat er gewoon te weinig mogelijkheden zijn om de bedrijven te voorzien van elektra.
19: Wat doe jij?
0: in de aanloop naar deze nieuwe wet, deze nieuwe regel?
6: Wij zijn nu bezig om onze wagenpark, we hebben er iets meer dan 2000 ronddraaien, om die te vervangen naar elektrisch. Maar de grootste vraag die wij nu onszelf continu afstellen is, jongens, hoe gaan we zorgen dat die auto's geladen worden?
0: Ja, en hoe ga je ervoor zorgen dat die auto's geladen worden?
6: Daar zijn we nog steeds mee bezig, maar we komen er nog steeds niet aan.
0: Nog steeds, het is bijna 1 januari.
6: Maar gelukkig hebben we alle auto's die we hebben aangeschaft voor 1 januari hebben we nog de tijd tot 2031, 1 januari. Dus die tijd hebben we nog. Maar dan nog vraag ik me nog steeds af, gaat het ons lukken?
0: Maar je doet iets wat je eigenlijk niet goed kunt uitleggen, wat je onverstandig zou vinden, maar je moet wel.
6: We moeten, omdat dat de wet is. Althans, je moet niks, anders moet je 12% moet je heffing gaan betalen over je auto. En daar zijn de marges gewoon natuurlijk niet naar. Het is gewoon onmogelijk om dat er nog eens erbij te hebben. Maar we hebben geen keus. Het wordt opgelegd en je moet er naartoe werken. Vooral als een organisatie als ons, je groeit hard en de ogen zijn gericht op jou. Dan kan je niet meer na 2031.
0: Maar wat zijn je opties? Want je zegt het ligt op tafel. We moeten er iets mee, we zijn er niet uit. Waar denk je aan?
6: Langs de snelwegen alsnog gaan laden. Bij ons op kantoor zijn we nu bezig in het Westland, op het hoofdkantoor, om daar extra laadpalen neer te zetten.
0: Dat zijn 2000 van die wagens.
6: Maar overleg met onze klanten bij de grote logistieke bedrijven om daar extra laadpalen te laten zitten op onze eigen kosten. Om alsnog onze auto's die daar toch voor de deur staan te gaan laden.
0: Michael Burry, Martine, daar is hij weer.
5: Ja,
0: en wie was het ook alweer?
5: Van de Big Short. Hij heeft natuurlijk wel eens een beurskracht goed voorspeld. Maar hij zit er ook wel eens naast.
0: Hij doet het nu bijna jaarlijks.
5: Ja, bedoel, als je, maar het is een soort repeterende wekker wat dat betreft. Maar op zich, hij waarschuwt nu ook weer dat er wel een nieuwe beurskracht aankomt. Nou hoor je dat wel vaker natuurlijk. Omdat we dan weer hebben over dat alles zo hoog gewaardeerd is. En nou ontzettend enthousiaste alleen maar beleggers zijn. En het is natuurlijk wel wat
0: gedreven door AI.
5: Gedreven door AI. En nou, dat kan alleen maar verkeerd aflopen. Nou, doet hij wel natuurlijk altijd put his money where his mouth is. Dus hij heeft heel enorme short posities. Voorlopig zit hij zo scheef als maar zijn kan. Op Nvidia bijvoorbeeld, op Micron.
0: Hoe rijk is hij nog?
5: Nou, dat zou ik je nou niet kunnen vertellen. Maar daar heb ik daar geen onderzoek naar gedaan. Nee. Maar ik zat meer te kijken van, als je dan zo kijkt, want er gaan natuurlijk steeds meer geluiden op. En je ziet ook altijd al die, want hij ziet dan hele grote parallellen met 2000 en 2008. Maar ja, er zijn de andere onderzoeken, die gaan er nog wat verder terug in de tijd. Die zien dan ook weer parallellen met nog de Nifty 50. Maar ik heb nog weer eentje verder gevonden. Het lijkt eigenlijk ook wel heel erg veel op het barsten van de bubbel uit toen de spoorwegen in Amerika, toen die op hun einde kwamen. Er was er zoveel enthousiasme namelijk, en dat was in 1873 om precies te zijn. Toen zakte die in elkaar en van de 364 spoorwegen die er toen waren, gingen er 89 failliet. En in de twee jaren daarna gingen er totaal nog 18.000 bedrijven failliet. Dus er was wel echt wat aan de hand. Ik heb op kantoor ook nog een paar van die waardeloze obligatiedingen hangen. Dus maar dan kan je zeggen, het gaat vooral om het concentratierisico, wat Michael Burry ook wel een beetje aanhaalt. Nou ja, daar is natuurlijk al veel over te doen. Want nu, als je dan kijkt, alleen al Nvidia, Apple en Microsoft, die zijn 21% van de index, maken die uit van de S&P 500. Nou, als je dan kijkt naar de Nifty 50, toen had je het over McDonald's en Procter & Gamble en zo. Toen waren de waarderingen wel hoog. Maar het was wel iets minder, zeg maar. Dat was zo'n groter getal. Maar toen was het allemaal nog erger. Want toen had je koers-winstverhoudingen van 42 voor bedrijven die natuurlijk niet zo heel hard groeiden.
0: Dus er zijn historische parallellen, maar het gaat ook ergens mank.
5: Er gaat ook heel veel mis. Want als je kijkt, ze zijn nu natuurlijk wel echt heel winstgevend. En de koers-winstverhoudingen zijn lager. En ik vind namelijk dat er nog steeds geen sprake is van een ontzettende uitbundigheid op de markten.
0: Afkamp versus Burry.
5: Ja, we zullen het zien, maar ik doe het dan voor mijn klanten. Dus dat is ook wel weer prettig. Nee, maar ik bedoel, ik moet gewoon een goed verhaal hebben. En dat ik gewoon zorg dat ik de risico's binnen de perken hou. En als je gewoon goed spreidt, dan doe je dat. En dus niet alleen maar op technologie inzet. Nee,
0: maar hij zit
5: en dat
0: hartstikke moet
5: je
0: scheef.
5: Hij zit schever dan scheef. Kan je, maar ja, bedoel, soms moet je eerst scheef zitten voor je goed. Maar je hoeft niet...
0: Blijven toch naar hem luisteren.
5: Nou ja, omdat hij het wel eens een keer goed heeft gehad. Maar aan de andere kant heeft hij het inderdaad in de afgelopen jaren nog veel vaker fout gehad. Maar ja, wat je er wel uit kan halen is dat je gewoon altijd je gezonde verstand volgens mij moet blijven gebruiken. En dat je gewoon ook moet kijken dat als het heel hoog is. Maar zoals nu heb je nog heel veel vier in de markt, heel veel angst. Dus dan kan je niet zeggen dat er enorme overdreven waarderingen al zijn. Wat er ook, wat je er verder van ook kan vinden van hem.
19: Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer, dankjewel. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. Was ondertussen ook op zoek naar het vermogen van Michael Burry. Nou, een paar honderd miljoen zeker. De AEX staat op dit moment 0,8% in de min. Dat betekent dat er nog 1119 punten overblijven. Na ene meer van onze beursnerd. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Cesar Dugulu, eigenaar van uitzendgroep Home of People, over de grootste overname van die groep tot nu toe.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Het moment dat alles begint.
9: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
8: Provider, it starts here.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
11: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
14: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
15: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
15: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
18: Chris?
20: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
22: BNR Verkeer.
19: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel staat 8 kilometer. Oponthoud is 20 minuten.
1: Flitsmeister meldt een camera op de A9 naar Alkmaar bij 57,3. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij 108,0. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Catshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar één dag per week te staken. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het AP-nieuws.
19: Is de nieuwe wetgeving voor uitzendbedrijven genoeg om alle beunhazen en cowboys uit de flexmarkt te knikkeren? Of mogen de duimschroeven nog extra worden aangedraaid? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
23: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op epassie.nl. Epassie. Wellbeing that works.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
4: Banky, dat is toch geen woord?
24: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
25: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
26: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
26: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
27: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Vanmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
28: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
19: Vanwege economische onzekerheid verkeert de uitzendbranche al een tijdje in een zwaar weerpositie. Niets illustreert die val beter dan de val van uitzendreus Randstad uit de AEX. En toch zijn er genoeg uitzendbedrijven die flink aan de weg timmeren, zoals de uitzendgroep Home of People. Werkt de nieuwe aankomende wetgeving voor de gouden sector met het zwarte randje stimulerend of juist verstikkend? Ik vraag het allemaal aan Cesar Duygudu, eigenaar van Home of People. Welkom, goed dat je er bent.
0: Dankjewel.
19: En ik neem aan een tevreden eigenaar, want jullie hebben eind september, eind vorige maand bekendgemaakt People 21 over te nemen. Volgende stap om te groeien richting de top 10 van de grote uitzendbedrijven in dit land?
0: Dat klopt, ja. Dat klopt. Nee, we zijn lang bezig geweest. Ik denk circa 10 maanden met het hele overnameproces. En 29 september hebben we het kunnen afronden en gepasseerd. En groeien daarmee nu langzaam door richting de top 10.
19: Ja, waarom duurt dat dan zo lang? Want jullie zijn niet gestikt in je eerste overname. Jullie doen dat regelmatig. Dus je kunt zeggen, draaiboek uit de kast, daar gaan we weer.
0: Nou, maar je komt bij elk bedrijf kom je wat anders tegen. Het is niet, het is geen broodje kaas die je bij de kaasboer haalt of bij de bakker haalt. Het is echt een heel DD-proces gaat daaraan vooraf.
19: Maar daar zitten toch wel gelijkenissen in?
0: Uiteraard, zeker qua CEO's wel. Maar elk bedrijf heeft een andere bedrijfsvoering. Elk directeur die voert zijn bedrijf op een heel andere manier. De ene wat positiever dan een ander. Dus er gaat echt wel heel veel tijd in.
19: En was dit een lastig project?
0: Maar niet lastig, complex wel. Want je hebt te maken ook natuurlijk met een Belgische aandeelhouder die je moet overnemen. In België werkt het toch wat anders. Dus er is echt wel heel veel tijd en aandacht, vooral in de SPE gegaan. Om die close op een juiste manier te kunnen closen met elkaar. Dat heeft zowel van mij en mijn CFO Mario Timmermans een vakantie gekost. Maar uiteindelijk hebben we
19: het. Maar heb je dus een beetje op verkeken misschien?
0: Niet op verkeken, maar de snelheid waar we in de laatste 2 maanden extra gas moesten gaan geven. Omdat er een lek naar buiten kwam, moesten we versneld de overname gaan afronden.
19: Even, dit moet je me uitleggen, er kwam een lek naar buiten?
0: Ja, we hebben het intern is het toch bij iemand terechtgekomen en die het weer dan bij de klanten van de verkoper heeft verteld dat ze zich aan het oriënteren zijn om te verkopen. En die berichten kwamen bij hun binnen en dus zouden we het versneld af gaan ronden.
19: Ah. Dus en ga je nu een volgende keer procedures aanpassen of moet je accepteren dat dit altijd kan gebeuren?
0: Kijk, hoe meer mensen van iets weten van een project, hoe sneller het ook naar buiten komt. Het zou zijn dat het vanuit ons komt, of vanuit de bank is gekomen, of vanuit de partij die de DD hebben uitgevoerd.
19: Ben je nog op zoek naar de mol?
0: Altijd. Maar die ga je nooit kunnen vinden. Dus je legt je er ook bij neer op een gegeven moment. Het is ook goed zo. We hebben het gedaan, we hebben het gepasseerd en we gaan door.
19: Het gaat al een hele tijd goed met jou en met je bedrijf. Jij wordt al jaren omschreven als de, moet ik zeggen, inmiddels niet meer zo piepjonge uitzendmiljonair. Ik vroeg me toch nog af, is er een moment geweest in je carrière waar jouw hele ondernemersdroom misschien wel op knappen stond, dat het helemaal mis had kunnen gaan? Of is het 1 rechte lijn vooruit?
0: Nee, ik denk dat elke ondernemer echt wel hele zware tijden heeft gehad. Dat hebben wij ook gehad. Vooral 2006 waren de jaren waar ik het heel zwaar mee heb gehad.
19: Dat is al bijna 20 jaar geleden inmiddels.
0: 20 jaar geleden. En daarna zijn we echt met z'n allen keihard gaan werken om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Dus sinds 2006, natuurlijk hebben we wel zware tijden.
19: Wat gebeurde er dan in 2006?
0: Je verloor je klanten, je kosten liepen door. En je moest eigenlijk helemaal bij scratch weer beginnen. Dus je begon weer helemaal opnieuw.
19: Dat is bijna het zwart-wit tijdperk. Je hebt het nu over 20 jaar geleden. De afgelopen 20 jaar periodes van melk en honing, het kon niet op.
0: En toch heb je die tijd ook meegemaakt. En je blijft doorgaan. En het is maar goed ook als je dat soort dingen meemaakt. Dus dat houdt je altijd scherp.
19: Ja, inmiddels is er dus een serieuze uitzendgroep.
0: Ja.
19: Heb jij dan nog de dagelijkse leiding in handen of hang je er een beetje boven?
0: Ik hang er echt boven. Ik heb zeker niet de dagelijkse leiding meer. We hebben, wat ik al zei, we hebben een 7-tal labels onder Home of People hangen. En hetzelfde 6-tal labels heb je onder People 21 hangen. En op elk label hebben we een managing director. Die zijn gewoon P&L verantwoordelijk.
19: Maar jij bent wel de CEO?
0: Ik ben de CEO van de complete groep. Dus je hebt wekelijks of 2 wekelijks meetings met je managing directors. Hoe de business loopt. En of ze wel voorlopen op budgetten die ze hebben afgegeven. En vanuit daar stuur je de MD's aan.
19: En die labels die blijven gewoon bestaan?
0: Blijven met hun eigen naam gewoon doorfunctioneren. Omdat wij vinden dat de klanten waar ze al mee werken, sommigen werken er al 20, 30 jaar mee. Is gewoon bekend, vertrouwd, houdt lekker zoals het is.
19: Maar ik neem aan dat er aan de achterkant van alles toch nog wel wordt samengevoegd.
0: Zeker.
19: Dat er synergievoordelen zijn.
0: Synergievoordelen
19: die natuurlijk
0: haal je altijd. Hè. Dat is je wagenpark verdeel je met elkaar. Je huisvesting verdeel je met elkaar. Je back-office, je finance. Met de komst van de WTTA. Je legal afdeling. Dat zit je allemaal met elkaar in. En vervolgens haal je er heel veel synergie uit.
19: En word jij inmiddels gebeld door bedrijven die ook een nieuw thuis zoeken die denken, ik wil wel onderdeel worden van de groep?
0: Zeker.
19: Maar je hoeft niet zelf meer op jacht te gaan.
0: Nee, ja, kijk, je gaat altijd wel leuke bedrijven, die benader je altijd zelf. Maar je wordt ook, wekelijks zal wel veel zijn, maar één keer in de, twee keer in de maand krijg je echt wel zo'n NDA voor je neus geschoven. Dat partijen benaderen of zij, omdat zij vinden dat zij bij ons passen.
19: En wanneer is dat meer dan zomaar de moeite waard?
0: Een bepaald omvang die ze moeten hebben. Het moet passen bij ons. De cultuur moet hetzelfde, gelijkwaardige cultuur zijn.
19: Maar als je steeds groter wordt, dan kan het niet anders dat er soms iemand uit de pas loopt, of dat er iets moet worden gestroomlijnd.
0: Ben ik het helemaal mee eens. En het moet ook natuurlijk bij ons passen in welke regio die zit. Je wilt natuurlijk landelijke dekking wil je gaan hebben. Het moet niet zo zijn dat je 4-5 vestigingen in één stad hebt. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus je kijkt echt wel op de segmenten waar ze in thuis zijn. Is het een uitzendorganisatie die alleen maar alles doet in de bouw? Ja, daar zijn wij niet in thuis. Dus dat doen we ook niks
19: meer. En waar ben je wel in thuis?
0: Ja, wij zijn thuis in de logistiek, groente, fruit verpakken, tuinbouw, sierteelt, bloembollen, vleessector, daar zijn we in thuis.
19: Ja, dat zijn ook sectoren die zo af en toe ter discussie komen te staan. Bijvoorbeeld die vleessector, die heeft nu te maken met bepaalde verboden. Hè? De minister houdt ook nauwlettend in de gaten.
0: Correct.
19: Moet je daar dan omheen bewegen of zeg je nou hartstikke goed dat dat eraan komt?
0: Ik ben blij aan de ene kant dat ze er strenger op zitten. Want er is echt wel heel veel wat misgegaan in de sector. Vooral in de vleessector. En dat we nu met z'n allen veel alerter gaan werken op de manier dat het wel juist hoort. Dat is wel een positief.
19: Maar trek je het jezelf aan? Had jij dingen anders kunnen doen?
0: Als ik kijk naar mijn eigen groep. Wij hebben zelf nooit in het vlees gezeten. Tot de overname. People 21 zit wel in het vlees. Wij zelf niet. Dus ik kan hem zelf niet aantrekken. En als we kijken naar People 21.
19: Nou, je zit er nu dus wel in. Dus je krijgt nu te maken met de ontstaande situatie. Ja,
0: en als ik kijk hoe zij dat hebben gedaan in het verleden. En hoe ze het nu nog steeds doen. Dan valt daar gewoon echt niks op.
19: Maar is dat wel iets waar je nauwlettend naar gekeken hebt? Want dan maak je dus je entree in een sector die ter discussie staat.
0: Zeker. Daar kijk je heel bewust naar. Hebben zij in het verleden wel eens misstappen daarin gemaakt? En gelukkig niet. En er zijn ook kansen natuurlijk. Kijk, een werknemer, de bedrijven mogen geen mensen meer inhuren. Maar ze hebben wel de woningen nodig van je. Dus ze hebben wel de planning van je nodig. Ze hebben wel je transport nodig. Dus je blijft een of andere manier toch aangehaakt bij de bedrijven om dienstverlener te zijn op andere vlakken.
19: Als je aan het hoofd staat van een uitzendgroep, dan sta je ook voortdurend op het menu van de politiek. En ook van de polder overigens, want er is een nieuwe CAO van kracht waarin is afgesproken dat uitzendkrachten en vaste krachten een gelijkwaardige beloning moeten krijgen. En die gelijkwaardige beloning, dat is dan weer iets anders dan een gelijke beloning. Kun je nog even voor de fijnproevers uitleggen waar het verschil in zit?
0: Jazeker. Gelijkwaardige beloning is dat we zoveel mogelijk naleven en strijden om ervoor te zorgen dat de werknemer die als uitzendkracht naar binnen komt bij een bedrijf het gelijke loon krijgt, een gelijkwaardige loon krijgt als een werknemer die bij het bedrijf zelf in dienst zou zijn. In dezelfde functie.
19: Ja, gaat het dan om loon of gaat het om een totaalpakket?
0: Het gaat om het loon, maar het gaat ook wel echt om het totale pakket. Dus dan heb je het over thuiswerkvergoeding, over een auto van de zaak, over een 13e maand.
19: Duurzame inzetbaarheid, pensioen, onderwijs, alles moet worden meegenomen.
0: Alles moet worden meegenomen.
19: En te zeggen vakbonden, ja, luister eens, wij tekenen daar zeker niet bij het kruisje, want wij voorzien dat dat weinig transparant is, dat er mee gesjoemeld kan worden. Wij hebben liever dat er gewoon heel duidelijk wordt afgerekend dat loon gelijk is.
0: En ja, dat gaat wel steeds lastiger, want het is bij elk bedrijf is het heel anders. Je kan niet, zoals de vakbond dat willen en eisen, alles 100% gelijk trekken. Dat gaat ook niet, want je hebt bedrijven die hele functies gewoon niet aan het werk hebben.
19: Maar snap je dat ze achterdochtig zijn? Dat ze denken, 100%. Ja, dat sommetje, dat kunnen wij nooit controleren. We weten niet precies wat hier gebeurt.
0: Ja, maar gelukkig hoeven de vakbonden dat niet te controleren. Dat wordt dadelijk gecontroleerd met de komst van de WTTA en met de huidige SNA-toetsing die we
19: wat
0: krijgen.
19: Wat is de SNA-toetsing? Want die WTTA, dat ga ik zo meteen nog toelichten.
0: Dat is een N4401. Dan moet je een keurmerk hebben. Althans, je bent niet verplicht om hem te hebben, maar dat is een keurmerk die jou twee keer per jaar controleert of je de CAO's goed naleeft, of je de juiste beloningen toepast, of je de pensioenafdrachten goed
19: doet. Maar had je niet van al dat gezeur af kunnen zijn door te zeggen, wij gaan inderdaad voor gelijk loon en de rest proberen we ook zo goed en zo kwaad als het kan te regelen?
0: Het is heel lastig. Om het zo koud en direct te zeggen, want dan hadden ze het al lang gedaan. Ik geloof niet dat ook werkbaar gaat zijn in Nederland.
19: Gaan we naar dat andere grote instrument dat volgend jaar van kracht is, namelijk dat toelatingscriterium. In de vorm van een dilemma. Als je eerst wil kiezen, dan mag je dat achteraf nuanceren.
5: Het dilemma.
19: De wet toelating ter beschikkingstelling van arbeidskrachten zal voor eens en altijd de malafide uit zijn bureaus de deur wijzen. Of die wet, ja, dat is eerlijk gezegd nog maar een halve maatregel. Het moet vele malen strenger.
0: Ik vind van wel.
19: Welke van de twee? Strenger of zeg ik het is afdoende?
0: Strenger.
19: Cesar Duygulu is hier van Home of People. Er is lang over gesproken, er is ook al wat getreuzeld. Het is uitgesteld, meerdere keren. Maar vanaf 1 januari gaat die wet nu echt gelden, de WTTA. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
0: Voor ons bedrijf betekent dat iets heel positiefs. Want we hebben natuurlijk al een nulmeting gehad in januari voor al onze labels. Met de WTTA. Hiermee gaan ze proberen natuurlijk om de partijen die zich niet houden aan de CO's, aan de regels en aan de wet en regelgeving, gaan ze hiermee proberen uit de markt te halen.
19: Hoeveel zijn dat er? Want er zijn tienduizenden uitzendbureaus in Nederland.
0: Er zijn er 20, iets meer dan 20.000 geregistreerd als uitzendorganisatie. En van die 20.000 plus zijn er ongeveer circa 2.500 waren er vorig jaar gecertificeerd. Dus de NEN-certificering die ze kunnen behalen die dat maar hadden. En dat is wel zorgwekkend. Ja. Vooral nu met de komst van de WTTA.
19: Maar het wordt nu moeilijker. Hè? Je kunt niet zomaar nu een bordje op de deur plakken met de tekst: ik ben een uitzendbureau. Er gelden nu regels.
0: Zeker, maar je hebt ook een overgangsregeling. Dus zeg het maar. Ik meld me nu aan. Op 1 november moet ik me aanmelden op de register van de WTTA. Vervolgens heb ik tot juli volgend jaar de tijd om nog bepaalde dingen in orde te maken. En dan word je een keer, moet je gecontroleerd gaan worden. Mm-hmm. Per 1 januari 2028 gaan ze het handhaven.
19: Ja, er komt een nieuwe Nederlandse autoriteit uitleenmarkt.
0: Ja, dat klopt. Maar als je in die overgangsregeling zit, wat nog 3-4 jaar kan duren, omdat we gewoon te weinig capaciteit hebben om die controles op het juiste moment en de juiste snelheid te gaan kunnen voeren. Ja, dan sta je gewoon 4 jaar ben je nog aan het uitzenden met alle ellende nog voorzien.
19: Als jij hem nu, het is een beetje laat, want het gaat er nu toch echt van komen op deze manier, maar als jij hem nu opnieuw zou mogen ontwerpen, die wet, wat zou je toevoegen?
0: Ik had zelf persoonlijk had ik de politiek als ik in de politiek zou zitten, had ik gezegd: jongens, alle bedrijven die al die jaren SNA gecertificeerd zijn, en alle partijen die op 1 januari 2027 nog gecertificeerd is, die hebben recht op een WTTA-certificering. En die mogen het ook behalen. Alles wat dat niet was, die niet NEN gecertificeerd was, of die geen ABU of MBU-lid waren, ja, die hebben er geen recht
19: op. Ja, want alles wat dan niet kwalificeert, daarvan zeg je, daar kan ik ook niet voor de garant, voor de kwaliteit instaan. Misschien is dat wel verkeerde boel.
0: Wellicht, want je ziet nu ook heel erg in de markt, dat we gisteren ook weer een heel stuk over zitten lezen, dat er op dit moment heel veel partijen zijn die uitzendorganisaties, kleine uitzendorganisaties die bijna failliet zijn aan het kopen zijn, om maar gebruik te maken van hun 4-jarige bestaan en om en te hopen dat ze een schone BV zijn, terwijl ze zelf aan alle kanten hebben lopen rommelen en nooit een SNA-certificering hebben gehad. Vervolgens zijn ze nu BV's aan het opkopen die een SNA hebben om daarmee verder te gaan. Dan denk ik, ja jongens, dan slapen met z'n allen de plank mis. Ja,
19: als je er puur bedrijfsmatig naar kijkt, hè, dan zie je misschien wel dat veel van die bedrijven het niet gaan redden omdat ze niet groot genoeg zijn, omdat er nieuwe voorwaarden gelden. Dat kan natuurlijk ook voor jou, als het bona fide partijen zijn, best een koopkans opleveren zo af en toe.
0: Zeker. Je hebt partijen die zien het gewoon niet meer zitten, omdat gewoon de regeldruk wordt te groot voor ze. Ze kunnen niet meer aan zijn op leeftijd, of ze hebben het echt gehad met de komst van elk jaar met nieuwe wet- en regelgevingen. En inderdaad, er zullen sommige partijen zijn die ik ook niet gaan redden, omdat het wordt gewoon een heel kostenplaatje om de hele WTTA ingeregeld te krijgen. Je moet gewoon een heel legal team hebben.
19: Ja, dat heb jij inmiddels ook. Ja. Had je misschien al?
0: Ja, hadden we al.
19: Niet je hobby misschien?
0: Nou, het is wel een van mijn hobby's, want ik vind het hartstikke leuk.
19: Wat is er zo leuk aan dan?
0: Arbeidsrecht vind ik onwijs leuk. Je leert er echt met de dag, leer ik er zelf ook van. Vragen die je krijgt die je dan makkelijk kan beantwoorden. Dus het is echt wel leuk. Ik vind het een heel leuk onderwerp. Vooral arbeidsrecht vind ik een heel leuk.
19: Nou, vertel eens, wat is je laatste bevinding dan? Waarvan je denkt, dat wist ik eigenlijk niet.
0: Wat is mijn laatste bevinding? Maar ik kan hier zo voor 1, 2, 3 voor de geest halen.
19: Maar het is heel veel prettig om je erin te verdiepen.
0: Het is wel heel erg prettig om je erin te verdiepen, zeker.
19: Er is nu die WTTA. Ja. Er is al langer de vraag hoe dominant de flexmarkt zou moeten zijn op de arbeidsmarkt. Hè. Flex minder flex, vast minder vast is dan vaak het uitgangspunt. Wat merk je daar zelf van? Dat veel mensen toch vinden dat flex in zijn hok teruggeduwd moet worden. Dat die bescherming ook voor uitzendkrachten verbeterd moet worden.
0: Ben ik helemaal mee eens. Ik vind dat een uitzendkracht voorheen had je een fase 1-2 contract, die duurde een jaar. Vervolgens ging je naar een fase 2 contract, die duurde ook nog. Of eerst fase 1-2. Fase 1 was een half jaar, toen een jaar. Als fase 2, toen een fase 3. Die kon je rekken met 4 jaar. En vervolgens, na 5,5 jaar, kon een uitzendkracht wellicht een vast contract krijgen. Ja, dat wordt nu natuurlijk allemaal ingekort. En is er voor een deel al ingekort. Daar ben ik hartstikke blij mee.
19: In jullie geval gaat het natuurlijk denk ik ook vaak om arbeidsmigranten. Is dat toch nog weer een ander paar mouwen?
0: Dat denk ik wel. Kijk, als je bij ons in de groep kijkt, ik denk dat 45-55% van onze populatie, van onze mensen die wij in dienst hebben, dat ze allemaal een fase 4, dus een vast dienstverband hebben bij ons. Want wij vinden, de mensen die werken jaar in jaar uit werken zal voor je. Ze hebben zich bewezen dat het gewoon hele goede werknemers zijn. En die moeten gewoon een vast dienstverband hebben. En daar strijden we al jaren voor.
19: Ook arbeidsmigratie is een gevoelig onderwerp. Want de vraag is, zijn de lasten en de lusten van arbeidsmigratie wel eerlijk verdeeld? Als je kijkt naar gemeenten, die zeggen ook vaak en graag, ook in de nieuwe akkoorden, dat ze daar grip op willen krijgen. Ook in het Westland bijvoorbeeld. Er zijn plannen nu uitgewerkt. Ze willen dat werkgevers zich aansluiten op een platform. Ze willen meer zicht krijgen op wie waar woont en onder welke omstandigheden.
0: Helemaal mee eens.
19: Je bent het er helemaal mee eens?
0: Helemaal mee eens.
19: Je kunt alle vinkjes nu al zetten.
0: Ik vind dat er gewoon een portaal moet zijn waar de gemeentes kunnen inloggen. Kunnen klikken op een uitzendorganisatie die daar in die regio.
19: Waarom is dat dan toch nog niet zo? Waarom is dat nu iets wat.
0: Maar kijk, de gemeente
19: moet worden beijverd.
0: Ik denk dat er heel veel uitzendbureaus zijn die het ook willen. Maar of de capaciteit bij de gemeentes, die zijn er nog niet.
19: Het ligt nu aan de gemeente?
0: Ik zeg niet dat alleen maar bij de gemeente, maar een groot deel, de capaciteit bij bepaalde gemeentes zijn er nog niet om zover een portal neer te kunnen zetten, zodat de uitzendorganisaties hun huisvesting en de medewerkers met naam en toenaam kunnen melden wie in welke woning woont. Dat zou veel makkelijker zijn voor iedereen. Dan hebben ze gewoon op in één overzicht hebben ze de controle.
19: En jullie kunnen dat al aanleveren?
0: Wij kunnen dat heel snel aanleveren, jazeker. Jazeker, want wij werken er al mee, want wij hebben de mensen in onze huisvesting. Dus wij hebben al lijsten, panklare lijsten met wie in welke woning woont.
19: En hoeveel partijen kunnen dat niet aanleveren? Want ik weet het ook, hè, die discussies over arbeidsmigratie worden vaak gevoerd aan de hand van incidenten. Dan wordt er toch nog weer eens ergens een keer een vakantiehuis ontdekt waar 10 Polen opgestapeld wonen.
0: Maar ik denk dat elk partij het kan opleveren. Want elk partij die huisvesting inhuurt of gebruik maakt van een huisvesting waar ze hun werknemers in laten slapen, ja, die hebben lijsten. Dus elk partij zou het kunnen opleveren.
6: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Work

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: 13 vestigingen in het buitenland. En we krijgen voldoende instroom vanuit het buitenland om nog het arbeid hier te
2: doen. Maar bijvoorbeeld Poolse arbeiders naar Nederland. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateerde recent nog, dat wordt steeds lastiger, want er zijn steeds meer Poolse werknemers die denken, ja, waarom zou ik het nog doen? Hier in Polen gaat het inmiddels economisch ook voor de wind. Dus ik probeer het dichter bij huis.
1: Maar als wij het over arbeidsimmigranten hebben, denkt iedereen direct aan de Poolse gemeenschap. Maar we hebben de Hongaren, we hebben de Letten, we hebben de Spanjaarden, we hebben de Portugezen, we hebben de Bulgaren, we hebben de Hongaren. Ga zo maar door. Er is veel meer dan alleen Polen.
2: Dus dat snap ik. Er is veel, maar de vraag is ook, moet je daar de poorten voor blijven openzetten?
1: Nou, die poorten zijn open. Het is een Europese Unie. Dus alle Europese landen, de werknemers mogen aan deze kant op komen.
2: Maar ondanks die open grenzen, want het is natuurlijk vrij verkeer van personen en van goederen, inventariseerde één vandaag vorig jaar nog dat steeds meer gemeenten een maximum stellen aan het aantal arbeidsmigranten dat zij graag binnen hun grenzen zouden willen huisvesten. Die zitten met hun handen in het haar. Dat is inderdaad in strijd met de gedachte van de Europese Unie. Misschien kan en mag het niet eens, maar het gebeurt blijkbaar wel.
1: Het gebeurt denk ik wel, want daarmee laten ze ook zien. De vertraagdheid die ze daarmee creëren is bijvoorbeeld als jij in het Westland of in Den Haag of in Rotterdam of in Vlaardingen een arbeidsimmigrantenhotel of een complex wil gaan bouwen voor ze, dan moet je een adem hebben van 10, 12 jaar voordat je überhaupt je vergunningen binnen hebt om te mogen bouwen. Mm. Dus ja, inderdaad, de gemeenten stellen daar echt wel eisen aan.
2: Maar als er vanuit het Rijk of vanuit de gemeente wordt gezegd, wij willen grip op arbeidsmigratie, dat is dan hoe het netjes wordt uitgelegd, gaan mensen dan voorbij aan het feit dat we die arbeidsmigranten wel keihard nodig hebben?
1: Daar gaan ze wel op aan voorbij, ja, zeker.
2: Want stel dat we naar nul gaan?
1: Ik denk dat we dan met z'n allen een gigantisch probleem hebben in Nederland. Echt een gigantisch probleem, want heel de MKB die draait gewoon op arbeidsimmigranten. En dan zeg ik niet alleen arbeidsimmigranten die wij als uitzenders uitlenen of uitzenden. Maar je hebt ook talloze bedrijven, fabrieken, waar de arbeidsimmigranten gewoon in vaste dienst zijn. Die daar gewoon ook aan het werk zijn. Die wel een huisje hebben, zelf kunnen huren. Maar dan hebben we het over de totale populatie. Dus zonder hen moet je eens even bedenken. Hoe ga jij je boodschappen thuis krijgen? Als jij morgen naar Albert Heijn gaat om je boodschappen te doen en de schappen staan leeg. Omdat ze niet bezorgd zijn naar Albert Heijn. Vanuit Albert Heijn naar de winkels toe. Of je bestelt wat bij bol.com en het wordt niet bezorgd omdat er niemand is die je pakketje klaarlegt.
2: Maar dit onderwerp is niet af. Dus we hebben de politiek die je in oogschouw moet nemen. De CAO die van kracht is. Ja. Jij wordt als bedrijf steeds groter. We hebben dat toelatingsinstrument, de wet TTA.
1: Ja.
2: Hoe ziet het er in 2030 uit?
1: Ik denk alleen maar beter. Ik hoop met de komst van de WTTA, ik heb er nog wel een klein hard hoofd in, maar ik hoop echt wel dat we de partijen die het niet zo goed doen in de markt, dat die er niet meer zijn. Dat we daarmee ook richting de politiek kunnen laten zien als de juiste partijen, ABU en BBU-leden. Als leden die ook de certificering van de WTTA hebben, kunnen laten zien aan de politiek van jongens, deze partijen zijn erover. Kijk, het gaat helemaal goed. Er zijn geen misstanden. Die enkele misstanden die er in het verleden waren, die zijn er niet meer, want die mensen die zenden niet meer uit. Dus daarmee zie ik het heel rooskleurig, want we blijven ze altijd nodig hebben.
2: Cesar Duyguru van Home of People, dank voor je komst.
1: Jij ook bedankt, Thomas.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, over of banken al klaar zijn voor box 3 of voor een Europese consolidatieslag. Abonneer dan op de Top van Nederland. Besi staat wederom in de min. Ook vandaag zijn beleggers onrustig. Waarom? Dat hoor je zo meteen van onze beursnerd in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort.
6: Oh God damn, you got me in love.
5: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de

0: weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
1: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
2: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
1: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
7: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
10: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
11: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: In de BNR-app.
13: Het kabinet en de sociale partners hebben de gesprekken hervat in het Katshuis. Ze zijn zelfs al klaar. Duo draait de rentekraan verder open. 250.000 oud-studenten gaan fors meer betalen. En de Europese Unie ziet de meerjarenbegroting inkrimpen door de oorlog in Iran en de hoge inflatie. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooi zit bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg?
14: Nou, het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht heb je 5 minuten vertraging. De Drechttunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. Maar is nu weer vrij. De A67 Eindhoven-Venlo tussen Knoppet Leendeheide en Someren ben je ook 5 minuten extra kwijt. De rechterrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A27 naar Almere bij 115,1. En op de A30 Ede-Barneveld bij 16,3.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Dit voorjaar zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe zeker 56 wolven geboren. Dat zegt Wolvenmeldpunt bij 12, dat zich baseert op beelden van wildcamera's. Vorig jaar waren er 52 welpen. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn, is volgens het meldpunt lastig te zeggen, omdat ze ons land in- en uitlopen. Justitie verdenkt 2 mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De 2 zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. Een man in Tilburg moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een vrouw in 2017. Het was 12 jaar cel geëist, Maar omdat de zaak zo lang heeft gelopen, is daar wat vanaf gegaan. De man en vrouw lagen volgens het OM overhoop om een drugsschuld die hij bij haar had. Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. De Nobelprijs voor scheikunde is dit jaar voor twee wetenschappers uit Frankrijk en Japan. Ze ontdekten hoe het zit met de tegenovergestelde werking van moleculen die elkaar spiegelbeeld zijn, bijvoorbeeld in medicijnen. De mannen krijgen een medaille en een diploma en mogen €1 miljoen delen. En bij werkzaamheden in het centrum van Schiedam is vanochtend een waterleiding geraakt. De hele straat staat blank en in sommige winkels staat een flinke laag water, meldt Rijnmond. Ook is er flinke schade aan een paar nieuwe huurwoningen. Het water is al wat gezakt en het lek wordt nu gerepareerd en dat kan nog de hele middag duren. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Gisteren daalde het aandeel Besi flink op de Amsterdamse beurs. En het einde van die duikvlucht is nog niet in zicht. En meer betalen, minder krijgen, dat moet wel over tanken gaan. Ook daarover gaat het zo meteen in BNR Zaken doen.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
20: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
21: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
22: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
24: Wil je weten wat er speelt
25: en of waarom?
24: In de BNR-app
25: kun je ook luisteren naar onze podcast.
24: Download de BNR-app
25: en blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
24: Beursnerd.
16: Economie-redacteur Donner Bakker is onze beursnerd van vandaag. Donner, goedemiddag.
26: Thomas, goedemiddag.
16: Ik zie al een dag lang minnetjes bij de AX, maar misschien jouw entree deze studio in heeft voor verlichting gezorgd, of niet?
26: Nou, ik vind het fijn dat je me zo hoopvol introduceert. Maar nee, helaas niet. 116 punten, ruim 1% in de min de AEX. Grootste stijger is Inpost, ruim 3% erbij. Grootste daler, hou je vast, ben je er klaar voor? Besi met bijna 10% eraf vandaag.
16: Als Besi zo zakt, dan trekt dat natuurlijk ook de hele AEX wel naar beneden. En Inpost, die stijger, die stopt er volgens mij binnenkort weer mee. Dus ja, daar kunnen we ook nog maar kort van genieten. Maar nog eventjes het verhaal Besi, want gisteren was dat ook al somber.
26: Ja, collega Jochem Visser heeft het gisteren uitgebreid uitgelegd. Maar voor degenen die dat even hebben gemist, Besi werd door Bank of America van de kooplijst afgehaald en het koersdoel werd gehalveerd. Dat zou ermee te maken te hebben dat ASML zich klaarmaakt om ook een serieuze rol te gaan spelen in het verpakken van die chips. Hè, de packaging market waar Besi best wel aardig meedoet. Dat was gisteren, door naar vandaag. Want Besi-beleggers zijn nog niet uitgebibberd. Want UBS, de Zwitserse bank, doet er nog een schepje bovenop. UBS verlaagt het advies van kopen naar verkopen en het koersdoel doel gaat van €370 naar €159.
16: Zo, dat gaat er ook flink vanaf dan.
26: Ja, terwijl in juni datzelfde UBS het juist weer verhoogde. Toen stond de koers op 300, werd die verhoogd naar €320. Dus ja, het is, ja, er is daar wel wat aan de hand. Het heeft een beetje parallel dus met wat Bank of America stelt. UBS verwacht dat de brede uitrol van de stapeltechniek van Besi, genaamd hybrid bonding, nog tot 2028 op zich laat wachten. De markt zou volgens UBS rekenen op 2027. En ook verwacht de Zwitserse bank dat er een stuk minder Besi-machines worden besteld dan verwacht. UBS is dus pessimistisch. Dat resulteert vandaag in een verlaagd koersdoel. En dat resulteert weer in een min van, ik zei het al, bijna 10% voor Besi.
16: Maar het is bij Besi wel Jantje helpt, Jantje lacht. Vorig jaar volgens mij een feestnummer op de beurs.
26: 2023 het hardst gestegen aandeel van de AEX. Dus inderdaad, ja, het gaat een beetje met golven. Maar vandaag dus naar beneden.
16: Dan naar ABN AMRO. De Nederlandse staat gaat het belang in de bank verder afbouwen. Blijft nog maar een klein beetje van over, hè?
26: Ja, 10,7% of 10,5% moet ik zeggen. Momenteel is dat nog 20,7%. Aandeel staat vandaag zo'n 2,4% lager. En die koers van ABN die nadert wel een recordstand van de kleine €44 die we in augustus aantikten.
16: Timing.
26: Ja, zeker. Als de NLV, de stichting die de aandelen namens de staat beheert, deze verkoopt, dan kan dat betekenen dat de staat zonder verlies afscheid neemt van de bank. En nou, daarom is die timing van verkoop nu dus niet heel gek. In 2008 trok de overheid bijna 28 miljard uit om ABN AMRO en Fortis, wat nu ASR is, te redden. In totaal heeft de staat daar nu zo'n 24 miljard voor ontvangen. Maar ja, het resterende bedrag is dus nog zo'n €7 miljard waard. Tel uit je winst, zou je denken, want de Algemene Rekenkamer verwees er al in 2019 naar dat die 28 miljard iets wat vertekend is. Want er zou nog 9 miljard bij moeten vanwege rente- en financieringskosten. Dat maakt het prijskaartje weer zo'n 38 miljard. Ja, dan kun je niet echt spreken van winst. Ja, en tot slot nog even naar die consolidatieslag in Europa. Want de Europese Unie en de Europese Centrale Bank willen dat graag. Want ja, we moeten concurreren met de grote jongens uit Amerika. Het wegvallen van de staat betekent dat ABN op eigen benen staat. Dat maakt de bank wat kwetsbaarder. Want ja, ze werden een tijd gezien als overnameprooi. Maar met de nieuwe topvrouw worden flink gesneden in de kosten. En de cultuur wordt aangepast. Dat heeft ervoor gezorgd dat de koers weer wat omhoog gaat. En dus wat vet op de botten.
16: Ja, kwam over van BNP Paribas. Werd ook meteen gezegd, zie je wel, het wordt een Europees spelletje. En over Europa gesproken, Nederlandse beurs gas terug, dat is wel duidelijk. Hoe is het in de rest van Europa?
26: Beetje hetzelfde beeld, alles in het rood vandaag. Een hele concrete aanwijzing, daarvoor blijf ik je een beetje schuldig. Maar ja, je komt al snel uit op de usual suspects. Olie en obligaties, dubbel O. Beginnen we even met olie, want de prijs loopt weer wat op. Bijna 1% vandaag. De Houthi-rebellen hebben weer aanvallen uitgevoerd op Saoedi-Arabië. En ook opvallend, er zou een flinke storm op weg zijn naar de regio's in de Verenigde Staten waar olie geproduceerd wordt. Nou, dat is vervelend nieuws en dus stijgt de olieprijs weer wat. Van olie naar obligaties, want de rente op schuldpapier loopt ook weer wat op. We weten het recept, hè. Aanhoudende inflatie, onzekerheid in de wereld en een relatief hoge staatsschuld. Bij sommige landen, dat zorgt al weken voor oplopende rentes en spreads. Vandaag komt er weer wat bij. En voornamelijk, het zal je niet verbazen, is dat in Frankrijk. Dus ja, sentiment is niet opperbest. Maar goed, we hebben ook een aantal dagen van stijging achter de rug. Hè?
16: En als je top 7 wil spelen, een ETF-je dan maar, hè? Gaat voor jaren goed.
26: Die doen het goed. Ja, beleggers willen hun risico spreiden. Wat even om te schetsen. De instroom op Europees genoteerde ETF's ligt nu al hoger dan het totaal van vorig jaar. Kom je dan op uit, is $420 miljard belegd in Europees genoteerde ETF's. In 2025, heel 2025, was dat $398 miljard. Gaat vooral in gespreide ETF's, obligaties met korte looptijden en grondstoffen doen het goed. Want ja, beleggers zijn zeg maar al bewust van de onrust in de wereld. Ook de inflatie is weer wat hardnekkig. Dan wil je spreiden, valt het oog op Europa. Moraal van het verhaal vandaag, korte termijn pijn, lange termijn groei.
16: Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag, dankjewel. En voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je gerust abonneren op de podcast Beursnerd.
0: De economische stand van Nederland.
16: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor en welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag gaat het over het veranderende tankgedrag. Te gast Philip Bokelo, senior-econoom van ABN AMRO. Welkom.
1: Dankjewel, Thomas.
16: Jullie hebben daar onderzoek naar verricht. En de korte conclusie lijkt mij: mensen zien dat brandstof duurder wordt en ze gaan minder tanken.
1: Klopt.
16: Nou.
1: En aanvullend daarop, hun uitgaven passen ze niet per se aan. Maar we zien wel een verschil tussen de verschillende inkomensgroepen.
16: Ja, maar mag het verbazen, die eerste vaststelling, dat als je ziet dat iets duurder wordt, dat je er minder van gaat gebruiken?
1: Dat is een logische reactie in de economie. En ja, dat laat zien dat het prijsmechanisme werkt.
13: Wat is voor jou een opvallende bevinding van het onderzoek?
1: Nou ja, dat inderdaad, dat het prijsmechanisme echt blijkt te werken. Dat mensen hun gedrag erop aanpassen. Ik heb ook gesproken met een journalist van het FD. Jeroen Groot, die heeft ook onderzoek gedaan bij mensen die hebben getankt bij leasemaatschappijen. En wij hebben dan data over mensen die niet per se zakelijk rijden, zoals bij de leasemaatschappij, maar privé. En dan zie je toch wel duidelijk onderscheid. Waarbij de prijsprikkel bij de leaserijders minder werkt dan bij de privérijders.
13: Omdat je het minder voelt in je eigen portemonnee.
1: Omdat je het minder voelt in je eigen portemonnee. Dus de prijsprikkel werkt echt.
13: Ja, en lukt het ze om dat helemaal te compenseren? Dus om onderaan de streep net zoveel geld kwijt te zijn aan tanken als ze minder tanken? Of zijn ze, ook al tanken ze minder, nog altijd meer kwijt?
1: Nee, ze zijn uiteindelijk toch wel wat meer kwijt. Het lukt niet om de hele prijsstijging te compenseren door minder te tanken. Uiteindelijk zijn ze 6% meer kwijt in de periode maart tot en met juli dan in de periode vorig jaar.
13: Mm. Helemaal compenseren, dat is een lastig verhaal.
1: Dat lukt niet, nee. Ja. Nee, maar ze hebben zeg maar het verbruik teruggebracht. Voor een doorsnee rijder wordt er gemiddeld 90 liter getankt nu. Of werd er 90 liter getankt en nu is dat 80. Dus dat is toch behoorlijk een terugval.
13: En dat betekent per maand tientjes werk?
1: Dat betekent in de maand tientjes werk. In de sample wat wij dan onderzocht hebben blijkt dat mensen gemiddeld €150 nu kwijt zijn aan hun tankuitgaven. Terwijl dat voorheen 140 was. Mm. Dus dan gaat het om een tientje.
13: En maakt het dan nog uit, want jullie hebben heel veel data die jullie geanonimiseerd kunnen gebruiken, waar je woont of hoeveel geld je verdient?
1: Ja, het maakt inderdaad ook uit hoeveel geld je verdient en waar je woont. Het blijkt dat waar je woont, ik zei net, het totale tanken gaat terug van 90 naar 80 liter. En dan zien we dat die aanpassing eigenlijk het groter is in de steden dan in de mensen die buiten de grote steden wonen. Dus we hebben gekeken naar de G5, dus Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. En daar zien we dat mensen meer in staat zijn om hun verbruik aan te passen.
13: Nou, omdat er alternatieven voorhanden zijn?
1: Ja, dat kunnen we niet precies uitvogelen, maar dat is wel ons vermoeden. Dat inderdaad, omdat er meer alternatieven voor OV zijn, omdat misschien de fietsmogelijkheden ook ruimer voorradig zijn, is het misschien wat makkelijker voor mensen die in de steden wonen om een autoverbruik
13: te hebben. Nou, jullie hebben met NMK niet zomaar gekeken naar die G5, omdat je al dacht, daar zouden andere patronen kunnen blijken.
1: Precies, precies. Nou ja, daarom hebben we dat onderscheid ook gemaakt. En de conclusie is inderdaad, zoals intuïtief al vermoed, het gedrag in de stad is makkelijker aan te passen dan op het minder stedelijk gebied.
13: Is dan eigenlijk wat jullie hebben ontdekt allemaal wel in lijn met wat je intuïtief al zou vermoeden? Of is er nog iets waarvan je denkt, hé, dat had ik toch eigenlijk anders gedacht?
1: Nou, er was één opmerkelijk ding, maar dat gaat dan eigenlijk meer over de overige uitgaven, niet zozeer over het verbruik. Maar misschien dat we daar later op terugkomen. Het ligt eigenlijk in lijn met wat je vermoedt. Stad versus platteland is makkelijker aan te passen in de stad. Maar ook als je kijkt naar inkomen, zie je dat lage inkomensgroepen iets meer hun best hebben gedaan om het verbruik aan te passen. En daarom is ook de uiteindelijke stijging van de brandstoflasten bij die groep wat lager dan bij de andere groepen.
13: Maar die zijn tenminste, als je dat in de politieke debatten terughoort, altijd wel procentueel meer geld kwijt aan brandstof als je kijkt naar hun inkomen dan diegene met die wat dikkere portemonnee. Dus die wordt alsnog wel hard geraakt.
1: Precies, precies. Sowieso worden die hard geraakt. En omdat het aandeel van brandstof wat groter is in de totale uitgaven, is het de noodzaak om daar een aanpassing te doen, ook inderdaad groter. Ja.
13: Als je nu, ook al doe je je best om de schade te beperken, toch meer geld kwijt bent aan tanken, gaat dat dan ten koste van andere uitgaven?
1: We hebben dat gekeken. We hebben op geaggregeerd niveau zien we eigenlijk weinig verschil. We zien dat de groep automobilisten, de uitgaven daarvan, los van de tankuitgaven, die zijn met ongeveer 2,5% gestegen.
13: Oh. Geven zelfs meer geld uit.
1: Dus. Ze geven meer geld uit, maar dat is natuurlijk niet helemaal gek, want op zich de lonen zijn gestegen en alle boodschappen zijn natuurlijk allemaal duurder geworden als gevolg van de inflatie. Dus het is niet heel gek dat de uitgaven zijn gestegen. En als we de uitgavenstijging vergelijken met de uitgavenstijging bij andere groepen die geen auto hebben en niet autorijden, Dan blijkt dat dat eigenlijk min of meer vergelijkbaar is. Oh. Alleen het interessante is, als we dan een onderscheid gaan maken tussen de verschillende inkomensgroepen, dan zien we dat dat het op geaggregeerd niveau gelijk is gebleven. Vooral komt door de hoge inkomensgroep. Want die heeft uiteindelijk, de groep automobilisten heeft, daarbij is de stijging van de overige uitgaven groter geweest dan bij de rijkere groep niet-automobilisten.
16: Oh, dus
1: en als je dan gaat kijken naar de lagere en de middeninkomensgroep, dan zie je dat daar de stijging wat lager uitvalt dan bij de niet-automobilisten.
16: Ja, dus het is wel de moeite waard om dat even te splitsen. Om te kijken
1: Zeker. Wie
16: binnen welke categorie valt. En het zou natuurlijk ook nog kunnen dat mensen interen op hun spaargeld. Maar zo ver reikt jullie onderzoek vermoedelijk niet.
1: Nee, we kunnen niet kijken naar de spaartegoeden. Ook omdat het moeilijk is om die vast te stellen. Mensen hebben misschien een spaartegoed bij verschillende partijen ondergebracht. Dus daar hebben we geen goed zicht op. Maar we hebben wel gezien in AWB-onderzoek eerder dat wel een van de reacties is die mensen aangeven in enquêtes. Dat ze interen op hun spaargeld. Of dat van plan zijn te doen.
16: Zou je hier nu beleidsmatig mee kunnen met de bevindingen van jullie onderzoek? En er is nog weer ander onderzoek verricht door de Nederlandse Bank. Dat ging ook over tankgedrag en of je dat nog wel binnen de Nederlandse grens houdt, ja of nee. Als je dit nu op je bord krijgt en je gaat over wel of geen accijnskorting of een andere vorm van ondersteuning, wat zou je dan kunnen suggereren?
1: Ja, nou ja, dat is uiteindelijk een vraag voor de politiek. Ik kan alleen maar de bouwstenen aanleveren die zij in hun beslissing kunnen meenemen. Zoals gezegd, de uitgaven aan tanken zijn gestegen met van 140 tot 150. Een tientje. Is dat voor het doorsnee huishouden? Je hebt natuurlijk heel veel variatie tussen verschillende huishoudens. Ja. Er zijn mensen die daar veel meer last van hebben en mensen die daar veel minder last van hebben.
16: Een tientje telt niet voor iedereen even zwaar.
1: Maar een tientje telt niet even zwaar voor iedereen. Maar dat is het uitgangspunt. Is dat reden om in te grijpen? Die vraag moet je denk ik als eerste stellen. En ten tweede, we zien dat mensen hun verbruik aanpassen. Ja, in de economie wil je eigenlijk ook die aanpassing laten gebeuren.
16: Dat is die prijsprikkel waar je het over had.
1: Ja, op het moment dat het aanbod terugvalt, dan wil je dat de vraag ook daar zich op aanpast. En die prijsprikkel inderdaad, die zorgt ervoor dat die vraag zich aanpast. Ja. En op het moment dat je een maatregel treft, dan moet je nadenken, verstoort je die prijsprikkel? Moet ik het dan wel doen?
16: Ja, die accijnskorting overigens, die wordt nu verlengd tot 2028, blijft niet helemaal overeind. Maar het is al jaren zo dat veel economen, die ik hier ook wel eens spreek, in bijvoorbeeld het economenpanel zeggen, ja, een accijnskorting, en er zijn ook wel onafhankelijke onderzoeken naar verricht, is dat nu wel zo doelmatig? Want dat komt voor een deel terecht bij mensen met een grote bak en een dito portemonnee.
1: Ja, dat is vaak de economische analyse. Als je dan geld uittrekt, probeer het dan doelgericht uit te trekken. Wie wordt er geraakt en is dat een goed groep die geholpen moet worden? En dan kan de conclusie zijn, maar nogmaals, ik zit niet op de stoel van de politicus, die moet uiteindelijk die beslissing nemen. Dan kan de conclusie zijn, is die doelgroep wel, heeft die wel hulp nodig?
16: Ja, je zit niet op de stoel van de politicus en ik heb ook nog geen glazen bol gezien, maar het gaat ondertussen ook wel steeds vaker over hoeveel olie er toch weer deze Europese kant op komt. Eerder deze week nog in Trouw. Een uitgebreid artikel dat er toch op verschillende manieren steeds meer olie weer onze kant op sijpelt. En dat zelfs die straat van Hormuz geen onneembare vesting meer is. Simpele vraag misschien, maar waarom merken we dat dan toch nog niet meteen aan de pomp? Als die niveaus al wel historische niveaus weer bereiken.
1: Eigenlijk heb je het over verschillende markten. Je hebt eigenlijk de markt voor ruwe olie en je hebt de markt voor wat wij aan de tank tanken. Wij gooien geen ruwe olie in onze auto. Nee. Waarschijnlijk rijdt hij daar ook niet heel ver mee.
16: Er komt enige raffinage aan te pas komen.
1: Er komt nog enige raffinage aan te pas. Dus eigenlijk moet je die twee markten scheiden. En waar dat artikel in Trouw aan refereert is dat inderdaad de olie toevoer vanuit Hormuz, die was 21 miljoen vaten per dag, die gaat weer richting dat niveau. Is het nog niet?
16: Nee, maar 80%.
1: 80%. Dus, en dat komt omdat er zijn pijpleidingen en er zijn schepen die langs Hormuz varen met de transponder uit en kunnen dan toch daar buiten komen en laden het dan over op andere schepen. Dat is hartstikke goed dat dat weer beschikbaar komt. Ja. Dan is vervolgens de vraag, die prijs voor ruwe olie, die reageert niet direct. En ja, waarom komt dat dan door? Nou, ik denk een belangrijk factor is onzekerheid. Blijft deze situatie zo? Want het is natuurlijk toch riskant om met je tanker langs Hormuz te varen. Dat blijft riskant, ook als de Amerikaanse... Ja,
13: dus daar zit een onzekerheidspremie in?
1: Daar zit een onzekerheidspremie in. Er zitten ook andere risico's in. Je moet vervolgens die olie verladen op volle zee. Dat zal er een risicovol zijn.
13: Oh, ik hoor het al, dat blijft nog een tijdje pijn leiden.
1: Dat blijft nog een tijdje pijn leiden. En een derde factor is, we hebben die internationale reserves hebben aangesproken. Dat heeft ervoor gezorgd dat de prijs van ruwe olie niet te zeer is gestegen. Dus dat heeft ons geholpen in de afgelopen periode.
13: Ja, dat is die strategische voorraad, die strategische voor een deel nu op de markt kwam.
1: Precies, en die komt nu op de markt. Maar dat betekent dat de voorraad steeds kleiner wordt.

0: En in de toekomst zullen we die weer moeten aanvullen. En dat betekent dat
1: maar zie je dan bijvoorbeeld als dat gebeurt, die strategische voorraad die komt op de markt, of laat ik maar bij het begin beginnen, daar komt berichtgeving over. Zie je dan dat mensen hun tankgedrag, als jullie het toch minutieus in de gaten kunnen houden, ook daar al op aanpassen of niet?
0: Ja, dat hebben we inderdaad wel gezien. We hebben gekeken naar hamstergedrag eigenlijk ook. Ja,
1: dat je het nu moet doen.
0: Op het moment dat er nieuwsberichten zijn over wat er gaat gebeuren met de olieprijzen, of die daar een indicatie van geven. Er waren verschillende momenten. Bijvoorbeeld op 1 januari was de accijnsverhoging, of de terugdraaien van de accijnsverlaging. In anticipatie zijn mensen al aan het eind van het jaar hun tank gaan vullen.
1: En die mensen ook Philip Bokelo of... Jij niet?
0: Nou, ik heb geen auto, dus ik heb dat niet gedaan.
1: Oh, je hebt geen
0: gedaan,
1: auto? Maar... Kijk eens.
0: Nee. Dus, maar ik had dat ook gedaan als ik een auto... Ik denk dat dat verstandig was geweest. Er zijn dan vervolgens ook nog andere momenten in het jaar geweest. Op het moment dat de oorlog uitbrak was ook zo'n moment... dat we ook in de krant rijen voor de tankstations konden zien. En op 9 maart was er ook een moment dat de escalatie was... van de situatie in het Midden-Oosten. En ook op dat moment gingen mensen al flink naar het tankstation... en zien we het aantal tankuitgaven flink toenemen.
1: Wat we natuurlijk ook al veel langer horen, dat is met name de noodkreet van tankeigenaren, tankpompeigenaren in de grensstreek. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, dat blijkt ook uit die data van de Nederlandse Bank. Ja. Steeds meer mensen rijden dan toch even om. Dat is ook belastinggeld dat wel daar binnenkomt en zeker niet in Nederland.
0: Ja, nee, dat zijpelt weg. Dus je kunt ook je afvragen of je dan toch niet mee moet gaan met Duitsland en met België. Omdat je op die manier toch ook je accijnsinkomsten ziet teruglopen. En daarbij komt ook dat als mensen denken aan de andere kant van de grens, ook hun boodschappen daar doen. En ook op die manier vloeit er geld weg. Dus er zijn verschillende overwegingen die je hierin kunt betrekken.
1: Hebben we toch een mooi gesprek gevoerd als 2 mensen zonder auto?
0: Precies.
1: Over dit onderwerp. Philip Bokelo, senior econoom van ABN AMRO. Dank voor je komst.
0: Dank je wel.
2: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: De economische stand van Nederland is terug te luisteren als podcast. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis zijn op een gegeven moment ook terug te luisteren, maar moeten er nog aan beginnen. Ja, toch?
3: Ja, dat is een beetje voorbarig.
1: Niels, waarmee?
4: Ja. Met onder andere het maandelijks gesprek met de klimaatcommissaris Wopke Hoekstra. Dit keer is hij vrij fel over inderdaad het aanpakken van China. Maar ook wel over Amerika, dat natuurlijk Europa onder druk heeft gezet om dieselvoorraden vrij te geven. Nou is die dreiging om te stoppen met de export van diesel van Amerika naar Europa, die is even uit de lucht. Maar toch is Hoekstra daar niet over te spreken. We hebben hem namelijk al gesproken.
1: Ja, dat klinkt wel tipje, alsof jullie dat dan alweer wel hebben opgenomen.
4: Maar het is nog niet terug te luisteren. Maar we gaan natuurlijk alles aan doen om dat zo snel mogelijk online te krijgen.
1: Onconvers.
4: Want hij zat in Fiji namelijk. Het tijdsverschil is gigantisch. En vlak voordat hij het vliegtuig inging terug naar Europa, hebben we hem gesproken.
1: Dat is de magie van radio. Lisbeth, en wat nog meer?
3: Nou, we staan natuurlijk stil bij de herdenking, het herdenken van de aanslagen van 7 oktober. En we vragen ons ook af wat dat nou doet, 3 jaar later, voor de positie van Netanyahu. Verkiezingen komen eraan.
1: In 3 weken nog, hè?
3: Ja. Precies. En wat er intern in Israël is veranderd.
1: Het is allemaal te horen in de avondspits met Niels en met Lisbeth. Ik ben er morgen weer, een nieuwe aflevering van BNR Zaken doen. Gaat het over het volle stroomnet met de topman van Joels. Er komt nog heel veel meer vandaag op BNR. Onder andere de nieuwsupdate. En vermoedelijk, maar ik weet het niet helemaal zeker, programma boekje niet in mijn hoofd. Boeken zijn in de wijk. Ik denk het wel hoor. Ja, daar ga ik voor. Tot morgen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Paid zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Paid.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
9: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
16: Unbelievable.
17: Unique. Oh yes.
16: Incredible.
18: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
19: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
18: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
19: Ja, praten over tech.
18: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
19: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
20: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
21: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht doe je er 10 minuten langer over. En de A59 richting Den Bosch heb je voor het knooppunt Hooipolder ook 10 minuten extra nodig. Flitsmeister meldt een camera op de A9 naar Alkmaar bij 57,3. En de A13 naar Rotterdam bij 6,9.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
25: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Dit voorjaar zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe zeker 56 wolven geboren. Dat zegt Wolvenmeldpunt bij 12, dat zich baseert op beelden van wildcamera's. Vorig jaar waren er 52 welpen. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn, is volgens het meldpunt lastig te zeggen, omdat ze ons land in- en uitlopen. Justitie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De twee zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. Een man uit Tilburg moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een vrouw in 2017. Het was 12 jaar cel geëist, maar omdat de zaak zo lang heeft gelopen, is daar wat van afgegaan. De man en vrouw lagen volgens het OM overhoop om een drugsschuld die hij bij haar had. Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. De Nobelprijs voor scheikunde is dit jaar voor twee wetenschappers uit Frankrijk en Japan. Ze ontdekten hoe het zit met de tegenovergestelde werking van moleculen die elkaar spiegelbeeld zijn, bijvoorbeeld in medicijnen. De mannen krijgen een medaille en een diploma en mogen €1 miljoen delen. En bij werkzaamheden in het centrum van Schiedam is vanochtend een waterleiding geraakt. De hele straat staat blank en in sommige winkels staat een flinke laag water, meldt Rijnmond. Ook is er flinke schade aan een paar nieuwe huurwoningen. Het water is al wat gezakt en het lek wordt nu gerepareerd. En dat kan nog de hele middag duren. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen.
0: Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
4: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond & Meneer. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Vanmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
17: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
22: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke packmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
26: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
27: Shape the future with confidence. EY.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
28: Dinsdag 6 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die je kunt sturen naar boekensteinandewijk@bnr.nl of via de BNR-app. Dan is het iets met een icoontje van een wolkje bij het programma Boekenstein en de Wijk. Daar moet je dan op klikken. En dan kan je het intikken of inspreken. Je vraag, doe dat vooral. Want volgens mij weet ik inmiddels hoe je dat moet doen om het dan in te gaan starten. Dus dat wil ik graag een keer proberen. Vandaag bespreken we onder meer lessen van de geschiedenis. De aard van de mens bespreken we ook. Maar we beginnen bij Geert Windraken. Denk ik dat je dat zo uitspreekt. Die vraagt, hoe gaat het nou eigenlijk in de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne? Vindt daar ook iets van verzet plaats of sabotageacties, waardoor het Russische leger in problemen raakt? En hoe moet ik die bezetting van die gebieden eigenlijk zien? Onder welke omstandigheden moeten de mensen daar leven?
29: Nou ja, die omstandigheden zijn dus verschrikkelijk. Dat weten we inmiddels wel. Maar dat verzet, dat bestaat er nog wel. Je hebt natuurlijk gewoon passief verzet. Of ja, eigenlijk niet geweldloos bezet. Door het uitdelen van flyers. Of het achterlaten van flyers. Want anders word je natuurlijk ook onmiddellijk opgepakt. Die oproepen tot iets. Dat zijn vooral vrouwen die dat doen. We zien ook dat individuen actie ondernemen. Dat zijn individuele sabotageoperaties. Logisch dat individuen zijn, want die zijn minder kwetsbaar als je dus niet weet waar ze aan verbonden zijn. Er zijn wel groepen, Artes bijvoorbeeld, die partisanenoperaties uit te voeren. En dat is ook wel nodig, want we hebben het nogal eens een keer in de podcast gehad over bijvoorbeeld Battlefield Air Interdiction. Dat betekent dus dat je ver achter het front de aanvoerlijnen wil verstoren. Dan is het wel handig dat je informanten daar hebt zitten. Je kunt niet alles, schijnt het, met technische middelen doen. Maar dan heb je dus dat soort lui wel nodig. Die informatie kunnen doorschijnen naar de Oekraïners, die vervolgens hun operaties tegen die doelen kunnen gaan starten. Dus ja, nee, het gebeurt nog steeds.
30: Ik heb ook gelezen dat de Russische bezetting van die gebieden lijkt minder op een normale militaire bezetting en steeds meer op een poging de gebieden institutioneel, cultureel en demografisch in Rusland op te nemen.
29: Ja, logisch, want ze zijn onderdeel van Rusland volgens de wet. Of dat allemaal nou juridisch houdbaar is, ja, dan krijg je natuurlijk dit. Dat is een vrij logische constatering.
30: Ja, je moet niet denken aan een klassieke partisanenoorlog met grote gewapende groepen in bossen. Maar het verzet bestaat veel vaker uit informatie doorspelen aan Kiev, spoorwegsabotage, aanslagen op collaborateurs, het fotograferen van Russische troepbeweging en kleine clandestine netwerken.
29: Nou ja, goed, dat is wat ik heb gezegd in het kader van die Battlefield Area Interdiction. Ja.
1: Ik zie het soms ook, we hebben natuurlijk heel weinig informatie hier vandaan, hè? Dat sowieso. Ik zie het soms, vind ik dan zo apart, in kaartjes ingetekend. Bijvoorbeeld Melitopol is bekend. Dan staat het zo van gearseerd van in het Russisch gebied. Van dit is een partisanengebied. En bijvoorbeeld ook in Donetsk, in zeg maar vlak achter Liman, in bezet gebied, heb je dan ook zo'n dorpje waar dan partisanenactiviteit staat?
29: Nou ja, logisch. En daar kun je maar beter geen Russische official zijn. Want als je ervan uitgaat dat die partisanen er actief zijn, dan ben je leven niet zeker, hoor. Er zijn heel veel voorbeelden van dat die Russen met zeep worden geholpen.
1: Michael Komen heeft sinds 4 jaar geen enkele aflevering gemist. Is ook vanaf het eerste moment pluslid. En heeft zelfs meerdere mensen in zijn omgeving ook pluslid gemaakt. Nou, Michael, geweldig. En hij heeft ook een vraag. Nou ja, en dan zie je, dat helpt dat toch. Hè? Dan, ja. Zijn vraag gaat over appeasement en de voorspellende waarde van de geschiedenis. En dat is een heel verhaal. Ik vat het even kort samen. Hè. Jullie zeggen vaak van, nou ja, dus appeasement. Je ziet dan dus bij Chamberlain, dat gaat dan fout. Je geeft een vinger en het wordt een grote ellende. Dus dat moeten we niet meer doen. Maar, zegt Michael, dicht je de geschiedenis dan niet een te grote voorspellende waarde toe? Ten tweede, als we dat dan toch willen, zijn er in de ellenlange lijst oorlogen uit de mensengeschiedenis ook al voorbeelden te vinden waar gebiedsafstand wel deel van een akkoord of een wapenstilstand was. Dus ja, kijken we niet te veel naar die ene les van Chamberlain.
30: Ik vind het een uitstekende vraag. Het is ook een uitstekend historicus. Hè? Geschiedenis levert geen natuurwetten op. Een historicus kan beter zeggen, München leert ons onder welke omstandigheden concessies gevaarlijk kunnen zijn. Hè? En dan wordt het interessant. Bij Hitler werkte appeasement averechts omdat 3 elementen samenkwamen. Hitler had revisionistische doelstellingen. Die wilde gewoon veel meer gebied veroveren dan alleen maar het Sudetenland. Hè. Hij interpreteerde westerse concessies als bewijs van zwakte en ook gebrek aan politieke wil. En er bestond geen geloofwaardig mechanisme om verdere expansie af te schrikken. En dat is dus iets anders dan te zeggen dat gebiedsafstand per definitie appeasement is. Want er zijn natuurlijk oorlogen te vinden die geëindigd zijn met territoriale concessies. Natuurlijk zijn die er, hè? Finland moest na de winteroorlog van 1939-1940 gebied aan de Sovjet-Unie afstaan.
29: Nou, dat was geen appeasement.
30: Nee, maar Finland bleef bestaan als onafhankelijke staat. En na de Tweede Wereldoorlog zijn eveneens grenzen gewijzigd zonder dat iedere wijziging automatisch tot een nieuwe oorlog leiden. Hè? Met andere woorden, ik zou zeggen, München voorspelt de toekomst niet. München waarschuwt dat vrede door concessies alleen duurzaam is als de andere partij werkelijk genoegen neemt met de nieuwe status quo. En nog een laatste opmerking. Vietnam is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van een verkeerde interpretatie van het appeasement. De Amerikanen gingen maar door omdat ze dachten, we moeten van München leren. Terwijl het natuurlijk helemaal niet goed ging.
1: Oh ja, speelde dat ook een rol in de discussie toen?
30: Dat speelde een grote rol. Huh? En weet je, en de Amerikanen hebben natuurlijk ook later beseft dat ze met name binnenlands via de publieke opinie gewoon Vietnam niet konden winnen. Militair konden ze het wel, maar binnenlands niet. Hè? Dus München moet je dus heel genuanceerd toepassen.
29: Nou ja, toegeven, kijk, ik denk, ja, jij bent meer historicus dan ik. Ik heb ook wel geschiedenis gestudeerd, maar ik heb me helemaal bekwaamd in de internationale betrekkingen. En dat is gewoon politicologie. En dat werkt dus wel met bepaalde wetmatigheden. En daar kijk ik dan naar. Je kijkt niet zozeer naar de geschiedenis, maar je kijkt gewoon van wat gebeurt er in bepaalde dynamieken. En wat gebeurt er als de kastverhoudingen zich op een bepaalde manier ontwikkelen? En hoe wordt daar dan gebruik van gemaakt? Nou ja, daar kan je boeken over schrijven. Maar wat er bijvoorbeeld gebeurd is in de Krim, In 2014, is dat nou appeasement of niet? Ik denk dat dat dichtbij komt. Want de Russen, die hebben iets gedaan wat absoluut niet mocht. En wij hebben gedacht van, laat maar gaan.
30: Laat maar zitten.
29: We kunnen toch niks doen. En misschien kunnen we op deze manier even tijd winnen. Daar hebben we natuurlijk op zich wel spijt van gehad. Want dit heeft ertoe geleid dat Poetin gewoon door is gegaan. Die heeft gezien, het Westen is hartstikke zwak. Dat werd ook ingegeven door het hele idee hoe wij echt onderuit zijn gegaan in Afghanistan, waar we uiteindelijk, wanneer was dat, in 2020, hè, zijn we daaruit teruggetrokken. Zonder dat we daar een overwinning hebben geboekt. En ja, dus dat telt dus op bij het idee dat het Westen zich niet kan verdedigen, dat hij niet echt een speler kan zijn op militair niveau in dit soort conflicten. En dan zie je dus dat een potentaat als Poetin verder gaat. Dus ik kijk daar anders tegenaan. Ik kijk niet naar die historische wetmatigheden, maar ik kijk gewoon van hoe die kastverhoudingen zullen ontwikkelen en wat dan de ambities zijn van leiders, zoals Poetin. En dan ga je gewoon kijken of ze machtspolitiek kunnen gaan bedrijven en misschien ook wel een militaire interventie uit te kunnen voeren. Nou, dus dat is een hele andere manier om daarnaar te kijken. En als historicus, want ik ben allebei, zou ik zeggen van nee, dat kan dus niet op grond van historische analogieën. Ja.
1: Nee, maar dus als ik jullie beiden goed hoor, dan denken jullie dat in elk geval in deze situatie, bijvoorbeeld met een revanchistisch Rusland, zoals een revanchistisch Hitler, de les van Chamberlain wel toepasbaar is. Dat je dus hier inderdaad moet oppassen dat je je zwak toont, want dan gaat die door.
29: En dat is natuurlijk ook de reden waarom het Westen, met name Europa, zo zit te hameren op steun aan Oekraïne. Want als je dat dus niet geeft, ja, dan zal die oorlog verder gaan. Die oorlog is eigenlijk in 2014 begonnen, met de annexatie van de Krim.
1: Gaan we naar Katelijn Rodenburg. Die reageert op de podcast van 1 oktober, waarin Rob de Wijk zei dat de kans dat China de huidige geopolitieke machtsstrijd gaat winnen buitengewoon groot is en dat land op technologisch gebied eigenlijk al gewonnen heeft. Dat klinkt bekend. Maar Katelijn zegt, kan hij toelichten waarom hij die kans zo buitengewoon groot inschat? Hij zei, denk namelijk, dat democratieën vanwege bijvoorbeeld innovatie, vrijheid en rechtszekerheid op lange termijn misschien wel de betere kaarten hebben. Je ziet natuurlijk ook, ik ga even schuin door de vraag heen, dat Xi Jinping rechtsregels aan zijn laars lapt, dat investeerders dat niet leuk vinden. Ja, zou je dus op die grond niet kunnen denken dat democratische, vrije landen op termijn economisch betere papieren hebben dan zo'n dictatuur als China?
29: Nou ja, op technologisch gebied hebben de Chinezen het al gewonnen en dat is een feit. He, dus er is een Australisch instituut dat bijhoudt en die heeft 64 kritieke technologieën geïdentificeerd en op 57 gebieden leiden op dit ogenblik die Chinezen. En op AI-gebied, daar vindt op dit ogenblik de strijd op plaats en daar is het eigenlijk gewoon 1-1. He, dus dat AI dat bestaat uit heel veel zaken die je met elkaar kunnen vergelijken. Dus de technologie, en als je kijkt wat de modellen kunnen, dan ligt de Amerikanen een heel klein beetje voor, maar dat is maar procenten. Maar als het gaat om, je kunt ook vergelijken in termen van geld, in publicaties over AI. En dan zie je ongeveer dat het grosso modo gelijk is op dit ogenblik. Maar die AI-race is wel heel erg belangrijk om te bepalen wie uiteindelijk toch in staat is om zijn economie daardoor te kunnen laten groeien. En om daardoor ook de machtigste te worden op economisch gebied en op militair gebied. En nou, dat is de strijd die op dit ogenblik gaande is. Is het nou zo dat de innovatie in westerse landen beter is omdat er democratieën zijn? Nou, voor Amerika geldt dat wel, maar voor Europa geldt dat bijvoorbeeld absoluut niet. Dus er is iets meer nodig dan alleen maar een democratie. En instituties die innovatief kunnen zijn. Want Europa loopt echt gillend achter bij de Verenigde Staten en bij China. Dus de Chinezen die hebben dit al gewonnen. Maar de grote vraag is of ze dit uiteindelijk kunnen omzetten in een hele grote hegemoniale economische en militaire macht. Nou, militair misschien nog wel, maar economisch vraag ik het maar af. Dat hebben we ook wel vaker besproken. Dan moet je, en dan ben ik het wel eens met de vraagsteller. Want dan moet je gaan kijken wat de Nobelprijswinnaars Acemoglu, Johnson en Robinson daarover hebben gezegd. Ja. En die hebben gezegd van, nou, de instituties doen het toe. Dus dan praat je inderdaad over democratische instituties. Daarin heeft zij gelijk. Alleen de grote vraag is op dit ogenblik hoe lang die machtsstrijd duurt. Het kan best zijn dat Europa het beste uit de strijd komt. Dat heb ik ook wel gesuggereerd. Ook interessant genoeg nog aan het slot van de laatste theatertour die we hebben gehouden. Dat was eind vorig jaar. Maar het zal deze keer denk ik ook nog wel een keer te sprake komen. Dus het kan. Maar het hele probleem is dat dus door die machtsstrijd die nu op dit ogenblik gevoerd wordt, en dat is een geostrategische machtsstrijd, waarbij Europa, als het niet uitkijkt, vermalen wordt tussen de Chinezen en de Verenigde Staten, wij wel moeten gaan leren, ondanks dat wij zo democratisch en volgens haar zo innovatief zijn, hoe wij die strijd moeten voeren. En dat is niet gemakkelijk op dit ogenblik. Dus daarom moet ik nog zien wat er gebeurt. Kijk, Amerika die helpt zichzelf naar de verdommenis op deze manier. Mm-hmm. Ook al gaat het technisch en economisch goed. Maar dit heeft heel veel weg, Amerika, van een klassieke neergang van een hegemoniale macht. Dat heeft er heel veel van weg. Nou, daar kunnen we eindeloos over praten hoe dat in elkaar steekt. Maar dat heeft er veel van weg. En nu is de grote vraag, wie wordt hier de winnaar van? Op dit ogenblik heeft China de beste kaarten, maar over 10, 15 jaar zou Europa er kunnen zijn. Maar dat weten we op dit ogenblik niet en dat heeft ook te maken met het feit dat wij ongelooflijk afhankelijk zijn van Chinese grondstoffen, Chinese halffabrikaten en daarmee kan China ook machtspolitiek bedrijven. En wij Europeanen hebben in die hele geostrategische strijd die nu gevoerd wordt heel weinig machtspolitieke instrumenten in handen om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken.
30: Weet je, Acemoglu, Robinson en Johnson zeggen dus je hebt een rechtsstaat nodig om echt tot duurzame economische groei te komen. Hè? Dan moet je wel goed bedenken, China heeft zonder die rechtsstaat wel verbluffend veel groei in het verleden laten zien. Hè? Dat moet je gewoon goed verdisconteren. En wat ook nog aan de hand is dat China heeft natuurlijk fantastische papieren. Maar het echte debat is eigenlijk nog open. Hè? China's enorme industriepolitiek, laten we wel zijn, dit voert een enorme industriepolitiek, weegt dat zwaarder dan de zelfcorrigerende instituties, bondgenootschappen en wetenschappelijke openheid van democratieën. Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Rob noemt een heel goed argument van ja, luister, Europa is een democratie, maar technologisch is het niet nummer 1. Hè?
29: Nee, dus dat komt door de politiek.
30: Ja, dat komt door de politiek. Hè? Dus met andere woorden, kijk, om het heel concreet te maken, als er één briljante Chinees opstaat, hè, en die zegt van, ik weet een andere weg naar snelle chips dan de ASML-route. Ja, dat zal ik zie toch wel erg omarmen als dat gebeurt. Hè? En dat kan dus gebeuren. Ik geloof wel zelf op de lange termijn dat democratieën, en ook open democratie en open competitie, dat wel hele belangrijke voorwaarden zijn voor succes. Maar China heeft natuurlijk waanzinnig veel bereikt zonder al die.
29: Maar je moet echt een groot onderscheid maken. Technologische innovatie, waar een democratie niet per definitie in het voordeel is, maar en zeker niet het Europese systeem die in het voordeel is, waar iedereen gewoon zijn plaster over moet doen. In Amerika kan dat wel, omdat dan een veel rauwere economie heeft. Waarbij de ruimte wordt gegeven aan winnaars. Dat is in Europa veel minder het geval. In China kan je dus door een autocratische regering, een staatskapitalistisch land, kan je er dus van uitgaan dat die regering onwaarschijnlijk veel geld wil pompen in een technologische ontwikkeling. Maar of het vervolgens duurzaam is, dat is een politieke vraag. En dan kom je terecht bij zaken als de rechtsstaat, maar ook bijvoorbeeld in hoeverre zijn investeringen en bezit veilig in handen van dit soort autocraten. En als het niet het geval is, dan hollen investeerders natuurlijk weg. Ook dat is gezegd in de vraag. Het is een veel genuanceerder beeld dan wat uit de vraag blijkt. Het klopt gedeeltelijk, maar het klopt niet helemaal.
1: Was dat niet ook een zo'n ding met de enorme industrialisatiegolf, zeg maar, in de jaren 50, die in de Sovjet-Unie veel sneller ging dan in het Westen, onder Stalin. En dat mensen in het Westen echt dachten van shit, als dit zo doorgaat, dan worden we binnen 50 jaar totaal overvleugeld door de Russische industrie.
29: Ja. Ruimtevaart in de Sovjet-Unie. Iedereen schrok zich helemaal te pletter dat ze al zo ver waren. Algemene paniek door een paar piepjes uit de ruimte.
3: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Korte versie van de dagelijkse update van Boeken zijn in de wijk voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats
5: met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Ongewenst gedrag op de werkvloer is in steeds meer organisaties een thema. Maar wat is nou ongewenst gedrag en wat niet? Hoe pak je dit onderwerp op een goede manier aan voor alle partijen? Je hoort het straks om 3:30 in BNR at Work.
10: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
14: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
17: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
18: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
17: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: BNR Verkeer.
21: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost doe je er 20 minuten langer over. Ze zijn al bezig met bergen, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Een half uur extra. Het staat

0: Daar stil over 6 kilometer door een ongeluk. Weg is afgesloten. Verkeer van Tilburg naar Eindhoven rijdt het best om via Den Bosch. Over de A65 en de A2. Dan de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de problemen daar 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 19,3. De A7, de afsluitdijk richting Heerenveen bij 107,9. En op de A20 naar Hoek van Holland bij 31,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden. En volgens media is dat een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak is niet duidelijk. Onder de gewonden zijn medescholieren en een docent. 2 zijn er slecht aan toe. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 1 raket sloeg in op een appartementengebouw in een stad in het noorden. Daar vielen 14 van de 20 doden, onder wie 3 kinderen. President Zelensky zegt dat hij het betreurt dat hij niet meer raketten uit de lucht kon schieten, omdat hij te weinig afweer heeft. Meerdere lichtgewonden bij een botsing op het Markermeer tussen een viskotter en een woonark die achter een sleepboot hing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark had een gat in de romp. Dat kon direct worden gerepareerd door brandweermensen die met een reddingsboot waren meegevaren. De oorzaak van de botsing is niet bekend. Justitie verdenkt 2 mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De 2 zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. En het staat voor Max Verstappen nog niet vast dat er dit weekend weer een overwinning in zit bij de Grote Prijs van Singapore. Vorig weekend won hij in Maleisië de GP van Bahrein. Maar hij zegt erbij dat dat ook te maken had met het circuit daar. Op het stratencircuit in Singapore won Max nog nooit. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het Franse cosmetica-concern L'Oréal heeft een chique reputatie en bestaat al ruim 100 jaar. Maar wist je dat de oprichter vergaande nazi-sympathieën had? En dat zijn dochter en kleindochter hebben gevochten om de erfenis? Je hoort het allemaal zo meteen in Doorgelicht.
4: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
15: Het is een L'Oreal.
16: Ze is rijk geworden door haar belang in L'Oreal, de wereldberoemde cosmetica-keten.
15: The shares in the company have been sinking in US trade.
17: L'Oreal are one of the biggest and oldest names in the beauty industry, but they're also arguably the most controversial.
18: L'accord signé avec L'Oreal s'élève à 4 milliards d'euros, payable en numéraire à la réalisation de l'opération.
19: Actually, I don't mind spending more for L'Oreal because I'm worth it.
20: De crèmes, de haarverf, make-up. De cosmetica-sector oefent al decennia lang grote invloed uit op het schoonheidsideaal. Want ja, wie wil er nou niet goed uitzien? Graag mooi oud worden. Een van de bedrijven die daarbij aan de basis staat, dat is L'Oréal. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse cosmetica-bedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een L'Oréal-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
21: Hallo Nina.
20: Ja, het clichébeeld, dat weten we, is dat dit vooral vrouwen aanspreekt, L'Oréal, dat die als enige crème en make-up en andere producten van L'Oréal gebruiken. Dus dan ga ik maar meteen de vraag stellen. Heb jij ooit wel eens een crème gesmeerd van het een of het ander? Misschien niet van L'Oréal, maar...
21: Nee, ik gebruik het niet, maar... Ja, sorry. Je had natuurlijk graag willen horen dat dat wel zo is.
20: Nee,
21: maar...
20: ik vraag het eerlijke verhaal. Ik denk namelijk dat er wel luisteraars zijn, mannelijke luisteraars, die dat wel doen. En er is niks om je voor te schamen.
21: Absoluut. Kijk, alleen al in Nederland in 2024 werd er 500 miljard... door mannen uitgegeven aan dit soort crèmpjes. En de verwachting is dat ook dit jaar de markt weer groeit wereldwijd, en weliswaar van 52 miljard naar 55 miljard.
20: Dus hallo.
21: Er zijn heel veel bedrijven die inzetten op genderneutrale merken ook. L'Oréal, Man Expert geloof ik. Die zetten daar ook echt op in. En het is een groeimarkt. Skincare voor mannen.
20: Ook mannen denken van, als het kan met wat minder wallen of minder rimpels, wie weet. Heb jij het in portefeuille, L'Oréal?
21: Nee, maar gelijktijdig is dit wel een aandeel dat niet onbesproken mag blijven in Doorgelicht. Want wij zeggen altijd van, de minimale market cap, dat moet een miljard zijn om in aanmerking te komen voor een uitzending in Doorgelicht. Mm-hmm. We hebben het hier over een bedrijf. L'Oréal heeft een marktwaarde van 200 miljard.
20: Ja,
21: wat wel zo is, het aandeel L'Oréal, dat is eigenlijk niet van zijn plek te krijgen al 5 jaar lang. Je zou kunnen zeggen, ondanks wat koersschommelingen, mm-hmm, het aandeel dat noteert gewoon 380 euro.
20: Oké, maar staat al 5 jaar bijna onveranderd.
21: Ja, en gelijktijdig denk ik ook, L'Oréal, iedereen kent de naam wel, maar het is een groot bedrijf. Veel merken die eronder vallen. Iedereen kent L'Oréal Paris natuurlijk, maar ook Garnier, Maybelline. Ze hebben zo'n 35 merken.
20: Maybe it's Maybelline.
21: Dat weet ik dan weer niet. Weet je ook meteen dat ik dus echt die crème niet gebruik. Wat ik wel ken, want daar hebben ze vaak licenties mee met bedrijven. Grote modehuizen die dan ook een parfum op de markt brengen.
20: Ja.
21: Zoals Giorgio Armani of Ralph Lauren. Mm-hmm. Daarmee hebben ze dus langjarige licenties en maken de parfums onder die merknaam.
20: Ja, dus ze hebben inderdaad een waaier aan bedrijven er ook bij. Maar goed, L'Oréal is dus het imperium. Kennen wij waarschijnlijk de meeste mensen ook wel van Madame Bettencourt. De erfgename van L'Oréal, rijkste vrouw van Frankrijk. Misschien ook wel de rijkste vrouw van Europa. Gaan we allemaal aan je vertellen. Eerst een belangrijke disclaimer. We geven hier geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Zo is het maar net. Maar wat we wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie over het bedrijf zelf. Maar ook leuke weetjes en feitjes. Nou, jij noemde het al eventjes dat mevrouw Bettencourt Meijers, want ze is inmiddels getrouwd, die is rijk. En dat komt vooral omdat de familie Bettencourt, die bezit nog 35% van het bedrijf L'Oréal. Mm-hmm. Nou, ga je even rekenen, dan kom je uit op meer dan 80 miljard. Oh. Vermogen is nog wat groter, want ze investeren ook in andere bedrijven. Bij elkaar wordt de waarde van de familie, of de rijkdom van de familie, geschat op 100 miljard. En daarmee is het inderdaad de rijkste van Europa. Jij noemde het al eventjes.
20: Ongelooflijk. Ja.
21: Ook goed om te noemen, Nestlé. Dat is een bedrijf wat we ook kennen. Eerder als
20: Doorgericht. Zwitserland.
21: Zwitsers.
20: Die bezit... voedselimperium.
21: Ja, maar die bezitten ook weer 20% van de aandelen L'Oréal. Dus 55% van alle aandelen L'Oréal is in twee handen.
20: Mooi. Hoe het imperium van L'Oréal zo groot heeft kunnen groeien, ga ik je vertellen in de geschiedenis van het bedrijf. Voor de start van L'Oréal.

0: Ja, en een beetje grijs, die vrouwen.
1: Grijs? Hoezo dan weer grijs?
0: Nou, grijze haren.
1: Grijze haren? Oh, ik dacht meer het zwart-wit beeld van die tijd.
0: Nee.
1: Aan de Sorbonne Universiteit werkt de dan 25-jarige Eugène Scheller als laboratoriumassistent. Zijn leven dat verandert compleet op het moment dat er een kapper bij hem naar binnen stapt. Die kapper wil namelijk hulp bij het ontwikkelen van een goede haarverf.
0: Precies. Vandaar.
1: Vandaar die grijze haren van jou. In die tijd zit in de bestaande haarverf heel veel giftige stoffen, waardoor het daadwerkelijk doodeng is om dat spul te gebruiken, want je weet niet of je daarna nog haar hebt. Scheller belooft de kapper te helpen en hij ziet er inderdaad toch wel heel gauw een goede business in. In 1909 richt hij daarom iets op. De Société Française de Teinture Inoffensive pour Cheveux. Letterlijk de Franse maatschappij voor onschadelijke haarverf. Hij noemt zijn eerste verf L'Oréal. Met de au aan het begin dus. Die naam is geïnspireerd op het destijds hele hippe kapsel met de naam aureol. Hè, ronde vorm, lijkt op een aureol. Maar het duurt nog ruim 20 jaar voordat Scheller in 1939 de bedrijfsnaam echt verandert naar L'Oréal. Intussen blijven ze zich wel verbreden. In 1934 brengt Scheller eerst een zeepvrije shampoo op de markt. In 1935 een merk lanceert hij dan wat we allemaal nog kennen. Ambre Solaire, is een zonnebrandcrème. In Frankrijk waait in de jaren 30 een linkse wind. En dat zorgt ervoor dat er een vijfdaagse werkweek en ook betaalde vakantie wordt ingevoerd. En dan zie je dus een piek in de verkoop van de zonnebrandcrème van L'Oréal, van Ambre Solaire. Verkoopt heel erg goed. Nou, toch is Eugène Scheller niet zo'n fan van de linkse regering in Frankrijk. Hij heeft meer sympathie voor deze man.
2: Zijn Sovjet-tijden zullen voor zich herdragen. En hier erinnert in unserem Zeichen wieder siegen.
1: Adolf Hitler. Het is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van L'Oréal. Want meneer Eugène Scheller financiert La Gagoule. Dat is een fascistische, antisemitische en anticommunistische militie die in de oorlog het Duitse regime in Frankrijk steunt. Sterker nog, na de oorlog heeft Scheller de leden van deze groep ook gewoon hoge functies binnen L'Oréal. Toch is dat verleden niet aan Scheller of aan L'Oréal blijven kleven. Aan de ene kant omdat hij geen grote of formele rol had in het naziregime. En aan de andere kant omdat deze feiten pas jaren later naar buiten kwamen, toen L'Oréal inmiddels al een hele grote naam was, groot gerespecteerd als internationaal bedrijf. En in 1957 overlijdt Eugène Scheller. L'Oréal Imperium gaat dan over op zijn dochter Liliane en haar man André Bettencourt. Dus dan komt de familie Bettencourt in beeld. Liliane neemt plaats in de raad van commissarissen. Nee, in de raad van bestuur, moet ik zeggen. En een paar jaar na het overlijden van haar vader Eugène komt er dan ook een beursgang, Jim.
0: Ja, en dat is allemaal onder aanvoering van een nieuwe CEO, want die heeft grootse plannen. Die wil gaan groeien met L'Oréal. Nou, we hebben het hier over oktober 1963, dus er is niet heel veel documentatie over op het internet. Maar ze gingen toen naar de Paris Bourse, dus tegenwoordig heet dat Euronext. Mm-hmm. De beurs van Parijs.
1: De Cacaran, toch?
0: Naar de Cacaran, zeg maar de AEX.
1: Binnen de index. Ja, precies.
0: Ja, inderdaad. En het is de beurs van Parijs. Een heel mooi traditioneel gebouw overigens. Daar zit het natuurlijk niet meer. De CEO die zei ook van ja, we gaan stoppen met zeep. We doen alleen nog maar haar. Maar wat wel belangrijk is om te benoemen, dat aandeel, dat was eigenlijk geen koopje. Het ging naar de beurs voor 830 Franse frank.
1: Nou, zo, per aandeel?
0: Per aandeel.
1: In 1963?
0: In 1963. Dat is een beetje vergelijkbaar met zo'n 2000 euro nu. Als je het gaat terugrekenen ook voor inflatie.
1: Maar gingen er dan alleen institutionele beleggers in?
0: Nou, dat weet ik niet, maar het was niet voor Jan en Alleman. Dus je moest inderdaad wel wat geld
1: wat
0: meebrengen. Nou, de aantallen die geplaatst zijn, dat is niet helemaal bekend. Maar wat wel zo is, als je het allemaal gaat terugrekenen, want dat vind ik altijd leuk, er zijn heel veel splitsingen geweest.
1: Ja.
0: Dan was L'Oréal een topbelegging. Want als je het echt terugrekent, Frans Frank, was het 125 euro.
1: Ja.
0: Dat zou nu 40.000 euro ruim zijn. 33.000% koersstijging.
1: En dat, mensen, is waarom je er voor de lange termijn
0: precies
1: in moet stappen.
0: En dan krijg je ook nog dividend. Want dat erbij neemt, dan gaat het door de honderdduizenden heen.
1: Wow.
0: Maar 1963, belangrijk moment. De familie hield een groot aandeel in het bedrijf.
1: Mm-hmm.
0: Maar Toen waren ze beursgenoteerd en daardoor nu in doorgelicht.
1: Precies. Nou, in 1974, maken we even een sprongetje vooruit, gebeurde er inderdaad dat opvallende wat jij al eerder noemde. Het Zwitserse Nestlé. Dat neemt een belang van zo'n 25% in L'Oréal. Dat doen ze op verzoek van Liliane Bettencourt. Want zij is namelijk bang dat de socialisten aan de macht komen in Frankrijk en die zouden dan bedrijven gaan nationaliseren. Dus Nestlé is een bevriende investeerder en eigenlijk nu een bescherming tegen de Franse overheid. Tot op de dag van vandaag is dat dus zo, dat Nestlé een flink belang heeft in L'Oréal. En daarmee zou je kunnen zeggen dat het toch een van de meer opmerkelijke aandeelhoudersrelaties is binnen het Europese bedrijfsleven. Nou, in de jaren na de beursgang breidt L'Oréal snel uit door andere bedrijven over te nemen en ook door veel geld te steken in R&D, Research and Development. En halverwege jaren 70 krijgen we dan deze zeer bekende slogan.
3: New formula L'Oréal Elmet.
4: Because I'm worth it.
1: Because I'm worth it. Nou, later wordt die nog veranderd in because you're worth it. En tegenwoordig is het heel inclusief. We zijn het allemaal waard. We are worth it. Maar goed, in de basis is het dus allemaal begonnen bij die slogan in de jaren 70. L'Oréal is intussen ook uitgegroeid tot veel meer dan haarverf. Het is een complete waaier aan verzorgingsproducten. Make-up, parfums, zei jij al, Jim. Zo krijgt L'Oréal in de jaren 80 dus een licentie voor Ralph Lauren, het Amerikaanse parfum. Er komen ook steeds meer producten voor mannen dan erbij. Daar is op dat moment zelfs al een markt voor. En in 1995 volgt een van de belangrijkste overnames voor het bedrijf. Want dan krijgen ze dit erbij.
5: Add some flash to the splash. Liquify. New Wet Shine Diamonds Liquid by Maybelline. In 12 sparkling shades.
1: Maybe it's Maybelline. Nou, ook zo'n iconische slogan zou je kunnen zeggen. L'Oréal koopt dat voor $660 miljoen. Dat geeft het bedrijf ook meteen een marktaandeel van 28% in de Verenigde Staten. En in 2006 volgt nog een belangrijke overname, de Body Shop. Voor £562 miljoen Brits toegevoegd aan het arsenaal van L'Oréal. Ze gaan ook dan steeds meer werken met ambassadeurs. Hele bekende wereldsterren, vrouwen die het gezicht worden van een campagne. Denk aan Beyoncé, Helen Mirren. Of Celine Dion. En ook in Nederland heeft L'Oréal sinds kort een nieuwe ambassadeur.
6: Kom maar op. Oude woorden vind ik, denk ik, het mooiste wat er is. En dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk doen. Ja, en daar hoort ook je uiterlijk bij. Laat jezelf zien. Laat je kwetsbaarheid zien. Want anders weet niemand wie je bent. Neem je plek in. Druk jouw stempel. Vrouwen die elkaar onderling versterken, dat is een van de mooiste dingen die er zijn. Mag ik het zeggen? Ik ben het waard.
1: Chantal Jansen. Ja. Nieuwe gezicht van L'Oréal voor de Benelux.
0: Ouder worden is het mooiste wat er is.
1: Nou, het is sowieso. Ja,
0: middeltjes om dat een beetje te verdoen.
1: Precies. Het is een prachtige positie voor haar natuurlijk. Met ongetwijfeld een mooi salaris. Moeten beleggers ook positie overwegen in L'Oréal? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, is het eerst tijd voor de SWOT-analyse van L'Oréal. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Nou, beginnen met sterke punten van L'Oréal.
0: Nou, je zei, moeten beleggers overwegen om positie te nemen in L'Oréal. Kijk, iemand die voor dividend belegt, moet zeker naar dit aandeel kijken. Want dit mag ik wel benoemen. In 60 jaar is het dividend nooit verlaagd. Ze hebben 19 jaar lang het dividend jaar op jaar verhoogd. En ja, het hangt een beetje vanaf welke definitie je hanteert. Maar in Europa zou je toch wel kunnen zeggen dat het een dividend aristocrat is daarmee. Mm-hmm. Dus het geeft meteen ook wel een beetje aan wat voor type bedrijven hiermee te maken hebben. Het is niet een enorm groeibedrijf, maar wel een bedrijf wat goed is geweest voor de aandeelhouders. Ze hebben marktleiderschap en enorme schaal. Ze zijn verkrijgbaar in 150 landen, meer dan 40 merken, 44 miljard omzet in 2025. En het is dus een bedrijf met enorme schaal. En dat geeft ze ook grote macht meteen richting alle retailers en distributeurs, want L'Oréal die bepaalt. Wat ze ook doen, ze investeren wel heel veel in, ja, we noemen het maar R&D, dus in nieuwe producten en ook dan concurrenten. Dus daarmee blijven ze ook wel de concurrenten stap voor. En bovendien, waar kijken we dan als belegger naar? Zeer winstgevende marges, dat ligt ongeveer afhankelijk van het kanaal, maar rond de 25%.
1: Nou, zwaktes, zal ik dan meteen maar benoemen dat dus die aandelenkoers niet van zijn plek komt. Ik vind dat wel een zwakte.
0: Ja,
1: hoe kan dat nou?
0: Vind ik ook, omdat ze eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig omzetgroei hebben laten zien en nu wel beloven, nou, naar de toekomst toe dat dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Ze hebben bijvoorbeeld ook een overname gedaan in Australië. En dat is een merk wat ik niet ken. iSop heet dat, geloof ik. Waarmee ze wel in één keer een heel grote footprint in Australië hebben. Dat hebben ze 2,5 miljard voor betaald. Maar ja, die 2,5 miljard moet ergens vandaan komen. Die hadden ze niet. Dus daarvoor hebben ze een kredietfaciliteit moeten aanspreken. Mm-hmm. Nou goed, dat vind ik niet heel sterk. Dat dus toch een behoorlijke schuldpositie is.
1: Nou, dan hebben we een aardig lijstje zwaktes.
0: Ja, dan gaan we door naar de kansen. Hè? Mm-hmm. Nou, wat leuk is voor L'Oréal is dat ze recent een licentieovereenkomst hebben gesloten met Gucci. En ze mogen 50 jaar lang Gucci parfums gaan produceren.
1: Ja.
0: En eerder deden ze dat ook al met Yves Saint Laurent. Dat is in 2008 al gesloten. Maar ja, Gucci, dat is natuurlijk een grote naam. En L'Oréal gaat daarvoor de parfums en andere verzorgingsproducten produceren en verkopen. Dus daar gaan ze zeker geld aan verdienen.
1: Ja, lekker.
0: Nou, en nu komt het, en dat ga je niet geloven, is dat L'Oréal investeert 1 miljard per jaar in technologische ontwikkeling. AI, om trends te herkennen in een vroeg stadium. En apps.
1: Hoezo dan?
0: Nou ja, goed, zij zeggen dus dat ze werken ook echt samen met Nvidia. Waarmee ze dus ook sneller kunnen testen wat de invloed van bepaalde moleculen op je huid is.
1: Ja.
0: Ik weet niet precies hoe het werkt. En daarbovenop zeggen ze ook van ja, we hebben dus een dat noemen ze Cray Eye Tech Content Motor. Waarmee ze dus sneller kunnen voorzien in marketing via hun apps op het juiste moment. Dus jou kunnen targeten, waardoor ze uiteindelijk claimen meer te gaan verkopen. Dat zou ook weer kunnen schelen in advertentieuitgaven.
1: Interessant. We gaan nog even naar de bedreigingen.
0: Op een gegeven moment raakt zo'n markt natuurlijk wel verzadigd. Hè? Want ja, je kan niet de hele dag door crème blijven smeren, stel ik me dan zo voor. Maar het is ook wel weer zo dat er veel concurrentie is omtrent die licenties, bijvoorbeeld met Gucci.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent aan de ene kant dat partijen op zoek zijn naar partners die dat kunnen produceren. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze naar een andere partij gaan. Bijvoorbeeld naar Estée Lauder, een Amerikaanse concurrent, die uiteindelijk tegen betere condities zo'n deal overneemt.
1: Oké, we gaan eens even de boeken open doen van L'Oréal. Want we hebben het hier over een megaconcern. Je zei dat het een market cap had van 200 miljard euro. Euro of dollar?
0: 200 miljard euro.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met Shell.
1: Maar dan is het net een soort olie voor je huid. Oké.
0: Er zit heel veel olie in dit soort verzorgingsproducten.
1: Dat klopt, dat is zeker. Vertel, wat zien we in de boeken?
0: De boeken word ik nog niet zo heel enthousiast van als ik kijk naar de omzet. Hè. Die is een aantal jaren in de periode 2016 tot en met 2020 hard opgelopen.
1: Mm-hmm.
0: De afgelopen jaren bleef die een beetje hangen. 41 miljard in 2023, 43, 24, 44, 25. Dit jaar gaat die richting 47 miljard. Dus er is wel degelijk groei. En ik noemde het al eventjes. Met name doordat je een stukje upselling kan doen, duurdere producten verkopen. En door prijzen te verhogen. Dus dat is eigenlijk wel wat de motor is achter de groei van L'Oréal. En dat is ook op zich wel prima, hè, dat je een procent of 5-6 per jaar groeit. Maar dit is geen groeibedrijf. Nou, wat wel zo is, is onder de streep blijft er een fantastische marge over. Ik zei al even, het ligt zo rond de 25%.
1: Mm-hmm.
0: Dus in 2024 werd het 10 miljard verdiend operationeel. 2025 ook. Dit jaar wordt het 11 miljard. Er zit ook een hele geleidelijke groei in. Nou, als je dan eventjes een stapje overslaat en je gaat kijken van ja, wat is nou de winst per aandeel? En één aandeeltje, ik zei het aan het begin van de aflevering, die kost €380. En eigenlijk dat al jarenlang.
1: Ja.
0: De winst per aandeel op dit moment, die gaat voor 2000. Het is wel wat aan het groeien weer. Hè. Het was een paar jaar lang €11 per aandeel. Verwachting voor 2026 is wat positiever. €13 per aandeel. Dat betekent, de snelle rekenaar, die zal meteen zeggen, oké, dan betaal ik dus bijna 30 keer de winst voor een aandeel L'Oréal. En dat zijn wel verhoudingen die wat meer passen bij een groeibedrijf dan bij een dividend aristocrat.
1: Ja. En dit groeit al 5 jaar niet. Dus
0: nee,
1: dat is toch lastig?
0: Het groeit heel beperkt. En wat ik al noemde, dat een groot deel van de groei voortkomt uit prijsverhogingen.
1: Ja.
0: En waar de groei vandaan zou moeten komen, namelijk Noord-Azië.
1: Precies, je moet gewoon meer verkopen.
0: Daar valt een beetje tegen.
1: Wie zou jij een aandeel L'Oréal willen aansmeren, Jim?
0: aansmeren. Nou, ik smeer niemand iets aan, want wij geven geen advies. Maar het smeren van zalfjes is hier natuurlijk wel absoluut aan de orde. Kijk, L'Oréal is een bedrijf met meer dan 100 jaar geschiedenis. Is altijd goed geweest voor aandeelhouders. Heeft extreme groei laten zien door de jaren heen. En is wereldwijd actief. Dus daarmee is het wel een hele stabiele onderneming. Die ook goed is voor de aandeelhouders. Het enige is natuurlijk wel, ja, bij de huidige waardering is het niet spotgoedkoop. En dat zie je ook aan de analisten. Die zeggen van gemiddeld genomen zit misschien nog een 10% opwaarts potentieel in. Dus als je wil kijken naar L'Oréal, zou ik dat vooral doen naar koersdaling. En ook omdat je graag dividend wilt ontvangen.
1: Dit was L'Oréal doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan hebben we ook nog een podcastversie die een stuk langer is. Daar hoor je dus ook veel meer details over L'Oréal. In de volgende aflevering gaan wij naar België. Gaan we het hebben over een heel oud bedrijf, al meer dan 200 jaar oud. Dieteren, wat is dat voor bedrijf?
0: Nou, Dieteren is eigenlijk van origine het PON van Nederland.
1: Auto-industrie.
0: Ja, kijk, ze zijn ooit begonnen volgens mij met koetsen. Dat zie je ook terug in het logo. Dat is hartstikke leuk. Leuk feitje alvast.
1: Ja.
0: Maar zij importeerden in België Volkswagen en dus ook Porsche. Maar tegenwoordig doen ze heel andere dingen daarnaast. En verdienen ook goed geld.
1: Oké, volgende week dus Dieteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan natuurlijk. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
0: En ik ben Jim Terboer.
1: Doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
10: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
11: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
19: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
20: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
21: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor knooppunt Hofvliet 5 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is op de hoofdrijbaan de rechterrijstrook dicht. Je kan de file vrij langs via de parallelbaan. Op de A58 Tilburg-Eindhoven is de weg dicht bij Best vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug bij de afrit Oostvoorne ruim een half uur vertraging vanwege de problemen aan de brug daar. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij 69,5. A13 naar Rotterdam bij 6,9. Op de A28 in de richting van Groningen bij 175,1. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Antwerpen bij 18,0.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
23: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden en volgens media is dat een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak is niet duidelijk. Onder de gewonden zijn medescholieren en een docent. 2 zijn er slecht aan toe. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 1 raket sloeg in op een appartementengebouw in een stad in het noorden. Daar vielen 14 van de 20 doden, onder wie 3 kinderen. President Zelensky zegt dat hij het betreurt dat hij niet meer raketten uit de lucht kon schieten, omdat hij te weinig afweer heeft. Meerdere lichtgewonden bij een botsing op het Markermeer tussen een viskotter en een woonark die achter een sleepboot hing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark had een gat in de romp. Dat kon direct worden gerepareerd door brandweermensen die met een reddingsboot waren meegevaren. De oorzaak van de botsing is niet bekend. Justitie verdenkt 2 mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat blijkt bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De 2 zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. En staat voor Max Verstappen nog niet vast dat er dit weekend weer een overwinning in zit bij de grote prijs van Singapore. Vorig weekend won hij in Maleisië de GP van Bahrein. Maar hij zegt erbij dat dat ook te maken had met het circuit daar. Op het stratencircuit in Singapore won Max nog nooit. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Zometeen in baanbrekende businessmodellen. Victor Dick, de co-founder van Workwise. Zijn bedrijf begon als thuiswerkwinkeltje tijdens corona en groeide uit tot een wereldwijd platform dat laptops en andere IT-hardware beheert in opdracht van grote bedrijven. Blijf luisteren, we zijn er zometeen.
25: Vergaderen. Ga voor een meeting met een uitzicht en vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Eventships.
26: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
25: Jouw warme winterse meeting op het water. Z-Eventships.nl.
27: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
28: Shape the future with confidence. EY.
0: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
1: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
6: John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Op dag 1 krijgt hij zijn laptop en op de laatste werkdag levert hij die weer netjes in. Nou, dat klinkt allemaal simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we in deze aflevering met Victor Dick van Workwise. Victor, van harte welkom.
28: Yes, dankjewel.
8: Het probleem dat jij oplost voor jouw klanten, welke is dat?
28: Ja, heel simpel gezegd, wat wij eigenlijk oplossen voor klanten is dat laptops op dag 1 aankomen, niet na de eerste dag, en dat de laptops ook terugkomen. En dat doen we vooral voor bedrijven die in meerdere locaties zitten, meerdere geografieën, en daardoor vaak moeite hebben om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen.
8: En dat zijn de laptops die de medewerkers gebruiken?
28: Precies, ja.
29: En dan zegt John altijd van ja, maar hoe leg je dat op een verjaardag uit? En je zei voorafgaand aan de uitzending dat het ook wel een moeilijk verhaal is op verjaardagen.
28: Ja, want het is niet een sexy onderwerp. Dus als iemand aan mij vraagt, hey, wat doe je nu? Nou, wij zorgen ervoor dat laptops op dag 1 aankomen en op de allerlaatste dag terugkomen. En IT-teams daar geen tijd aan besparen, dan is het vaak snel afgelopen, het gesprek.
29: En dan zegt iemand, ik ga nu even naar het toilet. Of...
8: Ja. Dat is de aanleiding van een mooi gesprek. En Patrick, jij noemt dit instappen op een non-core business, maar wel essential.
29: Ja, dus als je core business bijvoorbeeld bij, neem het voorbeeld Coolblue is, dat je vietgoed bijvoorbeeld aan de man brengt, dan zijn eigenlijk alle processen die daaromheen zitten niet het core proces. Alleen wel essentieel. Maar dat betekent wel voor een bedrijf als een Coolblue dat het natuurlijk heel moeilijk is om zo'n proces te optimaliseren. Want ik weet nog goed, toen ik bij Anderson ooit werkte als consultant, we gingen van de een op de andere dag over naar Deloitte. We werden overgenomen. Toen moest ik met de leaseauto naar Eindhoven rijden. En er werd dan in één zaterdag en een zondag werden al die laptops allemaal omgeruild. Het was echt een mega operatie. Maar dat krijg je als bedrijf nooit goed als dat niet je core business is.
8: En zo weet ik nog dat ik mijn carrière ben begonnen bij Metro, de treinkrant, destijds nog. Het duurde geloof ik anderhalve week voordat ik mijn eigen laptop had van de zaak. Dus voor die tijd moest ik het een beetje zelf zien uit te vogelen. Ja. Dat is ook wel vrij herkenbaar, toch?
28: Ja, precies. Allebei de voorbeelden die benoemd worden gebeuren nog steeds bij bedrijven.
8: Ja. Dit bedrijf, Workwise dus, dat is begonnen tijdens de coronacrisis. Wat zagen jullie toen als probleem dat jullie wilden oplossen?
28: Ja, het was eigenlijk, tijdens zo'n crisis dan verandert er veel. En de manier van werken veranderde vooral. Dus het hybride werken. Mensen werkten vanuit huis. En wat we zagen is dat bedrijven toen dachten, hey, als ik mensen thuis kan laten werken, dan kan ik ze ook ergens anders eigenlijk aannemen. Dus opeens waren veel meer bedrijven internationaal. Moesten ze opeens in plaats van iets op kantoor te regelen, direct naar een huis toe regelen. En daar waren alle leveranciers ook niet op ingesteld. Dus toen dachten we, dat kunnen we eigenlijk samenbrengen in één platform. Alle leveranciers daarin. Maar eigenlijk ook alle administratieve handelingen die moeten gebeuren.
8: Want neem mij eens mee, want dan jij hebt dit opgericht samen met een compagnon.
28: Ja, Sebastian, Michiel en Dirk.
7: Ja, jullie waren met z'n vieren. En waren jullie dan zelf in een soort teamscall? En dat jullie zeiden tegen elkaar, nou jongens, het is crisis in Nederland, maar wij zien een
29: kans. We gaan iets seksies doen, ja.
7: Ja.
28: Nee, inderdaad, dit klinkt heel pessimistisch hoe Michiel en ik elkaar toen eigenlijk ontmoeten. Ik was aan het eten bij Michiel en toen hadden we het over hoe de wereld zou veranderen en dat er best wel wat problemen zouden kunnen zijn met hoeveel geld er de economie in ging, terwijl er eigenlijk ook niet heel veel tegenover stond. En toen kwam het ook op neer, dat levert heel veel kansen op. En toen zeiden we, eigenlijk als je nu kijkt naar het hybride werken, dan zie je het ook al bij onze eigen teams. Dus Michiel moest zelf een team uitbreiden. Nou, die merkte al meteen dat die mensen kon aannemen in Frankrijk, Duitsland. Maar bij mezelf, ik zat bij een grote corporate en daar zag je ook dat niemand eigenlijk wist, wat moeten we nu doen? En ik kreeg toen heel veel verzoeken van andere bedrijven of wij hun konden helpen met eigenlijk meer de accessoires ernaast.
7: De bureaustoelen.
28: De bureaustoelen, de laptopstands, de headphones, noem het maar op.
29: Maar waar begin je dan? Want waar ben je begonnen?
28: We begonnen dus eigenlijk, was het als volgt. We hadden, Michiel ging zoveel mogelijk leveranciers opbellen. Van, kunnen jullie spullen leveren? Kan dat eigenlijk naar één persoon? En ik ging dan uitrekken naar allemaal HR-bedrijven. Van, is dit een probleem op dit moment voor jullie? Dus dat was in de avonduurtjes.
29: Het was parallel probleemvalidatie en parallel al de oplossingen bouwen.
28: Ja, precies. Ja. En toen kregen we eigenlijk in de belletjes die we deden, kregen we heel snel van mensen, dit is echt best een groot probleem voor ons. En ook leveranciers die zeiden, dit is een probleem voor ons om eigenlijk te kunnen leveren. En toen dachten we, top, dat klinkt als iets om op te lossen. Toen kwam Dirk erbij en toen hadden we ook nog iemand technisch nodig, een echte whizkid. En toen kwamen we met Sebastian in contact en zo zijn we echt begonnen. En vooral, we zijn eigenlijk begonnen met, we deden alsof we het platform hadden. Zeiden we, dit is ons platform.
7: Heerlijk. Hier hou ik van.
28: En toen,
7: Net doen alsof je al echt een groot bedrijf bent en heel veel klanten.
28: Het
29: systeem ligt eruit.
28: We deden niet, we zijn een groot bedrijf. Maar dat was, dit is wat we hebben. En dit was ook wat we voor ogen hadden om heel snel te gaan ontwikkelen.
7: En jouw verdienmodel toen? Bedoel, was het, leverde jij de apparatuur en de bureaustoelen en had je daar marge op? Of hoe werkte dat?
28: Ja, dus eigenlijk wat we deden was inderdaad, we zeiden dan heb je hier een bureaustoel en daar pakten we dan een marge op. En dat onderhandelden we eigenlijk met de leverancier. Daar begon het echt mee. Maar dat was ook een soort van een transactie. Het was gewoon dit leveren en that's it. En toen begon het zich eigenlijk te ontwikkelen naar, maar je hebt het geleverd, maar wat als iemand weggaat? Wat doen we dan? Hoe krijgen we het vervolgens terug? En toen zijn we overgestapt eigenlijk ook op een abonnementsmodel.
7: Laten we daar zo meteen nog even over kletsen. Maar eerst die beginperiode. Het was natuurlijk corona. Het was sowieso al een hele rare periode. Dan heb je vier jongelui die een bedrijf aan het bouwen zijn. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring, zeg ik dan eventjes gekscherend. Wat zou je, als je nu terugkijkt op die periode, anders gedaan hebben? Want je was een first-time founder.
28: Heel veel dingen die anders. Maar ik denk vooral de focus op begin. Want op begin wil je eigenlijk alles doen. En dan doe je alles een beetje half. Dus vooral echt de focus eigenlijk hebben. Dus meer op één ding zitten. We hebben al wel heel snel eigenlijk met z'n vieren dingen verdeeld. Van jij gaat sales doen. Jij gaat meer op de vendoren zitten. Maar op begin doe je alles. En je bent niet goed in alles.
29: Want als je daarmee begint, ik stel me zo voor dat je dan een bedrijf hebt die dan ook die laptops moet regelen. Dan zijn er eigenlijk een aantal zaken die voorbij komen. Dus één is, je hebt het stukje hardware en dan krijg je natuurlijk de vraag, gaan jullie dat afrekenen en voorschieten of is dat voor het bedrijf? Nou, daarna krijg je de software. Gaan jullie dat installeren of doet het bedrijf dat? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
28: Ja, het was eigenlijk met de, we zorgden er eigenlijk voor dat met de vendoren we een betalingstermijn hadden die net wat langer was dan onze klanten hadden. Waardoor we dan wel eigenlijk dat niet hoefden voor te financieren. Want dat geld hadden we niet. En qua de software, dat kwam toen echt dat we zeiden, we zouden dan wel willen dat je dat een jaar van tevoren doet. Want we weten dan als we gewoon een jaarcontract eigenlijk hebben, dan hebben we de voorspelbaarheid erin. Dus dat is hoe we het op het begin hadden ingesteld. En toen we hebben het eigenlijk altijd nog steeds zorgen ervoor dat het niet op onze balans staat. Want dat wordt uiteindelijk heel veel, vooral met het aantal medewerkers wat we bedienen nu.
29: Want dat is wel een interessant gegeven. Want we hebben in het begin eigenlijk in onze uitzending ook Everphone voorbij gekregen. Het was van origine een Duits bedrijf. En die doen DaaS, dus Device as a Service.
24: Onze 33ste uitzending zag ik vanmorgen.
29: Ah, ja, dan,
24: dat is alweer een poosje geleden, 2021.
29: En zij zeiden van, wij kunnen dat dan uit handen nemen. En dan heb je natuurlijk een ander businessmodel waar je met restwaarde zit en verbruik. Maar dat hebben jullie dus niet. Jullie financieren het wel voor uiteindelijk.
28: Ja, dus eigenlijk voor de klant inderdaad wel. Want die bestelt en die krijgt van ons een invoice aan het einde van de maand. En die betaalt dan vervolgens 15, 30 dagen later. Maar we hebben dan weer een betalingstermijn met de vendoren. Dus inderdaad, en we krijgen wel de vraag van mensen die zeggen, hey, kunnen we het ook niet maandelijks doen, dat we ook voor de apparatuur maandelijks betalen. Maar eigenlijk als we dan altijd een berekening samen maken, zeg maar, je gaat het weer hergebruiken, je zorgt ervoor dat je het weer hergebruikt, is het beter om eigenlijk te gaan kopen. Dus dan valt die vraag vaak weg, tenzij het echt om een stukje cashflow gaat.
24: Ik probeer er wel even achter te komen. Jij hebt grote klanten, mensen, of wat zeg ik, bedrijven als Adyen, Netflix, HelloFresh. Wat lever je nou concreet voor hen?
28: Ja, dus eigenlijk kan je het zo zien. Je hebt dus inderdaad die drie bedrijven, dat zijn internationale bedrijven, veel verschillende offices. Die hebben een IT-team en die zit niet overal. Dus die zit in misschien drie kantoren, maar niet in alle 20 die ze hebben. Wij zorgen ervoor dat er eigenlijk vanuit één plek alle laptops automatisch, als iemand een HR-informatiesysteem binnenkomt, krijgt een contract, automatisch een laptop naar hem toe wordt gestuurd, dus dat die voor dag één er is. En op de allerlaatste dag, als het contract eindigt, de laptop ook weer terugkomt naar bijvoorbeeld een van onze warehouses of een office, zonder dat een IT-team erbij bezig is en dat het dus automatisch gebeurt.
24: En daarmee neem je enorm veel gedoe uit handen dus van hen. Dat is jouw belangrijkste verkoopargument.
28: Ja, dus voor de IT-manager zeker. Dat is het belangrijkste verkoopargument voor hen. Want zij spenderen er heel veel tijd aan. Maar voor een CIO of een CFO, ja, die zeggen, ja, maar ja, uiteindelijk moeten mensen er tijd aan spenderen. Gaat het vooral omdat je met een kleinere, je hebt minder laptops nodig. Want je gaat een beter overzicht hebben. Het gebeurt automatisch. Automatisch heb je je voorraden. Dus je zorgt ervoor dat je minder laptops nodig hebt en daardoor minder spendeert. Maar ook dat de laptop sneller weer in gebruik gemaakt
29: wordt. Ja, dat hoorden we destijds bij Everphone, dat ze zeiden, er zijn zoveel telefoons die in de lade verdwijnen, die eigenlijk niet geregistreerd zijn en waar niemand zich om bekommert. Als je kijkt naar de website, dan kun je ook zien wat het kost als je het niet goed organiseert. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor zo'n business case?
28: Ja, dus het eerste is de operationele kosten. Dus dat is vooral de tijd die je eraan spendeert als team zijnde. En ook wat je qua misschien cross-border shipment doet. Dus wat je naar het buitenland stuurt, wat weer geld kost. Dan heb je het tweede punt, is eigenlijk de fleetkosten. Dus het totaal aantal laptops wat je hebt. En dat je alle laptops terugkrijgt. Dus met een kleinere voorraad werkt. En de allerlaatste is eigenlijk de productiviteit. En dat is als mensen, ja, zoals je zei, je wacht anderhalve week op een laptop. Je wordt al betaald, maar anderhalve week kan je niet werken. Nou, en als je dan 10 mensen per maand hebt die dat hebben, kost dat redelijk wat.
29: Ja, en ik denk ook dan dat het dan niet een core business is, dat je daar ook niet de juiste systemen voor hebt. Dus je gaat misschien een keer iets versturen met DHL, maar heb je geen vaste workflow voor om dat goed te organiseren natuurlijk.
28: Precies, dat wordt weer allemaal bijgehouden dan in een Excel. En dan, ja, dat raakt dan na een maand, is dat alweer niet up-to-date.
24: En jij rekent met jouw eigen klanten, die grote bedrijven, dus af via een abonnementsmodel?
28: Ja.
24: Ja, nou, Patrick, de voordelen van een abonnementsmodel, die kennen we. Voorspelbare inkomsten, beter schaalbaar. Past ook in dit geval, denk ik, bij wat klanten willen. Wat zijn nou de voorwaarden als je zo'n businessmodel wil laten vliegen?
29: En dan bedoel je een abonnementsmodel?
24: Een abonnementsmodel. Dus in dit geval hanteren zij dat. En je moet ervoor zorgen dat jouw klanten ook elke maand weer bereid zijn om dat bedrag over te maken. Dan moet je iets voor ze doen.
29: Ja, dus als je kijkt naar een transactiemodel, als je het daarmee afzet, dan is een transactie, je verkoopt het en je hoort eigenlijk nooit meer terug. En ook in zo'n abonnementmodel, ja, dan moet je het wel elke maand weer opnieuw verdienen. Want die klanten moeten wel blij en tevreden zijn.
24: Ze moeten dus continu dat voordeel ervaren.
29: Ja, kijk, en dat betekent ook dat je in je systemen ook moet weten als John zo'n laptop heeft afgenomen, waar die laptop dan gebleven is. En ja, als het een transactie is, dan denk je nou, John heeft hem gekocht. Misschien zit hij nog een keer in een systeem, krijgt een keer een nieuwsbrief. Dus dit is wel echt een heel andere constructie. Dus je betekent dat je je klantdata en je, als je het vergelijkt met je BIS-model, dan moet je heel goed weten waar het zit. En in dit geval wordt het voorgefinancierd, dus het is ook wel fijn om te weten waar die assets dan zitten. Het zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld van een swapfiets, als je dat zelf eigenaar bent en je gaat het uiteindelijk verhuren, dan moet je ook een stuk financieringen doen. Dat hoeft dan in dit geval niet. Maar dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van zo'n model.
24: Het kunnen schalen. Dus feitelijk, laten we zeggen, de operatie kunnen schalen zonder dat je kosten ook evenredig hard meegroeien.
29: Ja, ik denk dat specifiek voor dit model van Workwise juist van belang is. Want een klant zal altijd afwegen, ik weet wat een laptop kost. Ik weet wat het sturen van die laptop kost. Dus je kunt daar niet transparant zijn in de marges die voorbij komen. En als je het niet goed kunt organiseren, en er komt dan een Netflix voorbij. Ja, dan heb je 2 mensen, 3 mensen zitten die de hele dag bezig zijn met het verschepen van die laptops. En dat wordt natuurlijk een groot drama.
24: Een start-up bouwen, grote klanten binnenhengelen en nu dus naar Amerika. We praten zometeen verder met Victor Dik van Workwise, maar eerst even dit. Elke vrijdag dan duiken we in onze update, die is nooit langer dan 10 minuten, in het domein van start-ups en scale-ups. Maxime Lubbers is deze keer te gast en zij vertelt over een nieuw onderzoek van TNO. Want wat blijkt, in de Verenigde Staten zet bijna 40% de stap van Series A naar Series B. Een investeringsronde dus. In Nederland is dat maar 24%. Dat is tamelijk weinig. En zij heeft wel een idee hoe we dit kunnen veranderen.
9: Nou, ik denk dus ook het stuk mindset. Dus Constantijn zei dit ook sinds dag 1 van in Nederland denken we gewoon te klein. En het andere stuk is denk ik toch kapitaal. Als wij echt willen als land dat dat talent hier blijft, moeten we daar gewoon echt in investeren. En daar zouden ook pensioenfondsen, daar zouden ook grote corporates een rol in kunnen spelen.
24: De hele update met Maxime duurt zo'n 9 minuten... en je vindt hem in de podcastfeed van dit programma. Terug nu naar Workwise. Zij beheren de IT-hardware voor grote bedrijven als Adyen en Netflix. Dus niet waar je gemiddelde verjaardag heel veel enthousiaste mensen hoort, maar het is wel bijzonder succesvol. Victor Dik is een van de founders. En jouw bedrijf haalde eerder dit jaar nog 12,6 miljoen euro op, bedoeld om het platform en ook het team verder te laten groeien. Die klanten van jou, ik noemde net een aantal voorbeelden, dat zijn hele grote bedrijven. Dit werkt niet voor een gemiddeld MKB-bedrijf.
28: Nee, je zou kunnen zeggen dat voor een bedrijf onder de 200 medewerkers, moet je dit zelf ook wel kunnen doen.
24: Ja. En met wie praat jij dan binnen die grote ondernemingen? Is de poortwachter de IT-manager? Is het HR? Zit je met mensen van de board?
28: Nee, het is dus wel. We spreken altijd eerst wel met een IT-manager, een IT-director en uiteindelijk met een Chief Information Officer.
24: En dan zit jij met zo iemand aan tafel en dan moet je hem of haar ook. Dus, nou, vaak hem. Moet je diegene ook echt significante voordelen kunnen laten zien? Wat zeggen jouw use cases over het besparen van tijd of percentages?
28: Ja, dus eigenlijk, je hebt een stukje van inderdaad besparen van tijd. En dat komt al snel terug voor als je een laptop uit moet sturen. Dat kost misschien 3 uur per medewerker. Nou, als je 20 mensen hebt, dan is dat dus 60 uur in een maand. Voor het terughalen nog veel langer, 5 uur bijvoorbeeld. Dus dat gaat al best wel hard. Maar ook vooral 20% van de laptops hoeft eigenlijk helemaal niet gebruikt te worden. En dat is een significant getal als elke laptop 2000 euro kost en je er 5000 hebt.
24: Ja, dat zijn mooie cijfers. En als je hen daarvan hebt weten te overtuigen, dan gaat zo'n IT-manager, neem ik aan, naar de Chief Technology Officer van de onderneming. En dan mogen jullie daar ook nog een keer dit presenteren. En gaat dan al vrij snel, wordt die handtekening dan gezet? Of duurt dat meestal een poosje?
28: Nee, eigenlijk gaat eigenlijk heel snel. Vooral voor de contractwaardes waar we in zitten. Dat duurt ongeveer 3 maanden duurt het in totaal. En eigenlijk is vooral het proces daarvoor. Met de IT-manager, die IT-directeur, dat is het langste stuk. Want dan moeten we eigenlijk alles gaan uitvinden hoe het op dit moment werkt. En de business case samen maken. Maar als we dan eenmaal presenteren, dan gaat het eigenlijk heel snel. Ik denk dat dat een maandje duurt ongeveer.
29: En waar je het begin over had, over focus. Als je nu kijkt naar je dienstverlening, doe je dan op een gegeven moment ook wel of niet telefonie, of doe je wel of niet die accessoires? Wanneer stopt het bij jullie?
28: Ja, eigenlijk, kijk, de partners waarmee wij werken, die kunnen sowieso al wel die accessoires eigenlijk leveren. Ook de mobiele telefoons, swapfiets, daar leveren we bijvoorbeeld ook wat van de scanners, volgens mij, die ze zelf gebruiken. Oh ja. Dus het heel veel kan, maar het gaat uiteindelijk wel om, oké, wat wordt vaak verzocht. Want kijk, als we een bepaalde server krijgen, ja, dan doen we het niet. Want die heb je ook niet elke keer, elke maand weer nodig. Dus het gaat er vooral om, wat heb je elke maand nodig voor al je medewerkers?
7: Dat is de voorwaarde dus. Jullie zijn inmiddels dus ook een flink aantal jaren bezig. Ik ben ook nog wel even benieuwd. Stel, Patrick en ik beginnen morgen een bedrijf en we gaan al zo'n raket. Over een jaar hebben we al 200 mensen hebben wij in dienst. En we denken, leuk, Workwise, zij moeten dit probleem voor ons gaan oplossen. Wat dan? Worden dan alle laptops, gaan die naar jullie warehouse toe? Of hoe gaan jullie dat organiseren?
28: Ja, dus alle laptops die je op dat moment hebt, er zijn twee manieren wat kan. Die kunnen of naar ons warehouse toe gaan. Dat is wel een voordeel, want dan vanaf dat moment kunnen wij het eigenlijk allemaal doen en staat het ook echt in ons systeem. Maar het kan ook in je eigen office blijven. En dan wachten we totdat dat allemaal eigenlijk opgelost is en uitgestuurd is. Geven wij de notificaties over, moet je het wel in de office doen. En dan vervolgens laten we alles weer terugkomen als iemand weggaat naar onze warehouse en sturen we het eigenlijk verder uit.
7: Veel regelwerk en daar hebben we tegenwoordig ook AI voor. Jullie platform heeft ongetwijfeld al de nodige artificial intelligence componenten in zich. Dat kan niet anders.
28: Ja, dus wij, zeker. Want we hadden het over tijdsbesparing. Ik denk, tijdsbesparing is een belangrijk ding, maar ook de manual errors.
10: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Het moment dat alles begint.
3: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
2: Provider, it starts here.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
12: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
14: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
15: Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
17: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
18: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
19: Straks om 4 uur in de avondspits.
20: Het eerste overleg over een sociaal akkoord verliep constructief, maar de komende maanden worden volgens premier Jette niet makkelijk. Eurocommissaris Hoekstra is het helemaal met Frankrijk en Duitsland eens. China moet harder worden aangepakt. En 3 jaar na 7 oktober, hoe verdeeld is Israël? Dit en meer in de BNR Avondspit straks vanaf 4 uur op FM, DAB+ en in de stream van de app
21: BNR Verkeer.
22: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op een aantal wegen loopt het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Bees 10 minuten extra door wegwerk. De linkerrijstrook is dicht. Dat loopt helemaal vast op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat er inmiddels 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar voorlopig.

0: nog dicht. Omrijden kan via de af- en oprit daar, maar je kan beter de route via Den Bosch kiezen over de A65 en de A2. Dan op de A59, Zierikzee-Den Bosch, voor het knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En inmiddels bijna een uur extra reistijd op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Er staat 8 kilometer file. Flitsmeister meldt een camera op de A27 naar Breda bij 14,0. A28 Utrecht-Amersfoort bij 6,8. En A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van €400. Hij overleed aan zijn verwondingen. 2 weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Op verschillende plekken in het land greep de politie in met wapenstokken en traangas. Bij een protest in Marseille zouden agenten flitsgranaten hebben gebruikt. Maar dat ontkent de politie. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de laatste tijd een paar autobranden geweest. Het gaat om 3 branden en een poging tot brandstichting. Alle branden waren midden in de nacht in dezelfde parkeergarage. En de politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden. De man die gisteravond bij het Koninklijk Paleis in Stockholm werd neergeschoten door de Zweedse politie is aangehouden. Agenten schoten op hem omdat hij agressief was en met een mes rondliep. Het is niet duidelijk wat hij daarmee van plan was. De man ligt in het ziekenhuis. Hij is ernstig, maar niet levensgevaarlijk gewond. En het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardeweken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat op ethische gronden. Het weer dan van Weer Online. Het is vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen. En dat was het ANP-nieuws.
3: 11 Labs is het meest waardevolle AI-bedrijf van Europa. Meer dan $22 miljard worden ze opgeschat. En dat met de ontwikkeling van hun eigen AI-spraakmodel en zaken die daarbij horen. Hoe is het om dat te doen? Hoe willen ze hun koppositie vasthouden? En hoe gaan ze om met risico's die hun technologie vormt? Daarover praten we met de CEO van 11 Labs in de Grote Tech Show. En dat hoor je na de break. Blijf luisteren.
4: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX Griekse IZ.
4: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
8: En ik ben er ook.
9: Het is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
12: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app
13: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
14: en blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio.
14: De Grote Techshow. Daniel Mol en Jo van Buurik.
3: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag op bezoek bij een internationaal AI-bedrijf van Europese komaf. Ontwikkelaar van AI-stemmodellen en nog veel meer. Nu gewaardeerd op $22 miljard. En ze heten Eleven Labs, wel bekend. Dus daar gaan we over praten met de internationale topman. En wij zijn in mijn geval Jo van Buurik.
15: En Daniel Mol.
3: Want Ben is er een keertje niet, gelukkig jij wel. Maar even goed neem ik elke donderdag de week in tech door. Al het nieuws wat er speelt, alles wat je moet weten, wel met Ben. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast app. Nu dan naar Eleven Labs, want hun nieuwe kantoor in Amsterdam is geopend. Gekozen als nieuwe uitvalsbasis voor deze aanbieder van AI-stemmen en audiogeneratie en nog veel meer zaken. Ze hebben nogal wat nieuws gedeeld afgelopen week, want er kwamen ook net twee nieuwe versies van hun gelijknamige spraakmodellen uit. Versie 4 en Turbo. En met het verkopen van een pluk nieuwe aandelen ter waarde van $300 miljoen zouden ze nu $22 miljard waard zijn. Dus dat is nogal wat. Het meest waardevolle AI-bedrijf van Europa zelfs. Niet gek als je je hoofdkwartier in Londen hebt en nu dus ook in Amsterdam zit. Switching to English now, because we're going to be talking about all of this with Eleven Labs CEO Matti Staniszewski. Welcome to our show.
16: Thank you so much for having me on.
3: Thank you. We know Eleven Labs mainly for text-to-speech and transcription, but you've grown far beyond that. What's your core business, if you should describe that to our listeners?
16: So as a company, we uniquely combine both research and products. So we build foundational models for everything across AI voice space, and then build products around that to help solve how we, people, humans, interact with technology around us. And that's the core mission of what we want to solve. We believe that it's finally the time with the AI development where you can adapt technology to the way we want to communicate, and that's what we want to solve. So the biggest part of our business today is building effectively models for interaction, so combining the transcription, the intelligence, the generation of the speech and how you orchestrate that all together, and then how you bring that into the enterprise context as voice agents. So how we can help across customer experience, how we can help across the communication, and that's the biggest part. So today we've already seen so much of that potential happening here in Netherlands with some of our customers and partners, right, like KPN, where we are solving that across. So that would be the biggest part. I think, as you mentioned in your opening introduction, it's also a great timing for us, as we've seen a huge adoption across enterprise with the recent round announced just yesterday, where so many companies are building the voice agent, bringing voice agents into production across the world.
3: Yeah, now, already mentioned, we could describe you as the highest valuated European AI company. To what extent are you European? You're from Poland, if I'm correct. You have your headquarters in the UK. You also have a US presence. You now have an Amsterdam presence. What's the situation, Matti?
16: I like this question because it's, we as a company, when we started, our aspiration and even today, we would describe ourselves as a global company. Mm. We always wanted to build for global markets wherever you are. And we never kind of tried to think about the category of where do we feel like we need to say we are a specific location. But the truth is, we started in Europe, continental Europe. We have biggest team today in Europe. We have our headquarters in London. And still today, out of 800 people, close to 500 are across Europe. We are planning to open locations, hopefully in most of European countries, right, and win and show what we can do and impact globally. Of course, US is a big market for us. We have our office and entities there too. And that's continually growing. But if we can contribute back, not only to talent, but also to the ecosystem for grants, for impact programs, for investments, we would love to do it. I would love for Europe to show it what they can do. Of course, I'm extending away from your question, so interrupt me.
3: That's okay. So far.
16: But, I think the big question is, what can we do as Europe to really innovate and bring it to another stage? And I think there are good ways of us actually showing that. And I'll make a specific case. Mm. I think infrastructure, energy, GPUs, a hard problem. Developing models outside of voice models, it's also a tricky problem for that space. But where I think we have an incredible opportunity is the applied AI part of the version. Europe, across most of the countries, has incredible social systems whether it's the healthcare, whether it's the education, whether it's the benefits, that are distributed to every person. Now, the benefit of those is that you can actually distribute the AI in an incredibly easier way too, and diffuse that across the economy in the way you just cannot do that in most of the other economies.
3: Right.
16: I think we should be leaning into that, and maybe as an extension to your question, to what extent we feel European, we want to innovate in Europe with that technology too. That's why our work stretches not only on businesses, but also with governments across European continent.
3: Right. Let's dive into the tech, Daniel. That's something you're very much
15: very interested in. You see the frontier AI labs right now pushing out models. I think the interval is 10 days now between frontier models. Does 11 Labs have a similar like increase in speed pushing out new models? Because V4 is already a new step up. How do you see that?
16: I think the iterations in voice models to truly make a step change take a bit longer. You probably have seen since the beginning of the year, and we spoke a little bit, of course, before the show about the technology, and you probably have some feedback about what you've seen in the space too.
3: Yes.
16: But there's a lot of voice models that are being developed. But a lot doesn't mean a lot of good ones. And that's, I think, the one piece that we are the most proud of is I have a brilliant co-founder, Piotr, who my best friend of 15 years, who's been able to both build the models and assemble, I think, the leading research team in the world for everything around voice.
3: Mm.
16: And that started in 2022 with the first model, V1. That was, at the time, the first model to cross the uncanny valley of speech. So turn text into speech, get the right context, intonation, emotion, and finally get the content and story in a way that you would actually like to enjoy to listen to it.
3: Mm.
16: Fast forward to today, to this week, literally, we are releasing our recent version, V4. And once again, it's a model leading on benchmarks, leading against Google, OpenAI, any of the startups that they're building, and not leading by a small percentage points, leading by a significant leap, almost 10% to the previous part. So less frequent step changes, I would say, but when they are still possible, they still matter. And as we've shown this week, you can still build something magnificent.
15: Yeah, but so I'm very curious, what is your edge then? Because the companies you just named, Google, OpenAI, are way bigger than you, with probably more researchers on this topic as well. What's your edge?
16: Well, one is definitely Piotr and the research team behind it. So that's amazing part. You know, I think the first piece on the research side in voice today, maybe first, across any AI model, you need compute, you need data, and you need the architecture.
3: Right.
16: A lot of the big companies will benefit from the first two, the compute and the data scale. In voice and audio, the architecture problems are still some of the biggest problems you need to solve. So you don't need as much, you still need some good amount of resources, which we have, but you also need extremely good ideas of how to reconfigure the model. And that's what the team has been able to do, and that's the edge. So just the excellence of the researchers on the team and having the best ones is what matters.
3: Yeah.
16: Now, second thing on research, and I'll add a little bit more real quick, on research is now how can you feedback the cycle from what you see in the field to improve the models too? I have actually a very specific example. Here in Netherlands, we worked with KPN.
3: Mm.
16: Pronouncing Dutch or transcribing Dutch postcodes, tricky challenge. Most of the models fail on this. So
3: right.
16: We worked with them to create a specific transcription model that improved it from roughly 60% of accuracy to now over 82% of the accuracy that the transcription is happening. And that's much better than any model. So that ability to bring the feedback from the local field into the models is extremely important. And then as you ask about the longer term advantage, research is a component, but as we think about our value, we combine research with the product, how you bring not only AI, but how you bring into production, how you bring the applied AI part of the picture, how you combine it with your systems, how you configure, how you connect to CRM or CCaaS or the telephony work, and how you deploy it. And then over time, and last one, is of course how you can build ecosystem around this of people contributing their assets, contributing the simulation tests, contributing the guardrails, so people building, again, can not build from scratch and benefit from that ecosystem.
3: Yeah. Can you shine a little light on the balance between all this? Because you mentioned there's a large part is research, there's compute, there's data, which needs to go in. Where do you lean in most to get that competitive edge, as Daniel just tried to sketch?
16: Yeah, the model is the key piece. The model is the key piece. And then second, in audio, which is slightly different to other spaces, you don't need the as much the data part. You need the high-quality annotated data. So we invested. Right. We have over 1,000 people contracting with us, which have been trained by voice coaches to annotate that in a specific way.
3: Right.
16: Because the usual labeling efforts don't work. You need people that not only understand what is being said, but how it's being said. What are emotions used?
3: So
16: what is accent? What is
3: language? You're cultivating and making this bespoke data. You're not just grabbing large sets of spoken data. You're really
15: ripping off books.
3: No, exactly.
16: You need a very nuanced, you know, in an amazing way, the voice carries so much nuance. It carries different...
3: It's the foundation of our cultural communication.
16: Exactly. It's the social norms. The emotions that you pass through. You cannot pass them through text. It's a much more rich way of communicating imperfections, the intonation. All of it matters.
3: Right.
16: And to be able to capture it, you need people to know how to capture it and you need to train it. And that's where we have the model, then the specific automated data in specific categories of work too.
3: Right.
16: And of course, that's just the research. And the real advantage is how you bring the research into the product and how you deploy the product internationally.
15: But I think you do 49 languages now, right?
16: With before, now it's 90. 90 plus languages.
15: Okay, sorry.
16: No.
15: 90 languages, but it's for all these 90 languages, you all have to get into the nitty-gritty details, get those annotated data for every minor detail that's like unique to a certain language.
16: 100%. You need to, and that's, you know, what we would love to do is solve interaction between people and technology in every part of the world. And only way this is possible is if you really spend the time on the data part. But, you know, maybe an interesting piece, so you might notice, we started the company, I'm from Poland originally. Mm. In Poland, there is a very peculiar thing that if you watch a movie, a foreign movie in Polish language, effectively, the way it's dubbed is you have one voice narrating all the voices.
3: Oh, really? We don't have that here.
16: And it's crazy because whether it's male or female age or person, you have one flat voice. And when we started, we wanted to break down language barrier that then evolved to breaking down the full communication barrier. We created the model in a way that's architected to work across languages, which is a different way to doing it before. Before, people used to do just English, and then figure out to extend it to the other ones.
3: Right.
16: And in our case, we build it from scratch so it can account for you having that nuance that you mentioned. And today, thankfully, we can do 90 languages, the nuances, whether it's the Catalan in India or Odia in India. It's all of the different parts that are needed.
3: Now, doing a voice in any given language is one thing, but having a person's voice specifically is the big one. Actually, the most famous example, actually slightly famous, and then there's our colleague Art Royakkers, who's also a talk show host at BNR, approached you when he had vocal cord issues. Maybe you know the case.
16: Of course.
3: There we go. And he made a clone of his voice, which he was able to use to communicate while he wasn't able to speak. Now, so we were already aware of how this can benefit people in such a position. At the same time, Daniel cloned my voice.
16: Yeah.
3: It was remarkably realistic for only 10 seconds of audio. How are you able to approach a person's voice so specifically?
16: Yeah, so there's those risk and balance of how you can use it.
3: It could be misused by certain people.
16: Exactly. So you need to be able to build a technology, and we take the responsibility of how you use that technology too.
3: Right.
16: And how you can build the right safeguards so it's deployed in the right way. The first piece across all the audio that you generate is watermarked. So if effectively what this means is that if the audio is generated and brought into the public, there's a hidden watermark that allows us to understand and trace back who generated and how they generated
3: it. This is in the file properties then, or also in the audio?
16: In the audio itself. So you cannot just...
3: Can be analyzed by police, for instance.
16: We can assist the police, yes.
3: Okay. Yeah.
16: If someone does something nefarious and help. Mm-hmm. But you as a user wouldn't be able to delete it.
3: Right.
16: It's watermarks. It's not on the file property that you can just delete.
3: Right.
16: It's hidden behind. So that's the first primitive we take across. And then second, you mentioned fraud and scam. So if you try to generate something that's fraudulent or scamful, we can block it or flag it for internal review so we can take action.
3: Because everything runs through your platform.
16: Everything runs for our technology, yes.
3: Right.
16: And then you have a broader question of now you have the same technology available open source without watermark or without the moderation.
3: Right.
16: And here too, we collaborate with the industry, with different institutes. US Security Institute, UK Security Institute, with the European Commission on how we can bring and build that safeguards and guardrails too, so other technologies are protected. And then you have this other side. You mentioned your colleague and the radio host. The reason I was actually late for our starting was because I was speaking with one of incredible, and it's an incredible story because the person is an investor into 11 Labs from the very early days. They found us independently. They are builder with 11 Labs and they are user of 11 Labs. And that's Bernard Muller, who also lost his voice due to ALS. We worked with him to bring that voice back. And he is incredible and wonderful spirit where he's not only still inspiring others, but actually building still his kids. So he has, we were speaking about all the different agents he has working with him. He has over 100 agents working. And effectively, he came up like with few ideas of the things we can still build in the space.
3: Doing. Yeah.
16: And I just like that part of the, like how you can bring part of the identity back.
3: Yeah.
16: Seeing the happiness. The thing, like I felt just like a different level of connection, and that's the that balance of how you enable the best of the technology and protect against the misuse is a key
3: one. But it's interesting because there are many opportunities. Obviously, we're in the business of radio and podcasts, and as I understand it, using AI generated voices for ads on the radio, for instance, requires a disclaimer by EU law. I spoke with some people in this business who are actually eager to start using AI voices, but they refrain from doing so because the disclaimer puts them in an uncomfortable position. What would be your response to that? That also pleases the authorities.
16: Yeah, no, it's, you should follow the law, so disclose if it's the law. But even if it's not the law today, we still recommend people to disclose it. I think the last thing people want, whether it's in the narrated ad or whether that's in a conversation that you have,
3: right,
16: where you're calling a support or calling and getting a call, you want to know that you are speaking with AI. You don't want to feel cheated.
3: No.
16: And there are ways to do it in a way that's appealing. Of course, we are all in a transitionary phase where it's still an innovation. In 5 years' time, it will be normal. But today, I think what many of those cases people want will differ. People want a good and a good story. They don't want AI slop. Nobody wants that.
3: No,
16: exactly. You want your problem solved when you are calling to customer support. You want a good problem solved solution. When you are in a doctor office, you want it transcribed and interacting with you in a way that it understands what you are saying. You don't want to rely on technology that's not stable, and that's what we are solving. We are trying to make on the creation side, how you can really elevate the art and help you amplify the piece. We don't believe in the end-to-end creation process,
3: right,
16: but human in the loop. And the conversational side, the same thing. So to answer your specific question,
3: yeah, because I think the ad market is very lucrative. I'm sure it's something you'd really want to delve into.
16: It of course, there's so much things you could now extend that you couldn't do before.
3: Mm.
16: One of my favorite examples is the one of localization. So you can take existing creativity, all the effort you put into the ad, bring it to other languages and still preserve the intonation, the emotion, the original creation process, which is impossible in affordable or easy way in any other way.
3: Right.
16: And you want to do that. So I think this problem of like people will of course, understand when they need to understand how to interact with AI, and that will be a big part.
3: Mm-hmm.
16: I think the other piece is like how the compensation model should evolve to make sure that the artist, the voice, the talent,
3: who lend their voice to
16: exactly,
3: this.
16: And how you do that, and that's what we are trying to innovate on too. So we created a voice marketplace where you can create your voice, you share it, and then we authenticate it, and you earn money every time it's used.
3: And you can set your rate as voice talent.
17: Right.
3: Right. So finally, we touched on the EU briefly in the beginning of this chat. I would argue that usually we hear tech companies complain a lot. You've been quite nice about Brussels so far, but I imagine as you're growing and as you're trying to do new things, you'd be looking more at the US. What would you say is needed for you to really stay and become really big in Europe?
16: I'm an optimist, so I still, we are all kind of living through this current change where everything is possible. You can, it opens up opportunities, and we started a conversation that we started. You're Polish originally, had the privilege of getting a chance to then study abroad and building from Europe for the world. And I think now anybody can really build solution from Europe to the world. So one, I think everybody, you know, listening, if you want to build, this is the time.
3: Yeah.
16: So I think about the regulation or the wider European ecosystem or European Union, like one, of course, would love for the consistent law across the 27 countries.
17: So regulation is an issue in that sense.
16: It's like, you know, EU Inc. Concept that you might have heard.
3: Yes.
16: Where you have a common way of hiring a person, of contracting with another entity, instead of me going through and trying to navigate it 27 ones.
3: Yeah.
16: So like the true vision of the original EU is like, it needs to be true in digital.
17: So that's so more that business really regulation than AI regulation per se.
16: That's business regulation, exactly. Yeah. And that will touch every part of the segment the same way.
3: Right.
16: And second, which is maybe a little bit more to the AI, which I think works incredibly in US, and it's only dependent on us and not dependent on the regulation, which is, in US, there's a big culture of big companies giving a chance and buying from small companies.
3: Yes.
16: If you're a startup in Silicon Valley, the big established company is still willing to take the chance. And they did take a chance on 11 Labs when we started.
3: Mm.
16: In Europe, that culture is different. In Europe, before you contract with a big entity, you go for 6 to 12 months of the vendor review, and then maybe you get a chance.
17: You don't get the deal the same day.
16: You don't get the deal. You don't even get the chance frequently.
3: No.
16: You need to go through a bureaucracy that makes it so hard.
3: Right.
16: So from our side, the commitment is that if you are a small company starting in Europe, we want to give you a chance. We want to give and try to bring and work with you. And I hope that a lot of companies here in Europe too.
17: Yeah, it needs to be more attractive for those companies to adopt companies like 100%. Yourselves as they were in previous stages and then grow. Well, that's pretty clear to hear. And thank you so much for your time, 11 Labs CEO Matti Staniszewski.
16: Thank you so much. Thanks for being the users as well. Thank
17: you. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via welke app jij dat doet. Vanaf elke donderdag ook onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech met Ben van den Burg of Daniel Mol, maar meestal wel met Ben. Tot dan dus. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
18: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
22: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuil van Executive People.
21: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
23: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
18: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
25: Thuisbatterij.
26: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
27: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
28: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
29: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
0: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
1: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
2: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
4: Straks om 4 uur in de avondspits.
5: Het eerste overleg over een sociaal akkoord verliep constructief, maar de komende maanden worden volgens premier Jette niet makkelijk. Eurocommissaris Hoekstra is het helemaal met Frankrijk en Duitsland eens. China moet harder worden aangepakt. En 3 jaar na 7 oktober, hoe verdeeld is Israël? Dit en meer in de BNR Avondspits straks vanaf 4 uur op FM, DAB+ en in de stream van de app
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 200 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Culemborg heb je een kwartier vertraging door wegwerk. Op de A58 Tilburg-Eindhoven staat het goed vast door een ongeluk tussen Moergestel en Best over 14 kilometer. De weg is daar dicht. Je kan omrijden via Den Bosch. En op de N15 vanuit Europort naar Rotterdam een uur vertraging voor de Zuurhofbrug. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,3. En de A27 naar Almere bij 108,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van €400. Hij overleed aan zijn verwondingen. 2 weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Op verschillende plekken in het land greep de politie in met wapenstokken en traangas. Bij een protest in Marseille zouden agenten flitsgranaten hebben gebruikt. Maar dat ontkent de politie. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de laatste tijd een paar autobranden geweest. Het gaat om 3 branden en een poging tot brandstichting. Alle branden waren midden in de nacht in dezelfde parkeergarage. En de politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden. De man die gisteravond bij het Koninklijk Paleis in Stockholm werd neergeschoten door de Zweedse politie is aangehouden. Agenten schoten op hem omdat hij agressief was en met een mes rondliep. Het is niet duidelijk wat hij daarmee van plan was. De man ligt in het ziekenhuis. Hij is ernstig, maar niet levensgevaarlijk gewond. En het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardeweken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat op ethische gronden. Het weer dan van Weer Online. Het is vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen. En dat was het ANP-nieuws.
25: Je hebt de moed verzameld en aan de bel getrokken en daarna stilte. Meer dan de helft van de melders van ongewenst gedrag is ontevreden over de opvolging. Hoe voorkom je dat een melding in een la verdwijnt? Daarover praten we zo verder in BNR at Work.
29: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
30: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
29: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
31: Hey ondernemer,
32: hier Nadia van der Vlies
31: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
32: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
31: Met topsprekers als Fern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
32: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
3: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
3: Bijna driekwart van de slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer trekt aan de bel. Toch vindt de meerderheid dat er vervolgens te weinig gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat een melding niet in een la verdwijnt? En hoe moet je te werk gaan als werkgever? Daar praten we dadelijk over verder in BNR at Work. Ik ben Migaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Booking.com die wil werknemers verplichten om 2 dagen per week naar kantoor te komen. Nou, ik weet dat wij een paar weken geleden een trailer zagen van een nieuwe Netflix-serie, een Nederlandse serie. Dat ging en of was gebaseerd op Booking. En dat was zo toxisch dat ik denk, ja, daar wil je nou niet een dag per week naartoe.
4: Ja, en dat was wel een ding inderdaad. En na een heel mooi lijstje van illustre werkgevers zoals ASML, Odido en ABN AMRO Bank heeft nu ook Booking.com gezegd: we gaan van een advies van 2 dagen per week werk op kantoor naar een verplichting. Kom 2 dagen per week werk op kantoor. En de OR was het daar helemaal niet mee eens. En de OR was het daar zo niet mee eens dat ze elkaar gisteren troffen in de rechtbank van Amsterdam. Nou, waarom wil Booking.com het management dat alle mensen minimaal 2 dagen per week naar kantoor komen? Het gemiddelde aanwezigheidspercentage van alle medewerkers zit op zo'n 27%. En dat is niet zo bijster hoog als je een kantoor hebt van meer dan 65.000 vierkante meter.
3: Arjan, als je Booking bent, dan moet je toch gewoon zorgen dat mensen intrinsiek naar kantoor komen. Dan moet je toch zo'n sfeer en zo'n omgeving creëren dat mensen denken, ja, maar daar wil ik 3-4 dagen per week zijn, want dat is mijn prettige werkplek.
4: Dat is 100% waar. Er kan niemand iets tegenin brengen. Echter, stel dat jij een trainee bent of een nieuw in te werken collega en iedereen die je ooit in moet werken of iedereen die je nodig hebt zit thuis achter de keukentafel te werken, dan wordt het toch verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dan word je dan ook niet echt happy.
3: Want ik snap
4: ze wel.
3: Ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat het ze lukt, deze dwingende maatregel. Zou goede koffie misschien een oplossing voor ze kunnen zijn?
4: Wat een mooie brug.
3: Ja, hè? Goede koffie.
4: Volgens een artikel uit Nieuwsblad De Kaap.
3: Nieuwsblad De Kaap?
4: Wie kent het niet? Worden kantoren gepimpt met tafelvoetbalspellen, pingpongtafel, zitzakken en bijzonder hippe yoga-studio's.
3: Lippenstift op een varken.
4: Dat is lippenstift op een varken. Want wat blijkt? Mensen laten nog liever hun gezicht zien op kantoor als er hele goede koffie is. Voor ons natuurlijk een open deur in Nigayo. Maar het gaat niet alleen om de koffie. Het gaat ook echt over het belang van die gezamenlijke koffiepauze. Dat koffiemoment met de collega's. En dat lekkere gedoe rondom die koffieautomaat. En ik heb een nieuwe term geleerd uit dat artikel van De Kaap. En dat is koffiebadging. Ken je het?
3: Nee.
4: Nee, dit is echt hilarisch. Ik ga het uitleggen. Koffiebadging, ik ga het ook doen. Dat zijn mensen die komen naar kantoor. Die laten even hun gezicht zien, maken een hoop herrie, pakken een bak koffie, slaan hem achterover en die peren weer. Want dan zijn ze toch even geweest.
3: Dan heb je een groen vinkje.
4: Heb je een groen vinkje? Ik was er op deze mooie woensdag. Was ik toch op kantoor. En mijn economieleraar vroeger zei niet voor niets: Arjan, er zijn 2 dingen, daar mag je nooit op bezuinigen. Dat is een goede accountant en goede koffie.
3: Aha, nou dan gaan we het hebben over Gen Z. Nog nooit was netwerken zo makkelijk en toch durven veel jonge professionals het niet aan.
4: Ja, Gen Z is opgegroeid natuurlijk met social media en staat de hele dag met elkaar in verbinding. Maar als het gaat om professionele contacten slaat de twijfel nog wel eens toe. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat meer dan de helft van die jonge professionals terughoudend is bij het opbouwen van een professioneel netwerk.
3: Ja, hoe dat kan, dat is een interessante vraag. En daar praten we over met Jan de Vos, hoofd van LinkedIn Benelux. Welkom Jan. Jullie hebben onderzoek gedaan naar hoe Gen Z met hun netwerk omgaat.
5: Dat klopt.
3: En wat zien jullie?
5: We zien heel veel. Misschien even kaderen waarom dat we dat onderzoek doen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de arbeidsmarkt heel sterk aan het veranderen is met AI. We weten nu dat de arbeidsmarkt er volgend jaar gaat uitzien of binnen 18 maanden. Dus we wilden even kijken naar de generatie die eigenlijk op de arbeidsmarkt komt. En dat is de Gen Z. En daar komen toch enkele interessante datapoints uit. Ik denk dat we allemaal weten dat dat de meest connected generatie is. Je ziet ze allemaal lopen op hun device. Maar als we vertalen naar de professionele, zien we toch dat het heel moeilijk is om dat netwerk dat ze hebben vanuit hun vriendenkring te vertalen naar professioneel netwerk. Mm-hmm. En de redenen zijn eigenlijk divers. Een derde van de mensen die wij bevraagd hebben, ziet dat ze vinden dat ze mensen lastigvallen als ze uitreiken naar mensen. Ze zeggen ook dat ze niet weten hoe ze een professioneel netwerk moeten opbouwen.
3: Maar waar komt dat vandaan? Dat ze dan vinden dat zij mensen lastigvallen? Dat is toch juist wat netwerken is, hè, op een nette manier? Waarom zien zij dat zo?
5: Ja, ik heb daar ook over nagedacht toen ik de studie las. En ik denk dat er misschien ook een bepaalde connotatie is rond netwerken. Ik denk dat sommige mensen netwerken als arbeid ervaren, als iets dat ze moeten doen. En ik denk dat die generatie netwerken niet echt definieert zoals wij het definiëren. Waarom hebben we eigenlijk niet echt ondervraagd in onze studie? We zijn vooral gaan kijken waarom we zien dat die mensen vandaag eigenlijk niet het netwerk hebben en dus niet advies gaan vragen aan mensen zoals hier in de ruimte om bijvoorbeeld een introductie te krijgen of gecoacht te worden. En je haalde net het voorbeeld aan, een trainee bij booking.com, je start daar, je ziet niemand op kantoor. Ja, die mensen hebben eigenlijk mentorship nodig. Ja. En we zien dat die mensen eigenlijk dan niet gaan uitreiken naar bijvoorbeeld een senior leader om advies te vragen. Ze hebben angst om die vraag te stellen.
3: Hoe kan het dat dus die generaties zo ver van elkaar staan?
5: Dat is een hele goede vraag. Want aan de andere kant, dan de oudere generatie, zien we net dat zij uit ons onderzoek blijken dat zij heel graag willen helpen. 3 op 4 van de oudere generaties zegt in ons netwerk van ja, we willen heel graag jonge mensen, de mensen uit de Gen Z, gaan helpen. Dus het waarom is een beetje, guessen. Mm-hmm. Wat wij vooral denken is dat de mensen het netwerk dat ze hebben op Instagram bijvoorbeeld, et cetera, dat is een vriendennetwerk en ze dus wel de muscle, de ervaring hebben om te netwerken, maar dat onvoldoende vertalen naar het professionele. Je ziet ergens een gap. Ze weten hoe, maar ze doen het niet.
3: Hey, en hoe krijg je deze Gen Z-generatie nu dan aan het netwerk, wat ze dus nodig hebben om met ter tijd succesvol te zijn, te worden? Wat moeten ze dan nu doen om dat beter te laten renderen?
5: Ja, ik denk 1, ze moeten niet twijfelen om het te doen. Dus het begint met starten en heel kleine zaakjes gewoon starten. Zeker online, ze zijn heel gewoon om te liken als een vriendin een bepaalde koffie heeft gedronken in een nieuw koffietentje in Amsterdam. Ik denk dat je net hetzelfde moet in je professionele omgeving. Begin gewoon eens een post te liken. Begin eens iets te sharen. Of als je ziet iets op jouw feed van iemand is op zoek naar een job, zorg voor die introductie. Dus het begint eigenlijk met hele kleine stapjes. Dat is 1. Dus doen, maar met kleine stapjes. En 2, begin bij die mensen die je echt al kent. Misschien iemand waarmee je gestudeerd hebt. Uh-huh. Misschien iemand uit de familie, dus maak het niet te groot. En door die 2 zaken te doen, zien we dat mensen stap voor stap dat professioneel netwerk gaan opbouwen, wat cruciaal is voor hun carrière en ook cruciaal is voor de economie.
3: Maar is het dan ook een soort van angst naar het werkende leven? Want je zegt net terecht, ze zijn de best connected generatie ooit. Ze liken en reposten en taggen, targeten al op Instagram, TikTok en alles wat wij nog niet kennen. Maar dan zakelijk gezien lukt dat niet. Hoe krijg je ze dan in die modus dat ze zich daar ook mee vertrouwd voelen? Want dan heeft het misschien wel met het onderwerp of te maken.
5: Ik denk dat sommige mensen, en dat is een assumptie, dat de Gen Z eigenlijk het voordeel van een netwerk zoals ze het hebben in hun privésfeer onderschatten in hun professionele omgeving. Ik denk dat zij, nogmaals, 1/3 zegt dat ze angst hebben dat ze om uit te reizen, dat ze niet authentiek kunnen zijn, dat er gejudged gaat worden over hun als ze een vraag gaan stellen. En ik denk dat ze die schroom, die angst achterwege moeten laten en gewoon doen zoals ze het in hun privéleven doen, gewoon ook professioneel gaan doen en moeten beseffen dat het netwerk belangrijk is in je professionele omgeving. Altijd.
3: Eigenlijk gewoon meer jezelf zijn.
5: Altijd jezelf zijn.
3: Ja. Arjan, hoe kijk jij daar tegen? Want jij doet ook veel voor en met mbo'ers. Jij snapt die doelgroep ook. Mm-hmm. Wat zie jij rondom dit thema?
4: Ja, ik herken het enorm. Dat er echt een met afstand naar gekeken wordt. Van, ik post iets en dan wordt er iets van gevonden. En het gebeurt natuurlijk in alle generaties. Alleen, ik herken het verhaal van Jan. Van de jonge doelgroep, de next gen, is echt super well connected. Zet het alsjeblieft in voor carrière. Alleen bij specifiek voor mbo'ers merk ik nog een grotere afstand ten opzichte van hbo'ers en wo'ers, die bijvoorbeeld op LinkedIn echt wel actief zijn. Ook als netwerk. Ik krijg zelf ook connectieverzoeken van jonge studenten. Zeg ook, wil je graag volgen of ik artikelen blijven lezen? Dat zie ik vanuit mbo'ers nog veel te weinig, helaas. Dus daar zit nog een extra stapje.
3: En LinkedIn, Jan, draait om connecties. Maar ja, een netwerk is natuurlijk nog geen relatie. Hoe kun je, als jongeren daar beginnen, hoe kunnen ze dan vanuit zo'n lijst met contacten een waardevol professioneel netwerk opbouwen?
5: LinkedIn is inderdaad all about niks, connecties en een netwerk opbouwen. Maar ik denk dat er soms iets een misperceptie is. Het gaat niet zozeer over hoe groot jouw netwerk is. Het gaat over de juiste mensen kennen en nogmaals klein beginnen. En om de juiste relaties op te bouwen is het cruciaal dat je bijdraagt aan jouw netwerk. Mm-hmm. Heel groot voordeel. Stel dat ik jou enkel zou contacteren als ik je nodig heb, dan is de likelihood of de kans dat jij gaat antwoorden heel klein is. Ja. Dus je moet eigenlijk continu jouw netwerk gaan onderbouwen. En dat kan heel simpel op LinkedIn. Nogmaals, met een like, een share. Iemand gaan volgen die jou inspireert en dan misschien iets beginnen te posten. En dan ga je zien dat je stap voor stap een netwerk uitbouwt van mensen die zien dat jij bijdraagt tot hun succes, die open zijn om jouw advies te geven. En op het moment dat jij hen dan nodig hebt voor het vinden van een job, een introductie voor een lead, dat ze veel open gaan staan en jou gaan helpen in jouw professionele carrière.
3: Jan de Vos, dankjewel voor jouw bijdrage. Dit was Jan de Vos van LinkedIn.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
3: Steeds meer werknemers trekken aan de bel als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar ja, wat gebeurt er daarna? En uit onderzoek van adviesbureau Heiberg blijkt dat bijna 3/4 van de slachtoffers een melding doet, terwijl meer dan de helft ontevreden is over de opvolging. We praten daarover met Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Welkom, Marieke.
6: Henrike,
3: excuus. Jarenlang lag de nadruk op melden. En nu blijkt dat mensen juist heel vaak melding maken. Is dit dan nu niet meer de uitdaging, maar ligt het nu meer bij de opvolging?
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel gezien hebben dat steeds meer bedrijven procedures inrichten met vertrouwenspersonen binnen HR over ja, wat moet je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag. En ik denk dat uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers eigenlijk helemaal niet altijd gebruik maken van die officiële kanalen. Maar eigenlijk het meest naar hun leidinggevende toe gaan om melding te maken van ongewenst gedrag. En daarvan zien we eigenlijk dat die medewerkers daar helemaal niet tevreden mee zijn of helemaal niet blij zijn met die opvolging. Waarvan wij eigenlijk stellen van ja, je zal als organisatie, als je ook echt de juiste opvolging wil borgen, echt met die leidinggevende in gesprek moeten en met hen moeten kijken van wat hebben zij nodig om voor een goede opvolging te zorgen naar een melding.
3: Want waar schort het aan? Waarom is er die ontevredenheid? Wat mist er aan de opvolging?
6: Ik denk dat er, wat we zien uit het onderzoek, eigenlijk vooral medewerkers niet het idee hebben dat ze echt gehoord worden. Dus of een melding wordt niet op waarde geschat. Er wordt heel erg naar een bewijslast gekeken van is het wel of niet gebeurd? En wat is dan ongewenst gedrag? En is het wel zo erg of erg genoeg? Ja. Terwijl ik denk dat die medewerkers uiteindelijk vaak liever horen van hey, ik hoor je, ik luister naar je. En hoe kunnen we nou met jou gaan kijken van ja, wat je nodig hebt om hier weer veilig aan het werk te gaan?
3: Oprechte aandacht.
6: Ja.
3: En waar hebben we het over? Want ongewenst gedrag, daar valt een hoop onder. Kun je ons eens meenemen in wat dat allemaal kan zijn?
6: Ja, zeker. Wij definiëren eigenlijk ongewenst gedrag op basis van 5 assen. En we zien dat verbale intimidatie en pesten eigenlijk het meeste voorkomen. 1 op de 10 medewerkers heeft dat over het afgelopen jaar ervaren. En daarnaast hebben we het over discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysieke intimidatie. En die zien we dat minder voorkomen, maar nog steeds 1 op de 20 daarvan zegt dat ze dat hebben meegemaakt.
3: En als je een bepaald protocol hebt voor de melder, wat is dan, hoe moet je met de even tussen haakjes dader omgaan? Want je hebt vaak dat nu dus uit jouw onderzoek blijkt dat melders vinden dat de opvolging onvoldoende is. Ik hoor ook wel eens geluiden dat dan tussen haakjes de daders denken van ja, er is een melding en in één keer word ik als een soort paljas de tent uitgejaagd. Hoe houd je dat in balans? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen zich dan gezien en gehoord voelen?
6: Ja, ik denk dat dat eigenlijk over 2 assen gaat. En aan de ene kant gaat het zijn er inderdaad situaties waar het inderdaad over ernstig ongewenst gedrag op de werkvloer gaat. En waar je denk ik als organisatie ook wel rigoureuzere maatregelen moet nemen om daar opvolging aan te geven en op te lossen. En tegelijkertijd gebeurt er ook heel veel in de onderstroom. En gebeurt er heel veel wat gaat over opmerkingen die echt als vervelend worden ervaren. Of grapjes die vaker voorkomen waarbij iemand op een gegeven moment denkt van oh ja, 1 keer is een grapje misschien nog wel geaccepteerd. Maar als ik elke meeting een grapje over Of mijn geaardheid, of een accent, of over mijn culturele achtergrond te horen krijg. Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook onveilig.
3: Dus je hebt eigenlijk, zeg maar, bloedspoed, red alert, en je hebt de sluimerdynamiek.
6: Ja, ja, en ik denk dat zeker als het gaat over die sluimerdynamiek, dat is hetgene, denk ik, wat het meeste voorkomt. Dat zien we ook, hè, dat vanuit het onderzoek terugkomen. En dat vraagt niet een dader meteen de tent uit te sleuren. Dat vraagt erom dat je met elkaar in gesprek gaat over, ja, wat is voor ons een veilige cultuur, een aanspreekcultuur, hè, waar je wel met elkaar tegen elkaar kan zeggen, hey, je hebt nu een paar keer een grapje tegen mij gemaakt, wat ik voel me daar eigenlijk helemaal niet fijn bij.
3: Ja. En dan heb je het al best wel ver op orde. Hè? Want op het moment dat ik hier tegen Arjan durf te zeggen van, Arjan, hoe jij je altijd gedraagt ten aanzien van mijn accent en mijn culturele achtergrond in de kantine, dat vind ik niet fijn, dan ben je eigenlijk al een toporganisatie. Want ik voel me vrij om dat te doen.
6: Absoluut.
3: Maar stel dat iemand melding maakt, wat is dan in die zin de houding of de rol? Want je hebt het net over de leidinggevende. Ja. Die de leidinggevende moet aannemen om zo'n veilige cultuur, dan wel een veilig proces te faciliteren.
6: Nou, ik denk dat daar het vaak dus stokt. Hè? Want precies wat je zegt, als je het al durft uit te spreken naar elkaar,
3: Arjan en ik zeggen alles.
6: Jullie zeggen
3: alles.
6: Ik heb het net al gehoord. Ja. Dus,
4: ik heb ook gewoon alles. Ik neem ook alles op. Ja, ik stuur voice memo's.
6: Nee, duidelijk. Maar je wil daarin als leidinggevende en een voorbeeldfunctie zijn. Dus ook zelf eigenlijk die voelsprieten uit hebben van, hey, er zijn nu een paar keer grapjes gemaakt, wat vinden we daarvan? Proactief misschien met medewerkers ook in gesprek gaan van, hey, wat voel je, wat ervaar je? Ik zag dit een paar keer gebeuren, is dat voor jou oké? En naast dat voorbeeldgedrag ook zelf degene zijn die af en toe iemand aanspreekt. Maar zeker als er bij jou als leidinggevende melding wordt gemaakt, ook daar echt serieuze opvolging aan geven. En opvolging hoeft niet altijd te betekenen iemand op staande voet ontslaan. Of met HR een zwaar traject in te gaan. Maar wel het gesprek te faciliteren en te openen over, nou ja, hoe gaan we met elkaar om?
3: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
4: Ja, waar ik met name van schrok in het onderzoek was, wat ik nooit verwacht had. Wat ik echt nooit verwacht had, was dat er meer procent mannen last van hebben van ongewenst gedrag dan vrouwen. Dus in mijn hoofd zat dat vrouwen daar veel last van hebben. Ja. Jullie zeggen ook, het type ongewenst gedrag onder vrouwen is vaak seksueel. En bij mannen zit dat veel meer op intimidatie inderdaad en op pesterijen. Ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht.
6: Ja, ik denk dat dat ook wel een van de uitkomsten is uit het onderzoek waar we zelf ook het meest naar kijken van wat betekent dit nou? Hè? Wat is hier ook de impact van? En eigenlijk wat we in de praktijk zien. En ik denk dat daarom die boodschap van mannen ervaren eigenlijk, hè, net zo vaak of inderdaad op bepaalde fronten net of meer ongewenst gedrag op de werkvloer dan vrouwen, maakt het ook wel echt een probleem van iedereen, om het maar zo te zeggen. Hè? Het zijn niet alleen maar vrouwen die bepaald gedrag vervelend vinden of niet tegen grapjes kunnen of een veranderende status quo neerzetten. Het is echt iets wat ons allemaal aangaat. En waar we ook, nou ja, als organisatie zijn er voldoende aandacht aan moeten geven om een sociaal veilige werkcultuur te creëren.
3: Jullie hebben hier nu onderzoek naar gedaan. En je zegt eigenlijk van, ja, er verandert weinig. Het is wel steeds een groter thema. Er komen protocollen. Mensen willen zich prettig en veilig voelen op hun werkplek. Wat is jullie advies ten aanzien of voor werkgevers van, ga je nu eens echt mee aan de slag waardoor het ook verandert? Want dat gebeurt niet.
6: Ja aandacht verandert nog geen gedrag.
3: Nee.
6: En ik denk
3: wat stel je voor?
6: Ja, dat dat het wel daarmee begint. Hè? Dus als organisatie je ogen durven openen, zien dat het ook in jouw organisatie speelt en ook niet bang te zijn om daar het gesprek over aan te gaan. En dat zit op zowel directieniveau, managementniveau als een organisatie, als bij individuele teams. Dus als leidinggevende, kijk morgen eens met andere ogen naar je team als je in een meeting zit. Wie spreekt er, wie spreekt er niet? Welke grapjes worden gemaakt? Wat gebeurt er op de borrel? Kan je daar allemaal met je eerlijk in de spiegel aankijken van dat je met dat gedrag accepteert of niet? En durf daar al eens in het gesprek over aan te gaan. Ik denk dat dat echt de eerste stap is.
3: Henrike, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Ja, en dan staat er weer een aflevering klaar van het meest beslissende carrièremoment. En dit keer van ondernemer Alice Roeleveld.
4: Ja, was leuk, hè?
3: Was heel leuk, ja. Wat vond je het leukste aan het gesprek met Alice?
4: Wat ik zo stoer vond van Alice is, na zo'n mooie corporate carrière, hij had echt corporate carrière bij Deloitte en bij die ING-bank, wisten dat ze een nieuw product in de lingerie zou gaan ontwikkelen. En dan gaat ze even een jaar in de lingeriewinkel werken om alleen maar met die doelgroep in contact te zijn. Ja. Dat vond ik echt top.
3: Ja, en ook vertelt ze hoe ze mee wilde doen in een accelerator-programma, waarbij het criterium was dat je een co-founder moest hebben. Maar die had ze niet.
7: Nou, toen dacht ik, oké, best wel moeilijk om daarin te komen. Ik was alleen. Dus ik dacht, ik kan nu eerst een co-founder erbij zoeken en dan erin komen. Maar ja, wat als ik er niet in kom? Hoe dan verder? En dit kost heel veel tijd. Die tijd heb ik niet. Dus toen heb ik inderdaad op papier een co-founder erbij geschreven die nou heel goed bij mij paste, want die kwam uit de mode en ik kom niet uit de mode. Ik dacht, ja, dat is wel heel handig.
4: Jij de business en je co-founder de fashion.
7: Ja. Ja, heel mooi profiel. En ja, toen kwam ik in die bootcamp. Toen was ik een van die 20 en toen had ik geen co-founder.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Andy

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
4: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
5: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
4: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
6: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
7: Banky, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. Limesearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
8: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
10: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
11: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het Boardroom Panel over thuiswerken bij Booking en een gesprek met Sietse Zuidema, topman van Joules. Ik vraag hem hoe bedrijven hun vrachtwagens moeten elektrificeren als ze niet eens genoeg stroom kunnen krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
19: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
20: In de BNR-app.
21: De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna 1 procentpunt omhoog. Rusland stampt Oekraïense kinderen klaar voor een strijd tegen het eigen land. En Porsche snijdt in de kosten en zet vol in op duurdere, nog duurdere auto's. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
22: Het is nog droog, maar hoe is het op de weg? Dennis Mooi, goedemiddag.
23: Een hele goede middag. Nou, het staat vooral vast bij Amsterdam, bij Rotterdam en bij Eindhoven zijn daar ongelukken gebeurd. Ik begin op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 West richting de A10 Noord, de hoogte van de

0: Tunnel. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Van Brie-Noordbrug een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A29 naar Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er 20 minuten langer over. En dan staat zo goed als stil op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best doe je er minstens 3 kwartier langer over door een ongeval. De weg is daar dicht. Je kan er langs via de af- en oprit. Maar je kan ook omrijden via Den Bosch, onder andere over de A65. Flitsmeister meldt de camera op de A28 Zwolle-Groningen bij 131,0 en de A58 naar Vlissingen bij 160,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duits onderzoek naar goudsmokkel. Een bende zou daarmee crimineel geld hebben witgewassen. Het goud zou 55 tot 200 miljoen euro waard zijn. Ook op tientallen plekken in Duitsland waren doorzoekingen. 3 mensen zijn opgepakt, maar er zijn ruim 20 verdachten. 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël zijn op paden in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht Israëlische vlaggen geschilderd met een hakenkruis in plaats van een Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in het dorp ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. Het bestuur van NSC, ooit de partij van Pieter Omtzigt, is verbaasd over het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. Hij is de laatste volksvertegenwoordiger van NSC en stapt op omdat Mona Keizer zaterdag gastspreker is op een ledenbijeenkomst. Het bestuur had Gotink liever als nieuwe partijleider gezien. En de bondscoach van Portugal wil niks zeggen over zijn ruzie met Cristiano Ronaldo, schrijven Portugese media. Ronaldo verliet vorige week plotseling het trainingskamp. Dat deed hij omdat de bondscoach een aantal beloftes zou hebben gebroken. Maar Ronaldo wil toch doorspelen voor de nationale ploeg, zegt hij op social media. Het weer dan, van weer online. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het wisselvallig en een stuk koeler, 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De AEX staat 0,9% in de min, 1118 punten. De grootste daler is Besi, net als gisteren, maar nu met ruim 8%. De grootste stijger is Impost, 2,7% krijgt het aandeel erbij. Dow Jones is 0,9% in de min geopend.
4: En zometeen, het kabinet, de werkgevers en de bonden zitten weer aan tafel. Maar komen er ook afspraken uit voort waar we allemaal mee vooruit kunnen? Dat en meer zometeen in de avondspits.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
7: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op epassie.nl. Epassie. Wellbeing that works.
7: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goed dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Europa komt met een tax voor grote bedrijven. Ook de Amerikaanse Big Tech moet ervoor gaan betalen. Maar hoe zal dat vallen? NSC had gehoopt dat Dirk Gotink misschien wel partijleider zou willen worden. Maar het tegenovergestelde gebeurt nu. Dirk Gotink keert zich af van de partij omdat hij Mona Keizer heeft uitgenodigd voor een congres. Dat vindt hij
4: echt... Die partij, ja.
3: Ja, die partij heeft het gedaan. Ja. Vindt hij echt totaal de verkeerde weg. De jongeren van NSC overigens ook. Straks de toelichting van Dirk Gotink zelf. Het aantal gevallen van huidkanker gaat zo sterk toenemen dat het prostaatkanker en borstkanker gaat overtreffen als het gaat om meest voorkomende kankersoorten. Dat voorspelt het IKC. Het Integraal Kankercentrum. Daar het meer erover. Eerst het eerste overleg over een sociaal akkoord.
4: Want het kabinet en de werkgevers en de vakbonden hebben na maanden van niet met elkaar praten en van acties vandaag weer met elkaar aan tafel gezeten. De volgende stap is nu om tot een sociaal akkoord te komen. Maar dat kan nog best even duren, zegt premier Jetten.
13: Dit zal niet makkelijk worden om dat sociaal akkoord te sluiten. Dat vraagt de komende tijd echt stevige gesprekken, af en toe ook stevige onderhandelingen. Zal ook bij iedereen even pijn moeten doen, omdat het geven en nemen is om elkaar te vinden in zo'n nieuw akkoord.
4: Ja, politiek verslaggever Michiel Jurjens is in Den Haag. Goedemiddag, Michiel.
14: Goedemiddag, Liesbeth.
4: Ja, nou ja, frisse start zou je kunnen zeggen. Of je zou kunnen zeggen, eindelijk. Het begint allemaal nu pas.
14: Ja, het was echt weer opstarten vandaag met elkaar. Op het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president in Den Haag. We hebben maandenlang gezien hoe het kabinet en de bonden met elkaar in de clinch lagen. Door die bezuinigingen op de sociale zekerheid die al die tijd boven de markt hingen. Nou, en voordat je uiteindelijk ook nu die bezuinigingen van tafel zijn ergens kunt komen met elkaar, moet je er ook voor zorgen dat de sfeer onderling goed is. En daar was die sessie van vanochtend ook echt wel voor bedoeld. De verwachtingen waren vooraf hoog. Ook wel weer door het kabinet zelf aangejaagd. Hans Velbrief die het vorige week had over een feestje dat hij gaf waar de bonden voor uitgenodigd waren. Nou, dat gaat allemaal wel heel snel. En ook achteraf werd aangegeven, er is vandaag nog niet onderhandeld. Dat gaat de komende maanden gebeuren.
4: Oké, dus vandaag was het een beetje elkaars rug masseren.
14: Ik weet niet of dat letterlijk gebeurd is.
4: Nee, niet letterlijk.
14: Denk het niet, maar in figuurlijke zin zeker wel. Ja. Ja.
4: Maar het moet wel uiteindelijk tot een sociaal akkoord leiden. Welke thema's zullen daarin staan in dat akkoord?
14: Ja, er komen een aantal zaken steeds terug, ook in aanloop naar vandaag al. En ook na het gesprek werd dat gezegd door het kabinet, door de bonden en ook door de werkgevers. De economie moet sneller gaan groeien dan die nu doet. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat als iemand zijn baan verliest, dat mensen dan sneller van werk naar werk kunnen gaan. Ook vanuit de wens, zeker vanuit het kabinet, maar ook de werkgevers om naar een kortere WW-uitkering te kunnen. Die is nu nog maximaal 2 jaar. De premies daarvan grotendeels betaald door de werkgevers. Loondoorbetaling bij ziekte is ook nog zo'n thema dat speelt. Dat is vanochtend kort langsgekomen. En als je al deze thema's noemt, dan komt veel daarvan ook weer samen in één soort overkoepelend thema. Daarover de minister van Sociale Zaken, Hans Velbrief.
15: Wat je ziet is dat we proberen te zoeken tussen enerzijds zorgvuldigheid, waar werkgevers en werknemers voor pleiten, en anderzijds het gevoel waar ook werkgevers en werknemers zich in herkennen, dat er een aantal dingen zijn die heel snel opgelost moeten worden. Waarbij mijn onderwerp, zeg maar, waar ik het meest mee bezig ben geweest de afgelopen tijd, de WIA, de arbeidsongeschiktheid, echt het grote ding is.
14: Ja, die WIA, daar zal het nog veel over blijven gaan. Daar gaat nu heel veel mis. We gaan richting 1 miljoen mensen.
4: Ja, arbeidsongeschiktheid, ja.
14: Die zo'n uitkering ontvangen, richting 1 miljoen mensen die ontvangen. Nou, dat zou omlaag kunnen als wachtlijsten minder lang worden. Als mensen niet maanden hoeven te wachten tot een keuringsarts plek voor ze heeft. En dat zou er uiteindelijk ook voor kunnen zorgen, in het beste geval, dat de kosten daarvoor omlaag gaan.
4: Ja, maar goed, het laatste wat je zegt, hè, dat mensen niet maanden hoeven wachten tot een keuringsarts plek voor ze heeft. Daar is iedereen het toch wel over eens, kabinet, werkgevers en werknemers.
14: Ja, ja, zeker. Iedereen vindt die via op deze manier, dat is niet houdbaar. En het is ook in ieders belang, simpelweg, als daar verbeteringen kunnen komen. Dat geldt ook wel voor sneller van werk naar werk kunnen. Ook economische groei, daar is bijna niemand in Den Haag tegen. Loondoorbetaling bij ziekte, dat is een heel ander verhaal. Werkgevers zeggen al jaren, doe iets aan die 2 jaar dat dat moet. Zeker kleinere bedrijven kunnen daar flink door in de problemen komen. En die staan op dat gebied wel echt lijnrecht tegenover de bonden. En wat er politiek natuurlijk ook nog speelt, die bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn dan wel van tafel. Maar dat wil niet zeggen dat ze uit de boeken zijn. Als er komend voorjaar niet een duidelijk concreet plan ligt dat miljarden aan besparingen oplevert, zal het kabinet opnieuw pijnlijke keuzes moeten gaan maken. Dan komt de beruchte kaasschaaf om de hoek kijken die over andere ministeries zal gaan. En dan kan bijvoorbeeld het onderwijs dat gaan merken, dat daar miljarden bezuinigd
4: moeten
14: worden.
4: Dat ontkent iedereen, hè, trouwens, dat onderwijs dat gaat merken.
14: Ja, en dat kun je ontkennen als je ervan uitgaat dat dit sociale akkoord er uiteindelijk komt. Maar goed, dat is voor een groot deel is dat wel wensdenken. En je kunt niet ontkennen, en dat gebeurt ook niet, dat het in de boeken staat. Maar dan wordt dat vaak kleiner gemaakt. Van ja, dat staat dan technisch ergens aangegeven. Maar het gaat niet echt gebeuren. Dat kun je pas hard maken als het ook echt niet gaat gebeuren. Dat is nu te vroeg om dat te zeggen.
4: En dan, na het nek- en rugmasseren, mijn woorden, wanneer beginnen dan de echte onderhandelingen?
14: Ja, de komende weken wordt er een najaarsoverleg gepland. Nou, dan zal de definitieve agenda worden vastgesteld van waar dan precies en hoe over onderhandeld gaat worden. Het kabinet wil in het voorjaar al wat zaken hebben afgesproken. Het is niet zo, dat zegt de Veilbrief ook, dat dan alles in kannen en kruiken moet zijn. Maar goed, het kabinet wil wel wat tempo maken. De bonden aan de andere kant zeggen, er is geen deadline. Daar voelen wij ons niet aan gebonden. Duidelijk is dat we het hier nog maanden over gaan hebben.
4: Ja, nou, maar goed, maanden. Kan dat niet sneller? Ik vind het dat is verder dan een half jaar.
14: Ja, nou ja, het hoort sowieso bij de traditie van het polderen in Nederland dat
4: dat het lang duurt.
14: Dat zei ik ook net al, ja, dat dit gesprek vanochtend op het Catshuis van anderhalf uur, ja, dat is niet genoeg om tot een sociaal akkoord te gaan komen.
4: Dat snap ik, maar 6 maanden later vind ik ook ver.
14: Nee, ja, goed punt, inderdaad. En daarover zei Hans Pekman, de voorzitter van de FNV, die zei daar ook nog over. Ja, hoe meer onderwerpen en zaken erbij komen, hoe langer het nog gaat duren allemaal. Maar mooier dan dit kan ik het ook niet maken. Dit gaat nog lang duren.
4: Jij hoeft het ook niet mooier te maken. Dankjewel, Michiel Jurjens.
3: Ja, ik heb even een zojuist binnengekomen bericht. FD meldt dat Defensie 2 integriteitsonderzoeken gelast naar corruptiemeldingen over militaire projecten waarbij Nederland Oekraïne steunt. Het gaat onder meer over de bouw van 100 patrouilleboten. Een geheime levering waarmee volgens betrokkenen meer dan 400 miljoen euro is gemoeid. Het gaat over een voormalig officier van het Korps Mariniers en 5 ambtenaren waarnaar dat integriteitsonderzoek dan zou gaan. Sleutelrol speelt de eigenaar van United Shipyards en Aurexis uit Nuenen, die in maart al werd genoemd in een artikel van Follow the Money. Hij zou geen papieren hebben om in wapens te handelen, toeleveranciers benadreden en hij zou ook ambtenaren hebben geverteerd met snoepreisjes, iets wat die ondernemer overigens bestrijdt. Hm. Dit komt natuurlijk op een gevoelig moment, want niet lang geleden zei de Algemene Rekenkamer al, ja, de manier waarop Defensie nu al die miljarden uitgeeft is wel erg vatbaar voor corruptie, in elk geval is de controle erop onvoldoende.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Europarlementariër Dirk Gotink, goedemiddag.
16: Goedemiddag, hallo.
3: Ja, bent u nog NSC-lid?
16: Nee, die heb ik vandaag opgezegd.
3: Ja, waarom?
16: Nou, dat gaat natuurlijk niet, dat doe je niet over één dag ijs. En dat is absoluut geen makkelijk besluit. Maar het komt erop neer dat het partijbestuur heeft besloten om een mogelijke samenwerking te verkennen met project 29 van Mona Keizer. Mm-hmm. En ik ben toch echt voor iets anders de bühne opgegaan bij de laatste Europese verkiezingen. En wat dat betreft kan ik zo'n koerswijziging of een aanstaande mogelijke alliantie kan ik moeilijk verteren. En geef ik ook de ruimte om het partijbestuur om dat soort keuzes te maken, maar dat is dan zonder mij.
3: Ja, maar in hoeverre verschilt dan de koers die u vindt dat Mona Keizer vaart van die van hoe u naar NSC kijkt?
16: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat in Europa zit. Sowieso zat de BBB al in een fractie die rechts van de EVP zit. Ik zit in de Europese fractie van de Europese Volkspartij. Mm-hmm. Daar zitten de Christendemocraten in. De conservatievere partijen, die ook de hard eurosceptische partij, die zitten rechts van de EVP. Nou, daar komt dat vandaan. En als ik hoor dat er, als op de vraag van is het lidmaatschap van de Europese Unie, is dat een goede zaak? En als iemand dan daar geen helder antwoord op kan geven, ja, dan heb ik grote twijfels over de Europese lijn. Ik denk dat op dit moment. Ja, excuus.
3: Nou, ik begrijp dat zij is uitgenodigd om naar het partij, naar een ledenvergadering te komen van NSC. Maar u zegt, het partijbestuur wil ook echt een samenwerking met haar verkennen.
16: Nou, laten we ook gewoon elkaar niet als kleine kinderen behandelen. Het is een politieke keuze om een politiek project uit te nodigen op je ALV. En daar is goed en lang over nagedacht. Daar zijn ook veel inhoudelijke discussies over geweest. Intern, in relatie tot de sociaal-conservatieve agenda waar Mona Keijzer voor staat. Nou, dat is prima om die inhoudelijke discussies te voeren. Maar het is geen praatclubje. Het is een duidelijk signaal. Dit is wat wij een interessant toekomstmodel vinden. En ik heb duidelijk van tevoren aangegeven wat ik daarvan vond. Ja. En dat ik het onverstandig vond. En nu zien we daar de consequenties van.
4: En hoe heeft NSC gereageerd op uw vertrek? Om deze reden?
16: Volgens mij zijn ze teleurgesteld.
3: Ze hadden u in het oog voor om partijleider te worden. Dus u vergroot uw kansen, meneer Grootink.
16: Nou, weet u, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben we ongeveer een halve zetel gehaald aan stemmen. En ik denk dat heel veel mensen wel begrijpen dat NSC zonder Pieter Omtzigt eigenlijk NSC niet meer is. Zoals het waar iedereen ooit op gestemd heeft. En ik ben het daar wel mee eens. Ik bedoel, ik vind het ook een hele rare constructie dat ik vanuit het Europees Parlement oppositie zou moeten voeren zonder enige positie in Den Haag. Dat gaat toch eigenlijk niet. Dus in die zin vind ik het natuurlijk. Ik ben een van de. Was de enige die er nog op het podium stond. Maar het is onrealistisch om te denken dat zo iemand vanuit het Europees Parlement een nationale politieke beweging relevant kan maken. Ja. Dus nu, in die zin vind ik dat een gekke gedachte.
4: Nu bent u Europarlementariër zonder partij. Voelt u zich dan nog een christendemocraat? Hoe moet u in het politieke spectrum plaatsen?
16: Nou, ik ben geboren en getogen in die politieke familie, zeg maar. En natuurlijk met Pieter Omtzigt aan iets nieuws begonnen. En dat zit daar ook niet heel ver vanaf. Dus kijk, ik wilde vandaag in ieder geval aangeven waar ik sta in relatie tot de Europese politiek. En ook mijn persoonlijke positie in het politieke speelveld. En dat lijkt me wel duidelijk waar ik vandaan kom en wat voor waarden systemen ik heb
3: wat CDA
16: je ongeveer
3: dan?
16: Kunt. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben vooral bezig met het versterken van de interne markt. Met het storm vastmaken voor de enorme turbulentie die eraan komt de komende maanden in relatie tot de VS en tot China.
3: Ja.
16: Dat is op dit moment nog niet op mijn to-do-lijstje.
3: Dank, Dirk Grootink. En succes. We gaan nog wel van u horen, neem ik aan. We bellen. U altijd graag eigenlijk, mag ik wel zeggen. Europarlementariër Dirk Grootink.
1: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: We blijven nog even in Europa. De Europese Unie heeft grote ambities voor de jaren na 2027. Maar grote plannen kosten geld. En dus kijkt Brussel nu naar bedrijven die hier miljarden omzetten. Waaronder de Amerikaanse techreuzen. Bij ons Europa-verslaggever Stefan de Vries. Hallo Stefan.
17: Hi Liesbeth.
4: Ja, een belasting speciaal voor Google, Apple, Meta. Dat ligt gevoelig, politiek. Zeker nu Donald Trump in het Witte Huis zit. Ja, wordt dit een digitax? Een geoormerkte digitax?
17: Nou, de Europeanen, de Brusselse ambtenaren zien de bui natuurlijk al hangen. Dus de politieke verpakking is anders. Maar grote techbedrijven zijn wel degelijk het doelwit. De commissie werkt aan het plan dat moet gaan heten Corporate Resource for Europe. oftewel CORE. Dat is een jaarlijkse vaste bijdrage van alle grote bedrijven die in de Europese Unie actief zijn en minstens 100 miljoen euro omzet draaien. In de huidige vorm raakt dat big tech eigenlijk maar beperkt. En Brussel kijkt nu naar aanpassingen. Want Brussel is ook op zoek naar geld voor de meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Daar willen de veel lidstaten minder aan bijdragen. Dus de Europese Commissie zoekt naar eigen middelen, zoals dat heet. En dan komen de big tech bedrijven toch wel in zicht. Ja. Maar openlijk een Amerikaanse techheffing te noemen, ja, dat gaat natuurlijk niet.
4: Nee, maar ook al zouden die bedrijven niet per se raken, gevoelig ligt het wel. We weten van de vorige keren dat er gedoe was over de DESA en de DEMA, dat Washington meteen reageert. Dreigt er dan meteen ook een handelsoorlog?
17: Nou, meteen niet, maar dat risico is natuurlijk ook precies waarom Brussel kiest voor een brede heffing en niet voor een gerichte klassieke digitax. En zo betalen in theorie ook grote Europese bedrijven mee. De Amerikaanse regering heeft inderdaad eerder gedreigd met tarieven tegen Europa en tegen landen die Amerikaanse techbedrijven apart willen belasten. Maar goed, Washington ziet ook wel waar het om gaat, want de grootste digitale platforms zijn Amerikanen. Daar is ook in Europa zijn ook lidstaten bang voor reacties uit de Verenigde Staten. Zijn daarom niet per se voor deze nieuwe digitax. Het is dus nog een voorstel. Alle lidstaten moeten instemmen. We zullen zien welke kant het op gaat. Maar het is wel duidelijk. Gisteren was ook een brief van Frankrijk en Duitsland om toch China ook wat harder aan te pakken. Dit is ook weer een voorbeeld van hoe Europa de strategische autonomie probeert terug te grijpen.
4: Dan nog even kort over tabak. 7 landen binnen de EU willen een totaalverbod op nieuwe tabaksproducten. Ja, Nederland en België horen daar ook bij. Ja, binnenkort over en uit met vapen of nieuwe variaties op vapen.
17: Nou, nieuwe variaties zeker, dat is het idee. Een politieke oproep van 7 landen. Het is nog geen Europese wet. Want voor een verbod moet de commissie eerst met een voorstel komen. Nou, zover is het nog niet. Bovendien, waar het om gaat is een verbod op nieuwe producten met tabak of nicotine. Vapen bestaat al, maar het is niet één product. Je hebt wegwerpvapes, navulbare e-sigaretten, smaakjes. Dat wordt allemaal anders behandeld. Dus daar moeten strenge regels op komen. Minder smaken, hogere belastingen. Nederland loopt daar natuurlijk al op voor. België ook. Daar zijn de regels al veel strenger dan in veel andere EU-landen. Maar dit is dus een groep van 7 landen die wil dat vooral jongeren eigenlijk helemaal van de sigaretten en andere nicotineproducten afgaan.
4: Ja, nou geeft dat plan een kans van slagen? Want 7 van de 27 is nog niet heel veel.
17: Nee, precies. Maar een totaal Europees verbod zal niet een hele grote kans maken. Daarvoor zijn de belangen te groot en de verschillen ook tussen de lidstaten. Nederland en België en ook bijvoorbeeld Frankrijk willen veel harder en sneller optreden vanwege jongeren die massaal vapen. Andere landen, dat is dan een discussie eigenlijk, zien vapes juist als alternatief voor roken. Hè? Een beetje zoals
4: zo is het in de markt gezet, ja.
17: Precies, zoals het begin bij ons ook was. Maar dat is in andere landen nog steeds het idee. Ik vermoed dat er uiteindelijk een compromis komt op dit gebied. Dat nieuwe nicotineproducten strakker gereguleerd gaat worden.
4: Moet het dus even overdoen.
17: De Europese Commissie. De commissie bereidt zich nu voor op een herziening van de Europese tabaksregel. En daar kan dit dus onder vallen. Maar het is politiek. We zullen zien. De ambitie is dus om in ieder geval jongeren minder te laten roken.
4: Dankjewel, Stefan de Vries. En meer Europees nieuws vind je in de dagelijkse podcast Make Europe Great Again.
18: En dan gaat hij nou eventjes
4: een paar sloffen
18: in ontvangst nemen. Diagnose huidkanker wordt over 20 jaar naar verwachting 60% meer gesteld dan nu het geval is. Daarmee zal het in 2045 bij zowel mannen als bij vrouwen de meest voorkomende kankersoort zijn, waarmee het dus prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen gaat inhalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, oftewel het IKNL. Daarnaast zal het jaarlijks aantal nieuwe kankerdiagnoses sowieso met bijna een kwart stijgen. Daar praten we over met Jaike Schilte-Praagman, senior onderzoeker bij dat Integraal Kankercentrum Nederland. Welkom bij ons.
19: Goedemiddag.
18: Ja,
19: dankjewel.
18: Waarom gaat het zo hard met huidkanker?
19: Ja, het gaat eigenlijk bij alle kankersoorten in de eerste plaats heel hard, omdat het aantal ouderen in de bevolking sterk gaat toenemen in de komende 20 jaar. En omdat kanker meer voorkomt bij oudere mensen, verwachten we dan natuurlijk ook onvermijdelijk meer kankerdiagnoses. Mm-hmm. Dat geldt voor een groot deel ook voor huidkanker. En daarbij speelt bij huidkanker en dan voornamelijk melanoom nog wat meer mee. En in dit geval zal dat UV-blootstelling en met name ook zonverbranding in de jeugd in het verleden zijn wat meespeelt.
18: Ja, maar ook mensen. Ja, en betekent dat ook dat mensen dan eerder ook huidkanker krijgen? Want het zit niet alleen bij ouderen, neem ik aan.
19: Het zit niet alleen bij ouderen, maar een groot deel is wel ouderen dat huidkanker krijgt. Er zit een lange tijd tussen de tijd dat je UV-stralen krijgt door de zon en dat je daadwerkelijk kanker krijgt. En als je nu preventiemaatregelen neemt bijvoorbeeld en je beschermt tegen de zon, dan zal dat ervoor zorgen dat over 30, 40 jaar de effecten daarvan gaan terugzien in de cijfers.
4: En is het niet zo?
19: Lange tijd zit er wel tussen.
4: En is het niet zo dat de kinderen van nu meer ingesmeerd worden dan toen ik jong was? Ik heb het idee dat we ons daar wel bewuster van zijn.
19: Ja, volgens mij is het bewustzijn wel degelijk gegroeid. Want we hebben de laatste jaren die campagne van het Huidfonds Weren Kleren Smeren gehad. Mm-hmm. En die heeft zeker effect gehad op het aantal zonverbrandingen. Maar dat moet natuurlijk nog steeds, kan nog steeds omlaag. En er zijn op dit moment trends op social media waarin jongeren juist weer promoten om in de zon te gaan liggen zonder te smeren.
4: Ja, een soort complottheorie is dat toch? Dat je juist kanker zou krijgen.
19: Ik weet niet of ik het zo moet noemen, maar
4: van,
19: het is vooral onverstandig.
4: Ja. Ja.
19: Nou, vooral omdat bruin weer in zou zijn en je die tanlines weer moet hebben. We weten niet hoe groot die trend is, maar het zou zorgelijk zijn als dat een grote trend zou worden.
18: Heel kort nog, want ook andere kankersoorten nemen toe. Gisteren was er nog een bericht op basis van een buitenlands onderzoek bij RTL dat ook met name bij jongeren kankerdiagnoses vaker worden gesteld. Het komt allemaal heel verontrustend over. Is dat alleen maar leefstijl? Want we eten toch eigenlijk al generaties te veel friet?
19: Ja, van die jongeren weten ze niet precies wat de onderliggende oorzaak is. Daarvan suggereren ze wel dat leefstijl is gedeeltelijk. En wat we natuurlijk wel weten is dat een derde van de kankerdiagnoses veroorzaakt wordt door risicofactoren die beïnvloedbaar zijn, waaronder dus leefstijl, maar ook leefomgeving.
18: Milieu.
19: En een deel is te voorkomen door mee te doen aan vaccinatieprogramma's. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld het HPV-vaccin.
18: Ja.
19: Dus dat is wel onze kans om in de toekomst ervoor te zorgen dat we toch wat minder diagnoses zien dan dat we nu verwachten. Want aan vergrijzing kunnen we natuurlijk niets doen.
18: Nee. Dank voor de toelichting, Jarke Schilte-Paagman, een senior onderzoeker bij het IKNL.
4: Het kabinet gaat toch weer wel inzetten op de hybride warmtepomp. En het kabinet Schoof had dat juist afgezworen. Ja, heb jij een warmtepomp?
18: Nee.
4: Nee, ik ook niet.
18: Nog niet.
4: Zometeen meer.
20: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
21: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up. Klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/BNR.
25: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
26: Thomas van Zijl.
27: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het Boardroom Panel over thuiswerken bij Booking en een gesprek met Sietse Zuidema, topman van Joules. Ik vraag hem hoe bedrijven hun vrachtwagens moeten elektrificeren als ze niet eens genoeg stroom kunnen krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
30: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
31: BNR Verkeer.
32: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 550 kilometer file. Dat is iets meer dan gebruikelijk. Het staat vooral vast bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. Daar zijn ongelukken gebeurd. Maar ook in Flevoland moet je geduld hebben. Want op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat voor de Ketelbrug 10 kilometer file. Vanaf Lelystad Noord kost je dat een half uur extra. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Daar ligt daar slachtafval op de rechterrijstrook. En het gaat nog uren duren voordat de weg daar weer vrij is. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor Oud-Beijland, 20 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A58 Breda-Eindhoven is nog steeds dicht bij Best door een ongeluk. Tussen Tilburg en Best ben je een uur langer onderweg. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Je kan omrijden via de N65 van Tilburg naar Den Bosch, maar dan kom je ook in de file terecht. Tussen de afritten Biezenmortel en Kromvoort staat namelijk 4 kilometer door een ander ongeluk. En dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A28 van Groningen naar Zwolle bij 176,6. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
33: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duits onderzoek naar goudsmokkel. Een bende zou daarmee crimineel geld hebben witgewassen. Het goud zou 55 tot 200 miljoen euro waard zijn. Ook op tientallen plekken in Duitsland waren doorzoekingen. 3 mensen zijn opgepakt, maar er zijn ruim 20 verdachten. 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël zijn op paden in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht Israëlische vlaggen geschilderd met een hakenkruis in plaats van een Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in het dorp ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. Het bestuur van NSC, ooit de partij van Pieter Omtzigt, is verbaasd over het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. Hij is de laatste volksvertegenwoordiger van NSC en stapt op omdat Mona Keizer zaterdag gastspreker is op een ledenbijeenkomst. Het bestuur had Gotink liever als nieuwe partijleider gezien. En de bondscoach van Portugal wil niks zeggen over zijn ruzie met Cristiano Ronaldo, schrijven Portugese media. Ronaldo verliet vorige week plotseling het trainingskamp. Dat deed hij omdat de bondscoach een aantal beloftes zou hebben gebroken. Maar Ronaldo wil toch doorspelen voor de nationale ploeg, zegt hij op social media. Het weer dan van Weer Online. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het wisselvallig en een stuk koeler, 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Het kabinet omarmt toch weer de warmtepomp. Ja, het kabinet Schoof had daar juist afscheid van genomen met veel kabaal. Wat staat ons te wachten? Zometeen hoor je meer.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
8: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
10: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
11: Even kijken.
12: Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
13: Benkie, dat is toch geen woord?
12: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
14: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
15: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
16: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
14: Benkei. Benkei. Steengoed in vermogen.
31: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
17: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
17: Voortdurend toegeven en dan hopen dat je wensenlijst van anderen de wensenlijst van anderen overwaait, dat is een slechte strategie. Je moet ook terugbijten. Dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra zo dadelijk over de pogingen van president Trump om Europa onder druk te zetten. Zometeen meer van Hoekstra. In de tech-update zometeen de ChatGPT-versie voor tieners. Die zou helemaal niet veilig zijn voor die doelgroep. Maar eerst, de missie van het kabinet voor meer warmtepompen. Is die kansloos?
4: Ja, het kabinet wil ons toch weer aan de warmtepomp hebben. Dat schrijft minister Boekhold O'Sullivan van Volkshuisvesting vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. En onder het kabinet Schoof was juist gebroken met die koers. Onder andere vanwege de verplichtstelling en vanwege de hoge kosten. Contact met David Smilders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
4: Ja, hoe kijkt u naar die boodschap van de minister? De aanschaf van die hybride warmtepomp weer verplicht stellen?
18: Nou ja, ik denk dat die twee redenen die u net noemde om die juist niet door te voeren, dus dat betekent hoge kosten en we willen niet die verplichtstelling, die gelden volgens mij nog steeds onverkort.
4: Ja, want hoe kijkt u dan naar zo'n hybride warmtepomp?
18: Nou ja, allereerst, het is natuurlijk gewoon hybride. Betekent dat je twee installaties hebt. Dus je houdt in principe een cv-ketel. Dus je moet ook gewoon aan het aardgas blijven. En daarnaast komt er dan een warmtepomp te hangen. En die moeten natuurlijk op elkaar afgestemd zijn. Maar dat betekent dus hoge investeringskosten. Dan denk ik zo tussen de 4.000 en 6.000 euro. Zonder subsidie overigens. Hè. Dus je kunt nog wel ergens subsidie krijgen. Maar dat is een andere zaak. Mm-hmm. Er komt natuurlijk dan ook onderhoudskosten bij. Want je moet twee installaties onderhouden in plaats van één. Ja, en dan komt er natuurlijk nog de kosten van het aardgas en de elektriciteit bij. Dus ik denk in principe, je kunt natuurlijk wel op de stookkosten bezuinigen. Want je gaat minder aardgas aardgas verstoken.
4: Dat is ook de bedoeling, hè? We moeten van het gas af.
18: Ja, maar op deze manier blijf je er gewoon aan.
4: Ja, maar goed, het idee is dan dat je bijvoorbeeld met zonne-energie je eigen stroomvoorziening voor die warmtepomp genereert.
18: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die denken, ja, ik heb nu die 4.000 euro net gespaard om in isolatie te investeren. En nu word je in principe gedwongen om daar een apparaat voor te kopen, waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Dus de consument wordt in principe een richting opgeduwd waar die zelf niet voor kan kiezen. Dat is het nadeel natuurlijk, dat ze iets gaan voorschrijven. Ja.
4: Maar dit plan kwam oorspronkelijk uit de koker van het kabinet Rutte 4. Alweer in 2022 zag dat het licht. Toen kwam het kabinet Schoof. Die gooit het plan in de prullenbak. Maar nu is het dus weer terug op tafel. Ja, de constante is wel de VVD in die drie kabinetten. Dus die zullen er wel het brood in zien.
18: Ja, kijk, het is natuurlijk ook zo dat er zijn wel mensen die er iets gaan verdienen. Namelijk de installateurs en de onderhoudsmonteurs. Want ja, die hebben nu twee installaties die ze lekker kunnen onderhouden. En die onderhoudskosten die kunnen best oplopen. Dus het is natuurlijk niet alleen maar zo dat iedereen er op achteruit gaat. Maar de consument, en daar praat ik natuurlijk even voor. De consument in dit geval, ja, die heeft A, geen keuze meer. Wat ik denk ik toch heel belangrijk is in deze tijd ook, dat je bijvoorbeeld ook kunt investeren in verduurzaming door te isoleren. Ja. En B, hij zit toch met die kosten opgezadeld die een stuk hoger zijn dan wanneer je gewoon die cv-ketel laat hangen.
0: Ja, en is het sowieso niet een tussenstap, die warmtepomp, op weg naar echt aardgasloos, bijvoorbeeld met dus grondwarmte en of aansluiten op een warmtenet waar dan restwarmte van de industrie op komt?
18: Ja, natuurlijk. Het is een tussenstap. Dus uiteindelijk zou je moeten zeggen, uiteindelijk gaan we toch van dat aardgas af. Dat lijkt me ook prima. Maar laat iedereen zijn eigen tempo bepalen. En ik zou zeggen, ja, ik spreek dan even voor mezelf. Ja, ik ben nog in het stadium dat ik moet gaan isoleren. En dan zou ik ineens zo'n hybride warmtepomp moeten gaan betalen. Ik denk ook, laat mij nou even rustig isoleren. Want alle energie die je kunt besparen, die hoef je helemaal niet te betalen. Nee. Die hoef je helemaal niet je CO2-uitstoot zorgen over te maken. Dus ik denk dat toch de eerste stap moet zijn.
4: Dus dat ziet u eigenlijk als beter duurzaam beleid? Dat iedere huiseigenaar voor zichzelf kan bepalen wat de eerste duurzame stap is? Namelijk isolatie, zonnepanelen of zo'n warmtepomp?
18: Ja, exact. Ik denk dat alle consumenten best in staat zijn om voor zichzelf uit te vogelen wat het beste is. En daarbij natuurlijk ook de kosten te kunnen meenemen. Dus kijk, als dit een heel fantastisch idee zou zijn, waarom gaan die consumenten het dan zelf niet doen? De consumenten die zitten echt niet te wachten op extra regels om nu een specifiek apparaat te gaan installeren, terwijl ze misschien al plannen hebben om op een andere manier te verduurzamen. Dus ik vind dit een averechtse maatregel en ik hoop dat hij zo snel mogelijk weer van tafel gaat.
4: Nou, ze luisteren vast mee. Dank, David Smilders, hoogleraar energietechnologie.
0: 12 over half, er is een ongeluk gebeurd op de A2, Dennis Mooi.
2: Zeker, en dat levert veel vertraging op. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ben je inmiddels bijna een uur extra onderweg tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Er staat 12 kilometer. Door dat ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A12, Den Haag-Utrecht bij 10,9 en op de A28 Assen-Zwolle bij 147,6.

0: The declaration reiterates that every fraction of a degree of warming increases the risk of irreversible loss and damage for climate-vulnerable communities. The declaration also recognized the leadership role of Pacific Island countries.
1: Ja, dit is de premier van Tuvalu. En op Tuvalu en Fiji werd een voorbereidende top gehouden voor de klimaatconferentie in Turkije van de VN volgende maand. Ja, daar maken ze zich grote zorgen, want opwarming verhoogt het risico voor de kwetsbare gemeenschappen daar. En de leiders van de Pacifische eilanden die moeten een grote rol hebben, zegt de premier. Eurocommissaris Wopke Hoekstra was namens de Europese Unie bij die bijeenkomst daar aanwezig. We spraken hem voor de uitzending en we vroegen hem wat de EU kan bijdragen om verdere opwarming tegen te gaan. Hoekstra zag op Fiji zelf ook de directe gevolgen van de stijgende zeespiegel daar.
2: Dat betekent dat dat eiland letterlijk steeds kleiner wordt. Het is al een relatief klein eiland met een landingsbaan in het midden en huizen daaromheen. Je moet je echt voorstellen, het is een eiland waar minder dan 25.000 mensen wonen. En aan alle kanten wordt er door het water wat van dat eiland afgeknabbeld. Dus dat betekent dat men ook steeds weer moet verhuizen meer naar het centrum toe. Nou, dit is één voorbeeld, maar veel eilanden in de Pacific en natuurlijk ook in het Caribisch gebied, zeker de lagere eilanden, hebben daar gewoon mee te kampen.
1: Nou, zet de EU in om vast te houden aan wat er tot nu toe is afgesproken, hè, op die top in Turkije. Verwacht u veel pogingen om er toch aan te morrelen?
2: Nou, wat ik hoop dat we kunnen bereiken is dat we verdere stappen zetten op het gebied van elektrificatie. Dat is iets wat we in Europa met man en macht proberen, ook om minder afhankelijk te worden van olie en gas. Een hele effectieve manier om ook wat te doen aan dat enorme klimaatprobleem wat we met elkaar hebben. Maar dat is natuurlijk ook de oplossing in heel veel andere plekken op de wereld. En ja, we moeten afwachten. Het gesternte is natuurlijk niet goed. We hebben ongelooflijk veel diplomatieke en geopolitieke spanning. En tegelijkertijd zullen we toch moeten kijken wat we van deze mogelijkheid kunnen verzilveren.
1: Ja, toch, u zegt we moeten eigenlijk extra ons best doen om die klimaatverandering te beteugelen. Inzetten op elektrificatie. Maar nou, vlak nadat we ons de vorige keer spraken, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een doorrekening gestuurd van uw nieuwe plan voor het emissiehandelssysteem. Dat is de CO2-beprijzing. Hè? En daar zitten versoepelingen in. En daarvan zegt onderzoeker Herman Vollenberg van het Planbureau dat zorgt voor weinig kostenreductie voor de industrie. Maar het leidt wel tot veel meer emissies.
3: Als je doorrekent naar energiekosten, dat hebben we ook voor de aardigheid gedaan, dan valt dat reuze mee. Dan gaat het om 2 euro per megaton aardgas. En als je dat afzet tegen de prijs, dan is dat heel wat minder. Ja, veel helpt het niet.
1: Gaat dat niet de verkeerde kant op?
2: Ja, met alle waardering voor het PBL, ik denk toch echt dat het anders zit. En ik heb bij meerdere planbureaus gezien dat die in hun modellering toch dingen anders doen dan wij. Ik denk dat er ook bijna niemand rekening heeft gehouden, ook de planbureaus niet, met het soort energieprijzen die we vandaag de dag zien. Want die zijn natuurlijk de afgelopen weken en maanden geëxplodeerd. En zo zijn er nog andere dingen die denk ik in de aannames toch niet helemaal kloppen. Wat je echt staande kan houden is dat Europa als een van de meest ambitieuze wereldwijd toegaat naar dat 90% reductietarget in 2040. Kijk, de situatie is het volgt. Je moet je het voorstellen met een hardloper die in het laatste stukje extra hard gaat lopen. Dat is wat je ziet in het traject wat we hebben afgesproken tussen 2020 en 2030. Mm-hmm. Het is nooit de afspraak geweest of de bedoeling geweest dat die versnelling in dat laatste stukje, dat vervolgens ook weer het traject zou zijn tussen 2030 en 2040. We hebben nou juist een hele ambitieuze afspraak gemaakt om naar die 90% reductie toe te werken in 2040. Daarin is Europa absoluut de koploper wereldwijd. En dat gaan we bewerkstelligen met zowel dat emissiehandelssysteem, de aanpassingen die we daaraan maken. Daarmee maken we het overigens ambitieuzer. En daarnaast een aantal andere klimaatregelen waar we binnenkort nog mee komen.
1: Ondertussen overigens vinden Frankrijk en Duitsland dat die prijsverlaging die dan voort zou komen uit die herziening van het CO2-handelssysteem, dat die niet ver genoeg gaat. Hè. Ze hebben gewaarschuwd, het meldt Bloomberg, dit kost onze exporterende bedrijven nog altijd te veel. Hè, die landen leggen dus meer nadruk op concurrentiekracht, wat u ook belangrijk vindt. Maar u probeert eigenlijk beide belangen te dienen. Kan dat wel?
2: Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat kan. En dat is ook. Natuurlijk is dat complex, laten we daar heel eerlijk over zijn. Want we hebben én een klimaatcrisis En we hebben veel te hoge energieprijzen. En we hebben dramatische afhankelijkheden op het gebied van met name energie. En we hebben nou eenmaal niet de luxe om van een van die drie problemen te zeggen, weet je, even wachten, we zijn nu met wat anders bezig. Het zal allemaal tegelijk moeten. En een van de middelen die we ter beschikking hebben, die eigenlijk het meest effectief is, is echt veel radicaler investeren in elektrificatie. Daar zie je ook dat de landen die het beste presteren, die het meest onafhankelijk zijn, die de laagste kosten hebben, dat die dat ook precies gedaan hebben.
1: Die hebben de minste zorgen. Maar zijn we sowieso niet een beetje uit de zorgen? Want de olie komt dus weer uit de Golf. Het dreigement van Trump om de diesel-export naar ons te stoppen, dat is ook uit de lucht. Europa boort reservevoorraden aan.
2: Nou, ik zou niet adviseren om nu de vlag uit te hangen. Er zijn al allerlei momenten geweest de afgelopen 9 maanden dat mensen hebben gezegd, nou is het dan nu niet voorbij. En dat bleek elke keer, bleek dat toch een misvatting. Hoe je het ook wendt of keert, zolang je 80% van je gas importeert en 95% van je olie importeert, ja, dan blijf je afhankelijk van de grillen op het wereldtoneel van anderen. En ook die laatste exercitie van de Amerikanen, ja, dat laat dus weer zien dat je weinig illusies moet maken hoe anderen je behandelen als ze dat zo uitkomt. En helaas, en ik zeg dat met spijt, geldt dat in toenemende mate ook voor de Verenigde Staten.
4: En wij vroegen ons toch af, er zijn heel veel lidstaten nu het hoofd aan het buigen over hoe ze die hoge brandstofprijzen een beetje kunnen beteugelen, of juist niet. Zou daar niet een Europese maatregel voor moeten komen, of een Europees advies misschien?
2: Ja en nee. Dus er zijn zeker dingen die we daarop kunnen doen. En een van de dingen die ik verwacht dat ook zal gaan spelen op de volgende top van de regeringsleiders is, kan je nou niet een deel van die extra belastinginkomsten die je genereert omdat die energieprijzen hoger zijn, en dat je die bijvoorbeeld weer terugsluist, met name naar kwetsbare huishoudens. Zoiets zou je bijvoorbeeld kunnen proberen af te spreken. Maar dat is lang niet eenvoudig, want dat vraagt unanimiteit. Dat is één. Twee, we hebben natuurlijk in Europa gewoon te maken met 27 lidstaten die allemaal een heel verschillend belastingstelsel hebben en een heel ander stelsel hebben qua bijvoorbeeld sociale zekerheid en andere maatregelen die je zou kunnen nemen op het moment dat je kwetsbare burgers tegemoet wil komen.
4: Dus niet generiek.
2: Dus dat is ook weer gemakkelijker gezegd dan gedacht. Ik denk dat generiek dat op grote bezwaren zal stuiten.
1: We moeten ook nog even naar China kijken. Want dezelfde landen die ik net noemde, Frankrijk, Duitsland, de grote Europese landen, die vinden dat er snel een nieuw, snel in te zetten instrument moet komen om oneerlijke concurrentie uit bepaalde landen, maar ze bedoelen China, aan te pakken. Heeft u eerder ook wel gezegd hè, bij ons, we hebben te lang gewacht om China strenger aan te pakken. Wat zou uw idee zijn voor zo'n snel in te zetten maatregel?
2: Nee, ik ben het zeer met Frankrijk en Duitsland eens. En dat is wat mij betreft een teken van groeiend realisme in Europa over wat er al veel te lang aan de gang is. Er zijn veel te veel industrieën waarbij we of een dramatische afhankelijkheid hebben, of te maken hebben met structurele dumping op de Europese markt. En dat betekent dus dat we de gereedschapskist moeten ontwikkelen, voor zover die er niet al is, om dat te doen.
1: Moet je dan bijvoorbeeld zeggen, we sluiten als dit doorgaat een bepaalde markt helemaal af voor zo'n land, China?
2: Wat je in ieder geval zou moeten doen is de mogelijkheid hebben om te retaliëren. Om bijvoorbeeld tarieven in te voeren. Om beperkingen te stellen. Om heel simpel de eisen die aan Europese bedrijven gesteld worden als ze daar produceren, ook hier te stellen. Er zijn bijvoorbeeld allerlei bedrijven of allerlei bedrijfstakken waar Europese bedrijven überhaupt zijn uitgesloten. Ja. Dus dit zal moeten veranderen. En wij zullen dus de instrumenten moeten hebben om te laten zien dat als het niet goed gaat, dat het dan helaas kwaadschiks zal moeten.
1: Volgens mij heb ik al 3 keer een omroepbericht gehoord. Ik weet niet of dat voor uw vlucht is, of is uw naam zelfs al omgeroepen.
2: Daar ga ik vanzelf. Daar ga ik als ik ophang vanzelf achterkomen.
1: Ja, tot slot dan heel eventjes nog over het ICC. Want dat is natuurlijk iets wat zowel Europa, maar ook specifiek Nederland aangaat. Het internationaal strafhof, daar hangen sancties boven van alweer de Amerikanen. Wat gebeurt er achter de schermen om dat strafhof af te schermen van Amerika?
2: Kijk, het is altijd zo geweest dat de Amerikanen nooit een groot fan zijn geweest van het Hof. Maar Die posities die zijn natuurlijk echt veel verder uit de pas gaan lopen met deze regering.
1: Nee, dat snap ik. Maar
2: want
1: het gaat
2: nu
1: een
2: te
1: beetje
2: maken
1: om.
2: Met een minister van Buitenlandse Zaken. Die zegt dat hij dat Hof desnoods steen voor steen wil afbreken.
1: En het punt
2: dat
1: is natuurlijk.
2: Nederland en Europa natuurlijk niet over de kant laten gaan. Wat je, als je nou naar al die dossiers kijkt. Wat dan toch de patroonherkenning zou moeten zijn. Wat het beeld zou moeten zijn. Is dat je. Ja, dat de weg van voortdurend toegeven. En dan hopen dat de wensenlijst van anderen overwaait. Ja, dat toch een hele slechte strategie is. Dat je zou moeten zorgen voor meer onafhankelijkheid. En zo nodig moet je helaas in de internationale diplomatie ook terugbijten.
1: Hartelijk dank, Eurocommissaris Wopke Hoekstra. En een goede
4: vlucht. Reis, ja.
2: Hartelijk dank. Tot de volgende keer.
5: Tech Update. De Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen voor Chinese cyberaanvallen. De AIVD en de MIVD verwachten namelijk een toename van die aanvallen. Niels Koloos, BNR's tech-redacteur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Lisbeth en Niels.
5: Ja, hoe kunnen de diensten die Chinese cyberaanvallen dan zien aankomen?
6: Ja, alsof ze een glazen bol hebben, inderdaad. Nou ja, dat is voor jou een vraag en voor mij ook een vraag, inderdaad. Want de AIVD en MIVD die baseren zich op, quote, niet nader genoemde inlichtingen. Dus het is gewoon een beetje de vraag waar ze het dan vandaan halen. We moeten ze op hun woord geloven, maar laten we dat maar even doen. Volgens de diensten gaan we de komende jaren vooral meer Chinese cyberaanvallen zien op zogeheten edge devices. En dat zijn apparaten die in verbinding met het internet mogelijk maken voor organisaties. Dus je kan dan denken aan firewalls of VPN-servers, of heel erg simpel, de router die ervoor zorgt dat jij gewoon wifi hebt thuis. Mm. De AIVD en de MIVD zien vooral dat dat soort apparaten geliefd zijn bij Chinese hackers. Zeg maar hun go-to-target, als het ware. Om die te hacken misbruiken de Chinezen bovendien niet altijd onontdekte kwetsbaarheden, zogeheten zero days in IT-jargon. Maar ze maken ook vaak zat gebruik van.
7: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Alles werkend krijgen en dat zorgt er ook voor dat je de organisatie
2: niet doorkomt. Wat moet ik nou als eenvoudige sterveling met zo'n vraag?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Gelukkig is dit vooral een vraag voor de IT-mensen van de grotere bedrijven en organisaties en bij Defensie.
2: Oh,
1: en
2: niet bij voor jou thuis liggen.
1: Bij je router. Als het goed is, moet KPN of Ziggo of welke provider je ook hebt dat gewoon zelf voor jou regelen. Dus jij er niet over na hoeft te denken.
3: Wil de updates uitvoeren?
2: Ja, meneer Huithuis. Dan ChatGPT voor teens. De versie van de AI-chatbot van OpenAI voor tieners tussen de 13 en 17 jaar oud is niet veilig voor die groep. Wie zegt dat?
1: Dat zegt de Common Sense Media, een Amerikaanse non-profit die zich bezighoudt met leeftijdsaanbeveling in de VS. Ze kijken bijvoorbeeld naar films. Hè, welke leeftijden kunnen daar best naar kijken? Maar ook naar media en technologie zoals ChatGPT voor teens. Daar hebben ze dus een onderzoeksrapport over geschreven. En het idee van ChatGPT voor teens is dat ouders meer grip krijgen, hè, op hoe hun kinderen dan praten met ChatGPT. Dus als jouw kind bijvoorbeeld met de bot bespreekt dat hij wel eens over zelfmoord nadenkt of andere heftige dingen, dan hoor jij als ouder een mailtje of een soort alert te krijgen waarin staat: goh, dit is zorgwekkend gedrag. Jij moet even in gesprek gaan met je kind. Maar volgens Common Sense Media krijgen ouders dat soort alerts te laat of helemaal niet. En ook bij de kinderen zelf gaat het nog wel eens fout als ze gevoelige onderwerpen bespreken. Want als ze bijvoorbeeld opnieuw over zelfmoord praten, dan raadt ChatGPT voor teens niet consistent aan om bijvoorbeeld hulp te zoeken. Bijvoorbeeld om 113 te bellen in Nederlandse context.
2: Ja, gewoon wegblijven daar bij chat. Dan,
1: nou, inderdaad.
2: Denk ik. Dankjewel, Niels Koloos.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Stakingen hadden we, stilstand, maar nu zaten kabinet en sociale partners vandaag weer aan tafel. En de afdronk was dat het een constructief gesprek was. Dat kan natuurlijk heel veel betekenen. We spreken zo meteen iemand die erbij was, de voorzitter van MKB Nederland.
6: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
8: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
10: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
10: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
13: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
14: Grip op verzuim.

0: En mijn focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op arbodienst.nl/go.
1: Probeer de software voor de FlexBranch. Check easyflex.nl.
2: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
3: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
3: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: Nu in de BNR-app.
6: Defensie onderzoekt mogelijke corruptie bij wapendeals voor Oekraïne. De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna een procentpunt omhoog. En in een Japanse stad staan 3000 mensen geregistreerd die niet bestaan.
7: Spannend.
6: Dat zijn verhalen nu in de BNR-app.
7: Dennis Mooij bij de ANWB. Waar zie jij de meeste vertraging op dit moment?
8: Nou, vooral op de plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Want daar heb je op een aantal wegen flink last van. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen doe je er 3 kwartier langer over. Er waren 3 rijstroken dicht, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Je bent nog 3 kwartier langer onderweg. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord voor de Ketelbrug. Een 30 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er is een lading slachtafval op de rechterrijstrook terechtgekomen. Die blijft voorlopig dicht. De A7 bij Groningen in de richting van Heerenveen is de weg dicht tussen Groningen-West en Leek. Staat 6 kilometer door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Groningen op de A28 naar Zwolle. Tussen knooppunt Julianaplein en Eelde doe je er 25 minuten langer over. In Twente een autobrand op de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Enschede-West en knooppunt Azelo ben je daar 30 minuten extra kwijt. En de A58 Breda-Eindhoven is nog steeds dicht bij Best. Dat komt door een ongeluk. Je kan er langs via de af- en oprit, dat kost je 1 uur extra. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A65. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 Almere-Utrecht bij 112,2 en de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Polen is een 19-jarige jongen op school zijn medescholieren en een docent te lijf gegaan met een mes. Daarbij zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. De jongen vluchtte na de aanval de school uit, maar is later aangehouden. Waarom hij het deed, is niet duidelijk. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duitse goudsmokkelzaak. Justitie zit achter criminelen aan die sieraden zouden hebben omgesmolten tot goudstaven, om die vervolgens naar Turkije te brengen. Zo kon drugsgeld worden witgewassen. Ook in Duitsland waren doorzoekingen. Er zijn 3 mensen opgepakt. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. En door de lage waterstand kreeg Rotterdam te maken met veel meer riviercruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Door de lage waterstand van de Rijn gingen veel cruises naar Duitsland niet door en weken schepen uit naar Rotterdam. Het weer dan van weer online? Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen buien met tussendoor ook zon. Met hooguit 15 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En dat was het ANP-nieuws.
7: De AEX staat bijna 1% in de min op 1118 punten op dit moment. Grootste stijger InPost, 2,4% in de plus. Besi de grootste daler, maar liefst 8,5% naar beneden. En de Dow Jones staat ook in het rood, 1%.
6: Ja, we hoorden het net al van eurocommissaris Wopke Hoekstra. China harder aanpakken. Er ligt nu een concreet voorstel om een importplafond in te voeren voor plug-in hybrids uit China. Daar gaan we het komend half uur over hebben. Maar over een minuut gaan we eerst naar het Katshuis. Blijf luisteren.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
14: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
13: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar fiverr.ai.
15: Gaat ondernemen over het spel snappen? Of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
7: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
7: Maanden werd er niet gepraat tussen het kabinet en de werkgevers en de vakbonden. Maar na stakingen en protesten zagen de partners elkaar vandaag weer op het Katshuis. Ja, en dat is toch het startschot richting een sociaal akkoord. Wat leverde die eerste dag praten op? En zometeen ook, Europa zet in op een quotum op de import van hybride auto's uit China. Dat gebeurt allemaal na een sterke Duitse lobby. Zometeen hoor je onze mobiliteitsexpert Nout Broekhoff daarover. Maar we beginnen eerst in Den Haag.
18: Studio Den Haag.
19: Er is af en toe gelachen, maar we hebben ook naar elkaar uitgesproken. Dit zal niet makkelijk worden om dat sociaal akkoord te sluiten. Dat vraagt de komende tijd echt stevige gesprekken, af en toe ook stevige onderhandelingen. En zal ook bij iedereen even pijn moeten doen, omdat het geven en nemen is om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
6: Premier Jette bij het Katshuis, waar het startschot is gegeven voor een sociaal akkoord. Kabinet, vakbonden en werkgevers, de sociale partners, die zijn na maanden van stilstand en stakingen met elkaar in gesprek. Maar heeft het ook wat opgeleverd, behalve wat lachen? Hoewel dat natuurlijk heel belangrijk is in het leven. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, jij was erbij. En daar in het Katshuis was Marijke Fuik, voorzitter van de MKB Nederland. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
7: Hoi, goedemiddag.
6: Ja, we horen dat de sfeer goed was. Waarom werd er gelachen eigenlijk, Marijke Fuik?
20: Ja, de sfeer is sowieso goed. En daar hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook in geïnvesteerd. Dus daar ligt het zeker niet aan. En waar we voornamelijk blij mee zijn, is dat natuurlijk nu echt startschot gegeven is. En nou ja, zoals de premier ook al zei, het gaat zeker niet makkelijk worden. Maar vandaag is in ieder geval een hele goede sfeer verlopen.
6: Maar de beste mop gaat u nu niet debiteren, begrijp ik.
20: Nou, er zijn geen moppen getapt, dat kan ik wel zeggen.
6: Gewoon grapjes over en weer, een beetje ja, om de sfeer goed te maken.
20: Ja, en dat was vooral een luchtige sfeer. Ja. Maar vandaag stond echt in het teken van met elkaar aftasten welke onderwerpen gaan we het over hebben en hoe zien we de planning voor ons.
6: Ja, dus het is nog niet onderhandeld.
20: Nee, het is echt nog geen onderhandeling. Dat kan ook niet, want de vakbonden en wij natuurlijk ook. We hebben ook te maken met onze leden, waar we natuurlijk ook een mandaat van nodig hebben. En de vakbonden hebben dat natuurlijk ook. Maar we hebben de afgelopen maanden wel degelijk wel gepraat, uiteraard. Dus niet dat alle gesprekken stilgelegen hebben. Maar vooral om met elkaar te bepalen waar gaan we het dan precies over hebben.
6: Het doet welke me wel onderwerpen ergens aan zijn denken, hier, Lisbeth.
7: regiezitting bij de rechtbank.
18: Nou, niet alleen dat, maar ook, ook de besprekingen rondom de begroting. Er was ook van, ja, we hebben ons standpunt meegedeeld, maar we hebben nog niet onderhandeld. Een paar weken verder weer hetzelfde. Ja. Dus we zitten nog een beetje in die fase, klaarblijkelijk. Michiel, welke indruk maakten de hoofdrolspelers op jou?
21: Nou, kijk, iedereen is, en dat horen we mevrouw Fuik ook zeggen, iedereen is blij dat er gepraat wordt. En het is inderdaad zo, er waren gesprekken, ook afgelopen zomer, tussen werknemers en werkgevers. Maar het brede gesprek met het kabinet erbij, dat heeft gewoon maanden stilgelegen. Er was ook een flinke concessie vanuit het kabinet nodig om dit gesprek weer op gang te krijgen. Het kabinet wilde flink bezuinigen op de sociale zekerheid. Zwakte die bezuinigingen al af, stelde ze deels uit richting Prinsjesdag om ook de oppositie in de Tweede Kamer tegemoet te komen. En nu zijn die bezuinigingen helemaal van tafel. Nou, er is een stevige wil om ergens toe te gaan komen. De economie moet sneller gaan groeien. Mensen moeten sneller van werk naar werk geholpen kunnen worden. En waar ook echt iets aan moet gebeuren is het feit dat er grote groepen mensen zijn die in de arbeidsongeschiktheidsuitkering in de WIA terechtkomen. Dit is wat de minister van Sociale Zaken, Hans Velbrief, daarover zei.
22: Wat je ziet is dat we proberen te zoeken tussen enerzijds zorgvuldigheid, waar werkgevers en werknemers voor pleiten, en anderzijds het gevoel waar ook werkgevers en werknemers zich in herkennen, dat er een aantal dingen zijn die heel snel opgelost moeten worden. Waarbij mijn onderwerp, zeg maar, waar ik het meest mee bezig ben geweest de afgelopen tijd, de WIA, de arbeidsongeschiktheid, echt het grote ding is.
21: Ja, het grote ding volgens Hans Velbrief. En ook de bonden zien dat zo, Hans Spekman van FNV.
23: Onze ambitie is natuurlijk om in de gesprekken nu met elkaar ook oplossingen te vinden voor het meeste probleem in de WIA.
21: Ja, dus daar wil men echt mee aan de slag. Iedereen wil dat die instroom omlaag gaat.
7: Ja, maar Marijke Fuik, is dat dan het lichtpuntje dat iedereen het eens is over wat er te doen staat?
20: Ja, zeker. En want inderdaad, de bezuinigingen zijn van tafel, maar daarmee zijn de problemen natuurlijk nog niet opgelost. Dus eigenlijk is dit ook alleen maar de start voor alle gesprekken. Want inderdaad, we gaan naar bijna 1 miljoen mensen straks in de WIA. Daar is echt een ander systeem voor nodig. Het systeem zoals het nu is, functioneert niet goed. En daar zijn we het ook allemaal over eens. Dus iedereen voelt wel de urgentie om echt hier iets aan te gaan doen. Tegelijkertijd is natuurlijk ook, en daarom vond ik het ook belangrijk dat het wel gekoppeld is aan die economische groei. Want de economische groei op dit moment is gewoon niet voldoende om alles wat met sociale zekerheid te maken heeft te betalen. Dus ook het belang van economische groei, juist gekoppeld aan deze onderwerpen, het is ook heel belangrijk dat dat op de agenda staat.
7: Ja, maar een belangrijk punt voor de werkgevers, dus ook voor MKB Nederland, is dat 2 jaar verplicht doorbetalen van loon als iemand ziek wordt, als een werknemer ziek wordt. Is het daar, ja, of is dat onderwerp al benoemd aan tafel vandaag?
20: Ja, zeker. Maar dit heeft ook mee te maken, zeker als je gaat kijken naar echt een stelselwijziging voor de WIA, dan is het ook heel logisch dat dit daar onderdeel van is. Tenminste, voor ons in ieder geval. Want om even heel duidelijk, het gaat ons niet om de individuele positie van mensen die ziek zijn. Maar wat we vragen aan ondernemers is gewoon te veel. We vragen, het is een te groot risico voor ondernemers om mensen in dienst te hebben. Maar gemiddelde onderneming heeft 7-8 mensen in dienst. En als daar iemand langdurig ziek is, dan kan echt einde bedrijf betekenen.
7: Ja,
20: en dat is wel waarom het belangrijk is om dit mee te nemen hierin.
7: Gisteren hoorde ik al de voorzitter van de CNV, geloof bij Pauw en de Wit, zeggen dat zij daar ook wel open voor staan. Dat zij ook niet per se vinden dat ondernemers die 2 jaar moeten doorbetalen. Maar dat daar ook gekeken kan worden naar bijvoorbeeld dat de overheid bijspringt bijvoorbeeld. Dus daar gaan jullie wel uitkomen.
20: Nou, ik hoop het dat we hier op een goede manier uitkomen. En ik heb het inderdaad Hans van Heuvel ook horen zeggen. En uiteraard hebben we hier ook al meer gesprekken over. Tegelijkertijd is het natuurlijk, zodra je de diepte ingaat, wordt het best wel ingewikkeld. Er is ook een reden dat dit nog niet opgelost is. En dat is juist omdat er zijn veel verschillende knoppen om aan te draaien. Het is inderdaad de duur, het is de hoogte, maar ook de administratieve lasten. Ja. Dus hier moet wel heel goed naar gekeken worden in de uitwerking wat dan het beste scenario is. Ja. Maar dat het op de agenda staat, dat is zeker.
18: Ja, wat vinden de werkgevers op dit punt het kabinet aan hun zijde, Michiel?
21: Nou, het kabinet ziet wel hoe zeker het MKB hiermee worstelt. Kleine maand geleden kwam er een brief vanuit Thierry Aartsen, de minister van Werk en Participatie. Een brief met scenario's ook om te kijken hoe zouden we dit systeem kunnen hervormen. En dan gaat het inderdaad ook over de duur ervan, maar ook de hoogte. Het doel van die brief was om een discussie te starten waar dan in het parlement verder over gepraat kan worden. Het was wel zo dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid overheid toen, toen ging het nog over afzwakken, deels uitstellen. Geschrapt waren die toen nog niet. Dus toen artsen met die brief kwam om wat aan die 2 jaar verplicht doorbetalen van loon bij ziekte te gaan doen, had hij wel de bonden in de gordijnen. Die waren daar echt niet blij mee op dat moment. Het is wel zo, inderdaad. De wetgeving die staat nog. En een ander probleem. Stel dat je die verplichte periode korter zou maken. En dat staat ook in die brief van minister Aartsen. Dan kan dat ook weer tot meer instroom in de WIA leiden. En dat willen we nou juist ook voorkomen.
18: Ja. Wat voor ideeën heeft u daarover, mevrouw Fuik?
20: Nou, en dit is precies waarom het aan elkaar gekoppeld moet worden. Want dat het systeem van de WIA op dit moment niet functioneert, nou, daar is iedereen het echt wel over eens. Ook qua uitvoering met een tekort aan keuringsartsen bijvoorbeeld, langere wachttijden. En we zien natuurlijk wel dat de instroom, nou, die is op dit moment naar bijna 100.000 per jaar. En dat is het dubbele van een aantal jaar geleden. Dus dat hier een herziening voor nodig is in het stelsel, daar is iedereen het heel erg over eens.
18: Ja, maar hoe los je
20: inderdaad
18: dat op?
20: Zo dat als,
18: ja, ga door.
20: Ja, en daar is nu dus echt nog geen oplossing voor. Het belangrijkste voor nu is dat we het probleem benoemen en dat we kijken, hier willen we inderdaad werk van maken. En er zijn al heel veel onderzoeken naar gedaan, dus we hoeven ook echt niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar het vergt wel keuzes inderdaad in de aankomende periode om te kijken hoe we hier dan mee omgaan richting de toekomst.
18: Maar daar worstelen we al zo lang mee, hè, met die arbeidsongeschiktheid en mensen die begeleid zouden moeten worden naar alsnog een nieuwe baan, dat reïntegreren. En eigenlijk moet je toch constateren dat de succesrate daarvan heel laag is, van al die begeleiding en ook al die miljoenen die daarin gestoken zijn.
20: Ja, en dat is dus breder in het systeem. Maar dit vergt echt wel een langere uitwerking. En het liefst zou ik natuurlijk zien dat we dit vandaag zouden kunnen oplossen. Dat is gewoon niet realistisch. Al is het alleen maar omdat eigenlijk voor elke herziening van het stelsel is ook wetswijziging nodig. Dus dit is echt wel een langer traject. En dan is natuurlijk inderdaad de kritiek, hier hadden we misschien 10 jaar geleden meer aan moeten doen. Dat kan natuurlijk altijd. Alleen laten we dan in ieder geval gewoon vandaag beginnen. En tuurlijk, wel kijken, ja, wat we in de aankomende jaren hiervoor kunnen betekenen. Want dat er iets moet veranderen, dat is duidelijk.
0: Maar het hele vraagstuk kun je ook vanuit preventie bekijken, want dan komen er minder mensen überhaupt in de WIA terecht. Kunnen werkgevers aan die preventie ook nog bijdragen? Meer bijdragen.
20: Ja, natuurlijk. En dit gebeurt natuurlijk ook al. En preventie is natuurlijk altijd heel lastig. Want preventie is, nou niet, preventie zelf is niet lastig, maar wel in kaart brengen. Wat doet preventie precies? En welke knop zou je moeten draaien dat beter gaat? En natuurlijk is het ook zo dat het niet overal de preventie op een goede manier ingezet wordt. Ik zie wel werkgevers die er heel veel verantwoordelijkheid in pakken op dit moment. Maar het is ook, dit is onderdeel van het gesprek. Dus nogmaals, er zijn zo ontzettend veel knoppen om aan te draaien. Om te kijken wat een verbetering kan zijn voor het totale stelsel. En preventie is daar een van de onderwerpen van, zeker.
18: Ja. Ik heb juist, zeg maar. Hoe dit verder gaat,
0: dat wilden we weten. Maar ook omdat er zoveel knoppen dus zijn om aan te draaien. Hans Spekman zegt dat hij geen druk voelt om snel tot een akkoord te komen. Heeft dat te maken met al die knoppen, Marijke Fuik? Hoe ziet u dat?
20: Nou ja, ik kan niet voor Hans Spekman spreken. Mijn afdronk van het overleg wel is dat we wel delen dat er wel grote urgentie is. En dat iedereen ook wel vindt dat de verantwoordelijkheid wel van de polder is om echt wel stappen te gaan zetten. En dus als je het hebt over planning, en daar hebben we ook wel over gehad. En natuurlijk, de verschillende tijdspaden zullen niet 100% overeenkomen. Maar ik denk dat we gewoon stap voor stap moeten bekijken. En we hebben in ieder geval nu met elkaar afgesproken dat we bij het najaarsoverleg, dat dan in ieder geval vastgesteld wordt, wanneer gaan we het waar over hebben. Dus dat is echt wel een hele goede eerste stap.
18: Ja, overigens is het trammeland niet voorbij in de maatschappij. Buschauffeurs in het streekvervoer nu hebben gezegd, we gaan staken nadat het ultimatum van de vakbonden aan de werkgevers in deze sector is verlopen. Vrijdagmiddag gaan vakbonden FNV en CNV officieel de stakingsacties aankondigen. Tot die tijd delen ze nog geen details, dus we weten niet wanneer de bussen niet rijden. Ze hadden eerder al gezegd dat ze dachten aan één dag per week staken tot aan de kerst. Het geeft toch wel aan dat er is nog steeds veel wat je dan noemt sociale onrust. Ja, en wie moet er nou op reageren?
21: Is dat een vraag aan mij? Nou ja. Ja, sociale onrust zeker. Toch, wat we hier zien inderdaad bij die regionale vervoerders is wel echt anders dan wat we de afgelopen maanden hebben gezien met een landelijke OV-staking. Ja. Vanwege plannen van de landelijke overheid om stevig op de sociale zekerheid te gaan bezuinigen. Dit is iets tussen werkgevers en werknemers. Maar het klopt inderdaad, voor een individu dat vrijdagmiddag graag met de bus wil, maakt dat niet zo heel veel uit tussen wie het conflict nou precies is.
18: Michiel Jurriëns, dank. En ook dank aan Marijke Fuik van MKB Nederland.
0: We gaan naar het verkeer. Dennis Mooij, hoe staat het ervoor?
8: Er staat nu net geen 550 kilometer file. Door ongelukken heb je veel vertraging. Onder andere bij Groningen staat het vast op de A7 naar Heerenveen. Bij Leek is de weg afgesloten. En dat levert je minstens een uur vertraging op. Dan de A15 van Rotterdam naar Europoort is de weg afgesloten bij Hoogvliet. Omrijden doe je via de Benelux-tunnel. Dus via Vlaardingen en Rozenburg. Onder andere via de A24, die nu tolvrij is, zolang de A15 dicht is. Flitsmeister meldt aan een camera op de A32 van Leeuwarden naar Heerenveen bij 56,0 en de A73 naar Nijmegen bij 24,7.
0: De EU wil Chinese autofabrikanten harder aanpakken. Brussel overweegt een importplafond voor plug-in hybrids de auto's in te stellen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Voor volledig elektrische auto's uit China gelden al importheffingen tot 45%. We gaan erover praten met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow op BNR. Goedemiddag, Nout.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Ja, waarom nu ook de import van hybrides beperken uit China?
1: Nou ja, die verkoop van die Chinese hybrides, plug-in hybrids, dat zijn hybrides met een stekker, die kun je dus opladen. Die is gewoon heel sterk gestegen. Dus, en dat is ook niet zo gek, hè? Want ze vallen niet onder die eerder ingestelde importheffingen voor elektrische auto's. Dus ja, voor de Chinese automerken is het een prima alternatief om te verkopen in Europa. En ze zijn inmiddels goed voor ongeveer een kwart van alle hybride verkopen. En de plug-in hybrids zelfs een derde in Europa. Dus ja, ze veroveren heel snel marktaandeel. En dat doet de Europese fabrikanten natuurlijk bijzonder veel pijn.
0: Ja, de Duitsers hadden een behoorlijke lobby gevoerd, hè, om ook naar die plug-in hybrids te kijken.
1: Ja, dit komt wel een beetje uit de koker van de Duitsers. Zeker ook omdat de topman van het Volkswagen-concern, Oliver Blume, eerder dit jaar een oproep deed van ja, hier moet iets mee gebeuren. Maar ook andere landen hebben wel hun zorgen geuit. Hè. En hoewel iedereen ook wel inziet dat er meer vanuit Europa gewerkt en een Europese strategie moet komen. Dus niet alleen maar handelsbarrières opleggen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan die, waar jullie het vaker over hebben gehad, Made in Europe-regelgeving. Maar ja, daar wordt nog steeds over gediscussieerd. Dus dit zou dus eigenlijk een tijdelijke maatregel moeten zijn om die hybrides, plug-in hybrides, een beetje van de markt te weren in Europa.
0: En zo'n importplafond wat Brussel dan voorstelt, hoe werkt dat dan precies?
1: Ja, ik heb het even opgezocht voor jullie. Het valt onder de vrijwaringsmaatregelen. Dat zijn eigenlijk tijdelijke handelsbeperkingen die de EU kan instellen om de eigen industrie te beschermen voor plotselinge, onvoorziene, sterke toename van import. En dat zou dus dan bij die plug-ins kunnen gelden. In dit geval gaat het dus om een tariefquotum eigenlijk. Hè. Tot een bepaald importvolume geldt dan een lager tarief. Daarboven krijg je een hogere importheffing. Amerika doet dat eigenlijk al bij auto's uit Groot-Brittannië. Daar is een importplafond van 100.000 gesteld. Mm. Tot 100.000 10% heffing. En alles daarboven gaat naar 27,5%. Dus eigenlijk werkt het zo. En het is dan wel van tijdelijke aard, zou het moeten zijn.
2: Is een instrument dat Brussel dus al heeft om dumping en dat soort dingen tegen te gaan.
1: Ja, het valt dus onder die vrijwaringsmaatregel.
0: Ja. En heeft China dan al gereageerd?
1: Ja, die zijn natuurlijk niet blij. Brussel heeft eerder al gevraagd om een soort van vrijwillige exportbeperking op te leggen voor hybrides. Ja, daar heeft China gelijk fel op gereageerd. Die hebben gezegd dat is een strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie en vrije concurrentie. Maar de angst bestaat nu, als je dit gaat invoeren, dat er toch weer tegenmaatregelen komen vanuit Peking. En dat vormt best wel een risico. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld bij Franse cognac gezien, daar werd opeens een idioot hoog percentage op gegeven. Ja, toen werd die Franse cognac niet meer verkocht in China. Dus ja, dit heeft wel een vorm van risico, ook voor veel EU-landen. Dus ze zijn nog heel voorzichtig. Zo'n quotum is eigenlijk ook nog niet echt heel erg ingrijpend. Maar ja, toch, de China ziet het niet zitten.
0: Dankjewel, Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
2: Het gaat helemaal niet goed met het aandeel BC. Dat is een bedrijf dat de back-end doet in de chipproductie. Hè. Die verpakken het, zodat het in het moederbord kan worden geplukt. Maar beleggers vinden het momenteel helemaal niet zo interessant. In 2 dagen tijd verliest het aandeel 15%. Wat is er aan de hand bij deze Nederlandse chipmachinemaker? Zometeen meer.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor?
4: Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Chris?
24: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
24: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
28: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
29: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
30: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
31: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
32: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
33: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
34: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
35: BNR Verkeer.
36: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 600 kilometer file. Dat is meer dan gebruikelijk op een woensdag. Door ongeluk heb je nu de meeste vertraging. In het uiterste zuiden op de A2 richting Eindhoven, tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport, doe je 40 minuten lang over door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan in Flevoland een half uur extra op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Voor de Ketelbrug staat 9 kilometer. Ze zijn daar bezig met het opruimen van de verloren lading slachtafval. De rechterrijstrook is daar de komende uren nog dicht. De A15 Rotterdam Europoort is dicht bij Hoogvliet vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Vlaardingen en Rozenburg, onder andere over de A4 en de A24. De A24 is trouwens tolvrij zolang de A15 dicht is. De A35 van Enschede naar Almelo voor het knooppunt Azelo. Een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de A58 Breda-Eindhoven is nog steeds dicht bij Best door een ongeluk. Omrijden doe je via Den Bosch. Flitsmeister meldt een camera op de A58 naar Vlissingen bij 147,8. En A67 Eindhoven richting Maastricht bij 18,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Polen is een 19-jarig jongen op school zijn medescholieren en een docent te lijf gegaan met een mes. Daarbij zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. De jongen vluchtte na de aanval de school uit, maar is later aangehouden. Waarom hij het deed, is niet duidelijk. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duitse goudsmokkelzaak. Justitie zit achter criminelen aan die sieraden zouden hebben omgesmolten tot goudstaven, om die vervolgens naar Turkije te brengen. Zo kon drugsgeld worden witgewassen. Ook in Duitsland waren doorzoekingen. Er zijn 3 mensen opgepakt. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. En door de lage waterstand kreeg Rotterdam te maken met veel meer riviercruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Door de lage waterstand van de Rijn gingen veel cruises naar Duitsland niet door en weken schepen uit naar Rotterdam. Het weer dan van Weer Online? Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen buien met tussendoor ook zon. Met hooguit 15 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En dat was het ANP-nieuws.
2: 7 oktober vandaag wordt op verschillende plaatsen in Nederland, maar in de wereld ook herdacht natuurlijk. Wat was de impact van die aanval van Hamas op Israël en de reactie erop van Israël richting Gaza? Daar staan we zo meteen bij stil. Hoe ver weg is de vrede? Dat hoor je komend half uur.
7: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
11: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
8: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. 5Hart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. 5Hart.ai. Dat klopt voor jou.
13: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
14: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
15: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
16: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
17: Nee, weet ik niet, sorry.
15: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: In Israël sprak Benjamin Netanyahu in aanloop naar de herdenking van de Hamas-aanslagen vandaag, 7 oktober, 3 jaar geleden. Hij sprak bij open bijeenkomst en die speech werd onderbroken door een man in het publiek die zijn zoon verloor bij die Hamas-aanslagen. En hij riep naar Netanyahu dat die te weinig heeft gedaan om de aanslagen te voorkomen. Nou, dat legt misschien precies de verdeeldheid in het land bloot. Gaan we zo over praten. Eerst naar de beurs.
2: Ja, met een heel opvallend aandeel. Heel opvallende koers van Besi.
0: Ja.
2: In zekere zin een chipmachine. Maker. Ja, er is weer lager gesloten. We hadden het gisteren al over Milou Brandt. Vandaag opnieuw een knalrode dag, zoals we dat noemen. Wat is er aan de hand?
0: Ja, in 2 dagen verliest het even bijna 15%. 14,9 om precies te zijn. Gisteren haalde Bank of America het van de kooplijst. En vandaag gaat een andere bank, UBS, nog een stapje verder. Die zet de Besi namelijk op de verkooplijst.
2: Oeh.
0: Ja, en dat is toch wel een klap dus vandaag. Min 9,5% er weer af.
2: Maar waarom zien ze het niet meer in dat aandeel?
0: Omdat ook UBS ziet dat die hybrid bonding technologie, waar Besi heel erg goed in is, koploper wereldwijd eigenlijk, maar nog heel geavanceerd en nog niet wereldwijd in gebruik.
2: Hmm.
0: Ja, dat de adoptie van die techniek, dat nog verdere vertraging oploopt. Dus dat het nog even kan duren voor daar echt winsten vandaan komen. Dus de markt die rekent op een brede adoptie, noem je dat dan, van hybrid bonding in 2027. Volgens UBS is dat pas 2028. En dan zullen er ook nog een stuk minder bestellingen zijn van die machines, denkt UBS. Dus daarom vandaag, beleggers schrikken daar toch van, die rode dag voor Besi. Niet niks al met al.
2: Ik wil dus niks zeggen over die techniek, maar meer over de aanlooptijd die het nodig heeft om de wereld te veroveren.
0: Klopt. Dus als je er voor de korte termijn in zit en je had verwacht dat daar dit jaar nog misschien iets vandaan kwam, dan ben je niet echt een spekkoper. Nee.
2: Ook niet meer zo populair. ABN AMRO. Nee, flauw. De Nederlandse staat wil een deel van de aandelen verkopen.
0: Want ABN AMRO is op zich best populair. In die zin, augustus stond het op een hoogtepunt. Maar inderdaad, ik dacht, laten we nou eens kijken of het een goede belegging is geweest voor de staat. Het was natuurlijk niet de bedoeling om de rendement mee te maken. Maar misschien is er wel rendement gemaakt.
2: Laten we hebben er voordeel bij gehad dat we de bank hebben gered.
0: Dus in 2008 betaalde de staat 28 miljard om ABN en Fortis te redden. Minister van Financiën Ilko Heijnen die zei 2 jaar geleden nog, het is onrealistisch om te verwachten dat Nederland ooit terugkrijgt wat het toen heeft betaald voor die redding. Maar dan moet je de beurs niet onderschatten. Dat blijkt maar weer, want in augustus, hoogste slotstand ooit dus. En als je alle aandelenverkoop en dividenden in de tussentijd bij elkaar optelt, kom je uit op 24 miljard dat de staat nu heeft terugverdiend. Resterende belang in ABN is tegen de huidige koers nu nog zo'n 7 miljard waard. Samen is dat 31 miljard. Ja, dat is meer dan die 28, 3 miljard meer om precies te zijn.
2: Ja.
0: Maar
2: oh.
0: Geld van toen is natuurlijk niet geld van nu.
2: Oh,
0: inflatie heb je dan nog bijvoorbeeld wel sinds 2008 bij elkaar zo'n 55%. Dan blijft van die 3 miljard is dan eigenlijk een verlies van 4 à 6 miljard. De schijnbare winst dus eigenlijk. Er is, in die
2: door de inflatie.
0: Klopt. En volgens de Algemene Rekenkamer betaalde de staat zo'n 9 miljard aan rente en financieringskosten. Want het had het überhaupt niet op de plank liggen. Het moest het geld lenen. De totale kosten 37,8 miljard. Opbrengst 31, zo'n 7 miljard verlies.
2: Maar dat is dus toch niet zo'n goede.
0: Ik zeg niet dat de bank nooit gered had moeten worden.
2: Nee.
0: Maar als je het puur als belegger bekijkt, was het geen rendabele investering.
2: Of je dat wel of niet vindt, is echt een politieke vraag natuurlijk. Heel even wou je nog stilstaan bij professioneel vermogensbeheerders.
0: Ja, want
2: ga je ze de wacht aan zeggen?
0: Voor
2: of
0: je het weet. Niels, zijn we ze kwijt? Want ben je nou een professioneel vermogensbeheerder of financieel adviseur? Let dan even op, zou ik willen zeggen. Je kan elk moment vervangen worden door AI natuurlijk. Bij de Britse bank HSBC is het namelijk al zover. De helft van de managers en bijna 70% van de financieel adviseurs bij die Britse vermogensbeheertak, die vliegt eruit. Las ik in de Financial Times. Dus
2: Maar dan geef je dus je vermogen, zet je bij HSBC.
0: En dan laat
2: je
0: het door AI beleggen, denk ik.
2: Ja, dat je zelf doen.
3: Mensen met vermogen die willen altijd heel graag bellen met hun adviseurs en beheerders.
0: Dat is ook eigenlijk de belangrijkste reden dat je financieel adviseurs hebt, dat ze je weer rustig kunnen maken.
3: Precies.
0: Dat is hun grote meerwaarde. Maar goed, het is onderdeel van een grote herstructurering daar. Kosten verminderen, processen versimpelen. Kortom, bezuinigen. Beleggers zijn daar doorgaans altijd wel blij mee. Maar in het geval van HSBC niet echt, toch?
2: Oh.
0: Misschien geloven ze dan toch niet zo erg in AI. Veel beleggers staat 4,4% in de min vandaag.
2: Wat is de slotstand van de AIX?
0: We gaan rood de dag uit op 19e in het rood staan we. De grootste daler is dus Besi met 8,5%, nu dus een beetje bijgetrokken. En de grootste stijger, dat is Inpost met 3,6%.
2: Meer van Milou in BNR Beurs vanaf 6:30.
3: Dennis Mooij, er is een ongeluk in Zuid-Limburg gebeurd. Waar is nu de meeste vertraging daar?
36: Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport bijna 3 kwartier vertraging door dat ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ik heb ook goed nieuws, want de A58 Breda-Eindhoven is urenlang dicht geweest bij Best door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Tussen knooppunt De Baars en Best ben je op dit moment nog wel 3 kwartier langer onderweg. Flitsmeister meldt een camera op de A27 naar Almere bij 108,4 en op de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
9: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
10: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
9: Ja, nee,
10: dit is wel een...
0: Vandaag, precies 3 jaar geleden, vielen in Israël 1200 doden en werden er ruim 250 mensen gegijzeld bij de terreuraanslagen van Hamas. Dat wordt vandaag natuurlijk herdacht. Op 5 kilometer van de grens met Gaza spreken nabestaanden van Israëlische slachtoffers over hun beleving van deze beladen dag.
17: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community. 3 years after October 7th. Actually, 3 years we are kind of refugees. In Israël.
0: Daarna, na die 7 oktober, volgde zoals we weten een verschrikkelijke oorlog in onder meer Gaza. En nu, 3 jaar later, lijkt een oplossing of vrede verder weg dan ooit. Robert Serri is bij ons, voormalig VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: En Jan van Bentum, buitenlandcommentator voor het Nederlands Dagblad. Welkom.
19: Dank u. Ook goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Jan, hoe kijk je eigenlijk naar de periode van die afgelopen 3 jaar? Wat heeft 7 oktober tot gevoel gehad?
19: Ja, dat is een catastrofe geweest. Zowel voor Israël natuurlijk, direct die aanval. Ongekend in Israëlische geschiedenis. De grootste aanval sinds het ontstaan van de staat. Dat zit nog heel diep in het wezen van Israël. Dat is nog steeds niet verwerkt. De gijzelaars zijn nu wel allemaal terug. Maar echt
0: nou, en overleden, hè? En vermoord.
19: Nee, ook. Veel van de gijzelaars zijn vermoord, ja. Maar de afsluiting kan niet als je niet echt een volgende stap kunt zetten. En dat ontbreekt helemaal. Voor de Palestijnen in Gaza is dit ook een catastrofe. Wat hen is overkomen, dat is ook gigantisch. Je hoeft de puinhopen maar te zien in Gaza. En dan vraag je je af, hoe kun je hier überhaupt nog leven? En ook voor hen is er geen horizon voor een oplossing. Op dit moment nog niet. En wat je ook krijgt is dat extreme krachten aan beide kanten nog steeds de overhand hebben. Denk aan de nationalisten in de Israëlische regering, die nu de Westoever tot doelwit eigenlijk hebben verklaard. Ben-Gvir, minister van Nationale Veiligheid, wil de Palestijnse autoriteit ontmantelen en ontwapenen. Nou, dat is fijn. Dan heb je daar ook geen controle meer. In die gebieden moet Israël dat gaan bezetten ook. Maar aan de andere kant zie je dat Hamas ook weer naar Teheran is getogen, net 2 weken geleden daar overleg heeft gevoerd met de Ayatollahs van hoe gaan wij verder op het ingeslagen pad. Ja. En Hamas heeft net vandaag een statement uitgebracht op de 3e verjaardag van de slag om Al-Aqsa, de slag om Jeruzalem. En daarin spreekt het van een glorieuze historische mijlpaal in onze voortgaande strijd. En een trots nationaal verhaal is het geworden. Vanwege het voortgaande verzet tegen Israël. Geen greintje dat ze daar ook dimmen.
0: Nee. En Robert Serri, welke gevolgen ziet u?
18: Nou ja, kijk, die gevolgen voor Israël en de Palestijnen, die heeft Jan net al goed beschreven. De gevolgen zijn natuurlijk ook voor de regio. Waar je gezien hebt dat de oorlogen alleen maar verder zijn geëscaleerd. Nu ook tot die oorlog tegen Iran. Ja, en u weet, ik bel in uit Kiev, waar ik nu in een half verduisterde kamer zit, omdat er hier geen elektriciteit is, gelukkig dus wel internet. En dat is omdat ik dus gisteren uit Kiev ben weggegaan, omdat er weer een grote aanval zou komen. Er is vannacht weer een aanval geweest van 70 raketten. En die raketten worden dus niet meer allemaal onderschept door de Oekraïners. En hoe komt dat? Dat komt weer door die oorlog in Iran, tegen Iran, waar alle interceptors bijna zijn opgeraakt. Dus je ziet dat die oorlogen elkaar ook nu versterken, in elkaar verstrengeld aan het raken zijn. En Europa, als je dus ook een beetje kijkt naar de geopolitieke gevolgen, Dan zie je dus dat Europa nu aan twee kanten zit met een oorlog zonder einde. Die grote invloed ook hebben op Europa zelf. Zonder dat we daar op dit moment zelf ook veel aan kunnen doen. En dat heeft natuurlijk ook alles meer te maken met dat de transatlantische band, de Trump, die dus heel anders naar die wereld kijkt dan wij doen. Dus ik kan alleen maar constateren dat 3 jaar na 7 oktober... niet alleen de gevolgen voor Israëli's en Palestijnen, maar eigenlijk ook voor de wereld, groot zijn. Ja. En zeker ook voor de Oekraïners, die ik ook medeslachtoffer vind van alles
0: wat
18: er nu gebeurt.
0: Ja, omdat er geen wapens meer zijn om de Oekraïners mee te steunen. Ja. En welke effecten heeft 7 oktober dan gehad op de politiek in het Westen?
18: Nou ja, wat je ziet is dat we natuurlijk, en dat moeten we natuurlijk ook, en mogen we nooit vergeten wat er op 7 oktober is gebeurd. Die vreselijke aanval van Hamas, dat bloedbad. Maar ja, zoals Jan het ook al zei, extremen versterken elkaar heel vaak in dit soort situaties. Nou, Netanyahu heeft natuurlijk ook boter op zijn hoofd. Hij heeft vandaar ook dus dat hij door de ene helft van de Israëlische bevolking absoluut niet gezien wordt als iemand die Israël dus nu op een pad uit deze vreselijke situatie brengt. Want wat is hij? Hij is eigenlijk al heel lang bezig met een soort samenspanning met Hamas.
0: Ja, maar dat
18: heb ik zelf ook allemaal meegemaakt.
0: Maar dat gaat over Israël zelf. Maar wat heeft die oorlog bij ons in het Westen blootgelegd misschien? Of over onze eenheid of het gebrek daaraan?
18: Nou ja, wij vinden, kijk, enerzijds is het zo dat natuurlijk heel veel mensen aanvankelijk natuurlijk ook die wat Hamas gedaan heeft veroordeeld hebben. Maar heel veel mensen vinden nu dat Israël veel te ver is gegaan. Vind ik zelf natuurlijk ook. Mensen spreken nu over een genocide die plaatsvindt in Gaza. En Israël is eigenlijk nog nooit zo geïsoleerd geweest. Kijk naar onze relaties. De relaties tussen Nederland en Israël. Die zijn nog nooit zo slecht geweest. Twee Nederlandse diplomaten zijn notabene min of meer Ramallah uitgezet nu. Door de Israëli's.
0: Maar dat is precies wat Hamas wilde, waarschijnlijk.
18: Jazeker. Extremes meet.
0: Ja,
18: precies. Maar, en voor een deel dus ook Netanyahu. Want die wil ook geen twee-staten-oplossing.
0: Jan?
18: Dus dat is het.
19: Ja, nou nee, dat heeft Netanyahu nu uitgesloten. Hij heeft eerder zich daar wel bereid toe verklaard onder politieke druk, maar dat is jaren geleden. Hij is er helemaal van afgegaan. Zijn Likud-partij heeft net deze week een overeenkomst getekend met de partij van Smotrich, Bezalel Smotrich, Nationaal Religieus Zionisme, minister van Financiën, en die wil ten oorlog trekken in de Westbank, in de westelijke Jordaan-oever, om daar te gaan doen wat wij in Gaza hebben gedaan. Net als Ben-Gvir die de Palestijnse autoriteit wil ontmantelen. Dat zijn de kornuiten waarmee Netanyahu optrekt. Er is zojuist, vlak voor deze uitzending, net een nationale veiligheidsoverzicht gepubliceerd door het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies in Tel Aviv, INSS. En die zegt, luister eens, militair hebben we eigenlijk alles verpletterd wat onze vijand was. Of het nou Hezbollah is, of Hamas, of Iran. Ze hebben overal gewonnen. En we zijn geen klap opgeschoten, omdat er geen horizon op een oplossing is. Dat ontbreekt bij de Israëlische regering. En daartoe zijn ook onze tegenstanders niet toe bereid. Iran, dat de gewapende strijd blijft steunen, niet van opgeven weet. Hezbollah, dat net afgelopen week weer heeft verklaard, wij zullen nooit onze wapens inleveren totdat heel Palestina is bevrijd. Hamas, die in wezen ditzelfde blijft zeggen. Ook onlangs nog weer een heel uitvoerig interview met de politiek leider van Hamas, die zegt, wij zijn niet veranderd. Onze doelstellingen zijn nog exact hetzelfde.
0: Dus het zit gewoon muurvast. 3 jaar na dato is niemand, aan welke kant je ook kijkt, opgeschoten. Maar toch zijn er over 3 weken verkiezingen in Israël.
19: Juist.
0: De grote uitdager van Netanyahu is Gadi Eisenkot. Hij is een oudste legergeneraal. Heeft zelf een zoon verloren in de oorlog in Gaza. Het gaat nek aan nek, toch, Jan?
3: in de peilingen?
19: Het is echt nek aan nek. Eerst had Eisenkot echt een voorsprong op Netanyahu en zijn huidige coalitie. Nu lijkt het weer ongeveer gelijk te komen. Al zou Eisenkot in andere peilingen nog wel een voorsprong hebben. Maar met deze herdenking en die enorme schuldvraag van Netanyahu die daarmee weer boven tafel komt, neemt de afstand weer toe. Bijvoorbeeld de Jerusalem Post, dat is niet de meest kritische krant in Israël, maar die had op de opiniepagina een enorme kop van Netanyahu is schuldig. Hij moet aftreden, hij moet verantwoording afleggen, die staatscommissie moet komen. Dat komt nu, vandaag, weer heel pijnlijk naar boven. En dat werkt wel tegen Netanyahu.
3: Ja, want Robert Serri, Netanyahu zou gewaarschuwd zijn door de onder andere Egypte, de inlichtingendiensten daar en door de Verenigde Arabische Emiraten voor die aanslag op 7 oktober. Maar hij houdt een onderzoek daarnaar tegen. Hoe lang kan hij dat volhouden?
18: Nou, dat weet ik niet. Zolang hij aan de macht is, denk ik dat hij dat heel lang kan volhouden. En het gaat natuurlijk ook nog steeds nog veel verder. Hè. Hij heeft al jarenlang eigenlijk samengespannen met Hamas in mijn ogen. Omdat hij Qatar de gelegenheid heeft gegeven om Hamas te financieren. Dat is op 7 oktober gewoon letterlijk in zijn gezicht uit elkaar gespat. Nu is hij altijd Mr. Security geweest. En niet Mr. Oplossing,
3: mister. Nee,
18: dat is het probleem. Ja, dat is het probleem met Netanyahu. Dus we weten als hij wordt herkozen dat het dan maar wat weer zo verder zal gaan. Er is natuurlijk op dit moment ook geen echte wapenstilstand in Gaza. Zelfs vandaag zijn er weer Palestijnen omgekomen bij luchtbombardementen. Dus ik verwacht weinig goeds als hij inderdaad weer herkozen zal worden. Ja. Maar het zou heel goed kunnen, want dit is existentieel voor heel veel Israëli's.
3: Ja.
18: Die kijken vaak toch eerst naar veiligheid. En ook als Eisenkot wordt verkozen, moeten we ook niet direct denken dat er dan heel veel zal veranderen. Maar dan heb ik toch wel een klein beetje meer hoop.
3: Ja, we praten er eigenlijk niet zo vaak meer over. Maar er is ook nog altijd Trump's Board of Peace met dat vredesplan en een vredesraad. Hebben jullie daar fiducie in, Jan?
19: Nou, de Arabische Staten, en dan Egypte, maar ook Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, noem maar op, die steunen dit plan wel degelijk. Die zijn dan ook bereid om te investeren in de herbouw van Gaza. Om heel eerlijk te zijn, tenzij jij oorlog wilt blijven voeren, is er op dit moment geen andere feitelijke oplossing. De VN-veiligheidsraad heeft er zich achter geschaard. Er zijn ook stappen gezet. Er zijn politieagenten getraind om dan tijdelijk de situatie te heersen in de Gaza-strook. En het is ook de enige manier om Hamas moreel te dwingen te ontwapenen. En die zeggen wel van, ja, wij willen aan het plan meedoen, maar eerst moet Israël zich terugtrekken. Ja. Israël zegt dan weer, nee, we willen aan het plan meedoen, maar eerst moet Hamas ontwapenen. Ja. Die ontwapening is cruciaal.
3: Ja.
19: Omdat Hamas tot nu toe nog steeds weigert om die gewapende strijd op te geven.
3: Robert Serri, heeft u daar dan hoop? Ja, koestert u daar dan misschien wat hoop?
18: Nee, weinig op dit moment.
3: Ja.
18: Alweer hangt af van de verkiezingen. Het is zoals Jan beschreven heeft, het is het enige plan dat er ligt. En het wordt ook nolens volens gesteund door de Arabische landen. Niet dat ze zo blij zijn met alle punten natuurlijk in dit plan. Maar er is eigenlijk nog niet eens sprake van een staakt het vuur op dit moment. En Israël zal er dus ook aan mee moeten werken. Ja. Om het plan te kunnen laten slagen. En ik heb er dan wel weer een beetje meer hoop op dat als Eisenkot, als er een nieuwe coalitie zou komen, dat er dan misschien iets meer mogelijk zal zijn dan nu.
3: Dank voor dit gesprek.
19: Dat wordt ook.
3: Robert Serri, voormalig VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten, en Jan van Bentum, buitenlandcommentator voor het Nederlands Dagblad.
6: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Ja, we gaan praten over een film.
20: Ja, komt-ie.
21: Facebook isn't the ref. That's the point.
22: Look.
21: That's the point, Charlie. We're not the ref. We're the public square. I'm a free speech absolutist, so accept where there's imminent harm.
22: You can't say absolutist and accept
21: where
22: in the same.
21: There's imminent
22: with the new optimizations with the MSI, the fire hose of bad information you are injecting into the air supply is becoming jet-powered. It's hydraulic. Harm, I promise you, is imminent.
20: Fragment uit een nieuwe film over Facebook, The Social Reckoning, van filmmaker Aaron Sorkin. Die werkte in 2010 nog aan The Social Network, over de oprichting van de sociale media platform van Mark Zuckerberg. Dit keer staat de ongebreidelde invloed van Zuck's imperium op de wereldwijde samenleving centraal. Jo van Buurik, techjournalist bij BNR, presentator van de grote techshow. Heb jij de film al gezien?
7: Ik heb hem zeker al gezien, Niels.
3: Jeetje, ik moest hem met de trailer doen.
7: Ja, nee,
3: zijn de privileges van een techredacteur.
7: Nou, het is gewoon de persvoorstelling, maar dat helpt wel om er alvast wat over te kunnen zeggen.
20: Ja. Wauw. Waar gaat de film over? Niet zozeer over de oprichting van Facebook.
7: Nee, het gaat eigenlijk over een van de belangrijkste climaxen van Facebook als we kijken naar de impact op de mondiale samenleving. Dus pak eigenlijk drie dingen samen. Allereerst de periode, moet ik zeggen, waarin klokkenluidster Frances Haugen de Wall Street Journal benaderde om met Jeff Horwitz, onderzoeksjournalist daar, van alles naar buiten te brengen in wat we later als de Facebook-files kennen. Daarnaast eigenlijk, het springt een beetje heen en weer in de tijd in de film, de voorbereiding van Zuck met zijn team op het volgende verhoor in Washington voor de Senaat. En de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.
3: Oh, dat lijkt me best ingewikkeld. Drie van die grote thema's in één film.
7: Ja, klopt. Dus de Sorkin heeft er duidelijk voor gekozen om die drie sporen met elkaar samen te laten komen. Verschillende zaken kloppen strikt genomen. Ook niet als je kijkt naar de werkelijke gang van zaken, dingen in de chronologie en zo. Maar het moet de film beter kijkbaar maken. En het is ook goed te weten dat hij niet alles kon doen.
8: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Rond Steve Jobs gemaakt. Hij was dus schrijver op The Social Network, want David Fincher regisseerde die. Sorkin heeft nu ook wel geregisseerd. Hij zegt ook, ja, het is eigenlijk niet echt een opvolger. We hebben ook een andere cast. Mark Zuckerberg wordt nu gespeeld door Jeremy Strong, die we kennen uit Succession. En hij wil Zuckerberg ook niet veroordelen en ook niet echt neerzetten als een schurk. Als hij een schurk is in deze film, is hij best wel een eendimensionale schurk. Dus Sorkin heeft ook wel een beetje zijn best gedaan om hem neer te zetten als een man. Nou, ik wil niet zeggen die het ook maar allemaal aangedaan wordt, maar wel dat hij niet zo goed lijkt te weten hoe hij met al deze macht overweg moet.
2: Maakt dat het een goede film of juist niet?
1: Dit is lastig om te zeggen, want ik zou het wel gaan kijken. Zeker als je niet zo ingevoerd bent als wij of ik. Mm. Met alles wat Meta tegenwoordig, zo heet het natuurlijk, sinds alles gebeurd is. Wat we in de film zien, doet. En hun praktijken, daar hebben we het vaak over. Maar voor sommige mensen hebben we dat misschien niet zo scherp. En dan is dit, hetzij gedramatiseerd en aangezet, best een aardige vertelling.
2: Maar heb jij er nog nieuwe dingen in gezien of gehoord?
1: Ik niet echt per se. Ook omdat het allemaal gebaseerd is op waarheid, maar duidelijk gedramatiseerd. En mijn punt is een beetje dat de mensen die dit al weten en die dit erg vinden, die Meta geen leuk bedrijf vinden, die voelen zich bevestigd, maar gaan niet iets nieuws leren. Ja. En heel veel andere mensen zullen denk ik toch scrollend op Instagram de filmzaal uitlopen. En dan moet je je afvragen, heb je echt iets bereikt met de film als dat het doel misschien was?
3: Nee, ja. Heeft Meta gereageerd?
1: Nou, ze hebben dus vooraf al contact gehad met Sony als filmstudio en met Sorkin. Ook interessant is dat Jeremy Strong zelf contact heeft gezocht met Zuckerberg en ook een mail terug heeft gehad. Dus er is een soort van uitwisseling geweest. Mm-hmm. Overigens is Francis Haugen als klokkenluidster vooral heel erg als consultant betrokken geweest. Dus er zit van alles nog wat in wat toch wel klopt. Of lijkt te kloppen. En het is ook een beetje een teken van de tijd. Want ja, wat ik al zei, als hij als schurk zou worden neergezet, wat volgens de filmmaker niet zo is, dan is hij wat plat. En dat is een beetje een Hollywood cliché geworden. Want binnenkort krijgen we ook nog de film over Sam Altman bij OpenAI, Artificial. Er is een 4 uur durende documentaire over het leven van Elon Musk. Er is ook nog een film over Theranos, Elizabeth Holmes, wie kent er nog? Dus het is ook wel heel erg, zeg maar, megalomane techbaas fileren wat de klok slaat in de filmwereld. Het is een aardige film met een boodschap die niet heel sterk is, maar wel belangrijk.
3: Dankjewel, Joe van Buurik.
2: Defensie onderzoekt momenteel een miljoenencorruptie bij wapenleveranties aan Oekraïne. Wat is er misgegaan? Dat bespreken we zo.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienst.

0: Verlening op imagine.org/nl.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
3: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
4: Nee.
5: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
4: Nee, weet ik niet, sorry.
3: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
8: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
9: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Nu in de BNR-app.
12: Het kabinet kiest toch weer voor een verplichte hybride warmtepomp. De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna 1% omhoog. En alleen maar toegeven aan de wensen van grootmachten is geen goede strategie, zegt eurocommissaris Hoekstra. Je moet ook terugbijten. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
13: Dennis Mooij bij de ANWB. Het is 6 uur geweest. Nemen de files al af?
14: Ja, het drukste moment van de spits ligt inderdaad achter ons. Er staan nog 400 kilometer file. Op een aantal wegen heb je nog veel vertraging door ongelukken. Zoals op de A2 richting Eindhoven. Tussen Gronsveld en Maastricht Airport. Een kwartier extra. De weg is wel weer vrijgegeven. A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug. 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog dicht vanwege opruimwerk. Dan de A15 naar Europoort. Die is afgesloten bij Hoogvliet vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Vlaardingen en Rozenburg. Onder andere over de A24. Die is, zolang de A15 dicht is, tolvrij. De A58, Breda-Eindhoven, tussen Knoppen de Baars en Oorschot, doe je er een half uur langer over. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Flitsmeister meldt dan een camera op de A27 naar Almere bij 115,0. En A67, Eindhoven-Antwerpen bij 18,2.
15: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, schrijft NRC. Ze zijn naar de arbeidsinspectie gestapt. Ze hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie hebben medewerkers het over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. De burgemeester van Nieuw-Lekkerland vindt het ongepast dat op zeker 30 plaatsen in het dorp hakenkruisen zijn gekalkt en noemt het kwetsend en haatdragend. Zo zijn op straat Israëlische vlaggen geschilderd met in plaats van een Davidster een hakenkruis erin. De gemeente waaronder Nieuw-Lekkerland valt gaat aangifte doen. Het is in Frankrijk wat rustiger geworden bij de scholierenprotesten. Er wordt nog altijd gedemonstreerd, maar er zijn minder rellen, meldt het Franse ministerie van Onderwijs. De politie pakte tot nu toe ruim 6.500 mensen op. Door extreem geweld vielen meer dan 1.000 gewonden, vooral agenten. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de grote treinstations. In Den Haag is straks een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis. En daar gelden extra veiligheidsmaatregelen. En oppassen voor wie een blokje om wil in de buurt van München. Daar loopt mogelijk een puma vrij rond. Het dier werd gespot bij het vliegveld. Het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de buurt. De Duitse politie is met drones en een helikopter op zoek naar het dier. Het weer dan van weer online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het ook onweren. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en wordt het maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: De AEX is 0,9% in de min gesloten op 1117 punten. Besi was de grootste daler, 8,5% naar beneden. Grootste stijger Impost, 3,6% omhoog. En de Dow Jones staat ook in het rood, 0,9%.
12: Ja, er gaan miljarden meer naar Defensie, maar nu zijn er ook twee mogelijke corruptiegevallen al aan het licht gekomen. We bespreken het zo met een van de auteurs van het stuk in het FD. Blijf luisteren.
4: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
13: Goedenavond, goed dat je luistert naar De Avondspits. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, krijgt dwangsommen opgelegd als de dienst een asielaanvraag niet op tijd afrondt. En dat loopt inmiddels flink in de papieren. Maar, zegt de IND dan, wij kunnen helemaal niet sneller werken. En daarom stapte de IND naar de rechter vandaag. Verslaggever Jorik Simonides, die was daarbij, komt zo vertellen. En heb jij altijd de ambitie al gehad om je eigen game te ontwikkelen? Dan moet je vooral even blijven luisteren. Maar eerst gaan we praten over mogelijke corruptie bij militaire steun aan Oekraïne.
12: Defensie onderzoekt twee meldingen van mogelijke corruptie bij militaire steun aan Oekraïne. Er zouden misstanden zijn met de levering van materieel aan het Oekraïnse leger. Eerder waarschuwde de Algemene Rekenkamer al voor het groeiende risico op corruptie die kan plaatsvinden bij die miljarden investeringen. Dat lezen we bij het FD. Onderzoeksjournalist van die krant is Johan Leupen. Die is nu bij ons. Goeiedag, goed dat je er bent. Het gaat om twee integriteitsonderzoeken die er nu zijn gestart.
23: Ja, dat klopt. En het gaat dus over de levering van onder andere patrouilleboten aan Oekraïne. Dat moet allemaal onder enorme tijdsdruk gebeuren door Defensie. En daar is een soort van vechtmarkt ontstaan van partijen die elkaar zwart maken en die ook grote risico's nemen om die deals te kunnen sluiten en leveren. En wij hebben hier een klein tipje opgelicht, denk ik, van wat er dan kan gebeuren in deze strijd, zeg maar, om de orders.
13: En voor mijn begrip, die patrouilleboten bijvoorbeeld, waar het dan om gaat, worden die nog gemaakt? Dus Defensie bestelt ze en dan moeten ze nog worden geproduceerd?
23: Ja, dat klopt. En die worden ook gewoon geleverd. Maar de vermoedens zijn hier dus, en de meldingen, dat er daarbij sprake is van het lekken van vertrouwelijke informatie naar concurrenten. Dat er door defensiemedewerkers. En dat er dus ook omkoping zou spelen. Oh. En er zijn dus verschillende ambtenaren die nu ook daarbij betrokken zijn in die beschuldigingen.
0: Ja, want als we iets concreter maken. Hier is eerder over gepubliceerd door Follow the Money. Het gaat om een ondernemer, die heeft onder andere een bedrijf in Nuenen. Daar werd over gezegd, ja, die heeft helemaal geen verstand van wapens. Maar die heeft weer contact met een ex-marinier. En ze hebben volgens de meldingen dan ambtenaren gefetteerd.
23: Ja, het gaat om een ondernemer die United Shipyards heeft onder andere als bedrijf. Dat is eigenlijk een relatieve nieuwkomer in dit wereldje, wat van oudsher best wel conservatief was. Hè. Maar die heeft zich ingevochten in die markt en voor honderden miljoenen aan orders gekregen. Nou ja, je kunt je dus voorstellen dat de wat meer gevestigde orde daar moeite mee heeft. Ja. En hij zegt zelf ook, ik word dus
0: zwart gemaakt
23: met behulp van lekken van informatie en beschuldigingen aan en zijn adres zijn dat hij de juiste papieren niet zou hebben, dat hij slechte spullen zou leveren. Mm. Maar er is nu ook een opgedoken in de onderzoeken een oud marinier die voor zichzelf begonnen is. En daar spelen dus ook die vermoedens dat er geheime informatie gelekt wordt door ambtenaren die daar zelf baat bij hebben.
0: Oh, maar naar wie gaat die informatie dan? Niet naar die ondernemer of juist wel?
23: Naar de concurrenten.
0: Naar de concurrenten.
23: Ja,
0: dus die concurrenten hebben gezegd,
23: althans.
0: Die nieuwkomer die moeten we niet. Wij schuiven wat geld of andere aantrekkelijke dingen naar ambtenaren. Die geven ons dan informatie erover en daarmee kunnen we die nieuwkomer aftroeven. Dat zou dan de constructie moeten zijn.
23: Ja, dat wordt nu onderzocht of dat ook echt zo gegaan is.
0: En hoe wordt dit onderzocht? Want een integriteitsonderzoek, dat klinkt heel licht, maar corruptie klinkt heel zwaar.
23: Nou, dat is niet zo licht. Dit is gelast door de hoogste ambtenaar van Defensie. Dat hij erbij betrokken is, dat geeft dus ook wel een zeker gewicht daaraan. Ze proberen eigenlijk dit is een zwaar middel, ook belastend voor alle betrokkenen, dat kun je je voorstellen. Die worden allemaal doorgelicht, alle communicatie, gaan ze maar door, wordt beslag gelegd op allerlei zaken. Nou ja, wat hier dus ook gebeurt, is dat er een commissie, een onderzoekscommissie wordt aangesteld van 5 leden. En die gaan dus de komende 2 maanden hier heel druk mee zijn. Hm. En komt er
0: een uitslag
23: die niet aan de grote klok wordt gehangen in de regel.
0: Nee, dus daar moet jij dan weer achteraan?
23: Ja, we zullen zien.
0: We zullen zien. Ja. In hoeverre lijkt dit nou op de kritiek of sluit het aan bij de kritiek van de Algemene Rekenkamer? Die aanbestedingen die zijn intransparant. De Kamer is ook niet goed geïnformeerd. Ja. Overigens, de auditdienst van Defensie zelf zegt nee. We hebben prima zicht op. Tenminste, dat zegt de minister van Defensie.
23: Er zit wel wat licht tussen die. Ja, maar dit, absoluut, dat raakt zeker aan elkaar, denk ik. Minister Jezus heeft ook al gezegd, het risico op corruptie groeit gewoon. Daar zijn we ons van bewust met deze ontzettende vlucht die we nemen. Ze vele tientallen miljarden extra uitgeven. Zo'n organisatie die dat daar gewoon nog niet op ingesteld was. En die ook geen fraudebeleid heeft wat echt goed werkt op dit moment. Dat is de kritiek. En ik denk dat je hier een beetje in het klein ziet hoe daar dan gereageerd wordt. En hoe ze proberen dit om een beetje grip op te krijgen op wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, Defensie geeft overigens geen commentaar, hè?
23: Nee, dat doen ze ook nooit in dit soort onderzoeken.
0: Dankjewel en hou ons alsjeblieft op de hoogte, onderzoeksjournalist bij het Financieel Dagblad, Johan Leuben.
16: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
13: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie verzet zich tegen de 22 dwangsommen die de rechtbank heeft opgelegd aan de IND voor het niet tijdig beslissingen nemen in een asielprocedure. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die beslist over asielaanvragen, die procedeerde er vandaag tegen in de rechtbank van Amsterdam. Al die dwangsommen lopen namelijk flink in de papieren. De IND was er dit jaar bijna al 100 miljoen euro aan kwijt. Verslaggever Jorik Simonides was bij die zaak. Goedenavond, Jorik.
1: Dag, goedenavond.
13: Ja, wat is het argument van de minister tegen die dwangsommen?
1: Ja, dat ze hun doel inmiddels wel een beetje voorbij beginnen te schieten. Dat is in ieder geval wat de advocaten van de IND vandaag betoogd hebben. Zo'n dwangsom is natuurlijk bedoeld om voor een burger om een beetje druk te zetten op de overheid. Als de overheid een besluit niet neemt over iets waar jij op zit te wachten, dan kan je naar de rechter stappen en dan kan de rechter zeggen, hier is een dwangsom, dan kun je om het een beetje, dat ze een beetje door gaan werken. Maar de asielketen loopt inmiddels zo vast, zegt de IND, dat je wel dwangsommen op kan leggen, maar we gaan er echt niet harder door werken, want we doen eigenlijk al wat we kunnen.
2: Het is algemeen bekende informatie dat de IND met enorme hoeveelheid aanvragen te maken heeft. dat er een enorme instroom is geweest de afgelopen jaren en dat er capaciteitstekorten zijn die niet snel genoeg kunnen worden ingelopen. Er worden zoveel beroepen niet tijdig ingediend. In 2025 waren het 70.000 beroepen niet tijdig ruim. Als dat zou betekenen dat de minister al die zaken zou moeten prioriteren, dan heeft uiteindelijk dat tot gevolg dat er niks meer prioriteit heeft. Dus de minister, de dwangsom heeft geen... Daar gaat geen prikkel meer van uit.
1: Ja, ze kunnen het gewoon niet bijbenen, zeggen ze.
13: Te weinig mensen, personeelstekort. Ja.
1: Precies, lopen wel een stuk meer dwangsommen dan die 22. Maar die 22, dat zijn inmiddels extreem hoge bedragen geworden. Wat een beetje gangbaar is, is ongeveer €50 per dag dat de IND te laat is. Kan dan vaak oplopen tot 15.000. Rechtbanken kunnen daarvan afwijken. En dat hebben ze in die 22 gevallen dus ook gedaan. Mm. Zijn dwangsommen die zijn 2, misschien wel 3 keer zo hoog. Omdat de rechter gezegd heeft, ja, dit duurt allemaal zo lang. We gaan nog even wat extra druk zetten met een nog hogere dwangsom. En de IND zegt dus, ja, dat kun je doen, maar we doen wat we kunnen.
13: Ja, we kunnen niet sneller. En kreeg jij dan vandaag ook een beetje een inkijkje in hoe vast zo'n aanvraagprocedure dan zit?
1: Ja, behoorlijk. Ja, we hebben het hier natuurlijk ook vaak op BNR over, dus het mag geen verrassing zijn dat die keten muurvast zit. Je hoorde het de advocaten van de IND net zeggen. Vorig jaar zijn er 70.000 beroepen gedaan tegen het dus niet tijdig verstrekken van zo'n procedure. Dus 70.000 keer is er in beroep gegaan dat het te lang duurde. Ja. Dat is 3 keer zoveel als in 2023. En voor dit jaar zitten we op 40.000. Nou ja, dat was in augustus. Toen was het jaar ongeveer halverwege. Zaten we dus al op meer dan de helft van wat we vorig jaar gedaan hadden.
13: Zonder dat er meer mensen bij de IND zijn gaan werken.
1: Ja, precies. Ze zeggen wel, we breiden uit die IND. Dus ze werken wel. Ze hebben meer mensen aangenomen. Ze zijn echt wel bezig om dat allemaal te versnellen. Maar het mag niet baten. Komt er nog een factor bij? Het Europese Hof van Justitie heeft vorige week besloten dat ook asielaanvragen van Oekraïnse vluchtelingen nu door de IND moeten worden behandeld. Dat deden ze eerst niet. De IND beroepte zich op een soort uitzonderingspositie. Maar het Europese Hof zegt nu dus, dat mag niet. Je moet ook daarnaar gaan kijken. Nou, dat zijn er nogal wat. Zijn er ongeveer 140.000 Oekraïners waar ze naar moeten kijken. En de IND rekende vandaag ook wel vast voor wat het kan betekenen als die ook allemaal in beroep gaan.
2: Als je uitgaat van de maximale dwangsommen, dan kom je uit op een bedrag van 2,5 miljard. En dat zijn natuurlijk maatschappelijke kosten.
13: 2,5 miljard?
2: 2,5 miljard.
1: Ja, moet bijgezegd worden in het uiterste geval. Dus als al die 130.000 Oekraïners gaan procederen, vervolgens ook nog eens gelijk krijgen en dan ook nog eens de maximale dwangsom kunnen eisen, dan kan dat dus oplopen tot 2,5 miljard. Ja. Gigantisch bedrag.
13: En wat gaat er dan nu met die dwangsommen gebeuren? Wat was de conclusie?
1: Ja, deze 22, daar gaat de rechter nu over beslissen. Dat gaat hij binnen 6 weken doen. Maar het kabinet wil sowieso af van die dwangsommen op asielprocedures. Dat is een staartje wat we nog kennen uit het kabinet Schoof. Het zat namelijk in de asielnoodmaatregelenwet van dat kabinet. Minister Bart van den Brink heeft die doorgezet. Wilde die tenminste, hij wilde hem aanhouden. De Eerste Kamer, weten we misschien nog, heeft daar heeft hem weggestemd.
13: Afgewezen, ja.
1: Van den Brink heeft het vervolgens wel dit aspect weer verankerd in een nieuwe wet. Die inmiddels al door de Tweede Kamer is. Dus de kans is best aannemelijk dat die dwangsommen uit de wet gaan verdwijnen. Het moet nog door de Eerste Kamer. Dat is ergens misschien wel een beetje ongemakkelijk, want het is de enige stok die je hebt als burger om hier om nog een beetje een vuist te maken tegen de overheid.
0: Ja, het argument is best niet juridisch, zeg maar. Wij kunnen niet harder werken, dus die dwangsom heeft geen zin. Ja. Maar dat is niet het probleem van de burger, natuurlijk.
1: Nee, precies. En dat is ook wel een beetje waar het vandaag over ging. Want het is eigenlijk het enige middel dat je hebt, hè, als burger, om nog een beetje een vuist te maken tegen de overheid. Dat maakt het ongemakkelijk en dat zag de rechter trouwens ook.
2: Nou. Dat is het enige wat die mensen in handen hebben. Ik snap uw punt. Het is geen onwil. De minister doet alles wat hij kan en kan niet meer. Tegelijkertijd is natuurlijk ook de vraag of alles wat er wordt gedaan is nog steeds onvoldoende. Of we dat moeten afwentelen op het individu die daardoor, nou, in sommige gevallen al 4 jaar hun geliefde niet hebben gezien. Het gaat hier om systeem tegenover individu.
13: Ja, hoe loopt dit af?
1: Ja, uitspraak volgt binnen 6 weken. Dat gaat dus over die 22 gevallen. Maar het staat natuurlijk wel voor iets groters. Ja. En dat is ook wel een beetje waar het over ging vandaag. Het legt wel een bredere discussie bloot. Namelijk dat systeem gewoon helemaal vastloopt. De IND kan het niet bijbenen. Maar we hebben ook niet genoeg rechters om al die procedures te behandelen. Dus dat is een beetje waar het in vastloopt. Ja, een oplossing die er is natuurlijk gewoon het bij wet regelen dat het niet meer mag, zo'n dwangsom. Maar dat is een discussie die politiek en rechters nu te voeren hebben.
13: Dankjewel. Verslaggever Jorik Simonides.
0: Ja, een beetje aparte situatie, want de avondspits is nog altijd niet voorbij. Dennis Mooi.
14: Er staat nog 225 kilometer file, dus de drukte blijft afnemen. Het meeste oponthoud heb je nu nog op de A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug, 25 minuten extra. Ze zijn nog steeds bezig met het opruimwerk. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege slachtafval. A15 naar Europoort is afgesloten bij Hoogvliet vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Vlaardingen en Rozenburg. Onder andere over de A24. Die is op dit moment trouwens tolvrij. A27 richting Almere meldt Flitsmeister een camera bij 115,0. En A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213,0.
3: Tech update.
0: Revolut gaat klanten die getroffen zijn door een phishing-aanval op de online bank financieel compenseren. Cybercriminelen wisten eerder dit jaar de gegevens van ongeveer 680 Revolut-klanten buiten maken door zich voor te doen als het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Als het ministerie dienden ze informatieverzoeken in bij Revolut, waar de bank dus intrapte. En zo kwamen die vissers die kwamen op die manier aan de gegevens. Maar die klanten die dus gedupeerd zijn, die krijgen nu geld, BNR's tech-redacteur Niels Koloos?
5: Nou, Niels, dat hangt af van hoe duur je paspoort is. Want de Revolut-baas van West-Europa heeft gezegd dat de bank kosten voor het vervangen van identiteitsdocumenten gaat vergoeden. Die zijn namelijk op het dark web gezet door cybercriminelen en worden nog altijd verkocht op allerlei schimmige forums. Dat Revolut de kosten nu vergoedt is wat Italië betreft trouwens ook een hele goede zaak. Minister Matteo Piantedossi van Binnenlandse Zaken die zei afgelopen week nog dat het mailadres dat de cybercriminelen gebruikten om Revolut dus te benaderen met die informatieverzoeken nog nooit gebruikt was door het ministerie. En daarom zou een hand Revolut gewoon even goed moeten kijken. Due diligence, zoals dat heet, zei de minister. Oh ja. Ook weten we nu trouwens waar de mail van de cybercriminelen precies vandaan kwam. Het zou gebeurd zijn met een adres van de politie van Calabrië. Een regio ten zuiden van Italië. Ja. Zeggen, inderdaad. Sorry, mijn Italiaans is niet zo goed. Van de 680 slachtoffers zijn er 36 Nederlanders. Oh. En die kunnen dus allemaal een nieuw paspoort op kosten van Revolut aanvragen, als we de baas van West-Europa mogen geloven. Dus de vraag is alleen of dat ook echt nodig is. Hè? Weet je misschien nog wel de Odido-hack van eerder dit jaar? Ja. Toen was er ook een hele grote discussie. Moet Odido nou de nieuwe paspoorten van slachtoffers van die hack vergoeden? Ja. En toen was uiteindelijk het antwoord: nee, dat gaan we niet doen. Want ook het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude die zei toen: het is niet nodig. Alleen toen was het nog wel zo dat er geen volledige fotocopieën van paspoorten waren gelekt. Dat is hier wel. Dus wel het geval. Dus ik zou Nederlandse slachtoffers gewoon aanraden om met het meldpunt contact op te nemen. Of nou ja, als je zeker weet Revolut gaat betalen, waarom ook niet dan, toch?
0: Ja.
5: Ik bedoel, ja.
0: Ja, het is wel veel werk, maar sowieso
5: wel veel werk, ja.
0: Om te zeggen van het is niet nodig. Eerst wordt ons verteld, wees zuinig met je gegevens en trap niet in die phishing, want dan kan er van alles gebeuren. Identiteitsfraude ligt op de roer. En dan gebeurt het en dan wordt er gezegd, ja, vervangen is niet nodig. Dat kan ik niet met elkaar rijmen.
5: Dit was een felle discussie begin dit jaar, Niels, ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, maar goed, die gaat Revolut heel netjes uit de weg in wezen.
5: Nou, Revolut zegt gewoon, wij gaan jullie compenseren als je een nieuw identiteitsdocument nodig hebt.
0: Google heeft met game tool ontwikkelaar Unity een platform gemaakt waarbij iedereen zelf games kan ontwikkelen. Lisbeth lijkt dat heel erg leuk om daarmee te beginnen.
6: Ik zit altijd op Roblox.
5: Dus ook jij kan het, Lisbeth. En ook jij kan, Niels, een game maken. Ik vraag me wel af, als jullie elke game ooit zouden kunnen maken zonder enige kennis, welke game zouden jullie maken?
6: Oh, ik ben echt de slechtste persoon aan wie je die vraag kunt stellen. Nou ja, dus ik heb daar gewoon nog nooit over nagedacht.
5: Nog nooit. Nou, denk ik nu
0: heb
5: dan
0: altijd
5: over
0: wel
5: na.
0: Leuk gevonden om te vliegen.
5: Een vlieger,
0: dus dat heel lang geleden had je toch heel... Ja? Ja, dat waren blokjes waarmee je dan met een vliegtuigje eigenlijk over een eeuwigdurende rivier kon vliegen. En dan kon je af en toe geloof ik wat oppikken of juist een bom laten vallen of zoiets eigenlijk.
5: Oeh, dat is wel een
0: dat
5: groot
0: vond
5: verschil.
0: Ik toen al heel erg leuk.
5: Ja. Dus bommen laten vallen op steden, dat vond je leuk.
0: Oh, yes. Ja, dat vind ik nu heel erg
5: grapje. Maar voor deze tool heb je dus geen programmeerkennis nodig. Je moet alleen kunnen schrijven. Dat is in ieder geval de belofte van Playground. Nou, dat kunnen we inderdaad. Playground, zo heet het platform van Google en Unity, waarop iedereen nu dus games kan maken. Of nou ja, iedereen. Je moet wel in de VS wonen en boven de 18 zijn. Maar met een VPN is het mij al gelukt om er even op te kijken, inderdaad. En als het niet al duidelijk was, dit is dus één groot AI-project. Want je typt dus een prompt in en vervolgens spuugt een AI-model of meerdere AI-modellen. Ja. Heel duidelijk is Google niet echt over hoe dat precies werkt. Maar er komt een kant-en-klare game uit die tool.
6: Ja.
5: En dan kan je vervolgens nog fine-tunen in mensen.
6: Maar kun je jezelf dan nog game-ontwikkelaar noemen?
5: Nou, ik vind het dus een beetje slop ten top. Een beetje troep gewoon. Want Google zegt in de aankondiging ook, ja, we hebben dit gemaakt omdat we vinden dat iedereen games moet kunnen maken. We willen de toetredingsdrempel een beetje verlagen. En niet alleen een klein groepje mensen met technische ervaring en kennis alleen maar in dit veld willen we houden. En ik vind het ook een beetje van, ja, die mensen zijn niet bevoorrecht of zo. Hè. Die hebben gewoon jaren besteed om het vak te leren, om mooie games te maken. En dan maak je een tool getraind met hun werk, notabene. En dan zeg je, en nu kan iedereen het.
6: Ja, en ik vind je brood erover.
5: Ja, dat. En ik moet zeggen, de games die ik tot nu toe gespeeld heb op Playground, het is misschien één keer leuk en grappig. En daar houdt het dan ook alweer bij op.
0: Dankjewel, Niels Koloos.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: Dit was de avondspits voor vandaag. Hier volgt de BNR Beurs met Jelle en Milou vanavond. Zij duiken helemaal in SpaceX, want dat bedrijf overlaat zichzelf met schulden. Steekt zich in de schulden om chips te kunnen kopen. Fijne avond.
0: Blijf luisteren.
19: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
10: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
11: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
24: Nee.
25: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
24: Nee, weet ik niet, sorry.
15: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
11: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
27: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
26: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
28: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
29: Thomas van Zijl.
30: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het Boardroompanel over thuiswerken bij Booking en een gesprek met Sietse Zuidema, topman van Joules. Ik vraag hem hoe bedrijven hun vrachtwagens moeten elektrificeren als ze niet eens genoeg stroom kunnen krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
32: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
33: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
32: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
34: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
35: BNR Verkeer.
36: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte neemt langzaam en zeker af. In totaal nog zo'n 160 kilometer file. Opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten oponthoud. De A6 Lelystad Emmeloord. Daar ligt nog altijd een lading slachtafval op de ketelbrug. Tenminste, dat wordt nu opgeruimd. Maar de rechterrijstrook is in ieder geval nog altijd dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een half uur. En de A15 Rotterdam Europoort. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk net voor Hoogvliet. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24, daar is de tunnel nu in ieder geval tolvrij voorlopig.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, schrijft NRC. Ze zijn naar de arbeidsinspectie gestapt. Ze hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie hebben medewerkers het over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. De burgemeester van Nieuw-Lekkerland vindt het ongepast dat op zeker 30 plaatsen in het dorp hakenkruisen zijn gekocht en noemt het kwetsend en haatdragend. Zo zijn op straat Israëlische vlaggen geschilderd met in plaats van een Davidster een hakenkruis erin. De gemeente waaronder Nieuw-Lekkerland valt gaat aangifte doen. Het is in Frankrijk wat rustiger geworden bij de scholierenprotesten. Er wordt nog altijd gedemonstreerd, maar er zijn minder rellen, meldt het Franse ministerie van Onderwijs. De politie pakte tot nu toe ruim 6.500 mensen op. Door extreem geweld vielen meer dan 1.000 gewonden, vooral agenten. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de grote treinstations. In Den Haag is straks een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis. En daar gelden extra veiligheidsmaatregelen. En oppassen voor wie een blokje om wil in de buurt van München. Daar loopt mogelijk een puma vrij rond. Het dier werd gespot bij het vliegveld. Het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de buurt. De Duitse politie is met drones en een helikopter op zoek naar het dier. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het ook onweren. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en wordt het maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Straks BNR Beurs. SpaceX, dat slaat aan het spenden. Het steekt een bedrag equivalent aan de helft van wat ze met hun beursgang ophaalden in chips. Maar daarvoor steken ze zich wel in de schulden. Straks vertellen we je of dat slim is. En Samsung presenteert morgen spectaculaire cijfers. Maar analisten die zijn minder enthousiast. Waarom? Dat hoor je zo in BNR Beurs. Blijf luisteren.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
28: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
3: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
4: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
5: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
6: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
7: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
9: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
12: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt, om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
20: Blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
22: Ja, welkom. De Beursweek is weer de middag. Gefeliciteerd daarmee op deze woensdag 7 oktober. De dag dat we het hebben over SpaceX. Dat wil 40 miljard dollar lenen om chips te kopen.
23: Well, it's interesting that after such a massive IPO that they go to the debt market now in another part of the capital structure to look for cash.
22: Deze aflevering kijken we of SpaceX dat risico kan nemen.
1: Staan we ook stil bij de Nederlandse overheid. Dat verkoopt een flink pakket aan ABN AMRO aandelen.
22: Het huidige belang van 20,7% wordt nu teruggebracht naar 10,5%. En we hebben het zo meteen over Samsung.
1: De AEX sloot in de min een verlies van 0,9% om precies te zijn. De AEX sloot onder de 1118 punten. Net als gisteren was Besi de grote verliezer. Het aandeel ging weer hard onderuit, Jelle. Weer vanwege een analistenadvies. De chipmachinemaker verloor maar liefst 8,5%. De beurzen in de VS staan in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dag Martine.
0: Hoi, zijn we weer.
22: Ja. Goed dat je er bent. Ja, en ik had het net over Samsung. Dat komt morgen met de voorlopige kwartaalcijfers. Dat belooft een spektakel te worden. En daarom moeten we het er nu al over hebben. Een operationele kwartaalwinst van bijna 80 miljard dollar... voor de grootste geheugenchipmaker van de wereld. Dat denken analisten. Dat betekent dat die winst bijna vernegenvoudigd is in een jaar tijd. En alweer het vierde kwartaal op rij dat Samsung een recordwinst in de boeken zet. Nou, klinkt allemaal supermooi. Maar diezelfde analisten die zijn de afgelopen weken toch wat minder enthousiast geworden. Ze hebben namelijk de winstverwachting iets naar beneden bijgesteld. En dat heeft alles te maken met de winstmarges op die geheugenchips. Ze zeggen dat die hun hoogtepunt hebben bereikt. Dat de marge gaat afnemen. En dat heeft dan weer gevolgen voor de resultaten van Samsung. Maar ik denk, ja, kniesoor die daarna ommaalt. 9 keer de winst. Hè? Toch
1: ja,
22: lekker?
1: Inderdaad. Waar hebben we het over? Ja, dan professioneel vermogensbeheerders opgelet. Martine, oren misschien even dicht. Zou ook nog misschien een verstandig advies zijn. Want ja, geniet er nog even van. Zolang het nog kan, zolang je nog een baan hebt, Martine. Want binnenkort ben je vervangen door AI. Ja, de Financial Times die meldt namelijk dat het voor een groot deel van het personeelsbestand van de Britse bank HSBC al zover is. De helft van de managers en bijna 70% van de financieel adviseurs bij de Britse vermogensbeheertak, die vliegen eruit. En de Britse bank die is met gemak de grootste van Europa, dus... Ja, qua beurswaarde dan in ieder geval. Dus dat is ja, best wel flink, geen kat op is. En het is allemaal in het plan van de 2024 aangetreden topman, Georges El-Hedri. En het is een grote herstructurering die hij van plan is om kosten te verminderen, processen te versimpelen, kortom, bezuinigen. Nou, daar zijn beleggers doorgaans wel blij mee, maar ja, misschien is het geloof in AI voor velen toch een beetje te groot. De Britse bank die staat namelijk 4,4% in de min.
22: Scheuren we door naar Porsche. De Duitse autobouwer gaat compleet op de schop. Het bedrijf wil minder afhankelijk worden van verkoopvolumes en richt zich nu meer op duurdere modellen die dan meer marge moeten opleveren. De gemiddelde verkoopprijs gaat even met 20% omhoog. Verder gaan ze flink minder modellen bouwen en wil Porsche op de kosten letten. Er moeten mensen uit, zo'n 40% van de managers. In totaal wordt een kwart van het personeel ontslagen. Het gaat om ongeveer 9000 mensen. Nou, kortom, Porsche trekt flink aan het stuur en dat was nodig, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
8: Het kon lange tijd niet op bij Porsche. Groei, groei, groei. Maar ja, inmiddels is dat verleden tijd. Ze hebben flinke klappen gekregen, bijvoorbeeld in China, door de hevige concurrentie daar. Ze hebben ook strategische missers gemaakt. Ze zijn te snel overgeschakeld naar volledig elektrisch. Nou, daar komt nu een einde aan. Ze gaan aanzienlijk minder auto's verkopen, maar meer marge proberen te pakken door een hogere positionering van de modellen. Dat in combinatie met het flink snijden in kosten moet in de toekomst een winstmarge van 10-15% gaan opleveren.
22: Ja, en dat is voor een autobouwer een keurige winstmarge. Al is dat nog lang niet wat Ferrari haalt. Die had vorig jaar namelijk een winstmarge van zo'n 30%.
1: Kunnen ze alleen nog maar van dromen. We hebben het hier vaak over populaire aandelen, als SpaceX, doen we vandaag ook. Nvidia heeft het ook vaak over. Maar als er iets op de beurs geliefd is, ja, dan zijn het toch wel ETF's. En die zijn populairder dan ooit. Het is pas net herfst. Maar de instroom in Europees genoteerde ETF's die ligt nu al boven het totaal van heel 2025. Er stroomde dit jaar tot nu toe 420 miljard in Europees genoteerde ETF's. En dat is uitzonderlijk hoog, zegt Marcel Dane van State Street, die maandelijks de cijfers publiceert. In 2025 kwam het bedrag dus nog uit op maar ja, nog geen 400 miljard. En dat zitten we nu dus 20 miljard boven. Ja, in deze onzekere tijden zijn mensen gewoon op zoek naar spreiding, zegt Dane. En dan bieden ETF's natuurlijk uitkomst.
22: Straks hoor je alles over ABN AMRO. We kijken of het aandeel interessanter wordt nu de staat aandelen gaat verkopen.
1: En het gaat over de Amerikaanse 10-jaarsrente. Die loopt maar op en is nu op een niveau dat we sinds de invoering van de euro niet meer hebben gezien.
22: Eerst naar SpaceX. Dat heeft heel veel geld nodig.
10: SpaceX is in talks with banks and investors to raise $40 billion to buy chips from Nvidia in a deal that would be among the biggest ever debt financings for the AI build-out. Bloomberg understands PIMCO is one of the investment managers looking at the deal and Apollo will lead the financing.
22: Ja, 40 miljard klinkt niet alleen veel, dat is het ook. Dat is de helft van wat SpaceX ophaalde met de beursgang van een paar maanden geleden. Dit keer wil Elon Musk een deel ophalen bij banken. Het gaat om 10 miljard. Die andere 30 miljard moet dan weer komen van obligaties. Het geld heeft Musk nodig om Nvidia-chips te kopen voor datacenters. Martine, Musk die neemt best wel een flink risico. Snap je dat hij zoveel geld stopt in die chips?
0: Want hij is natuurlijk, heeft grote ambities. En hij denkt, nou, als ik ze nu kan kopen, dan is dat goed. Want er is toch nog steeds wel een tekort aan. Mm-hmm. Aan de andere kant zie je ook dat hij eigenlijk de neocloud helemaal omarmd heeft. Daar was hij eerst natuurlijk een beetje op tegen. Maar er werd toch voorgesteld van, nou, doe eens wat met die overtollige capaciteit die we nu nog hebben. Nou, dat gaat ook heel goed. Ik bedoel, de contracten komen ook. Word je mee om de oren geslagen. Die Anthropic, Google en nog een identified ook nog, die vanaf 1 december erbij komt, waar ze dan niet over kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus ja, en ze hebben het zelf natuurlijk ook nodig, hè? Niet alleen voor Starlink, dus, maar ook voor wat ze verder allemaal van plan zijn. Dus ja, ik snap het wel.
22: Hij wil alleen maar Nvidia-chips. Ik denk dat Nvidia sowieso de grote winnaar is in dit verhaal. Hè?
0: Zo speelt Nvidia het spel natuurlijk ook wel een beetje. Hè? Er zijn ook genoeg anderen die dan zeggen van, nou, we gaan toch wel een beetje naar onze eigen chips. Maar ja, Nvidia levert nog steeds wel de beste chips. Die heb je niet overal voor nodig. Maar ja, dat is het spel hoe het gespeeld wordt. En ook als je dan dus wil verhuren aan derden, nou, dan is dat ook eigenlijk wel de beste chips die je kan hebben, denk ik zomaar.
22: Ja, 30 miljard wil hij dus ophalen. Dat moet hij ophalen bij de grote spelers. Moet hij hebben van pensioenfonds en verzekeraars. Die mogen het schuldpapier kopen, want SpaceX heeft een BBB-kredietrating. Dus net boven investment. Maar moeten die partijen hier wel in zitten?
0: Nou, dat moet je altijd zelf beslissen. Het ligt eraan. Kijk, nou klinkt het wel als een heel bedrag. Maar als je verder kijkt, nou ja, er is natuurlijk genoeg geld in omloop. En als je dat een beetje spreidt en je koopt er een deel van, ja, dan kan dat. Ik zou er zelf nog wel even over nadenken of ik dat zou willen. Maar het ligt ook een beetje aan de rentevergoeding natuurlijk. Hè.
22: Zou je erin durven?
0: Ik zou niet bovenaan mijn prioriteitenlijst staan. Hè. Het is ook net wie je erover spreekt. Als je kijkt, Morgan Stanley, die ziet gouden bergen en gouden toekomst voor SpaceX. Aan de andere kant, het is wel, je moet ook rekening houden met, het is allemaal wel aan, zeg maar, aan de grens, op het randje van wat er gebeurt. Met solvabiliteit, liquiditeit. Bedoel, het moet wel, kijk, je moet er ook wel weer vanaf kunnen.
22: Ik zag ook dat hij als prospectus 2 A4'tjes had ingediend. Dat is ook niet echt bemoedigend.
0: Nou ja, hij denkt, dat is een beetje ook hoe Elon Musk werkt natuurlijk. Want het is ook een beetje, dat is ook een beetje het verhaal natuurlijk, dat het ook wel erg aan één persoon blijft hangen nog steeds. En daar moet je dan ook in willen geloven en in willen stappen.
11: Ik moet zeggen, 2 A4'tjes is ook wel lekker concreet.
0: Ja.
11: Het is niet overdreven, je zit niet allemaal slop te lezen dan.
22: Dat wel, maar je hoopt dat er alle risico's wel goed in informatie staan.
0: Nou, maar je kan ook denken, hij heeft net de hele prospectus, die kan je dan ook nog even doorspitten.
22: Dat is waar. Ja. Wat is het grootste risico hier? Is dat Elon Musk? Of dat je misschien wat te weinig informatie krijgt?
0: Nou, of nou Elon Musk het voor het risico is. Je koopt niet op het verleden. Je koopt op basis van wat je verwacht voor de toekomst. En op zich, nou ja, wat ik al zei van Starlink. Met Starlink verdienen ze wel geld en steeds meer geld. Ze hebben overheidscontracten, dus Amerikaanse overheid. Die doneert niet, maar daar komt wel aardig wat geld uit ook. Mm-hmm. Dus de cashflow die gaat wel draaien. Alleen je moet wel heel erg in die hele toekomst geloven om daarin te blijven beleggen. En ook om in zo'n obligatie te stappen. Kijk, nu kunnen ze al die cloud en al die neo, dus kunnen ze dat allemaal verhuren. Maar ja, over een paar jaar kan er ook zijn dat genoeg capaciteit is of dat het anders wordt. Ja, en dan is het weer anders. Dus dan zullen ze dat of zelf moeten opvangen. En het ligt er natuurlijk ook aan hoe lang schrijf je af op van die chips. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel mitsen en maren.
22: Ja. SpaceX houdt van obligaties. Onlangs hebben ze al $25 miljard opgehaald. Het FD schrijft, een deel daarvan is flink in waarde gedaald. Ja, hoe overtuigt die dan nieuwe investeerders als je net $25 miljard hebt opgehaald en als die obligatie het niet lekker doet?
0: Nou ja, de obligaties waren toen toen was de rente anders. Dus dan is het logisch dat deze obligaties dalen. Dus er zullen nieuwe obligaties tegen de nu geldende rentecondities uitgegeven moeten worden. En misschien nog een heel klein beetje meer. Maar het gaat altijd om, kijk, geld, het is niet erg wat je ervoor betaalt als je er verwacht meer voor terug te krijgen. En op zich, er is natuurlijk ook genoeg geld in de wereld. De Verenigde Staten zijn ook heel goed in geld bijdrukken. Dus dat is het probleem allemaal niet.
22: Nee, wat het probleem misschien wel kan zijn, is de schuldenberg van SpaceX. Want ze overladen het bedrijf met schulden. Kan het dat financieel aan?
0: Nou ja, dat zal moeten blijken, hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Nou, en dan heeft natuurlijk het samengevoegd met xAI. Nou, dat heet nu natuurlijk superintelligence, want hij heeft het dan wel een beetje geadopteerd van Trump. Hè, dat hij denkt van, nou, dat moeten we zo voortaan maar genoemen. Heeft hij nog niet echt in de praktijk uitgevoerd. Maar er moet heel veel, maar hij heeft wel, het gaspedaal is diep ingedrukt, want die tariff-app, die moet er natuurlijk ook heel snel komen. En nou ja, als je dat operationeel krijgt en je hebt dus al die inkomsten, ja, dan kom je ook alweer een heel eind, denk ik.
11: En ik zag nog dat Morgan Stanley had berekend dat er in 2028 1500 miljard dollar aan financiering nodig is voor die AI-infrastructuur. Ja, is dat geld er wel?
0: Ja, dat is er zeker. Ik bedoel, er is genoeg. Het komt van alle kanten. Kan je het verzinnen van private credit, noem het allemaal maar op. Asset-backed securities. Het is er wel. Alleen, het ligt eraan altijd. Hoe lang blijft de appetite ervoor? Hè? Maar zoals het er nu naar uitziet. En je ziet ook natuurlijk wel dat kunstmatige intelligentie op heel veel vlakken ook wel geld gaat opleveren. Ja, dan blijven beleggers toch ook wel bereid om dat geld te leveren.
11: En wat zijn uiteindelijk dan de bedrijven die hier naast dan Nvidia misschien nog meer echt van profiteren?
0: Nou ja, als je kijkt naar het bouwen van datacenters bijvoorbeeld, nou, dan kan je al de usual suspects erbij halen. Dus niet alleen energieleveranciers, want ook Musk heeft al heel veel geïnvesteerd in gasturbines, omdat hij ook denkt van, nou ja, daar komt ook een tekort aan, dus die hebben we dan ook maar weer vast. Maar ook bijvoorbeeld de Schneider Electrics en zo, zeg maar, net zoals bij de goudrush, de picks en de shovels, hè?
14: BNR Beurs.
22: Gaan we door naar ABN AMRO.
15: De Nederlandse staat gaat het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van 20,7 naar 10,5%. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de staten overheidsbelangen beheert. ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht en sindsdien bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
22: Komende kwartalen halveert het staatsbelang in ABN AMRO. De overheid heeft dan nog maar zo'n 10% van de aandelen van de bank in handen. Leuk voor ABN, want het betekent minder bemoeienis van vadertje staat. En ook leuk voor diezelfde staat, want het kan dan weer miljarden gaan verdienen aan de verkoop van aandelen. We dachten, Martine, jarenlang dat de staat verlies zou maken op ABN. Maar het lijkt erop dat ze zonder verlies afscheid gaan nemen. Had jij dat verwacht?
0: Nee, dat had ik niet verwacht. Nou was dat natuurlijk ook nooit het doel van, want ABN AMRO moest gered worden. Het is niet alleen aandelen gekocht hebben. Ze hebben later ook nog kapitaalinjecties gedaan. Nou ja, dat is allemaal ook al wel weer afgewikkeld. Maar nee, zo'n bank kon niet omvallen. Dus dat was het doel. En er was natuurlijk ook Leiden was wel een beetje in last van hoeveel de staat er dan instopte. Nou, en dan is het eigenlijk, ja, nou, geluk bij een ongeluk. Dus het ABN AMRO en andere banken hebben natuurlijk allemaal ook het tijd mee als je kijkt naar het renteklimaat en zo. Dus ja, dan is het fijn dat er nog wat terugkomt, zeg maar, voor de Nederlandse belastingbetaler. Hè, ja. Zoals het zo mooi heet.
22: Ze hebben het financiële stelsel gered. Hè, onder tijden nog van Balken en Bos. Dat is wel eenmaal. Ja. Is ABN nu ook een fijner aandeel met minder staatsbemoeienis? Want laten we wel wezen, het moet niet soort van communistisch model zijn dat de staat alle bedrijven in handen heeft. Dus het is mooi dat de staat uiteindelijk uitgaat, maar...
0: Ja. Ja, nee.
22: Zorgt dat er ook voor dat het een interessante aandeel wordt?
0: Nou, kijk, het is, je kan ook zeggen, de staat zorgt ook voor stabiliteit. Want het was natuurlijk. Het was ook niet meer zo'n. Het was geen meerderheidsbelang meer. Dus in die zin kan je ook zeggen, nou, dat is fijn. Aan de andere kant is het natuurlijk fijn dat er geen of minder overheidsbemoeienis komt. Want overheid heeft een andere pet op dan een commercieel bedrijf. En dat strookte natuurlijk ook niet altijd met elkaar. Als je dan ziet dat ze ook nog een boete hebben gekregen omdat ze wat bonussen uitkeerden. Ja, dat is dan een beetje onhandig, zeg maar. Dus voor beleggers is het altijd fijn als de free float groter is. Ja, zo moeilijk is het niet.
22: Ja, want de overheid kreeg allemaal dingen die ze mochten doen, dus commissarissen benoemen. Het enige wat nu blijft, zolang de staat aandeelhouder is, is dat het bonusverbod in stand blijft. Beperkt dat ABN?
0: Nou, ik denk dat het op zich ook wel meevalt. Je moet het natuurlijk helemaal niet, de Europese banken en de Nederlandse bank helemaal niet vergelijken met de Amerikaanse zakenbanken en wat daar betaald wordt aan bonussen. Ik denk, nou ja, de nieuwe topvrouw was toch redelijk snel gevonden. Volgens mij, dat heeft geen jaren geduurd of zo, omdat er niemand wilde komen. Dus ja.
11: Maar hebben we de beste kwaliteit, denk je?
0: Nou ja, tot nu toe, als je kijkt wat ze levert, dan denk ik dat er heel veel beleggers heel blij zijn. En dat ze gewoon, ik bedoel, ze doet het wel na zeg maar, als opvolger van Swaak. Maar aan de andere kant voert het wel goed uit. En beleggers zijn er wel blij mee. Het moest heel erg gesneden worden in de kosten. Nou, je ziet dat dat ook wel langzamerhand gebeurt. Zodat de kostenratio er beter wordt. Er gaan mensen uit. Nou, dat ligt ook goed op schema. Nou, als ik dat van jou hoor van HSBC, dan kunnen er misschien nog wel veel meer mensen uit. Gaat nog sneller.
11: Ja,
0: dus ja, nee, maar bedoel, ja, ik denk dat het ABN goed op de rit zit. En ze zijn ook wel weer verder. Hè. Kijk, dat ze dus investeerden meer in vermogensbeheer. Dat ze gewoon concentreren op waar ze goed in zijn of waar ze goed in willen zijn.
22: Ja, intern wordt ze de kettingzaag genoemd, hè, omdat ze de een naar de andere collega, als je bij ABN werkt, eruit gaat. Maar goed, de resultaten zijn goed. Die reorganisatie loopt gesmeerd. In augustus werd nog een recordstand aangetikt. Dus dat zijn allemaal verdiensten van deze Franse CEO.
0: Ja, ja. En hoeft ze niet per se geen verdiensten dat ze Frans is. Maar het is op zich wel goed dat ze het gewoon doorpakt. En het zijn, weet je, banken en verzekeraars zijn in Nederland ook wel een beetje bedrijven met gouden ketenen. Omdat je natuurlijk zoveel emolumenten daarbij hebt, dat het ook wel eens goed is als daar een beetje de bezem doorgaat. Dus ja, het is ook niet per se, het hoeft altijd niet per se slecht te zijn, hè?
11: Het is nu wel midden eigenlijk in een consolidatieslag onder Europese banken, zou je kunnen zeggen. Nou ja, nu heeft de Nederlandse staat minder in handen. Wordt het daarmee niet ook een beetje een overname kandidaat?
0: Ja, ik denk dat het ook eerder een, oh, nou, prooi, dat klinkt gelijk.
11: Ja, dus prooi, de prooi, Jeroen Smits schreef het.
0: Dan komt het al, kunnen we weer terug met het boek. Ja. Deel 2, nou, ik denk dat het wel eerder een overname kandidaat is dan dat ze zelf op overnamepad gaan. En ik denk dat ze ook steeds meer mooi een hapklare brok zijn met hoe de activiteiten gestroomlijnd worden. En als je, dus het wordt steeds interessanter. Het is alleen de vraag met wie zou je dat dan, of wat voor markten wat zou dat dan gebeuren? En dan zie ik dat niet zo heel snel, denk ik, met Zuid-Europese banken gebeuren. Misschien eerder iets Scandinavisch. Maar ik weet ook niet op welke termijn. Want nou kijk, zolang de staat er nog in zit, zal het nog wel meevallen dat dat gaat gebeuren. En je krijgt natuurlijk, nou kijk naar de soap rond Commerzbank. Het nationale belangen, die gaan dan de hele tijd toch ineens wel weer voor. Ook al zeggen we allemaal dat we Europees moeten consolideren. Ja, ja. Dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.
22: En misschien voor de ECB ook wel makkelijker. Als er wat grotere banken ontstaan, dan kunnen ze ook makkelijker toezicht houden.
0: Ja, maar de ECB die wil dat ook heel graag. Dat er gewoon het bankenlandschap wat gestructureerder eruit ziet. Dus, maar ja, bedoel, tussen willen en kunnen en het ook werkelijk doen, zal er nog wel heel veel verschil tussen zitten.
22: De vaste luisteraar weet dat jij een broertje dood hebt aan auto-aandelen. Daar heb je nooit zoveel zin om over te praten. Bankaandelen, ben je daar wel enthousiast over? En hoe staat ABN AMRO in dat lijstje?
0: Nou, kijk, ik beleg niet in ABN AMRO. Kijk, het is meer een, het is een goede dividendbetaler, maar ik denk dat inmiddels de koers ook best opgelopen is. Dus of je dat dan nog in zou moeten beleggen. Ik zit in een Zuid-Aziatische bank waar de kostenratio nog veel lager is. Dus het is niet zo dat ik per se tegen ben. Alleen ja, Nederlandse banken waren nou niet de meest efficiënte van de wereld, zeg maar. Nee.
22: Hoor je dat, Milou?
11: Ja.
22: De bel.
11: Daar komt ie.
2: BNR Beurs.
11: Ah ja, daar is die. Ja, laten we even kijken hoe het ervoor staat op Wall Street. Eens kijken, de Dow Jones die staat 17e in de min. Ja, het is een hele rode bende daar. De S&P 500... 14e in de min en de Nasdaq 15e in de min. En gisteren stond de S&P 500 nog op een all-time high. Ja, het kan verkeren. Over all-time high gesproken, wat ook op een hoogtepunt staat, is hier bij de piep, de rente op Amerikaanse staatsleningen. Ja, 5,35%. Het hoogste niveau sinds 2002. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onrust over inflatie, hoge olieprijzen en niet te vergeten die torenhoge Amerikaanse staatsschuld. En ja, daarom eisen beleggers dus extra rente, want zo makkelijk gaan ze 's werelds grootste schuldenaar natuurlijk niet meer zijn zin geven.
14: En de Emmy goes to.
22: Ja, de Emmy gaat naar Amazon Prime. De streamingdienst van Amazon heeft de komende 6 jaar de rechten van de uitreiking van de prestigieuze prijs gekocht. En daarmee komt er gewoon een einde aan een jarenlange traditie. Sinds 1949 was de uitreiking live te zien op Amerikaanse tv. Op televisienetwerken als ABC, CBS, Fox en NBC. Op de ouderwetse lineaire televisie dus. Maar dat is vanaf nu verleden tijd. Prime gaat de Emmy's uitzenden. Dat blijft live gebeuren. En zeggen ze, daarvoor heb je echt geen Prime-abonnement nodig. Hoeveel ze betalen voor de deal is niet bekend. En nieuws dat net binnenkomt, Disney Plus gaat de Super Bowl volgend jaar streamen. Dus die streamingdiensten zitten allemaal achter tv-events aan. gaan.
11: Nou, laten ze elkaar lekker bezighouden, zou ik zeggen. Ja. Het Amerikaanse Google, dat krijgt weer even met de Europese realiteit te maken. Het was in Finland begonnen met de bouw van 2 nieuwe datacenters. Bomen kappen, grond afgraven. Maar nu moet de graafwielbagger terug in de schuur. Met als reden de impact op de natuur. Of het nou vanwege een zeldzame vleermuis is of een kwetsbare zandhagedis, ik kan het je niet zeggen. En Google trouwens ook niet, want ze waren al begonnen met graven voor het onderzoek naar de gevolgen voor de natuur goed en wel was afgerond. Dus ja, Google, eerst de papierwinkel, dan pas de kettingzaag. Zo moeilijk is het niet, toch?
22: Heb ik nog een waarschuwing van de topman van Chevron voor je, een van de grotere olieboeren van de VS. Die schoof aan bij de vrienden van CNBC. En hij werd gevraagd naar Trump, naar het plan van de president om de export van diesel te verbieden. Nou, dat vindt de baas van Chevron helemaal niks. Hij vindt dat het onverstandig is als dat exportverbod op diesel wordt ingevoerd. Volgens hem verergert dat de tekorten. Hij zegt, de VS zijn op dit moment een betrouwbare leverancier voor de wereld geweest op een moment dat daar behoefte aan was. En ik denk dat het onverstandig zou zijn als de VS bij onze bondgenoten en partners twijfel creëert over de vraag of wij in moeilijke tijden wel betrouwbare leveringen zullen kunnen blijven verzorgen. Aldus die Chevron-baas, en heeft hij natuurlijk wel een punt.
11: Amen. We zijn er doorheen. Kijk alleen nog even wat er morgen op de agenda staat.
2: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday brengt je personeel

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Onder de naam Transamerica Inc. Nou, het vormt het sluitstuk van de verhuizing, maar toch niet onbelangrijk. En ja, dan kan de naam Aegon eindelijk met pensioen.
2: Dit was de BNR Beurs van woensdag 7 oktober. Wij danken Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. De vrouw die geen Emmy won, maar wel 1000 Cash Cow Awards. Goed dat je er was.
3: Ja, nou, ik hoop er weer één te winnen.
1: Ja, dank ook aan de luisteraar. En je weet dat die Emmy is eigenlijk voor jou. Want zonder jou hebben wij hier helemaal niets te zoeken. Dus kom morgen alsjeblieft weer terug. Dan zijn we er weer.
2: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
10: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
15: Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
16: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 20 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt slachtafval op de weg. 1 rijstrook is dicht. Op de N15 bij de Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Suurhofbrug 1/2 uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: update van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6 en 11.000 huizen in handen krijgen, die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. Medewerkers van asielzoekerscentra willen dat de arbeidsinspectie ingrijpt, schrijft NRC. Ze voelen zich niet serieus genomen als ze een melding doen van onveilige werkomstandigheden. Die zouden door de directie worden genegeerd. Als ze een klacht indienen, wordt die eerder tegen hun gebruikt dan gewaardeerd, zeggen ze. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Inside. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen: we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Woensdag 7 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. In de Oekraïnse stad Priluki, ten oosten van Kiev, zijn vandaag door een Russische ballistische raket op een appartementengebouw 9 doden gevallen, onder wie 3 kinderen en 50 gewonden. In totaal waren begin van de middag al 19 doden gemeld als gevolg van Russische aanvallen. Naast woonhuizen, vooral ook op de energieinfrastructuur. De Russen zetten daarbij naast drones ook 70 ballistische raketten in. Zelensky die noemde dat een demonstratief pijnlijke aanval. Een verjaardagscadeautje voor Poetin. Ja. Oh, die wordt 74. Hij had al gewaarschuwd voor een massale aanval. Volgens de Wall Street Journal, interessant detail, zijn 2 ballistische raketten gericht op overheidsgebouwen in Kiev. De rivier de Dnipro ingestuurd door de eenheid elektronische oorlogvoering met de naam Lima. Als handtekening van die eenheid zagen inwoners van Kiev dat ze volgens de navigatie van hun telefoon in Lima waren, in Peru. Dus dat is ook verwarrend voor raketten. In de nacht van maandag op dinsdag zeiden de Russen 900 Oekraïnse drones te hebben neergehaald boven verschillende regio's en bezet gebied. In Moskou werd een groot oliepompstation geraakt. Gisteravond raakten Oekraïnse zeedrones een olietanker op de Zwarte Zee voor de kust van Sochi met een enorme brand tot gevolg. Waarschijnlijk Russische drones en zeedrones raakten 2 vrachtschepen op de Zwarte Zee in de Bulgaarse exclusieve economische zone. 1 schip is gezonken en de bemanning wordt vermist. Van het front heb ik niet echt iets concreets.
3: Nou ja, ik vind wat er gebeurt voor de kust van Bulgarije, en er is ook een aanwijzing dat er iets gebeurd is voor de kust van Roemenië. Ja, ik vind dat wel heel zorgwekkend hoor. Want dit betekent dus dat er aanvallen plaatsvinden in de exclusieve economische zone, dus niet in de territoriale water. Als dat zou zijn gebeurd, dan zou het bij wijze van spreken een artikel 5 situatie zijn. Ja. Als de Russen hierachter zit, maar dan gaan we maar even gemakshalve vanuit. Ja, weet je, we hebben het eerder geconstateerd, maar die oorlog wordt wel steeds dichter bij het NAVO-verdragsgebied gebracht. En dat is denk ik slecht nieuws. En aan het front, ja, er gebeurt er niet zoveel. Maar tegelijkertijd gebeurt er een hele hoop. Want als je gewoon kijkt wat voor innovaties er op dit ogenblik worden gepleegd door de Russen, ja, dan geeft dat ook te denken. Oleksandrivka, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad. Dat is een belangrijke plek. Als je die gaat veroveren, dat biedt de mogelijkheid om door te stoten naar de gefortificeerde steden in de Donbass. Ja, daar zie je dus dat de gebruik wordt gemaakt van in de gebieden die door Rusland zijn veroverd en geïnfiltreerd zijn van Oekraïense fortificaties. Ze bouwen nieuwe fortificaties, onder andere op de grond. Ze zijn aan het nadenken, de Russen, kennelijk, dat kan je namelijk aflezen aan de eenheden die worden gepositioneerd over gemechaniseerde oorlogsvoering. Dus dat betekent dat er een periode gaat aanbreken waarin die infiltraties niet verder kunnen doorgaan. En dat heeft te maken met het feit dat straks de bladeren van de bomen gaan. Nou, wat gaan we dan doen? Dan heb je nog maar één mogelijkheid over. En dat is met behulp van gemechaniseerde eenheden op te rukken. Vooral als het straks ook nog een keer nogal mistig gaat worden. En die neiging bestaat daar ook. Vervolgens zien we dat Rusland de slag erboven begint te komen van het verlies van Starlink. Ze hebben een eigen systeem, Rasvet. Dat begint nu op stoom te komen. Waardoor dus ook de nauwkeurigheid van hun wapensystemen kan veranderen. Van hun drones bijvoorbeeld en lange afstandswapens met name. Wat we ook nog eens een keer zien is dat er nieuwe drone innovaties zijn in Rusland. En dat vond ik wel een heel opmerkelijk bericht. Die Geran 4 drone die wordt een stuk nauwkeuriger. Onder andere door gebruik te maken van Amerikaanse componenten. Ja. Dat is toch echt wel heel erg bijzonder. En er komt ook een nieuwe straalmotor in die drones. Niet meer Chinees, maar Russisch. Dus ze zijn lekker bezig daar. En tegelijkertijd zie je dat de spoorwegen, en dat loopt al een tijdje, daar hebben we het ook al vaak over gehad, steeds harder worden getroffen. Inmiddels zijn er dus 500 locomotieven gesloopt. Ja, ja. Al sinds het begin van de oorlog, maar het gaat eigenlijk steeds harder. De Oekraïners beginnen nu toch echt wel problemen te krijgen om die boel aan de gang te houden. Dus ik vind het moeilijk om te beoordelen, maar als je gewoon alles bij elkaar optelt, dan zie je toch denk ik een aantal bewegingen. Op het slagveld begint het niet echt in het voordeel van Rusland te verschuiven, maar ze doen het wel steeds beter. Met betrekking tot die grote droneaanvallen, die strategische aanvallen op Oekraïne vanuit Rusland. Nou ja, daar is toch nog steeds heel moeilijk een antwoord op te geven. En vervolgens, en dat is punt 3, wordt die oorlog steeds meer naar het NAVO-verdragsgebied gebracht. En dat is wel problematisch hoor.
4: Ja. Rob, ik heb daar een vraag over aan je. Ik las dus bij Reuters dat Moskou beweert dat het vooral de Oekraïnse defensieindustrie heeft aangevallen, waaronder faciliteiten van Firepoint,
3: ja,
4: producent van lange afstandsdrones en ook die beroemde Flamingo-kruisraketten. Kijk, of dat waar is, weet ik niet.
3: Dus ik denk dat wel waar is. Ja, dat moet maar wel waar zijn. Ja.
4: Maar dat is heel ernstig.
3: Ja, maar dat weet je natuurlijk. Kijk, je weet dat die oorlogsindustrie continu wordt aangepakt. Dus daar houdt men ook rekening mee. Die oorlogsindustrie die is ook zo georganiseerd dat je hem nooit in één klap kunt vernietigen. En ze zitten natuurlijk ook bijvoorbeeld in ondergrondse faciliteiten. Om daar de raketten en de drones in elkaar te knutselen. Dus ja, nee, dat vind ik hele plausibele berichten. Dat gebeurt ook. Dat weten we ook, dat die oorlogsindustrie continu wordt aangepakt. Het is eigenlijk gewoon nog een wonder dat dat allemaal zo goed functioneert. En het is ook een van de redenen waarom er een hele grote samenwerking op gang is gekomen met bedrijven in de rest van Europa, waar bijvoorbeeld ook Firepoint mee samenwerkt, en waarom er geïmporteerd wordt vanuit landen, inclusief Nederland.
4: Ja, Denemarken. Ja.
5: Als we dan kijken naar de aanvallen dus in onze richting, om het maar zo te zeggen, in dus de exclusieve economische zone van Bulgarije. Inderdaad, ik zag ook iets over Roemenië. Ik heb daar denk ik overheen gelezen, maar daar zou ook nog wel eens een schip kunnen zijn geraakt. En daarnaast, waren gemaskerde mannen vanuit Belarus de grens met Letland overgestoken. Die hebben daar iets elektrisch gesaboteerd en bewakingscamera's gejat. De Letse minister van Binnenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. De indringers waren weer terug naar Belarus voordat de Letse grenswacht arriveerde. Een paar uur eerder zouden gewapende mannen vanaf de Belarussische kant van de grens Letse militairen hebben bedreigd. Volgens mij waren dat begeleiden, die gewapende mannen, migranten die daar in de zomer ook al eens de grens over zijn geduwd, zoals dat eerder ook gebeurde bij de Belarussisch-Poolse grens.
3: Ja, dat zijn gewoon provocaties, jongens. En Dat moet je wel echt serieus nemen. Ik neem aan dat het waar is. Want het past gewoon helemaal in het beeld van toenemende provocaties. Ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, dan word je niet vrolijk hiervan. Je ziet dus ook dat ze behoorlijk zenuwachtig beginnen te worden in die landen. Hè, met name Litouwen. Heb jij toch ook gezien, Arjan, nucleair?
4: Ja,
3: willen ze nu gaan toestaan? Wat heb jij ervan gezien?
4: Ja, het parlement zei in Litouwen zei van wij gaan dus de mogelijkheid van een kernwapen kunnen we allemaal niet meer uit. Het gaat dan dus via die Franse connectie. Hè? Dus die nemen daar dus echt stappen.
3: Daar zaalt uit de grondwet. Ze zeggen, er is een verbod op het stationeren van kernwapens in de grondwet. Die wordt er nu uitgesloopt, net zoals Finland.
2: Ja, ik heb dat meer gehoord.
3: Finland inderdaad. Heeft dat ook gedaan, ja. Ja, dus de Russen die worden dan natuurlijk een beetje angstig. En die beginnen te roepen dat dit een onvoorstelbare provocatie is. Kijk, weet je, je ziet natuurlijk wel meer actie-reactie op dit ogenblik. Absoluut. Nou, uit de internationale betrekking kennen we het zogenaamde veiligheidsdilemma. Dat wanneer de een zich gaat bewapenen, dan voelt de andere zich toch een beetje bedreigd. En die gaat dan ook maatregelen nemen. Zo ontstaan dus wapenwedlopen. En dat zien we op dit ogenblik wel gebeuren. Met name in de Baltische Staten.
2: De Litouwen wil ook meer Amerikanen lokken, meen ik.
4: Er zitten dus 1000 Amerikaanse militairen in roterende inzet. Hè? En Litouwen wil heel graag dat het een permanente Amerikaanse basis wordt. En Trump zei maandag dat Washington dat serieus zal bekijken. En Litouwen is zelfs bereid om de kosten te dragen. Nou, dat is één aspect. Het andere aspect is die gekke Lukoil-deal, waar we nog straks misschien nog over gaan praten. Dat Trump heeft ook een dubbele agenda, hè? Het is echt heel moeilijk om dat allemaal te duiden, vind ik.
3: Nou, ik begrijp dat dus wel, waarom ze dat willen. Kijk, 1000 soldaten is natuurlijk niks.
4: Ja.
3: Maar die Amerikanen zijn wel eens een tripwire voor nucleair. En daar hebben we het net over gehad.
2: Nee.
3: Dus als Amerikaanse eenheden worden beschoten en er vallen doden, dan zou dat in theorie een reden kunnen zijn voor de Amerikaanse president om kernwapens in te zetten. Zo werkt de nucleaire doctrine van de NAVO.
4: Peskov reageerde ook direct. Hè?
3: Ja.
4: Een permanente Amerikaanse basis als eventuele nucleaire stationering zal een significante escalatie betekenen.
3: Nou ja, het is in ieder geval iets waar de Russen wel rekening mee moeten houden. Dus ze zullen dan nog veel harder gaan schreeuwen. En er zullen nog veel hardere nucleaire dreigementen gaan komen.
4: Ja. Ja. En Frankrijk heeft een nucleair inzetbare raket getest. Hè?
3: Nou ja, een SLBM, dus een Sea Launch Ballistic Missile, dus eentje van half een onderzeeboot.
4: Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Ik meen ook dat Europese ministers verder aan het nadenken zijn over hoe te reageren op Russische sabotage en ander gespook op EU-grondgebied.
4: Ja, er komt een heel groot sanctiepakket aan.
3: Ja, dat heeft daar niks mee te maken. Nee, wat er gebeurt is, op de vraag van Hugo te antwoorden, is dat er heel goed wordt nagedacht, zowel in Brussel als elders binnen de Europese Unie, om je voorbereid te maken op die grootschalige hybride operaties. Want het is natuurlijk een kwestie van tijd, met wat we nu allemaal zien, dat die Russen gewoon slachtoffers gaan maken op NAVO-verdragsgebied. Ja. En dat gebeurt eigenlijk, zien we ook al, de toenemende drone ongelukken, aanvallen, hoe je het dan allemaal zo willen noemen. Het zijn eigenlijk gewoon provocaties van drones in Moldavië. Nou, dat is dan geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Maar de EU-ambassadeurs die zijn nu bij elkaar gekomen in een zogenaamd restricted format. Een restricted format betekent geen telefoons en geen assistenten erbij. Want anders kan het uitlekken. En die zijn dus nu aan het nadenken over wat er moet gaan gebeuren. Nou, dan zie je dus dat er een discussie begint te ontstaan. Maar die discussie ontstaat al langer tussen de lidstaten. Van zijn we nou eigenlijk voorbereid ook qua communicatie op wat er aan de hand is. Nou, dan zie je dus dat de Duitse minister van Defensie zegt, ja, er moet een nieuw emergency security protocol komen. Dus een richtlijn van hoe je moet handelen als er zoiets gebeurt. Maar ja, tegelijkertijd, weet je, hebben binnen de NAVO, binnen de Europese Unie, allerlei crisisresponsmechanismen. Dus het bestaat er al. Het enige wat je moet doen is het gebruiken. Maar je ziet dat het al een onbedwingbare neiging bestaat bij politici om weer wat nieuws te bedenken. Het enige wat nieuw is en wat mij heel erg nuttig lijkt, dat is een Europese Veiligheidsraad waarin je dit soort zaken kunt bespreken. Maar we hebben natuurlijk gewoon een crisisresponsmechanisme binnen de Europese Unie. Nou, hoe dat werkt, dat moeten we nog een keer uit gaan leggen als de tijd daar is. Maar men begint toch wel een bepaalde mate van zenuwachtigheid te vertonen, zeker. Die wat mij betreft echt volkomen terecht is.
2: Dan is het misschien goed om, gezien de datum, 7 oktober, toch een beetje terug te blikken op die verschrikkelijke dag 3 jaar geleden van de Hamas-aanval vanuit Gaza op de kibbutz in de buurt. En alles wat er daarna is gebeurd in reactie daarop.
4: Ja, vandaag is dus inderdaad 3 jaar na datum, hè, vreselijke aanval. 1200 mensen gedood, 251 gegijzeld. Wat er dus nu allemaal gebeurt aan Israël tijdens die herdenking op de achtergrond. Ja, Netanyahu ligt natuurlijk nog steeds onder vuur vanwege zijn weigering om een onafhankelijke staatscommissie aan te stellen naar die veiligheidsfouten die hebben geleid tot 7 oktober. Het speelt nog steeds, hè. Gaat ook de verkiezingen bepalen. En waar we misschien ook over moeten praten, dat Trumps vredesplan in Gaza, hebben we heel veel over gesproken. Nou, ik heb nu nog even wat cijfers. Er is gewoon niks van terecht te komen, jongen. 2/3 van Gaza is door Israël nu onder militaire controle. Ja. De Palestijnse doden zijn 1400 nu, hè? En ja,
2: sorry? 1400?
4: Sinds het staakt het vuur. Weet je wel?
2: Ja.
4: En de internationale stabilisatiemacht die Gaza zou moeten helpen besturen en beveiligen is nog steeds niet operationeel. Ja. Wederopbouw komt nauwelijks op gang. Die beroemde Peace Board, waar Rob ook vaak over praat, ja, die schijnt 1 keer bijeengekomen te zijn, maar ik hoor er verder ook helemaal niks meer over. Dus wat er eigenlijk aan de hand is, het is gewoon een stalemate, een schaakmat, hè, of gewoon een, zit vast. En het akkoord heeft de gijzelingkwestie wel opgelost, maar niet de toekomstige machtsverdeling in Gaza. En Hamas is er nog steeds, hè?
3: Nou ja, goed, ik bedoel, als je gewoon kijkt wat er gebeurd is in Gaza. Je moet eigenlijk eerst zeggen van, het heeft een nationaal trauma opgeleverd, die aanval in Israël. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, om dat nu even te constateren. En dat nationale trauma, dat is natuurlijk ook ontstaan onder de Gazanen. En dat heeft weer te maken met de wijze waarop Israël is opgetreden. Ja. Dus pakweg van 90% van de bevolking daar is ontheemd. 80-90% van de woningen zijn beschadigd of vernietigd. Ja. De economie die is, die bestaat bijna niet meer, is met 84% terugkrompen. De kosten die je moet maken om die boel op te bouwen zijn astronomisch. Maar je ziet dus dat je een totaal getraumatiseerd deel van het Midden-Oosten krijgt. Maar voor ons, denk ik, is buitengewoon belangrijk wat de bredere consequenties hiervan zijn. Ja. Want daar gaat dit programma over. Kijk, het heeft een kettingreactie veroorzaakt de afgelopen 3 jaar. Waardoor wij dus nu ook midden in de discussie zitten over wat daar eigenlijk gebeurt in het Midden-Oosten. Er is een directe lijn tussen de Amerikaanse betrokkenheid op verzoek en eigenlijk gedwongen bijna door Israël bij het conflict in Iran. Dus de cascade-effect is er opgetreden. Problemen met Gaza heeft geleid tot eigenlijk weer aanvallen van Iran. Dat heeft weer geleid tot 2 tegenaanvallen. En we zitten dus nu gewoon in een situatie waarin eigenlijk de oorlog in Gaza de bestaande regionale en internationale orde in dat deel van de wereld heeft veranderd. En het heeft ook een grote verandering teweeg gebracht in de wijze waarop de rest van de wereld tegen Israël aankijkt. Als je gewoon kijkt wat er in Amerika gebeurt, hoe er over Israël wordt gepraat, de steun die holt achteruit. In Europa is het niet veel anders. Ja, en tegelijkertijd, interessant genoeg, verandert er in Israël niet veel. Want ik zag die laatste peilingen. En ik denk dat Netanyahu dit gewoon weer gaat winnen.
4: Ja. Weet je, de Israëli's zijn natuurlijk zo getraumatiseerd door die afschuwelijke aanval, dat veiligheid nu voorop staat.
3: Ja.
4: En dat mensen eigenlijk ook het Gaza-beleid van Netanyahu, ja, door een veiligheidsperspectief bekijken. Dat wil zeggen van, wij moeten beschermd worden. En mijn grote probleem blijft daarbij, is natuurlijk moest Israël wat doen na die vreselijke aanval. Ik ben totaal geen fan van Hamas. Ik vind het een abjecte organisatie. Maar ik denk dat het exclusief militaire beleid dat Israël nu doet, dat het op de lange termijn niks oplost. Ik bedoel, als je ziet met Google Maps, daar zijn zo ontzettend veel gebouwen kapot gemaakt. Hè? Dat is toch ook een public relations disaster van de eerste orde. Hoe kan dat nou ooit leiden tot stabiliteit op de lange termijn?
3: Ja, het grootste deel van, of een heel groot deel van de Gazastrook is gewoon bezet door Israël.
4: Ja.
3: He, dus de inwoners die er nog over zijn, die zitten op een kleiner stuk grondgebied opgepakt en hebben geen huizen. Nee, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Maar daar bestaat, ja, daar bestaat wel enige discussie over in Israël, maar eigenlijk interesseert ze geen zak. En dat heeft gewoon, en ik kan me dat wel voorstellen, want en dat heeft weer te maken met het nationale trauma,
4: ja,
3: wat 7 oktober 3 jaar geleden heeft opgeleverd.
4: Ja.
2: Yeah.
3: Maar dat is natuurlijk niet een aardig uitgangspunt om toch eens te kijken of je misschien nog uit deze shit kan komen.
2: Nou, ik heb na deze verhandeling enorme behoefte aan een heel leuk Amerika-blokje.
4: Nou, dan ga ik wat proberen. Hè? Laten we beginnen met iets gezellig economisch, want het is wel belangrijk. De 30 jaar obligatierente is nu 5,73%.
2: Dit is niet per se wat ik bedoelde met heel leuk. Maar het is wel.
4: Ja, maar jongens, dit is wel belangrijk.
2: Ja, ja.
4: Er slaat de FT open vandaag en het gaat in Engeland ook fout. Het gaat in Frankrijk ook fout. Mensen praten weer over een eurocrisis. De euro daalt ook. Hè? Laten we in ieder geval merken dat we weten dat het spannend is. Hè?
2: Ja.
4: En iets leuks.
2: Ja.
4: Trump was natuurlijk weer bezig met de midterms. Hè? Mm-hmm. En zegt dan dus in Nebraska, praat hij over het risico van Iraanse aanvallen op Los Angeles en San Diego. De strekking was dus volgens het Witte Huis dat zulke risico's laten zien waarom Iran geen kernwapen mag krijgen. Maar het viel dus ontzettend slecht bij tegenstanders van de Republikein, maar ook bij een Republikeinse kandidaat uit San Diego. Die vond die formulering onaanvaardbaar. Hè? Nou, dan gaat het Witte Huis gaat dan de zaak repareren. Die zegt dan, Trump bedoelde helemaal niet dat de aanvallen op Amerikaanse steden acceptabel zouden zijn. Nee, natuurlijk niet. Dus het is allemaal weer.
3: Dat zijn democratische steden. Hè? Die zouden dan maar van de aardbodem moeten verdwijnen.
2: Ja,
3: dat is het. Hugo kan dat wel leuk vinden, maar Newsom, de gouverneur van Californië, vond dat helemaal niet leuk.
4: Precies. Trump heeft gezegd dat hij binnenkort met Poetin zal spreken, formeel naar aanleiding van die zorgwekkende berichten over de pest, hè, de pestilentie, oftewel de pneumonische pest in Rusland. Er is daar een lab en daar waren ze dus met dat bacterie bezig. Dat hebben ze veranderd en dat is ook uit het...
2: Ergens in Siberië.
4: Ja, het laboratorium is ook uit het laboratorium gegaan. Het is allemaal heel angstaanjagend. Maar ja, op de achtergrond speelt, jongens, nog steeds die Lukoil deal, waar ik nog steeds van bij moet komen, moet ik eerlijk zeggen.
2: Wat is dat nou?
4: Nou, de buitenlandse belangen van Lukoil, die zijn in de verkoop gedaan. Die willen de vriendjes van Trump wel graag kopen. En dat zou dan een onderdeel worden van een Oekraïne-deal, waarbij dus Poetin goed wordt gestemd. En Trump kan het dus ook gebruiken om Poetin zover te krijgen tot een Oekraïne-deal. Ik vind het nog steeds ongelooflijk als ik het allemaal lees.
3: Maar het is wel Trump.
4: Ja.
3: Zo ongelooflijk is het nou ook weer niet. Ja. Het zou pas echt ongelooflijk zijn als het wat oplevert.
4: Ja.
2: Ja.
4: Tja.
2: Oké, nou, van de obligatiekoers tot de builenpest.
4: Ja.
2: Dat waren de leuke dingen in deze uitzending. Waarmee we denk ik klaar zijn voor vandaag.
3: Ja, denk het ook.
2: Tot morgen.
4: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
6: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
10: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
9: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Het moment dat alles begint.
12: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
13: Provider, it starts here.
14: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
15: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Het moment dat alles begint.
13: Provider, it starts here.
16: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen, want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
18: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
20: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op 3 plekken om te beginnen. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn nog altijd opruimwerkzaamheden bij de Ketelbrug. De rechterrijstrook is dicht. Er staat nog zo'n 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dit gaat zeker tot 8 uur vanavond duren. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Hoogvliet ook nog bergingswerkzaamheden. De weg is zelfs nog altijd dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen en Rozenburg over de A4, de A20 en de A24, die overigens nu tolvrij is. Vertraging is wel 20 minuten. En de N15 Maasvlakte Rotterdam, daar bij de Zuurhofbrug veiligheidsmaatregelen. Linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6.000 en 11.000 huizen in handen krijgen die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. Medewerkers van asielzoekerscentra willen dat de arbeidsinspectie ingrijpt, schrijft NRC. Ze voelen zich niet serieus genomen als ze een melding doen van onveilige werkomstandigheden. Die zouden door de directie worden genegeerd. Als ze een klacht indienen, wordt die eerder tegen hun gebruikt dan gewaardeerd, zeggen ze. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Inside. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen: we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
21: Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Op dag 1 krijgt hij zijn laptop. En op de laatste werkdag levert hij die weer netjes in. Nou, dat klinkt allemaal simpel en logisch. Maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen. Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Victor Dick van Workwise. Victor, van harte welkom.
23: Yes, dankjewel.
21: Het probleem dat jij oplost voor jouw klanten, welke is dat?
23: Ja, heel simpel gezegd, wat wij eigenlijk oplossen voor klanten is dat laptops op dag 1 aankomen, niet na de eerste dag, en dat de laptops ook terugkomen. En dat doen we vooral voor bedrijven die in meerdere locaties zitten, meerdere geografieën, en daardoor vaak moeite hebben om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen.
21: En dat zijn de laptops die de medewerkers gebruiken?
23: Precies, ja.
24: En dan zegt John altijd van ja, maar hoe leg je dat op een verjaardag uit? En je zei voorafgaand aan de uitzending dat het ook wel een moeilijk verhaal is op verjaardagen.
23: Ja, want het is niet een sexy onderwerp. Dus als iemand aan mij vraagt, hey, wat doen jullie nou? Wij zorgen ervoor dat laptops op dag 1 aankomen en op de allerlaatste dag terugkomen. En IT-teams daar geen tijd aan besparen, dan is het vaak snel afgelopen, het gesprek.
24: En dan zegt iemand, ik ga nu even naar het toilet. Of...
21: Ja. Dat is de aanleiding van een mooi gesprek. En Patrick, jij noemt dit instappen op een non-core business, maar wel essential.
24: Ja, dus als je core business bijvoorbeeld bij, neem het voorbeeld Coolblue, is dat je witgoed bijvoorbeeld aan de man brengt, dan zijn eigenlijk alle processen die daaromheen zitten niet het core proces. Alleen wel essentieel. Maar dat betekent wel voor een bedrijf als een Coolblue dat het natuurlijk heel moeilijk is om zo'n proces te optimaliseren. Want ik weet nog goed, toen ik bij Anderson ooit werkte als consultant, we gingen van de een op de andere dag over naar Deloitte. We werden overgenomen. Toen moest ik met de leaseauto naar Eindhoven rijden. En er werd dan in 1 zaterdag en een zondag werden al die laptops allemaal opgeruimd of omgeruild. Het was echt een mega operatie. Maar dat krijg je als bedrijf nooit goed als dat niet je core business is.
21: En zo weet ik nog dat ik mijn carrière ben begonnen bij Metro, de treinkrant destijds nog. Het duurde geloof ik 1,5 week
2: voordat ik mijn eigen laptop had van de zaak. Dus voor die tijd moest ik het een beetje zelf zien uit te vogelen. Ja. Dat is ook wel vrij herkenbaar, toch?
23: Ja, precies. Allebei de voorbeelden die benoemd worden gebeuren nog steeds bij bedrijven.
2: Ja. Dit bedrijf, Workwise dus, dat is begonnen tijdens de coronacrisis. Wat zagen jullie toen als probleem dat jullie wilden oplossen?
23: Ja, het was eigenlijk... Tijdens zo'n crisis dan verandert er veel. En de manier van werken veranderde vooral. Dus het hybride werken. Mensen werkten vanuit huis. En wat we zagen is dat bedrijven toen dachten... als ik mensen thuis kan laten werken... dan kan ik ze ook ergens anders eigenlijk aannemen. Dus opeens waren veel meer bedrijven internationaal. Moesten ze opeens in plaats van iets op kantoor te regelen... direct naar een huis toe regelen. En daar waren alle leveranciers ook niet op ingesteld. Dus toen dachten we, dat kunnen we eigenlijk samenbrengen in één platform. Alle leveranciers daarin. Maar eigenlijk ook alle administratieve handelingen die moeten gebeuren.
2: Neem mij eens mee, want dan jij hebt dit opgericht samen met een compagnon.
23: Ja, met Sebastian, Michiel en Dirk.
2: Ja, jullie waren met z'n vieren. En waren jullie dan zelf in een soort Teams call? En dat jullie zeiden tegen elkaar, nou jongens, het is crisis in Nederland, maar wij zien een
24: kans. We gaan iets sexies doen, ja.
2: Ja.
23: Nee, inderdaad, dit klinkt heel pessimistisch hoe Michiel en ik elkaar toen eigenlijk ontmoeten. Ik was aan het eten bij Michiel en toen hadden we het over hoe de wereld zou veranderen en dat er best wel wat... problemen zouden kunnen zijn met hoeveel geld er de economie in ging. Terwijl er eigenlijk ook niet heel veel tegenover stond. En toen kwam het ook neer, dat levert heel veel kansen op. En toen zeiden we, eigenlijk als je nu kijkt naar het hybride werken... dan zie je het ook al bij onze eigen teams. Dus Michiel moest zelf een team uitbreiden. Nou, die merkte al meteen dat hij mensen kon aannemen in Frankrijk, Duitsland. Maar bij mezelf, ik zat bij een grote corporate... en daar zag je ook dat niemand eigenlijk wist... wat moeten we nu doen? En ik kreeg toen heel veel verzoeken van andere bedrijven... of wij hun konden helpen met eigenlijk meer de accessoires ernaast.
2: De bureaustoelen.
23: De bureaustoelen, de laptopstands, de headphones, noem het maar op.
24: Maar waar begin je dan? Want waar ben je begonnen?
23: We begonnen dus eigenlijk, was het als volgt. We hadden... Michiel ging zoveel mogelijk leveranciers opbellen. Van, kunnen jullie spullen leveren? Kan dat eigenlijk naar één persoon? En ik ging dan uitrekken naar allemaal HR-bedrijven. Van, is dit een probleem op dit moment voor jullie? Dus dat was in de avonduurtjes.
24: Het was parallel probleemvalidatie en parallel al de oplossingen bouwen.
23: Ja, precies. Ja. En toen kregen we eigenlijk in de belletjes die we deden... kregen we heel snel van mensen dit is echt best een groot probleem voor ons. En ook leveranciers die zeiden, dit is een probleem voor ons om eigenlijk te kunnen leveren. En toen dachten we, top, dat klinkt als iets om op te lossen. Toen kwam Dirk erbij en toen hadden we ook nog iemand technisch nodig. Een echte whizkid. En toen kwamen we met Sebastian in contact. En zo zijn we echt begonnen. En vooral... Nou, we zijn echt begonnen met... We deden alsof we het platform hadden. Zeiden we, dit is ons platform.
2: Heerlijk. Hier hou ik van.
23: En toen,
2: net doen alsof je al echt een groot bedrijf bent... en heel veel klanten.
24: Het systeem ligt eruit.
23: We deden niet... We zijn een groot bedrijf, maar dat was, dit is wat we hebben. En dit was ook wat we voor ogen hadden om heel snel te gaan ontwikkelen.
2: En jouw verdienmodel toen? Bedoel, was het leverde jij de apparatuur en de bureaustoelen... en had je daar marge op? Of hoe werkte dat?
23: Ja, dus eigenlijk wat we deden was inderdaad... We zeiden, dan heb je hier een bureaustoel... en daar pakten we dan een marge op. En dat onderhandelden we eigenlijk met de leverancier. Daar begon het echt mee. Maar dat was ook een soort van een transactie. Het was gewoon, dit leveren en that's it. En toen begon het zich echt te ontwikkelen naar... maar je hebt het geleverd, maar wat als iemand weggaat? Wat doen we dan? Hoe krijgen we het vervolgens terug? En toen zijn we overgestapt eigenlijk ook op een abonnementsmodel.
2: Laten we daar zo meteen nog even over kletsen. Maar eerst die beginperiode. Het was natuurlijk corona. Het was sowieso al een hele rare periode. Dan heb je 4 jongelui die een bedrijf aan het bouwen zijn. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring, zeg ik dan eventjes gekscherend. Wat zou je, als je nu terugkijkt op die periode, anders gedaan hebben? Want je was een first-time founder.
23: Ja, heel veel dingen die anders... Maar ik denk vooral de focus op beginnen. Op het begin wil je eigenlijk alles doen. En dan doe je alles een beetje half. Dus vooral echt de focus eigenlijk hebben. Dus meer... op één ding zit. We hebben al wel heel snel eigenlijk met z'n vieren dingen verdeeld van jij gaat sales doen, jij gaat meer op de vendoren zitten. Maar op het begin doe je alles en je bent niet goed in alles.
24: Want als je daarmee begint, ik stel me zo voor dat je dan een bedrijf hebt die dan ook die laptops moeten regelen. dan zijn er eigenlijk een aantal zaken die voorbij komen. Dus één is, je hebt het stukje hardware en dan krijg je natuurlijk de vraag, gaan jullie dat afrekenen en voorschieten of is dat voor het bedrijf? Nou, daarna krijg je de software, gaan jullie dat installeren of doet het bedrijf dat? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
23: Ja, het was eigenlijk met de... We zorgden er eigenlijk voor dat met de vendoren we een betalingstermijn hadden die net wat langer was dan onze klanten hadden. Waardoor we dan wel eigenlijk dat niet hoefden voor te financieren. Want dat geld hadden we niet. En qua de software, dat kwam toen echt dat we zeiden, hey, we zouden dan wel willen dat je dat een jaar van tevoren doet. Want we weten dan als we gewoon een jaarcontract eigenlijk hebben, dan hebben we de voorspelbaarheid erin. Dus dat is hoe we het op het begin hadden ingesteld. En toen... We hebben het eigenlijk altijd nog steeds zorgen ervoor dat het niet op onze balans staat. Want ja, dat wordt uiteindelijk heel veel, vooral met het aantal medewerkers wat we bedienen nu.
24: Want dat is wel een interessant gegeven. Want we hebben in het begin eigenlijk in onze uitzending ook Everphone voorbij gekregen. Het was van origine een Duits bedrijf. En die doen DaaS, dus Device as a Service.
2: Onze 33e uitzending zag ik vanmorgen.
24: Ah, ja, dan.
2: Dat is alweer een poosje geleden, 2021.
24: En zij zeiden van, wij kunnen dat dan uit handen nemen. En dan heb je natuurlijk een ander businessmodel waar je met restwaarde zit en verbruik. Maar dat hebben jullie dus niet. Jullie financieren het wel voor uiteindelijk.
23: Ja. Dus eigenlijk voor de klant inderdaad wel, want die bestelt en die krijgt van ons een invoice aan het einde van de maand. En die betaalt dan vervolgens 15, 30 dagen later. Maar we hebben dan weer een betalingstermijn met de vendoren. Dus inderdaad, en we krijgen wel de vraag van mensen die zeggen, hey, kunnen we het ook niet maandelijks doen, dat we ook voor de apparatuur maandelijks betalen. Maar eigenlijk als we dan altijd een berekening samen maken, zeggen maar, je gaat het weer hergebruiken, je zorgt ervoor dat je het weer hergebruikt, is het beter om eigenlijk te gaan kopen. Dus dan valt die vraag vaak weg, tenzij het echt om een stukje cashflow gaat.
2: Ik probeerde wel even achter te komen. Jij hebt grote klanten, mensen, of wat zeg ik, bedrijven als Adyen, Netflix, HelloFresh. Wat lever je nou concreet voor hen?
23: Ja, dus eigenlijk kan je het zo zien. Je hebt dus inderdaad die drie bedrijven. Dat zijn internationale bedrijven, veel verschillende offices. Die hebben een IT-team en die zit niet overal. Dus die zitten in misschien drie kantoren, maar niet in alle 20 die ze hebben. Wij zorgen ervoor dat er eigenlijk vanuit één plek alle laptops automatisch, als iemand een HR-informatiesysteem binnenkomt, krijgt een contract, automatisch een laptop naar hen toe wordt gestuurd, dus dat die voor dag één er is. En op de allerlaatste dag, als het contract eindigt, de laptop ook weer terugkomt naar bijvoorbeeld een van onze warehouses of een office, zonder dat een IT-team erbij bezig is en dat het dus automatisch gebeurt.
2: En daarmee neem je enorm veel gedoe uit handen dus van hen. Dat is jouw belangrijkste verkoopargument.
23: Ja, dus voor de IT-manager zeker. Dat is het belangrijkste verkoopargument voor hen. Want zij spenderen er heel veel tijd aan. Maar voor een CIO of een CFO, ja, die zeggen, ja, maar ja, uiteindelijk moeten mensen er tijd aan spenderen. Gaat het vooral omdat je met een kleinere... Je hebt minder laptops nodig. Want je gaat een beter overzicht hebben. Het gebeurt automatisch. Automatisch heb je voorraden. Dus je zorgt ervoor dat je minder laptops nodig hebt en daardoor minder spendeert. Maar ook dat de laptop sneller weer in gebruik gemaakt
24: wordt. Ja, dat hoorden we destijds bij Everphone. Dat ze zeiden, er zijn zoveel telefoons die in de lade verdwijnen, die eigenlijk niet geregistreerd zijn en waar niemand zich om bekommert. Als je kijkt naar de website, dan kun je ook zien wat het kost als je het niet goed organiseert. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor zo'n business case?
23: Ja, dus het eerste is de operationele kosten. Dus dat is vooral de tijd die je eraan spendeert als team zijnde. En ook wat je qua misschien cross-border shipment doet. Dus wat je naar het buitenland stuurt, wat weer geld kost. Dan heb je het tweede punt, is eigenlijk de fleetkosten. Dus het totaal aantal laptops wat je hebt. En dat je alle laptops terugkrijgt. Dus met een kleinere voorraad werkt. En de allerlaatste is eigenlijk de productiviteit. En dat is als mensen, nou ja, zoals je zei, je wacht anderhalve week op een laptop. Je wordt al betaald, maar anderhalve week kan je niet werken. Nou, en als je dan 10 mensen per maand hebt die dat hebben, kost dat redelijk wat.
24: Ja, en ik denk ook dan dat het dan niet een core business is, dat je daar ook niet de juiste systemen voor hebt. Dus je gaat misschien een keer iets versturen met DHL, maar heb je geen vaste workflow voor om dat goed te organiseren natuurlijk.
23: Precies, dat wordt weer allemaal bijgehouden dan in een Excel. En dan, ja, dat raakt dan na een maand, is dat alweer niet up-to-date.
2: En jij rekent met jouw eigen klanten, die grote bedrijven, dus af via een abonnementsmodel?
23: Ja.
2: Ja, nou, Patrick, de voordelen van een abonnementsmodel, die kennen we. Voorspelbare inkomsten, beter schaalbaar. Past ook in dit geval, denk ik, bij wat klanten willen. Wat zijn nou de voorwaarden als je zo'n businessmodel wil laten vliegen?
24: En dan bedoel je een abonnementsmodel?
2: Een abonnementsmodel. Dus in dit geval hanteren zij dat. En je moet ervoor zorgen dat jouw klanten ook elke maand weer bereid zijn om dat bedrag over te maken. Dan moet je iets voor ze doen.
24: Ja, dus als je kijkt naar een transactiemodel, als je het daarmee afzet, dan is een transactie, je verkoopt het en je hoort eigenlijk nooit meer terug. En ook in zo'n abonnementmodel, ja, dan moet je het wel elke maand weer opnieuw verdienen. Want die klanten moeten wel blij en tevreden zijn.
2: Ze moeten dus continu moeten ze dat voordeel ervaren.
24: Ja, kijk, en dat betekent ook dat je in je systemen ook moet weten als John zo'n laptop heeft afgenomen, waar die laptop dan gebleven is. En ja, als het een transactie is, dan denk je nou, John heeft hem gekocht. Misschien zit hij nog een keer in het systeem, krijgt een keer een nieuwsbrief. Dus dit is wel echt een heel andere constructie. Dus je betekent dat je je klantdata en je, als je het vergelijkt met je businessmodel, dan moet je heel goed weten waar het zit. En in dit geval wordt het voorgefinancierd, dus het is ook wel fijn om te weten waar die assets dan zitten. Het zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld van een swapfiets, als je dat zelf eigenaar bent en je gaat het uiteindelijk verhuren, dan moet je ook een stuk financieringen doen. Dat hoeft dan in dit geval niet. Maar dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van zo'n model.
2: Het kunnen schalen. Dus feitelijk, laten we zeggen, de operatie kunnen schalen zonder dat je kosten ook evenredig hard meegroeien.
24: Ja, ik denk dat dat specifiek voor dit model van Workwise juist van belang is. Want een klant zal altijd afwegen, ik weet wat een laptop kost. Ik weet wat het sturen van die laptop kost. Dus je kunt daar niet transparant zijn in de marges die voorbij komen. En als je het niet goed kunt organiseren, en er komt dan een Netflix voorbij. Ja, dan heb je 2 mensen, 3 mensen zitten die de hele dag bezig zijn met het verschepen van die laptops. En dat wordt natuurlijk een groot drama.
2: Een start-up bouwen, grote klanten binnenhengelen en nu dus naar Amerika. We praten zometeen verder met Victor Dik van Workwise, maar eerst even dit. Elke vrijdag dan duiken we in onze update, die is nooit langer dan 10 minuten, in het domein van start-ups en scale-ups. Maxime Lubbers is deze keer te gast en zij vertelt over een nieuw onderzoek van TNO. Want wat blijkt, in de Verenigde Staten zet bijna 40% de stap van Series A naar Series B. Een investeringsronde dus. In Nederland is dat maar 24%. Dat is tamelijk weinig. En zij heeft wel een idee hoe we dit kunnen veranderen.
3: Nou, ik denk dus ook het stuk mindset. Dus Constantijn zei dat ook sinds dag 1 van in Nederland denken we gewoon te klein. En het andere stuk is denk ik toch kapitaal. Als wij echt willen als land dat dat talent hier blijft, moeten we daar gewoon echt in investeren. En daar zouden ook pensioenfondsen, daar zouden ook grote corporates een rol in kunnen spelen.
2: De hele update met Maxime duurt zo'n 9 minuten... en je vindt hem in de podcastfeed van dit programma. Terug nu naar Workwise. Zij beheren de IT-hardware voor grote bedrijven als Adyen en Netflix. Dus niet waar je een gemiddelde verjaardag heel veel enthousiaste mensen hoort, maar het is wel bijzonder succesvol. Victor Dik is een van de founders. En jouw bedrijf haalde eerder dit jaar nog 12,6 miljoen euro op, bedoeld om het platform en ook het team verder te laten groeien. Die klanten van jou, ik noemde net een aantal voorbeelden, dat zijn hele grote bedrijven. Dit werkt niet voor een gemiddeld MKB-bedrijf.
23: Nee, je zou kunnen zeggen dat voor een bedrijf onder de 200 medewerkers, moet je het zelf ook wel kunnen doen.
2: Ja. En met wie praat jij dan binnen die grote ondernemingen? Is de poortwachter de IT-manager? Is het HR? Zit je met mensen van de board?
23: Nee, het is dus wel. We spreken altijd eerst wel met een IT-manager, een IT-director en uiteindelijk met een Chief Information Officer.
2: En dan zit jij met zo iemand aan tafel en dan moet je hem of haar ook. Moet je diegene ook echt wel significante voordelen kunnen laten zien? Wat zeggen jouw use cases over het besparen van tijd of percentages?
23: Ja, dus eigenlijk, je hebt het stukje van inderdaad besparen van tijd. En dat komt al snel terug voor als je een laptop uit moet sturen. Dat kost misschien 3 uur per medewerker. Nou, als je 20 mensen hebt, dan is dat dus 60 uur in een maand. Voor het terughalen nog veel langer, 5 uur bijvoorbeeld. Dus dat gaat al best wel hard. Maar ook vooral 20% van de laptops hoeft eigenlijk helemaal niet gebruikt te worden. En dat is een significant getal als elke laptop 2000 euro kost en je er 5000 hebt.
2: Ja, dat zijn mooie cijfers. En als je hen daarvan hebt weten te overtuigen, dan gaat zo'n IT-manager, neem ik aan, naar de Chief Technology Officer van de onderneming. En dan mogen jullie daar ook nog een keer dit presenteren. En gaat dan al vrij snel, wordt die handtekening dan gezet? Of duurt dat meestal een poosje?
23: Nee, eigenlijk gaat heel snel. Vooral voor de contractwaardes waar we in zitten. Dat duurt ongeveer 3 maanden duurt het in totaal. En eigenlijk is vooral het proces daarvoor. Met de IT-manager, die IT-directeur, dat is het langste stuk. Want dan moeten we eigenlijk alles gaan uitvinden hoe het op dit moment werkt. En de business case samen maken. Maar als we dan eenmaal presenteren, dan gaat het eigenlijk heel snel. Ik denk dat een maandje duurt ongeveer.
24: En waar je het begin over had, over focus. Als je nu kijkt naar je dienstverlening, doe je dan op een gegeven moment ook wel of niet telefonie, of doe je wel of niet die accessoires? Wanneer stopt het bij jullie?
23: Ja, eigenlijk, kijk, de partners waarmee wij werken, die kunnen sowieso al wel die accessoires eigenlijk leveren. Ook de mobiele telefoons, swapfiets, daar leveren we bijvoorbeeld ook wat van de scanners, volgens mij, die ze zelf gebruiken. Oh ja. Dus heel veel kan, maar het gaat uiteindelijk wel om wat wordt vaak verzocht. Want kijk, als we een bepaalde server krijgen, ja, dan doen we het niet. Want die heb je ook niet elke keer, elke maand weer nodig. Dus het gaat er vooral om, wat heb je elke maand nodig voor al je medewerkers?
2: Dat is de voorwaarde dus. Jullie zijn inmiddels dus ook een flink aantal jaren bezig. Ik ben ook nog wel even benieuwd. Stel, Patrick en ik beginnen morgen een bedrijf en we gaan al zo'n raket. Over een jaar hebben we al 200 mensen hebben wij in dienst. En we denken, leuk, Workwise. Zij moeten dit probleem voor ons gaan oplossen. Wat dan? Worden dan alle laptops, gaan die naar jullie warehouse toe? Of hoe gaan jullie dat organiseren?
23: Ja, dus alle laptops die je op dat moment hebt, die... Ja, er zijn twee manieren wat kan. Die kunnen of naar ons warehouse toe gaan. Dat is wel een voordeel, want dan vanaf dat moment kunnen wij het eigenlijk allemaal doen. En staat het ook echt in ons systeem. Maar het kan ook in je eigen office blijven. En dan wachten we totdat dat allemaal eigenlijk opgelost is en uitgestuurd is. Geven wij de notificaties over, moet je het wel in de office doen. En dan vervolgens laten we alles weer terugkomen als iemand weggaat naar onze warehouse. En sturen het eigenlijk verder uit.
2: Veel regelwerk en... Daar hebben we tegenwoordig ook AI voor. Jullie platform heeft ongetwijfeld al de nodige artificial intelligence componenten in zich. Dat kan niet anders.
23: Ja, dus wij zeker. Want we hadden het over tijdsbesparing. Ik denk tijdsbesparing is een belangrijk ding. Maar ook de manual errors die eruit gehaald worden. En daar is AI denk ik heel goed voor. Dus wat wij nu eigenlijk hebben is, we hebben bijvoorbeeld dat je nu gewoon eigenlijk een zin kan typen in Workwise van hey, ik wil als iemand in Duitsland wordt aangenomen, wil ik dat deze laptop verstuurd wordt zoveel dagen van tevoren. En als diegene weer weggaat, dat het naar deze warehouse of naar deze office gaat. Dus dat hoef je niet meer zelf eigenlijk in te regelen in het platform. Dat kan eigenlijk allemaal door een simpele prompt.
2: En daarmee verminder jij de foutgevoeligheid.
23: Precies dat. Ja. Maar ook alle verschillende... Je hebt vaak verschillende situaties wat een IT-manager wilt. En die kan je eigenlijk allemaal neerzetten zonder dat je daar urenlang een developer voor nodig zou moeten hebben. Want je geeft het een prompt en het wordt gegenereerd en dan runt het elke keer op dezelfde manier.
2: Ja, dankjewel Victor van Workwise dus. Voor de radio ronden we nu af, maar op de podcast praten wij nog even met elkaar door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
1: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
2: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
2: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Bij de Volvo-dealer.
2: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
2: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
6: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
7: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
8: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
9: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
10: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
11: Benky, dat is toch geen woord?
10: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
12: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
13: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
12: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén opvallende file nog en die staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Hoogvliet zijn nog altijd opruimwerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dit is naar aanleiding van een eerder ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook 2 mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelde verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisternacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 2:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6.000 en 11.000 huizen in handen krijgen, die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De verkleinstaal is uitgeroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
19: Wil je weten wat er speelt?
20: En of waarom?
19: In de BNR-app.
20: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
19: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.

0: Thomas van Zijl.
1: Lobbypanel. De telefoon lijkt in sneltreinvaart uit scholen te worden verbannen. En lukt het de polder om een alternatief te vinden voor de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid? Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Audrey Keukens is hier van Publion en Tristan Bons van Vastgoed Nederland. Welkom leden.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We beginnen toch maar even, omdat ik het niet kan laten met het nieuws van vandaag. Politiek nieuws, de laatste NSC-vertegenwoordiger verlaat het schip. Dirk Groting gaat als één pitter verder in het Europees Parlement. Want de toenadering tot Mona Keijzer, dat is hem in het verkeerde keelgat geschoten. Gaan wij nog wat horen van NSC? Of komt het niet tot die actieve doorstart, Audrey?
3: Ja, ik lijkt mij niet. Maar je weet nooit, hè, in politiek. Het lijkt mij vreemd als daar nu ineens een actieve doorstart komt. Ze moeten weer bij nul beginnen.
2: Ja. Ik was hem ook al vergeten. Ik las het nieuws. Ik denk, oh god, ja, grote, ik zit daar nog. Op dat schip dat al gezonken is. In Brussel dan ook nog. Zo ver van Nederland en van alles waar het gaande was.
1: Ja, maar daar blijft hij gewoon zitten, hoor, Tristan. Ja. Alleen niet meer onder de vlag van NSC.
2: Nee, dat weet ik. Maar dan, ik bedacht me ineens, god, die zit daar nog zo ver van alles. Onder NSC-vlag. Ja, het had al weinig nut meer.
1: Maar als je nu iets wil als NSC, is het dan logisch dat je toenadering zoekt op Mona Keijzer? Of is dat een hele andere bloedgroep?
2: Ik denk dat het een hele andere bloedgroep is. Het lijkt me een beetje opportunisme, eerlijk gezegd. Ik denk dat Omtzigt wel het probleem had dat weinig mensen nou precies snapten van zit hij nou aan de linkerkant van het spectrum of de rechterkant van het spectrum. En dat het ambigu was, heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen van links en rechts op hem gestemd hebben.
1: Ja, dat
2: heeft
1: ging om het bestuur, ging om andere omgangsvormen.
2: Ja, nou, Mona Keijzer heeft dat niet. De rechtse signatuur.
3: En de vraag is ook, wat is er nog over van het oorspronkelijke NSC?
1: Nou, daar durf ik wel iets over te zeggen. Niet zoveel.
3: Nee, precies. Dus wie zoeken nu toenadering?
1: Oké. Weet je wat? We gaan het over andere vormen van toenadering hebben. Namelijk het overleg op het Catshuis vandaag. En daar gaat het over serieuze zaken. Daar gaat het over 6,5 miljard euro. Geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Inmiddels geschrapt. Maar er moet nu wel een alternatief komen. Er moet worden nagedacht over het anders organiseren van die sociale zekerheid. Is dit de opmaat naar een nieuw akkoord van Wassenaar? We zetten hoog in, Audrey.
3: Nou ja, ik kom uit Wassenaar, dus op zich zou het best leuk zijn. Maar ze zitten nu in het Catshuis, dat is Den Haag. Ja, dus daar hebben we niet te veel aan als Wassenaarders. Maar het zou fijn zijn als er weer eens een akkoord komt in de sociale, tussen de sociale partners. Dat is hoog tijd. Er is veel veranderd ten opzichte van het vorige akkoord in de sociale zekerheid. Alles staat onder druk, maar ook zijn er veel wetten aangenomen om werknemers beter te beschermen. Wat allemaal helemaal prima is, maar ik denk dat het goed is dat er even opnieuw gekeken wordt.
1: Ja, dat is dit jaar nog gebeurd, als je het hebt over flexwerk.
3: Precies, daar hebben we het hier nog over gehad. Ja. Dus ik denk dat het goed is als we eens even naar het hele kaartje gaan kijken. He, waar kunnen we geld verdienen als Nederlandse economie? Want dat willen we ook nog graag. Anders kunnen alle andere uitgaven ook niet.
1: Nou, Koen van Oostrom zit aan tafel.
3: Precies.
1: Namens VNO-NCW.
3: Precies.
1: LTO zit aan tafel. MKB Nederland zit aan tafel.
3: Ja, dus, maar de vakbonden zitten ook aan tafel. En het kabinet zit aan tafel. En het kabinet heeft een gat te vullen van 6,5 miljard, zoals je net zegt. En Heijn heeft al gezegd, als het niet uit sociale zekerheid komt, dan haal ik het uit de andere potjes. Dan ga ik met een kaasschaaf over alle ministeries.
1: Waar de minister van Onderwijs nog niet echt van op de hoogte leek te zijn.
3: Nee, de grootste kaasschaaf zou bij onderwijs vallen. Terwijl ik denk, juist in deze maatschappij, dat het heel belangrijk is dat onderwijs, leven lang leren, dat is ook onderwijs, dat mensen die... Een van de onderwerpen is arbeidsongeschikte. Misschien kan je niet meer fysiek werk doen, maar nog wel ander werk doen. Dan heb je onderwijs nodig om tot dat andere onderwijs te komen.
1: Minister Heijnen liet vorige week weten dat als het echt tot een goed akkoord zou kunnen komen, dat er uiteindelijk nog wel meer bespaard zou kunnen worden dan wat het kabinet oorspronkelijk voor ogen had. Minister Velbrief, die wel aan tafel zit, in tegenstelling tot minister Heijnen, durfde dat niet zo te herhalen. Maar is dit nu toch ook nog weer een andere manier om die bezuinigingen vorm te geven? Of gaat het over de grotere thema's, over het verdienvermogen, over de positie van werknemer en werkgever, Tristan?
2: Ja, ik vind dat Ilko Heijnen zich best wel als een beetje op de achtergrond een hype boy opzet. Want hij elke keer als er een beetje onderhandeld wordt, dan komt hij met een bonnetje van ja, als het niet lukt, dan gaat het naar onderwijs. Misschien kan er nog wel meer bezuinigd worden. Ik vind het een beetje vreemd.
1: Het gaat over verschillende departementen overigens, maar onderwijs werd wel het hardst geraakt.
2: Ja, maar ik heb een beetje het gevoel dat hij Hans een beetje onder druk wil zetten vanuit zijn positie, vanuit een meer VVD-signatuur. En ook denk ik dat in die coalitie er wel een beetje spanning op dat niveau zit, dat hij denkt van nou, ik ga D66 ook door dat onderwijs zo te benoemen, wat echt een D66-punt is. Waarop hij eigenlijk zegt, nou, als het jullie niet lukt op onze manier, dan moeten jullie eigen paradepaardjes eraan geloven. Dus ik vind het wel een beetje opgefokt allemaal.
1: En triple Hans, dat is FNV, CNV en de minister Hans Knelbrief.
2: Ja, inderdaad.
1: Nou,
2: ja.
1: Goed gevonden.
2: Ja, triple H. En ja, iedereen heet Hans, schijnbaar aan die tafel. Ja,
3: dus behalve
2: ja,
3: Koen.
1: Ja, behalve maar ze Koen zijn wel ook nog allemaal relatief nieuw aan die tafel. Hè? Ja. Als je kijkt naar de werknemers voor mannen en werkgevers, mannen en vrouwen en de ministers. Is dat een voordeel of niet?
3: Nou, ik denk dat als je echt tot een akkoord wil komen en elkaar ook wat gunt, dat het best wel lastig kan zijn. Want ze hebben ook allemaal nog de drang om zich te profileren bij de achterban, omdat ze nieuw zijn.
1: Ja. Maar het is na een maand of 8, hè. Velbrief wil dit volgens mij al vanaf dag 1. Ja. Heeft heel lang in de wachtkamer gezeten. Er zijn acties gevoerd. Moet er wel iets tot stand gebracht kunnen worden, Audrey, of niet?
3: Ja, ik hoop het wel, want dat zou voor de BV Nederland heel goed zijn als er iets tot stand gebracht wordt en als er een paar dingen gaan schuiven.
1: Ja, maar zo'n sociaal akkoord, daar kun je dan alles in meenemen. Het gaat, zoals je zelf al zei, over arbeidsongeschiktheid, hè, over de WIA, over van werk naar werk. Maar het gaat ook over het verdienvermogen. Het gaat over wat er gebeurt met werknemerspremies. Het gaat over loondoorbetaling bij ziekte. Kun je dit allemaal op één en hetzelfde niveau proberen te regelen? Of gaat dit ook leiden tot verschillende deelakkoorden? Af en toe wat geven, af en toe wat nemen?
2: Daar lijkt het nu wel op. Maar ik vind het wel. Het moeilijkste vind ik in dit geval is, snapt Hans Spekman het perspectief van Hans Velbrief en van Oostrom en Fuik en vice versa? Snappen ze nu, want ik heb daar nog weinig van gezien. Er is een beetje een opening gekomen van Velbrief. Van nou, we gaan zonder tabellen praten en we kunnen met een clear slate, met een schone rekening beginnen. Maar ik heb nog niet echt gehoord dat Hans Spekman zegt, er is daadwerkelijk een probleem met die WIA.
1: Nou, Spekman zegt wel, dat moeten we op een andere manier organiseren.
2: Ja, klopt. Maar dus het uitgangspunt is niet, er zitten te veel mensen in. En bij Velbrief en de coalitie, VVD roept het natuurlijk ook al 100 jaar, is echt het perspectief, nou, er zitten te veel mensen in die WIA die er niet horen.
1: Nou, Spekman zegt, ze zitten daar niet voor een lol.
2: Ja, klopt. Het is dus een heel ander perspectief. Want je zou bijna kunnen zeggen dat anderen zouden beweren van wel. En dus ergens de middenweg vinden tussen die twee. Ik vraag me af, zeker zoals Audrey net zegt, met nog die profileringsdrang en dan een tijdsdruk van Ilko Heijnen de hele top en andere. Ik vind het nu niet de beste formule nu, die er nu ligt.
1: Wat Velbrief zegt, het is een startbijeenkomst. We hebben niet zoveel haast en tegelijkertijd gaat het toch ook weer over wat er volgend voorjaar al gerealiseerd moet worden. Is er nou wel of geen druk? En als die druk er is, is dat dan goed of niet?
3: Er wordt voor dit soort gesprekken altijd druk opgevoerd. Is het niet van intern tussen de gesprekspartners, is het wel van extern, namelijk de media. Dus die druk is er altijd. Maar ik verwacht niet dat ze vanavond met elkaar op het plein zitten een biertje te drinken en een ondertekend akkoord in hun tas hebben.
1: Er is wel gezegd, onder andere door Van Oostrom en Spekman, we kunnen het onderling eigenlijk prima met elkaar vinden. Misschien zouden we eens wat vaker bier moeten drinken in plaats van dit soort formele bijeenkomsten af te wachten.
3: Nou, dat is in het verleden was dat heel gebruikelijk, dat de voormannen van de werkgevers en de werknemers en met elkaar een hapje gingen eten of een biertje gingen drinken. Of de dames. Dus het zou goed zijn als dat weer gebeurt. Hè. Ik wist niet dat het nu niet gebeurde, maar het zou goed zijn als dat wat vaker gebeurt, zodat ze elkaar vinden en zodat ze ook elkaars perspectief leren kennen. Want je kan pas tot een akkoord komen als je begrijpt waar de ander vandaan komt en ook wat kunt en durft te geven.
1: Maar wie of wat wordt de komende maanden, want dat zal het ongetwijfeld wel gaan vergen, het bindmiddel? Hoe gaat dat tot stand komen als jij zegt, er is te weinig onderling begrip voor standpunten?
2: Ja, een goede crisis zou altijd helpen. Maar ik denk het vestigingsklimaat van Nederland. Ik denk dat ook de vakbond, wat prachtige clubs zijn, uiteindelijk ergens moeten begrijpen. Of uiteindelijk ook voor zichzelf wel begrijpen dat een goed vestigingsklimaat ervoor zorgt dat er ook voldoende banen zijn en mogelijkheden tot fatsoenlijk betaald te worden en al die zaken.
1: Maar nu ben je de woordvoerder van VNO-NCW.
2: Nee, gelukkig niet. Maar ik heb dat namelijk in België ook al wel zien gebeuren, dat men door zoveel tegemoet te komen aan de socialistische partijen en de vakbonden het vestigingsklimaat echt omlaag zag plummeten. En toen kwam ook daar op een gegeven moment besef van, hey, waar zijn onze banen, waar zijn onze bedrijven? Ze zagen dat...
1: Is werkgelegenheid toch een serieus issue?
2: Ja, zeker. Ze zagen plots het autofabrikanten het land uit renden. Nou, we hebben hier Tata Steel en dat soort zaken. Dus uiteindelijk, aan het eind van de rit, als je kort opgeleid bent, dan is werkgelegenheid een belangrijker issue dan wanneer je het voor het uitzoeken hebt. En vooral als je wat ouder wordt, omdat je lichaam maar zo lang meegaat. En dus is het echt van belang dat er veel doorgroeimogelijkheden zijn naar kantoorjobs, naar lichtere jobs, of dat je goede garanties hebt dat wanneer je ziek wordt door die job...
1: Adrie, strikt dat werk, omheen, dat akkoord. Waarom zouden we nog tot maart wachten? Huh?
2: Ik hoop
3: dat het om heel veel geld gaat.
1: Oh ja, toch wel.
2: Ik
1: ja.
2: hoop dat het niet zo lang duurt, nee.
3: Ik hoop ook niet dat het zo lang duurt. En als één van de bewindspersonen dit kan, is het wel Hans Velbrief.
1: Waarom?
3: Nou, is een van de meest ervaren bewindspersonen in dit kabinet. En die staat bekend omdat hij heel goed kan geven en nemen.
2: En hij hoopt op één A4'tje, zoals in Wassenaar.
3: Precies.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Audrey Keukens en Tristan Bond zijn de leden van het lobbypanel. Het openbaar vervoer verschraalt. Bijna een derde van de ouderen kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken. Met het OV en jongeren die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer doen er steeds langer over om op school te komen, schreef onder andere het AD gisteren. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat maakt zich zorgen en daarom stelt zij dat zij voor alles open staat om de verslechterde bereikbaarheid in de regio tegen te gaan. Tristan, de halte is uit jouw jeugd. Hoe klonken die? Wat waren de namen?
2: Hegdanbroek, Wedersteinbroek. Het was allemaal in de Nijmeegse Lindeholt. En het waren er een stuk meer dan vandaag.
1: Ja, want jij hebt echt diepgaand onderzoek gedaan.
2: Ik heb research gedaan. Ik heb even gegraven. Ik had namelijk al zo'n voorgevoel, maar ik mag hier niet op basis van gevoeletjes praten.
1: Nee, hebben we het over Nijmegen nog. Het is een serieuze stad.
2: Studentenstad. Daar woonde ik en daar moest ik naar het Montessori College aan de andere kant van de stad. En dat deed ik met een buslijn. Die deed er meer dan een uur over. Maar we hadden vier haltes. We hadden vier haltes in mijn kleine wijkje van Hegdanbroek. Een Hotgesproek, dat is er nu nog maar één. En dus ik zie gewoon dat mijn gevoel klopt. 75% van die haltes zijn weg. En dus ik denk dat ook heel veel mensen dit in de afgelopen 20 jaar wel hebben langzaam crabs in a bucket. Het wordt steeds minder lijnen. De frequentie wordt verlaagd. Uiteindelijk hele lijnen verdwijnen, ook in de Aldehof in Nijmegen. Dus daar zijn de buurtbewoners zijn al gaan protesteren van wij willen graag weer een bus in plaats van een belbus. Dus ik denk wel dat het punt is bereikt dat je nu ziet wat de consequenties waren.
1: Maar het is een gevecht om die bezuinigingen tegen te gaan, om daar iets tegenover te stellen. Ik geloof dat er vorig jaar nog werd gesproken over de Greenwisgelden en zo werd er toch nog weer wat geld bij elkaar geschraapt om die bezuinigingen te lijf te gaan. Nu is er op Prinsjesdag gezegd, er komt 300 miljoen euro extra om regionale bereikbaarheid te verbeteren. Dat is blijkbaar nodig om het enigszins op niveau te houden, Audrey. Het is niet om echt zaken te verbeteren.
3: Nee, dat is nodig om het enigszins op niveau te houden. En dat is ook nog, daar moeten alle modaliteiten uit putten. Hè. Dat zijn niet alleen buslijnen, maar dat is ook leerlingenvervoer en andere dingen. Dus dat is een gevarieerd programma. En een beetje een buslijn, ja, dan ben je al snel een miljoen kwijt, hè?
1: Nou, die zaken die gaan overigens gecombineerd worden. Ja, als het aan de staatssecretaris ligt, die wil wat zaken koppelen. Dus leerlingenvervoer, regulier openbaar vervoer. Ja. Zo kun je creatiever omgaan met wat er al ligt.
3: Ja.
1: En dit zei ze bij WNL.
4: Wat het kabinet nu wil, dat is door een nieuwe manier van het organiseren van het openbaar vervoer, van mobiliteit, van de fiets tot en met de deelauto, bus, om ervoor te zorgen dat het geld wat we met z'n allen in het openbaar vervoer stoppen, dat we dat slimmer gaan doen.
1: Ja, dit zijn dus wel nieuwe voorstellen die een andere weg lijken in te slaan. Is dat verstandig?
3: Nou ja, kijk, als je blijft doen zoals je het deed, dan krijg je wat je kreeg. En dit is in ieder geval een mogelijkheid om te vernieuwen en om te verbeteren. Dus ik vind goed dat ze buiten de gebaande paden kijken en dat ze kijken naar wat rijdt er al, wat we ook op een andere manier kunnen gebruiken.
1: Ja, bij OVNL, dat is de branchevereniging voor de OV-bedrijven, waren ze niet zo te spreken over wat er met Prinsjesdag naar buiten kwam. Daar zeggen ze leuk dat extra geld voor onderhoud van rails en asfalt ook hard nodig. Maar er moet ook nog iets zijn wat er overheen rijdt. Snap je dat ze daar toch in een wat hogere versnelling pleiten voor extra geld?
2: Ja, nou, ik heb dat ook even nagelopen toen ik toch al druk aan het onderzoeken was. Dus als zo'n groot bedrijf zo een bepaalde regio mag gaan bedienen, dat heet dan een concessie, dan zit daar een budget aan wat zo'n bedrijf daarvoor krijgt.
1: Krijg je dan voor een paar jaar vaak, voor een langere
2: periode?
1: Ja,
2: 10 jaar of zo. En daar, ik zag dat concessie Arnhem-Nijmegen in dit geval 90 miljoen opleveren en dan de rest moet bijgedrukt worden met winsten vanuit het rijden van die auto's. Nou, dat zijn volgens wat Adrien, dat zijn 90 buslijnen in feite.
3: Ongeveer, Ja. Sommige zijn iets goedkoper en sommige leveren wat op en de andere kosten geld.
2: Ja, precies. Dus er zal een hoog variabiliteit in zitten. Maar als je dan gaat nadenken van oké, dat zij meer geld willen hebben, zal er met name erin zitten dat ze de marge te dun vinden en het moeilijk is om te investeren in goede nieuwe bussen. En
1: dat hoort namelijk bij de concessie. Je doet alleen mee als je weet dat je het ook duurzaam kunt aanbieden.
2: Ja, precies.
1: Dus je moet je vloot ook nog vernieuwen.
2: Je moet het echt doen. 30% moet waterstof of elektrisch zijn en dat soort zaken. Dus er zit best wel wat in. Ja, ik blijf het toch een hele ingewikkelde business vinden als je het vergelijkt met de taxibranche of Uber. Als iemand van A naar B moet, dan zorg je...
1: Het ging allemaal hartstikke simpel de afgelopen jaren, toch?
2: Nou, toen eenmaal van die vergunning af waren.
1: Ja, joh. Hey, en mogen we nog ergens een kleine echo horen van corona? Hebben veel van die OV-bedrijven daar ook nog steeds last van?
3: Ik denk een aantal zeker. Want die hebben toen echt wel op de reserves moeten interen, om het zo maar te zeggen. En hebben het maar net gered, een aantal. Dus ja, daar zullen ze nog last van hebben voor nieuwe investeringen.
1: Dame en heer, wat is het snel gegaan met de mobiele telefoon? Zeker de mobiele telefoon op school? Kunnen we nu nog over spreken, maar als het aan het kabinet ligt, dan is dat een zeldzaamheid. Er zijn al heel veel scholen die zeggen thuis of in de kluis. En er komt nu een verscherpt advies van het kabinet om daar ook naar te handelen. Ze kunnen geen wetten op die scholen loslaten, maar wel met dit soort waarschuwingen komen. Ik vond de VO-raad tamelijk kritisch. Die zeggen, joh, het gebeurt al in de praktijk. Dit is een Haagse werkelijkheid. Dit wordt dan voorgesteld als een verscherping. Maar laat ons maar met rust. Die scholen, die komen er onderling wel uit. Hoe kijk jij naar deze beweging?
3: Nou, ik heb het ook eens onderzocht. Thuis aan de keukentafel met de puber. Die was het er natuurlijk niet mee eens. Nee. Terwijl op school al thuis en in de kluis of in de kluis geldt. Dus ze mag hem al niet op school hebben. Dat is dus op heel veel scholen al zo. Ja. En dat is de tegenstelling tussen inderdaad de Haaglijkse papieren werkelijkheid en de scholen. De scholen zeggen, joh, laat ons dit zelf fixen. Want de scholen hebben de afgelopen jaren ook iets anders gedaan. Namelijk alles waar je les is, in welk lokaal, van welke leraar, wanneer je les niet doorgaat, staat allemaal in magister of een vergelijkbaar systeem. En het is wel handig als de leerlingen dat zien ook gedurende de dag.
1: Anders zijn ze helemaal onthand.
3: Nou ja, dan moeten ze zoeken.
2: Dan moeten ze een papieren agenda gebruiken. Moeten ze het even overschrijven.
3: Ja, maar daar staat het ook niet helemaal in.
2: Ja, nee, ik snap het.
1: Maar het is heel snel gegaan van die mobiele telefoon die overal was, naar dat het nu toch op school, in ieder geval een paar jaar.
2: Eigenlijk ook niet, Thomas.
1: Niet?
2: Nee,
1: het wordt nog interessant.
2: In de operatie is het, het zou mooi zijn. De operatie is snel gegaan. De afgelopen 3 jaar is plots dat beltje zo gevallen. Maar als je kijkt, er waren al onderzoeken 10 jaar geleden, vooral uit de United States en Japan, over hoe slecht het ging met vooral jonge meiden en hun geestestoestand en dat de impact op jonge meiden met depressie, onzekerheid, reputatieschade, pesterijen, dat daar echt het zwaarst viel. En nou, we hebben de afgelopen weken ook heel veel gehad over wat social media met jonge jongetjes doet. Dat heeft weer een heel ander effect gehad. Dat was toen nog niet zo meetbaar. Mm-hmm. En dus 10 jaar geleden was al duidelijk dat social media en de opkomst van depressie bij jonge meiden...
1: Maar dan hebben we het lang laten borrelen.
2: En in dat geval zeg ik, joh, dan hebben we er toch een goede 8 jaar over gedaan. Terwijl die signalen al medisch feitelijk vastgesteld waren. En dat duurt het wel lang.
1: Ja. Maar er wordt nu van alles bijgehaald. En misschien terecht, hè, die afnemende leesvaardigheid waar we ons in Nederland zorgen over maken. Nou, gevoelens van depressieve aard spelen er een rol bij. En er is een flinke beweging van onderop. Het smartphonevrij opgroeien, het oudercontract dat je kunt tekenen. Is dat nu van doorslaggevende betekenis geweest, Audrey? Of zie jij iets anders?
3: Nee, ja, ik zie iets anders, namelijk... Het kabinet wil naar die leeftijdsgrens voor social media van 15 jaar. Maar dat duurt gewoon nog. En ze willen eigenlijk alle dingen die ze nu kunnen doen om wel de kinderen wat minder op hun mobiel te krijgen, namelijk op school verbieden, willen ze aangrijpen. Ik denk, een school kan dat prima zelf organiseren. Dus laat die schoolbestuurders dat doen binnen hun eigen omgeving, zoals dat bij hun passend is. En om te zeggen, dat het slecht is voor kinderen, voor jongeren, dat is inderdaad wel bewezen.
1: Nou, het gaat hier om een veilige omgeving op het goede hoorde.
3: Precies.
1: Dus dat is het voornaamste wat zij nu te berden brengt.
3: Ja.
1: Maar dat kunnen scholen zelf.
2: Niemand is voor een onveilige omgeving. Nee. Vind ik altijd zo makkelijk gezegd. Ja, we zijn voor. Ja, oké. Okay, maar wat betekent dat dan? En als je dan kijkt naar, zoals we ook hebben gezien, de invloed op jonge gasten van social media en de homofobie die dat teweeg heeft gebracht, dat hebben we allemaal gezien. Dat is ook spreken over een veilige omgeving op een middelbare school. En dat hou je niet tegen door de telefoons in de kluis te doen. Dat gaat echt over de content die genuttigd wordt. Mag je überhaupt op social media onder een bepaalde leeftijd? Dat is ook allemaal wetgeving die in Europa nu wordt bediscussieerd. Dus ik denk wel dat het kabinet hier een beetje aan window dressing doet en laat zien dat ze zich druk maken over een veilige omgeving. En dit is gewoon een van de knopjes waar ze dachten, hier kunnen we makkelijk aan draaien en dan gaat het volume omhoog en dan komt het in de media.
1: Is gelukt.
2: Is gelukt weer.
1: In het lobbypanel. Ja, ja, hoogste podium.
2: Ik wou net zeggen.
1: Ja, met fantastische leden. Audrey Keukens van Publion en Tristan Bons van Vastgoed Nederland. Dank jullie bijdrage aan dit panel.
3: Dank je wel.
1: Het is ook terug te luisteren via onder andere de app van BNR.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. Limesearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
2: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
8: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
9: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
7: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
8: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
9: En sla je slag.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
12: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
11: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
13: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
11: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook twee mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisternacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 2:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6.000 en 11.000 huizen in handen krijgen, die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De Verkleinstaal is uitgeroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de Tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Het weer dan van weer online? Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
17: Vanwege economische onzekerheid verkeert de uitzendbranche al een tijdje in een zwaar weerpositie. Niets illustreert die val beter dan de val van uitzendreus Randstad uit de AEX. En toch zijn er genoeg uitzendbedrijven die flink aan de weg timmeren, zoals de uitzendgroep Home of People. Werkt de nieuwe aankomende wetgeving voor de gouden sector met het zwarte randje stimulerend of juist verstikkend? Ik vraag het allemaal aan Cesar Duygulu, eigenaar van Home of People. Welkom, goed dat je er bent.
18: Dankjewel.
17: En ik neem aan een tevreden eigenaar, want jullie hebben eind september, eind vorige maand bekendgemaakt People 21 over te nemen. Volgende stap om te groeien richting de top 10 van de grote uitzendbedrijven in dit land?
18: Dat klopt, ja. Dat klopt. Nee, we zijn lang bezig geweest. Ik denk circa 10 maanden met het hele overnameproces. En 29 september hebben we het kunnen afronden en gepasseerd. En groeien daarmee nu langzaam door richting de top 10.
17: Ja, waarom duurt dat dan zo lang? Want jullie zijn niet gestikt in je eerste overname. Jullie doen dat regelmatig. Dus je kunt zeggen, draaiboek uit de kast, daar gaan we weer.
18: Nou, maar je komt bij elk bedrijf kom je wat anders tegen. Het is geen broodje kaas die je bij de kaasboer haalt of bij de bakker haalt. Het is echt een heel DD-proces gaat daaraan vooraf.
17: Maar daar zitten toch wel gelijkenissen in?
18: Uiteraard, zeker. Qua CEO's wel. Maar elk bedrijf heeft een andere bedrijfsvoering. Elk directeur die voert zijn bedrijf op een heel andere manier. De ene wat positiever dan een ander. Dus er gaat eigenlijk wel heel veel tijd in.
17: En was dit een lastig project?
18: Maar niet lastig, complex wel. Want je hebt te maken ook natuurlijk met een Belgische aandeelhouder die je moet overnemen. In België werkt het toch wat anders. Dus er is echt wel heel veel tijd en aandacht, vooral in de SPE gegaan. Om die close op een juiste manier te kunnen closen met elkaar. Dat heeft zowel van mij en mijn CFO Mario Timmermans een vakantie gekost. Maar uiteindelijk hebben we
17: het. Maar heb je dus een beetje op verkeken misschien?
18: Niet op verkeken, maar de snelheid waar we in de laatste 2 maanden extra gas moesten gaan geven. Omdat er een lek naar buiten kwam, moesten we versneld de overname gaan afronden.
17: Even, dit moet je me uitleggen. Er kwam een lek naar buiten.
18: Ja, intern is het toch bij iemand terechtgekomen en die het weer dan bij de klanten van de verkoper heeft verteld. Dat ze zich aan het oriënteren zijn om te verkopen. En die berichten kwamen bij hun binnen. En dus zouden we het versneld af gaan ronden.
17: Ja. Dus en ga je nu een volgende keer procedures aanpassen of moet je accepteren dat dit altijd kan gebeuren?
18: Kijk, hoe meer mensen van iets weten van een project, hoe sneller het ook naar buiten komt. Het zou zijn dat het vanuit ons komt, of vanuit de bank is gekomen, of vanuit de partij die de DD hebben uitgevoerd.
17: Ben je nog op zoek naar de mol?
18: Altijd. Maar die ga je nooit kunnen vinden. Dus je legt je er ook bij neer op een gegeven moment. Het is ook goed zo. We hebben het gedaan, we hebben het gepasseerd en we gaan door.
17: Het gaat al een hele tijd goed met jou en met je bedrijf. Jij wordt al jaren omschreven als de, moet ik zeggen, inmiddels niet meer zo piepjonge uitzendmiljonair. Ik vroeg me toch nog af, is er een moment geweest in je carrière waar jouw hele ondernemersdroom misschien wel op knappen stond, dat het helemaal mis had kunnen gaan? Of is het 1 rechte lijn vooruit?
18: Nee, ik denk dat elk ondernemer echt wel hele zware tijden heeft gehad. Dat hebben wij ook gehad. Vooral 2006 waren de jaren waar ik het heel zwaar mee heb gehad.
17: Dat is al bijna 20 jaar geleden inmiddels.
18: 20 jaar geleden. En daarna zijn we echt met z'n allen keihard gaan werken om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Dus sinds 2006, natuurlijk hebben we wel zware tijden.
17: Wat gebeurde er dan in 2006?
18: Je verloor je klanten, je kosten liepen door. En je moest eigenlijk helemaal bij scratch weer beginnen. Dus je begon weer helemaal opnieuw.
17: Dat is bijna het zwart-wit tijdperk. Je hebt het nu over 20 jaar geleden. De afgelopen 20 jaar periodes van melk en honing, het kon niet op.
18: En toch heb je die tijd ook meegemaakt. En je blijft doorgaan. En het is maar goed ook dat je dat soort dingen meemaakt. Dus dat houdt je altijd scherp.
17: Ja, inmiddels is er dus een serieuze uitzendgroep.
18: Ja.
17: Heb jij dan nog de dagelijkse leiding in handen of hang je er een beetje boven?
18: Ik hang er echt boven. Ik heb zeker niet de dagelijkse leiding meer. We hebben, wat ik al zei, we hebben een 7-tal labels onder Home of People hangen. En hetzelfde 6-tal labels heb je onder People 21 hangen. En op elk label hebben we een managing director. Die zijn gewoon P&L verantwoordelijk.
17: Maar jij bent wel de CEO?
18: Ik ben de CEO van de complete groep. Dus je hebt wekelijks of 2 wekelijks meetings met je managing directors. Hoe de business loopt. En of ze wel voorlopen op budgetten die ze hebben afgegeven. En vanuit daar stuur je de MD's aan.
17: En die labels die blijven gewoon bestaan?
18: Met hun eigen naam gewoon doorfunctioneren. Omdat wij vinden dat de klanten waar ze al mee werken, sommigen werken er al 20, 30 jaar mee. Is gewoon bekend, vertrouwd, houdt lekker zoals het is.
17: Maar ik neem aan dat er aan de achterkant van alles toch nog wel wordt samengevoegd. Zeker. Dat er synergievoordelen zijn.
18: Die haal je altijd. Hè. Dat is je wagenpark verdeel je met elkaar. Je huisvesting verdeel je met elkaar. Je back-office, je finance. Met de komst van de WTTA. Je legal afdeling. Dat zet je allemaal bij elkaar in. En vervolgens haal je er heel veel synergie uit.
17: En word jij inmiddels gebeld door bedrijven die ook een nieuw thuis zoeken, die denken, ik wil wel onderdeel worden van de groep.
18: Zeker.
17: Maar je hoeft niet zelf meer op jacht te gaan.
18: Nee, ja, kijk, je gaat altijd wel leuke bedrijven, die benader je altijd zelf. Maar je wordt ook, wekelijks zal wel veel zijn, maar één keer in de, twee keer in de maand krijg je echt wel zo'n NDA voor je neus geschoven. Dat partijen je benaderen of zij, omdat zij vinden dat zij bij ons passen.
17: En wanneer is dat meer dan zomaar de moeite waard?
18: Een bepaald omvang die ze moeten hebben. Het moet passen bij ons. De cultuur moet hetzelfde, gelijkwaardige cultuur zijn.
17: Maar als je steeds groter wordt, dan kan het niet anders dat er soms iemand uit de pas loopt of dat er iets moet worden gestroomlijnd.
18: Ben ik het helemaal mee eens. En het moet ook natuurlijk bij ons passen in welke regio die zit. Je wilt natuurlijk landelijke dekking wil je gaan hebben. Het moet niet zo zijn dat je 4-5 vestigingen op één stad hebt. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus je kijkt echt wel op de segmenten waar ze in thuis zijn. Is het een uitzendorganisatie die alleen maar alles doet in de bouw? Ja, daar zijn wij niet in thuis. Dus dat doen we ook niks
17: mee. En waar ben je wel in thuis?
18: Ja, wij zijn thuis in de logistiek, groente, fruit verpakken, tuinbouw, sierteelt, bloembollen, vleessector, daar zijn we in thuis.
17: Ja, dat zijn ook sectoren die zo af en toe ter discussie komen te staan. Bijvoorbeeld die vleessector, die heeft nu te maken met bepaalde verboden. Hè? De minister houdt ook nauwlettend in de gaten.
18: Correct.
17: Moet je daar dan omheen bewegen of zeg je nou hartstikke goed dat dat eraan komt?
18: Ik ben blij aan de ene kant dat ze er strenger op zitten. Want er is echt wel heel veel wat misgegaan in de sector. Vooral in de vleessector. En dat we nu met z'n allen veel alerter gaan werken op de manier dat het wel juist hoort. Dat is alleen positief.
17: Maar trek je het jezelf aan? Had jij dingen anders kunnen doen?
18: Als ik kijk naar mijn eigen groep. Wij hebben zelf nooit in het vlees gezeten. Tot de overname. People 21 zit wel in het vlees. Wij zelf niet. Dus ik kan hem zelf niet aantrekken. En als we kijken naar People 21.
17: Nou, je zit er nu dus wel in. Dus je krijgt nu te maken met de ontstaande situatie. Ja,
18: en als ik kijk hoe zij dat hebben gedaan in het verleden. En hoe ze het nu nog steeds doen. Dan valt daar gewoon echt niks op.
17: Maar is dat wel iets waar je nauwlettend naar gekeken hebt? Want dan maak je dus je entree in een sector die ter discussie staat.
18: Zeker. Daar kijk je heel bewust naar. Hebben zij in het verleden wel eens misstappen daarin gemaakt? En gelukkig niet. En er zijn ook kansen natuurlijk. Kijk, een werknemer, de bedrijven mogen geen mensen meer inhuren. Maar ze hebben wel de woningen nodig van je. Dus ze hebben wel de planning van je nodig. Ze hebben wel je transport nodig. Dus je blijft een of andere manier toch aangehaakt bij de bedrijven om dienstverlener te zijn op andere vlakken.
17: Als je aan het hoofd staat van een uitzendgroep, dan sta je ook voortdurend op het menu van de politiek. En ook van de polder overigens, want er is een nieuwe CAO van kracht waarin is afgesproken dat uitzendkrachten en vaste krachten een gelijkwaardige beloning moeten krijgen. En die gelijkwaardige beloning, dat is dan weer iets anders dan een gelijke beloning. Kun je nog even voor de fijnproevers uitleggen waar het verschil in zit?
18: Jazeker. Gelijkwaardige beloning is dat we zoveel mogelijk naleven en strijden om ervoor te zorgen dat de werknemer die als uitzendkracht naar binnen komt bij een bedrijf het gelijke loon krijgt, een gelijkwaardige loon krijgt als een werknemer die bij het bedrijf zelf in dienst zou zijn. In dezelfde functie.
17: Ja, gaat het dan om loon of gaat het om een totaalpakket?
18: Het gaat om het loon, maar het gaat ook wel echt om het totale pakket. Dus dan heb je het over thuiswerkvergoeding, over een auto van de zaak, over een 13e maand.
17: Duurzame inzetbaarheid, pensioen, onderwijs, alles moet worden meegenomen.
18: Alles moet worden meegenomen.
17: Te zeggen vakbonden, ja, luister eens, wij tekenen daar zeker niet bij het kruisje, want wij voorzien dat dat weinig transparant is, dat er mee gesjoemeld kan worden. Wij hebben liever dat er gewoon heel duidelijk wordt afgerekend dat loon gelijk is.
18: En ja, dat gaat wel steeds lastiger, want het is bij elk bedrijf is het heel anders. Je kan niet, zoals de vakbond dat willen en eisen, alles 100% gelijk trekken. Dat gaat ook niet, want je hebt bedrijven die hele functies gewoon niet aan het werk hebben.
17: Maar snap je dat ze achterdochtig zijn? Dat ze denken, 100%. Ja, dat sommetje, dat kunnen wij nooit controleren. We weten niet precies wat hier gebeurt.
18: Ja, maar gelukkig hoeven de vakbonden dat niet te controleren. Dat wordt dadelijk gecontroleerd met de komst van de WTTA en met de huidige SNA-toetsing die we
17: krijgen. Wat is de SNA-toetsing? Want die WTTA, dat ga ik zo meteen nog toelichten.
18: De SNA, dat is een NEN 44-101. Dan moet je een keurmerk hebben. Althans, je bent niet verplicht om hem te hebben, maar dat is een keurmerk die jou twee keer per jaar controleert of je de CAO's goed naleeft, of je de juiste beloningen toepast, of je de pensioenafdrachten goed doet.
17: Had je niet van al het gezeur af kunnen zijn door te zeggen, wij gaan inderdaad voor gelijk loon En de rest proberen we ook zo goed en zo kwaad als het kan te regelen?
18: Het is heel lastig. Om het zo koud en direct te zeggen, want dan hadden ze het al lang gedaan. Ik geloof niet dat dat ook werkbaar gaat zijn in Nederland.
17: Gaan we naar dat andere grote instrument dat volgend jaar van kracht is, namelijk dat toelatingscriterium. In de vorm van een dilemma. Als je eerst wil kiezen, dan mag je dat achteraf nuanceren.
19: Het dilemma.
17: De wet toelating ter beschikkingstelling van arbeidskrachten zal voor eens en altijd de malafide uit zijn bureaus de deur wijzen. Of die wet, ja, dat is eerlijk gezegd nog maar een halve maatregel. Het moet vele malen strenger.
18: Ik vind van wel.
17: Zeker. Welke van de twee? Strenger of zeg je het is afdoende?
18: Strenger.
17: Cesar Duygulu is hier van Home of People. Er is lang over gesproken, er is ook al wat getreuzeld. Het is uitgesteld, meerdere keren. Maar vanaf 1 januari gaat die wet nu echt gelden, de WTTA. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
18: Voor ons bedrijf betekent dat iets heel positiefs. Want we hebben natuurlijk al een nulmeting gehad in januari voor al onze labels met de WTTA. Hiermee gaan ze proberen natuurlijk om de partijen die zich niet houden aan de CO's, aan de regels en de wet en regelgeving, gaan ze hiermee proberen uit de markt te halen.
17: Hoeveel zijn dat er? Want er zijn tienduizenden uitzendbureaus in Nederland.
18: Er zijn er 20, iets meer dan 20.000 geregistreerd als uitzendorganisatie. En van die 20.000 plus zijn er ongeveer circa 2.500 waren er vorig jaar gecertificeerd. Dus de NEN-certificering die ze kunnen behalen die dat maar hadden. En dat is wel zorgwekkend. Ja. Vooral nu met de komst van de WTTA.
17: Maar het wordt nu moeilijker. Hè? Je kunt niet zomaar nu een bordje op de deur plakken met de tekst: ik ben een uitzendbureau. Er gelden nu regels.
18: Zeker, maar je hebt ook een overgangsregeling. Dus zeg het maar. Ik meld me nu aan. Op 1 november moet ik me aanmelden op de register van de WTTA. Vervolgens heb ik tot juli volgend jaar de tijd om nog bepaalde dingen in orde te maken. En dan word je een keer, moet je gecontroleerd gaan worden. Mm-hmm. Per 1 januari 2028 gaan ze het handhaven.
17: Ja, er komt een nieuwe Nederlandse autoriteit uitleenmarkt.
18: Ja, dat klopt. Maar als je in die overgangsregeling zit, wat nog 3-4 jaar kan duren, omdat we gewoon te weinig capaciteit hebben om die controles op het juiste moment en de juiste snelheid te gaan kunnen voeren, ja, dan sta je gewoon 4 jaar ben je nog aan het uitzenden met alle ellende nog voorzien.
17: Als jij hem nu, het is een beetje laat, want het gaat er nu toch echt van komen op deze manier, maar als jij hem nu opnieuw zou mogen ontwerpen, die wet, wat zou je toevoegen?
18: Ik had zelf persoonlijk had ik de politiek als ik in de politiek zou zitten, had ik gezegd: jongens, alle bedrijven die al die jaren SNA gecertificeerd zijn en alle partijen die op 1 januari 2027 nog gecertificeerd is, die hebben recht op een WTTA-certificering. En die mogen het ook behalen. Alles wat dat niet was, die niet NEN gecertificeerd was, of die geen ABU of MBU-lid waren, ja, die hebben er geen recht
17: op. Ja, want alles wat dan niet kwalificeert, daarvan zeg je, daar kan ik ook niet voor de garant, voor de kwaliteit instaan. Misschien is dat wel verkeerde boel.
18: Wellicht, want je ziet nu ook heel erg in de markt, dat we gisteren ook weer een heel stuk over zitten lezen, dat er op dit moment heel veel partijen zijn die uitzendorganisaties, kleine uitzendorganisaties die bijna failliet zijn aan het kopen zijn, om maar gebruik te maken van hun 4-jarige bestaan en om en te hopen dat ze een schone BV zijn, terwijl ze zelf aan alle kanten hebben lopen rommelen en nooit een SNA-certificering hebben gehad. Vervolgens zijn ze nu BV's aan het opkopen die een SNA hebben om daarmee verder te gaan. Dan denk ik, ja jongens, dan slapen met z'n allen de plank mis. Ja,
17: als je er puur bedrijfsmatig naar kijkt, hè, dan zie je misschien wel dat veel van die bedrijven het niet gaan redden omdat ze niet groot genoeg zijn, omdat er nieuwe voorwaarden gelden. Dat kan natuurlijk ook voor jou, als het bona fide partijen zijn, best een koopkans opleveren zo af en toe.
18: Zeker. Je hebt partijen die zien het gewoon niet meer zitten, omdat gewoon de regeldruk wordt te groot voor ze. Ze kunnen niet meer aan zijn op leeftijd, of ze hebben het echt gehad met de komst van elk jaar met nieuwe wet- en regelgevingen. En inderdaad, er zullen sommige partijen zijn die ik ook niet ga redden, omdat gewoon, het wordt gewoon een heel kostenplaatje om de hele WTTA ingeregeld te krijgen. Je moet gewoon een heel legal team hebben.
17: Ja, dat heb jij inmiddels ook. Ja. Had je misschien al?
18: Ja, hadden we al.
17: Niet je hobby misschien?
18: Nou, het is wel een van mijn hobby's, want ik vind het hartstikke leuk.
17: Wat is er zo leuk aan dan?
18: Arbeidsrecht vind ik onwijs leuk. Je leert er echt met de dag, leer ik er zelf ook van. Vragen die je krijgt die je dan makkelijk kan beantwoorden. Dus het is echt wel leuk. Ik vind het een heel leuk onderwerp. Vooral arbeidsrecht vind ik een heel leuk.
17: Nou, vertel eens, wat is je laatste bevinding dan? Waarvan je denkt, goh, dat wist ik eigenlijk niet.
18: Wat is mijn laatste bevinding? Maar ik kan hier zo voor 1, 2, 3 voor de geest halen.
17: Maar het is heel veel prettig om je erin te verdiepen.
18: Het is wel heel erg prettig om je erin te verdiepen, zeker.
17: Er is nu die WTTA. Ja. Er is al langer de vraag hoe dominant de flexmarkt zou moeten zijn op de arbeidsmarkt. Hè. Flex minder flex, vast minder vast is dan vaak het uitgangspunt. Wat merk je daar zelf van? Dat veel mensen toch vinden dat flex in zijn hok teruggeduwd moet worden. Dat die bescherming ook voor uitzendkrachten verbeterd moet worden.
18: ben ik helemaal mee eens. Ik vind dat een uitzendkracht voorheen... had je een fase 1-2 contract, die duurde een jaar. Vervolgens ging je naar een fase 2 contract, die duurde ook nog. Of eerst fase 1-2. Fase 1 was een half jaar, toen een jaar. Als fase 2, toen een fase 3. Die kon je rekken met 4 jaar. En vervolgens, na 5,5 jaar, kon een uitzendkracht wellicht een vast contract krijgen. Ja, dat wordt nu natuurlijk allemaal ingekort. En is er voor een deel al ingekort. Daar ben ik hartstikke blij mee.
17: In jullie geval gaat het natuurlijk denk ik ook vaak om arbeidsmigranten. Is dat toch nog weer een ander paar mouwen?
18: Dat denk ik wel. Kijk, als je bij ons in de groep kijkt, ik denk dat 45-55% van onze populatie, van onze mensen die wij in dienst hebben, dat ze allemaal fase 4, dus een vast dienstverband hebben bij ons. Want wij vinden, de mensen die werken jaar in jaar uit, werken ze al voor je. Ze hebben zich bewezen dat het gewoon hele goede werknemers zijn. En die moeten gewoon een vast dienstverband hebben. En daar strijden we al jaren voor.
17: Ook arbeidsmigratie is een gevoelig onderwerp. Want de vraag is, zijn de lasten en de lusten van arbeidsmigratie wel eerlijk verdeeld? Als je kijkt naar gemeenten, die zeggen ook vaak en graag, ook in de nieuwe akkoorden, dat ze daar grip op willen krijgen. Ook in het Westland bijvoorbeeld. Er zijn plannen nu uitgewerkt. Ze willen dat werkgevers zich aansluiten op een platform. Ze willen meer zicht krijgen op wie waar woont en onder welke omstandigheden.
18: Helemaal mee eens.
17: Je bent het er helemaal mee eens?
18: Helemaal mee eens.
17: Je kunt alle vinkjes nu al zetten.
18: Ik vind dat er gewoon een portaal moet zijn waar de gemeentes kunnen inloggen. Kunnen klikken op een uitzendorganisatie die daar in die regio...
17: Waarom is dat dan toch nog niet zo? Waarom is dat nu iets wat
18: maar kijk, de gemeentes willen dat.
17: Beijverd?
18: Ik denk dat er heel veel uitzendbureaus zijn die het ook willen. Maar of de capaciteit bij de gemeentes, die zijn er nog niet.
17: Het ligt nu aan de gemeente?
18: Ik zeg niet dat alleen maar bij de gemeente, maar een groot deel, de capaciteit bij bepaalde gemeentes zijn er nog niet om zover een portal neer te kunnen zetten, zodat de uitzendorganisaties hun huisvesting en de medewerkers met naam en toenaam kunnen melden wie in welke woning woont. Dat zou veel makkelijker zijn voor iedereen. Dan hebben ze gewoon op één overzicht hebben ze de controle.
17: En jullie kunnen dat al aanleveren?
18: Wij kunnen dat heel snel aanleveren, jazeker. Jazeker, want wij werken er al mee, want wij hebben de mensen in onze huisvesting. Dus wij hebben al lijsten, panklare lijsten met wie in welke woning woont.
17: En hoeveel partijen kunnen dat niet aanleveren? Want ik weet het ook, hè, die discussies over arbeidsmigratie worden vaak gevoerd aan de hand van incidenten. Dan wordt er toch nog weer eens ergens een keer een vakantiehuis ontdekt waar 10 Polen opgestapeld wonen.
18: Maar ik denk dat elk partij het kan opleveren. Want elk partij die huisvesting inhuurt of gebruik maakt van een huisvesting waar ze hun werknemers in laten slapen, ja, die hebben lijsten. Dus elk partij zou het kunnen opleveren. Alleen, denk ik, zijn alle partijen wel transparanter in om ze te willen aanleveren. Want wat je nu net aangeeft, joh, een huisje met 10 mensen erin, dat kan natuurlijk.
17: Maar is dat een incident of is dat de norm?
18: Ik denk dat het een incident is. Het wordt steeds minder. Ik zit niet bij de arbeidsinspectie. Maar als je ze hoort, als ik ze wel eens spreek. Want je hebt ook gewoon vrienden die daar werkzaam zijn.
17: Oh ja, dat is handig. Vrienden bij de arbeidsinspectie.
18: Maar als je ze wel eens hoort en ze doen invallen, dan is het echt wel hele trieste verhalen hoor je dan. Wat gewoon niet meer menselijk is. Het kan gewoon niet. Maar het is niet zo dat elk bureau dit doet. Er zijn, denk ik, van de 20.000 zullen er misschien 1.000 dit doen of 2.000
17: maar
18: dit doen.
17: Maar die zijn zo meteen opgeruimd met die WTTA. Of denk jij van niet?
18: Ja, dat weet ik niet. Dat moeten we nog zien. Ik denk het niet.
17: Krijg jij mensen vanuit den vreemde nog deze kant op? Of wordt dat lastiger?
18: Vanuit het buitenland bedoel je? Ja? Jazeker, nee. We hebben 13 vestigingen in het buitenland. En we krijgen voldoende instroom vanuit het buitenland om nog het arbeid hier te doen.
17: Maar bijvoorbeeld Poolse arbeiders naar Nederland. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateerde recent nog, dat wordt steeds lastiger, want er zijn steeds meer Poolse werknemers die denken, ja, waarom zou ik het nog doen? Hier in Polen gaat het inmiddels economisch ook voor de wind. Dus ik probeer het dichter bij huis.
18: Maar als wij het over arbeidsimmigranten hebben, denkt iedereen direct aan de Poolse gemeenschap. Maar we hebben de Hongaren, we hebben de Letten, we hebben de Spanjaarden, we hebben de Portugezen, we hebben de Bulgaren, we hebben de Hongaren. Ga zo maar door. Er is veel meer dan alleen Polen.
17: Dat dus snap er ik. Zijn voldoende. Er is veel, maar de vraag is ook, moet je daar de poorten voor blijven openzetten?
18: Nou, die poorten zijn open. Het is een Europese Unie. Dus alle Europese landen, de werknemers mogen aan deze kant op komen.
17: Maar ondanks die open grenzen, want het is natuurlijk vrij verkeer van personen en van goederen, inventariseerde één vandaag vorig jaar nog dat steeds meer gemeenten een maximum stellen aan het aantal arbeidsmigranten dat zij graag binnen hun grenzen zouden willen huisvesten. Die zitten met hun handen in het haar. Dat is inderdaad in strijd met de gedachte van de Europese Unie. Misschien kan en mag het niet eens, maar het gebeurt blijkbaar wel.
18: Het gebeurt denk ik wel, want daarmee laten ze ook zien. De vertraagdheid die ze daarmee creëren is bijvoorbeeld als jij in het Westland of in Den Haag of in Rotterdam of in Vlaardingen een arbeidsimmigrantenhotel of een complex wil gaan bouwen voor ze, ja, dan moet je een adem hebben van 10, 12 jaar. Voordat je überhaupt je vergunningen binnen hebt om te mogen bouwen.
17: Mm.
18: Dus ja, inderdaad, de gemeenten stellen daar echt wel eisen aan.
17: Maar als er vanuit het Rijk of vanuit de gemeente wordt gezegd, wij willen grip op arbeidsmigratie, dat is dan hoe het netjes wordt uitgelegd, gaan mensen dan voorbij aan het feit dat we die arbeidsmigranten wel keihard nodig hebben?
18: Daar gaan ze wel op aan voorbij, ja, zeker. Want
17: stel dat we naar nul gaan?
18: Ik denk dat we dan met z'n allen een gigantisch probleem hebben in Nederland. Echt een gigantisch probleem, want heel de MKB die draait gewoon op arbeidsmigranten. En dan zeg ik niet alleen arbeidsimmigranten die wij als uitzenders uitlenen of uitzenden. Maar je hebt ook talloze bedrijven, fabrieken, waar de arbeidsimmigranten gewoon in vaste dienst zijn. Die daar gewoon ook aan het werk zijn. Die wel een huisje hebben, zelf kunnen huren. Maar dan hebben we het over de totale populatie. Dus zonder hen moet je eens even bedenken. Hoe ga jij je boodschappen thuis krijgen? Als jij morgen naar Albert Heijn gaat om je boodschappen te doen en de schappen staan leeg. Omdat ze niet bezorgd zijn naar Albert Heijn. Vanuit Albert Heijn naar de winkels toe. Of je bestelt wat bij bol.com en het wordt niet bezorgd, omdat er niemand is die je pakketje klaar
17: heeft. Maar dit onderwerp is niet af. Dus we hebben de politiek die je in ogenschouw moet nemen. De CAO die van kracht is.
18: Ja.
17: Jij wordt als bedrijf steeds groter. We hebben dat toelatingsinstrument, de wet TTA.
18: Ja.
17: Hoe ziet het er in 2030 uit?
18: Ik denk alleen maar beter. Ik hoop met de komst van de WTTA, ik heb er nog wel een klein hard hoofd in, maar ik hoop echt wel dat we de partijen die het niet zo goed doen in de markt, dat die er niet meer zijn. Dat we daarmee ook richting de politiek kunnen laten zien als de juiste partijen, ABU en BBU-leden. Als leden die ook de certificering van de WTTA hebben, kunnen laten zien aan de politiek van jongens, deze partijen zijn erover. Kijk, het gaat helemaal goed. Er zijn geen misstanden. Die enkele misstanden die er in het verleden waren, die zijn er niet meer, want die mensen die zenden niet meer uit. Dus daarmee zie ik het heel rooskleurig, want we blijven ze altijd nodig hebben.
17: Cesar Duyguru van Home of People, dank voor je komst.
18: Jij ook bedankt, Thomas.
17: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, over of banken al klaar zijn voor box 3. Voor een Europese consolidatieslag, abonneer dan op de Top van Nederland.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
2: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op een winterse borrel bij Z-Event Chips.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-eventships.nl.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huisarts zou worden gezet, is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die een overrasseld de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeeld is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. Twee andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. De ICT van de Belastingdienst heeft de komende jaren de handen vol aan aanpassingen die het kabinet wil doorvoeren. Zo ongeveer alle capaciteit is nodig voor de nieuwe belasting op winst uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. Dat zei staatssecretaris Ehrenberg in een debat. Voor andere ICT-projecten ziet hij pas in 2029 weer ruimte. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zijn advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde twee dodelijke injecties. Het weer dan van weer online? Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
13: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Vandaag op bezoek bij een internationaal AI-bedrijf van Europese komaf. Ontwikkelaar van AI-stemmodellen en nog veel meer. Nu gewaardeerd op $22 miljard. En ze heten 11 Labs, wel bekend. Dus daar gaan we over praten met de internationale topman. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
14: En Daniel Wol.
13: Want Ben is er een keertje niet, gelukkig nee. Jij wel. Maar even goed neem ik elke donderdag de week in tech door. Al het nieuws wat er speelt, alles wat je moet weten, wel met Ben. Dus volg de Grote Techshow in je favoriete podcast. Nu dan naar 11 Labs, want hun nieuwe kantoor in Amsterdam is geopend. Gekozen als nieuwe uitvalsbasis voor deze aanbieder van AI-stemmen en audiogeneratie en nog veel meer zaken. Ze hebben nogal wat nieuws gedeeld afgelopen week, want er kwamen ook net twee nieuwe versies van hun gelijknamige spraakmodellen uit. Versie 4 en Turbo. En met het verkopen van een pluk nieuwe aandelen ter waarde van $300 miljoen zouden ze nu $22 miljard waard zijn. Dus dat is nogal wat. Het meest waardevolle AI-bedrijf van Europa zelfs. Niet gek.

0: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
4: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
3: Welk bedrag gaan ze je geven?
5: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
3: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
6: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
3: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
7: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
10: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
11: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
9: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
10: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
11: En sla je slag.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
14: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
19: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huisarts zou worden gezet is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die in Overasselt de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeelden is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. Twee andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. De ICT van de Belastingdienst heeft de komende jaren de handen vol aan aanpassingen die het kabinet wil doorvoeren. Zo ongeveer alle capaciteit is nodig voor de nieuwe belasting op winst uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. Dat zei staatssecretaris Ehrenberg in een debat. Voor andere ICT-projecten ziet hij pas in 2029 weer ruimte. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde 2 dodelijke injecties. Het weer dan van weer online. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
20: The ladies not for turning.
21: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
22: Are you excited about another election?
23: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
24: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk met Lia van Beckhoven, niet in Londen, maar vanwege de theatertour. Wederom gezellig in de studio bij BNR. Ik ben Conor Clerks. Dag Lia.
25: Hey Conor.
24: Een paar shows in Brabant gehad de afgelopen dagen. Toch een beetje een thuiswedstrijd volgens mij. Waren ze lief voor je?
25: Ja, ik heb geweldige reacties gehad. Echt, de reacties zijn zo leuk. En de zaal is enthousiast, er wordt heel goed geluisterd. Dus ik vind het zelf ook steeds leuker. Wordt tijd natuurlijk, dat je het zelf ook leuk gaat vinden. Maar ik vond in het begin vooral dood en doodeng. Ja. En natuurlijk heel leuk, maar vooral spannend. Maar nu vind ik het eigenlijk vooral leuk en minder spannend.
24: Ah, heel goed. Deze week in het VK. Andy Burnham die heeft met één speech zijn Labour-partij op zijn kop gezet. Na een aantal grijze, pessimistische jaren hebben ze er weer vertrouwen in. Maar vooral ook, ze hebben er weer zin in. Lia, Burnham sprak op het Labour-congres. Wat hij zei is belangrijk, maar zeker ook hoe hij het zei.
25: Ja, die toespraken op die jaarcongressen van die partijen, dat zijn echt, wat ze in Engeland noemen, big set pieces. Ja. Er wordt weken, soms maanden aan gewerkt. En niet alleen door degene die het uitspreekt, de leider, maar natuurlijk ook door daarnaast de medewerkers, de woordvoerders, noem maar op, hele batterij aan beleidsontwikkelaars. Maar deze toespraak was echt geschreven door Andy Burnham zelf. Had je het gevoel? Het was heel erg zijn toespraak, zijn man. En vandaar ook, denk ik, dat iedereen er zo op aansloeg. Natuurlijk ging de zaal uit zijn dak. Dat verwacht je ook niet anders. Dit is een Labour-partijcongres.
24: Dat hoort, ja.
25: Dat hoort. De zaal ging uit zijn dak om verschillende redenen. Op de eerste en belangrijkste plaats omdat Andy Burnham geen Keir Starmer is.
24: Ja.
25: Dat telt, dat is heel belangrijk. En vorig jaar, zoals je zei, zat Labour in een depressie. Keir Starmer lag onder vuur. Ook al hadden ze net de verkiezingen gewonnen met een geweldig grote meerderheid. De stemming was er niet naar. Ze hadden de hoop al een beetje opgegeven. Dat het goed zou komen met het Verenigd Koninkrijk en met de Labour-partij de komende periode. Ze waren bang namelijk voor Nigel Farage. Dus kandidaten begonnen zich toen al warm te lopen. Dus je zag de partij om een keer staan op te volgen. Dus de partij was al verdeeld. Dat voelt ook niet lekker in zo'n zaal. En nu was er feest. Ik bedoel, iedereen eensgezind achter Burnham. Die triomfeert in de peilingen sinds hij in juli de nieuwe partijleider en premier werd. Het gevoel ook, en dat schreven de polls ook aan, dat Farage echt gepiekt heeft. Bovendien, wat maakt een goede toespraak? Daar moest ik even aan denken. Waarom is het? Ik heb verschillende gehoord. En er is één toespraak gehouden in begin jaren 80. Pin me niet vast op een jaartal. Maar ik weet zeker bij begin jaren 80. En die was van Neil Kinnock. En die was toen partijleider. En dat was een toespraak. Nou, je krijgt nog kippenvel als ik eraan dacht. Echt geweldig, geweldig als ik aan denk. Maar deze was ook goed. En wat maakt een goede toespraak? Net als destijds met Neil Kinnock. Daagt hij uit, enthousiasmeert hij, omdat hij bevlogen is. Hij is geëmotioneerd, hij laat heel veel van zichzelf zien. En het was ook een hele serieuze toespraak waarin hij niet bang was om gevechten uit de weg te gaan. Dat was destijds Neil Kinnock helemaal niet. Dat maakt het ook zo spannend. Maar Andy Burnham doet dat ook niet. En hij gooit met nieuwe onderwerpen waarvan je denkt, wauw, daar hebben ze nog niet over nagedacht binnen de partij. Daar komen we straks op.
24: Jazeker. Ja, ik wil het niet te veel over Keir Starmer hebben, want dat hebben we al heel vaak gedaan. En die man is met pensioen en het gaat allemaal goed. Maar het contrast was wel groot en daar spreken mensen ook veel over. En
25: heel erg.
24: Zeker ook op de, niet alleen op het feit dat Andy Burnham een goede speecher is en met veel elan en energie daar staat. En Keir Starmer deed dat niet zo. Maar zeker ook het feit dat hij dus een ideeënstrijd aan wil gaan. Hè, waar Keir Starmer eigenlijk hem een beetje dook. Hij wilde niet debatteren, hij wilde gewoon zijn plannen uitvoeren. Show, don't tell, zei hij. Maar dat is toch niet helemaal hoe politiek werkt.
25: Precies, en Burnham laat ballonnetjes los, hè? Ja. Voortdurend op de een naar de ander. Kijk hoe ze vallen en wil daar dan aan de slag. Dat hoor je ook van mensen die met hem samenwerken. Het is een heel ander soort van regering, een heel ander soort van kabinet. Hij wil praten over politieke en beleidsonderwerpen.
24: Ja.
25: Dat is nieuw. Dat zag je ook in deze toespraak. Hij is niet echt een fantastische spreker, Burnham. Hij is wel een hele goede verhalenverteller. Hmm. Begrijp wat ik bedoel? Hij had het bijvoorbeeld in die toespraak over zijn vader. Die had hij net begraven. Hij had het over het Verenigd Koninkrijk dat zijn vader nog kende. Waar zijn vader aan hechtte. De waarde van dat Groot-Brittannië. Nou, zo'n Groot-Brittannië wilde Burnham ook. Dat was het ideaal waar hem voor ogen stond. Hij is niet bang voor nostalgie, Burnham. Het was ook heel erg zoals je hem zag staan, Andy Burnham. Meestal heb je dan die grote toespraken die worden gehouden achter een lessenaar. Helemaal niet. Hij stond daar en hij liep over het toneel. Het was alsof hij het uit de losse pols deed. Natuurlijk niet, weet je wel. Gigantisch grote teleprompters en zo. Maar ook geen stropdas aan, geen sprekersstoelte. Want dat is dan toch weer een scherm tussen jou en de afnemers. En hij had, behalve emoties, ideeën, sprak eigenlijk weinig over massamigratie, weinig over AI, weinig over high-tech, weinig over China. Dat zijn namelijk onderwerpen waarin hij niet geïnteresseerd is. Dus hij liet echt helemaal liggen. Het ging des te meer over hoe Groot-Brittannië bestuurd wordt. En dat was in naam van het gevestigd belang en niet in naam van het algemene belang, het publiek belang. Het verhaal te veel macht in te weinig handen. Het was allemaal de schuld van, ik exageer enigszins, het was allemaal de schuld van Thatcher. 40 jaar geleden waren de Britten verkeerde weg ingeslagen. Het moest allemaal anders, gedecentraliseerd, meer devolutie, meer macht naar de regio's. Dat hele verhaal vertelde hij ook opnieuw. Maar je had ook heel duidelijk het gevoel, hier staat een leider. En niet alleen een leider, maar hier staat een man die zijn bestemming gevonden heeft.
24: Hmm.
25: Vergeet niet, nooit vergeten, maar Andy Burnham heeft er 15 jaar over gedaan om deze plek te bereiken.
24: Ja.
25: Hij heeft ze 3 keer opgeworpen als leider van de partij. Op een gegeven moment zei zijn vrouw ook, waarom zou je het nu voor de 3e keer weer proberen de afgelopen zomer? Ze hebben 2 keer gezegd dat ze je niet willen. Maar goed, Burnham is gedreven. En niet alleen denkt hij dat hij het kan en dat hij het beter kan. Hij weet dat hij het beter kan. Hij weet wat er verkeerd is, haarscherpe diagnose, en hij weet wat de oplossing is, de prognose. En ja, dat betekent ook dat hij heel nadrukkelijk overtuigend is en dat hij daar ook staat en dat hij ook dingen zegt die hem aangaan, die voor hem belangrijk zijn. En wat dat betreft is hij authentiek. Hij heeft een eigen stem, wat Trump ook heeft. Mm. Weet je wel? Wat Thatcher had, om bij het Brits te blijven, wat Tony Blair had, die mensen, en wat Boris Johnson had, die mensen zijn wie ze zijn. Die zijn niet anders in de kroeg dan op dat toneel.
24: Ja.
25: Begrijp je? Dus ik zat natuurlijk naar die toespraken te kijken live, en ik kreeg echt berichtjes van vrienden die zeiden, ik zit met, 2 in ieder geval, ik zit met de tranen in mijn ogen te kijken. Andy Burnham zelf had ook moeite, hoor, met zijn emoties. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar hij moest even slikken, hè, toen hij het had over zijn vader. En toen kwam er helemaal niks. En hij stond zo met gebogen hoofd naar beneden te kijken. En de zaal ging toen maar klappen om hem over dat moment heen te helpen. Mm. En toen pakte hij de draad weer op en ging hij weer verder. Maar het is ook een speech, een goede speech is ook, ja, je hebt lef in zo'n speech, weet je wel. Je toont emotie, maar ook lef en goedspa. En natuurlijk optimisme in het geval van Burnham, want hij is een optimist. Niet dat hij niet weet hoe enorm de structurele problemen zijn, die al zijn voorgangers hebben weggetrapt en hebben verstopt. Dat zei hij ook, hè. Ik wil sociale zorg eindelijk op poten hebben. Ook al kan mij dat de politieke kop kosten.
24: Ja.
25: Al zijn voorgangers, er zijn heel veel geweest de afgelopen 10 jaar, 6. En de meeste, eigenlijk allemaal, hebben ze het allemaal weggetrapt. Hè? Die sociale zorg die eigenlijk er bijna niet is in het Verenigd Koninkrijk. Waar we het eerder over hadden. Je moet je huis opeten voordat je aan een oudere woning of zorg, een verzorgingstehuis komt. Nou, dat moet allemaal anders geregeld worden. Dat heeft, dat hebben anderen wel geprobeerd, maar die hebben dat meteen weer vergeten. Die hebben dat nooit echt doorgevoerd. Want de kritiek uit de media daarop, op hun plannen, namelijk extra belastingverhoging om zoiets door te voeren, was gigantisch. Maar Burnham zegt, kijk, ik ga dat toch doen. Ook al kost me de politieke kop.
24: Ja.
25: Dat wordt ook gewaardeerd natuurlijk.
24: Het viel mij vooral op dat hij de slogan van de Brexit-campagne jatte. Dat hij eigenlijk zei, overigens ooit... volgens mij heeft hij de Conservatieve Partij niet genoemd. Hij heeft zeker hij
25: van
24: heeft
25: geen, niet
24: heeft genoemd. Geen namen genoemd, vorm ook niet genoemd. Maar hij zei wel, ze zeiden take back control... Hè, maar we moeten ze niet laten vergeten, nooit laten vergeten... dat degene die de controle uit handen gegeven hebben
25: dat waren
24: aan de markt... dat waren de conservatieven. En dat vond ik mooi... om zo eigenlijk tegelijkertijd een breuk te maken dus met de afgelopen jaren... en het toch ook weer rond te breien naar... ja, het is eigenlijk allemaal de schuld van Thatcher... en we gaan dat allemaal terugdraaien. Want dat zegt hij tussen de regels door wel, hè?
25: Ja, ja, maar je hebt helemaal gelijk. Dit is Andy Burnham ten voeten uit. Hij heeft het over zaken die hij van belang vindt. Dat zo regeerde hij, zoals je wil, ook de bijna 10 jaar lang de regio Manchester. En hij noemt zijn tegenstanders gewoon niet. Hij negeert ze. Hij heeft het er niet over. Het is ook interessant, zo reageert hij volgens mij ook.
24: Ja, het is best wel gek eigenlijk dat dit dus een contrast is... met bijna al zijn voorgangers van de afgelopen jaren. Maar dat zijn sterke punt op dit moment lijkt te zijn... dat hij een idee heeft over hoe het moet en dat hardop zegt. Dat is weer nieuw.
25: Ja, ja. En dat vonden ook zijn critici geweldig. Ik bedoel, er zijn conservatieven, je weet hoe gepolariseerd het Verenigd Koninkrijk is van oudsher, zeker al vanuit de media. En het viel meer op dat echt conservatieve analisten, ook van rechtse kranten, ook zeiden, dit is een één keer in een generatie toespraak.
24: Ja.
25: Iedereen, omdat hij dus, om al die redenen die ik net gaf. Ik moet je zeggen, ik was niet helemaal overtuigd.
24: Waarom?
25: Ik vond het toch te wazig. Te weinig puntjes op de i, eerlijk gezegd. Ik begrijp dat Labour helemaal wegloopt met zo'n toespraak... en dat ze ook in de roes van die ene week van dat congres willen blijven. Want binnenkort gaat het allemaal veel negatiever, veel heftiger, veel slechter gaan. Hè? Economisch staat het Verenigd Koninkrijk, net zoals de rest van de westerse wereld... heel veel te wachten en allemaal negatief. Dus ik begrijp wel waarom ze in die roes willen blijven... en waarom ze alles aangrijpen om zo'n toespraak nog meer te verheffen. En nog warmer te ontvangen dan ze al doen. Maar ik vond het ook, ja, ik hou toch niet zo van dat nostalgische.
24: Mm.
25: Dat is ook de ingesleten bij die Britten. En eerlijk gezegd, Burnham heeft er ook een handje van... Dat weet je, het is voor mij al snel te sentimenteel.
24: Ja.
25: Nogmaals, het was allemaal oprecht, zijn emoties. Maar ik vond het een beetje riskant. En nogmaals, het idee dat hij dus alleen sprak over zaken... waar hij iets aan doet en waar hij iets om geeft. Dat hij dus AI bijvoorbeeld uit handen geeft aan zijn ministers... en wel weet ongeveer welke richting hij in wil... maar de minister moet het allemaal uitvoeren. Vond ik een zwakte bot, eerlijk gezegd. Migratie vooral. Energiecrisis, technische revolutie. Ik wil dat toch wel horen wat de leider van een land daar over te zeggen heeft.
24: Ja,
25: niet Andy Burnham.
24: Kan ik me voorstellen. Hij noemde wel op de inhoud twee punten die die kun je baanbrekend noemen.
25: Helemaal, absoluut. Eén, hervorming van het kiesstelsel.
24: Ja.
25: Wow. Kijk, dat is natuurlijk het makkelijkste. Dat kan verwezenlijkt worden. Daar heb je geen geld voor nodig, hè? Voor de rest wel. Wat hij dus gaat doen, is hij gooit er een commissie op. Oh, wat voor kiessysteem zou dit huidige first past the post moeten vervangen? Hij is altijd iemand geweest die geloofd heeft... dat dit huidige Britse kiesstelsel niet eerlijk is.
24: Hm.
25: Hij is niet de enige. Heel snel even, je weet, bij landsverkiezingen... heb je 650 kiesdistricten en daar moet één kandidaat van één partij gekozen worden.
24: Ja.
25: En dat betekent dat alleen de koploper, de kandidaat die wint... die wordt afgevaardigd naar het Lagerhuis. En als dan Britten op andere kandidaten gestemd hebben... dan tellen die stemmen gewoon niet. Dus winner takes all. Alleen de winnaar wordt afgevaardigd... en de rest van de stemmen gaan verloren.
24: En daardoor kun je dus, als je een beetje een versplinterd veld hebt... kun je met bijvoorbeeld 20% van de stemmen kun jij de enige zijn. En dan is 80% dus van de mensen die gestemd hebben op jouw verkiezing... Ja, die hebben het nakijken.
25: Precies. Stel dat van de 650 kiesdistricten de 649 stemmen op allerlei verschillende partijen. Maakt niet. Sorry, dat zeg ik anders. Het beste voorbeeld vind ik nog steeds. Ik geloof dat het 2014, 2015 was. Toen waren de algemene verkiezingen. Reform, de partij van Nigel Farage, misschien dat hij toen UKIP heette. Maar in ieder geval, Nigel Farage, de partij, die kreeg 5 miljoen stemmen. 0 zetels in de Tweede Kamer, het Britse Lagerhuis. De SNP haalde 1 miljoen stemmen, dus veel en veel minder. En kwam met een buit van 55 of 56 zetels.
24: Ja.
25: Omdat bijna overal in Schotland de Schotse nationalisten op de eerste plaats stonden.
24: Mm.
25: En bij Nigel Farage's partij, die had een heel veel zetels. Honderden zetels kwamen ze op, misschien wel meer. Kwamen ze meer dan 100 zetels. Kwamen ze op de tweede plaats, of op de derde plaats, op de vierde plaats. En die stemmen tellen niet.
24: Ja.
25: 2/3 van de Britten brengen stemmen uit die niet geteld worden. Dus begrijpelijk dat Andy Burnham dit systeem gaat veranderen. Maar is dat handig, als je kijkt naar het partijbelang? Is dat niet een kwestie van kalkoenen die voor de kerst stemmen?
24: Ja.
25: Want het winner-takes-all, first-past-the-post-system, het huidige stelsel, daarbij zijn alleen de twee grote partijen gebaat. Dus als Labour één van die twee grote partijen is, ja, dan handhaaf je dat toch. Maar, Connor, ik denk dat Burnham andere overwegingen heeft. Ik denk dat hij gelooft dat als hij een soort van evenredig kiesstelsel kan doorvoeren, dat vanaf dat moment Groot-Brittannië gedomineerd zal worden door coalitieregeringen waar het centrum en centrum-links dominant zijn. En dat ze voor altijd rechts en extreem rechts, bedoelt Nigel Farage en de conservatieven, voor altijd uitsluiten. Ja. Ik denk dat dat erachter zit.
24: Oké, okay, ja, Farage kan ik helemaal volgen, maar de conservatieven, in dat scenario gaan we ervan uit dat de conservatieven doorgaan met hun koers steeds verder de flanken in die ze nu handhaven. Maar in principe is het niet ondenkbaar dat we over een paar jaar weer, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, een normale conservatieve partij hebben. Daarmee bedoel ik een conservatieve partij die dichter bij hun traditionele standpunten staat.
25: Ik weet het niet. Gaat het volgende week over hebben.
24: Ja.
25: Want de conservatieven zijn bezig met hun congres. Ja, congres as we speak. En ik vind het wel interessant hoe die leider Kayleigh Badenoch ook zich heeft ontwikkeld. Echt, ik vind het een fascinerende vrouw. Maar ja, daar gaan we het over hebben. Maar misschien heb je gelijk. Ik weet het niet. Wat ik denk wel dat dit het denken is binnen Labour. En zeker binnen Labour links. Kijk, Labour is nu helemaal verenigd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat steeds meer mensen aan de linker- en centrum-linkse kant van het politiek spectrum in het Verenigd Koninkrijk weer naar Labour opschuiven. Vluchtelingen uit de Groene Partij. Daar gaan we het ook volgende week even over hebben. Uit de Liberaal Democraten. Die stevenen allemaal meer en meer af.
24: Ja.
25: Toch op Labour. Dus ik denk dat dit het denken is van de Labour-partij. Dat, oké, misschien kan het in eerste instantie wellicht de nadelen zijn van ons om het kiesstelsel te veranderen. Maar we zitten dan wel met, zolang je kunt kijken in de toekomst naar centrum-linkse coalities.
24: Ja.
25: En je hebt dan rechts voor altijd buitengesloten. En ook Brexit.
24: Ja, dat was het tweede grote opmerkelijke onderwerp in zijn speech. Hè? Hij zet de deur open voor iets wat onder Keir Starmer echt absoluut ondenkbaar en onbespreekbaar was. Hè? Een potentieel terugkeer naar Europa.
25: Absoluut. En dit was, kijk, als een aspect van een goede toespraak is dat je met een verrassing komt, alstublieft. Wat zei die? Andy Burnham zei: Brexit heeft meer kwaad dan goed gedaan. Ja, denken wij dan, hallo, dat tell me something.
24: Niet controversieel, ja, maar zegt nooit iemand in het Verenigd Koninkrijk.
25: Precies.
24: In de politiek.
25: En daar ging het om. Natuurlijk weten de Britten dat, maar het hardop uitspreken als politiek leider, als premier, dat is een tweede. En het was voor het eerst dat een leider, dat Burnham, dat zei. Nou, niemand wist dat hij dat ging zeggen. Want waarom is het zo belangrijk? Waarom sloeg het in als een bom? Omdat je daarmee de deur opengooit naar hertoetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie. Want, zei hij later, dat lichtte hij ook toe bij interviews later, dat inderdaad alle opties op tafel liggen. Inclusief dus hertoetreding. Waarmee hij het hele Brexit-debat weer heeft opengerooid. Oh.
24: Ja. Ja, was er een andere optie?
25: Niemand had het verwacht.
24: Nee.
25: Ik bedoel, je kon de kaken open horen vallen van al die ministers die op de eerste rij zaten. Wat zegt hij nou? Minister van Buitenlandse Zaken wist nergens van. Zijn kabinet, nooit hiervan gehoord. Wisten het echt niet.
24: Zorgt dat niet voor spanning, denk je? Frictie?
25: Het ligt wel aan waar hij mee komt. Ik denk in eerste instantie meer eensgezindheid. Want nogmaals, ik ben nu heel opportunistisch, maar ik denk dat Labour opportunistisch is. En als je dan kijkt naar de peilingen, dan zie je dat Labour meer kiezers trekt uit andere linkse hoeken als ze bij de volgende verkiezingen een mogelijke terugkeer of een referendum over Brexit en het neersabelen daarvan opneemt in het kiesprogramma. Dus dit is aantrekkelijk, met de deuren opengooien voor mogelijke terugkeer. Dit is aantrekkelijk voor links in het Verenigd Koninkrijk.
24: Hmm. Ik heb echt geen zin in een nieuw referendum. Daar.
25: Oh, correct.
24: Daar weer 2 jaar
25: over. Moet
24: je
25: dan denken, niet weer. En ik denk heel veel Britten ook niet, eerlijk gezegd. Maar ik begrijp wel waarom er over gepraat moet worden.
24: Ja.
25: Want Brexit, zoals het nu is, werkt niet. Het Brexit van Keir Starmer, die ook probeerde, net zoals Boris Johnson en de partijleiders, premiers daartussenin, die probeerden allemaal er iets van te maken.
24: Ja.
25: Het beste te maken uit de hele keiharde Brexit-overeenkomst die ze hebben met de Europese Unie.
24: Ja.
25: Maar al die babystapjes van toenadering op bepaalde landbouwgoederen die dan niet door de douane hoeven geïnspecteerd te worden en zo, dat zet economisch geen zoden aan de dijk.
24: Nee, en de denken was een beetje zo van, dan stoten we niemand voor het hoofd en we gaan gewoon zo door. Maar het heeft ook niemand blij gemaakt. En dat als niemand er blij mee is, dan doe je het dus voor Jan met een korte achternaam.
25: Juist. Dus niemand is er blij mee. Wat doen we nu? Nou, we door te zeggen, niemand is er blij mee en het hardop te zeggen. Dat toe te geven, dat het niet werkt. Alleen als je dat doet, kun je beginnen met veranderingen. Hè? Zoals iemand zei, het is een diagnose, maar dat is geen strategie. En dat klopt natuurlijk. Dus het is een beetje als toegeven dat je heel graag naar pakweg Tanzania wil. Maar niet aangeven wanneer en hoe je daarheen moet. Dus dat doet Andy Burnham ook een beetje. Hij komt niet verder dan het einddoel is ergens in Afrika en de rest gaan we over nadenken, vul maar in.
24: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast niet, daar praten we door over de mysterieuze situatie rond luchtbasis Fairford. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in je podcast-app of in de BNR-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer je wil.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
2: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
3: Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers.
6: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. De advocaten van de in Amerika ter dood veroordeelde Christa Pike kregen deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een van hen. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde 2 dodelijke injecties. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en het trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: De wereld ziet er steeds anders uit. Amerika lijkt minder een vanzelfsprekend een bondgenoot voor de Europese Unie. China blijft een uitdaging. De wereldorde is aan het veranderen. Rusland klopt op de deur. Dus we moeten als Europa zijnde op zoek naar nieuwe vrienden. En daarbij komt 1 Aziatische grootmacht ineens nadrukkelijk in beeld, dat is India. Nou, daar gaan we het vandaag eens over hebben in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Vandaag doe ik dat met Rajiv Lakshmiprasad. Welkom.
6: Dankjewel.
5: Mooi dat je er bent. Geopolitiek analist India bij het Haags Instituut Geopolitiek.
6: Ja, voor geopolitiek.
5: Voor geopolitiek, excuus. Daar ben je medeoprichter van ook, hè?
6: Klopt.
5: Ja, en je bent collega eigenlijk, want je bent een host van de podcast Geopolitiek Nu.
6: Dat klopt. Ja, dat klopt. Inderdaad. En dan daar beschrijven we of analyseren we allerlei geopolitieke ontwikkelingen en probeert dat op een leuke, eigenlijk informatieve manier te vertellen.
5: Ja, dat doe je met een collega. Volgens mij hebben jullie al 125 afleveringen gemaakt.
6: Ja, inderdaad.
5: Ja, ik heb de laatste zitten luisteren. Ja. We hebben deze week over de nieuwe vrienden van de Europese Unie, want daar moeten we naar op zoek. Het schoolplein is zich weer een beetje opnieuw aan het husselen. Hè. Er worden nieuwe kliekjes gevormd. Wij zoeken nieuwe vrienden. Wil India eigenlijk vrienden met ons zijn?
6: India wil zeker vrienden met ons zijn. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, de heer Jaishankar, heeft dat ook vaker aangegeven. En sterker nog, als je kijkt naar alle buitenlandse trip die premier Modi, de Indiase premier, heeft gemaakt, dan blijkt dus dat het Europese continent ver bovenuit steekt. Dus als je dus alle reizen naar alle Europese landen bij elkaar optelt, vergeleken met andere continenten, steken we daar echt bovenuit.
5: Ja, dus ze willen ons ook wel zien.
6: Zeker. En India heeft natuurlijk ook nieuwe vrienden nodig. In de zin van dat zij in Amerika goede vriend zagen, zien ze nog steeds. Alleen de spanningen met Amerika lopen natuurlijk ook vanuit India heel erg op.
5: Ja, dus nou, dan ligt het voor de hand. We worden vrienden en dan zijn alle problemen de wereld uit.
6: Ja, dat hopen we.
5: Korte uitzending dit.
6: Ja, nee, inderdaad. Dat hopen we alle. Er zijn nog wel wat beren op de weg.
5: Ja, die gaan we bespreken het komend uur.
6: Zeker.
5: Ja, ja, ja. Eerst even over jou persoonlijk. Wat is jouw fascinatie in

0: interesseband met India?
1: Ja, mijn affiniteit met India is eigenlijk al heel lang geleden begonnen. Eigenlijk vanaf jongs af aan. Ik kan me nog herinneren, toen ik 8, 9 jaar was, begon ik al boeken te lezen over India. Even wat over mijn achtergrond. Ik ben zelf in Nederland geboren. Geboren getogen Hagenees. Mm-hmm. Een schildersbuurt in Transvaal. Mijn ouders komen uit Suriname en mijn overgrootouders uit India. Mm-hmm. En ik was altijd gefascineerd dat als ik als het ware geschiedenis had dat duizenden jaren terugging. En ook zo'n rijke geschiedenis en een rijke beschaving. Daar ging ik dus veel over lezen. En daar is eigenlijk mijn affiniteit mee begonnen. Ja. En het werd steeds interessanter. En zo ben ik eigenlijk blijven aanhaken.
0: Ja. Dus, en waarmee je in zekere zin ook ergens een stukje van je eigen geschiedenis ook onderzoekt.
1: Zeker, en dat vind ik eigenlijk razend interessant.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Om te zien dat een beschaving dan zo oud is, eigenlijk nog steeds bestaat. Mm-hmm. En dat het te maken heeft met allerlei uitdagingen en daar allerlei verschillende strategieën voor heeft, dat vind ik gewoon razend interessant. Ja.
0: En haalt de tijd je nu in? Want ik kan me voorstellen dat jij als 8-jarige, hoe oud ben je nu?
1: Nu ben ik 33.
0: Ja, dus dat is dus een jaar of 25 geleden toen jij die fascinatie voor India begon. Toen dachten wij hier in Nederland, in de Schilderswijk, überhaupt, ik in Brabant ook, we dachten er allemaal niet zoveel over na over dat land, toch?
1: Dat klopt. Ik ook niet, hoor. Nee. Het is inderdaad dat India vanaf 2014, laten we zeggen, begon al begin jaren 2000, maar echt vanaf 2014, 16, India zich steeds meer op het wereldtoneel begon te presenteren. Mm. Als een opkomend macht. Ze gebruiken niet de term supermarkt of regionale macht, maar een opkomend macht. Die ook graag meer wil doen voor de wereld. Met name voor het mondiale zuiden. Kunnen we zo meteen verder op ingaan. Daar begon het eigenlijk.
0: Ja. En daar begon het. En we hebben het nu over, toch goed om de feiten en cijfers te noemen, de grootste democratie ter wereld. Grootste bevolking ook, 1,4 miljard is
1: dat
0: te tellen.
1: Dat klopt, 1,4 miljard. Ze hebben, dacht ik, vorig jaar China. Vorig jaar of anderhalf jaar geleden hebben ze China ingehaald. Ja. We hebben nu 1,4 miljard mensen. En de projecties zijn dat ze in 2080 ongeveer 1,7 miljard mensen zullen hebben. Dus ongeveer een Europese Unie aan mensen erbij.
0: Ja. Ongelooflijk, hè?
1: Inderdaad. En dat brengt natuurlijk allerlei uitdagingen met zich mee.
0: Ja. Op het gebied van het land zelf wordt er niet groter op.
1: Nee, dat klopt. En dat zorgt voor allerlei uitdagingen op het gebied van energie, geopolitiek natuurlijk, economie, demografie. En hoe zorg je ervoor dat een demografisch dividend daadwerkelijk een dividend zal worden in plaats van een demografische ramp. Ja. En daar zijn ze in India echt mee bezig.
0: Ja. Ik benoemde al dat wij eigenlijk, de tijd heeft je ingehaald, want die fascinatie die je hebt, er is om jou heen nu meer interesse in India.
1: Ja.
0: Je hebt er je werk van gemaakt. Het voelt een beetje alsof wij in Europa, de Europese Unie, India hebben herontdekt als mogelijke partner. Zie je dat ook zo?
1: Dat is ook zo en dat is ook eigenlijk logisch. Ik weet niet hoe het in de jaren 80 was, jaren 90 veel te jong. Maar ik kan me voorstellen dat hetzelfde was met China. Dat China was toen pas net aan het opkomen. Ik denk dat veel mensen ook toen niet echt naar China keken, maar vooral naar Japan en de Aziatische tijgers, Korea, Singapore, Hongkong, noem het maar op. En naarmate China opkwam, keken we steeds meer naar China, vooral in de jaren 2000. Mm. Het is eigenlijk, denk ik, logisch dat we nu steeds meer naar India kijken, want ze halen groeicijfers van rond de 7%. Ze hebben een 4 triljoen dollar, 4 biljoen is dat Nederlands, economie.
0: Ja.
1: Dus het is logisch dat we daar naartoe kijken. En in de toekomst, als er andere landen de wereld zullen opkomen, Brazilië bijvoorbeeld, of een Nigeria of een Indonesië, zullen we ook steeds meer naar die landen kijken.
0: Ja. En tegelijkertijd handelen we al eeuwen met elkaar vanuit Europa en India, toch?
1: Ja, dus, en dat is eigenlijk heel leuk. Het is niet zozeer dat wij India ontdekken. Ik noem het eerder een herontdekking. Ja. Want als we even heel kort teruggaan in de geschiedenis, dan zagen we al dat tijdens de klassieke periode, dat de Grieken, maar ook de Romeinen, al intensief handel dreven met India. Sterker nog, Alexander de Grote wilde India bereiken, omdat daar de rijkdommen waren. En de Romeinen die handelden ook zodanig met India dat zelfs Romeinse senatoren gingen klagen dat hun vrouwen zoveel geld of goud uitgaven aan Indiase zijde.
0: Oh ja?
1: Dus dat is wel leuk. Natuurlijk begonnen daarna de middeleeuwen. Ja. Werd een stapje terug gedaan. Maar zelfs in de late middeleeuwen, begin van de renaissance, kwamen de ontdekkingsreizigers. Ja. En wat moest Columbus, Columbus naartoe? Of Precies. Vasco da Gama? India.
0: Ja.
1: Dus zo zag je dat eigenlijk Europa elke keer heeft geprobeerd, of de Europese beschaving heeft elke keer geprobeerd om die connectie met India weer te herpakken.
0: Ja.
1: En dat zien we nu eigenlijk weer terug. Dus dat vind ik wel
0: Maar we lijken elkaar soms, of we lijken hier in Europa soms even het land uit het oog te verliezen.
1: Ja, dat klopt. En dat heeft allerlei redenen, middeleeuwen, noem het maar op, de Koude Oorlog. Dus laten we hopen dat het dit keer niet zal gebeuren.
0: In ieder geval worden de banden aangehaald. Je zei al dat premier Modi, excuus, vaker naar Europa gaat dan naar andere continenten. Hij was dit jaar nog in Nederland natuurlijk. Zegt dat eigenlijk iets, zo'n bezoek, dat hij dan hier naartoe komt?
1: Dat zegt heel veel. Je moet het eigenlijk zo bekijken. Het is niet dat een relatie in één keer wordt opgebouwd. Het gebeurt natuurlijk in stapjes. Net zoals elk andere menselijke relatie. Hij is naar Nederland gekomen. Niet zozeer om alleen handel te drijven. Maar eigenlijk ook om een zogeheten speciale relatie aan te gaan. Mm-hmm. Een strategische relatie. Zij noemen dat zelf een strategic relationship. Mm-hmm. Dat is niet alleen een woord. Het heeft ook een echte betekenis. Dat betekent dat twee landen, of in het geval India en een ander land, bij elkaar komen. En dan met elkaar gaan bepalen. Oké, wij willen niet alleen partners zijn, maar strategische partners. En op welke gebieden willen wij strategische partners zijn?
0: Yeah.
1: En op die gebieden spreken wij af dat onze ministers, maar ook onze experts en hoge ambtenaren meerdere keren per jaar bij elkaar komen en elke keer gaan bekijken van hoe kunnen we onze onderlinge relatie op bepaalde onderwerpen intensiveren.
0: Mm.
1: Dus dat zegt wel wat. En dat hebben ze ook met Nederland ondertekend.
0: Ja. Tegelijkertijd is er dan meteen ook in Nederland, want ja, dat doen we dan, we zijn de dominee en de koopman. We gaan ook uitleggen wat er allemaal beter moet in India. Democratisch gehalte bijvoorbeeld. En dat soort zaken wordt dan meteen toch ook wel, in ieder geval in de media, besproken. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, het wordt vooral meer in de media besproken dan tussen de hoogste ambtenaar, tussen politici. Ik denk dat het Nederlands kabinet dat ook moet doen, omdat ze eenmaal, vanuit de Tweede Kamer worden gedwongen, of vanuit de Tweede Kamer worden opgedragen om ook mensenrechten aan te kaarten.
0: Ja.
1: Maar het gebeurt wel steeds minder en ook steeds meer rationeler, zou ik het zeggen.
0: Dus, bedoel je dat?
1: Het is niet zozeer dat Nederland vooral de laatste jaren als een soort dominee probeert op te treden. Want Nederland en ook de Europese Unie ziet steeds meer in dat het eigenlijk niet helpt.
0: Mm-hmm.
1: Want we hebben ook andere middenmachten nodig, zoals Indonesië, Japan, Nigeria, Brazilië. Ja, en dat zijn allemaal democratieën die nog in ontwikkeling zijn. En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. En zo'n belerend vingertje, dat helpt echt niet.
0: Nee.
1: Sterker nog, dat zorgt ervoor dat een relatie weer onder druk komt te staan.
0: Ja.
1: En India, naarmate India ook rijker wordt, zul je zien dat ze zich
0: mondiger
1: steeds
0: worden.
1: Meer tegen zullen verzetten. En dat doet ze eigenlijk ook al. Dus elke keer, een klein voorbeeldje, elke keer als een land, Nederland, maar ook elk ander land, mensenrechten willen aankaarten, doet India eigenlijk hetzelfde terug. En niet zozeer om te pesten, maar eigenlijk om te laten zien van, we willen een relatie met jullie aangaan, maar het moet wel op basis van gelijkwaardigheid. Dus als jullie vinden dat jullie over onze democratie en mensenrechten mogen praten,
0: mm-hmm.
1: dan is het wel net zo respectvol als wij hetzelfde terug mogen doen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk ook een les van, zo voelt het. En als jullie dat prima vinden, dan kunnen we het daarover hebben.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, we zijn op zoek naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. Vandaag bespreken we India als mogelijke nieuwe vriendschappelijke partner. Dat doe ik met Rajiv Lakshmi Persaad. Hij is podcastmaker, maar vooral ook medeoprichter en nu geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. En geopolitiek analist India daar ook. Dus je bent de man om hiervoor te spreken. Als ik India als mogelijke vriend beschouw, dan hebben we het over de dominee, de koopman en het vingertje en hem erop en zo. Maar als we dat even opzij schuiven, dan zie ik eigenlijk één punt bij India waarvan ik denk, dat is wel ingewikkeld. Want jij zei, India wil wel vrienden met ons zijn. Maar een heleboel kwesties houdt India zich ontzettend neutraal. Je weet eigenlijk niet aan welke kant ze op willen bewegen. Of het nou om Oekraïne, om Iran, om noem maar op gaat. Dat is ingewikkeld, want dan weet je ook niet precies wat je aan het land hebt.
1: Dat klopt. Vanuit India, dus ik zal je even het India's perspectief uitleggen. Ik denk dat de luisteraar ook aan veel aan heeft.
0: Ja, interessant.
1: Het is niet zozeer dat zij de Europese positie niet begrijpen of willen begrijpen. Ze hebben vaker aangegeven dat zij begrijpen hoe de Europese geopolitieke situatie eruit ziet. Dat Rusland voor Europa een groot geopolitiek gevaar is. Alleen zeggen zij, jullie moeten ook rekening houden met onze historie en onze positie. Wij drijven handel met Rusland, dat vooral is gebaseerd op fossiele brandstoffen, omdat wij, als ik al even vanuit India's perspectief mag praten, een bevolking hebben van 1,4 miljard mensen. Mm-hmm. Dat zal groeien naar 1,7 miljard mensen. En wij moeten ervoor zorgen dat ze allemaal toegang hebben tot goedkope brandstoffen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij voldoende grondstoffen binnenhalen, zodat er werkgelegenheid gecreëerd kan worden. En ten derde, het is niet dat India fossiele brandstoffen importeert uit Rusland puur vanwege deze reden, maar eigenlijk ook om Europa te ondersteunen. Want toen de Oekraïne-oorlog net plaatsvond in 2022... was Europa voor een flink deel afhankelijk van Russische brandstof. Mm-hmm. Met name gas. En ze wilden natuurlijk zoveel mogelijk onafhankelijk worden van Russische brandstoffen. Maar de wereldwijde oliemarkt is heel krap, dat merken we nu ook. Mm-hmm. En dan had India zoiets, wij kopen Russische olie op. Dat had president Biden ook verzocht. Wij kopen Russische olie op in grotere aantallen, zodat de andere wereldwijde bronnen vrijkomen voor Europese leveranciers. Mm-hmm. En dat is eigenlijk hoe India ernaar kijkt. Van, ja, we hebben tot op zekere hoogte ook in Europa hierbij geholpen.
0: Probeer te helpen. Ja.
1: En elke keer als wij naar Rusland gaan, zetten wij Oekraïne ook op de agenda. En wij bezoeken ook Oekraïne en geven ook zelfs bepaalde vormen van humanitaire hulp. Mm. En India heeft zoiets dat wij proberen dus binnen de kaders die wij hebben toch wel zoveel mogelijk rekening te houden met Europese belangen.
0: Ja.
1: En ze zouden graag het omgekeerde ook willen zien. In het begin ging dat moeilijk, maar ik moet zeggen dat de laatste jaren dat wel steeds beter gaat. Met name president Macron van Frankrijk of Alexander Stubb van Finland. Maar ook Ursula von der Leyen, die pakken het steeds beter aan. Dat moet ik wel echt eerlijk zeggen.
0: Ja. Gisteren was hier te gast Casper Witz. Jullie kennen elkaar persoonlijk,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Zeker.
0: Hij is universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Sinoloog, Japanoloog. We hadden het over Japan. Dat land stelt zich heel anders op als het gaat om Oekraïne. Staat aan de kant van Oekraïne, zeg maar. Steunt dat land. Hij had deze kettingvraag voor jou. Luister even mee.
3: Mijn kettingvraag aan Rajiv is, hij is natuurlijk heel veel met India bezig. Ik heb het vandaag over Japan gehad. Mm-hmm. Ik denk wat die twee landen gemeen hebben is een erg moeilijke relatie met China. We hebben allebei territoriale disputen ook met China. Op wat voor manier brengt dit India en Japan dichter bij elkaar? Zouden die twee landen meer kunnen samenwerken op China-gebied?
1: Ja, dat klopt. India, goede vraag overigens van Casper. Mm. India en China zijn eigenlijk hele hechte partners. De laatste jaren zijn ze ook samen lid van de Quad. Dat is een soort platform waar Japan, India, Australië en Amerika lid van zijn. Mm. Officieel niet om China in te dammen, maar te zorgen voor samenwerking, maar onofficieel weet iedereen dat het is om, als het ware, te kijken hoe kunnen we Chinese geopolitieke expansie indammen. India probeert steeds meer rekening te houden met Japanse geopolitieke belangen, maar iets als een militaire alliantie of een militaire samenwerking, dat ziet India niet zitten en dat zal India ook niet doen. Omdat, heel simpel, Japan wordt ook voor een flink deel beschermd door de Verenigde Staten. Mm-hmm. Er zijn duizenden of zelfs tienduizenden Amerikaanse soldaten.
0: Dus 50.000 Amerikaanse militairen op Okinawa.
1: Op Okinawa inderdaad, de Zuid-Korea hetzelfde geval. India heeft dat niet.
0: Nee.
1: Dus India moet echt rekening houden met, als er een oorlog komt, dan moeten wij het toch wel echt zelf doen tegenover China. En de grote angst van India is een tweefrontenoorlog, waarbij China en Pakistan gezamenlijk India zullen aanvallen.
0: Ja, en dan zit India daartussenin geklemd.
1: India zit er tussenin geklemd. En de geschiedenis heeft laten zien, dan heb ik over de naoorlogsgeschiedenis, de Koude Oorloggeschiedenis, is dat als het er echt op aankomt dat Amerika, en natuurlijk ook Europa daarbij volgen, India nooit echt militair heeft gesteund.
0: Mm.
1: En als het militair heeft gesteund, dan was het echt mondjesmaat.
0: Mm-hmm.
1: En in de meeste gevallen was het zelfs zo dat Amerika altijd achter de kant van Pakistan heeft gestaan.
0: Mm.
1: En dit wetende heeft India zoiets van, ja, daar moet gewoon rekening mee houden van, we kunnen bondgenoten aangaan of partnerschappen, maar we weten als het er echt op aankomt, is de kans enorm dat we er toch alleen moeten rooien.
0: Ja, ja.
1: Tegen twee nucleaire machten overigens.
0: Ja, en vandaar ook die toenadering die er was. Want een paar weken geleden was de BRICS-top in New Delhi. Daar was voor het eerst sinds, ik dacht 2019, kwam de Chinese 17. Xi Jinping, 2017, kwam die op Indiase bodem.
1: Ja.
0: Er is ook een ontmoeting geweest. Dat is bijna niet in de media geweest. Daar kregen we nog van op onze kopje bij BNR van een zeer betrokken luisteraar, Alice. Ja,
1: in India was het echt drie dagen voor hoofd. Pagina.
0: Ja, terwijl wij het hier dan, we hebben het even opgezocht, ook met de buitenlandredactie besproken, amper bespreken. Is dat terecht dat wij er niet naar kijken?
1: Niet echt. Ik kan, vanuit Europese perspectief, wij zijn gewend als er een G7-top plaatsvindt, G20 of een Europese top, de leiders bij elkaar komen, naar buiten komen, een gezamenlijke verklaring afleggen van, dit hebben we met elkaar besproken, dit willen we doen. Veel Aziatische of Afrikaanse landen gaat er niet zo aan toe. Dus de leiders komen bij elkaar. Achter de schermen wordt daadwerkelijk wel het een en ander besproken.
0: Ja.
1: Alleen naar buiten toe is het niet zozeer, ja, dit hebben we allemaal besproken.
0: Nee.
1: Zoals we dat hier wel gewend zijn. En de BRICS-top is daar dus heel belangrijk voor. Want je ziet dat landen zelfs vijanden bij elkaar komen. Bijvoorbeeld Iran, Pezeshkian, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, sprak met de kroonprins van de Emiraten.
0: Terwijl ze toch tegenover elkaar staan.
1: Ja, sterker nog, Iran had, heeft de Emiraten een paar keer gebombardeerd. Daar heeft de BRICS toch wel voor gezorgd. We zagen dat China, Rusland en India bij elkaar kwamen om te kijken van ja, hoe kunnen we met elkaar in gesprek. En het allerbelangrijkste, Trump gaf aan dat BRICS niks voorstelt. Maar tegelijkertijd zeggen, als jullie verder gaan, wil ik sancties heffen. Want zijn grote angst is dat de BRICS-landen achter de schermen met elkaar in gesprek zullen gaan van ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we handel kunnen drijven met elkaar zonder al te veel afhankelijk te zijn van de dollar.
0: Ja.
1: En de landen weten dat je dit niet aan het publiek kan doen, want dan krijg je gelijk sancties of erger aan je hoofd. En dat is eigenlijk wel waar de BRICS voor staat. Van hoe kunnen we, ondanks onze grote verschillen, toch kijken waar de overeenkomsten liggen om zo onze gezamenlijke afhankelijkheid van het Westen of van Amerika of door Amerika gedomineerde instituties verminderen.
0: Ja, toch dus, even voor de luisteraar die niet helemaal weet. BRICS is de... Nou ja, ik leg het zelf niet uit, zit ik te denken. Dat zijn een heleboel landen. Brazilië, India, China, noem maar op. Ja. Eigenlijk de opkomende economieën, zo worden ze gezien. Misschien zijn ze lang niet meer opkomend, maar zijn ze al dominant. Ja. Die samen verbond zijn aangegaan. Hoeveel landen zijn het inmiddels?
1: Het zijn echt meerdere. Ik heb het even niet geteld, maar het begon met Brazilië, Rusland, India, China. Ja. Later kwam Zuid-Afrika erbij. Dan Iran, Saoedi-Arabië.
0: Ja, volgens mij zijn het er nu een stuk of 20.
1: Ja, ja.
0: We staan voor een heel groot deel van de wereld. De wereld, economie en bevolking.
1: Ja. Ja. Dus ongeveer 2/3 van de wereldbevolking. Ongeveer 55% van de wereldeconomie.
0: Mogen we daar niet bij als Europese Unie?
1: Frankrijk die heeft een tijdje geleden aangeboden om ook lid te worden. Ja. Frankrijk, als je kijkt naar Europa, is Frankrijk wel altijd het land geweest dat zoveel mogelijk een eigen onafhankelijk buitenlands beleid wilde voeren. Terwijl de rest van Europa toch meer Amerika wilde volgen. Al gaat dat nu ook veranderen. Maar ik kan me voorstellen dat in de toekomst enkele Europese landen daarbij zich daarbij zullen voegen. Maar dan moet je als land wel in staat kunnen zijn om een Amerikaanse druk te weerstaan.
0: Ja, want die zijn er niet blij mee als ze dat doen.
1: Nee, dat klopt. Een leuk feitje overigens. Het woord BRICS, het staat natuurlijk voor Brazil, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, is niet door deze landen bedacht, maar door een Amerikaanse bankier.
0: Oh ja?
1: Ja, die had het gewoon over dat dit zijn de opkomende economieën. En hij noemde het BRICS. Ja. En dat is blijven hangen. En uiteindelijk hebben we deze land als het ware het overgenomen.
0: Als een soort geuzennaam ergens.
1: Ja, ja. En het BRICS is niet een organisatie. Het is niet een organisatie op zo'n manier dat ergens een hoofdkwartier is. Een hoofdkantoor waar eigenlijk al de evenementen en dergelijke worden georganiseerd. Het is eerder zo dat landen bij elkaar komen en elke keer een voorzitterschap overdragen. Ja,
0: het is eigenlijk een beetje het schoolplein, hadden wij het hier op de redactie over, waar een nieuw klikje zich aan het vormen
1: perfect,
0: is.
1: Perfect. En elke keer is het dan een ander voorzitter. Dit jaar was het India.
0: Ja, ja. Dus daar gebeurt veel. Daar moeten we dan misschien toch wat meer op letten.
1: Zeker, zeker. Dus ook voor de volgende keer, voor de volgende Britstop, zou ik echt willen zeggen, probeer daar meer tijd aan te wijden.
0: Het advies van jou en van Alice wordt hierbij aangenomen. We gaan het zo hebben over het wereldtoneel en welke rol wij dan kunnen spelen. Europa, samen met India bijvoorbeeld. En hoe doen we dat dan als Amerika dat dan weer niet wil? Het is allemaal een beetje voorzichtig dansen. Stapje naar voren, stapje naar achter. Hoe moet je manoeuvreren? Gaat zo bespreken in het volgende deel van BNR's Big Five over de nieuwe vrienden van de Europese Unie.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
3: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
4: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
5: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
6: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Ships.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
6: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-Eventships.nl.
8: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Vanmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
9: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. De advocaten van de in Amerika ter dood veroordeelde Christa Pike kregen deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een van hen. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde 2 dodelijke injecties. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en het trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
11: Art Rooijakkers.
12: De tweede half uur alweer van BNR's Big Five vandaag. We zijn op zoek naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. Want de wereld valt uiteen in nieuwe machtsblokken. En dan is er één land dat razendsnel aan het uitgroeien is tot een geopolitieke macht van formaat. India. Dus misschien is dat wel de partner die Europa nodig heeft. Rajiv Lakshmi Prasad, geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek, is nog steeds hier. Ik kwam ergens tegen dat jij India wel een partner noemt, maar geen bondgenoot.
13: Klopt.
12: Waar zit het verschil in?
13: Nou, het verschil is, volgens mij, is partner betekent dat je een betere relatie met elkaar wilt aangaan en gaat proberen om de relatie steeds verder te intensiveren. Mm-hmm. In plaats van, ja, we houden het gewoon zoals het is. Dus dat is denk ik een partner. Terwijl een bondgenoot is iemand waarvan je bereid bent om offers te nemen om de positie van de ander te verdedigen.
12: Ja.
13: Zoals wij bondgenoten zijn van, ik zeg maar, zelfs van een Polen. Mm-hmm. Dus als Polen wordt aangevallen, zijn we als Nederland, hoop ik, nog steeds bereid om flinke offers te nemen om Polen te beschermen. Mm-hmm. Dat is denk ik het grote verschil tussen een partner en bondgenootschap. Het kan natuurlijk ook economische bondgenootschap zijn. Van, als sancties worden gegeven op één land, dat je als ander land zegt, wacht eens even, als je dat doet, dan kom je ook aan mij. En dan ga ik ook tegen sancties heffen. Ja, dat is het grote verschil.
12: Ja. En India heeft het niet zo op dat soort formele bondgenootschappen.
13: Dat klopt, omdat zij eigenlijk daar niet zo'n goede ervaring mee hebben. Als India wilt graag partnerschappen aangaan in de wereld. Met meerdere. Wat India het liefst wilt, is, zoals ze dat noemen, een echte multipolaire wereldorde. Dat is een belangrijk term overigens. Wat betekent dat? Dat betekent dat de wereld niet wordt gerund door één of twee grote machtsblokken of supermachten. Amerika en Sovjet-Unie vroeger, maar nu Amerika en China.
12: Ja.
13: Maar als het ware dat de wereld wordt gerund door grote regionale machten. Mm. India, Indonesië, Nigeria, Brazilië. En dat ze allemaal op gelijkwaardige voet gezamenlijk bepalen hoe eigenlijk de wereld gerund zou moeten worden. En daar passen bondgenootschappen niet bij. Want volgens India's optiek betekent bondgenootschap dat je als het ware aan geopolitiek kartelvorming doet. En dat is eigenlijk niet goed voor de stabiliteit voor de wereld, één. En twee, hun eigen ervaring leert dat daar waar er sprake was van bondgenootschappen, dat zij zien dat het eigenlijk een lege huls is. Dat niet echt waarde heeft. Als we kijken naar Amerika bijvoorbeeld. Wij hebben een bondgenootschap met de Verenigde Staten. Ik was vorige week in gesprek met de first secretary van de Indiase ambassade. Hadden we een interessant gesprek. Ik mag dit ook gewoon delen.
12: Yeah. En hij zei, dus een hoge ambtenaar.
13: Ja, dat is de eerste de tweede onder de ambassadeur.
12: Ja, oké.
13: En hij zei, als je kijkt naar Europa en heeft een bondgenootschap met de Verenigde Staten, maar die worden ongevraagd in allerlei oorlogen geworpen. Mm-hmm. Kijk maar nu naar Iran. Het is niet dat wij in oorlog zijn met Iran, maar ongevraagd heeft Trump Iran aangevallen, waarvan wij nu flink hinder van ondervinden. Of hebben Amerikanen zaken gedaan zonder overleg of tegen de Europese belangen in. Als je kijkt naar India, wat is het allergrootste interne probleem van India? Tuurlijk, het grootste geopolitieke rivaal is China. Mm. Maar het allergrootste interne probleem is Pakistan. Mm-hmm. Voor terrorisme dat gesteund wordt door Pakistan. En India heeft in het verleden vaker aangegeven van, zoals wij jullie graag van ons willen dat jullie, dat wij Rusland op het matje moeten roepen, zo hebben wij dat vaker met jullie gedaan.
12: Oh, en als het gaat om Pakistan?
13: Als het gaat om terrorisme dat gesteund wordt door Pakistan.
12: Yeah.
13: Terrorisme die overigens ook wereldwijd voor problemen zorgt. En elke keer gaf Europa daar decennia lang niet aan prijs.
12: Ja.
13: Had ook een flinke koude oorlog gereden. Omdat aan Pakistan stond in het westerse kamp.
12: Maar vanwege dat soort ervaringen, zo van, ja, je kan wel bondgenoten zijn, maar uiteindelijk stellen ze je teleur.
13: Ja.
12: Is nu de doctrine, het beleid, partnerschap en geen bondgenootschappen.
13: Precies, partnerschap.
12: En hoe moet ik dan naar BRICS kijken? Want dat lijkt me van buitenaf gezien dan toch een bondgenootschap. Dat
13: nee,
12: is een groep
13: totaal
12: van
13: geen bondgenootschap. Nee, bijvoorbeeld, India en China zitten erin. Terwijl India zit China als het allergrootste rivaal.
12: Ja,
13: die hebben om de zoveel tijd weer grensconflicten. En ook nu, Xi Jinping is naar India gekomen.
12: Ja.
13: Maar ook niemand in India denkt is dat het nu weer helemaal goed zal zijn.
12: Nee.
13: En dat ze weer samen door één deur kunnen.
12: Maar kan je dan als Europa zijn op zo'n partnerschap? Oké, geen bondgenootschap, maar een partnerschap. Nou, je kan ook denken tomato, tomato. Maar kun je dan rekenen op India als het geopolitiek echt spannend wordt?
13: Wel op de onderwerpen waar je overeenstemming met elkaar hebt kunnen bereiken. Dus wat India zegt is, wij hebben liever partnerschappen op bepaalde onderwerpen. En wij zorgen ervoor dat wij op die onderwerpen zullen leveren en dat wij daar betrouwbaar in zijn. In plaats van dat je een soort totaal bondgenootschap aan zal gaan, waarbij wij ongevraagd of jullie ongevraagd een soort van rekening moeten houden met elkaars geopolitieke belangen. Wat uiteindelijk, zoals het verleden heeft laten zien, niet echt werkt vanuit het Indiase perspectief. En ook niet zal werken in de toekomst.
12: Ja.
13: En wat India dus zoiets heeft van, laten we liever partners zijn op onderwerpen. En op die onderwerpen waar we het eens zijn, weet je dat wij zullen leveren.
12: Ja. Tegelijkertijd balanceert dat land land ergens tussen Rusland, Amerika, China misschien wat minder, maar in ieder geval tussen allerlei machtsblokken.
13: Ja.
12: Je kan dat zien als pragmatisch, als diplomatiek slim. Je kan het ook zien als opportunistisch. Ja, hoe moet je
13: nou,
12: dat dan duiden?
13: Zij zien dat zelf al geopolitiek volwassen. Dat is iets, denk ik, wat wij als Europa ook steeds meer zullen doen. We zullen zien wat de Amerikanen zullen doen, maar stel je voor de Republikeinen winnen, of Trump of een MAGA-kandidaat zal de volgende presidentskandidaat worden en ook echt daadwerkelijk winnen. Dan zullen wij als Europese Unie ook steeds meer onafhankelijker geopolitiek beleid moeten voeren. En kijken van ja, oké, hoe moeten wij dan nieuwe partnerschappen aangaan? Waar kunnen wij dan samenwerken? En misschien zelfs wat opportunistischer te werk gaan. Misschien zelfs met de Iran in de toekomst, wie weet. Dus zij zien het eerder als geopolitiek volwassenheid.
12: Ja. En nogmaals, waar wij nog wat van kunnen leren eigenlijk, ja, zoals je het zegt.
13: Ja, zo kijken zij ernaar.
12: Ja.
13: En nogmaals, ze geven ook aan, ze zien ook dat Rusland een groot gevaar is voor de Europese Unie. Ze zeggen het niet volop, maar je ziet daadwerkelijk dat India wel echt voor kiezen om de relatie met Europa te intensiveren. Ja. Ze hebben laatst bijvoorbeeld een hele belangrijke, echt een groot straaljager deal. Rusland wilde voor India vijfde generatie straaljagers bouwen. Ja. Waren zelfs bereid voor de source codes te delen. Dat zijn hele belangrijke codes.
12: Ja, ja.
13: India heeft dat afgeketst en heeft gekozen voor een Europees-Frans variant. Wat ook nog eens een tandje lager is qua generatie, 4,5 generatie.
12: Mm.
13: Dat hebben ze gedaan omdat ze ook op defensiegebied met Europa en met name Frankrijk de relatie willen intensiveren.
12: Ja, maar ze willen de relatie intensiveren, maar eigenlijk toch, oké, nou, een helikopterdeal die je nu dan noemt, maar wat heb je er als Europa aan het intensiveren van die relatie?
13: Nou, flink. India heeft nu een economie van rond de 4 biljoen.
12: Ja.
13: Ze willen graag zo snel mogelijk naar de 10 biljoen gaan en dan gestaag doorgroeien naar de 20.
12: Maar dat er economisch iets te halen valt, snap ik. Maar als je het geopolitiek bekijkt,
13: oh, veel. Als je gewoon wereldkaart voor je haalt. Ja, wij willen zaken doen met India, Indonesië, met Zuidoost-Azië, zelfs met Oost-Azië. Alle schepen moeten gewoon door de Indische Oceaan.
12: Ja.
13: Je hebt een gebied dat heet de Indo-Pacific. En als je naar India kijkt, is een soort een God-given geografie. Het steekt uit in de Indische Oceaan. En je hebt India uiteindelijk nodig als partner om ervoor te zorgen dat ook Europese handelsschepen veilig door de Indische Oceaan kunnen varen.
12: Ja.
13: De handel kunnen drijven en desnoods verder kunnen gaan naar Zuidoost-Azië en Oost-Azië. En dat zie je ook steeds meer terug. Met name Frankrijk speelt hier heel erg op in.
12: Ja, omdat als je dus geen goed partnerschap hebt met India, kunnen zij die zee blokkeren.
13: Nou, het gaat niet zozeer om blokkeren.
12: Waar gaat het dan om?
13: Het gaat erom dat je probeert om samen die zeeën open te houden.
12: Ja.
13: Want het is een India, een Zuidoost-Azië, Oost-Azië en ook een Europa. Die hebben enorm belang bij om de wereldzeeën open te houden.
12: Ja.
13: We zien nu steeds meer wat er gebeurt als je wereldzeeën of choke points, dus flessenhalsen, blokkeert.
12: Ja.
13: Bab al-Mandeb, Straat van Hormuz, Straat van Malakka, de Rode Zee. Dus voor de wereld en voor de wereldhandel is het belangrijk om de wereldzeeën open te houden. Lange tijd deden de Verenigde Staten dat.
12: Ja.
13: Vroeger konden de Britten dat doen tijdens de British Empire.
12: Mm-hmm.
13: Die tijden zijn nu voorbij. Dus moet Europa en India kijken van hoe kunnen we dat gezamenlijk doen.
12: Ja.
13: Op een manier waarbij we niet gelijk een bondgenootschap aangaan. Van als jij wordt aangevallen of iets met jou gebeurt, moeten we gelijk full force ingaan.
12: Nee.
13: En dat is eigenlijk denk ik de weg naar voren. Volgens India's perspectief.
12: Ja. Ze willen blijven scharrelen, India. Ze willen geen vaste relatie.
13: Maar ze willen wel vaste relatie op bepaalde onderwerpen.
12: Ja.
13: Maar
12: ze willen het ook een beetje open houden.
13: Nou, ze willen open houden.
12: Ook met anderen kunnen.
13: Ze willen open houden omdat ze eigenlijk geen valse verwachtingen willen hebben.
12: Ja.
13: Ze willen geen valse verwachting van we zijn een totale bondgenoot. En uiteindelijk in de toekomst zullen we teleurgesteld raken in elkaar.
12: Hm.
13: Want de geschiedenis staat vol met bondgenootschappen die uiteindelijk eindigen omdat partners teleurgesteld raken in elkaar.
12: Ja.
13: Zij hebben zoiets van ja.
12: Ook relaties, hè, van partners die
13: dus als ik het heel erg plat mag slaan, is het eerder als een soort latrelatie.
12: Ja.
13: En jij zoiets van, ja, misschien is dat beter dan per se met elkaar.
12: We kunnen ook een keer met een ander gaan uiteten.
13: BNR Nieuwsradio.
12: The Big Five. Art Rooijakkers. Ja, we hebben het over de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Gisteren kwam daar de term middenmacht vaak voorbij in het gesprek toen we het hadden over Japan. Dat is natuurlijk ook iets wat Europa en India samen misschien kunnen ontwikkelen. Je hebt supermachten, dat zijn landen die de wereld eigenlijk de wil kunnen opleggen. Nou, Amerika, China in zekere zin.
13: Ja.
12: Wij horen, ook volgens de premier van Canada, het land dat we morgen gaan bespreken bij als Europese Unie, als bij de middenmachten. Als je maar samenwerkt, bijvoorbeeld met Canada, dan kun je ook echt iets veranderen, geopolitiek gezien.
13: Ja, precies.
12: Zien ze dat in India ook zo?
13: Dat zien ze in India zeker zo. En De Indiase minister van Buitenlandse Zaken heeft ook vaak aangegeven: de wereld is niet stabiel als het in handen is van enkele supermachten. Maar juist als er sprake is van een multipolaire wereldorde. Het hele idee van de multipolaire wereldorde is dat het wordt gerund door eigenlijk middenmachten. Al gebruik ik zelf niet de term middenmachten. Maar inderdaad, dus zo ziet het in India ook.
12: Ja, ja. Dus ze kunnen dan eigenlijk die middenmachten gaan verenigen eigenlijk. Ja. En dat doe je dan op basis van gedeelde ideeën, waarden. Waar vinden we elkaar in?
13: Dat zit hem voornamelijk in inderdaad gedeelde waarden. Kijk, wat het is, de wereld werd tot nu toe, of niet meer, gerund door, zoals we dat noemen, een liberale wereldorde. En het is een wereldorde gebaseerd op een aantal regels die op zichzelf heel nobel zijn. En ook India ziet ze als heel nobel. Daarom zie je dat in 1947, na de onafhankelijkheid, ze echt vol gingen inzetten op de VN. Van, je mag elkaar niet zomaar aanvallen, iedereen heeft soevereiniteit, geen terrorisme steunen, zorg voor gelijkwaardigheid, noemen hele nobele ideeën. Alleen gaandeweg ziet India steeds meer in, maar ook andere landen in het mondiale zuiden, dat de regels wel heel eenzijdig worden toegepast. Met name door toen de koloniale machten Frankrijk en Groot-Brittannië. En vooral door de Verenigde Staten. Dat daar waar het uitkwam, gebruikten ze mensenrechten, democratie om andere landen te straffen. Mm. En daar waar het hen niet uitkwam, gingen ze juist democratische regeringen omverwerpen. Om eigen geopolitieke doelen na te streven.
12: Dus er zat een zekere hypocrisie in dat beleid.
13: Ja, en dat is wat steeds meer voor irritatie zorgt. En naarmate deze landen dus, India, maar ook andere landen, steeds meer rijker zullen worden, mondiger zullen worden, zullen ze zoiets hebben van, ja, een wereldorde gerund door instituties die dit soort liberale regels eenzijdig toepassen, willen we niet meer. We moeten of hervormen, of uiteindelijk zullen we zelf in de toekomst andere instituties moeten oprichten. Daar zijn we nog niet. Maar tijdens de laatste VN-vergadering afgelopen week, zeiden veel van deze landen, ook India, het is echt tijd om de VN te hervormen. Ja. Jette, onze premier, die zei dat ook. De VN moet echt hervormd worden. Mm-hmm. Want zo gaat het gewoon niet langer.
12: Nee, langzagen wij onszelf hier toch wel, in Europa, in het Westen, als het voorbeeld voor de rest van de wereld. Als het gaat om mensenrechten, als het gaat om democratische waarden. En eigenlijk wat jij zegt is dat die rest van de wereld, die in macht, in economische invloed, in militaire macht, ons begint te overvleugelen, het beu is.
13: Ja, kijk, intern hebben we het heel goed voor elkaar. En ik zeg ook, als een Hongarije of een Polen echt mensenrechten of grote mensenrechten schendingen plegen of democratie afkappen, moeten daar wat van zeggen, want zij zijn lid van één familie. En binnen familie mag je meer tegen elkaar zeggen, ook mondiger zijn tegenover elkaar. Maar andere delen van de wereld, ja, die zijn niet onze familie, die zijn eerder partners. En die hebben zoiets van, ja, we zijn niet met elkaar overeengekomen om te praten over democratie en mensenrechten. Vinden het prima om te praten over economie, militaire samenwerking, kritieke grondstoffen, mijnen en raffineren, noem het maar op. Maar daar waar wij niet met elkaar zijn overeengekomen over bepaalde onderwerpen te praten, moeten we dat dan ook niet doen. Mm-hmm. En dat is denk ik een bewustzijn dat binnen de Europese Unie en binnen
12: alleen
13: de Europese
12: dan wordt het,
13: landen,
12: dan kom je een beetje op een hellend vlak. Want dan zeg je, oké, wij vinden mensenrechten belangrijk, bijvoorbeeld in het Westen. Maar ja, die schuiven nu even in de relatie bijvoorbeeld met India een klein beetje opzij, want we hebben nou eenmaal die kritieke grondstoffen nodig.
13: Dat zal wel steeds meer gebeuren.
12: Ja,
13: dus we gaan
12: dat is een wereld waar we naartoe gaan, zeg je.
13: Ja, tenzij die landen aangeven, we vinden het prima om het over mensenrechten en democratie te hebben, maar wederzijds, ze mogen ook hetzelfde doen, hetzelfde zeggen over wat er hier niet goed gaat.
12: Ja.
13: En er moet er wel wat voor tegenover staan. Ja. Dus zo.
12: Wat is dan de kritiek op wat hier niet goed gaat, bijvoorbeeld vanuit India, als we naar Europa kijken?
13: Nou, als ze naar Europa kijken, dan komen zij zelf met hoe we bijvoorbeeld met migranten omgaan, of discriminatie omgaan.
12: Ja.
13: En volgens mij zeggen ze dat niet echt, omdat ze dat echt op de agenda willen plaatsen. Maar gebruiken ze dat eerder van, ja, als jullie het over ons gaan hebben, dan doen wij het ook terug. Eigenlijk eerder als een soort les van, kijk, zo voelt het als andere landen ook over jouw interne zaken gaan bemoeien.
12: Ja.
13: Hoe dat eigenlijk in de toekomst uit moet zien, is voor mij eigenlijk ook een vraag van, ja, ik vind mensenrechten ook heel belangrijk. Ik bedoel, ik vind het heel fijn dat ik kritiek kan hebben op de overheid zonder dat ik zo meteen word opgepakt en gemarteld.
12: Mm.
13: Maar dan moeten we denk ik echt kijken van, ja, hoe kunnen we dit ervoor zorgen dat we dat wereldwijd kunnen versterken. Wat wel heel belangrijk is en wat mij eigenlijk wel hoop geeft, is, ik weet, er gaat heel veel verkeerd. Ook in India zelf gaat er best wel wat verkeerd als het aankomt democratie, wat flink verbeterd mag worden. Maar India heeft zelf aangegeven van, democratie is niet een westers iets. Het is ook een oosters iets. Wij hebben ook een hele oude, duizend jaren oude geschiedenis als het aankomt democratie. En ik denk dat het heel belangrijk is. Want op het moment dat andere landen democratie zien als ook iets eigen, een onderdeel van hun eigen cultuur, dan zie je vaak dat die landen veel meer bereid zijn en volken om het ook te beschermen. In plaats van dat je dat democratie wordt geprojecteerd als een westers opgelegd.
12: Ja, een westers exportmiddel.
13: Een westers exportmiddel. Ja. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat mondiale zuidlanden het ook als iets, het als iets eigen zien. Ja. En dat moeten we eigenlijk hebben.
12: Eigenlijk door jouw hele verhalen heen klinkt een beetje dat vanuit India wordt gekeken naar bijvoorbeeld Europa als, we moeten een beetje onze plek kennen. Wij zijn niet meer de landen die we misschien ooit waren. Misschien was dat toen ook wel onterecht. Die kunnen zeggen wat ze in India moeten doen.
13: Nou, het is niet zozeer onze plek kennen. Dat klinkt wel heel denigrerend. Maar het is eerder wat geopolitiek volwassenen worden.
12: Ja. India is al volwassen, wij moeten dat nog worden.
13: Dat zeggen zij al. En dat zeggen ze niet aan publiek. Nee. Dat maak ik ervan. Maar India heeft natuurlijk sinds de onafhankelijkheid er altijd eigenlijk alleen voor gestaan. Natuurlijk hebben ze wel flinke hulp gekregen van de Sovjet-Unie. Vandaar ook een goede relatie met de Russen. Maar voor het groot deel stonden ze echt alleen voor. En dat is ook een situatie waarin wij als Europeanen ons in bevinden. Mm-hmm. En India heeft steeds betere banden met het mondiale zuiden. Ook met name in Afrika. Zoals de Ghanese minister van Buitenlandse Zaken, die prees hoe India het aanpakt. En ik denk dat India en Europa elkaar juist daarin kunnen vinden. Want India die presenteert zich vaak als een soort een van de woordvoerders van het mondiale zuiden. Democratische mondiale zuiden. India is nog steeds een democratie. En ik denk dat Europa dat ook kan doen als soort van een woordvoerder van het mondiale, democratische mondiale noorden.
12: Ja, waarbij we dan niks kunnen zeggen over bijvoorbeeld de stand van de democratie in India.
13: Het kan, maar daar moeten we eigenlijk nieuwe manieren voor bedenken. En vaak gebeurt er veel achter de schermen, in plaats van voor de schermen. Ja. Hoe dat precies uitziet. En dat is juist hoe de nieuwe wereldorde eruit zou zien. Dan moeten we met elkaar in gesprek.
12: Zoeken.
13: Want we moeten niet denken dat in Afrika of Azië dat het allemaal dictaturen zijn. Natuurlijk zijn het geen democratieën à la Zweden of Zwitserland. Mm-hmm. Maar het zijn nog steeds democratieën. Mm-hmm. Democratieën die ook zichzelf willen versterken. We zien ook in Afrika, in India ook verkiezingen die relatief goed verlopen. Mm-hmm. Ik denk dat je daar overeenkomsten kan zoeken van, oké, wij willen graag met z'n allen democratie beschermen. Hoe kunnen we dat op een respectvolle manier met z'n allen doen?
12: Ja, ja.
13: Dus ja, op die manier.
12: Morgen gaan we het hebben over Canada.
13: Ja.
12: Dat betekent dat jij ook een kettingvraag mag stellen aan de gast van morgen. Dat is Amy Verdun. Ze is hoogleraar Europese politiek en politieke economie en Canada-kenner. Wat zou je van haar willen weten?
13: Canada heeft aangegeven dat ze worden, denk ik, associate member van de Europese Unie. We moeten nog kijken wat het echt precies zal inhouden. En Mark Carney gaf heel scherp aan dat de middenmachten bij elkaar moeten komen.
12: En de Canadese premier.
13: En ik zou graag willen weten, wat verstaat hij of wat verstaat Canada, of de Canada geopolitiek denken, onder middenmacht? Is het alleen de Europese Unie, andere Europese landen met eventueel Korea en Japan erbij? Of wilt Canada uiteindelijk ook mondiale Zuidlanden erbij betrekken? India, een Indonesië, een Nigeria, een Tanzania, Zuid-Afrika, Brazilië, Mexico. Of blijft het toch een noordelijk project? Daar ben ik wel echt benieuwd naar.
12: Nou, morgen ga ik het vragen aan Amy Verdun. Ik zei het al, hoogleraar Europese politiek en politieke economie en Canada kenner. Als wij naar India en Europa kijken. Stel dat er wordt naar jou geluisterd hier. Er zitten wat ambtenaren in Den Haag. Die zitten driftig mee te pennen. En die hebben jouw advies gehoord. Stel dat het nou goed gaat. En die stappen worden gezet zoals jij beschrijft. Van, nou, dit is de manier om een partnerschap met India aan te gaan. Waar staat die relatie tussen de Europese Unie, Nederland en India over een jaartje of 10?
13: Over een jaartje of 10? Ik moet zeggen dat heel veel hangt toch wel af van wat de Amerikanen doen.
12: Ja.
13: Stel, de Amerikanen gaan door met hun MAGA-stomzinnigheid, als ik het zo mag noemen. Ze blijven MAGA-presidenten kiezen. Dan denk ik dat Europa gedwongen, en wat misschien ook wel goed is, steeds meer een onafhankelijke geopolitiek beleid zal voeren.
12: Ja.
13: Ik denk aangestuurd door de Fransen en de Duitsers. En ik denk dat de relatie met de India steeds hechter zullen worden. Ik denk zelfs op een manier die we ons nu niet misschien kunnen voorstellen. Maar dat zal zeker hechter worden. Vooral omdat de Indiërs ook te maken krijgen met steeds meer druk vanuit de Amerikanen. En als er één ding is wat verbroedert, is het vaak een gezamenlijk vijandschap.
12: Ja, daar heb je
13: dat
12: gelijk
13: vaak in. Meer dan gedeelde normen en waarden.
12: Ja. Genoeg dus om te volgen de komende jaren. We gaan je ongetwijfeld vaker spreken hier op zender. Rajiv Lakshmi Prasad, dank voor de komst vandaag.
13: Zeker.
12: Geopolitiek analist India bij het Haags Instituut voor Geopolitiek, dat hij zelf mede heeft opgericht. Onze afleveringen zijn terug te luisteren van de Big Five. Dat kun je doen in onze app, waar nog veel meer podcasts in staan. Volgens mij wordt vandaag de shortlist van de Podcast Awards bekendgemaakt trouwens. Nou, misschien zit er wel iets van BNR bij. Dat kun je dus daar doen, of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
3: Shape the future with confidence. EY.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
4: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie.
8: Meer snelheid maken?

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. Na een cyberaanval op Shell en Philips hebben Russische hackers nu gestolen gegevens van die bedrijven op het dark web gezet. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De bestanden die waren buitgemaakt zijn bijvoorbeeld bouwtekeningen, projectplannen en diagrammen. De Russische hackersbende zou losgeld hebben geëist. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Wil je weten wat er speelt
4: en of waarom?
3: In de BNR-app
4: lees je ook de laatste artikelen.
3: Download de BNR-app
4: en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR at Work.
5: Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
6: Bijna 3/4 van de slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer trekt aan de bel. Toch vindt de meerderheid dat er vervolgens te weinig gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat een melding niet in een la verdwijnt? En hoe moet je te werk gaan als werkgever? Daar praten we dadelijk over verder in BNR at Work. Ik ben Gajo Wijnen en naast mij staat zoals altijd onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Booking.com die wil werknemers verplichten om 2 dagen per week naar kantoor te komen. Nou, ik weet dat wij een paar weken geleden een trailer zagen van een nieuwe Netflix-serie, een Nederlandse serie. Dat ging en of was gebaseerd op Booking. En dat was zo toxisch dat ik denk, ja, daar wil je nog niet een dag per week naartoe.
7: Ja, en dat was wel een ding inderdaad. En na een heel mooi lijstje van illustre werkgevers zoals ASML, Odido en ABN AMRO Bank heeft nu ook Booking.com gezegd. We gaan van een advies van 2 dagen per week werk op kantoor naar een verplichting. Kom 2 dagen per week werk op kantoor. En de OR was het daar helemaal niet mee eens. En de OR was het daar zo niet mee eens dat ze elkaar gisteren troffen in de rechtbank van Amsterdam. Nou, waarom wil Booking.com het management dat alle mensen minimaal 2 dagen per week naar kantoor komen? Het gemiddelde aanwezigheidspercentage van alle medewerkers zit op zo'n 27%. Dat is niet zo bijster hoog als je een kantoor hebt van meer dan 65.000 vierkante meter.
6: Arjan, als je Booking bent, dan moet je toch gewoon zorgen dat mensen intrinsiek naar kantoor komen. Dan moet je toch zo'n sfeer en zo'n omgeving creëren dat mensen denken, ja, maar daar wil ik 3-4 dagen per week zijn, want dat is mijn prettige werkplek.
7: Dat is 100% waar. Er kan niemand iets tegenin brengen. Echter, stel dat jij een trainee bent of een nieuw in te werken collega en iedereen die je ooit in moet werken of iedereen die je nodig hebt zit thuis achter de keukentafel te werken, dan wordt het toch verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dan word je dan nog niet echt happy.
6: Ik snap ze wel. Ja. Nou, ik hoop dat het ze lukt, deze dwingende maatregel. Zou goede koffie misschien een oplossing voor ze kunnen zijn?
7: Wat een mooie brug.
6: Ja, goede koffie.
7: Volgens een artikel uit Nieuwsblad De Kaap.
6: Nieuwsblad De Kaap?
7: Wie kent het niet? Worden kantoren gepimpt met tafelvoetbalspellen, pingpongtafel, zitzakken en bijzonder hippe yoga-studio's.
6: Lippenstift op een varken.
7: Dat is lippenstift op een varken. Want wat blijkt? Mensen laten nog liever hun gezicht zien op kantoor als er hele goede koffie is. Voor ons natuurlijk een open deur in Gajo. Maar het gaat niet alleen om de koffie. Het gaat ook echt over het belang van die gezamenlijke koffiepauze. Dat koffiemoment met de collega's. En dat lekkere gedoe rondom die koffieautomaat. En ik heb een nieuwe term geleerd uit dat artikel van de Kaap. En dat is koffiebadging. Ken je het?
6: Nee.

0: Nee, dit is echt hilarisch. Ik ga het uitleggen. Koffiebadging, ik ga het ook doen. Dat zijn mensen die komen naar kantoor, die laten even hun gezicht zien, maken een hoop herrie, pakken een bak koffie, slaan hem achterover en die peren weer. Want dan zijn ze toch even geweest.
1: Dan heb je een groen vinkje.
0: Ik was er op deze mooie woensdag. Was ik toch op kantoor. En mijn economieleraar vroeger zei niet van iets: Arjan, er zijn twee dingen, daar mag je nooit op bezuinigen. Dat is een goede accountant en goede koffie.
1: Aha, nou dan gaan we het hebben over Gen Z. Nog nooit was netwerken zo makkelijk en toch durven veel jonge professionals het niet aan.
0: Ja, Gen Z is opgegroeid natuurlijk met social media en staat de hele dag met elkaar in verbinding. Maar als het gaat om professionele contacten slaat de twijfel nog wel eens toe. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat meer dan de helft van die jonge professionals terughoudend is bij het opbouwen van een professioneel netwerk.
1: Ja, hoe dat kan, dat is een interessante vraag. En daar praten we over met Jan de Vos, hoofd van LinkedIn Benelux. Welkom Jan. Jullie hebben onderzoek gedaan naar hoe Gen Z met hun netwerk omgaat.
2: Dat klopt.
1: En wat zien jullie?
2: We zien heel veel. Misschien even kader waarom dat we dat onderzoek doen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de arbeidsmarkt heel sterk aan het veranderen is met AI. We weten nu dat de arbeidsmarkt er volgend jaar gaat uitzien of binnen 18 maanden. Dus wilden we even kijken naar de generatie die eigenlijk op de arbeidsmarkt komt. En dat is de Gen Z. En daar komen toch enkele interessante datapoints uit. Ik denk dat we allemaal weten dat de meest connected generaties. Je ziet ze allemaal lopen op hun device. Maar als we vertalen aan de professionele, zien we toch dat het heel moeilijk is om dat netwerk dat ze hebben vanuit hun vriendenkring te vertalen naar professioneel netwerk. Mm-hmm. En de redenen zijn eigenlijk divers. Een derde van de mensen die wij bevraagd hebben ziet dat ze vinden dat ze mensen lastig vallen als ze uitreiken naar mensen. Ze zeggen ook dat ze niet weten hoe ze een professioneel netwerk moeten opbouwen.
1: Maar waar komt dat vandaan? Dat ze dan vinden dat zij mensen lastig vallen? Dat is toch juist wat netwerken is, hè, op een nette manier. Waarom zien zij dat zo?
2: Ja, ik heb daar ook over nagedacht toen ik de studie las. En ik denk dat er misschien ook een bepaalde connotatie is rond netwerken. Ik denk dat sommige mensen netwerken als arbeid ervaren, als iets dat ze moeten doen. En ik denk dat die generatie netwerken niet echt definieert zoals wij het definiëren. Waarom hebben we eigenlijk niet echt ondervraagd in onze studie? We zijn vooral gaan kijken waarom we zien dat die mensen vandaag eigenlijk niet het netwerk hebben en dus niet advies gaan vragen aan mensen zoals hier in de ruimte om bijvoorbeeld een introductie te krijgen of gecoacht te worden. En je haalde net het voorbeeld aan, een trainee bij booking.com, je start daar, je ziet niemand op kantoor. Ja, die mensen hebben eigenlijk mentorship nodig. Yeah. En we zien dat die mensen eigenlijk dan niet gaan uitreiken naar bijvoorbeeld een senior leader om advies te vragen. Ze hebben angst om die vraag te stellen.
1: Hoe kan het dat dus die generaties zo ver van elkaar staan?
2: Dat is een hele goede vraag. Want aan de andere kant, dan de oudere generatie, zien we net dat zij uit ons onderzoek blijkt dat zij heel graag willen helpen. 3 op 4 van de oudere generaties zegt in ons netwerk van ja, we willen heel graag jonge mensen, de mensen uit de Gen Z, gaan helpen. Dus het waarom is een beetje, guessen. Mm-hmm. Wat wij vooral denken is dat de mensen het netwerk dat ze hebben op Instagram bijvoorbeeld, et cetera, dat is een vriendennetwerk en ze dus wel de muscle, de ervaring hebben om te netwerken, maar dat onvoldoende vertalen naar dat professionele. Je ziet ergens een gap. Ze weten hoe, maar ze doen het niet.
1: Hey, en hoe krijg je deze Gen Z-generatie nu dan aan het netwerk, wat ze dus nodig hebben om met ter tijd succesvol te zijn, te worden? Wat moeten ze dan nu doen om dat beter te laten renderen?
2: Ja, ik denk 1, ze moeten niet twijfelen om het te doen. Dus het begint met starten en heel kleine zaakjes gewoon starten. Zeker online. Ze zijn heel gewoon om te liken als een vriendin een bepaalde koffie heeft gedronken in een nieuw koffietentje in Amsterdam. Ik denk dat je net hetzelfde moet doen in je professionele omgeving. Begin gewoon eens een post te liken. Begin eens iets te sharen. Of als je ziet iets op jouw feed van iemand is op zoek naar een job, zorg voor die introductie. Dus het begint eigenlijk met hele kleine stapjes. Dat is 1. Dus doen, maar met kleine stapjes. En 2, begin bij die mensen die je echt al kent. Misschien iemand waarmee je gestudeerd hebt. Mm-hmm. Misschien iemand uit de familie, dus maak het niet te groot. En door die 2 zaken te doen, zien we dat mensen stap voor stap dat professioneel netwerk gaan opbouwen, wat cruciaal is voor hun carrière en ook cruciaal is voor de economie.
1: Maar is het dan ook een soort van angst naar het werkende leven? Want je zegt net terecht, ze zijn de best connected generatie ooit. Ze liken en reposten en taggen, targeten al op Instagram, TikTok en alles wat wij nog niet kennen. Maar dan zakelijk gezien lukt dat niet. Hoe krijg je ze dan in die modus dat ze zich daar ook mee vertrouwd voelen? Want dan heeft het misschien wel met het onderwerp of te maken.
2: Ik denk dat sommige mensen, en dat is een assumptie, dat de Gen Z eigenlijk het voordeel van een netwerk, zoals ze het hebben in hun privésfeer, onderschatten in hun professionele omgeving. Ik denk dat zij, nogmaals, 1/3 zegt dat ze angst hebben, dat ze om uit te reizen, dat ze niet authentiek kunnen zijn, dat er gejudged gaat worden over hun als ze een vraag gaan stellen. En ik denk dat ze die schroom, die angst achterwege moeten laten en gewoon doen zoals ze het in hun privéleven doen, gewoon ook professioneel gaan doen en moeten beseffen dat het netwerk belangrijk is in je professionele omgeving. Altijd.
1: Eigenlijk gewoon meer jezelf zijn.
2: Altijd jezelf zijn.
1: Ja. Arjan, hoe kijk jij daar tegen? Want jij doet ook veel voor en met mbo'ers. Jij snapt die doelgroep ook. Mm-hmm. Wat zie jij rondom dit thema?
3: Ja, ik herken het enorm. Dat er echt met afstand naar gekeken wordt. Van daar post ik iets en dan wordt er iets van gevonden. En het gebeurt natuurlijk in alle generaties. Alleen, ik herken het verhaal van Jan. Van die jonge doelgroep, de next gen, is echt super well connected. Zet het alsjeblieft in voor carrière. Alleen bij specifiek voor mbo'ers merk ik nog een grotere afstand ten opzichte van hbo'ers en wo'ers die bijvoorbeeld op LinkedIn echt wel actief zijn. Ook als netwerk. Ik krijg zelf ook connectieverzoeken van jonge studenten. Zeg ook, wil je graag volgen of ik artikelen blijven lezen? Dat zie ik vanuit mbo'ers nog veel te weinig, helaas. Dus daar zit nog een extra stapje.
1: En LinkedIn, Jan, draait om connecties. Maar ja, een netwerk is natuurlijk nog geen relatie. Hoe kun je als jongeren daar beginnen? Hoe kunnen ze dan vanuit zo'n lijst met contacten een waardevol professioneel netwerk opbouwen?
2: Okay, LinkedIn is inderdaad all about connecties en een netwerk opbouwen. Maar ik denk dat er soms iets een misperceptie is. Het gaat niet zozeer over hoe groot jouw netwerk is. Het gaat over de juiste mensen kennen en nogmaals, klein beginnen. En om de juiste relaties op te bouwen, is het cruciaal dat je bijdraagt aan jouw netwerk. Mm-hmm. Heel groot voordeel. Stel dat ik jou enkel zou contacteren als ik je nodig heb, dan is de likelihood of de kans dat jij gaat antwoorden heel klein is. Ja. Dus je moet eigenlijk continu jouw netwerk gaan onderbouwen. En dat kan heel simpel op LinkedIn, nogmaals, met een like, een share. Iemand gaan volgen die jou inspireert en dan misschien iets beginnen te posten. En dan ga je zien dat je stap voor stap een netwerk uitbouwt van mensen die zien dat jij bijdraagt tot hun succes, die open zijn om jouw advies te geven. En op het moment dat jij hen dan nodig hebt voor het vinden van een job, een introductie voor een lead, dat ze veel open gaan staan en jou gaan helpen in jouw professionele carrière.
1: Jan de Vos, dankjewel voor jouw bijdrage. Dit was Jan de Vos van LinkedIn.
4: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Steeds meer werknemers trekken aan de bel als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar ja, wat gebeurt er daarna? En uit onderzoek van adviesbureau Heiberg blijkt dat bijna 3/4 van de slachtoffers een melding doet, terwijl meer dan de helft ontevreden is over de opvolging. We praten daarover met Henrieke van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Welkom, Marieke.
5: Henrieke.
1: Excuus. Jarenlang lag de nadruk op melden. En nu blijkt dat mensen juist heel vaak melding maken. Is dit dan nu niet meer de uitdaging, maar ligt het nu meer bij de opvolging?
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel gezien hebben dat steeds meer bedrijven procedures inrichten met vertrouwenspersonen binnen HR over wat moet je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag. En ik denk dat uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers eigenlijk helemaal niet altijd gebruik maken van die officiële kanalen. Maar eigenlijk het meest naar hun leidinggevende toe gaan om melding te maken van ongewenst gedrag. En daarvan zien we eigenlijk dat die medewerkers daar helemaal niet tevreden mee zijn of helemaal niet blij zijn met die opvolging. Waarvan wij eigenlijk stellen van je zal als organisatie, als je ook echt de juiste opvolging wil borgen, echt met die leidinggevende in gesprek moeten en met hen moeten kijken van wat hebben zij nodig om voor een goede opvolging te zorgen naar een melding.
1: Want waar schort het aan? Waarom is er die ontevredenheid? Wat mist er aan de opvolging?
5: Ik denk dat er, wat we zien uit het onderzoek, eigenlijk vooral medewerkers niet het idee hebben ddat ze echt gehoord worden. Dus of een melding wordt niet op waarde geschat. Er wordt heel erg naar een bewijslast gekeken van is het wel of niet gebeurd? En wat is dan ongewenst gedrag? En is het wel zo erg of erg genoeg? Ja. Terwijl ik denk dat die medewerkers uiteindelijk vaak liever horen van hey, ik hoor je, ik luister naar je. En hoe kunnen we nou met jou gaan kijken van wat je nodig hebt om hier weer veilig aan het werk te gaan?
1: Oprechte aandacht.
5: Ja.
1: En waar hebben we het over? Want ongewenst gedrag, daar valt een hoop onder. Kun je je ons eens meenemen in wat dat allemaal kan zijn?
5: Ja, ja zeker. Wij definiëren eigenlijk ongewenst gedrag op basis van 5 assen. En we zien dat verbale intimidatie en pesten eigenlijk het meeste voorkomen. 1 op de 10 medewerkers heeft dat over het afgelopen jaar ervaren. En daarnaast hebben we het over discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysieke intimidatie. En die zien we dat minder voorkomen, maar nog steeds 1 op de 20 daarvan zegt dat ze dat hebben meegemaakt.
1: En als je een bepaald protocol hebt voor de melder, wat is dan, hoe moet je met de, even tussen haakjes, dader omgaan? Want je hebt vaak dat nu dus uit jouw onderzoek blijkt dat melders vinden dat de opvolging onvoldoende is. Ik hoor ook wel eens geluiden dat dan tussen haakjes de daders denken van ja, er is een melding en in één keer word ik als een soort paljas de tent uitgejaagd. Hoe houd je dat in balans? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen zich dan gezien en gehoord voelen?
5: Ja, ik denk dat dat eigenlijk over 2 assen gaat. En aan de ene kant gaat het, zijn er inderdaad situaties waar het inderdaad over ernstig ongewenst gedrag op de werkvloer gaat. En waar je denk ik als organisatie ook wel rigoureuzere maatregelen moet nemen om om daar opvolging aan te geven en op te lossen. En tegelijkertijd gebeurt er ook heel veel in de onderstroom. En gebeurt er heel veel wat gaat over opmerkingen die echt als vervelend worden ervaren. Of grapjes die vaker voorkomen waarbij iemand op een gegeven moment denkt van oh ja, 1 keer is een grapje misschien nog wel geaccepteerd. Maar als ik elke meeting een grapje over of mijn geaardheid of een accent of over mijn culturele achtergrond te horen krijg, ja, dan wordt het op een gegeven moment ook onveilig.
1: Dus je hebt eigenlijk zeg maar bloedspoed, red alert, en je hebt de sluimer dynamiek.
5: Ja. Ja, en ik denk dat zeker als het gaat over die sluimerdynamiek, dat is hetgene denk ik wat het meeste voorkomt. Dat zien we ook, hè, dat vanuit het onderzoek terugkomen. En dat vraagt niet een dader om meteen de tent uit te sleuren. Dat vraagt erom dat je met elkaar in gesprek gaat over ja, wat is voor ons een veilige cultuur, een aanspreekcultuur, hè, waar je wel met elkaar tegen elkaar kan zeggen hey, je hebt nu een paar keer een grapje tegen mij gemaakt. Wat ik voel me daar eigenlijk helemaal niet fijn bij.
1: Ja. Dan heb je het al best wel ver op orde. Hè? Want op het moment dat ik hier tegen Arjan durf te zeggen van Arjan, hoe jij je altijd gedraagt ten aanzien van mijn accent en mijn culturele achtergrond in de kantine, dat vind ik niet fijn. Dan ben je ook al een toporganisatie. Want ik voel me vrij om dat te doen.
5: Absoluut.
1: Maar stel dat iemand melding maakt. Wat is dan in die zin de houding of de rol? Want je hebt het net over de leidinggevende. Ja. Die de leidinggevende moet aannemen om zo'n veilige cultuur, dan wel een veilig proces te faciliteren.
5: Nou, ik denk dat daar het vaak dus stokt. Hè? Want precies wat je zegt, als je het al durft uit te spreken naar elkaar,
1: Arjan en ik zeggen alles.
5: Jullie zeggen alles. Ik heb het net al gehoord.
3: Ja, dus, ik heb ook gewoon alles. Ik neem ook alles op. Ja, ik stuur voice memo's.
5: Nee, duidelijk. Maar je wil daarin als leidinggevende en een voorbeeldfunctie zijn. Dus ook zelf eigenlijk die voelsprieten uit hebben van hey, er zijn nu een paar keer grapjes gemaakt, wat vinden we daarvan? Proactief misschien met medewerkers ook in gesprek gaan van hey, wat voel je, wat ervaar je? Ik zag dit een paar keer gebeuren, is dat voor jou oké? En naast dat voorbeeldgedrag ook zelf degene zijn die af en toe iemand aanspreekt. Maar zeker als er bij jou als leidinggevende melding wordt gemaakt, ook daar echt serieuze opvolging aan geven. En opvolging hoeft niet altijd te betekenen iemand op staande voet ontslaan. Of met HR een zwaar traject in te gaan. Maar wel het gesprek te faciliteren en te openen over nou ja, hoe gaan we met elkaar om.
1: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
3: Ja, waar ik met name van schrok in het onderzoek was wat ik nooit verwacht had. Wat ik echt nooit verwacht had, was dat er meer procent mannen last van hebben van ongewenst gedrag dan vrouwen. Dus in mijn hoofd zat dat vrouwen daar veel last van hadden. Ja. Jullie zeggen ook, het type ongewenst gedrag onder vrouwen is vaak seksueel. En bij mannen zit dat veel meer op intimidatie inderdaad en op pesterijen. Ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht.
5: Ja, ik denk dat dat ook wel een van de uitkomsten is uit het onderzoek waar we zelf ook het meest naar kijken van wat betekent dit nou? Hè? Wat is hier ook de impact van? En eigenlijk wat we in de praktijk zien. En ik denk dat daarom die boodschap van mannen ervaren eigenlijk hè, net zo vaak of inderdaad op bepaalde fronten net of meer ongewenst gedrag op de werkvloer dan vrouwen, maakt het ook wel echt een probleem van iedereen, om het maar zo te zeggen. Hè? Het zijn niet alleen maar vrouwen die bepaald gedrag vervelend vinden of niet tegen grapjes kunnen of een veranderende status quo neerzetten. Het is echt iets wat ons allemaal aangaat. En waar we ook nou ja, als organisatie zijn er voldoende aandacht aan moeten geven om een sociaal veilige werkcultuur te creëren.
1: Jullie hebben hier nu onderzoek naar gedaan. En je zegt eigenlijk van ja, er verandert weinig. Het is wel steeds een groter thema. Er komen protocollen. Mensen willen zich prettig en veilig voelen op hun werkplek. Wat is jullie advies ten aanzien of voor werkgevers van ga je nu eens echt mee aan de slag, waardoor het ook verandert? Want dat gebeurt niet.
5: Ja, aandacht verandert nog geen gedrag.
1: Nee.
5: En ik denk
1: wat stel
5: dat
1: je
5: dat,
1: voor?
5: Ja, dat. Dat het wel daarmee begint. Hè. Dus als organisatie je ogen durven openen, zien dat het ook in jouw organisatie speelt en ook niet bang te zijn om daar het gesprek over aan te gaan. En dat zit op zowel directieniveau, managementniveau als een organisatie, als bij individuele teams. Dus als leidinggevende, kijk morgen eens met andere ogen naar je team als je in een meeting zit. Wie spreekt er, wie spreekt er niet? Welke grapjes worden gemaakt? Wat gebeurt er op de borrel? Kan je daar allemaal met je eerlijk in de spiegel aankijken van dat je met dat gedrag accepteert of niet? En durf daar al eens in het gesprek over aan te gaan. Ik denk dat dat de echte eerste stap is.
1: Henrike, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Ja, en dan staat er weer een aflevering klaar van het meest beslissende carrièremoment. En dit keer van ondernemer Alice Roeleveld.
3: Ja, was leuk, hè?
1: Was heel leuk, ja. Wat vond je het leukste aan het gesprek met Alice?
3: Wat ik zo stoer vond van Alice is na zo'n mooie corporate carrière. Hij had echt corporate carrière bij Deloitte en bij de ING-bank. Wist ze dat ze een nieuw product in de lingerie zou gaan ontwikkelen. En dan gaat ze even een jaar in de lingeriewinkel werken om alleen maar met die doelgroep in contact te zijn. Ja. Dat vond ik echt top.
1: Ja, en ook vertelt ze hoe ze mee wilde doen in een accelerator-programma, waarbij het criterium was dat je een co-founder moest hebben. Maar die had ze niet.
6: Nou, toen dacht ik, oké, best wel moeilijk om daarin te komen. Ik was alleen. Dus ik dacht, ik kan nu eerst een co-founder erbij zoeken en dan erin komen. Maar ja, wat als ik er niet in kom? Hoe dan verder? En dit kost heel veel tijd. Die tijd heb ik niet. Dus toen heb ik inderdaad op papier een co-founder erbij geschreven die nou heel goed bij mij paste, want die kwam uit de mode en ik kom niet uit de mode. Ik dacht, ja, dat is wel heel handig.
3: Jij de
6: handig.
3: Business en je co-founder de fashion. Ja.
6: Ja, heel mooi profiel. En ja, toen kwam ik in die bootcamp. Toen was ik een van die 20 en toen had ik geen co-founder. Inderdaad.
1: Maar wat ging er toen door je heen? Want dan dacht ik, nu moet ik toveren. Hoe?
6: Ik dacht, oh shit, waar ga ik deze co-founder vandaan halen? Maar ik was wel zo van, oké, die gaat er komen.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze social media pagina's en volg BNR at Work en praat mee over deze onderdelen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Het is heel net voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Ontdek wat voor moois Z-Eventships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Eventships.
6: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
7: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
8: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
6: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De boeken zijn in de wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
7: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
8: En sla je slag.
5: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Zeventships.nl.
9: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
10: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
11: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
16: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
15: Politiek.
17: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
15: En ik ben er ook.
16: Dat is toch heerlijk.
15: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voor bijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. Na een cyberaanval op Shell en Philips hebben Russische hackers nu gestolen gegevens van die bedrijven op het dark web gezet. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De bestanden die waren buitgemaakt zijn bijvoorbeeld bouwtekeningen, projectplannen en diagrammen. De Russische hackersbende zou losgeld hebben geëist. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
20: Ja, welkom. De Beursweek is weer de middag. Gefeliciteerd daarmee op deze woensdag 7 oktober. De dag dat we het hebben over SpaceX. Dat wil 40 miljard dollar lenen om chips te kopen.
21: Well, it's interesting that after such a massive IPO that they go to the debt market now in another part of the capital structure to look for cash.
20: Deze aflevering kijken we of SpaceX dat risico kan nemen.
22: Staan we ook stil bij de Nederlandse overheid. Dat verkoopt een flink pakket aan ABN AMRO aandelen.
23: Het huidige belang van 20,7% wordt nu teruggebracht naar 10,5%.
20: En we hebben het zo meteen over Samsung.
22: De AEX sloot in de min. Een verlies van 0,9% om precies te zijn. De AEX sloot onder de 1118 punten. Net als gisteren was Besi de grote verliezer. Het aandeel ging weer hard onderuit, Jelle. Weer vanwege een analistenadvies. De chipmachinemaker verloor maar liefst 8,5%. De beurzen in de VS die staan in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dag Martine.
24: Hoi, zijn we weer.
20: Ja. Goed dat je er bent. Ja, en ik had het net over Samsung. Dat komt morgen met de voorlopige kwartaalcijfers. Dat belooft een spektakel te worden. En daarom moeten we het er nu al over hebben. Een operationele kwartaalwinst van bijna 80 miljard dollar... voor de grootste geheugenchipmaker van de wereld. Dat denken analisten. Dat betekent dat die winst bijna vernegenvoudigd is in een jaar tijd. En alweer het vierde kwartaal op rij dat Samsung een recordwinst in de boeken zet. Nou, klinkt allemaal supermooi. Maar diezelfde analisten die zijn de afgelopen weken toch wat minder enthousiast geworden. Ze hebben namelijk de winstverwachting iets naar beneden bijgesteld. En dat heeft alles te maken met de winstmarges op die geheugenchips. Zij zeggen dat die hun hoogtepunt hebben bereikt. Dat de marge gaat afnemen. En dat heeft dan weer gevolgen voor de resultaten van Samsung. Maar ik denk, ja, kniesoor die daarna ommaalt. 9 keer de winst. Hè? Toch
22: ja,
20: lekker?
22: Inderdaad. Waar hebben we het over? Ja, dan professioneel vermogensbeheerders opgelet. Martine, oren misschien even dicht. Zou ook nog misschien verstandig advies zijn. Want ja, geniet er nog even van. Zolang het nog kan, zolang je nog een baan hebt, Martine. Want binnenkort ben je vervangen door AI. Ja, de Financial Times die meldt namelijk dat het voor een groot deel van het personeelsbestand van de Britse bank HSBC al zover is. De helft van de managers en bijna 70% van de financieel adviseurs bij de Britse vermogensbeheertak, die vliegen eruit. En de Britse bank die is met gemak de grootste van Europa, dus ja, qua beurswaarde dan in ieder geval. Dus dat is ja, best wel flink, geen kattenpis. En het is allemaal in het plan van de 2024 aangetreden topman, Georges El-Hedri. En het is een grote herstructurering die hij van plan is om kosten te verminderen, processen te versimpelen, kortom, bezuinigen. Nou, daar zijn beleggers doorgaans wel blij mee, maar ja, misschien is het geloof in AI voor velen toch een beetje te groot. De Britse bank die staat namelijk 4,4% in de min.
20: Scheuren we door naar Porsche. De Duitse autobouwer gaat compleet op de schop. Het bedrijf wil minder afhankelijk worden van verkoopvolumes en richt zich nu meer op duurdere modellen die dan meer marge moeten opleveren. De gemiddelde verkoopprijs gaat even met 20% omhoog. Verder gaan ze flink minder modellen bouwen en wil Porsche op de kosten letten. Er moeten mensen uit, zo'n 40% van de managers. In totaal wordt een kwart van het personeel ontslagen. Het gaat om ongeveer 9000 mensen. Nou, kortom, Porsche trekt flink aan het stuur en dat was nodig, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
25: Het kon lange tijd niet op bij Porsche. Groei, groei, groei. Maar ja, inmiddels is dat verleden tijd. Ze hebben flink klappen gekregen. Bijvoorbeeld in China, door de hevige concurrentie daar. Ze hebben ook strategische missers gemaakt. Ze zijn te snel overgeschakeld naar volledig elektrisch. Nou, daar komt nu een einde aan. Ze gaan aanzienlijk minder auto's verkopen, maar meer marge proberen te pakken door een hogere positionering van de modellen. Dat in combinatie met het flink snijden in kosten moet in de toekomst een winstmarge van 10-15% gaan opleveren.
20: Ja, en dat is voor een autobouwer een keurige winstmarge. Al is dat nog lang niet wat Ferrari haalt. Die had vorig jaar namelijk een winstmarge van zo'n 30%.
22: Kunnen ze alleen nog maar van dromen. We hebben het hier vaak over populaire aandelen als SpaceX. Doen we vandaag ook. Nvidia heeft het ook vaak over. Maar als er iets op de beurs geliefd is, ja, dan zijn het toch wel ETF's. En die zijn populairder dan ooit. Het is pas net herfst. Maar de instroom in Europees genoteerde ETF's die ligt nu al boven het totaal van heel 2025. Er stroomde dit jaar tot nu toe 420 miljard in Europees Europees genoteerde ETF's. En dat is uitzonderlijk hoog, zegt Marcel Dane van State Street, die maandelijks de cijfers publiceert. In 2025 kwam het bedrag dus nog uit op maar nog geen 400 miljard. En dat zitten we nu dus 20 miljard boven. Ja, in deze onzekere tijden zijn mensen gewoon op zoek naar spreiding, zegt Dane. En dan bieden ETF's natuurlijk uitkomst.
20: Straks hoor je alles over ABN AMRO. We kijken of het aandeel interessanter wordt nu de staat aandelen gaat verkopen.
22: En het gaat over de Amerikaanse 10-jaars rente. Die loopt maar op en is nu op een niveau dat we sinds de invoering van de euro niet meer hebben gezien.
20: Eerst naar SpaceX. Dat heeft heel veel geld nodig.
0: SpaceX is in talks with banks and investors to raise $40 billion to buy chips from Nvidia in a deal that would be among the biggest ever debt financings for the AI build-out. Bloomberg understands PIMCO is one of the investment managers looking at the deal and Apollo will lead the financing.
20: Ja, 40 miljard klinkt niet alleen veel, dat is het ook. Dat is de helft van wat SpaceX ophaalde met de beursgang van een paar maanden geleden. Dit keer wil Elon Musk een deel ophalen bij banken. Het gaat om 10 miljard. Die andere 30 miljard moet dan weer komen van obligaties. Het geld heeft Musk nodig om Nvidia-chips te kopen voor datacenters. Maar Tine, Musk die neemt best wel een flink risico. Snap je dat hij zoveel geld stopt in die chips?
1: Want hij is natuurlijk heeft grote ambities. En hij denkt, nou, als ik ze nu kan kopen, dan is dat goed. Want er is toch nog steeds wel een tekort aan. Mm-hmm. Aan de andere kant zie je ook dat hij eigenlijk de neocloud helemaal omarmd heeft. Daar was hij eerst natuurlijk een beetje op tegen. Maar er werd toch voorgesteld van, nou, doe eens wat met die overtollige capaciteit die we nu nog hebben. Nou, dat gaat ook heel goed. Ik bedoel, de contracten komen ook. Word je mee om de oren geslagen. Die Anthropic, Google en nog een identified ook nog die vanaf 1 december erbij komt, waar ze dan niet over kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus ja, en ze hebben het zelf natuurlijk ook nodig, hè? Niet alleen voor Starlink, dus, maar ook voor wat ze verder allemaal van plan zijn. Dus ja, ik snap het wel.
20: Hij wil alleen maar Nvidia-chips. Ik denk dat Nvidia sowieso de grote winnaar is in dit verhaal. Hè?
1: Zo speelt Nvidia het spel natuurlijk ook wel een beetje. Hè? Er zijn ook genoeg anderen die dan zeggen van, nou, we gaan toch wel een beetje naar onze eigen chips. Maar ja, Nvidia levert nog steeds wel de beste chips. Die heb je niet overal voor nodig. Maar ja, dat is het spel hoe het gespeeld wordt. En ook als je dan dus wil verhuren aan derden, nou, dan is dat ook eigenlijk wel de beste chips die je kan hebben, denk ik zomaar.
20: Ja, 30 miljard wil hij dus ophalen. Dat moet hij ophalen bij de grote spelers. Moet hij hebben van pensioenfondsen en verzekeraars. Die mogen het schuldpapier kopen, want SpaceX heeft een BBB-kredietrating. Dus net boven investment. Maar moeten die partijen hier wel in zitten?
1: Nou, dat moet je altijd zelf beslissen. Het ligt eraan. Kijk, nou klinkt het wel als een heel bedrag. Maar als je verder kijkt, nou ja, er is natuurlijk genoeg geld in omloop. En als je dat een beetje spreidt en je koopt er een deel van, ja, dan kan dat. Ik zou er zelf nog wel even over nadenken of ik dat zou willen. Maar het ligt ook een beetje aan de rentevergoeding natuurlijk, hè.
20: Zou je erin durven?
1: Ik zou niet bovenaan mijn prioriteitenlijst staan. Hè. Het is ook net wie je erover spreekt. Als je kijkt, Morgan Stanley, die ziet gouden bergen en gouden toekomst voor SpaceX. Aan de andere kant, het is wel, je moet ook rekening houden met, het is allemaal wel aan de grens, op het randje van wat er gebeurt. Met solvabiliteit, liquiditeit. Ik bedoel, je moet er ook wel weer vanaf kunnen.
20: Ik zag ook dat hij als prospectus 2 A4'tjes had ingediend. Dat is ook niet echt bemoedigend.
1: Nou ja, hij denkt, dat is een beetje ook hoe Elon Musk werkt natuurlijk. Want het is ook een beetje, dat is ook een beetje het verhaal natuurlijk, dat het ook wel erg aan één persoon blijft hangen nog steeds. En daar moet je dan ook in willen geloven en in willen stappen.
22: Ik moet zeggen, 2 A4'tjes is ook wel lekker concreet.
1: Ja.
22: Het is niet overdreven, je zit niet allemaal slop te lezen dan.
20: Dat wel, maar je hoopt dat hij alle risico's wel goed in informatie
1: heeft. Maar je kan ook denken, hij heeft net het hele prospectus, die kan je dan ook nog even doorspitten.
20: Dat is waar. Ja. Wat is het grootste risico hier? Is dat Elon Musk? Of dat je misschien wat te weinig informatie krijgt?
1: Of Elon Musk het voor het risico is. Je koopt niet op het verleden. Je koopt op basis van wat je verwacht voor de toekomst. En op zich, wat ik al zei van Starlink. Met Starlink verdienen ze wel geld en steeds meer geld. Ze hebben overheidscontracten. Dus Amerikaanse overheid. Die doneert niet, maar daar komt wel aardig wat geld uit ook. Mm-hmm. Dus de cashflow die gaat wel draaien. Alleen je moet wel heel erg in die hele toekomst geloven om daarin te blijven beleggen. En ook om in zo'n obligatie te stappen. Kijk, nu kunnen ze al die cloud en al die neo, dus kunnen ze dat allemaal verhuren. Maar ja, over een paar jaar kan er ook zijn dat er genoeg capaciteit is of dat het anders wordt. Ja, en dan is het weer anders. Dus dan zullen ze dat of zelf moeten opvangen. En het ligt er natuurlijk ook aan hoe lang schrijf je af op van die chips. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel mitsen en maren.
20: Ja. SpaceX houdt van obligaties. Onlangs hebben ze al 25 miljard dollar opgehaald. Het FT schrijft, een deel daarvan is flink in waarde gedaald. Ja, hoe overtuigt die dan nieuwe investeerders als je net 25 miljard hebt opgehaald en als die obligaties het niet lekker doet?
1: Nou ja, de obligaties waren toen toen was de rente anders. Dus dan is het logisch dat deze obligaties dalen. Dus er zullen nieuwe obligaties tegen de nu geldende rentecondities uitgegeven moeten worden. En misschien nog een heel klein beetje meer. Maar het gaat altijd om, kijk, geld. Het is niet erg wat je ervoor betaalt als je er verwacht meer voor terug te krijgen. En op zich, er is natuurlijk ook genoeg geld in de wereld. De Verenigde Staten zijn ook heel goed in geld bijdrukken. Dus dat is het probleem allemaal niet.
20: Nee, wat het probleem misschien wel kan zijn, is de schuldenberg van SpaceX. Want ze overladen het bedrijf met schulden. Kan het dat financieel aan?
1: Nou ja, dat zal moeten blijken hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Nou, en dan heeft natuurlijk het samengevoegd met xAI. Dat heet nu natuurlijk superintelligence. Want hij heeft het dan wel een beetje geadopteerd van Trump. Hè, dat hij denkt van nou, dat moeten we zo voortaan maar genoemen. Heeft hij nog niet echt in de praktijk uitgevoerd. Maar er moet heel veel. Maar hij heeft wel, het gaspedaal is diep ingedrukt. Want die tariff-app, die moet er natuurlijk ook heel snel komen. En als je dat operationeel krijgt en je hebt dus al die inkomsten, ja, dan kom je ook alweer een heel eind, denk ik.
22: En ik zag nog dat Morgan Stanley had berekend dat er in 2028 1500 miljard dollar aan financiering nodig is voor die AI-infrastructuur. Ja, is dat geld er wel?
1: Ja, dat is er zeker. Ik bedoel, er is genoeg. Het komt van alle kanten. Kan je het verzinnen van private credit, noem het allemaal maar op. Asset-backed securities. Het is er wel. Alleen, het ligt eraan altijd hoe lang blijft de appetite ervoor. Hè? Maar zoals het er nu naar uitziet. En je ziet ook natuurlijk wel dat kunstmatige intelligentie op heel veel vlakken ook wel geld gaat opleveren. Ja, dan blijven beleggers toch ook wel bereid om dat geld te leveren.
22: En wat zijn uiteindelijk dan de bedrijven die hier naast dan Nvidia misschien nog meer echt van profiteren?
1: Nou ja, als je kijkt naar het bouwen van datacenters bijvoorbeeld, nou dan kan je al de usual suspects erbij halen. Dus niet alleen energieleveranciers, want ook Musk heeft al heel veel geïnvesteerd in gasturbines, omdat hij ook denkt van nou ja, daar komt ook een tekort aan, dus die hebben we dan ook maar weer vast. Maar ook bijvoorbeeld de Schneider Electrics en zo, zeg maar net zoals bij de goudrush, de picks en de shovels, hè?
19: BNR Beurs.
20: Gaan we door naar ABN AMRO.
3: De Nederlandse staat gaat het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van 20,7 naar 10,5%. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de staten overheidsbelangen beheert. ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht en sindsdien bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
20: Komende kwartalen halveert het staatsbelang in ABN AMRO. De overheid heeft dan nog maar zo'n 10% van de aandelen van de bank in handen. Leuk voor ABN, want het betekent minder bemoeienis van vadertje staat. En ook leuk voor diezelfde staat, want het kan dan weer miljarden gaan verdienen aan de verkoop van aandelen. We dachten, Martine, jarenlang dat de staat verlies zou maken op ABN. Maar het lijkt erop dat ze zonder verlies afscheid gaan nemen. Had jij dat verwacht?
1: Nee, dat had ik niet verwacht. Nou was dat natuurlijk ook nooit het doel van, want ABN AMRO moest gered worden. Het is niet alleen aandelen gekocht hebben. Ze hebben later ook nog kapitaalinjecties gedaan. Nou ja, dat is allemaal ook al wel weer afgewikkeld. Maar nee, zo'n bank kon niet omvallen. Dus dat was het doel. En er was natuurlijk ook Leiden was wel een beetje in last van hoeveel de staat er dan in stopte. Nou, en dan is het eigenlijk, geluk bij een ongeluk. Het ABN AMRO en andere banken hebben natuurlijk allemaal ook het mee als je kijkt naar het renteklimaat en zo. Dus ja, dan is het fijn dat er nog wat terugkomt, zeg maar, voor de Nederlandse belastingbetaler. Hè? Ja. Zoals het zo mooi heet.
20: Ze hebben het financiële stelsel gered, hè? Onder tijden nog van Balkenende en Bos. Dat is wel eenmaal. Ja. Is ABN nu ook een fijner aandeel met minder staatsbemoeienis? Want laten we wel wezen, het moet niet een soort van communistisch model zijn dat de staat alle bedrijven in handen heeft. Dus het is mooi dat de staat uiteindelijk uitgaat, maar Ja, dus nee, zorgt dat er ook voor dat het een interessante aandeel wordt?
1: Nou, kijk, het is, je kan ook zeggen, de staat zorgt ook voor stabiliteit. Want het was natuurlijk, het was ook niet meer zo'n, het was geen meerderheidsbelang meer. Dus in die zin kan je ook zeggen, nou, dat is fijn. Aan de andere kant is het natuurlijk fijn dat er geen of minder overheidsbemoeienis komt. Want overheid heeft een andere pet op dan een commercieel bedrijf. En dat strookt er natuurlijk ook niet altijd met elkaar. Als je dan ziet dat ze ook nog een boete hebben gekregen omdat ze wat bonussen uitkeerden. Ja, dat is dan een beetje onhandig, zeg maar. Dus voor beleggers is het altijd fijn als de free float groter is. Ja, zo moeilijk is het niet.
20: Ja, want de overheid kreeg allemaal dingen die zij mochten doen, dus commissarissen benoemen. Het enige wat nu blijft, zolang de staat aandeelhouder is, is dat het bonusverbod in stand blijft. Beperkt dat ABN?
1: Nou, ik denk dat het op zich ook wel meevalt. Je moet het natuurlijk helemaal niet, de Europese bank en de Nederlandse bank, helemaal niet vergelijken met de Amerikaanse zakenbanken en wat daar betaald wordt aan bonussen. Ik denk, nou ja, de nieuwe topvrouw was toch redelijk snel gevonden. Volgens mij, dat heeft geen jaren geduurd of zo, omdat er niemand wilde komen. Dus ja.
22: Maar hebben we de beste kwaliteit, denk je?
1: Nou ja, tot nu toe, als je kijkt wat ze levert, dan denk ik dat er heel veel beleggers heel blij zijn. En dat ze gewoon, ze doet het wel na, zeg maar, als opvolger van Swaak. Maar aan de andere kant, ze voert het wel goed uit. En beleggers zijn er wel blij mee. Het moest heel erg gesneden worden in de kosten. Nou, je ziet dat dat ook wel langzamerhand gebeurt, zodat de kostenratio er beter wordt. Er gaan mensen uit. Nou, dat ligt ook goed op schema. Nou, als ik dat van jou hoor van HSBC, dan kunnen er misschien nog wel veel meer mensen uit. Gaat nog sneller.
22: Ja,
1: dus ja, nee, maar bedoel, ik denk dat het ABN goed op de rit zit. En ze zijn ook wel weer verder. Hè. Kijk, dat ze dus investeren meer in vermogensbeheer. Dat ze gewoon concentreren op waar ze goed in zijn of waar ze goed in willen zijn.
20: Ja, intern wordt ze de kettingzager genoemd, hè, omdat ze de een naar de andere collega, als je bij ABN werkt, eruit gaat. Maar goed, de resultaten zijn goed. Die reorganisatie loopt gesmeerd. In augustus werd nog een recordstand aangetikt. Dus dat zijn allemaal verdiensten van deze Franse CEO.
1: Ja, ja. En hoeft ze niet per se geen verdiensten dat ze Frans is. Maar het is op zich wel goed dat ze het gewoon doorpakt. En het zijn, weet je, banken en verzekeraars zijn in Nederland ook wel een beetje bedrijven met gouden ketenen. Omdat je natuurlijk zoveel emolumenten daarbij hebt, dat het ook wel eens goed is als daar een beetje de bezem doorgaat. Dus ja, het is ook niet per se, het hoeft altijd niet per se slecht te zijn. Hè?
22: Het is nu wel midden eigenlijk in een consolidatieslag onder Europese banken, zou je kunnen zeggen. Nou ja, nu heeft de Nederlandse staat minder in handen. Wordt het daarmee niet ook een beetje een overname kandidaat?
1: Ja, ik denk dat het ook eerder een, oh, nou, prooi, dat klinkt gelijk.
22: Ja,
1: zo prooi,
22: de prooi, Jeroen Smits schreef het.
1: Dan komt het al, kunnen we weer terug met het boek. Ja. Deel 2, nou, ik denk dat het wel eerder een overname kandidaat is dan dat ze zelf op overnamepad gaan. En ik denk dat ze ook steeds meer mooi een hapklare brok zijn met hoe de activiteiten gestroomlijnd worden. En als je, dus het wordt steeds interessanter. Het is alleen de vraag met wie zou je dat dan, of wat voor markten, wat zou dat dan gebeuren? En dan zie ik dat niet zo heel snel, denk ik, met Zuid-Europese banken gebeuren. En misschien eerder iets Scandinavisch. Maar ik weet ook niet op welke termijn. Want nou, kijk, zolang de staat er nog in zit, zal het nog wel meevallen dat dat gaat gebeuren. En je krijgt natuurlijk, nou, kijk naar de soap rond Commerzbank. Het nationale belangen, die gaan dan de hele tijd toch ineens wel weer voor. Ook al zeggen we allemaal dat we Europees moeten consolideren. Ja, ja. Dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.
20: En misschien voor de ECB ook wel makkelijker. Als er wat grotere banken ontstaan, dan kunnen ze ook makkelijker toezicht houden.
1: Ja, maar de ECB, die wil dat ook heel graag. Dat er gewoon het bankenlandschap wat gestructureerder eruit ziet. Dus, maar ja, ik bedoel, tussen willen en kunnen en het ook werkelijk doen, zal er nog wel heel verschil tussen zitten.
20: De vaste luisteraar weet dat jij een broertje dood hebt aan auto-aandelen. Daar heb je nooit zoveel zin om over te praten. Bankaandelen, ben je daar wel enthousiast over? En hoe staat ABN AMRO in dat lijstje?
1: Nou, kijk, ik beleg niet in ABN AMRO. Kijk, het is meer het is een goede dividendbetaler, maar ik denk dat inmiddels de koers ook best opgelopen is. Dus of je dat dan nog in zou moeten beleggen. Ik zit in een Zuid-Aziatische bank waar de kostenratio nog veel lager is. Dus het is niet zo dat ik per se tegen ben. Alleen ja, Nederlandse banken waren nou niet de meest efficiënte van de wereld, zeg maar.
20: Nee. Hoor je dat, Milou?
22: Ja.
20: De bel.
22: Daar komt-ie.
19: BNR Beurs.
22: Ah ja, daar is hij. Ja, laten we even kijken hoe het ervoor staat op Wall Street. Eens kijken, de Dow Jones die staat 17e in de min. Ja, het is een hele rode bende daar. De S&P 500 14e in de min en de Nasdaq 15e in de min. En gisteren stond de S&P 500 nog op een all-time high. Ja, het kan verkeren. Over all-time high gesproken, wat ook op een hoogtepunt staat, is hier bij de piep, de rente op Amerikaanse staatsleningen. Ja, 5,35%. Het hoogste niveau sinds 2002. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onrust over inflatie, hoge olieprijzen en, niet te vergeten, die torenhoge Amerikaanse staatsschuld. En ja, daarom eisen beleggers dus extra rente. Want zo makkelijk gaan ze 's werelds grootste schuldenaar natuurlijk niet meer zijn zin geven.
4: En de Emmy goes to...
20: Ja, de Emmy gaat naar Amazon Prime. De streamingdienst van Amazon heeft de komende 6 jaar de rechten van de uitreiking van de prestigieuze prijs gekocht. En daarmee komt er gewoon een einde aan een jarenlange traditie. Sinds 1949 was de uitreiking live te zien op Amerikaanse tv. Op televisienetwerken als ABC, CBS, Fox en NBC. Op de ouderwetse lineaire televisie dus. Maar dat is vanaf nu verleden tijd. Prime gaat de Emmys uitzenden. Dat blijft live gebeuren. En zeggen ze, daarvoor heb je echt geen Prime abonnement nodig. Hoeveel ze betalen voor de deal is niet bekend. En nieuws dat net binnenkomt, Disney Plus gaat de Super Bowl volgend jaar streamen. Dus die streamingdiensten zitten allemaal achter tv-events aan.
22: Nou, laten ze elkaar lekker bezighouden, zou ik zeggen. Ja. Het Amerikaanse Google, dat krijgt weer even met de Europese realiteit te maken. Het was in Finland begonnen met de bouw van 2 nieuwe datacenters. Bomen kappen, grond afgraven. Maar nu moet de graafwielbagger terug in de schuur. Met als reden de impact op de natuur. Of het nou vanwege een zeldzame vleermuis is of een kwetsbare zandhagedis, ik kan het je niet zeggen. En Google trouwens ook niet, want ze waren al begonnen met graven voor het onderzoek naar de gevolgen voor de natuur goed en wel was afgerond. Dus ja, Google, eerst de papierwinkel, dan pas de kettingzaag. Zo moeilijk is het niet, toch?
20: Heb ik nog een waarschuwing van de topman van Chevron voor je, een van de grotere olieboeren van de VS. Die schoof aan bij de vrienden van CNBC. En hij werd gevraagd naar Trump, naar het plan van de president om de export van diesel te verbieden. Nou, dat vindt de baas van Chevron helemaal niks. Hij vindt dat het onverstandig is als dat exportverbod op diesel wordt ingevoerd. Volgens hem verergert dat de tekorten. Hij zegt, de VS zijn op dit moment een betrouwbare leverancier voor de wereld geweest op een moment dat daar behoefte aan was. En ik denk dat het onverstandig zou zijn als de VS bij onze bondgenoten en partners twijfel creëert over de vraag of wij in moeilijke tijden wel betrouwbare leveringen zullen kunnen blijven verzorgen. Aldus die Chevron-baas, en heeft hij natuurlijk wel een punt.
22: Amen. We zijn er doorheen. Kijk alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Ga er maar even goed voor zitten. Ik heb 3 dingen voor je. Ten eerste TSMC. Dat komt met omzetcijfers. Dat doen ze elke maand. En om de ambities voor dit kwartaal waar te maken, moet september wel een sterke maand zijn. Om op bijna 1500 miljard uit te komen, is er nog 515,6 miljard nodig. Meer dan een derde dus. Nou, wie weet lukt dat ze. En we blijven nog even bij de chips, want ook Samsung rapporteert over het derde kwartaal in hun geval. De verwachting is dat de winst keer 9 gaat, maar analisten hebben de verwachtingen al wel wat verlaagd. Er zijn zorgen dat marges op chips hun hoogtepunt wel zo'n beetje bereikt hebben. Nou, in de cijfers gaan we zien of die zorgen terecht zijn. En tot slot Aegon, dat hoopt een belangrijke stap te zetten in zijn wens een Amerikaanse verzekeraar te worden. Nou, ze zijn al een heel eind, maar op een buitengewone aandeelhoudersvergadering mogen de aandeelhouders stemmen over onder andere het voorstel om de juridische zetel van Bermuda naar Delaware te verhuizen onder de naam Transamerica Inc. Nou, het vormt het sluitstuk van de verhuizing, maar toch niet onbelangrijk. En ja, dan kan de naam Aegon eindelijk met pensioen.
20: Dit was de BNR Beurs van woensdag 7 oktober. Wij danken Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer, de vrouw die geen Emmy won, maar wel 1000 Cash Cow Awards. Goed dat je er was.
1: Ja, nou, ik hoop er weer een te winnen.
22: Ja, dank ook aan de luisteraar. En je weet dat die Emmy is eigenlijk voor jou. Want zonder jou hebben wij hier helemaal niets te zoeken. Dus kom morgen alsjeblieft weer terug. Dan zijn we er weer.
20: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
1: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
2: En sla je slag.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
10: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ronaldo sloot zijn berichtje af met een dikke knuffel. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
3: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de zoektocht van Europa naar meer autonomie en soevereiniteit. En deze week, hoe staat het met onze energieonafhankelijkheid? Niet zo best, is de conclusie. Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, die vertelt deze week namelijk dat de EU dit jaar al ruim 100 miljard euro extra heeft betaald aan energieimport. En hij vertelt daarbij, en ik citeer, zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Dat is niet zoveel. Komt dat alleen door het gedonder in het Midden-Oosten of zit hier meer achter? En waarom in hemelsnaam hebben Europese landen allemaal een ander plan van aanpak om die prijzen te stutten? Voor de antwoorden zijn hier Stefan de Vries.
4: Bonjour.
3: En Michal van der Toorn.
5: Hallo.
3: En we gaan hier zo dieper op in. En aan het eind van de uitzending hebben we natuurlijk nog de mega-hit. Die komt van Michal. Nou, dat betekent een muzikaal hoogstandje. Dat kan niet anders. Maar eerst...
2: The Gradometer.
3: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam, Stefan?
4: Ik wil het hebben met jou, Geert-Jan, over grensoverschrijdend gedrag.
3: Niet met Michal.
4: Nee, ik kijk jou aan en je weet precies waar ik het over heb.
3: Nee.
4: Namelijk over de binnengrenzen van de Europese Unie.
3: Oh, die.
4: Ja.
3: Vertel.
4: Eerst het goede nieuws. Sinds gisteren, 1 oktober, controleert Nederland niet meer aan de binnengrenzen. Je weet wel, er was ooit eens een kabinet onder, ik ben zijn naam vergeten, Dick Schoof, een minister, wier naam ik ook bijna vergeten ben, Faber. Ik ben echt haar voornaam vergeten trouwens. Zij voerde die controles in december 2024 in. Voor 6 maanden met veel bombarie. Ik ben toen nog met een patrouille meegeweest van de marechaussee. Was ook een grappig verhaal. Maar die 6 maanden werden bijna 2 jaar. Dat heb je vaak, een tijdelijke maatregel wordt permanent.
3: Ja.
4: Nou, daar is nu een einde aan gekomen. De balans, het aantal verkeersongelukken op de wegen waar de controles waren, nam met meer dan 228% toe. Tientallen gewonden, 4 doden.
3: Ja.
4: Dat is de balans van die controles. 1 aanhouding per 3 dagen. Daar hebben we het allemaal over. De Rekenkamer rekende vorig jaar uit dat de controles de migratie met niet eens een procentje hebben verminderd. De commissie had Nederland en 8 andere landen in juni al gezegd afbouwen die grenscontroles. Maar Duitsland gaat wel gewoon door met het grenstheater. En de commissie die het Schengenverdrag met gevaar voor eigen leven zou moeten verdedigen, kijkt leidzaam toe. Maar ja. Nederland is het afgelopen.
3: Ja, nou ja, ik reed 3 weken geleden naar Duitsland voor die deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Ja. En jawel, ik kon lekker eventjes stoppen, afremmen.
4: Ja, schandalig.
5: Zelfs met de trein. Ik moest stoppen bij de Duitse grens om daar mijn paspoort even te laten zien.
4: Ja,
5: in de trein.
3: Ja, maar wat zat er in je tas?
5: Niks bijzonders.
4: Dat maakt niet uit, want daar zijn die controles niet voor. Wat er in je tas zit, wordt ook niet gecontroleerd of in de achterbak.
3: Het gaat om jou en mij.
4: Het gaat om, nou, vooral om jou.
3: Maar op de barricade hebben we nu een groep Europese academici.
4: Absoluut. Wat er allemaal gebeurt, al die grenscontroles in het Schengengebied, dat kan echt niet, zegt hoogleraar Europees recht Alberto Alemano. Het is een reactie op de grenscontroles die ingevoerd zijn door Italië na wat er gebeurde in Ceuta in Noord-Afrika, Spaanse exclave. Italië heeft grenscontroles ingevoerd met Spanje. Zoals we allemaal weten is de grens tussen Spanje en Italië enorm druk bereisd. Want die is er niet, namelijk. En Spanje heeft als antwoord ook grenscontroles ingevoerd. Het is echt een kleuterklas. Daar moet nu een einde aan komen, zegt Alberto Alemano. Hij is een Italiaan, hij woont in Spanje, hij geeft les in Parijs, echte Europeaan, en is zelf gecontroleerd.

0: En samen met 100 academici uit heel Europa heeft hij nu een formele klacht ingediend bij de commissie. Want het is de commissie die hier eigenlijk in moet grijpen, maar dat doet ze niet. En een aantal oud-eurocommissarissen, zoals Josep Borrell, heeft het ook ondertekend. En hun punt is dat de Schengen-grenscode zegt dat de commissie een advies moet uitbrengen bij twijfel over noodzaak en proportionaliteit. Nou, daar kun je zeker aan twijfelen als het gaat om Italië en Spanje. Maar natuurlijk ook tussen Nederland en Duitsland en overal. En zij eisen nu dat Brussel alsnog in gaat grijpen en een inbreukprocedure start tegen in dit geval Italië en Spanje, en op termijn eigenlijk tegen alle landen die het Schengen-verdrag aan hun laars lappen.
1: Oké, je begon heel positief. Daarna gingen we toch weer een beetje de negatieve sfeer in. Wat is nou de conclusie van deze Greatometer?
0: Het negatieve is. Of moet je nou een negatieve boodschap verpakken in twee positieve?
1: Blijf bij jezelf.
0: Oké, dan blijf ik negatief. Nee, maar het is natuurlijk nog steeds schandalig dat er grenscontroles binnen Schengen zijn. Maar in Nederland is het nu afgeschaft. Dus dat is positief. Maar het is ook voor het eerst dat de bewaker van de verdragen, de Europese Commissie, door 100 hoogleraren aan hun eigen taak moet worden herinnerd. Dat is niet heel fraai, maar het is natuurlijk een goed initiatief. Dus ik zou zeggen, een grens minder, hoogleraren op de barricades. Allemaal niet heel fraai, maar ik denk dat Europa deze week toch een ietsje pietje greater is geworden.
2: Make Europe great again.
3: We have now surpassed 100 billion euros that we've paid extra for our energy this year.
4: Les aides seront.
5: Our support will cover 70% of the increase in fuel costs.
6: Our energy prices remain still far too high. In some member states, electricity costs are 3 times more than in others.
7: We kunnen ervoor zorgen dat in Nederland elke kachel in een huishouden, in een ziekenhuis en in een bejaardentehuis gewoon blijft branden.
8: Ja, we werden op prijstreiberij reageren. We hebben daartoe het kartelamt met een entsprechende misbruiksaufsicht uitgestattet.
1: Ja, in deze studio hebben we nog genoeg power, maar heeft Europa genoeg energie om de winter door te komen? Ik denk het op zich wel, maar we weten niet hoe koud de winter wordt. En we maken ons vooral druk over die prijzen. We betalen ons blauw aan stromen aan de pomp. En dat is vooral natuurlijk omdat het voorheen heel goedkoop was. Dus voor ons gevoel gaat het allemaal niet zo goed. En Europese leiders worden nerveus. Aan welke knoppen draaien de verschillende landen? En wat is de beste optie om de winter door te komen? Stefan,
0: ja.
1: Daar ben je weer.
0: Hi.
1: Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, ik zei het al.
0: We hoorden hem net ook al
1: even. We hoorden hem al even, maar voor de derde keer toch maar even herhalen. De kracht zit in herhaling. De EU heeft dit jaar al ruim 100 miljard euro extra aan energieimport betaald, zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Wat bedoelt hij daarmee?
0: Ja, eigenlijk bedoelt hij dat we door de spanningen in onder meer de straat van Hormuz we 100 miljard euro extra betaald hebben voor dezelfde hoeveelheid energie die we vorig jaar ook gebruikten. Dus wat we nu gebruiken is 100 miljard duurder dan vorig jaar. Met dank natuurlijk aan onze oranje vriend in het Witte Huis.
1: De Trump-tax.
0: De Trump-tax, precies.
1: Ja. Nu komt Jurgensen ook met een oproep aan de lidstaten om zuiniger met energie om te gaan. Heeft dat dan met prijs te maken of met schaarste?
0: Ja, in zijn brief aan de lidstaten schrijft Jurgensen letterlijk dat Europa een prijscrisis heeft die samenhangt met een bevoorradingscrisis. Dus hij legt die link. En hij wil er ook voor zorgen dat de vraag afneemt, oftewel dat mensen minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en daarmee dus de prijzen naar beneden gaan, waardoor mensen weer gemotiveerd worden om die fossiele brandstof te gebruiken. Maar in ieder geval, hij legt wel de link.
9: Ja, dus daarin klinkt wel doordat hij zich ook erkent dat landen zich zorgen maken over die voorraden.
0: Ja, precies.
1: En dan hebben we het nu over gas of olie?
0: In dit geval gas.
1: Ja, hoe precair is die situatie?
0: Nou, de gasopslag is inderdaad uitzonderlijk laag. Die zit nu rond de 70% in de hele Unie. Sommige landen lager, sommige wat hoger. Maar dat is zo'n 12 procentpunt lager dan vorig jaar. En of dat precair is, ja, dat kan Louise van Schaik veel beter uitleggen dan ik. Zij is hoofd EU en Global Affairs bij Instituut Klingendaal en weet veel over klimaat- en energievraagstukken.
10: Ja, er zijn eigenlijk mensen die zeggen van, nou, dat is niet zo heel erg, want nu komt het meeste gas via schepen, hè, dus het vloeibare gas, LNG. Dus nou ja, het is iets minder erg. En we hebben ook gezien dat we die voorraden niet altijd helemaal nodig hadden. De winters zijn ook iets milder. Maar ja, het is toch wel spannend. En daarbij speelt ook nog een rol dat Nederland traditioneel gezien best wel grote voorraden heeft. Omdat wij natuurlijk een eigen gasbel hadden. Dus eigenlijk uit onze voorraden komt ook het gas wat voor een deel in Duitsland, in België en in andere landen wordt gebruikt.
0: Ja, kortom, de situatie is minder gevaarlijk dan tijdens de vorige energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne. Maar het gaat ons dus wel geld kosten.
1: Ja, nou, allemaal leuk en aardig dat Jurgensen met deze oproep komt. Maar niemand kent de beste man. Wat vinden jullie van de communicatie? Moeten Von der Leyen en Jette zichtbaarder zijn en dit duidelijker uitleggen?
0: Ik denk dat er bij veel mensen zorgen zijn over de hoge prijzen. Tegelijkertijd is dit ook letterlijk de prijs die we betalen voor ja, decennia lang oogkleppen op en blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen uit regio's die geopolitiek behoorlijk onbetrouwbaar zijn. Dus ja, we moeten maar met de, op de blaren zitten, hoe hard het ook is.
1: Dus je vindt niet dat regeringsleiders wat meer naar voren moeten stappen en uitleggen: jongens, we komen wel door, het valt wel mee met de schaarste, we gaan wel meer betalen, maar we gaan voor je zorgen.
0: Uitleggen is altijd goed, maar ja, de burgers hebben ook eigen verantwoordelijkheid.
9: Ja, en ik denk ook misschien dat ze dat ook geen paniek per se willen zaaien. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat zouden ze misschien wat meer moeten zeggen, dat er geen paniek moet zijn.
1: Je kan wel dingen uitleggen. Ook ja, omdat nu er weer een nieuw frame is ontstaan. Er was vorige week een kamerdebat in Nederland. En dat ging over dat wij de gasbelasting niet kunnen verlagen, omdat dat van Brussel niet zou mogen. Nou, hoe zit dat? Er is een coronaherstelfonds. Dat is na corona in het leven geroepen. En daar moesten landen, konden ze daarop intekenen. Dan kregen ze miljarden vanuit Brussel. Als ze beterschap toonden op enkele Europese dossiers. Dus meer digitaliseren of meer verduurzamen. Nederland onder Rutte heeft ingetekend op verduurzaming, elektrificatie en minder gas. En dus is afgesproken dat die gasbelasting niet verlaagd wordt. In ruil voor miljarden euro's. Dat is ons eigen idee geweest. Ja, nu zitten we inderdaad op die blaren. Maar ik heb nog even nagekeken. Er zijn meer landen die zoiets hebben ingevoerd. Die hebben dan wel bijvoorbeeld hun gasbelastingen verlaagd. Hebben nog niet de consequenties daarvan ondervonden. Er is nog geen fonds ingehouden of niet aan hen uitgekeerd. Ik denk dat je dit soort dingen wel mag uitleggen aan de mensen, omdat er weer verkeerde verhalen ontstaan.
0: Ja, maar dan ga je ervan uit dat Kamerleden en politici weten hoe Brussel en Europa werkt. En
1: ja, daar ga ik vanuit.
0: Ja, ik bewonder je optimisme.
1: Oké, okay. Michal. We hoorden Louise van Schaik over de gasvoorraden. Waar staan we nu?
9: Nou, de Europese Unie schreef voor dat de voorraden aan de vooravond van de winter met 90% gevuld moeten zijn. Nou, dat is ook daarna hebben ze dat zelf alweer verlaagd naar 80%. Dus 80% zouden ze gevuld moeten zijn. Dat is niet zo. Gemiddeld staan we op 70%. Nederland en Duitsland hebben maar 58%. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar volgens Van Schaik heeft dat logischerwijs ook te maken met dat we inderdaad van het Russische gas zijn afgestapt.
10: Eigenlijk het idee van die voorraden was toen je nog pijpleidinggas had. Uit Rusland vooral, dat dan die pijpleidingen gas, het kon dan de hele tijd binnenkomen en dan ja, kocht je het goedkoper in de zomer en dan had je het nodig in de winter en dan ja, was dat op die manier handig om te gebruiken. Maar nu zie je dat de prijzen, ja, vanwege dus die oorlog in het in de Golf, in het Midden-Oosten, ja, echt een stuk hoger zijn, ook in de zomer.
9: Ja, dus dit model van die gasvoorraden die gevuld moeten zijn stamt dus uit de tijd van het Russische gas, zegt Van Schaik. Dus ja, we kopen nu geen Russisch gas meer. Dus dat is anders gegaan. Dus misschien is dat ook weer niet zo heel erg. Alleen, dan moet je het hele jaar door gaan kijken waar je goedkoop LNG of gas kan krijgen. En dat is niet gelukt doordat er een oorlog is in Iran. Dus we hebben ons daar dan toch weer misschien te veel afhankelijk van gemaakt van die oorlog, van de brandstof daar in de golfregio.
1: Ja, want voorraden, die bouw je op omdat je niet weet klimatologisch wat voor winter je kunt krijgen, maar ook om inderdaad minder afhankelijk te zijn van een winter, maar ook van een leverancier. Nou, ik heb de importcijfers van Q2 van dit jaar er even bij gepakt.
9: Vertel.
1: Ruwe olie. Amerika, bijna 19%. Ja. Die staat bovenaan als leverancier. LNG, 63% afhankelijk van Amerika. Krankzinnig. Ja. Pijpleiding gas, Noorwegen 51%. Nou, dat zijn onze vrienden. Maar Rusland staat daar op 4 met ruim 10%. Ik zie Algerije hoog in de lijstje staan. En ik vraag me dan ook af, hebben we dan zelf niks? Nou, eigenlijk niet. Ruwe olie. We importeren dus 97% van ons gebruik. Gas 88%. Kolen wordt zelfs nog de meerderheid van geïmporteerd aan alleen hernieuwbare energie. Dat komt grotendeels uit de EU zelf. Dat is gewoon niet best, toch?
0: Nee, zeker niet best. En ja, het antwoord, als je erboven gaat zweven, dan is het wat je het laatste zei. Hernieuwbare energie, grotendeels uit de EU. Dat heeft natuurlijk voordelen voor het feit dat het schone energie is, maar ook voor de strategische onafhankelijkheid. Het is inderdaad niet best. Nu hebben we wel de Accelerate EU-strategie.
1: Daar word ik warm van.
0: Daar word je warm van.
9: Dat was een half jaar geleden rondom toen de oorlog in Iran begon, toch? Toen is dit naar buiten gekomen.
0: Ja, precies. Ja, om sneller te kunnen reageren op hommeles op de energiemarkt. Dat werkt nog niet helemaal. Het gaat nu vooral over communicatie en hoe landen elkaar kunnen helpen. Een soort gereedschapskist, vrijwillig eigenlijk, of vrijblijvend. Landen mogen nog steeds hun eigen steun regelen en hoe ze dat aankleden. Dat zie je, daar hebben we het zo nog over, hoe dat allemaal georganiseerd is. Maar dat biedt natuurlijk niet echt een oplossing voor de lange termijn. Dat staat ook in die Accelerate EU. Daar gaat het dan om structureel inzetten op elektrificatie, betere energienetten, interconnectie, investeringen, de energietransitie versnellen. Dat zegt ook de eurocommissaris Jurgensen.
9: Inmiddels kennen we hem.
0: Ja, inmiddels kennen we hem. U hoorde hem net. Dat is natuurlijk de lange termijn die eigenlijk al jaren geleden had ingezet moeten worden. Dus Accelerate EU, goede ambitie. Het is nog niet helemaal toegerust voor de problemen die we nu hebben.
1: Nee, en ik vind het heel opmerkelijk, maar elke keer schrikken we toch weer opnieuw van hoge prijzen. En ja, we zijn geneigd om allemaal iets anders te doen. Ik vind dat onbestaanbaar. Even de smaken die we hebben. Hè. Je kunt als overheid belastingen verlagen. Dus accijns, energiebelasting, btw, daar kun je aan sleutelen. Mm-hmm. Je kunt ook directe compensatie geven, in toeslagen denken. Je kunt prijzen reguleren. Je kunt het energieaanbod vergroten. En je kunt vraag verminderen. Dat zijn grofweg de smaken. Ja, we hebben het nu over losse landen. En in de podcast hoor je daar ook meer over. Maar ik ben toch benieuwd, waarom hebben we dit nou vanuit Europa niet geregeld? Waarom gaan landen hier zelf over?
9: Heeft er deels mee te maken omdat met hoe je eigen energiemix is in een land. Hoeveel kan je zelf opwekken uit duurzame bronnen, uit andere bronnen. Hoeveel strategische reserves heb je, kan je die inzetten. Hoeveel kernenergie heb je, hoeveel wind- en waterenergie. Dat verschilt natuurlijk erg per Europees land. Maar ook, hoeveel kan je bevolking aan prijsstijging dragen? In april bijvoorbeeld, toen de oorlog, zoals we net al zeiden, in Iran begon, legden bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië prijsplafonds op. Daar was later ook veel kritiek op, bijvoorbeeld vanuit Brussel, omdat het is wel een populaire maatregel en het is ook wel politiek intern fijn om dat te doen, want je helpt de mensen. Alleen, het is ook tijdelijk, want als de
1: En heel duur.
9: Als de want iemand moet die lasten gaan dragen als de inkoopprijs hoger wordt dan de toegestane verkoopprijs onder dat prijsplafond. Ja, dan moet iemand dat verschil natuurlijk opdrijven voor dat verschil. De staat, de leverancier, iemand.
1: Bij april Hongarije verkiezingen.
9: Precies.
1: Zo werkt het.
9: Nou, dat is natuurlijk een onderdeel van het antwoord. Waarom heeft iedereen verschillende maatregelen? Maar ook omdat bijvoorbeeld in landen als Roemenië, Hongarije is ook het aandeel van vaste lasten van de bevolking hoger. Dus ja, ze hebben minder financiële ruimte om die prijsstijgingen die er zullen voor op die blaren te gaan zitten. Want uiteindelijk moet de bevolking voor een groot deel ook op de blaren zitten en kan niet altijd de overheid voor alles opdraaien. Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus heel veel verschillende dingen. Energiemix, politiek. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste twee antwoord die ik ervoor heb in ieder geval.
1: Ja, wij discussiëren hier nog even verder. Voor de radio zijn we klaar, maar in de podcast gaan we hier langer over door. En dan hoor je de conclusies die we gaan trekken. En ja, vooral de vraag, komen wij de winter door? Daar gaan we antwoord op geven.
2: BNR's Mega Hit.
1: Aan het eind van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Met welke films en muziek komen we de barre winter door? Michal van der Toorn.
9: Nou, Je zou denken, ik ben op prachtige plekken op ons continent geweest. Ik ben in Slovenië geweest, ik ben in Parijs geweest.
1: Prachtig.
0: De afgelopen week bedoel je?
9: Nou ja, vorige week. Dit weekend ben ik in Parijs.
1: Ik dacht al, wat moet ik hard werken deze week? Had jij er ook, Stefan?
0: Ja.
9: Maar ja, je zou denken, misschien heb ik een leuke tip daaruit meegenomen. Ja. Nee, ik heb heus wel culturele dingen gedaan. Ik heb impressionisten bekeken.
1: Wat heb je bekeken?
9: Stefan, impressionisten in Musée Russe. Ik heb De Wereld van Gisteren gelezen van Stefan Zweig.
0: Echt? Helemaal?
9: Helemaal, maar niet in het Duits, sorry.
0: Maar toch.
9: Nou goed, daar wil ik het allemaal niet over hebben. Ik heb iets niet heel cultureels meegenomen, maar wel iets hartstikke leuks, een echte hit. Ik heb in de Eurostar dit boek gelezen, van Nederlandse bodem, geschreven door een collega, Milou Brandt. Het heet Zwemmen in het Geld. En de ondertitel is Zo voorkom je dat je slapend arm wordt. Ze omschrijft heel kort, voor mensen die eigenlijk niks over beleggen weten, hoe je dat doet, dat het niet zo heel moeilijk is om mee te beginnen. En nou ja, dat je niet zoveel hebt aan heel veel spaargeld. En dan denk ik toch, stel dat iedere Europeaan dit leest, zouden we dan, zoals sommige mensen willen, een beetje meer kapitaal krijgen op dit continent.
1: Moeten er nu kleine lettertjes bij de podcast komen van dit is geen advies van WC1?
9: Nee, maar het is helemaal geen beleggingsadvies natuurlijk. Maar we weten, Europeanen hebben heel veel spaargeld. Zeker als je het vergelijkt met Amerika. Mm-hmm. Waar er dus niet heel veel mee gebeurt, staat daar op die spaarrekening. Hartstikke fijn voor alle Europeanen. Maar we hebben ook, en dan pak ik toch, als we het een beetje in Europees perspectief willen plaatsen, de Bijbel erbij. Namelijk
1: de Bijbel.
9: Het rapport van Mario Draghi. Dus ik vroeg me, wat zou hij nou denken als hij dit leest in het Nederlands? Want hij zegt natuurlijk in zijn rapport, dat is echt een probleem. Want we moeten zorg ervoor dat bedrijven vaak naar de Verenigde Staten gaan of moeten kijken voor investeringen. En daar gaat iets mis. We moeten juist al die investeringen naar Europa krijgen. Mm-hmm. Dus als individuen meer gaan beleggen, dan is dat wel een begin van meer kapitaal in Europa. Wat we zo graag willen. Maar het is zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen, blijkt de laatste jaren. Mm-hmm. Daaraan dacht ik toen ik dit boek aan het lezen was in de trein naar Parijs. Maar dan moet dan natuurlijk wel een belangrijke kanttekening in Europa gebeuren. En moet je niet krijgen dat alle mensen die dit boek bijvoorbeeld lezen in Amerika gaan beleggen. Of niet alleen maar, want we willen ook Europees kapitaal.
0: Ja, maar, en dat is heel lastig. Want
9: dat is heel lastig.
0: Stel, je hebt als Nederlander een spaarrekening in Malta en je wil investeren in een start-up in Finland. Dat is bijna ondoenlijk.
9: Komt ook omdat wij die kapitaalmarktunie niet hebben. Omdat daar ook een hele grote Europese lappendeken is. En ik heb even een econoom, Edin Mujagic, gevraagd. Hij komt namelijk heel graag in Zweden. En hij zegt, daar gaat het wel goed.
11: Al heel lang roepen veel Europese beleidsmakers de Europeanen op om minder te gaan sparen en meer te gaan beleggen. Alleen het lukt niet echt. En een van de belangrijke redenen waarom het niet lukt is dat het niet fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat het wel anders kan, bewijst de landen als Zweden. Daar hebben ze het wel aantrekkelijk gemaakt voor de Zweden om te gaan beleggen. En dan zie je dat ook bijna elk huishouden in Zweden aan het beleggen is. Nou, waarom lukt het daar wel en hier bij ons of in de rest van Europa niet of nauwelijks? Nou, een van de belangrijke redenen daar weer voor is dat de Zweedse overheid doorgaans elk jaar eerder een begrotingsoverschot heeft dan een begrotingstekort. En dat betekent simpelweg dat die overheid geen behoefte heeft of niet afhankelijk is van extra belastinginkomsten. En dan heb je dus de ruimte om beleggen voor de inwoners van je eigen land aantrekkelijker te maken. Dus gezonde staatsfinanciën hebben heel veel voordelen. En één daarvan is dat je dus mensen eerder aan het beleggen krijgt.
9: Nou ja, heb meer geld dus als overheid. Maar wil je zelf je eigen steentje bijdragen aan dat we Europe een beetje great again maken aan Europees kapitaal? Dus lees je boek en oordeel inderdaad vooral zelf over wat je er vervolgens mee gaat doen.
1: Link in de show notes nog een keer de titel.
9: Zwemmen in het geld.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn, Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan. Ciao.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1:30.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten vanavond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "Wie support Hamas?". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ronaldo sloot zijn berichtje af met een dikke knuffel. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
6: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
9: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk met Lia van Beckhoven, niet in Londen, maar vanwege de theatertour. Wederom gezellig in de studio bij BNR. Ik ben Conor Clerks. Dag Lia.
10: Hey Conor.
9: Een paar shows in Brabant gehad de afgelopen dagen. Toch een beetje een thuiswedstrijd volgens mij. Waren ze lief voor je?
10: Ja, ik heb geweldige reacties gehad. Echt, de reacties zijn zo leuk. En de zaal is enthousiast, er wordt heel goed geluisterd. Dus ik vind het zelf ook steeds leuker. Wordt tijd natuurlijk, dat je zelf ook leuk gaat vinden. Maar ik vond in het begin vooral dood en doodeng. Ja. Maar, en natuurlijk heel leuk, maar vooral spannend. Maar nu vind ik het eigenlijk vooral leuk en minder spannend.
9: Ah, heel goed. Deze week in het VK. Andy Burnham die heeft met één speech zijn Labour-partij op zijn kop gezet. Na een aantal grijze, pessimistische jaren hebben ze er weer vertrouwen in. Maar vooral ook, ze hebben er weer zin in. Lia, Burnham sprak op het Labour-congres. Wat hij zei is belangrijk, maar zeker ook hoe hij het zei.
10: Ja, die toespraken op die jaarcongressen van die partijen, dat zijn echt, wat ze in Engeland noemen, big set pieces. Ja. Er wordt weken, soms maanden aan gewerkt. En niet alleen door degene die het uitspreekt, de leider, maar natuurlijk ook door daarnaast de medewerkers, de woordvoerders, noem maar op, hele batterij aan beleidsontwikkelaars. Maar deze toespraak was echt geschreven door Andy Burnham zelf. Had je het gevoel? Het was heel erg zijn toespraak, zijn man. En vandaar ook, denk ik, dat iedereen er zo op aansloeg. Natuurlijk ging de zaal uit zijn dak. Dat verwacht je ook niet anders. Dit is een Labour-partijcongres.
9: Dat hoort, ja.
10: Dat hoort. De zaal ging uit zijn dak om verschillende redenen. Op de eerste en belangrijkste plaats omdat Andy Burnham geen Keir Starmer is.
9: Ja.
10: Dat telt, dat is heel belangrijk. En vorig jaar, zoals je zei, zat Labour in een depressie. Keir Starmer lag onder vuur. Ook hadden ze net de verkiezingen gewonnen met een geweldig grote meerderheid. De stemming was er niet naar. Ze hadden de hoop al een beetje opgegeven. Dat het goed zou komen met het Verenigd Koninkrijk en met de Labour-partij de komende periode. Ze waren bang namelijk voor Nigel Farage. Dus kandidaten begonnen zich toen al warm te lopen. Dus je zag de partij om Keir Starmer op te volgen. Dus de partij was al verdeeld. Dat voelt ook niet lekker in zo'n zaal. En nu was er feest. Ik bedoel, iedereen eensgezind achter Burnham. Die triomfeert in de peilingen sinds hij in juli de nieuwe partijleider en premier werd. Het gevoel ook, en dat schreven de polls ook aan, dat Farage echt gepiekt heeft. Bovendien, wat maakt een goede toespraak? Daar moest ik even aan denken, waarom is het, ik heb verschillende gehoord, en er is één toespraak gehouden in begin jaren 80. Pin me niet vast op een jaartal, maar ik weet zeker bij begin jaren 80, en die was van Neil Kinnock. En die was toen partijleider. En dat was een toespraak. Nou, je krijgt nog kippenvel als ik eraan dacht. Echt. Geweldig, geweldig, als ik aan denk. Maar deze was ook goed. En wat maakt een goede toespraak? Net als destijds met Neil Kinnock. Daagt hij uit. Enthousiasmeert hij. Omdat hij bevlogen is. Hij is geëmotioneerd. Hij laat heel veel van zichzelf zien. En het was ook een hele serieuze toespraak. Waarin hij niet bang was om gevechten uit de weg te gaan. Dat was destijds Neil Kinnock helemaal niet. Dat maakt het ook zo spannend. Maar Andy Burnham doet dat ook niet. En hij gooit met nieuwe onderwerpen waarvan je denkt, wauw, daar hebben ze nog niet over nagedacht binnen de partij. Daar komen we straks op.
9: Jazeker. Ja, ik wil het niet te veel over Keir Starmer hebben, want dat hebben we al heel vaak gedaan. En die man is met pensioen en het gaat allemaal goed. Maar het contrast was wel groot en daar spreken mensen ook veel over. En
10: heel erg.
9: Zeker ook op de, niet alleen op het feit dat Andy Burnham een goede speecher is en met veel elan en energie daar staat. En Keir Starmer deed dat niet zo. Maar zeker ook het feit dat hij dus een ideeënstrijd aan wil gaan. Hè, waar Keir Starmer eigenlijk hem een beetje dook. Hij wilde niet debatteren, hij wilde gewoon zijn plannen uitvoeren. Show, don't tell, zei hij. Maar dat is toch niet helemaal hoe politiek werkt.
10: Precies, en Burnham laat ballonnetjes los. Hè, voortdurend, op de een naar de ander. Kijk hoe ze vallen en wil daar dan aan de slag. Dat hoor je ook van mensen die met hem samenwerken. Het is een heel ander soort van regering, een heel ander soort van kabinet. Hij wil praten over politieke en beleidsonderwerpen.
9: Ja.
10: Dat is nieuw. Dat zag je ook in deze toespraak. Hij is niet echt een fantastische spreker, Burnham. Hij is wel een hele goede verhalenverteller. Begrijp je wat ik bedoel? Hij had het bijvoorbeeld in die toespraak over zijn vader. Die had hij net begraven. Hij had het over het Verenigd Koninkrijk dat zijn vader nog kende, waar zijn vader aan hechtte, de waarde van dat Groot-Brittannië. Nou, zo'n Groot-Brittannië wilde Burnham ook. Dat was het ideaal voor hem voor ogen stond. Hij is niet bang voor nostalgie, Burnham. Het was ook heel erg zoals je hem zag staan, Andy Burnham. Meestal heb je dan die grote toespraken die worden gehouden achter een lessenaar. Helemaal niet. Hij stond daar en hij liep over het toneel. Het was alsof hij het uit de losse pols deed. Natuurlijk niet, weet je wel. Gigantisch grote teleprompters en zo. Maar ook geen stropdas aan, geen sprekersstoelte. Want dat is dan toch weer een scherm tussen jou en de afnemers. En hij had, behalve emoties, ideeën, sprak eigenlijk weinig over massamigratie, weinig over AI, weinig over high-tech, weinig over China. Dat zijn namelijk onderwerpen waarin hij niet geïnteresseerd is. Dus hij liet echt helemaal liggen. Het ging des te meer over hoe Groot-Brittannië bestuurd wordt. En dat was in naam van het gevestigd belang en niet in naam van het algemeen belang, het publiek belang. Het verhaal te veel macht in te weinig handen. Het was allemaal de schuld van, ik chargeer enigszins, het was allemaal de schuld van Thatcher. 40 jaar geleden waren de Britten verkeerde weg ingeslagen. Het moest allemaal anders, gedecentraliseerd, meer devolutie, meer macht naar de regio's. Dat hele verhaal vertelde hij ook opnieuw. Maar je had ook heel duidelijk het gevoel, hier staat een leider. En niet alleen een leider, maar hier staat een man die zijn bestemming gevonden heeft. Vergeet niet, nooit vergeten, maar Andy Burnham heeft er 15 jaar over gedaan om deze plek te bereiken.
9: Ja.
10: Hij heeft ze 3 keer opgeworpen als leider van de partij. Op een gegeven moment zei zijn vrouw ook, waarom zou je het nu voor de 3e keer weer proberen de afgelopen zomer? Ze hebben 2 keer gezegd dat ze je niet willen. Maar goed, Burnham is gedreven. En niet alleen denkt hij dat hij het kan en dat hij het beter kan. Hij weet dat hij het beter kan. Hij weet wat er verkeerd is, haarscherpe diagnose. En hij weet wat de oplossing is, de prognose. En ja, dat betekent ook dat hij heel nadrukkelijk overtuigend is. En dat hij daar ook staat en dat hij ook dingen zegt die hem aangaan, die voor hem belangrijk zijn. En wat dat betreft is hij authentiek. Hij heeft een eigen stem, wat Trump ook heeft. Weet je wel? Wat Thatcher had, om bij de Brits te blijven. Wat Tony Blair had. Die mensen, en wat Boris Johnson had. Die mensen zijn wie ze zijn. Die zijn niet anders in de kroeg dan op dat toneel.
9: Ja.
10: Begrijp je? Dus, ik zat natuurlijk naar die toespraken te kijken live. En ik kreeg echt berichtjes van vrienden. Die zeiden, ik zit met de tranen in mijn ogen te kijken. Andy Burnham zelf had ook moeite, hoor. Ja. Met zijn emoties. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar hij moest even slikken. Hè, toen hij over zijn vader. En toen kwam er helemaal niks. En hij stond zo met gebogen hoofd naar beneden te kijken. En de zaal ging toen maar klappen. Om hem over dat moment heen te helpen. Mm. En toen pakte hij de draad weer op en ging hij weer verder. Maar het is ook een speech. Een goede speech is ook... Ja, je hebt lef in zo'n speech. Weet je wel. Je toont emotie, maar ook lef en goedspa. En natuurlijk optimisme in het geval van Burnham. Want hij is een optimist. Niet dat hij niet weet hoe enorm de structurele problemen zijn. Die al zijn voorgangers hebben weggetrapt en hebben verstopt. Dat zei hij ook. Hè. Ik wil sociale zorg eindelijk op poten hebben. Ook al kan mij dat de politieke kop kosten.
9: Ja.
10: Al zijn voorgangers... Er zijn heel veel geweest de afgelopen 10 jaar, 6. En de meeste, eigenlijk allemaal, hebben ze het allemaal weggetrapt. Hè? Die sociale zorg die eigenlijk er bijna niet is in het Verenigd Koninkrijk. Waar we het eerder over hadden. Je moet je huis opeten voordat je aan een oudere woning of zorg, een verzorgingstehuis komt. Nou, dat moet allemaal anders geregeld worden. Dat hebben anderen wel geprobeerd, maar die hebben dat meteen weer vergeten. Die hebben dat nooit echt doorgevoerd. Want de kritiek uit de media daarop, op hun plannen, namelijk extra belastingverhoging om zoiets door te voeren, was gigantisch. Maar Burnham zegt, kijk, ik ga dat toch doen. Ook al kost me de politieke kop.
9: Ja.
10: Dat wordt ook gewaardeerd natuurlijk.
9: Het viel mij vooral op dat hij de slogan van de Brexit-campagne jatte. Die eigenlijk zei, overigens ooit... volgens mij heeft hij de Conservatieve Partij niet genoemd. Hij heeft zeker hij
10: heeft
9: geen,
10: niet genoemd.
9: Geen namen genoemd, reform ook niet genoemd. Maar hij zei wel, ze zeiden take back control... Hè, maar we moeten ze niet laten vergeten, nooit laten vergeten... dat degene die de controle uit handen gegeven hebben
10: dat waren
9: aan de markt... dat waren de conservatieven. En dat vond ik mooi... om zo eigenlijk tegelijkertijd een breuk te maken dus met de afgelopen jaren... en het toch ook weer rond te breien naar... Ja, het is eigenlijk allemaal de schuld van Thatcher... en we gaan dat allemaal terugdraaien. Want dat zegt hij tussen de regels door wel, hè?
10: Ja, ja, maar je hebt helemaal gelijk. Dit is Andy Burnham ten voeten uit. Hij heeft het over zaken die hij van belang vindt. Zo regeerde hij, zoals je wil, ook bijna 10 jaar lang de regio Manchester. En hij noemt zijn tegenstanders gewoon niet. Hij negeert ze. Hij heeft het er niet over. Het is ook interessant, zo reageert hij volgens mij ook.
9: Ja, het is best wel gek eigenlijk dat dit dus een contrast is... met bijna al zijn voorgangers van de afgelopen jaren. Maar dat zijn sterke punt op dit moment lijkt te zijn... dat hij een idee heeft over hoe het moet en dat hardop zegt. Dat is weer nieuw.
10: Ja, ja. En dat vonden ook zijn critici geweldig. Ik bedoel, er zijn conservatieven... je weet hoe gepolariseerd het Verenigd Koninkrijk is... van oudsher, zeker al vanuit de media. En het viel meer op dat echt conservatieve analisten... ook van rechtse kranten ook zeiden... dit is een één keer in een generatie toespraak.
9: Ja.
10: Omdat hij dus... om al die redenen die ik net gaf... Ik moet je zeggen, ik was niet helemaal overtuigd.
9: Waarom?
10: Ik vond het toch te wazig. Te weinig puntjes op de i, eerlijk gezegd. Ik begrijp dat Labour helemaal wegloopt met zo'n toespraak... en dat ze ook in de roes van die ene week van dat congres willen blijven. Want binnenkort gaat het allemaal veel negatiever, veel heftiger, veel slechter gaan. Hè? Economisch staat het Verenigd Koninkrijk, net zoals de rest van de westerse wereld... heel veel te wachten en allemaal negatief. Dus ik begrijp wel waarom ze in die roes willen blijven... en waarom ze alles aangrijpen om zo'n toespraak nog meer te verheffen. En nog warmer te ontvangen dan ze al doen. Maar ik vond het ook, ik hou toch niet zo van dat nostalgische.
9: Mm.
10: Dat is ook ingesleten bij die Britten. En eerlijk gezegd, Burnham heeft er ook een handje van... Dat weet je, het is voor mij al snel te sentimenteel.
9: Ja.
10: Nogmaals, het was allemaal oprecht, zijn emoties. Maar Ik vond het een beetje riskant. En nogmaals, het idee dat hij dus alleen sprak over zaken waar hij iets aan doet en waar hij iets om geeft. Dat hij dus AI bijvoorbeeld uit handen geeft aan zijn ministers en wel weet ongeveer welke richting hij in wil, maar de minister moet het allemaal uitvoeren, vond ik een zwakte bot, eerlijk gezegd. Migratie vooral. Energiecrisis. Technische revolutie. Ik wil dat toch wel horen wat de leider van een land daar potom over te zeggen heeft.
9: Ja,
10: niet
9: ja.
10: Andy Burnham.
9: Kan ik me voorstellen. Hij noemde wel op de inhoud twee punten die toch die kun je baanbrekend noemen.
10: Helemaal, absoluut. Eén, hervorming van het kiesstelsel.
9: Ja.
10: Wow. Kijk, dat is natuurlijk het makkelijkste. Dat kan verwezenlijkt worden. Daar heb je geen geld voor nodig, hè? Voor de rest wel. Wat hij dus gaat doen, is hij gooit er een commissie op. Wat voor kiessysteem zou dit huidige first past the post moeten vervangen? Hij is altijd iemand geweest die geloofd heeft dat dit huidige Britse kiesstelsel niet eerlijk is. Hij is niet de enige. Heel snel even, je weet, bij landsverkiezingen heb je 650 kiesdistricten en daar moet één kandidaat van één partij gekozen worden.
9: Ja.
10: En dat betekent dat alleen de koploper, de kandidaat die wint, die wordt afgevaardigd naar het Lagerhuis. En als dan Britten op andere kandidaten gestemd hebben, dan tellen die stemmen gewoon niet. Dus winner takes all. Alleen de winnaar wordt afgevaardigd en de rest van de stemmen gaan verloren.
9: En daardoor kun je dus, als je een beetje een versplinterd veld hebt, kun je met bijvoorbeeld 20% van de stemmen kun jij de enige zijn. En dan is 80% dus van de mensen die gestemd hebben op jouw verkiezing, die hebben het nakijken.
10: Precies. Stel dat van de 650 kiesdistricten de 649 stemmen op allerlei verschillende partijen. Maakt niet. Sorry, dat zeg ik anders. Het beste voorbeeld vind ik nog steeds. Ik geloof dat het 2014, 2015 was. Toen waren de algemene verkiezingen. Reform, de partij van Nigel Farage, misschien dat hij toen UKIP heette. Maar in ieder geval, Nigel Farage's partij, die kreeg 5 miljoen stemmen. 0 zetels in de Tweede Kamer, het Britse Lagerhuis. De SNP haalde 1 miljoen stemmen, dus veel en veel minder, en kwam met een buit van 55 of 56 zetels.
9: Ja.
10: Omdat bijna overal in Schotland de Schots-nationalisten op de eerste plaats stonden.
9: Mm.
10: En bij Nigel Farage's partij, die had een heel veel zetels. Honderden zetels kwamen ze op, misschien wel meer. Kwamen ze meer dan 100 zetels? Kwamen ze op de tweede plaats, of op de derde plaats, of op de vierde plaats? En die stemmen tellen niet.
9: Ja.
10: 2/3 van de Britten brengen stemmen uit die niet geteld worden. Dus begrijpelijk dat Andy Burnham dit systeem gaat veranderen. Maar is dat handig als je kijkt naar het partijbelang? Is dat niet een kwestie van kalkoenen die voor de kerst stemmen?
9: Ja.
10: Want het winner-takes-all first-past-the-post-system, het huidige stelsel, daarbij zijn alleen de twee grote partijen gebaat. Dus als Labour één van die twee grote partijen is, ja, dan handhaaf je dat toch. Maar, Connor, ik denk dat Burnham andere overwegingen heeft. Ik denk dat hij gelooft dat als hij een soort van evenredig kiesstelsel kan doorvoeren, dat vanaf dat moment Groot-Brittannië gedomineerd zal worden door coalitieregeringen waar het centrum en centrum-links dominant zijn. En dat ze voor altijd rechts en extreem rechts, bedoelt Nigel Farage en de conservatieven, voor altijd uitsluiten. Ja. Ik denk dat dat erachter zit.
9: Oké, okay, ja, Farage kan ik helemaal volgen, maar de conservatieven, in dat scenario gaan we ervan uit dat de conservatieven doorgaan met hun koers steeds verder de flanken in die ze nu handhaven. Maar in principe is het niet ondenkbaar dat we over een paar jaar weer, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, een normale conservatieve partij hebben. Daarmee bedoel ik een conservatieve partij die dichter bij hun traditionele standpunten staat.
10: Ik weet het niet. Gaan we het volgende week over hebben.
9: Ja.
10: Want de conservatieven zijn bezig met hun congres. Ja, congres as we speak. En ik vind het wel interessant hoe die leider Kemi Badenoch ook zich heeft ontwikkeld. Echt, ik vind het een fascinerende vrouw. Maar ja, daar gaan we het over hebben. Maar misschien heb je gelijk. Ik weet het niet. Wat ik denk wel dat dit het denken is binnen Labour. En zeker binnen Labour links. Kijk, Labour is nu helemaal verenigd. je zou zelfs kunnen zeggen dat steeds meer mensen aan de linker- en centrumlinkse kant van het politiek spectrum in het Verenigd Koninkrijk weer naar Labour opschuiven. Vluchtelingen uit de Groene Partij, daar gaan we het ook volgende week even over hebben. Uit de Liberaal Democraten, die stevenen allemaal meer en meer af. Ja. Toch op Labour. Dus ik denk dat dit het denken is van de Labour-partij. Dat oké, misschien kan het in eerste instantie wellicht de nadelen zijn van ons om het kiesstelsel te veranderen. Maar we zitten dan wel met, zolang je kunt kijken in de toekomst naar centrumlinkse coalities. Ja. En je hebt dan rechts voor altijd buitengesloten. En ook Brexit.
9: Ja, dat was het tweede grote opmerkelijke onderwerp in zijn speech. Hè. Hij zet de deur open voor iets wat onder Keir Starmer echt absoluut ondenkbaar en onbespreekbaar was. Hè. Een potentieel terugkeer naar Europa.
10: Absoluut. En dit was, kijk, als een aspect van een goede toespraak is dat je met een verrassing komt, alstublieft. Wat zei die? Andy Burnham zei, Brexit heeft meer kwaad dan goed gedaan. Ja, denken wij dan, hallo, dat tell me something.
9: Niet controversieel, ja, maar vertel eens iets zegt wat ik nooit wist. Iemand hè, ja. In het Verenigd Koninkrijk, precies. In de politiek.
10: En daar ging het om. Natuurlijk weten de Britten dat, maar het hardop uitspreken als politiek leider, als premier, dat is een tweede. En het was voor het eerst dat een leider, dat Burnham, dat zei. Nou, niemand wist dat hij dat ging zeggen. Want waarom is het zo belangrijk? Waarom sloeg het in als een bom? Omdat je daarmee de deur opengooit naar hertoetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie. Want, zei hij later, dat lichtte hij ook toe bij interviews later, dat inderdaad alle opties op tafel liggen. Inclusief dus hertoetreding. Waarmee hij het hele Brexit-debat weer heeft opengerooid. Oh.
9: Ja, was er een andere optie?
10: Niemand had het verwacht.
9: Nee.
10: Ik bedoel, je kon de kaken open horen vallen van al die ministers die op de eerste rij zaten. Wat zegt hij nou? Minister van Buitenlandse Zaken wist nergens van. Zijn kabinet, nooit hiervan gehoord. Wisten het echt niet.
9: Zorgt dat niet voor spanning, denk je? Frictie?
10: Het ligt wel aan waar die mee komt. Ik denk in eerste instantie meer eensgezindheid. Want nogmaals, ik ben nu heel opportunistisch, maar ik denk dat Labour opportunistisch is. En als je dan kijkt naar de peilingen, dan zie je dat Labour meer kiezers trekt uit andere linkse hoeken als ze bij de volgende verkiezingen een mogelijke terugkeer of een referendum over Brexit en het neersabelen daarvan opneemt in het kiesprogramma. Dus dit is aantrekkelijk, met de deuren opengooien voor mogelijke terugkeer. Dit is aantrekkelijk voor links in het Verenigd Koninkrijk.
9: Hmm. Ik heb echt geen zin in een nieuw referendum.
10: Oh, daar weer twee moet je jaar aan over denken. Niet weer. En ik denk heel veel Britten ook niet, eerlijk gezegd. Maar ik begrijp wel waarom het over gepraat moet worden.
9: Ja.
10: Want Brexit, zoals het nu is, werkt niet. Het Brexit van Keir Starmer, die ook probeerde, net zoals Boris Johnson en de partijleiders, premiers daartussenin, die probeerden allemaal er iets van te maken.
9: Ja.
10: Het beste te maken uit de hele keiharde Brexit-overeenkomst die ze hebben met de Europese Unie.
9: Ja.
10: Maar al die babystapjes van toenadering op bepaalde landbouwgoederen die dan niet door de douane hoeven geïnspecteerd te worden en zo, dat zet economisch geen zoden aan de dijk.
9: Nee, en de denken was een beetje zo van, dan stoten we niemand voor het hoofd en we gaan gewoon zo door. Maar het heeft ook niemand blij gemaakt. En dat als niemand er blij mee is, dan doe je het dus voor jou met een korte achternaam.
10: Juist. Dus niemand is er blij mee. Wat doen we nu? Nou, we door te zeggen, niemand is er blij mee en dat hardop te zeggen. Dat toe te geven, dat het niet werkt. Alleen als je dat doet, kun je beginnen met veranderingen. Hè? Zoals iemand zei, het is een diagnose, maar dat is geen strategie. En dat klopt natuurlijk. Dus het is een beetje als toegeven dat je heel graag naar pakweg Tanzania wil. Maar niet aangeven wanneer en hoe je daarheen moet. Dus dat doet Andy Burnham ook een beetje. Hij komt niet verder dan het einddoel is ergens in Afrika en de rest gaan we over nadenken, vul maar in.
9: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast niet. Daar praten we door over de mysterieuze situatie rond luchtbasis Fairford. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in je podcast-app of in de BNR-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer je wil.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden, verandert tijdelijk in een noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd en de gemeente heeft ja gezegd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Behalve in de zomer, want dan zijn er op het terrein allerlei festivals, zoals dus Pinkpop. In een Amsterdamse synagoge is de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden en daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jezilkus, Berendsen en Letschert. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schilderijenroof. Vorige maand werd ingebroken in een museum bij Nice en daarbij werden in een paar minuten tijd 4 werken meegenomen.
4: Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden, verandert tijdelijk in een noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd en de gemeente heeft ja gezegd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Behalve in de zomer, want dan zijn er op het terrein allerlei festivals, zoals dus Pinkpop. In een Amsterdamse synagoge is de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden en daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jezilkes, Berendsen en Letschert. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schilderijenroof. Vorige maand werd ingebroken in een museum bij Nice en daarbij werden in een paar minuten tijd 4 werken meegenomen van de beroemde schilder Renoir. 2 schilderijen zijn nog altijd spoorloos. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een kamerlid van DENK aangifte tegen hem doet van bedreiging. Derksen had eerder gezegd over onverdoofd ritueel slachten. We zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Derksen snapt iedereen dat het niet letterlijk bedoeld is. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Op dag 1 krijgt hij zijn laptop en op de laatste werkdag levert hij die weer netjes in. Nou, dat klinkt allemaal simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Victor Dick van Workwise. Victor, van harte welkom.
9: Yes, dankjewel.
8: Het probleem dat jij oplost voor jouw klanten, welke is dat?
9: Ja, heel simpel gezegd, wat wij eigenlijk oplossen voor klanten is dat laptops op dag 1 aankomen, niet na de eerste dag, en dat de laptops ook terugkomen. En dat doen we vooral voor bedrijven die in meerdere locaties zitten, meerdere geografieën, en daardoor vaak moeite hebben om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen.
8: En dat zijn de laptops die de medewerkers gebruiken?
9: Precies, ja.
10: En dan zegt John altijd van ja, maar hoe leg je dat op een verjaardag uit? En je zei voorafgaand aan de uitzending dat het ook wel een moeilijk verhaal is op verjaardagen.
9: Ja, want het is niet een sexy onderwerp. Dus als iemand aan mij vraagt, hey, wat doen jullie nou? Wij zorgen ervoor dat laptops op dag 1 aankomen en op de allerlaatste dag terugkomen. En IT-teams daar geen tijd aan besparen, dan is het vaak snel afgelopen, het gesprek.
10: En dan zegt iemand, ik ga nu even naar het toilet. Of...
8: Ja, dat is de aanleiding van een mooi gesprek. En Patrick, jij noemt dit instappen op een non-core business, maar wel essential.
10: Ja, dus als je core business bijvoorbeeld bij, neem het voorbeeld Coolblue is, dat je fietsgoed bijvoorbeeld aan de man brengt, dan zijn eigenlijk alle processen die daaromheen zitten, niet het core proces. Alleen wel essentieel. Maar dat betekent wel voor een bedrijf als een Coolblue dat het natuurlijk heel moeilijk is om zo'n proces te optimaliseren. Want ik weet nog goed, toen ik bij Anderson ooit werkte als consultant, we gingen van de een op de andere dag over naar Deloitte. We werden overgenomen. Toen moest ik met de leaseauto naar Eindhoven rijden. En er werd dan in 1 zaterdag en een zondag werden al die laptops allemaal omgeruild. Het was echt een mega operatie. Maar dat krijg je als bedrijf nooit goed als dat niet je core business is.
8: En zo weet ik nog dat ik mijn carrière ben begonnen bij Metro, de treinkrant destijds nog. Het duurde geloof ik 1,5 week voordat ik mijn eigen laptop had van de zaak. Dus voor die tijd moest ik het een beetje zelf zien uit te vogelen. Ja. Dat is ook wel vrij herkenbaar, toch?
9: Ja, precies. Allebei de voorbeelden die benoemd worden gebeuren nog steeds bij bedrijven.
8: Ja. Dit bedrijf, Workwise dus, dat is begonnen tijdens de coronacrisis. Wat zagen jullie toen als probleem dat jullie wilden oplossen?
9: Ja, het was eigenlijk... Tijdens zo'n crisis dan verandert er veel. En de manier van werken veranderde vooral. Dus het hybride werken. Mensen werkten vanuit huis. En wat we zagen is dat bedrijven toen dachten... als ik mensen thuis kan laten werken... dan kan ik ze ook ergens anders eigenlijk aannemen. Dus opeens waren veel meer bedrijven internationaal. Moesten ze opeens in plaats van iets op kantoor te regelen... direct naar een huis toe regelen. En daar waren alle leveranciers ook niet op ingesteld. Dus toen dachten we, dat kunnen we eigenlijk samenbrengen in één platform. Alle leveranciers daarin. Maar eigenlijk ook alle administratieve handelingen die moeten gebeuren.
8: Neem mij eens mee, want dan jij hebt dit opgericht samen met een compagnon.
9: Ja, met Sebastian, Michiel en Dirk.
8: Ja, jullie waren met z'n vieren. En waren jullie dan zelf in een soort Teams call? En dat jullie zeiden tegen elkaar, nou jongens, het is crisis in Nederland, maar wij zien een
10: kans. We gaan iets sexy doen, ja.
8: Ja.
9: Nee, inderdaad, dit klinkt heel pessimistisch hoe Michiel en ik elkaar toen eigenlijk ontmoeten. Ik was aan het eten bij Michiel en toen hadden we het over hoe de wereld zou veranderen en dat er best wel wat... problemen zouden kunnen zijn met hoeveel geld er de economie in ging. Terwijl er eigenlijk ook niet heel veel tegenover stond. En toen kwam het ook neer, dat levert heel veel kansen op. En toen zeiden we, eigenlijk als je nu kijkt naar het hybride werken... dan zie je het ook al bij onze eigen teams. Dus Michiel moest zelf een team uitbreiden. Nou, die merkte al meteen dat die mensen kon aannemen in Frankrijk, Duitsland. Maar bij mezelf, ik zat bij een grote corporate... en daar zag je ook dat niemand eigenlijk wist... wat moeten we nu doen? En ik kreeg toen heel veel verzoeken van andere bedrijven... of wij hun konden helpen met eigenlijk meer de accessoires ernaast.
8: De bureaustoelen.
9: De bureaustoelen, de laptopstands, de headphones, noem het maar op.
10: Maar waar begin je dan? Want waar ben je begonnen?
9: We begonnen dus eigenlijk, was het als volgt. We hadden... Michiel ging zoveel mogelijk leveranciers opbellen. Van, kunnen jullie spullen leveren? En kan dat eigenlijk naar één persoon? En ik ging dan uitrekken naar allemaal HR-bedrijven. Van, is dit een probleem op dit moment voor jullie? Dus dat was in de avonduurtjes.
10: Het was parallel probleemvalidatie. En parallel al de oplossing bouwen.
9: Ja, precies. Ja. En toen kregen we eigenlijk in de belletjes die we deden... kregen we heel snel van mensen dit is echt best een groot probleem voor ons. En ook leveranciers die zeiden, dit is een probleem voor ons... om eigenlijk te kunnen leveren. En toen dachten we, top, dat klinkt als iets om op te lossen. Toen kwam Dirk erbij en toen hadden we ook nog iemand technisch nodig. Een echte whizkid. En toen kwamen we met Sebastian in contact. En zo zijn we echt begonnen. En vooral... Nou, we zijn echt begonnen met... We deden alsof we het platform hadden. Zeiden we, dit is
8: kijk,
9: ons platform.
8: Heerlijk. Hier hou ik van. Hier hou ik van.
9: En toen,
8: net doen alsof je al echt een groot bedrijf bent... en heel veel klanten.
10: Het systeem ligt eruit.
9: We deden niet... We zijn een groot bedrijf, maar dat was dit is wat we hebben. En dit was ook wat we voor ogen hadden om heel snel te gaan ontwikkelen.
8: En jouw verdienmodel toen? Bedoel, was het leverde jij de apparatuur en de bureaustoelen... en had je daar marge op? Of hoe werkte dat?
9: Ja, dus eigenlijk wat we deden was inderdaad... We zeiden, dan heb je hier een bureaustoel... en daar pakten we dan een marge op. En dat onderhandelden we eigenlijk met de leverancier. Daar begon het echt mee. Maar dat was ook een soort van een transactie. Het was gewoon, dit leveren en that's it. En toen begon het zich eigenlijk te ontwikkelen naar... maar je hebt het geleverd, maar wat als iemand weggaat? Wat doen we dan? Hoe krijgen we het vervolgens terug? En toen zijn we overgestapt eigenlijk ook op een abonnementsmodel.
8: Laten we daar zo meteen nog even over kletsen. Maar eerst die beginperiode. Het was natuurlijk corona. Het was sowieso al een hele rare periode. Dan heb je vier jongelui die een bedrijf aan het bouwen zijn. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring, zeg ik dan eventjes gekscherend. Wat zou je, als je nu terugkijkt op die periode, anders gedaan hebben? Want je was een first-time founder.
9: Heel veel dingen die anders... Maar ik denk vooral de focus op beginnen. Want begin wil je eigenlijk alles doen. En dan doe je alles een beetje half. Dus vooral echt de focus eigenlijk hebben. Dus meer op één ding zitten. We hebben al wel heel snel eigenlijk met z'n vieren dingen verdeeld. Van, jij gaat sales doen. Jij gaat meer op de vendoren zitten. Maar op het begin doe je alles. En je bent niet goed in alles.
10: Want als je daarmee begint, hè, en ik stel me zo voor dat je dan een bedrijf hebt die dan ook die laptops moet regelen, dan zijn er eigenlijk een aantal zaken die voorbij komen. Dus één is, je hebt het stukje hardware en dan krijg je natuurlijk de vraag, gaan jullie dat afrekenen en voorschieten of is dat voor het bedrijf? Nou, daarna krijg je de software, gaan jullie dat installeren of doet het bedrijf dat? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
9: Ja, het was eigenlijk met de... We zorgden er eigenlijk voor dat met de vendoren we een betalingstermijn hadden die net wat langer was dan onze klanten hadden. Waardoor we dan wel eigenlijk dat niet hoefden voor te financieren. Want dat geld hadden we niet. En qua de software, dat kwam toen echt dat we zeiden, hey, we zouden dan wel willen dat je dat een jaar van tevoren doet. Want we weten dan als we gewoon een jaarcontract eigenlijk hebben, dan hebben we de voorspelbaarheid erin. Dus dat is hoe we het op het begin hadden ingesteld. En toen... We hebben het eigenlijk altijd nog steeds zorgen ervoor dat het niet op onze balans staat. Want ja, dat wordt uiteindelijk heel veel, vooral met het aantal medewerkers wat we bedienen nu.
10: Want dat is wel een interessant gegeven. Want we hebben in het begin eigenlijk in onze uitzendingen ook Everphone voorbij gekregen. Het was van origine een Duits bedrijf. En die doen DaaS, dus Device as a Service.
8: Onze 33ste uitzending zag ik vanmorgen.
10: Ah, ja, dan,
8: dat is alweer een poosje geleden, 2021.
10: En zij zeiden van, wij kunnen dat dan uit handen nemen. En dan heb je natuurlijk een ander businessmodel waar je met restwaarde zit en verbruik. Maar dat hebben jullie dus niet. Jullie financieren het wel voor uiteindelijk.
9: Ja, dus eigenlijk voor de klant inderdaad wel, want die bestelt en die krijgt van ons een invoice aan het einde van de maand en die betaalt dan vervolgens 15, 30 dagen later. Maar we hebben dan weer een betalingstermijn met de vendoren. Dus inderdaad, en we krijgen wel de vraag van mensen die zeggen, hey, kunnen we het ook niet maandelijks doen, dat we ook voor de apparatuur maandelijks betalen. Maar eigenlijk als we dan altijd een berekening samen maken, zeggen maar je gaat het weer hergebruiken, je zorgt ervoor dat je het weer hergebruikt, is het beter om eigenlijk te gaan kopen. Dus dan valt die vraag vaak weg, tenzij het echt om een stukje cashflow gaat.
8: Ik probeer er wel even achter te komen. Jij hebt grote klanten, mensen, of wat zeg ik, bedrijven als Adyen, Netflix, HelloFresh. Wat lever je nou concreet voor hen?
9: Ja, dus eigenlijk kan je het zo zien. Je hebt dus inderdaad die drie bedrijven. Dat zijn internationale bedrijven, veel verschillende offices. Die hebben een IT-team en die zit niet overal. Dus die zitten in misschien drie kantoren, maar niet in alle 20 die ze hebben. Wij zorgen ervoor dat er eigenlijk vanuit één plek alle laptops automatisch, als iemand een HR-informatiesysteem binnenkomt, krijgt een contract, automatisch een laptop naar hem toe wordt gestuurd, dus dat die voor dag één er is. En op de allerlaatste dag, als het contract eindigt, de laptop ook weer terugkomt naar bijvoorbeeld een van onze warehouses of een office, zonder dat een IT-team erbij bezig is en dat het dus automatisch gebeurt.
8: En daarmee neem je enorm veel gedoe uit handen dus van hen. Dat is jouw belangrijkste verkoopargument.
9: Ja, dus voor de IT-manager zeker. Dat is het belangrijkste verkoopargument voor hen. Want zij spenderen er heel veel tijd aan. Maar voor een CIO of een CFO, ja, die zeggen, ja, maar ja, uiteindelijk moeten mensen er tijd aan spenderen. Gaat het vooral omdat je met een kleinere... Je hebt minder laptops nodig. Want je gaat een beter overzicht hebben. Het gebeurt automatisch. Automatisch heb je je voorraden. Dus je zorgt ervoor dat je minder laptops nodig hebt en daardoor minder spendeert. Maar ook dat de laptop sneller weer in gebruik gemaakt
10: wordt. Ja, dat hoorden we destijds bij Everphone, dat ze zeiden, er zijn zoveel telefoons die in de lade verdwijnen, die eigenlijk niet geregistreerd zijn en waar niemand zich om bekommert. Als je kijkt naar de website, dan kun je ook zien wat het kost als je het niet goed organiseert. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor zo'n business case?
9: Ja, dus het eerste is de operationele kosten. Dus dat is vooral de tijd die je eraan spendeert als team zijnde. En ook wat je qua misschien cross-border shipment doet. Dus wat je naar het buitenland stuurt, wat weer geld kost. Dan heb je het tweede punt, is eigenlijk de fleetkosten. Dus het totaal aantal laptops wat je hebt. En dat je alle laptops terugkrijgt. Dus met een kleinere voorraad werkt. En de allerlaatste is eigenlijk de productiviteit. En dat is als mensen, ja, zoals je zei, je wacht anderhalve week op een laptop. Je wordt al betaald, maar anderhalve week kan je niet werken. Nou, en als je dan 10 mensen per maand hebt die dat hebben, kost dat redelijk wat.
10: Ja, en ik denk ook dan dat het dan niet een core business is, dat je daar ook niet de juiste systemen voor hebt. Dus je gaat misschien een keer iets versturen met DHL, maar heb je geen vaste workflow voor om dat goed te organiseren natuurlijk.
9: Precies, dat wordt weer allemaal bijgehouden dan in een Excel. En dan, ja, dat raakt dan na een maand, is dat dan weer niet up-to-date.
8: En jij rekent met jouw eigen klanten, die grote bedrijven, dus af via een abonnementsmodel?
9: Ja.
8: Ja, nou, Patrick, de voordelen van een abonnementsmodel, die kennen we. Voorspelbare inkomsten, beter schaalbaar. Past ook in dit geval, denk ik, bij wat klanten willen. Wat zijn nou de voorwaarden als je zo'n businessmodel wil laten vliegen?
10: En dan bedoel je een abonnementsmodel?
8: Een abonnementsmodel. Dus in dit geval hanteren zij dat. En je moet ervoor zorgen dat jouw klanten ook elke maand weer bereid zijn om dat bedrag over te maken. Dan moet je iets voor ze doen.
10: Ja, dus als je kijkt naar een transactiemodel, als je het daarmee afzet, dan is een transactie, je verkoopt het en je hoort eigenlijk nooit meer terug. En ook in zo'n abonnementmodel, ja, dan moet je het wel elke maand weer opnieuw verdienen. Want die klanten moeten wel blij en tevreden zijn.
8: Continu moeten ze dat voordeel ervaren.
10: Ja, kijk, en dat betekent ook dat je in je systemen ook moet weten, als John zo'n laptop heeft afgenomen, waar die laptop dan gebleven is. En ja, als het een transactie is, dan denk je, nou, John heeft hem gekocht. Misschien zit hij nog een keer in het systeem, krijgt een keer een nieuwsbrief. Dus dit is wel echt een heel andere constructie. Dus je betekent dat je je klantdata in je, als je het vergelijkt met je BIS-model, dan moet je heel goed weten waar het zit. En in dit geval wordt het voorgefinancierd. Dus het is ook wel fijn om te weten waar die assets dan zitten. Het zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld van een swapfiets, als je dat zelf eigenaar bent en je gaat het uiteindelijk verhuren, dan moet je ook een stuk financieringen doen. Dat hoeft dan in dit geval niet. Maar dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van zo'n model.
8: Het kunnen schalen. Dus feitelijk, laten we zeggen, de operatie kunnen schalen zonder dat je kosten ook evenredig hard meegroeien.
10: Ja, ik denk dat dat specifiek voor dit model van Workwise juist van belang is. Want een klant zal altijd afwegen, ik weet wat een laptop kost. Ik weet wat het sturen van die laptop kost. Dus je kunt daar niet transparant zijn in de marges die voorbij komen. En als je het niet goed kunt organiseren, en er komt dan een Netflix voorbij, ja, dan heb je 2 mensen, 3 mensen zitten die de hele dag bezig zijn met het verschepen van die laptops. En dat wordt natuurlijk een groot drama.
8: Een start-up bouwen, grote klanten binnenhengelen en nu dus naar Amerika. We praten zometeen verder met Victor Dik van Workwise, maar eerst even dit. Elke vrijdag dan duiken we in onze update, die is nooit langer dan 10 minuten, in het domein van start-ups en scale-ups. Maxime Lubbers is deze keer te gast en zij vertelt over een nieuw onderzoek van TNO. Want wat blijkt, in de Verenigde Staten zet bijna 40% de stap van Series A naar Series B. Een investeringsronde dus. In Nederland is dat maar 24%. Dat is tamelijk weinig. En zij heeft wel een idee hoe we dit kunnen veranderen.
11: Nou, ik denk dus ook het stuk mindset. Dus Constantijn zei dat ook sinds dag 1 van, in Nederland denken we gewoon te klein. En het andere stuk is denk ik toch kapitaal. Als wij echt willen, als land, dat dat talent hier blijft, moeten we daar gewoon echt in investeren. En daar zouden ook pensioenfondsen, daar zouden ook grote corporates een rol in kunnen spelen.
8: De hele update met Maxime duurt zo'n 9 minuten... en je vindt hem in de podcastfeed van dit programma. Terug nu naar Workwise. Zij beheren de IT-hardware voor grote bedrijven als Adyen en Netflix. Dus niet waar je gemiddelde verjaardag heel veel enthousiaste mensen hoort, maar het is wel bijzonder succesvol. Victor Dik is een van de founders. En jouw bedrijf haalde eerder dit jaar nog 12,6 miljoen euro op, bedoeld om het platform en ook het team verder te laten groeien. Die klanten van jou, ik noemde net een aantal voorbeelden, dat zijn hele grote bedrijven. Dit werkt niet voor een gemiddeld MKB-bedrijf.
9: Nee, je zou kunnen zeggen dat voor een bedrijf onder de 200 medewerkers, dan moet je dit zelf ook wel kunnen doen.
8: Ja. En met wie praat jij dan binnen die grote ondernemingen? Is de poortwachter de IT-manager? Is het HR? Zit je met mensen van de board?
9: Nee, het is dus wel. We spreken altijd eerst wel met een IT-manager, een IT-director en uiteindelijk met een Chief Information Officer.
8: En dan zit jij met zo iemand aan tafel en dan moet je hem of haar ook, dus, nou, vaak hem, moet je diegene ook echt wel significante voordelen kunnen laten zien. Wat zeggen jouw use cases over het besparen van tijd of percentages?
9: Ja, dus eigenlijk, je hebt een stukje van inderdaad besparen van tijd. En dat komt al snel terug voor, als je een laptop uit moet sturen, dat kost misschien 3 uur per medewerker. Nou, als je 20 mensen hebt, dan is dat dus 60 uur in een maand. voor het terughalen nog veel langer, 5 uur bijvoorbeeld. Dus dat gaat al best wel hard. Maar ook vooral 20% van de laptops hoeft eigenlijk helemaal niet gebruikt te worden. En dat is een significant getal als elke laptop 2000 euro kost en je er 5000 hebt.
8: Ja, dat zijn mooie cijfers. En als je hen daarvan hebt weten te overtuigen, dan gaat zo'n IT-manager, neem ik aan, naar de Chief Technology Officer van de onderneming. En dan mogen jullie daar ook nog een keer dit presenteren. En gaat dan al vrij snel, wordt die handtekening dan gezet? Of duurt dat meestal een poosje?
9: Nee, eigenlijk gaat heel snel. Vooral voor de contractwaardes waar we in zitten. Dat duurt ongeveer 3 maanden duurt het in totaal. En eigenlijk is vooral het proces daarvoor. Met de IT-manager, die IT-directeur, dat is het langste stuk. Want dan moeten we eigenlijk alles gaan uitvinden hoe het op dit moment werkt. En de business case samen maken. Maar als we dan eenmaal presenteren, dan gaat het eigenlijk heel snel. Ik denk dat 1 maandje duurt ongeveer.
10: En waar je het begin over had, over focus. Als je nu kijkt naar je dienstverlening, doe je dan op een gegeven moment ook wel of niet telefonie, of doe je wel of niet die accessoires? Wanneer stopt het bij jullie?
9: Ja, eigenlijk, kijk, de partners waarmee wij werken, die kunnen sowieso al wel die accessoires eigenlijk leveren. Ook de mobiele telefoons, swapfiets, daar leveren we bijvoorbeeld ook wat van de scanners, volgens mij, die ze zelf gebruiken. Oh ja. Dus het heel veel kan. Maar het gaat uiteindelijk wel om, wat wordt vaak verzocht. Want kijk, als we een bepaalde server krijgen, dan doen we het niet. Want die heb je ook niet elke keer, elke maand weer nodig. Dus het gaat er vooral om, wat heb je elke maand nodig voor al je medewerkers?
8: Dat is de voorwaarde dus. Jullie zijn inmiddels dus ook een flink aantal jaren bezig. Ik ben ook nog wel even benieuwd. Stel, Patrick en ik beginnen morgen een bedrijf en we gaan al zo'n raket. Over een jaar hebben we al 200 mensen hebben wij in dienst. En we denken, leuk, Workwise, zij moeten dit probleem voor ons gaan oplossen. Wat dan? Worden dan alle laptops, gaan die naar jullie warehouse toe? Of hoe gaan jullie dat organiseren?
9: Ja, dus alle laptops die je op dat moment hebt, die... Ja, er zijn 2 manieren wat kan. Die kunnen of naar ons warehouse toe gaan. Dat is wel een voordeel, want dan vanaf dat moment kunnen wij het eigenlijk allemaal doen. En staat het ook echt in ons systeem. Maar het kan ook in je eigen office blijven. En dan wachten we totdat dat allemaal eigenlijk opgelost is en uitgestuurd is. Geven wij de notificaties over, moet je het wel in de office doen. En dan vervolgens laten we alles weer terugkomen als iemand weggaat naar onze warehouse. En sturen we het eigenlijk verder uit.
8: Veel regelwerk en... Daar hebben we tegenwoordig ook AI voor. Jullie platform heeft ongetwijfeld al de nodige artificial intelligence componenten in zich. Dat kan niet anders.
9: Ja, dus wij, zeker. Want we hadden het over tijdsbesparing. Ik denk tijdsbesparing is een belangrijk ding. Maar ook de manual errors die eruit gehaald worden. En daar is AI denk ik heel goed voor. Dus wat wij nu eigenlijk hebben is, we hebben bijvoorbeeld dat je nu gewoon eigenlijk een zin kan typen in Workwise van, ik wil als iemand in Duitsland wordt aangenomen, wil ik dat deze laptop verstuurd wordt zoveel dagen van tevoren. En als diegene weer weggaat, dat het naar deze warehouse of naar deze office gaat. Dus dat hoef je niet meer zelf eigenlijk in te regelen in het platform. Dat kan eigenlijk allemaal door een simpele prompt.
8: En daarmee verminder jij de foutgevoeligheid.
9: Precies dat. Ja. Maar ook alle verschillende... Je hebt vaak verschillende situaties wat een IT-manager wilt. En die kan je eigenlijk allemaal neerzetten zonder dat je daar urenlang een developer voor nodig zou moeten hebben. Want je geeft het een prompt en het wordt gegenereerd en dan runt het elke keer op dezelfde manier.
8: Ja, dankjewel Victor van Workwise dus. Voor de radio ronden we nu af, maar op de podcast praten wij nog even met elkaar door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren. Die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius.